0: Maar vertel, nee, Rebel, wat heb je nou weer meegebracht?
1: Ja, nou ja, goed, in Colorado Springs, ook hier hebben we last van bosbranden en dergelijke. En in Colorado Springs, daar ging de brandweer, die ging naar de, wat is het, de Rock Creek bosbrand, zoals ze het daar noemen. Ja. En ze moeten zich dan natuurlijk uitrusten. Dus dan komen al die vrachtwagens of al die brandweerwagens, die stallen ze dan heel vaak op het terrein van iemand, van jou of van mij. Ja, als ik daar woon, heb ik ook wel graag de brandweer op mijn parkeerplaats, zodat ze de boel kunnen blussen. Ja. Nou, de mensen waar ze hier gingen parkeren, die hadden een geit, een Nigeriaanse dwerggeit, Goldie, Golden Oreo, de hele volledige naam. En die geit zien de brandweer helpen.
0: Hoe dan?
1: Ja, ze voegden zich, nou ja, ze voegden zich dus bij het team en ging dan als gids ging ze in eerste instantie te werk. Want wat ze deed, is ze liep voor het team uit en liet zeg maar een beetje zien waar de beste manier was om te lopen, waar de grond wat

0: Hoe dan?
1: Ja, ze vroeg dus... Nou ja, ze voegde zich dus bij het team en ging dan als gids ging ze in eerste instantie te werk. Want wat ze deed, is ze liep voor het team uit en liet zeg maar een beetje zien waar de beste manier was om te lopen. Waar minder, waar de grond wat vaster was en waar minder stenen zouden vallen en dergelijke. Ze draaide zich ook echt om en riep de brandweerman. Zeg maar, meh, meh. En dan liep ze weer verder en dan meh, meh.
0: Dus dat is zo schattig.
1: Ja, dat hielp ze echt prachtig, fantastisch. Nou, toen gingen de brandweermensen blussen. Toen ging Goldie ging natuurlijk ook helpen. Want ze ging ook brandbare vegetatie ging ze opeten in de buurt daar. Dus als ze een beetje geblust hadden, dan zorgden zij dat het niet weer in de fik vloog. Dus dat was ook een goede help.
0: Maar wat een team.
1: Ja, nee, precies. Nou heeft ze ook wel een poging tot lunchdiefstal gedaan.
0: Oh.
1: Dus dat is dan weer iets minder. Ze at een boterham van een van de fire... wat is dat? Van een van de mensen van de Forest Service. Ja, dus dat was ook wel grappig. En uiteindelijk bij het vertrek... eigenlijk net, je kent toch wel het beeld van een hond die achter zijn auto aanrent. Nou, Goldie ging ook hoor. Die rende achter de brandweerwagens aan. Zo van, om gedacht te zeggen nog even. Nou,
0: dat is
1: toch
0: echt
1: mooi verhaal?
0: Heel schattig dit.
1: Ja.
0: Maar ja, misschien gewoon een aanwinst voor het team. Moet Goldie niet gewoon wel, altijd mee? Golden Brownie.
1: Nou, nee, ja, de eigenaresse, en die wil ik toch ook even noemen, want dat is toch ook wel een hele lieve mevrouw, dat ze zo goed voor die geit zorgt, mevrouw Lindsay Gladder. Yeah. Die zei van, nee, ze hoort hier, en ze heeft gewoon heel hard gewerkt, maar wat ze wel gedaan heeft, ze is een t-shirt actie begonnen met het ding van, met het feest van Goldie erop, en die verkoopt ze dan, en het geld dat ze daarmee verdient, dat gaat naar de lokale brandweer.
0: Nou, nou. Geweldig, dan is de cirkel toch weer rond.
1: Ja, precies. Helpt ze toch een beetje verder nog.
0: Ja, nou echt heel erg leuk nieuws, Raymond. We moeten dit gewoon zo voortzetten. Wat vind jij? Met al het slechte nieuws wat altijd is vanuit de VS... moet je eigenlijk gewoon elke keer met een leuk dierenfeitje komen.
1: Ja, als ik wat heb, dan zal ik het ook zeker... Ja, soms is er gewoon wat ander nieuws wat wel leuk is om te brengen.
0: Ja, dat is
1: maar,
0: ook.
1: Ja, als ik dierennieuws kan vinden, dan doe ik dat graag.
0: Oké, heel erg bedankt. Ik spreek jou zo meteen weer.
1: Tot zo.
0: Tot zo.
2: De wereld van BNN Vara.
0: We vliegen niet heel ver door, vliegen door naar Canada. Want daar woont Bas Brusje. Bas, wat goed dat je er bent.
3: Hoi, Bempje.
0: Hi, een hele mooie nacht. Ja, het kon natuurlijk niet anders dat als we jou deze week spreken... dat we het weer over Trump moeten hebben en de importheffingen. Want dat was natuurlijk groot nieuws.
3: Ja, absoluut. Nou, ik vond het overigens een heel goed idee van Raymond voor geiten en bosbranden. Dus Canada moet nu massaal geiten gaan importeren om die bosbranden te helpen blussen.
0: Maar, ja, goed idee. Heel goed idee.
3: Ja, het grote nieuws bij ons is toch importheffingen van Trump.
0: Ja.
3: Want binnen één week hebben we er drie soorten importheffingen van meneer Trump gekregen. De eerste werd een dag nadat Trump samen met onze minister-president Mark Carney bij de WK voetbalfinale op de VIP-tribune zaten. Mm-hmm. En die hebben gezellig met elkaar gekletst. Een dag later kondigde Trump eigenlijk onverwacht aan dat Canada invoerrechten krijgt voor een groot aantal producten van maar liefst 50%.
0: Ja, dat is ongekend, toch Bas?
3: Ja, dat is heel hoog. Op basis van een wet uit 1930 die nog nooit eerder is toegepast. En dan gaat het om, en dat hebben ze ook in een persbericht gezet... het gaat in de eerste plaats over ijshockeysticks.
0: Okay.
3: Pruiken, synthetische pruiken. En dan verderop kan je ook vinden zuivel, alcohol, hout, cement en elektronica. Het is een heel gek bericht, want het neemt dus de ijshockeysticks als aanleiding. Maar als je gaat kijken, het gaat uiteindelijk om 5% van de totale Canadese export naar de VS. Dus behoorlijk groot. Maar dat gaat pas volgende maand in.
0: Ja, en dus wat is de reden daarachter dan?
3: Er wordt hier eigenlijk rustig op gereageerd. We denken dat het bluff is. Allereerst, die wet is nog nooit eerder toegepast. Officieel omdat Canada zou discrimineren tegen de Verenigde Staten. Nou ja, dat
0: op welke manier?
3: Kunnen we heel makkelijk. Omdat wij importheffingen... Wij hebben als een van de weinige landen als reactie op de Amerikaanse importheffingen ook zelf import.

0: heffingen gedaan.
1: Ja.
0: Met name op auto's, maar ook op alcohol. He, dus in de meeste provincies in Canada kan je geen Amerikaanse alcohol meer kopen.
1: Ja, precies. He,
0: dat is een strafmaatregel. En Trump zegt dan, of de VS zegt van, ja, maar dat is discriminatie, want dat doen jullie alleen tegen ons. Ja, dat doen we alleen tegen jullie, zeggen we dan. Omdat jullie ermee zijn begonnen. Maar het is, wij denken dat het een techniek is om druk op Canada te zetten. Want we gaan onderhandelen met de VS over het vrijhandelsakkoord met Canada, de VS en Mexico. Dat had al eerder moeten gebeuren, maar er zijn nu afspraken over data gemaakt. En we denken van, dit is bluff om Canada extra onder druk te zetten. Ja. En dan had je ook nog die ronde van 60 landen die gisteren te horen kregen dat ze 10 of 12,5% extra moeten betalen vanwege gedwongen arbeid bij de importen. En Canada zit aan de 10% extra, bovenop die 50%. Maar wij hebben juist hele strenge regelgeving tegen dat soort importen. Dus het is een beetje een redelijk willekeurige. We moeten nog zien wat daarvan van gaat komen. En de derde is, en dat heeft Trump nu voor de tweede keer gezegd, dat hij Canada wil straffen vanwege onze bosbranden. Want dat veroorzaakt smoke en vervuiling in de VS. En daar moeten we voor betalen. En dat heeft hij gisteren weer herbevestigd. Ja, met extra invoerrechten. En dan kan ik twee dingen zeggen.
1: Ja.
0: Eén is klimaatverandering. Er is geen grotere boosdoener op de wereld als voor de veroorzaking van klimaatverandering dan de VS. En bij ons in British Columbia staat de wind anders. Wij hebben de afgelopen dagen bosbrandlucht uit de VS gekregen. Met name vanuit Californië en Oregon. En dat is hier gekomen. Nou, wij gaan daar geen tarieven voor heffen, hoor.
1: Nee, geen straf, hè? Geen straf uitdelen.
0: Ja, ook dat krijgt je er niet door. Er zijn heel veel, ook Amerikaanse politici van beide partijen, die zeggen van, ja, hoor eens even, dat is volkomen onzin. Canada helpt ons uit, juist met bosbranden blussen. Die bosbranden, die hebben we niet graag. Die willen we ook. We zijn zelf het grootste slachtoffer van die bosbranden. Maar het is, wij zien het, er wordt rustig in Canada op gereageerd. En dat is eigenlijk raar, want het kan een enorme economische schade brengen. Maar we denken echt van, dit is gewoon bluff om ons onder druk te zetten, om maar toegefelijk te zijn tijdens de onderhandelingen. Maar omdat we weten dat het bluff is, denk ik van, nou, Canada gaat echt zijn positie niet verzwakken tijdens die onderhandelingen, als ze zien dat de juridische basis van al die tarieven heel zwak is.
1: Mm-hmm.
0: Maar helaas weer een Trump-verhaal.
1: Ja, en weer ongezellig, hè? Eventjes, je bent klaar met het WK, is klaar. Dus dat je hoeft de schijn niet meer op te houden en je kan gewoon weer jezelf zijn.
0: Ja, maar kijk, als een klein land dat wordt bedreigd, of een relatief beperkt economisch klein land dat wordt bedreigd door de grote buurman, het heeft toch een enorme impact op het nieuws. Hè. Iedereen praat erover en iedereen schudt zijn hoofd en denkt van, oh, daar gaan we weer.
1: Ja. Ja, nou ja, het is inderdaad het nieuws. Ik had het niet anders verwacht. Ik dacht, als ik Bas spreek deze week, moeten we het hier gewoon even over hebben. Want het zijn bizarre tarieven die worden rondgeroepen. Ontzettend bedankt.
0: Volgende keer weer iets leuks, hoor.
1: Misschien ook een dier, Bas.
0: Ja,
1: misschien weer beren in de tuin.
0: Van.
1: Ja, je weet het niet. Nou, ik ga je voor nu erg bedanken en ik spreek je zo meteen weer.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo, Bas.
2: De eerste plaats.
1: Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje natuurlijk. En zit jij nou zelf te luisteren en denk je, bam, dit liedje moet je hier draaien? Stuur het dan even in de gratis NPO Luister app. Maar voor nu heb ik helemaal geen verzoekjes in de app gekregen, dus kies ik lekker zelf. En als je al een tijdje luistert, als ik inval, dan is er één ding wat constant is en dat is wat ik dan draai. Want ik vind dat we veel te weinig André Hazes draaien op NPO Radio 1. En als ik hier toch zit, dan neem ik het ervan. En Ik vind het zo'n mooi nummer, zo op de mooie zaterdagnacht, zondagochtend. Vind ik dit een heel toepasselijk nummer. En het is André Hazes met Geef mij nu je angst. Geniet ervan.

0: Oasis met Geef mij nu je angst.
1: De wereld van BNNVARA. Benji de Visser.
0: Gisteren was het de internationale dag voor gerechtelijk welzijn. Die dag is dit jaar door de Verenigde Naties ingesteld om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid en het welzijn van rechters en andere juridische professionals. Want achter iedere uitspraak, ieder vonnis en iedere zaak zitten mensen die dagelijks onder grote druk werken. De VN benadrukt dat een gezonde en veerkrachtige gerechtelijke macht niet alleen belangrijk is voor de mensen die er werken, maar ook voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Ook in Nederland staat het onderwerp hoog op de agenda. Rechters, officieren van justitie en andere juridische professionals hebben te maken met een hoge werkdruk, complexe en emotioneel zware zaken, personeelstekorten en een groeiende maatschappelijke en politieke druk. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak vraagt al jaren aandacht voor die belasting en benadrukt dat goede rechtspraak alleen mogelijk is als de mensen die het uitvoeren gezond en weerbaar kunnen blijven. Maar hoe is dit probleem in het buitenland? Is het een probleem? Wordt dit goed geregeld? We gaan het erover hebben met onze correspondenten uit de Verenigde Staten en Canada.
1: De wereld van BNNVARA.
0: We beginnen onze reis in de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goed dat je er bent.
2: Hallo, Bemsie.
0: Hallo. We hebben het natuurlijk over, ja, in Nederland heb je best wel aardig wat rechters, advocaten. Dat hebben we allemaal afgelopen jaren heel veel gezien, hè, met het Marengo-proces. Dat ze worden afgeperst. Nou, het is eigenlijk een heel onveilig werkveld. Hoe zit dat bij jullie?
2: Ja, dat is hier ook wel hoor. En het is wel veranderd over de laatste, zeg maar, 25 jaar. Waar je eigenlijk aan het begin van deze eeuw was het nog meer het traditionele verhaal. Weet je wel, de georganiseerde misdaad of bendeleden of zo. Of mensen die boos waren naar een uitslag van hun rechtszaak, dat soort dingen. Die de boel bedreigden. Maar ja, dat is nu toch wel heel erg veranderd. En ja, het is hier best wel een probleem ook.
0: En waar zie je die verandering in? Waar is het naartoe veranderd?
2: Nou, toch meer naar mensen die geen verbinding hebben met, of niet direct verbonden zijn met een onderwerp bijvoorbeeld. Voelen zich nu ook, wat is het, geroepen om dit soort dingen, dit soort acties te gaan uitvoeren? Dat is een beetje het idee. En ik denk dat het toch gelieerd is aan de makkelijke verspreiding van informatie en mensen, groepen die bij elkaar kunnen komen. En allerlei theorieën kunnen bespreken die al dan niet waar zijn. Zoals het internet.
0: Exact. De opkomst van het internet, sociale media, kan ik me ook voorstellen dat een grote rol speelt?
2: Ja, zeker wel. Daar zijn al die groepen natuurlijk. Daar komen ze allemaal samen, al die mensen die het nodig vinden om hun woede te uiten in de echte wereld.
0: Ja, en wat zie je daar, zeg maar, wat zie je dan via social media dat de soort bedreiging ook verandert? Wat zijn nieuwe methoden?
2: Ja, je ziet dingen als doxing.
0: En waar zie je die verandering in? Waar is het naartoe veranderd?
2: Toch meer naar mensen die geen verbinding hebben met, of niet direct verbonden zijn met een onderwerp bijvoorbeeld. Voelen zich nu ook, wat is het, geroepen om dit soort dingen, dit soort acties te gaan uitvoeren? Dat is een beetje het idee. En ik denk dat het toch gelieerd is aan de makkelijke verspreiding van informatie en mensen, groepen die bij elkaar kunnen komen. En allerlei theorieën kunnen bespreken die al dan niet waar zijn. Zoals het internet.
0: Exact. De opkomst van het internet, sociale media, kan ik me ook voorstellen dat een grote rol speelt?
2: Ja, zeker wel. Daar zijn al die groepen natuurlijk. Daar komen ze allemaal samen, al die mensen die het nodig vinden om hun woede te uiten in de echte wereld.
0: Ja, en wat zie je daar, zeg maar, wat zie je dan via social media dat de soort bedreiging ook verandert? Wat zijn nieuwe methoden?
2: Ja, je ziet dingen als doxing natuurlijk. Het is hartstikke leuk om om een rechter of advocaten die een bepaalde zaak aanhouden, om hun adres bekend te maken.
0: Ja.
2: En dan moet ik zeggen dat vroeger kwamen ze ook wel, ook die traditionele, die kwamen ook nog wel eens naar huis, hoor, van mensen. Er was in 2005 bijvoorbeeld, was er een rechter die doodgeschoten was, omdat een, wat is het, Bart Ross, een of andere dokter, en die had allerlei medische malpractices had hij gedaan, en die rechter had hem veroordeeld, en daar was hij zo boos over, en hij kwam in financiële problemen, en toen is hij naar de huis gegaan, hij dacht dat ze daar was. En toen schoot hij dus per ongeluk zijn vader, haar man en de moeder dood. Maar dat is in 2005. Dus het bestond al dat mensen naartoe kwamen, naar een rechter opzochten, zeg maar. Maar het is nu gewoon wel veel makkelijker. En dat heeft het internet wel, mee geholpen. En dan, ja, met het internet komt natuurlijk ook de online intimidatie. En het is gewoon makkelijker om het te coördineren. En extreme. Vroeger, als ik extreme.

0: fantastisch was, dan zat ik hier in Californië of in mijn keldertje. En dan wist ik helemaal van niks. En dan had ik een newsletter, die kwam eens één keer in de maand, weet je wel. En er waren 10 mensen op geabonneerd. Ja, nou zijn dit soort dingen gewoon heel makkelijk te vinden. En mensen door de hele wereld kunnen nu diezelfde newsletter lezen, zeg maar. Dus het is veel gecoördineerder en veel extremer.
1: Ja, en dan heb je het ook. En ook iedereen van over de hele wereld kan ook diezelfde persoon bedreigen. Terwijl door sociale media, het is gewoon, je bent allemaal heel zo dicht bij elkaar. Je bent eigenlijk bijna geen stap van elkaar verwijderd. Maar wat zie je dan, want we hebben het ook echt wel over aanvallen. Maar hoe zit het met de bedreigingen?
0: Die zijn ook wel drastisch toegenomen. We zitten, wat was het, de afgelopen paar, in 2022 waren het er, 403. Die bedreigde rechters. Dat ging naar 630, maar in 2024 en 2025 was het iets minder, maar is nog steeds meer dan 500. En nu zitten we al de helft van het jaar op 383 bedreigingen. Dus met een beetje geluk gaan we over de 700 heen dit jaar.
1: Zo. Dus
0: het neemt flink toe. En ja, het zijn de marshals die mensen beschermen. En die krijgen daar toch, die moeten dat uitzoeken. En die hebben daar echt wel een hoop meer werk aan.
1: En waar denk je dat die toename dit jaar dan vandaan komt, van de bedreigingen?
0: Toch wel de politieke polarisatie. Ik denk dat het eigenlijk wel sowieso sinds 2015 dit soort dreigementen in de hand werkt. Ik bedoel, als er iemand aan de leiding is die zegt van, oh ja, nee, dat is goed, ik ben het daar eigenlijk wel maar eens met die theorie die waarschijnlijk niet klopt, maar het zou kunnen. Ja, dan werk je dat soort dingen in de hand natuurlijk. Kijk, ik ga verder geen namen noemen, maar we hebben ze in de laatste 10 jaar hebben toch een president gehad. Een president twee keer gehad die dit in de hand werkt. En dan zijn er gewoon mensen die zich meer geroepen voelen om daar actie tegen te nemen. Het is ook veel mensen. Het is makkelijker tegenwoordig, voelt het, om publieke organisaties of publieke mensen te bedreigen.
1: Ja.
0: Op een of andere manier vinden mensen het normaler of zo. Dan denk ik van, je bent helemaal goed bij je plaat.
1: Ja, je hebt niet meer dat je denkt, oh, deze mensen doen ook maar gewoon hun werk. En het is, je voelt je gewoon heel vrij om te doen en te zeggen wat je wilt.
0: Ja,
1: met alle gevolgen van die.
0: Ja, kijk, en met rechters is het natuurlijk, dan zijn het echt beslissingen die genomen worden waar je het niet mee eens kan zijn. Maar bijvoorbeeld met advocaten, waarom zou je druk maken of een advocaat een zaak, voor een zaak werkt waar jij het niet mee eens bent? Ik bedoel, zou iemand dan niet het recht hebben op verdediging omdat hij anders denkt dan jij? Dat vind ik een beetje het rare eraan, weet je wel? Kijk, een rechter kan denken van, je bent het niet mee eens, daar kan je heel boos over worden. Maar over een advocaat die iemand verdedigt en dan wint of niet wint, dat is...
1: Want er is dus ook sprake van bedreigingen naar advocaat. Als we het daarover hebben, dan moet ik meteen denken aan die film uit 1991, Cape Fear, met Robert De Niro. Ken je die nog?
0: Ja.
1: Dat hij inderdaad heel lang in de gevangenis moest zitten en dat hij dus dat hij revanche zocht op zijn advocaat, dat hij hem niet goed zou hebben verdedigd. Maar hoe zit het? Ja. Kijk, dat was in 1991. Echt een soort horrorfilm, thriller. Doodeng. Maar dat is eigenlijk wel gewoon realiteit, hè?
0: Ja, dat is sowieso wel eigenlijk, ik wil niet zeggen schering en inslag, maar dat gebeurt wel vaker en eigenlijk door de tijden heen. Ik denk dat je dat ook in de jaren 50 wel had, dat mensen boos waren dat een advocaat niet goed zijn werk heeft gedaan. En dat zie je echt wel regelmatig nog, dat mensen echt toch verhaal willen gaan halen, al dan niet met een pistool in hun broekzak. Maar wat je nu ook meer, wat je tegenwoordig meer ziet, is dat... advocaten van weet ik veel, milieuorganisaties of die Planned Parenthood supporten of ondersteunen of dat soort dingen. Dat soort mensen dan ook opeens bedreigingen krijgen. Helemaal aan de andere kant van het land die er niks mee te maken hebben. Dat je denkt van waarom? Waarom ga je hier iemand lopen e-mailen dat je zijn hoofd eraf gaat hakken omdat hij een zaak in Californië behandelt waar jij in Oklahoma helemaal geen last van hebt, weet je wel? Dat zie je nu dus vaker met advocaten. En heb je natuurlijk ook nog... Trump die in zijn tweede termijn advocatenkantoren het moeilijk ging maken. Advocatenkantoren, echt grote kantoren, die belangrijke zaken tegen... Kijk, als ik een organisatie heb die hier het milieu probeert te beschermen en de federale overheid komt met een wet, dan huur ik een grote advocatenkantoor in die gespecialiseerd is in rechtszaken tegen de overheid.
1: Ja.
0: Dat soort advocatenkantoren werden bedreigd door Trump. omdat en dan niet zozeer bedreigd met geweld en dergelijke, maar dan dat ze toegang ontzegd zouden worden tot gerechtshoven, dat ze dat hun hun pasje niet meer geldig verklaard zou worden, dat soort dingen.
1: En, maar waar komt dit vandaan? Wat was zijn argumentatie hiervoor?
0: Dit soort mensen stimuleren de woke agenda. En ze moeten meer voor de regering doen. En dus zijn er echt een redelijk aantal advocatenkantoren die gewoon ook gesetteld hebben. En die settlement betekent dus, we hebben al onze dingen nog, maar we gaan wat meer pro bono werk voor Trump-zaken doen. Dus voor dingen waar Trump het mee eens is. En dat zijn dan ook goede doelen. Organisaties die een bepaald doel behartigen. Dat is bijvoorbeeld van, we moeten verplicht de Bijbel lezen in school. Er zijn mensen die daar rechtszaken voor voeren. Nu moeten bepaalde advocatenkantoren pro bono werk doen voor dat soort mensen.
1: En daar is om maar te kunnen blijven bestaan.
0: Ja, precies. En het grappige is dat afgelopen week kwam het in het nieuws dat binnen een aantal advocatenkantoren er nu dus ook problemen ontstaan. Omdat de advocaten zeiden, maar ik wil dit werk niet doen. Ik vind het wel leuk, dat ik ben advocaat geworden en bij een belangrijk kantoor en het is goed voor mijn cv. Maar nou moet ik opeens zaken gaan doen waar ik niet achter sta.
1: Nee, dat is helemaal niks. Dat is niet waar je al die jaren voor hebt gestudeerd. En je zou ook, er zijn dus kantoren geweest die dus tot een akkoord kwamen. Allemaal dingen nu aan het doen zijn waar ze niet per se misschien heel veel zin in hebben. Maar hoe zit het met de kantoren die zich hebben verzet tegen de inmenging van Trump?
0: Ze hebben op de meeste punten hebben ze wel een onthouding of een stop van van Trumps regeltjes weten te bewerkstelligen totdat de rechtszaken volledig behandeld zijn. Want die advocatenkantoren hebben dus de federale overheid aangeklaagd. En er is een federale rechter die heeft gezegd, we gaan Trumps dingen niet uitvoeren op dit moment totdat de laatste rechtszaak is gedaan. Ja, en kijk, het punt is natuurlijk ook, dat kost ook geld. Dat kost tijd en geld voor dat soort advocatenkantoren. Ja. En sommigen die hadden daar gewoon absoluut geen zin in. En die zeiden, het is goed, whatever. Er zijn er een aantal die zeggen, het is goed, maar dit doen we dus niet. En dan maar het geld uitgeven en dan maar de kans dat we ook verliezen.
1: Hoe zit het dan? Het is echt weer belachelijk Trump-nieuws, hè, Raymond. Maar hoe zit het dan nu met met de relatie als je kijkt naar die kantoren die wel akkoord zijn gegaan die een schikking hebben getroffen met Trump en de overheid? Zijn zij nu maatjes spanning?
0: Net als iedereen die afspraken met Trump maakt. Over 2 dagen is hij ze alweer vergeten, want meneer is zeer dement. Dus er worden nog steeds. Nu worden deze advocaten worden gedagvaard. Ik had het opgezocht. Maar ze worden weer gedagvaard omdat ze bepaalde verklaringen moeten komen afleggen. En als die dan weer niet zijn zoals de regering het zou willen, dan zouden ze dus alsnog die straf kunnen krijgen. Dus het is eigenlijk gewoon helemaal nog niet opgelost. Ze zijn nog steeds. Die schikking heeft eigenlijk niks geholpen.
1: Nee, totaal geen oplossing.
0: Nee, je kan geen afspraak met die man maken. Daar kan Bas over meepraten. Ik hoorde het net in het nieuws.
1: Totaal geen oplossing. Complete censuur als het gaat om je controle over de advocatuur. Maar wil ik even teruggaan naar de bescherming van onder meer advocaten, maar ook rechters. Want er zijn dus ontzettend veel bedreigingen. Maar hoe worden zij beschermd? En dan wil ik even op de rechters eerst even inzoomen.
0: Ja, precies. Nou goed, dat wordt verzorgd door de US Marshal Service. Dus dat is echt wel een regeringsapparaat die dat regelt. En die beschermen dus 2700 federale rechters. Het is niet zo dat ze daar echt met een busje voor de deur staan. Het hangt ook wel een beetje af van of er bedreigingen zijn en hoe groot die bedreigingen zijn natuurlijk. Maar die houden wel e-mailverkeer in de gaten en dat soort dingen. En bepaalde groeperingen om te kijken wat voor, of er een mogelijkheid is dat er iets tegen een rechter gezegd wordt. Weet je, de combinatie met wat voor rechtszaken hebben deze rechters op de rol op dit moment. Ze doen heel veel onderzoek voor die rechters om te zorgen dat er niks gaat gebeuren. Maar die gasten die beschermen ook 800 federale rechtsgebouwen door het hele land. Daar gebruiken ze zo'n 6000 mensen voor in totaal. Dus het is best een redelijk groot apparaat. En dat blijft niet alleen natuurlijk door de gerechtsgebouwen, maar er worden camerasystemen bij rechters geïnstalleerd, bij hun huizen en dergelijke. Zoals ik al zei, risicoanalyses. Het is echt gewoon de volledige coördinatie van de beveiliging wordt toch nog steeds door de overheid gedaan.
1: Ja, en het is ook echt nodig, dat hoor je ook wel. Maar is er dan ook niet een manier om de gegevens van rechters veel minder toegankelijk te maken?
0: Ja, nou goed, daar is het congres wel mee bezig. Ze hebben wat dingen aangenomen om dat te beschermen. En dat was voornamelijk naar aanleiding in 2020 ook weer zo'n maf case. En die had echt het hele internet gebruikt. Om een rechter totaal een profiel te maken van de rechter. Waar ze woonde, wanneer ze thuis kwam, hoe laat ze wegging en alles. En toen heeft hij zich verkleed als een bezorgmeneer. En toen heeft hij haar zoon vermoord. Oei, verkeerde. Ja, maar goed, daarna dus zijn er dus strengere regels of strengere maatregelen getroffen om toch huizen of rechters ook thuis te beschermen. En ja, is het dus niet meer alleen de gerechtsgebouwen, de plekken waar deze mensen werken, maar ook echt hun privéleven.
1: Ja, wat logisch is, want je verlaat misschien het kantoor, maar je komt thuis nog steeds in dezelfde onveiligheid. En ik kan me voorstellen dat als je dan hebt over advocaten of advocatenkantoren, dat meer particulier beveiligd wordt, hè? Want ik kan me niet voorstellen dat de overheid zich daarin mengt.
0: Nee, precies. Daar doet de overheid niks mee. Dat is gewoon een bedrijf. En ja, dan krijg je dus mensen met zo'n veetje die voor je kantoor staan en zo. En de cybersecurity teams die ze moeten aannemen en dergelijke. Maar ook bij advocaten worden teams naar hun huis gestuurd om te kijken van oké, wat moet hier gebeuren? Moeten we hier wat meer beveiliging, een groter hek, wat meer camera's en dergelijke, of een verbetering van je alarm? Dat soort dingen. Planning. Een safe house of zo. Een safe room in je huis ergens inbouwen, just in case. Dat soort dingen wordt wel geadviseerd. En nou, een hoop van advocaten die zo beroemd zijn dat ze bedreigd worden, die hebben vaak het geld om dat te investeren in hun beveiliging.
1: Ja, gelukkig wel. En dan heb je dus dus de rechters worden voornamelijk beveiligd door US Marshals. Dus echt de overheid geregeld. Advocaten doen het zelf, particulier. Maar we moeten het toch nog even hebben over gewoon de verandering als het gaat om deze bedreigingen en conflicten. En het onveilige gevoel als je je in dit werkveld begeeft, hè, Bremon?
0: Ja, nee, sowieso. Kijk, het was vroeger natuurlijk. Was het echt door iemand die bij de rechtszaak betrokken was. En dan is het veel makkelijker te monitoren. Terwijl nu, zoals je al zei, het kan eigenlijk door iedereen gebeuren. Als jij ergens in je kelder zit in Hilversum en je bent het niet eens met hier iemand in Amerika, nou, dan kan je er een dreigementje uitgooien en dergelijke. Of zoveel mensen boos maken die wel in de buurt zijn daar om zoiets te bewerkstelligen. En via online platforms en dergelijke. Dus dat is toch de verschuiving. En dan zie je dus ook dat de beveiliging daarin mee verschuift van naar alleen de courthouse naar, weet je, ook persoonlijk thuis.
1: Ja. En inderdaad, het is niet per se zo dat je altijd alleen fysiek wordt aangevallen. Het gaat natuurlijk ook om online bedreigingen die nu gewoon heel groot zijn en heel makkelijk is.
0: Ja, nee, precies. Dat is ook een beetje het punt. Ik ga straks ook nog even online om iemand te bedreigen.
1: Ja, daar hang ik je zo meteen maar op. Want je bent nog druk. Je hebt nog van alles op de planning. Maar zijn er wel verder ook gewoon plannen of gesprekken om dit toch te verbeteren? Het lijkt een beetje dweilen met de kraan open, moet ik eerlijk zeggen. Maar wordt hierover gesproken?
0: Ja, nee, zeker wel. Het is echt wel een gespreksonderwerp. Nou is vaak wel het punt dat er echt iets heel ernstigs moet gebeuren. Wil het echt landelijk nieuws worden?
1: Ja.
0: Maar vaak zijn dingen hier toch of op statenniveau of lokaler geregeld. En dan komt het in het nieuws en dan is er weer wat aandacht voor en zo. Maar het blijft wel, als het gebeurt, is er continu aandacht, absoluut.
1: Oké. Nou, laten we hopen dat de rechters en advocaten in de VS veilig blijven. Ik ga je voor nu ontzettend bedanken, Raymond Kranenburg. En ik wens je nog een prachtige avond.
0: Ja, en jij een goede nacht nog, Wesley.
1: Dankjewel. Doei, doeg.
0: Doei.

0: Kema's Meda van Raquel Kurpzoek.
1: De wereld van BNN Vara.
0: We eindigen onze reis in Canada, want daar woont onze correspondent Bas Brusje. Bas, fijn dat je nog aan de telefoon bent.
2: Daar ben ik weer.
0: Gezellig. We hebben het net natuurlijk even met Raymond al gehad over de veiligheid in de VS. Als het gaat om rechters en advocaten. Hoe zit dat bij jullie? Hoe veilig is dat werkgebied?
2: Nou, aan de ene kant is Canada een van de veiligste landen ter wereld voor rechters en advocaten. Oh. Maar ik zeg dat dan gelijk met enige schroom, want het gaat de slechte kant op. Er wordt steeds meer een vergelijking gemaakt met wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Hè. We blijven buren, dus de ontwikkeling in de VS wordt ook door de juridische sector heel erg gevolgd. En ook sommige beschermingsmaatregelen worden langzamerhand overgenomen. Omdat het gewoon hier ook de slechte kant op gaat. En met name in de laatste 2 jaar heeft de juridische sector verschillende noodsignalen uitgezonden van hey, we moeten echt maatregelen nemen, want anders is dit geen veilige beroepsgroep meer.
0: En wat gebeurt er dan? Wat is er de afgelopen 2 jaar veranderd?
2: Nou, niet. Het is geleidelijk verlopen. Maar wat je wel kan zeggen, en de enigszins parallel met waar Raymond het over heeft gehad. Hè, er is altijd een niveau van bedreiging geweest. En ik heb onderzoek gevonden van 20 jaar geleden, waarin 65% van alle advocaten in Canada tenminste 1 keer of meer zich persoonlijk bedreigd voelden in hun werk.
0: Dat is een gigantisch getal.
2: Dat is gigantisch. En dan spreek je nog van een van de veiligste landen ter wereld. Dus ja. Moet je nagaan hoe slecht het elders kan zijn. Nu, en dat was in vergelijkbaar met de VS, het was meer rechtstreeks. Hè, je bent betrokken bij een zaak met criminelen en die criminelen zijn boos op je en die bedreigen je dan. Nu is het veel meer politiek, online. En hier in Canada met name de afpersingen zijn heel erg sterk in het nieuws gekomen. En met name in onze provincie British Columbia, vreemd genoeg. Waar met name rond de stad Surrey, dat is een hele grote stad ten zuiden van Vancouver, is op dit moment al groter dan Vancouver. Daar zijn bendes actief, met name van uit India afkomstige bendeleden, die zakenmensen hebben bedreigd. En gewoon met name uit de eigen groep, dus ook oorspronkelijk uit India afkomstig. En met name, ze hebben kantoren, restaurants en huizen beschoten. En hebben dan gezegd van ja, als je ons $100.000 betaalt, dan stoppen we daarmee. En ze zijn dus ook begonnen met advocaten. En klaarblijkelijk op zo'n grote schaal dat er alarm is geslagen door de provinciale organisatie van advocaten. Die hebben gezegd van ja, hier moet actie op worden ondernomen. Dus nu is er bijvoorbeeld een noodnummer waar advocaten discreet naartoe kunnen bellen als ze zich bedreigd voelen. Er zijn meer veiligheidsmaatregelen op basis van die bedreigingen. En als je een goede tip hebt, dan kan je €250.000 dollar van de overheid ontvangen. Hè, want oh, er is dus ook een beloning voor tips. En omdat het gaat om een redelijk specifieke groep potentiële daders, vermoeden ze dat zo'n beloning wellicht kan werken. Hè, maar in zijn algemeenheid zijn het vooral de advocaten die werken in het strafrecht. Hè, dus denk inderdaad aan de gewelddadige gevallen, maar ook het familierecht. Dus de dramatische persoonlijke zaken. En wat dat betreft is Canada een heel ander land dan de VS. Hier gaat men ontzettend discreet om met al die informatie over bedreigingen. Het is heel moeilijk, ik heb het geprobeerd vanmiddag, maar het is heel moeilijk om specifieke gevallen te krijgen met naam en toenaam van een rechter of een advocaat die bedreigd is geworden. Dat kan je eigenlijk vrijwel niet vinden. En dat is een hele goede zaak.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd, bijvoorbeeld een paar maanden geleden werd pas bekend dat in 2019 een dramatische gijzeling was in een rechtbank in Ontario. En dat ging over de voogdij van een kind. En een man die deel van de voogdij wilde hebben, die riep plotseling dat hij een bom had. En dat hij liet ook een ding zien wat erg leek op een bom. En hij dreigde de zaak op te blazen. Tenzij het kind op een vliegtuig naar Turkije werd gezet. En daarna hij ook op een vliegtuig naar Turkije werd gezet. De rechter in die rechtbank heeft op een noodklop gedrukt. Nou ja, goed dat hij er was, want die was meteen met de alarmdiensten verbonden. Maar hij kon niet rechtstreeks spreken via de telefoon.
0: Ja, nee, tuurlijk.
2: Dus hij heeft met die gijzelnemer gesproken en heeft zoveel informatie overgedragen aan de alarmdiensten. He, ja. Door gewoon dat zo te spreken en die alarmdiensten die konden meeluisteren, dat er vervolgens een inval van de alarmdiensten in de rechtszaak was gegaan. En een heldhaftige politieagent heeft die man onder de armen genomen. En die man heeft gezegd, ik blaas je op. En toen bleek het allemaal nep te zijn, want het was geen echte bom. En het gekke is, de rechtszaak tegen deze man heeft dus 7 jaar geduurd. Hij is nu veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. En tijdens die 7 jaar is er niets over dit incident publiek gemaakt. Dat is de Canadese manier om dat te doen. Dus
0: wat
2: heel
0: bizar
2: erg
0: eigenlijk.
2: Heel erg interessant.
0: Ja.
2: Een ander voorbeeld wat ik wel heb kunnen vinden en van heel andere orde. Een advocaat in januari 2026 was bezig met een rechtszaak in Toronto. Een vrouwelijke zwarte advocaat die een hoofddoek droeg. Mm-hmm. En die ging vervolgens een kamer in om even nog wat werk te doen. En werd vervolgens mishandeld door twee politieagenten agenten die in het rechtsgebouw aanwezig waren. En dat is nu nog steeds in onderzoek. Dus de ware toedracht is niet bekend. Maar het gaat waarschijnlijk om, heel waarschijnlijk om een racistisch incident wat tegen die advocaat werd uitgevoerd. Van heel andere orde. Het ging dus niet om specifiek dat deze dame een advocaat was. Maar ze is wel in haar rechten geschonden als advocaat uiteraard.
0: Door de politie. Dus
2: door de politie, ook dat, heel weinig publiciteit. Het wordt allemaal, en dat is ter bescherming ook van deze vrouw, hè, om te zorgen dat zij niet het slachtoffer wordt. Maar er is ook een andere, hè, afgezien van dat soort bedreigingen, zijn er natuurlijk de online bedreigingen waar Raymond het over had. En in toenemende mate de politieke bedreigingen. Ja. En hier is het een beetje omgekeerd. Hier worden de rechtbanken en met name het Canadese Hoge Rechtshof gezien als linksig, zwak, woke. Nee. Waarom? Omdat er veel uitspraken zijn waarbij iemand maar een hele korte strafmaat krijgt opgelegd. Hè. In Canada, als je voor moord krijg je 6-7 jaar. En na 3 jaar mag je dan al op vrije voeten komen op voorwaarden.
0: Ja, precies.
2: Maar ook borg is nogal aan de orde. Hè. Je doet iets fout en dan word je door gearresteerd. En dan moet je een borg betalen en dan kom je onmiddellijk weer vrij. Mm-hmm. En dan moet ook een rechter aan te pas komen. En dat soort rechters wordt steeds meer door politici bekritiseerd.
0: Ja.
2: Het Canadese Hoge Rechtshof is bijvoorbeeld al bekritiseerd vanwege dit soort vonnissen en vervroegde vrijlatingen door de conservatieve premier van de provincie Alberta en de conservatieve premier van de provincie Ontario. Dat is politiek bedrijven, maar het betekent ook dat al die gekken die online zitten en die zich kwaad maken over dit soort zaken bedreigingen gaan uiten richting het Hoge Rechtshof.
0: Ja.
2: Dus het is heel, heel erg gevaarlijk om je ze als politicus zo uit te laten.
0: Ja.
2: En het is ook heel unfair. En ik zeg dat niet als linkse of rechtse man. Ik ben meer een middenman. Mm-hmm. Maar dat komt omdat die politici zelf niet voldoende wetten aannemen om het dan strenger te maken.
0: Ja, want precies.
2: Want de rechter is neutraal. Die mm-hmm. moet de wet toepassen en moet naar alle argumenten luisteren.
0: Ja, ja en gewoon veilig hun werk kunnen doen. Weet je, ja, op wat voor manier dat ook is, gewoon veilig je werk kunnen. Ja.
2: Ja, dus als de wet je niet bevalt, dan moet je gewoon zorgen dat die wet anders wordt.
0: Ja, exact.
2: Nogmaals, het is allemaal nog niet zo slecht als in andere landen. Het gaat nog steeds niet zo naar beneden als in de VS.
0: Ja.
2: Maar het is wel triest om te zien dat het een onveilig beroep begint te worden.
0: Ja.
2: Ik vond net een half uur geleden, ik was al naar de uitzending aan het lezen, een handleiding voor Canadese advocaten om je te beschermen. En daar schrik je toch wel even van.
0: Ja, dat is wel heftig. Dat nu nodig is.
2: Ja, maar ook om te lezen wat er wordt geadviseerd. En daar zit ook een hele hoop mentale begeleiding bij. En dan denk ik van, jongens, wat heb ik eigenlijk een respect voor die mensen die dat beroep kiezen. Want het is niet niks. Het gaat ten koste van je privacy. Het kan ten koste gaan van je veiligheid.
0: Precies.
2: En zeker de online maakt ook dat je zelfs als je thuis zit, kan je nog steeds worden lastiggevallen. Het is heel triest en ik kan niet anders zeggen dan van ja, helaas, het gaat in Canada ook de verkeerde richting op. Het is misschien een wereldwijd fenomeen,
0: maar ook bij jullie is het aan het verslechteren.
2: Het is bij ons ook aan het verslechteren. En het goede is wel dat het wordt erkend. De overheid neemt maatregelen. Er is al ontzettend veel bescherming op het gebied van de privacy. Ook van de advocaten. Niet alleen van de rechters, ook van de advocaten. Hier kunnen advocaten ook voor een groot deel overheidssteun krijgen. Al is het alleen maar politieondersteuning als je direct bedreigd wordt. Maar ze hebben ook andere beveiligingsmaatregelen. Maar het is gewoon treurig dat je je op die manier naar je werk en in je werk moet begeven. Ik zelf ben een immigratieconsulent. Dat is ook een juridisch gedoe. En ik heb één keer een probleem gehad met een wat agressieve klant. Maar ja, die heb ik gewoon geblokkeerd van mijn Facebookpagina. En toen was het afgelopen.
0: Nou, gelukkig maar, dan dat je er zo de dans hebt kunnen ontsprongen, Bas.
2: Ja, maar voor een advocaat die zich met criminaliteit of familiezaken bezighoudt, is het een heel ander leven. En dat is treurig.
0: Ja, en merk je ook al dat er misschien minder mensen geïnteresseerd zijn om zich in dit werkveld te begeven?
2: Nou, het betaalt geweldig goed, Bemsje.
0: Okay.
2: Het is een van die banen die in Canada bekend zijn van staat als van, nou, daar heeft je salaris tenminste 6 cijfers. Wat dat betreft, er is compensatie, maar dat betekent nog niet de rechtvaardiging voor wat er tegenwoordig gebeurt.
0: Nee, exact. Nee, tuurlijk. Dat is het ook helemaal niet. Maar oké, op zich goed om te horen. Het is nog niet heel slecht bij jullie als gaat om de veiligheid van mensen in het juridisch werkveld. Maar het gaat wel steeds minder goed. Ik wil je ontzettend bedanken dat je ons eventjes dit inzicht wilde geven.
2: Graag gedaan.
0: Mooie nacht, een mooie avond nog, Bas. Uit Bas Brusje uit Canada.
2: Okay. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.
1: De wereld van
3: Jubel. De wereld.
1: De wereld van PNN Vara.
0: Je hoorde het natuurlijk de afgelopen 2 uur allemaal correspondenten vanuit allerlei plekken. Zweden, India, Canada, VS. We zijn overal geweest, Dominica. Maar ik heb ook meerdere mensen en die 2 daarvan hebben eventjes mijn voicemail ingesproken met het nieuws van de week daar.
4: Hoi Bamshi, hier Mirjam vanuit Parijs. Alle ogen zijn op dit moment gericht op de enorme bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. En er komt hulp op alle hoeken van Frankrijk en zelfs ook uit Europa. Dus ook al houden we het goed in de gaten, het leven gaat ook gewoon door. Ondanks heel veel risico's die er ook op andere plekken zijn. Zo raakte er deze week in een buitenwijk van Parijs een man gewond die geraakt werd door de spiegel van een bus. De chauffeur die werd later staande gehouden en bleek dat hij geen rijbewijs meer had. En dan ook nog eens onder invloed van drugs reed. Er worden nu onaangekondigde controles uitgevoerd om chauffeurs te testen. En de busmaatschappij zei ook dat de rijbewijzen regelmatig gecontroleerd worden. Maar dat het aan de chauffeur zelf is om aan te geven als ze hun rijbewijs verliezen. Dus laten we hopen dat die nieuwe controles het verkeer iets veiliger maken hier in Parijs.
5: Hallo iedereen en een goede morgen vanuit Thailand. Dit was het nieuws vanuit Thailand deze week. Thais ijs is heel veilig, is gebleken. We zagen dus laatst een Thaise tv-serie met een hoofdrol voor een dodelijk ijsklontje. Hoe zit dat precies? Een crimineel gooide het tegen de slaap van een rivaal en die was op slag dood. En het ijsklontje smolt vervolgens, dus het moordwapen is nooit gevonden. Maar anders dan veel toeristen denken, zijn Thaise ijsklontjes over het algemeen best wel veilig. Bij consumptie word je er namelijk niet ziek van, maar je gaat er natuurlijk ook niet helemaal dood aan. Ijsklontjes zijn een onmisbaar onderdeel van het Thaise leven. In water, frisdrank, koffie, thee en bier. Maar ook om etenswaren bijvoorbeeld goed te houden. Neem bijvoorbeeld naar viskramen, groente- of fruitmarkten of andere open-air restaurants. Dus zonder ijs is alles lauw. En rot de vis natuurlijk weg. Kortom, zonder ijs in Thailand is Thailand op sterven na dood. En de klonten, klein, groot, geschaafd, komen uit een gecertificeerde fabriek. En worden dus ook verspreid over heel Thailand. Vaak zijn deze ook eigendom van bekende en betrouwde lokale bierbrouwers die ook de waterflesjes leveren. En de ijsklontjes worden dus van dit water gemaakt. En duizenden arbeiders werken er zich dag en nacht in het zweet. Vaak immigranten uit omliggende landen. Ze produceren tonnen met ijs. En dat gebeurt natuurlijk allemaal 's nachts. En dan wordt het in de vroegste met alle vrachtwagens richting de klanten gegaan. En sjouwers slaan het dan in grote, zware ijszakken over de schouder en leggen dan de laatste meters af naar de marktkramen en restaurants. Dus voordat de zon hoog staat, want anders zijn we natuurlijk al het koude water in de stralen over hun rug. En het advies is dus, stap over je angst heen. Doe als landgenoten die hier wonen, drink zelfs je koffie en bier met ijsklontjes. Dit was het nieuws van deze week. En volgende keer als je in Thailand bent, doe gerust wat ijs in je glas. Tot de volgende keer.
0: Gelukkig kunnen we ijs blijven drinken in Thailand. Want ik moet je niet voorstellen dat dat niet meer mogelijk is. Dit is alweer het einde van de wereld van BNNVARA van zondag 26 juli. Ik ga jullie zo verlaten. Volgende week is Rosa weer er gewoon weer. En dan spreken jullie mij wel weer wanneer zij een keertje wat leuks te doen heeft. Voor nu kan je rustig wakker worden of snoezen. Ik weet niet wat je doet op dit tijdstip. Met De Nacht is Zwart samen met Ruben van Haften. Ik wens jullie een prachtige zondag. En tot de volgende keer.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man van 45 niet meer naar boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het weer: vanuit het noordwesten meer bewolking en later in de nacht af en toe wat regen bij een graad of 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
4: Een hele goede nacht en welkom bij een nieuwe De Nacht is Zwart. Het programma waarin we bij Omroep Zwart onderbelichte verhalen in de spotlight zetten. Op 25 april 1950 werd de Onafhankelijke Republiek van de Molukken uitgeroepen. De Molukken zijn echter bezet door Indonesië en worden daarom niet als zodanig erkend. Maar toch hebben ze een president. Sinds 2010 wordt die functie bekleed door John Watilete, die hier in ballingschap leeft. Verslaggever Annie Aro ging bij hem langs en sprak hem over zijn droom voor de Molukken. Verder deze uitzending gaan we de bijzondere wereld van de kringloopwinkel ontdekken en gaan we in gesprek met Anja Meulenbelt over haar leven en activisme. Dat allemaal straks, eerst iets heel anders.
0: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
3: Welkom bij Omroep Zwart.
4: Drie makers met Ghanese roots die samenwerken aan een bijzonder project: het vastleggen van het cultureel erfgoed van de Ghanese gemeenschap in Nederland. Het initiatief brengt verschillende perspectieven vanuit verschillende generaties samen. En op maandag 13 juli organiseren jullie in Amsterdam Zuidoost jullie allereerste evenement, The Wall of Stories. Vannacht in de studio, om hier meer over te vertellen, zijn Terra Dakota, Tanio Owuso Adjeman en Richard Kofi. Wat fijn dat jullie er alle drie zijn. Welkom.
5: Dankjewel, Ruben. Dankjewel.
4: Welkom. Terra, om met jou eventjes te beginnen. Voor de mensen die hier nog niet van hebben gehoord, wat is The Wall of Stories precies?
5: Ja, The Wall of Stories is een van onze programmalijnen binnen een groter onderzoekproject die wij gezamenlijk aan het doen zijn. Genaamd Onze Ghanese Grondleggers. En The Wall of Stories is het onderdeel waarbij we eerste, tweede, derde en generatie Ghanese bij elkaar brengen. Mm-hmm. Om met elkaar in gesprek te gaan, in dialoog te gaan.
4: En hoe ziet dat gesprek er dan uit?
5: Dat gesprek gaat voornamelijk over cultuur, identiteit, overdracht, kennisoverdracht. Met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te leren. Mm. Elkaar echt te zien, te begrijpen vooral. Omdat we binnen onze gemeenschappen vaak soms zien dat dit soort gesprekken niet altijd plaatsvinden. Dus we willen met dit project willen we juist die gesprekken aanmoedigen. En kijken wat daaruit komt, zodat we daar ook wat meer over kunnen highlighten.
4: Ja. En wat is er dan een gesprek op die avond wat je echt is bijgebleven?
5: Wat mooi is aan Walls of Stories en wat daar uitkwam naar verschillende dingen. Maar wat ik vooral heel erg mooi vond om te zien is hoe eerste generatie Ghanese met heel veel warmte, met heel veel begrip ook, luisterde naar de verhalen van mijn generatie en jonger. Ze wilden echt leren, heel erg ontvankelijk ook naar ons verhaal en hoe het is om als tweede generatie Ghanees op te groeien in een Nederlandse maatschappij.
4: Ja.
5: Dus het feit dat onze ouders, onze elders, zo noemen we ze, zo ontvankelijk waren voor ons verhaal, zijn voor ons verhaal, is heel erg mooi. Maar Wall of Stories is dus een programmalijn binnen onze Ghanese grondleggers. Want wat we met elkaar aan het doen zijn, en dat zei je heel goed, Ruben, we zijn met elkaar bezig om het cultureel erfgoed van de Ghanese gemeenschap

0: feit dat onze ouders, onze elders, zo noemen we ze, zo ontvankelijk waren voor ons verhaal, zijn voor ons verhaal. Dat is heel erg mooi. Maar Wall of Stories is dus een programmalijn binnen onze Ghanese grondleggers. Want wat we met elkaar aan het doen zijn, en dat zei je heel goed, Ruben, we zijn met elkaar bezig om het cultureel erfgoed van de Ghanese gemeenschap in Nederland te archiveren, te documenteren en vast te leggen.
1: Waarom is dat zo belangrijk om dat vast te leggen?
0: Het is belangrijk omdat het een plek verdient in de Nederlandse geschiedenis. Onze gemeenschap heeft net zoveel, net zo hard bijgedragen aan onze samenleving, onze maatschappij doet dat nog steeds.
1: Absoluut. Ja.
0: Onze ouders zijn hier in de jaren 60, 70, 80, 90 naartoe gekomen met niets en hebben hier een bestaan vanuit niets opgebouwd. En dat verdient een plek. Dat verdient het om uitgelicht te worden. Dat verdient het om vastgelegd te worden, gearchiveerd te worden. En te tonen aan Nederland. Maar vooral ook over te dragen aan mijn generatie en jonger. We willen iets meegeven. We willen van ze leren. We willen van ze horen hoe het voor hun was om in een maatschappij terecht te komen. Een heel nieuw systeem, heel nieuw taal. En dan vanuit niets je hele leven op te bouwen, dat vergt veerkracht. Dat vergt allerlei capaciteiten waar wij weer van kunnen leren en van waar wij weer van sterker kunnen worden.
1: Richard, ik zie je knikken.
2: Oh ja, ja. Ze zei het heel erg mooi. Ja. Hoe, dat was meer een bevestigende.
1: Ja. Ja. Hoe kijk jij terug op dat eerste evenement?
2: Nou, ik vond het allereerst heel erg leuk. Sowieso heel tof dat het ons gelukt was om eigenlijk bij zo'n eerste keer verschillende generaties bij elkaar te krijgen. En ik denk dat we op een wel interessant moment zitten, ook in onze community, waarbij een eerste generatie op een leeftijd komt dat het allemaal wat kwetsbaarder wordt.
1: Ja.
2: Dus het is eigenlijk belangrijk om nu met ze in gesprek te gaan. Nu die verbinding te maken.
1: En wat maakt die verhalen zo speciaal?
2: Cultuur verandert altijd.
1: Ja.
2: En in dit geval is er een eerste generatie die met een bepaalde verwachting, een bepaald wereldbeeld, maar ook met bepaalde tradities en gebruiken hier naartoe gekomen is, dat allemaal goed established heeft en een hele, ons fundament heeft gebouwd. En
0: onze Ghanese grondleggers.
2: Onze Ghanese grondleggers, niet voor niets heet het zo. Nou. Maar ja, en nu is het eigenlijk aan een volgende generatie of aan volgende generaties om dat over te nemen, heb ik het idee.
1: Ja.
2: En ja, dan verandert er iets. Dan sneuvelt iets aan de cultuur, aan de omgangsvormen. Maar aan de andere kant vernieuw je ook dingen en komen er weer nieuwe mogelijkheden boven. Maar het is goed om dat even zo allemaal met elkaar op tafel te leggen. En we kijken dus ook uit naar de volgende om dat weer te doen.
1: Eigenlijk. Ja, dus sneuvelt niet iets per se, denk ik, toch? Want deze verhalen zijn al heel lang onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed.
2: Op zich alleen, een nieuwe generatie of nieuwe mensen op een bepaalde positie doen het weer anders als de vorige generatie. Dus willen we ruimte creëren om die verandering die daar gaat plaatsvinden, in ieder geval in goed overleg te laten zijn. Ja. En alles op een rijtje te zetten.
0: In goed overleg, in goed afstemming, maar vooral ook.
1: Maar met wie in goed overleg, in goed afstemming?
0: Met verschillende Ghanese groepen die actief zijn. We kijken naar verschillende steden. En daar zijn we ook mee in gesprek. De initiatiefnemers zijn voor een groot deel actief in Amsterdam. Maar we zijn ook daarbuiten in gesprek met Ghanese organisaties. Ghanese gemeenschappen vind je in vrijwel alle grote steden. Denk aan Rotterdam, denk aan Den Haag. Maar denk ook aan de regio. Nou, onze Richard die komt zelf uit Arnhem. Waar ook een Ghanese gemeenschap actief is. Friesland, idem. Dus we zijn, zo willen we met verschillende Ghanese gemeenschappen in heel Nederland de krachten bundelen, verhalen horen, uitlichten en vastleggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en het is een grote en diverse gemeenschap, Taniel. Yes. Hoe willen jullie mensen dan bereiken en betrekken bij dit project?
3: Ik denk dat het voor ons wel, dit is wel voor ons klaargelegd. Dus zelf zijn we allemaal initiatiefnemers van onze eigen communities. Dus
1: ja.
3: Richard is bijvoorbeeld een community genaamd Museum of the Black Future. Terra is weer heel veel betrokken bij Verdedig Noord. Maar daarnaast werd ze gewoon echt, zit ze in de plek waar de Ghanese echt zichtbaar zijn. In Krijnes bijvoorbeeld is ze overal in Zuidoost bezig met voor alles. En ik ben zelf ook bezig met mijn community platform.

0: platform of creatief platform genaamd Sankofa Archives.
1: Ja.
0: En daarbij doen we dit al onder 4 jaar de cultuur verzamelen. Maar niet alleen van de Ghanese cultuur, maar wel vanuit die Ghanese filosofie. De naam zegt het al, Sankofa. Betekent letterlijk, gaat terug en gaat halen.
1: Hm.
0: Dus we proberen eigenlijk met de wijsheid van gisteren een soort toekomst te bouwen voor de generatie van nu.
1: Ja.
0: Dus met die ingeving willen we eigenlijk doorzetten, maar dan doen we het eigenlijk met een grotere groep. Dus het bereik wordt alleen maar groter als we het nu juist met elkaar doen. En vandaar ook dat we eigenlijk onze krachten bundelen met deze groep.
1: Ja, wat wil je zeggen?
2: Nou, ik wilde alleen zeggen dat wij zitten hier met z'n drietjes, maar Vereniging Bakel moet ook genoemd worden.
0: Zeker.
2: Onder leiding van Obaya, die er vandaag niet bij kon zijn. En zo zijn er nog andere sleutelfiguren binnen onze gemeenschap die hierbij betrokken zijn en willen meedoen, aan het meedoen zijn.
1: Ja, want dat archiveren wat jij doet, Daniel, wat betekent dat voor jou in die context van Sankofa Archives?
0: Het betekent veel, want zelf was ik gewoon heel, toen ik wat jonger was, ik heb het wel vanuit huis meegekregen, zeg maar, de cultuur, ook niet alles, dus ik moest ook zelf dingen ondervinden. Maar door die plek te gaan creëren, heb ik wel gezien dat er gewoon heel veel mensen door heel Nederland zijn die bepaalde dingen gewoon niet mee gekregen hebben, maar dan op zo'n plek komen en dan mensen zoals hen zien. En dan, dat doet gewoon heel veel met me. Dat het gewoon een soort van behoefte is naar dat. En ook behoefte naar kennisuitwisseling van dus die archieven. En wij weten ook niet alles. Dus daarom moeten we juist in gesprek gaan met de elders. Om eigenlijk ook hun verhalen weer op te halen. Zoals Richard zei, ze zijn gewoon heel kwetsbaar nu.
2: Ja.
0: Ghanese gaan, er is gewoon wel overlijden ook snel deze dagen. De ouderen, gemeenschap, veel hoge bloeddruk, suiker. Dus we proberen gewoon echt nu juist die stap te zetten. Voordat het zeg maar te laat is.
1: Ja. Maar met zo'n enorm archief, want er is heel veel informatie.
0: Zeker.
1: Hoe maak je de keuzes daarin, wat je wel niet opneemt?
0: Ik denk, zeg maar, het heeft meer te maken met data, maar ook fysieke plek. We proberen gewoon alles wat we doen, dus de evenementen die we doen, proberen we echt alles op te nemen. Qua audio, visueel ook. En dat gaat er ook voor zorgen dat we uiteindelijk een documentaire daarvan kunnen maken.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk het doel, zodat we het eigenlijk op een plek vast kunnen pinnen. Zodat de volgende generaties dit ook weer kunnen zien.
1: Ja.
0: Want ik geloof er ook wel in dat de gemeenschap hiervoor, zeg maar, de generatie hiervoor heeft dit ook al gedaan. Maar die heeft het weer gedaan met een andere energie, een andere tijd. Denk bijvoorbeeld aan Nie Hammond, die nu in Groningen zit. Hij heeft ook een documentaire gemaakt over de eerste generatie Ghanese. Op weg naar het paradijs. Shout out aan Nie Hammond.
2: Echt wel.
0: Maar het is ook een hele mooie documentaire die ook laat zien dat het in die tijd, hoe hun reis was om naar Ghana te komen. En je merkt ook dat die generatie met een soort van andere kijk kwam naar Nederland. Ze kwamen gewoon van, ik ben nu hier, maar ik had het veel beter verwacht, zeg maar. En ik, als iemand die hier geboren ben, ik kijk ook heel anders dan Nederland, dan die mensen weer. Dus wij gaan het ook weer een soort nieuwe leven inbrengen en ervoor zorgen dat we eigenlijk soort van toch wel onze Ghanese stempel en die Afrikaanse filosofie ook wel in het Westen kunnen drukken. Want we maken nu eigenlijk wel echt deel van die maatschappij.
1: Ja, Richard, is dit ook waarom dat verbinden tussen die verschillende generaties binnen de gemeenschap zo belangrijk is?
3: Ja, zeker weten. Net wat Daniel zegt, iedere generatie heeft weer natuurlijk een eigen kijk, of ieder persoon, maar goed, iedere generatie heeft weer een eigen kijk op onze positie hier, op wat we doen, op wat we mogelijk kunnen maken, op onze relatie tot Ghana. En het is een fantastisch moment om nu eigenlijk aan zo'n documentaire te werken, maar hiernaast gaan we ook aan een publicatie werken. En aan een hopelijk ooit een plek wat een soort levend archief wordt, waarbij we verhalen kunnen blijven delen. En niet alleen maar van event naar event, maar waar we continu eigenlijk in gesprek kunnen blijven gaan. En ik denk ook dat het een belangrijke is, gewoon voor de bredere zwarte gemeenschap in Nederland. Om een duidelijk beeld te krijgen van deze van onze community.
0: Ja,
3: en onze rol in het geheel, zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat een...
0: Ja, want ik wil ook even aanvullen op jou. Maar de black experience in Nederland is natuurlijk veel groter dan Suriname en Ghana. Mm-hmm. Zo heb je ook heel veel andere dingen. Dus ik denk dat dit ook een soort van inspiratiebron moet zijn. Hoe wij, of misschien gebeurt dat al heel veel en zien we dat nog niet helemaal. Hoe wij met de elders en de jongeren soort van met verschillende generaties samenkomen. Dat we dat ook doen als mensen van kleur of mensen die gewoon zeg maar in minority zijn in Nederland of niet echt hun community hebben, zodat we eigenlijk toch nog wel een soort van een gevoel van belonging kunnen gaan creëren. Dus ik denk dat het een soort van start moet zijn of inspiratie ook voor de rest. Ja. Van het land.
3: Ik denk dat we het heel Pan-African moeten aanpakken.
2: Heel mooi gezegd.
1: Maar hoe zou dat eruit zien?
2: Nou ja, zoals net gezegd, dus een documentaire. Dus ja. dat is waar we mee bezig gaan zijn. Het wordt een driedelige documentaire, waarbij we in het eerste deel ons willen focussen op de verhalen van onze ouders. Hoe zijn ze hier naartoe gekomen? Wat voor Nederland troffen zij aan toen ze hier kwamen? Waar liepen ze tegenaan? En hoe is het hun gelukt om desondanks hun leven hier te beginnen, te creëren, kinderen te krijgen. Het tweede deel gaat over de kinderen. Zelf ben ik dochter van een eerste generatie Ghanees. Zo zijn we dat alle drie. We willen in de documentaire ook ons verhaal daarin belichten. Hoe is het om op te groeien met ouders die zelf ook een heel nieuwe wereld moeten ondervinden. En vaak waren wij ook de kinderen die hun daarbij moesten helpen. Het vertalen van het systeem. Meegaan naar dokterafspraken. Omdat onze ouders de taal niet machtig waren. Hoe is dat? Dus daar willen we de focus op leggen. En in het derde deel willen we ook vooruitblikken met elkaar. Kijkend naar de toekomst. Want dat wilde ik nog even aanvullen op wat jij zei, Taniel. Want heel veel van onze ouders die zijn natuurlijk ook bezig met het opbouwen van hun huizen back home. Zijn bezig met het kopen van land. Of hebben dat al gedaan, hebben hun huizen daar al gekocht en gebouwd. En zijn nu bezig met hoe re-immigreer ik terug. Of hoe pendel ik tussen Nederland en Ghana. En ga ik daar de rest van mijn oude dagen verder leven. Dus daar willen we ook met onze ouders over in gesprek. Hoe dat is. En hoe dat is om je kinderen dan soms hier achter te laten of juist mee te nemen. Welke overwegingen komen daarbij kijken? Ja. Dus het zijn allemaal onderzoeksvragen, verkenningsvragen noem ik ze liever, die we als gemeenschap met elkaar gaan doorgronden en uitdiepen. En dat doen we onder andere, breng ik het weer terug bij The Wall of Stories, onze intergenerationele dialoogavonden, waar dit soort vragen ook centraal staan.
1: Maar dat miste dus nog wel zoiets.
2: Dus daarom, ik vond het ook wel interessant toen je zei van er is al heel veel. En ik ben het daar denk ik deels mee eens. Ik denk dat er nog heel veel belicht kan worden. En dat is precies ook de drive die wij hebben binnen dit project. Er zijn al hier en daar wat dingen gearchiveerd als het gaat om de Ghanese gemeenschap. Maar het is vaak versnipperd. Het is niet op één plek. Ja. En dat is precies wat we met dit initiatief willen gaan doen. Eén plek waar je al die verhalen kunt terugzien, kunt terughoren, kunt teruglezen. Het is vaak nog heel erg verslipperd, nog niet heel erg compleet. En dat is wat we met dit project trachten te doen.
1: Ja.
2: Heb ik daarmee een antwoord gegeven op je vraag?
1: Zeker.
2: Ik wilde daar nog even aan toevoegen, want dit is zeker een project waarbij we voor de gehele zwarte gemeenschap eigenlijk iets aan het doen zijn. En niet alleen die in Nederland, moet ik erbij zeggen, maar ook in het buitenland. Want we zijn ook heel veel Ghanese gemeenschap in gemeenschappen in landen zoals Engeland. Londen, daar vinden we een van de grootste Ghanese gemeenschappen. Maar ook in Duitsland, kijkend naar Hamburg. Dus we doen niet alleen maar iets voor de Ghanese gemeenschap hier, de zwarte gemeenschap hier, maar ook de zwarte gemeenschap en de Ghanese gemeenschappen in de diaspora. En het idee is ook om met this body of work, om ook langs al die plekken en landen te gaan, om onze mensen daar te laten zien hoe onze mensen hier het hebben gedaan.
1: Ja.
2: En daar zullen ze geheid ook zich in kunnen herkennen.
0: Zeker.
1: Nou, hoe reageren mensen erop wat jullie hier doen, Taniel?
0: Ik zelf ben nog niet helemaal bezig geweest met de reacties. Maar meer omdat het soort van wel echt vers is. 13 juli hadden we dat. En ik denk wel dat mensen... Ja, wat ik wel zag, is dat mensen wel echt naar buiten liepen van... een soort van opluchtend gevoel of zo.
1: Eindelijk.
0: Ja, eindelijk hebben we zo'n gesprek. Ja. Er zaten ook heel veel mensen tussen die ik gewoon toen ik 2-3 jaar oud was... gewoon heb gezien op straat of zo, maar nooit heb gesproken. Maar wel gewoon van de buurt kent. Omdat ik gewoon weet van, dat is gewoon die Ghanese oom of man, weet je.
1: Maar die sprak je eigenlijk nooit?
0: Nee, dus, maar ik zie ze wel, zeg maar, in het publiek. En dan denk ik van, oké, zo denk jij dus. En zo hebben we ook onze gelijkenissen. We komen van dezelfde omgeving, maar iedereen maakt toch wel andere dingen mee.
2: Ja, dat inderdaad. En iedereen komt ook uit verschillende tribes.
0: Ja.
2: Kijk, wij zijn bijvoorbeeld Ashanti. En volgens mij, Richard, jij bent...
4: Okwil.
2: Inderdaad. Dus je hebt binnen onze gemeenschap heb je ook dat mensen van verschillende stammen komen.
1: Ja.
2: Dus ook weer verschillende tradities, verschillende denkwijzes, perspectieven. Dus wat vooral heel erg mooi was om op die 13 juli dat allemaal in één zaal te hebben.
0: Ja, zeker.
2: En dat daar ook openlijk het gesprek over was. Dus waar schuringen zijn over bijvoorbeeld het praten van Tree. Dat is, mag ik het zeggen, de voertaal, de hoofdtaal in wat in Ghana gesproken wordt.
0: Ja, maar niet iedereen spreekt dat.
2: Maar niet iedereen spreekt dat. Want iedereen heeft weer binnen zijn eigen tribe weer een dialect die zij spreken. En dien daar dan ook respect voor te hebben. Maar soms zie je dat daar wat wrijvingen en schuringen in zitten. En dat komt dan op zo'n avond komt dat naar boven. En dan heb je daar een heel mooi gesprek over, waarin je nader tot elkaar komt en elkaar beter leert te begrijpen. En dat is nou precies wat we willen met die intergenerationele dialoogavonden.
3: Ja, maar iedereen stelde zich daar ook heel kwetsbaar in op. Ik bijvoorbeeld, ik spreek geen tree. Maar toen ging het ook even tijdens dat gesprek over wat we als community moeten doen of wat we kunnen betekenen voor mensen zoals ik die geen tree spreken en wat daarin verloren gaat in de overdracht cultureel en qua identiteit. Het is ook een beetje bewustwording enerzijds en kwetsbaar opstellen wat daar heel erg gebeurde en dat was heel erg leuk.
1: Ja, maar als dat gesprek inderdaad zo belangrijk is om te voeren en dat begrijp ik ook, waarom is het dan nu pas eigenlijk?
2: Ik denk omdat er nu een generatie is die... het besef, I guess, en de drive, hè, want dat is wat ik bijvoorbeeld ook binnen onze groep zie. Het besef heeft, de drive heeft om dat juist te organiseren, maar ook de structuren ook aan het bouwen is om dat goed met elkaar te doen. Als ik kijk naar al onze platformen waar we mee opereren, waar we onze dingen mee organiseren, ja, dat zijn allemaal structuren die we hebben kunnen bouwen door samen als één gemeenschap dit samen te bouwen, te kunnen doen. En het zit hem vooral in die drive, denk ik. En het besef dat het nodig is. Het besef dat het nodig is om dit ook met elkaar als gemeenschap te doen.
1: Ja.
3: Ik ben het wel met je eens dat we nu wel een generatie hebben. We organiseren ons wel goed. Bijvoorbeeld zo'n vereniging Baku die je al zei. Zorgde ook gewoon dat de ambassadeur, de Ghanese ambassadeur er was. Weet je wel, om maar even iets te noemen. We hebben nou die contacten goed en zijn zo proactief. Dus daarom zijn we hier.
2: Ja,
1: want wanneer zijn jullie zelf tot het inzicht gekomen dat je dacht, hey, ik mis kennis omdat ik mis iets in mijn leven omdat ik dit niet heb?
2: Ja, bij mij is het zaadje geplant. Ik denk, wat zal het zijn, 5-6 jaar geleden. Dat ik bij mezelf dacht van ja, ik weet eigenlijk vrij weinig over hoe mijn moeder hier naartoe gekomen is. En wat haar precieze beweegredenen zijn geweest. Ik weet het wel in grote lijnen, maar we hebben daar nooit echt het gesprek over gehad. En ook hoe het voor haar was om als jonge dame, want mijn moeder kwam hier op begin 20.
1: Zo.
2: Kwam ze naar Nederland, ze kreeg de kans om hier naartoe te komen, heeft die genomen en kwam hier als begin 20-jarige dame. Zonder echt een gemeenschap om zich heen, moest ze haar eigen bestaan hier opbouwen. Maar ik wist daar vrij weinig over. En daardoor is een beetje bij mij het zaadje in ieder geval ontstaan om daar meer over te weten. En ook bij mijn mede-Ghanese te vragen hoe het bij hen zit. Van weten jullie het verhaal van jullie ouders? Hoe ze hier naartoe zijn gekomen en in wat voor Nederland zij terechtkwamen? En wat zij allemaal hebben moeten ondervinden? Ja, en dan kreeg ik een soort gelijk verhaal. Nee, daar weten we niet veel over.
1: Want heb je er inmiddels wel met je moeder over gepraat?
2: Ik heb er met mijn moeder gesprekken over, zeker. Ja.
1: Hoe zijn die gesprekken dan?
2: Die gesprekken zijn intiem.
1: Ja.
2: Ja, die gesprekken zijn intiem. En het zijn gesprekken waar veel waarvan ik, als ik in haar schoenen zou zitten en op die leeftijd, me afvraag of ik wel zo sterk en veerkrachtig zou zijn als zij dat is geweest.
1: Ja.
2: Ja, daar ben ik heel eerlijk in.
1: Ja.
2: Ik bedoel, ik ken niet anders. Ik ben hier geboren, getogen. Ik kom uit Amsterdam-Noord, de Bannen. Heb twee ouders om me heen gehad. Een broertje en een zusje. Heb gelukkig een comfortabel leven gehad. Weet je, het is voor mij heel erg vanzelfsprekend. Maar ik kan me niet voorstellen hoe het is om op jonge leeftijd in een compleet nieuw land terecht te komen. De taal niet te kunnen spreken. De systemen niet te kennen. En dan ook nog eens kinderen moeten opvoeden.
1: Ja.
2: Ja, dat zijn toch wel, dat zijn wel echt dingen waar je een bepaalde resilience en veerkracht voor nodig hebt. En daar heb ik ontzettend veel respect voor. Als ik kijk naar mijn moeder. Ja. En naar vele moeders. Ghanese moeders. En niet alleen Ghanese moeders, ook andere moeders binnen onze migrantengemeenschappen.
1: Ja.
2: Ja, heb ik ontzettend veel respect voor.
1: Wanneer had jij dat besef? Ik moet dit doen, Taniel.
0: Ik was gewoon altijd een soort geschiedenisnerd. Ik wilde gewoon veel weten over van alles en nog wat. Maar toen ik geschiedenis op de middelbare school had, was het gewoon heel erg plat. Ik kreeg niet alles mee, weet je. Dus ik ging altijd een soort van mijn meester uitdagen. Maar ik heb research gedaan en ik heb dit gevonden. Hoe zit dat dan? En ik kreeg dan ook weer een soort discussie, start ik in een les. En op een gegeven moment ging ik gewoon zelf ook mijn eigen research doen. En ook gewoon echt vragen stellen aan de mensen om me heen. Aan mijn moeder ook. En ik merkte dat die gesprekken ook wel een soort van, net als wat Terra zegt, heel intiem waren. Maar ook niet heel open. Mm. Omdat bepaalde dingen je gewoon niet, bepaalde dingen vertelden zij gewoon niet. Omdat ze zich misschien schaamden of misschien was het van, anders gaat het niet binnen het huis blijven. Als ik jou dit nu vertel, dan komt het weer buiten het huis. En het was ook altijd van, sommige dingen moet je voor jezelf houden.
2: Ja, bang om de vuile was buiten te hangen.
0: Ja, precies. Ja. En dat heeft ook weer zijn redenen waar dat vandaan komt. En in zo'n gesprek, als tijdens de Wolf Story, zie je gewoon waar dingen vandaan komen. Je merkt gewoon dat er gewoon een soort van basis is vertel je dingen gewoon niet. Want bepaalde dingen, als mensen dat weten, dan hebben zij stof op jou of zo.
2: Ja.
0: Zo even kort gezegd. En toen wilde ik gewoon meer weten waar die dingen vandaan kwamen. En ben ik gewoon ook veel meer met mensen in gesprek geraakt. En zo een beetje.
1: Ja, en was dat bevrijdend voor je om steeds meer te weten te komen?
0: Ja, zeker. Maar ik denk dat ik nog steeds lerende ben. En in dit project ook meer zal leren. Dus het is zeg maar steeds een bevrijdend proces. Hoe meer ik dingen te weten kom. Omdat we zijn allemaal niet in Ghana geboren. Dus
1: nee.
0: We weten we kennen de tradities van misschien digitaal. Of een paar reizen naar Ghana. Ja, ik dan een paar reizen naar Ghana. Jullie zijn misschien wat vaker geweest. Maar op die manier probeer ik wel nu wel wat vaker ook naar Ghana te gaan. Om echt ook met de mensen te zijn. En laatst was ik toevallig ook met Richard in Ghana. Ja. Dus dat was ook
2: toevallig bij.
0: Jij was er ook.
1: Even vergeten. Ja, maak je
0: niet. Was er ook.
2: Nee, maar misschien wel leuk om te vertellen.
1: Hoe is zo'n reis? Inderdaad?
0: Ja, die reis was heel interessant. Want we gingen met de Amsterdamse stad, de gemeente.
2: Juist, ja.
0: Gingen we op een trip naar Ghana. Samen met de oud-wethouder Touria Melani. We gingen met de delegatie naar Ghana. En het was zeg maar voor mij als de Benjamin in de groep, was een soort van een mooie ervaring. Omdat ik de jongste ben en iedereen is wat ouder. En ze gaan naar mijn land toe. Maar ik ken mijn land wel. wat beter. Dus ik probeer ook wel wat tips en tricks te geven. Richard ook. Het was zeg maar... we gingen ook naar Tamale bijvoorbeeld voor het eerst. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit gehoord over de cultuur in Tamale. Omdat Ghana zo erg wel, toch wel gecenterd voor mij is. Dat het alleen bestaat uit mensen van Kumasi of Accra. Omdat dat gewoon heel veel in Nederland is. Dus toen ik naar Tamale ging, zag ik wel echt een soort van andere culturen.
1: Ja.
0: En dan merk je gewoon van... hoe meer je eigenlijk je eigen land verkent, hoe meer je ziet. En in Nederland zie je gewoon niet heel veel mensen van dat gebied. En dat was ook mooi voor mij om weer die dingen weer te weten te komen. Ja. En op bezoek te gaan bij Ibrahim Mama, bij Red Clay Studios. We waren daar aan het eten, in een vliegtuig, op de grond aan het zitten. Het was gewoon een soort van andere experience. Ja. En het was gewoon heel mooi om ook mijn cultuur van... vanuit zo'n kant weer te bekijken.
1: Hoe was het voor jou, Richard?
3: Ja, was hartstikke leuk. Ik had het geluk om een beetje te mogen adviseren in het maken van het programma. En inderdaad, Ibrahim Mahama is zeg maar de topkunstenaar van de wereld op dit moment. En ja, we hebben hem mogen, nou ja, kunnen bezoeken zo met de groep. Ja. Verder hebben we nog allerlei andere toffe initiatieven gezien, waarin we ook eigenlijk zagen hoeveel energie en hoeveel inspiratie er in Ghana op dit moment gaande is. Als het aankomt op, nou ja, omgaan met het verleden, maar ook in het verbeelden van nieuwe toekomsten, zeg maar. Hè? Met de Ghana Food Movement, waarin heel erg over een soort seculier boeren gesproken werd. Nou ja, allemaal van dat soort hele toffe, innovatieve initiatieven zijn daar. En wij hebben het voorrecht om vanwege onze roots daar een bepaalde verbinding mee te voelen of te kunnen maken, of iets gemakkelijker die brug te slaan. Dus het was een heel inspirerende trip.
1: Ja, ja, want zou Nederland dan meer die historische link die ze ook hebben met Ghana moeten beseffen?
3: Nou, ik weet niet of Nederland dat zou moeten, maar ik denk dat er voor ons een leuke rol te vervullen is vanuit de diaspora om die brug te slaan. Ik ben laatst na onze trip nog naar Ghana toe geweest.
0: Geluk. Ik mis het wel.
3: Echt, hè? Om bij een historisch pand wat ooit door een Nederlandse gouverneur in Elmina neergezet is, om daar een muurschildering op te maken, om eigenlijk een soort nieuwe context te brengen voor dat gebouw wat daar gewoon is, en daar met de gemeenschap samen daar een mooi kunstproject van te maken. En dat zijn juist van die dingen die wij vanuit de diaspora dat soort bruggen kunnen slaan, waarin we ook een paar een beetje van onze resources hier kunnen delen met daar, de inspiratie van daar een beetje kunnen brengen hier.
1: Mm-hmm.
3: Dus
0: ik
3: denk dat er wel een leuke rol voor ons is.
2: Het is misschien ook wel goed om te benoemen dat ook een plek krijgt in dit project. Dus we willen ook highlighten de historische link tussen Nederland en Ghana. Want die is er nou eenmaal.
1: Ja.
2: Er is een verleden die ons onlosmakelijk verbindt.
1: Wat is dat verleden?
2: En dat is onder andere het transatlantische slavernijverleden.
1: Precies.
2: En dat verdient ook een plek in dit geheel. En hoe dat teweeg is gekomen, hoe dat ook nog steeds een doorwerking heeft in onze gemeenschappen nu. Dat is belangrijk om uit te lichten. En dat is ook onderdeel van onze Ghanese grondleggers.
3: En ik noemde net terloops al even Pan-Afrikanisme. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om Ghana als cosmopolitische plek te highlighten. Het is vanwege het feit dat ze als eerste van de gekoloniseerde landen vrij waren, zeg maar, is het altijd een soort bedevaartsoord geweest voor zwarte gemeenschappen wereldwijd om daar bij te dragen, om elkaar te ontmoeten, om uit te wisselen.
2: Ja.
3: Dus Ghana heeft een heel belangrijke functie in, zeg maar, het bredere verhaal van de zwarte diaspora wereldwijd eigenlijk. En op een bepaalde manier staan wij daar allemaal in. En dat is wel leuk om te kijken wat daar de sporen nog van zijn en wat de toekomst is.
2: Zeker weten.
3: Dus dat gaat ook nog in onze, vooral die derde generatie stories zitten.
0: Eigenlijk doen we gewoon het werk. We zetten het werk voor van Kwame Nkrumah. Die eigenlijk door middel van noem het eigenlijk een soort van propaganda. Ja, de Ghanese cultuur eigenlijk wilde belichten. Mm-hmm. En het is niet helemaal gelukt. Geïnspireerd ook op zijn tijd in Amerika, zeggen ze. Maar wij willen eigenlijk ook kijken naar hoe kunnen wij, zeg maar, de Ghanese cultuur door middel van verschillende referentiekaders die wij hebben weer in het Westen, weer laten zien. En ook eigenlijk showcase voor de hele wereld, ja, als het ware. Ja. En dat doen we eigenlijk in alles wat we doen.
1: Ja, nu zullen ook wel veel luisteraars denken, die dan luisteren en denken, hey, ik heb geen Ghanese achtergrond. Waarom is het ook voor die mensen belangrijk om dit te weten?
2: Het is ook belangrijk voor hen om te weten, omdat, zoals ik net ook al probeerde te schetsen, dit is cultureel erfgoed van de Ghanese gemeenschap, maar ook onderdeel van het cultureel erfgoed van Nederland.
1: Ja.
2: Wij hebben bijgedragen aan deze maatschappij en deze samenleving. En dat is een verhaal dat iedereen dient te horen en dient te weten. Mm-hmm. We hebben onze strepen verdiend en die gaan we nu uitlichten. En ja, dat moet iedereen zien. Dat moet iedereen zien en weten en beseffen vooral.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat voor evenementen mogen we de aankomende tijd nog verwachten van jullie?
2: Ja, er komt een Wall of Stories aan in oktober.
1: Kijk.
2: Daar zijn we druk mee bezig. En er zijn een aantal andere evenementen die eraan komen. We gaan in oktober ook stilstaan bij, voor de mensen die in de gemeenschap, die van de gemeenschap vandaan komen, die kennen waarschijnlijk het begrip Back to Ghana. Dat was een evenement 20 jaar geleden ontstaan. Waar de Ghanese gemeenschap, met name jongeren, bij elkaar kwamen om te feesten in Zuidoost. Opgericht door Julian. En die gaat het groots vieren in oktober. En daar gaan we ook met z'n allen bij stilstaan.
0: Mag je dat wel zeggen?
2: Oh.
0: Ja,
1: pas wel. Dat is nu al gebeurd.
3: Ik mag niet zeggen dat we 6 maart in Internationaal Theater
2: Heel
3: Amsterdam
2: goed.
3: Iets gaan doen.
2: Ja.
1: Nee, dat moet je nog niet zeggen.
2: Dat moet ik nog niet zeggen.
1: 6 maart, zei je toch?
3: 6 maart, ja. Dan wordt Ghana 70 jaar.
2: Inderdaad,
1: kijk,
2: ja.
1: Fantastisch. Ja, ik wens jullie heel veel succes met al die activiteiten.
2: En als laatste nog even een oproep naar al onze mede-Ghanezen in Nederland die hieraan willen bijdragen, die met ons willen meedoen, meedenken, meearchiveren, meedocumenteren, mee bouwen, meld je aan. En dat kan door te mailen naar info@bako.nl. Ik ga het even spellen, dat is info@bako.nl. Of check even Vereniging Bako op Instagram.
1: Zeker
2: doen,
1: ja.
2: En meld je aan, bouw met ons mee.
1: Dank jullie wel, alle drie. Richard, Taniel en Terra. En veel succes met alles wat jullie nog gaan doen.
2: Dank je
0: wel.
4: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: Als eerste nummer in dit programma hoor je altijd een optreden uit onze YouTube-show Podium Zwart, waarin bijzondere artiesten sets tentoonstellen van ongeveer een kwartiertje. Vandaag de beurt aan Kaya Imani. Met haar warme R&B-sound, krachtige stem en eerlijke teksten is Kaya Imani hard op weg om een van de meest spannende nieuwe artiesten van Nederland te worden. Na haar doorbraak via Funnix Talent en het winnen van de Funnix Music Awards voor Next Best groeit haar fanbase razendsnel. Ze maakt een mix van R&B, soul en hip-hop en weet daarmee een nieuwe generatie luisteraars te raken. Haar gloednieuwe album, dat verscheen in maart 2026... en die mocht ze ten gehore brengen bij Podium Zwart. Je hoort nu één van die nummers. Dit is Meer Dan.

0: Het hele optreden van Kaya Imani vind je op het YouTube-kanaal van Podium Zwart. Maar dit was dus meer dan.
1: Dit is De Nacht is Zwart.
0: Dat ook.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
0: Op 21 juni heeft premier Jette excuses aangeboden aan de eerste Molukse gemeenschap in Nederland. In het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland heeft onze redacteur en verslaggever Annie Aro gesproken met John Watilete. Hij is de president van de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken in ballingschap. Samen bespraken ze de geschiedenis, de strijd voor bestaansrecht, vrijheid en ook de toekomst.
3: In het jaar 1951 werden bijna 13.000 Molukse kneelmilitairen en hun gezinnen naar Nederland gebracht. De belofte was dat het verblijf kort en tijdelijk zou zijn. Maar niets bleek minder waar. Hier is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan, waar Nederland een grote rol in speelde. De Molukken waren immers gekoloniseerd en onderdeel van Nederlands-Indië. Nu, 75 jaar later, kunnen veel Molukkers nog steeds niet terug. De Molukken zijn namelijk nog steeds niet vrij, maar vallen onder Indonesië, wat volgens vele Molukkers een illegale bezetting is. De strijd voor vrijheid gaat door, mede door de RMS. Dit staat voor Republiek Maluku Selatan, ofwel de Republiek der Zuid-Molukken. De RMS is in 1950 uitgeroepen, een jaar voordat de Molukkers naar Nederland kwamen, en is tot op heden een regering die zich sinds 1966 in Nederland bevindt in ballingschap. Om wat meer te weten te komen over de RMS en de geschiedenis van de Molukkers, sprak ik met John Watilete. Hij is advocaat en sinds 2010 president van de RMS. Ik ben heel benieuwd. Wat is er vlak voor de komst van de Molukkers gebeurd?
4: De RMS is natuurlijk heel nauw verbonden met de Molukse gemeenschap in Nederland. Want de Molukse gemeenschap in Nederland, die zijn in 1951 zijn die hier naartoe gekomen. En dat was eigenlijk een rechtstreeks gevolg van het uitroepen van de RMS. Want door het uitroepen van de RMS in de Molukken heeft dat plaatsgevonden. Dus de RMS is niet in Nederland ontstaan, dat is ook vaak een misverstand. Maar die is in Ambon, is die onafhankelijke staat uitgeroepen. En dat had tot gevolg dat in dat conflict wat toen ontstond tussen de RMS en Indonesië, Indonesië zich op het standpunt stelde, die militairen, want die zaten toen op Java, die waren in het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger, waren die opgenomen geweest. Die mogen niet terug, want als zij teruggaan naar de Molukken, dan gaan zij ongetwijfeld de RMS steunen. In Nederland is daarvoor gezwicht, hadden ze denk ik niet moeten doen, maar ze hebben daarvoor gekozen om uiteindelijk, en dat is natuurlijk wel een hele gerechtelijke procedure aan vooraf gegaan, waarin de rechter heeft bepaald, en die zaak is tot aan de Hoge Raad geweest, dat de militairen niet mogen worden gedemobiliseerd. In feite, ze mogen niet uit dienst worden ontslagen op een locatie waar zij dat niet willen. En de wil van al die militairen was, wij willen terug naar Ambon, we willen terug naar de Molukken. Dat wilde Indonesië niet, Nederland durfde dat niet aan. Uiteindelijk is toen gekozen voor tijdelijke opzending, zoals dat heet, naar Nederland. En daar lag een bevel aan de grondslag dat wanneer mensen niet zouden kiezen, en daar eigenlijk was er geen keuze voor vertrek naar Nederland, dan zou er een ontslag volgen. Dat ontslag is vervolgens toch gekomen op het moment dat de groep hier kwam.
3: De komst van de Molukkers is volgens de president dus een rechtstreeks gevolg van Nederland dat gezwicht is voor Indonesië. De kneelmilitairen die ontslagen zouden worden en het uitroepen van de RMS. Maar met welk doel is de RMS eigenlijk uitgeroepen?
4: Het doel van de RMS is de onafhankelijkheid. Die is ook uitgeroepen. Dus dat is het primaire doel waarvoor wij gaan. Maar oorspronkelijk is de RMS ontstaan omdat er federatie was toen Nederland de soevereiniteit overdracht aan Indonesië. Maar dat was toen niet Indonesië, was de Verenigde Staten van Indonesië, was de federatie. Doordat die federatie werd opgeheven, eigenlijk ontmanteld, gedwongen, is de RMS ontstaan. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat er weer een herstel komt van een federatief staatsverband. Waarbinnen dan wel de Zuid-Molukken hun eigen onafhankelijke positie moeten hebben. Maar dat zijn allerlei varianten die natuurlijk, denk ik, pas tot invulling kunnen komen op het moment dat Indonesië ook gaat inzien dat op de lange duur de huidige eenheidsstaat ook niet veel toekomst heeft. Het land is erg groot, zijn toch allemaal verschillende bevolkingsgroepen, er is veel onrust, de economie loopt slecht. En we zien op dit moment eigenlijk, het wordt niet zo heel goed waargenomen, maar eigenlijk een hele hoge mate van onderdrukking en economische wantoestand, laat ik het zo maar zeggen, met veel corruptie. Maar de volkeren die in de marge leven, en dat zijn de Molukkers, dat zijn de Papua's, dat zijn eigenlijk met name de mensen in het oostelijke deel van Indonesië, eigenlijk steeds meer ook die roep hebben naar vrijheid. Dus even los van de RMS, je ziet dat geluid steeds sterker wordt en dat er ook steeds meer wordt gesproken over is deze staatsvorm, een eenheidsstaat, nog wel het beste middel om het land te kunnen leiden.
3: De RMS-president ziet dus steeds minder toekomst in de huidige vorm van Indonesië. Dat zorgt weer voor meer ruimte voor een vrij Molukken. Gezien hij ook een advocaat is, ben ik benieuwd hoe hij juridisch gezien kijkt naar de situatie en de weg naar vrijheid.
4: Nou, ik heb natuurlijk een hele erg juridische insteek. Ik bedoel, ik vind dat natuurlijk meer wegen naar Rome leiden, maar onze basis is wel de juridische kant van de zaak. Kijk, wij stellen ons op een standpunt dat de RMS rechtmatig is ontstaan, daarna is bezet. En dat eigenlijk wanneer Nederland in de jaren 50 zou hebben gedaan wat ze hadden moeten doen, namelijk het nakomen van verdragen waarin het recht op zelfbeschikking is vastgelegd, dan zou de toekomst van de Molukken er waarschijnlijk anders hebben uitgezien. Ja, dat is niet gebeurd. Maar die weg staat natuurlijk nog steeds open. En in die zin is het natuurlijk wel heel interessant dat binnenkort de Kamer de gelegenheid geeft aan allerlei verschillende Molukse geledingen, organisaties, maar ook de RMS-regering, om hun standpunt kenbaar te maken. En wat we natuurlijk hopen is dat de boodschap die wij zullen overbrengen tot de Kamer doordringt. En uiteindelijk ook dat een onderwerp wordt van een gesprek met de regering. Uiteindelijk moeten we deze kwestie van de Molukkers en van de Papua's en van de Atjes moeten worden opgelost. En Nederland is nou eenmaal de vroegere kolonisator. Je kunt niet zeggen, nou ja, we hebben de boel overgedragen. Het is allemaal wel anders gelopen dan we hadden gehoopt, maar we zijn nu klaar. En ik vergelijk het altijd met de rol die Oost-Timor heeft vervuld. Dan zien we het grote verschil. Eigenlijk is dat de kwestie Oost-Timor vergelijkbaar met de Molukken. Alleen het grote winstpunt voor Oost-Timor was dat Portugal zich heeft gehouden aan zijn verplichtingen. We hebben het land overgedragen, maar ze zijn weggegaan. Oost-Timor is onafhankelijk geworden. En ze hebben zich altijd op standpunt gesteld. Die invasie, die annexatie van Oost-Timor door Indonesië is in strijd met internationaal recht. Dat hebben zij bij het internationale gerechtshof neergelegd. Dat hebben ze in de VN op de agenda gezet. Met als eindelijk resultaat dat er referendum kwam. En dat Oost-Timor gekozen heeft voor onafhankelijkheid. Ja, die weg had Nederland ook moeten inslaan. Dat hebben ze gewoon niet gedaan. En dat onderdeel is natuurlijk nog niet weg. Wat zou dan de beste oplossing kunnen zijn? Voor ons is dat natuurlijk de onafhankelijkheid. Maar hoe geef je dat dan vorm? Er zijn denk ik allerlei. Ik noem het Europa van nu. Is in feite ook een soort federatie. De landen zijn op zich allemaal onafhankelijk, maar voor heel veel van hun onafhankelijkheid hebben ze opgegeven, omdat het in Europese band gebeurt. Maar het blijven onafhankelijke staten. Maar je kunt wel gewoon goed samen functioneren. En dat zou eigenlijk, ja, de omvang van Indonesië is een beetje Europa. Dus misschien nog wel groter. Dus dat zou misschien ook wel voor Indonesië een goede optie zijn om de toekomst een andere invulling te geven. Molukse volk en elk ander volk heeft het recht op zelfbeschikking. Maar als je zegt, van, nou, we hebben het recht op zelfbeschikking, we gaan dat ook uitoefenen en we hebben onze eigen staat, dan zou je ook vervolgens kunnen zeggen, maar hoe je het bent of verkeerd, we zijn aan elkaar verbonden. Al is het maar geografisch, economisch. Ja, dan zou dat de beste oplossing kunnen zijn. En ik heb zelf wel het gevoel dat vroeg of laat dat die gedachte ook binnen Indonesië steeds meer gestalte zal krijgen. Gebeurt nu al in die discussie.
3: De president geeft aan dat het Molukse volk recht heeft op zelfbeschikking. Maar wat is het Molukse volk eigenlijk? Wie hoort erbij? In Nederland zijn we al een aantal generaties verder en is er ook veel gemixt met niet-Molukkers. En in de Molukken zelf is sprake geweest van transmigratiepolitiek door Indonesië, waardoor er nu ook veel niet-Molukkers wonen. Hoe ziet de president dit?
4: In die zin ben ik blij met onze preambule, omdat we daar natuurlijk wel onze verbanden hebben vastgelegd. En die bestaan niet van nu, die zijn al eeuwen oud. Wat we hier zien, dan zien we inderdaad ook heel veel gemengde huwelijken en kinderen die uit die huwelijken voortkomen. Maar wat we ook heel sterk terugzien, is dat die Molukse identiteit wel leeft. Ook bij de derde, vierde en vijfde generatie, die niet meer, puur Moluk zijn. Nou, dat is denk ik identiek in de Molukken ook het geval. Alleen getalsmatig moet je natuurlijk altijd oppassen dat je niet op een gegeven moment een minderheid gaat worden. Dus daar is het wel een dreiging in. Maar ik zie nog wel in de Molukken en ook steeds meer wel weer opkomen dat bewustzijn en vasthouden aan de eigen identiteit in dans, in zang en op welke wijze dan ook. Dus ja, dat is wel een punt van zorg, laat ik het zo zeggen. Je moet waakzaam zijn dat je niet op een gegeven moment helemaal wordt weggevaagd. Maar daar wordt ook wel weer aandacht aan besteed. En dat doen de mensen vaak zelf. Dus niet vanuit de regering of ook niet vanuit het huidige provinciale bestuur. Maar we zien het wel terugkomen in verschillende organisaties, in hoe mensen zich uiten. Ja, dat is gelukkig nog wel aanwezig. En dat moet ook alleen maar nog maar worden versterkt. Vandaar ook dat wij veel waarde hebben gehecht aan het formuleren van die preambule. Omdat wij, ik zeg altijd, dat is eigenlijk de ziel van de RMS. Als je dat leest, of je nou elk voor of tegen de RMS bent, als je de preambule leest, kun je misschien op een aantal punten zeggen, nou, daar denk ik iets anders over. Maar in essentie is dat ons verhaal. Is dat onze geschiedenis. En om die reden horen wij bij elkaar. Ongeacht welke politieke kleur je hebt. Nou, ik denk wel, kijk, het vereist ook dat je met geld eigenlijk ook in Nederland, als je Nederlander hier wilt worden, moet je ook eerst een inburgeringsexamen doen. Anders word je geen echte Nederlander, althans niet volgens de wet. Maar ik denk dat dat geldt voor de Molukken ook. Kijk, ik denk wel dat je primair je identiteit moet kunnen behouden en ook je cultuur moet kunnen uitoefenen. En dat toch wel leidend moet zijn. Dat je niet op een gegeven moment je eigen cultuur als Molukse volk moet opgeven, omdat er nu eenmaal zoveel transmigranten zitten. Kijk, ik vind wel in religieus opzicht, ja, mag iedereen geloven wat hij wilt. Die ruimte moet altijd blijven bestaan. Molukse identiteit, cultuur, dat echt de basis is van onze samenleving. Nu, maar ook in de toekomst. Dus dat is wel heel erg belangrijk dat daar ook vanuit hier goed aan wordt gewerkt. En dat dat ook wordt aangepast aan de eisen van de situatie. Dingen veranderen ook, hè, ook in de cultuur. Ook in de ADAT zullen dingen veranderen, maar dat de basisbeginselen wel in stand blijven.
3: Volgens de president zullen de Molukken er dus zijn voor iedereen die de Molukse identiteit, cultuur en traditie zal respecteren. Dit jaar, op 21 juni, heeft premier Jette excuses aangeboden voor de harde en kille behandeling van de Molukkers in Nederland. Binnen de Molukse gemeenschap zijn de reacties en gevoelens gemengd. Hoe kijkt de president naar deze excuses?
4: Nou, ik denk dat als ik voor mezelf spreek, we erg sceptisch stonden ten aanzien van de excuses die überhaupt ze zouden komen. De excuses die nu zijn gegeven, die zijn natuurlijk ook heel beperkt. Dat is eigenlijk beperkt tot de kille ontvangst en de opvang. Geen dank, et cetera. Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd dan alleen maar die ontvangst. En eigenlijk had er eerst een goed onderzoek moeten komen. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat het onderzoek hoeft niet, want we weten alles al. Nee, maar het moet wel grondig gebeuren. Je moet wel kunnen vaststellen, nou ja, wat heeft Nederland bijvoorbeeld op politiek terrein, wat ik net heb verwoord, hadden ze moeten doen en hebben ze niet gedaan. Of hebben ze misschien wel dingen gedaan die wij niet weten. Want dan krijg je ook een duidelijk beeld aan waar er fouten zijn gemaakt. En hoe je dat nog kunt herstellen. Want het vervolg op, nou ja, in dit geval excuses, maar eigenlijk onderzoek, vaststellen welke fouten, excuses en rechtsherstel, is wel eerst dat je moet weten wat is er allemaal misgegaan. En dan niet vanuit, we weten het allemaal wel, maar degelijk onderzoek, vaststellen en kijken, nou ja, hoe kun je hier nog herstel toepassen. Misschien zal het niet altijd mogelijk zijn, maar in ieder geval moet dat wel worden vastgesteld en overwogen.
3: De excuses zijn volgens de president dus nog erg beperkt. Ik zou wel willen weten wat voor concrete dingen Nederland verder zou kunnen doen. Er zijn immers nog verschillende pijnpunten. Denk bijvoorbeeld aan de heel beperkte geschiedenislessen over de Molukkers. Maar ook aan zoiets als straatnamen en standbeelden van bijvoorbeeld Jan-Pieters zoon Koen, die een genocide heeft gepleegd op de Bandeneilanden.
4: Kijk, de RMS is natuurlijk een deel van de geschiedenis, maar die geschiedenis in de relatie tussen Nederland en de Molukken is natuurlijk al meer dan 350 jaar oud. En in die periode zijn er heel veel dingen gebeurd. Je noemt het al de VOC-periode. Nou, dat is toen, daar is gewoon genocide gepleegd. Nog grotere leeghoven, denk ik, dan Indonesië op dit moment pleegt. Dat zijn wel zaken die moeten worden besproken. In hoeverre je daar nog allerlei dingen, maar het moet wel in ieder geval worden besproken. En als je het hebt over, we willen een schoon schip maken, is dat een onderdeel daarvan. Bij de opsomming van wat is er allemaal in die geschiedenis helemaal fout gegaan, dan moet je dit ook durven te benoemen. En ja, kijken, wat kun je daar nou mee? Dat zal ook vanuit onze eigen gemeenschap moet je daar gedachten over hebben. Maar belangrijk is in ieder geval dat dit onderdeel wordt van de geschiedenis, onderdeel wordt van het onderwijs. Want het probleem nu is, als je de gemiddelde Nederlander vraagt van Molukkers, RMS, dan weten ze het niet. En dat komt omdat het ook niet onderdeel uitmaakt van de geschiedenisboeken. wordt niet, ja, wordt misschien met één regeltje benoemd. Kijk, in Indonesië doet dat ook, maar meer vanuit een bewust beleid. Namelijk, we moeten het nooit hebben over de RMS of neerzetten als een opstandelingenbeweging. Om het gewoon een negatieve tendens te geven. Maar dat hoeft in Nederland natuurlijk niet te gebeuren. Dus dat moet onderdeel worden van het totale onderwijsbeleid, zal ik maar zeggen. En dat moet gewoon volledig in de geschiedenisboeken worden weergegeven.
3: De Molukkers zijn na 75 jaar niet weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Ik zou nog graag willen weten hoe de president de band tussen Nederlanders en de Molukkers ziet.
4: Nou, ik denk dat die band steeds beter is geworden in de loop der jaren. Als je het vergelijkt met de jaren 60, 70 en nu. Is de Molukse gemeenschap deel geworden van de Nederlandse samenleving. Met behoud van hun eigen politieke en culturele identiteit. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. En dat je enerzijds ziet dat de identiteit ook bij de derde en vierde en zelfs vijfde generatie wel wordt gehandhaafd. Dat zie je terug in de muziek, in kledij en op andere wijze hoe ze zich uiten. Maar gelijktijdig zijn zij ook volwaardig lid van de Nederlandse samenleving. En dat is

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is nog een beetje regenachtig in de nacht en een graad of 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af. En het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
4: In de kringloopwinkel vind je niet alleen oude meuk, maar ook bijzondere verhalen. Van zowel de spullen die er te vinden zijn, als van de mensen die er werken. De kringloopwinkel fungeert namelijk vaak als sociale werkplaats en biedt een plek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarover maakte Francis Broekhuizen voor NH het programma Kringlopen met Francis. Daarin ontmoet hij bijzondere mensen, maar vindt hij uiteraard ook bijzondere spullen.
5: Ik heb nog wel een liter van Picasso staan.
6: Je meent het. Mag ik die zien?
5: Ja, die mag je zien.
6: Een Picasso? Picasso. Oh mijn god.
5: Dit is een liter van Picasso.
6: Doe normaal.
4: Volgend uur schrijft hij bij me aan na een bijzonder gesprek met Anja Meulenbelt in het dossier NAV podcast. Dat allemaal zometeen. Eerst iets heel anders.
0: Dit is De Nacht is Zwart.
3: Welkom bij Omroep Zwart.
4: Bij mij in de studio zit artiest, antropoloog en muzikoloog Shishani Franks, beter bekend onder diens artiestenaam Shishani. In diens muziek komen persoonlijke verhalen, culturele roots en maatschappelijke thema's samen. Shishani gebruikt diens stem niet alleen om te raken, maar ook om gesprekken op gang te brengen over identiteit, mensenrechten en solidariteit. Met hen ga ik in gesprek over de kracht van muziek, hoe een lied ook mensen kan verbinden, hoop kan bieden en zelfs een vorm van verzet zou kunnen zijn. En natuurlijk blikken we ook vooruit op Voices of Solidarity, dat op 6 augustus plaatsvindt tijdens Pride Amsterdam. Shishani, welkom. Wat fijn dat je er bent.
7: Goedemorgen.
4: Ja, ik zei al meteen 6 augustus, Voices of Solidarity.
7: Klopt.
4: Wat is dat?
7: Het is een evenement waar we verschillende artiesten bij elkaar brengen. Ik ga spelen. Er zijn filmscreenings van makers uit Indonesië, Oeganda, spoken word uit Tanzania. Een activist uit Rusland die wat gaat vertellen over non-binaire identiteit. Dus het is echt een bonte gezelschap van allemaal mensen die via hun kunstvormen aandacht proberen te vragen ook voor de rechten van queer en transpersonen.
4: Hoe ben jij in dat bonte gezelschap terechtgekomen?
7: Een jaar geleden ben ik Voices of Solidarity begonnen als een inzamelactie voor geld om een rechtszaak in Namibië te steunen. Mijn roots liggen in Namibië. En daar worden ook weer de rechten van queer en transpersonen teruggedraaid. Mm-hmm. En daarvoor wilde ik dus geld inzamelen om die rechtszaak te steunen. Dus we hebben een paar evenementen gedaan. Eentje in Amsterdam, in Utrecht, met 12 artiesten uit de hele wereld. Dus dat was fantastisch dat iedereen is opkomen dagen. En toen voelde het van, ja, oké, dit moet niet stil blijven staan. Hoe gaan we verder? Dus Voices of Solidarity is nu een podcast geworden. Hm. En voor World Pride wilden we dus ook gewoon een evenement neerzetten. En dat is dan op 6 augustus in Amsterdam.
4: En dat geld, dat gaat dan naar die rechtszaak?
7: Dit is echt gewoon voor de community hier. Dus Voices of Solidarity, de inzamelactie, die hebben we al gevoerd. Het geld is al gestort. Nu gaan we kijken, oké, what's next? Want er is zoveel te doen. Zeker met de landen waar ik net had opgenoemd, Indonesië en Uganda. Als je kijkt wat er daar nu gebeurt voor de rechten, tegen de rechten van queer en transpersonen. Is het gewoon heel belangrijk dat we aandacht vragen en dan kijken hoe we kunnen steunen.
4: Ja, ja. En jij doet dat dus via muziek. Mm-hmm. Hoe is muziek zo belangrijk voor je om dat te doen?
7: Nou, muziek begon voor mij als een soort dagboek. Dus een plek waar ik gewoon mijn eigen emoties kwijt kon. Als puber die identiteit zoekt. En ook in de knoop zat, om het zo maar te zeggen. Dus muziek was mijn therapie. En dat is dan langzamerhand iets geworden wat ik deelde met andere mensen. En ik zag gewoon wat dat deed. Dat het mensen gewoon, hoe kan ik het zeggen, ontwapend. Ja, muziek gaat, it bypasses everything. Het gaat straight naar je hart. Dus ik merkte gewoon wat de kracht was van muziek. Dus mm-hmm. Ik heb heel bewust gekozen om dat platform te gebruiken. Om

0: gewoon wat dat deed. Dat het mensen gewoon, hoe kan ik het zeggen, ontwapend. Ja, muziek gaat, it bypasses everything. Het gaat straight naar je hart. Dus ik merkte gewoon wat de kracht was van muziek. Dus ik heb heel bewust gekozen om die platform, dat platform te gebruiken, om verhalen die ik belangrijk vind te delen.
1: En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Zing je erover?
0: Ja, of? Ik zing. Dus ik schrijf nummers, ik zing, ik speel gitaar. Storytelling is ook heel belangrijk voor mij als artiest. Dus ja, dat is ook een deel van mijn optredens. Dus dat mensen ook echt snappen waar een lied vandaan komt. Dat mensen gewoon meegenomen in dat verhaal eigenlijk. Ja, en hoe dat werkt, I don't know. Maar het is altijd na concerten dat mensen, ja, geraakt naar je toe komen en zeggen, wow, dit heeft echt even iets in mij geopend. Er was zelfs een dame die een keer naar me toe kwam en zei, ik wil gewoon mijn baan opzeggen. Ik denk dat ik de politiek inga. Ik moet iets gaan doen. Toen zei ik, oké, dat hoeft ook weer niet. Weet je kan binnen je bedrijf kijken wat je kan doen. Maar dat het toch iets aanwakkert, omdat je net op een andere, je gaat niet alleen maar met van mind tot mind, maar dat je op het gevoelsniveau, en ik denk dat mensen pas in beweging komen als ze iets voelen. Weet je, als ze echt geraakt zijn door iets. En dat is eigenlijk wat we hopen, hè, van dat mensen genoeg voelen dat ze overgaan tot solidariteit.
1: Ja. Is muziek en activisme dan hetzelfde voor jou?
0: Voor mij, ik vind het een raar woord, want activisme voor mij is iets wat normaal zou moeten zijn. Dus als jij gewoon in contact staat met je gevoel en je ziet wat er gebeurt in de wereld, dan zou je, wat mij betreft, iets willen doen.
1: Maar iedereen wil wel iets bereiken met zijn muziek, toch? Want ook al die Nederlandse vrolijke volkszangers, ja, die willen gewoon een gezellig feestje bouwen.
0: Absoluut.
1: Maar dat is ook een doel wat ze willen bereiken.
0: Het is absoluut een doel. Voor mij is het net zoals Nina Simone zei van, hè, like, an artist reflects their time. Voor mij is het gewoon reflecteren op het leven om me heen. Maar ik heb wel een bewuste keuze gemaakt om het hierover te hebben en dus niet alleen maar een gezellig feestje. Dus in die zin is het voor mij, ja, het is een tool om die boodschap over te brengen.
1: Wanneer kwam dat besef dan bij van, hey, muziek is misschien wel meer dan een kunstvorm voor mij?
0: Nou, wat ik eerder zei, dus als tiener toen ik muziek ging maken en ik merkte gewoon wat het met me deed. Dus echt als een vorm van therapie. En ik was geïnspireerd door artiesten zoals Lauryn Hill, zoals Bob Marley, zoals Tracy Chapman, die ook, weet je, sociale onderwerpen aankaarten. Ja. Dus dat was voor mij ook een soort leerschool, dat ik luisterde naar wat ze zeiden en dat ik daar dan over na ging denken. Dus ik denk dat ik rond 16 was, 15, 16.
1: Ja, en als we het dan hebben over muziek en activisme, dat is het laatste tijd een beetje ophef over. En dat komt door één vrouw.
2: What?
1: Ja, hier was veel om te doen. Sophie Straat is dit. Die heel hard riep witte mannen naar achter. Maar het was wel voor het eerst dat ik dacht, hey, toch een Nederlands artiest die zich weer uitspreekt.
0: Ja, fantastisch.
1: Hoe was het voor jou om dit te zien?
0: Fantastisch. En ik vond het ook shocking om dan te horen hoeveel meldingen er waren van.
1: Ik had dat niet eens verwacht, die ophef, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, ik ook niet. Maar dat is voor mij, zo staan we in het leven. Maar blijkbaar voelen heel veel mensen zich dan, hoe zeg je dat, in een hoek gedrukt. Ik vind het super dapper, ik vind het super goed. Ik vind het ook fantastisch dat nu dat gesprek op gang komt. Dus ja, iemand die haar podium gebruikt om iets kenbaar te maken.
1: Werkt het dan inspirerend voor jou? Dat je denkt, hey, misschien moet ik dit ook gaan roepen, of dat misschien niet per se, maar hey, we kunnen echt iets.
0: We kunnen absoluut iets. Kijk, voor mij is het niet iets wat gisteren of eergisteren is begonnen. Ik maak nu bijna 20 jaar muziek. En dit is altijd iets geweest waar ik het over heb. En iedereen heeft een eigen vorm om bepaalde dingen aan te kaarten. Dus op zo'n, dat zij dat in haar show op deze manier heeft gedaan, vind ik gewoon super tof. En dat past ook bij de muziek die ze maakt.
1: Ja, het is protestmuziek.
0: Absoluut. Dus ik denk dat het voor iedereen anders is hoe je bepaalde dingen aankaart.
1: Ja.
0: En soms is dat inderdaad gewoon mensen wakker schudden. Dus nu heeft iedereen erover en is dit gesprek op gang. En soms is dat een heel andere vorm. Weet je, dat mensen echt gewoon naar huis gaan en over iets na gaan denken. Dus het is, weet je, we hebben verschillende manieren om dezelfde dingen aan te kaarten.
1: Ja. En wat kaart jij dan aan? Wat zijn maatschappelijke thema's die veel voorkomen in jouw muziek?
0: Nou, ik heb mensenrechten. En dat heeft dan te maken met queer en transpersonen. inheemse bevolkingsgroepen

0: Ik heb het vaak, weet je, probeer mijn podium ook echt daar te maken voor vrouwen, non-binaire personen. Dus verhalen uit het koloniaal verleden probeer ik ook te verweven, dat mensen gewoon die kennis hebben van, oh, dit is er gebeurd. Klimaatrechtvaardigheid, weet je wel. Dus het zijn allerlei grote thema's, maar dat zijn gewoon de thema's waar wij nu in leven. We hoorden net het nieuws over alle bosbranden. Over, weet je, dat iemand is vermoord tijdens Pride in Berlijn. Dus dit zijn dingen die eigenlijk altijd al aan de hand zijn. Ja, en dat doe ik dan op verschillende manieren. Via songs, via voorstellingen, via samenwerking met andere mensen.
1: Is er dan een nummer wat je zelf hebt geschreven waarvan je denkt, hé, dat doet nog steeds heel veel met me?
0: Ja, ik denk dat het connecten met een lied als je gaat spelen überhaupt. Forget to Remember is één daarvan. Die schreef ik 6 jaar geleden. Dat was nog voor Black Lives Matter movement die heel groot werd. Minority is een nummer wat ik heb geschreven. Dat ging echt over ervaringen als jonge queer personen in Namibië en de uitsluiting die daar gebeurt en het geweld wat er plaatsvindt. Zeker ook als je kijkt naar alle rechten die er nu worden teruggedraaid op het Afrikaanse continent en wereldwijd. Dus Minority, Forget to Remember, de voorstelling. Het is ook een voorstelling geworden, Forget to Remember, waar we mee hebben getoerd in Nederland en in Indonesië, waar we ook echt aandacht vragen voor de geschiedenis van queer en transpersonen. Mensen denken dat het een nieuw westerse import is, maar we weten gewoon dat er zoveel geschiedenis is van verschillende genders, van hoe wij deel waren van verschillende culturen over de hele wereld.
1: Ja.
0: En een rol hadden in de samenleving als belangrijke mensen ook, die ceremonies leidden, die voor mensen zorgden, die spirituele krachten hadden. En die kennis is eigenlijk verdwenen. Dus dat zijn dingen die ik heel inspirerend vind om eigenlijk in mijn eigen zoektocht daarachter te komen. En wauw, ik wist dat niet. Dat zou zoveel hebben uitgemaakt als tiener, toen ik mijn identiteit vormde, om dit soort dingen te weten. En hoe we dat eigenlijk onder de mensen kunnen brengen van, hé, dit is ook een deel van onze geschiedenis. Dus niet alleen maar wegzetten als een groepje mensen daar die niet doen wat hoort, maar hoe we eigenlijk altijd al door de hele wereld deel zijn geweest van verschillende culturen en echt een rol hadden.
1: Maar je hebt nooit gedacht, moet ik dit wel doen? Ben ik degene om dit te doen? Jij dacht altijd, ik ben het.
0: Ja, ik denk dat iedereen, dat hoop ik voor iedereen, maar voor mij was het heel helder. Ik voelde heel helder dat muziek de weg was waarop ik verhalen wilde vertellen. En ik denk dat de drive gewoon echt komt omdat ik uit Namibië kom, waar we tot 1990 in het apartheidsysteem hebben geleefd. Dus ik ben ook opgegroeid in het idee in het gedachtegoed van, hoe vechten we tegen onrecht?
1: Ja.
0: Dat is voor mij van kind af aan altijd al het geval geweest. Dus het was niet echt een keuze van, ik ga dit doen, dit is mijn calling, maar meer, I have the stage and I'm gonna do it.
1: Ja. Hoe kijk je dan vanuit Nederland naar alles wat daar gebeurt?
0: Sorry, hoe kijk ik vanuit?
1: Vanuit hier naar alles wat er nu in Namibië gebeurt. Want ja, er is nu ook zo'n rechtszaak gaande.
0: Ja, ik heb
1: Maar je blijft op afstand, om het even zo te zeggen.
0: Ja, maar kijk, ik reis heen en weer. Mijn ouders wonen daar nog. Dus ik werk veel in Namibië, maar ik woon in Amsterdam. En wat ik heel mooi vind, is dat ik zoveel solidariteit heb gevoeld. Mm. En dat heel veel mensen over de brug zijn gekomen en zeiden, let's go, we geven deze zaal, we halen deze artiesten bij elkaar. Mensen die gewoon kwamen en meededen. Dat is echt vanuit de kringen waar ik mee omga. Is wat anders natuurlijk dan een regering.
1: Ja.
0: Van hoe gaan we met bepaalde dingen om?
1: Ja.
0: Ik denk dat er gewoon een hele grote golf is aan mensen die wakker worden. En natuurlijk ook gewoon een grote tendens van conservatieven worden. Maar mijn ervaringen met de mensen om me heen waarmee ik werk was enorme solidariteit. Heel veel mensen weten dingen gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus dan is het een kwestie van, nou, laten we het erover hebben. En daarom is het podium hebben, dat je je podium gebruikt om dingen kenbaar te maken, zo belangrijk.
1: Ja, jij spreekt ook over decolonial memory, decoloniseren van herinnering dus. Wat betekent dat begrip voor jou?
0: Nou, wat ik net vertelde, heel veel dingen weten we niet. Dus we hebben in de geschiedenis boeken, toen ik opgroeide in ieder geval, hadden we het amper over Indonesië, Suriname, het slavernij.
1: Maar heel veel mensen willen ook dingen niet weten.
0: Absoluut. En goed, dat heeft natuurlijk zo'n kwaad veroorzaakt. En nog steeds zien we hoe dat doorspeelt in de samenleving. Nu de toeslagaffaire, dat we nu 75 jaar Molukken herdenken. Dat we allerlei dingen. Keti Koti, dat eindelijk een soort nationaal aandacht krijgt.
1: Ja.
0: Voor mij gaat het dus over hoe maken we het verhaal compleet. En we kunnen natuurlijk niet alles weten, want dingen zijn things happened already. Maar hoe maken we ruimte voor die verhalen die zijn onderdrukt? En dat is het voor mij. We gaan terug naar de culturen, naar de wijsheden die we hadden. We brengen die naar het licht. We maken mensen attent op wat er eigenlijk is gebeurd. En hoe dat de samenleving heeft gevormd tot wat het is geworden.
1: Ja, maar hoe vertaal je dat dan naar muziek?
0: Nou, wat ik vertelde over de geschiedenis van queer en transpersonen over de hele wereld. Ik heb bijvoorbeeld een lied gemaakt met namen die we hadden uit verschillende culturen. Die namen zijn misschien nu, hebben dan een negatieve connotatie gekregen. Is een scheldwoord geworden. Maar ik dacht, hoe maak ik dat weer mooi? Hoe maak ik van de originele namen die we hadden, die nu scheldwoorden zijn, weer een mooi lied? En daarnaast vertel ik gewoon over de rol die we hadden in de samenleving, wat ik net dus al had verteld.
1: Ja.
0: Dus dat is bijvoorbeeld een vertaalslag die ik maak.
1: Ja, maar heeft muziek dan ook een speciale functie, juist in tijden van nu, waar veel oorlogen is, veel polarisatie?
0: Absoluut. Ze zeggen altijd, music is the universal language. Maar ik heb het ook echt gemerkt en gevoeld. Ik bedoel, ik heb heel veel plekken mogen spelen over de hele wereld. En mensen begrijpen niet altijd wat je zegt.
1: Nee.
0: Maar hoeft mensen voelen iets. Weet je wel? Je wordt geraakt. Dus gewoon de frequenties doen iets met jou. Maar ook gewoon de melodieën, de harmonieën. Je voelt ook de emoties in iemands stem. Ik denk dat iets heel kernachtigs raakt in ons. En dat voor verbinding kan zorgen. Je kan op een feestje staan nu, weet je, met Pride. Met mensen uit de hele wereld en you're all dancing to the same tune. Het maakt iets los in ons. Dus absoluut, muziek kan verbinden. Muziek is ook een manier om een boodschap door te geven. Weet je, hele grote sociale movements zijn ook aangewakkerd of ondersteund door artiesten. Hè? Dus in die zin is het absoluut een krachtige drager van een boodschap en een soort van, dat mensen samenkomen omdat ze hetzelfde voelen en willen.
1: Maar ben jij dan iemand die verhalen bewaart, zorgt dat we ze blijven horen, of ze opnieuw vertelt, opnieuw onder de aandacht brengt?
0: Nou ja, ik denk dat er verschillende manieren zijn om iets aan te vliegen. Ik vertel mijn eigen verhaal. Mijn eigen verhaal is, weet je, kan symbool staan voor heel veel verschillende mensen. De personal wordt dan ook political. Maar ik ben absoluut ook geïnspireerd door dingen die misschien al zijn gemaakt. En hoe kijk ik hoe ik dat kan integreren. Zoals bijvoorbeeld een prachtig lied uit West-Papua, in Mambo Simbo. Dat integreer ik dan ook in een show van mij. En dat is een lied waarvan ik hoop dat het bewaard blijft en door wordt gegeven. En de betekenis daarachter. Dus beide eigenlijk.
1: Ja, ja. En als iemand naar jouw muziek luistert, wat hoop je dan dat het losmaakt bij diegene? Moet het iets losmaken?
0: Nou ja, je hoopt gewoon dat iets resoneert. Weet je, voor iemand vindt het mooi, iemand anders niet. En dat is helemaal prima. Maar over het algemeen, wat ik terugkrijg, is dat het soothing is. Dus dat mensen een soort van rust daarin vinden. En niet omdat het altijd een zacht liedje is, maar omdat zij eindelijk horen wat ze zo lang hebben gevoeld. Dat is bijvoorbeeld de reactie die ik kreeg toen ik Forget to Remember uitbracht in 2020. Dat mensen zeiden van wow. Dat deed ik op 4 mei. Omdat ik het ook schrijnend vond dat we dan zeggen dit nooit meer. Terwijl we zien wat er gebeurt in de wereld. En dat heel veel mensen zeiden van wow. Ja, jij verwoordt nu eigenlijk wat ik al zo lang voel. Weet je wel? Dus in die zin is het ook een soort van, dat mensen zich daarmee kunnen verbinden. Dat mensen een soort opluchting voelen van, hè, nu hoor ik ook wat ik zo lang voel. Ja, en elk lied is natuurlijk anders. De een is meer om te trust te komen. De ander is meer om wakker te worden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja. En op 6 augustus sta je dus op Voices of Solidarity.
0: Ja.
1: Dat evenement waar jij net over vertelde, die dus die verschillende stemmen en achtergronden samenbrengt.
0: Ja.
1: Waarom is het zo belangrijk dat die verhalen naast elkaar bestaan op één zo'n podium?
0: Nou ja, ik denk dat solidariteit, dat we dat kunnen zien als zo'n krachtig middel. En dat we openstaan voor de verhalen van andere mensen. Of het nou Oeganda is, of Nederland, of Tanzania, of Indonesië. om te kijken hoe we elkaar kunnen steunen. En steun kan op zoveel verschillende manieren. Dat kan door crowdfunding, dat kan door aandacht te vragen voor een bepaalde zaak, zodat meer mensen in de wereld daarover leren. En ik denk dat je daarin ziet hoeveel overeenkomsten er zijn tussen mensen die eigenlijk voor hetzelfde strijden. Voor het recht van bestaan. Dat je gewoon in veiligheid mag zijn wie je bent.
1: Mm-hmm.
0: Dus in die zin kan je zoveel inspiratie van elkaar krijgen, elkaar ondersteunen. En je ziet gewoon dat eigenlijk dezelfde structuren over de hele wereld mensen onderdrukken. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je bent. We hebben te dealen met dezelfde politieke structuren eigenlijk. Ja. Die ons allemaal onderdrukken. Als we het hebben over kapitalisme, patriarchy enzovoort.
1: En wat zijn dan verhalen waarvan je zegt, joh, die zijn echt nog te onderbelicht. Daar wil ik misschien meer aandacht op vestigen.
0: Ik heb het nu een paar keer gezegd en het gaat dus echt over de rol die queer en transpersonen altijd al hebben gehad door de geschiedenis heen. Nu voel ik dat we echt zijn, hoe kan ik het zeggen, gemaakt tot een soort seksuele identiteit. Dat er zo'n hyperfocus komt op de seksualiteit van mensen.
1: Ja.
0: En daarmee neem je eigenlijk weg dat hele personhood van een persoon.
1: Exact, ja.
0: Weet je, dus we zijn natuurlijk veel meer. We zijn artiesten, we zijn familieleden, we zijn dit, we zijn wetenschappers, we zijn van alles. En ik vind het gewoon heel belangrijk om te laten zien wat die rollen dan allemaal waren over de hele wereld heen. En dat dat dus niet iets was dat alleen maar te maken had met iemands seksualiteit.
1: Ja.
0: Het was een persoon en die had een bepaalde functie in de samenleving. Dat werd gerespecteerd. Dus daarmee neem je ook dat hele idee weg van dat het een westers import is, om het zomaar te zeggen. In heel veel, waar ik vandaan kom, in Namibië en heel veel Afrikaanse landen, is dat een beetje het narratief wat wordt gebruikt.
1: Ja. Ik snap het ook nooit zo goed. Omdat ik draag vaak een regenboogring. En dan zeggen mensen, oh, dus je wil dat iedereen ziet met wie je in bed ligt.
0: Ja.
1: Dan denk ik, nee, natuurlijk is dat niet waarom ik die regenboogring draag.
0: Absolutely not.
1: Nee.
0: Maar goed, ik denk omdat mensen dus dat alleen maar zien als een seksuele identiteit. En dus niet een groep mensen met veel meer talenten, met veel meer bijdrage aan de samenleving. En ik denk op het moment dat we dat narratief hebben, dat dit gesprek ook heel anders wordt. Dat het dan niet alleen maar gaat over het symbool, de regenboogvlag, en dat iemand dus zo'n vraag aan jou stelt. Maar dat ze gewoon snappen, oh ja, deze mensen zijn ook deel van onze samenleving en die vervullen hun rol, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en wat hoop je dan dat bezoekers meenemen na afloop van die avond? Want de bezoekers staan al aan jouw kant, om het even zo te zeggen.
0: Ja, nieuwsgierigheid heb ik natuurlijk. Ik hoop dat ze deze verschillende perspectieven met zich meedragen. Kijk, opgroeien in Nederland en wonen in Amsterdam heeft natuurlijk een heel andere realiteit dan heel veel plekken op de wereld. En ik denk dat we soms vergeten wat voor privileges we hebben. En dat mensen soms ook vergeten wat ze zouden kunnen doen om bij te dragen aan de situatie van andere mensen. Dus dat is echt wat ik hoop. We gaan films kijken, wat ik net vertelde. En er zijn verschillende optredens. Om dat echt met je mee te dragen. En dus ook in die zin een soort van, maybe it's a call to action. Dat mensen toch voelen van, hey, het is niet alleen maar lol. Lang leven de lol en pride is een feestje.
1: Ja.
0: Het is echt snappen van, oké, waar staan we nu? Wat is er nog allemaal te doen? En hoe kunnen we op onze manier een bijdrage leveren?
1: Ja, en voor jou persoonlijk, wat betekent het woord solidariteit dan?
0: Eigenlijk in connectie blijven met jezelf, met je hart. Want als je echt gewoon om je heen kijkt en ziet wat er gebeurt, dan kan je voor mijn gevoel niet anders dan denken van, maar wat kan ik doen? Hoe kan ik op mijn manier een verschil maken? Hoe groot of hoe klein? Dus, en hoe kan ik voor iemand staan? Ik ga niet alleen maar staan voor iemand die lijkt op mij, of die mijn taal praat, of mijn cultuur heeft, of mijn religie. Het gaat echt over zien dat de ander, that you are the other person. En dat je eigenlijk dat onderscheid, dat eigenlijk niet belangrijk is, maar dat je gewoon ziet wat de menselijkheid is in een ander.
1: Ja, je hebt ook een nummer voor ons meegenomen. Je liet het net al eventjes vallen. Forget to remember.
0: Yes.
1: Waarom wilde je die zo graag laten horen, Shishani?
0: Nou ja, volgens mij brengt dat heel veel onderwerpen samen die we vandaag hebben besproken. De structuren waar we eigenlijk in leven en waar we tegen vechten. Dus dat voor mij komt dat allemaal samen ook met een Pride. Van, hè, we hebben het over Pride, maar wie sponsort Pride? Weet je wel, dat zijn ook weer mensen die investeren in de bombardementen in Palestina. Weet je wel. Dus het is echt, het ligt zo complex. En ik denk dat we dat niet los van elkaar kunnen zien, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dus daarom wilde ik dit nummer meenemen.
1: We gaan er zo meteen naar luisteren. Eerst nieuws tussendoor, want als we het hebben over representatie, is de film Black Panther een ontzettend belangrijke geweest. Maar de acteur Chadwick Boseman is een paar jaar geleden overleden. Ja. Zojuist is zijn opvolger bekendgemaakt in San Diego. Luister mee.
2: I want you guys to give a warm welcome to our new Black Panther, Mr. David Johnson.

0: Ja, en hij wilde het publiek ook nog toespreken.
1: I want to say thank you so much. Thank you, Ryan. Thank you, Kevin. Thank you to this amazing family that I have the honor and the privilege of
0: playing. Ja, David Johnson dus. De nieuwe Black Panther, daar gaan we dus nog veel van horen. Nu eerst muziek. Shishani, Forget to Remember. Dankjewel dat je hier wilde zijn.
2: Dankjewel.

0: Shishani hoorde je met Forget to Remember.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: In de zomerserie van Dossier NAV spreekt journalist Hasna Elmaroudi met mensen die zich op geheel eigen wijze laten horen in het publieke debat en zich ook niet de mond laten snoeren. Met vandaag niemand minder dan Anja Meulebelt.
2: Tegenover mij zit een vrouw die haar leven wijdt aan activisme en zich ook nu op 81-jarige leeftijd nog luid en duidelijk laat horen als het om onrecht gaat. Ze werkte 30 jaar lang in de Gazastrook en schreef maar liefst 53 boeken, waaronder de feministische klassieker De Schaamte Voorbij. Het is een bestseller die ook door de jonge generatie feministen nog wordt verslonden. En dit jaar werd ze als eerste vrouwelijke schrijver bekroond met de PC-hoofdprijs in de categorie Beschouwend Proza.
3: Ja.
2: Ik heb het natuurlijk over Anja Meulebelt. Welkom. Een eer dat je er bent.
3: Nou, leuk.
2: Je zit nu tegenover mij, maar dat is niet de eerste keer dat wij elkaar zo treffen. We spraken elkaar in 2016 voor een interview in Trouw. Waarin we het onder andere hadden over happy feminisme.
3: Oh, echt?
2: Ja, het idee dat je feminisme maar met een lach moet verkopen om het over te brengen om erkend te worden.
3: Oké.
2: Hoe happy is feminisme?
3: Nou, kort door de bocht. Ik vind dat we ontzettend veel bereikt hebben en ik vind dat we er nog helemaal niet zijn.
2: Mm-hmm.
3: Dus ik vind dat met een geweldige vaart destijds, hè, dus echt 60 jaar geleden, zijn begonnen aan onszelf opnieuw te ontwerpen.
2: Mm-hmm.
3: Want we namen afscheid van het idee dat je als vrouw alleen maar een huisvrouw mocht worden en je eigen geld niet mocht hebben en niet buitenshuis mocht werken als je kinderen kreeg en zo. En wij waren bezig om dat heel anders te doen. En we hadden eigenlijk geen voorbeelden. Dat is een van de redenen waarom ik zoveel boeken heb geschreven. Maar het was... Als je kijkt wat we hebben bereikt, is dat zo gewoon dat bijna niemand denkt van goh, wat bijzonder nou. Dat we in 2 generaties tijd ervoor hebben gezorgd dat bijna alle vrouwen niet meer alleen maar huisvrouw willen zijn, maar allemaal beslissingen willen kunnen nemen over hun eigen leven en het vanzelfsprekend vinden dat ze hun eigen geld beheren. En dat ze hun eigen beslissingen nemen en dat ze beslissen of ze willen trouwen of niet, of met een man of een vrouw of niet, of kinderen willen krijgen of niet. Dat is, als je bedenkt hoe mijn moeder leefde, wat voor mij toen nog de enige voorbeeld was en wat we hebben bereikt, is dat enorm.
2: Want hoe leefde jouw moeder?
3: Nou, die was dus de authentieke huisvrouw van toen. Die alleen maar aan het huishouden deed, terwijl ze voor lerares had doorgeleerd, maar dat nooit is geworden. En ze verveelde zich kapot. En we hadden ook nog een werkster voor 3 dagen in de week die schoonmaakte wat nog niet vuil was. En ze was doodongelukkig. Ze was echt depressief. En ze had geen eigen geld. Ze moest haar huishoudgeld vragen aan mijn vader.
2: Mm-hmm.
3: Ze wist helemaal niet wat wij... Ze had ook geen toegang tot een rekening of wat dan ook. En dan vroeg ze om huishoudgeld en dan riep mijn vader: Annie, alweer. Nou, dat is een soort... Daar had ik nog een boek kunnen schrijven met die titel. Ik dacht, nou, dat zal mij dus echt nooit gebeuren. En toen hadden we nog het woord feminisme niet.
2: Misschien wordt dat boek nummer 54.
3: Wie weet.
2: Ben jij feminist geworden doordat je dit gezien hebt? Of?
3: Nee, eigenlijk niet. Want ik was met het ongelukkige echtpaar die bij elkaar bleef voor de kinderen, wat ze nooit hadden moeten doen. De snelste manier gevonden om daar weg te komen, dat is namelijk zwanger worden op je 16e en dan van school af worden geschopt. Dat heb ik dus gedaan. En toen kwam ik in nog een ellendiger toestand terecht. Want de man waarmee ik dus moest trouwen, jonge man, die was gewelddadig. Dus nou, dat was allemaal ellende. Op mijn 20e. Heb ik daarmee gekapt, begon een nieuw leven. En toen dacht ik, nou, ik ben ontsnapt.
2: Mm-hmm.
3: Dus toen het feminisme begon, dacht ik, heb ik niet nodig. Ik ben vrij.
2: Je kon al zelf keuzes maken over wat je wilde
3: dacht
2: doen.
3: Ik, nou, dat was dus niet helemaal waar. Maar ik was dus wel al heel erg links. Ik was ook al lid van de solidariteitscomité met de Black Panther Party uit de VS. Wat mijn eerste ervaring was met racisme. Dus ik was al bezig. Toen kwam Dolomina onder andere en die hadden leuke acties. Maar die zeiden ook, die hadden een paar nogal mannen die nogal bazig waren. En die riepen, ja, het gaat toch vooral om de klassenstrijd. Ik dacht, nou, dan hoef ik niet bij een vrouwengroep. Want de klassenstrijd, daar ben ik al van.
4: Mm.
3: Dus het heeft een tijdje geduurd voordat ik doorhad dat het ook over mij ging. Feminisme. En dat had vooral te maken met de ontdekking, wat nu heel vreemd klinkt, dat ons leven ook bepaald werd door wat wij privéleven noemden. Dus onze relaties, liefdesrelaties, seksuele relaties, geweld. Ik ben toen in een praatgroep begonnen met vrouwen. En gewoon vrij praten over alles wat we meemaakten, over de seks die tegenviel, over mannen waarmee het moeilijk was. Dat was het moment dat ik dacht van, oh, maar feminisme gaat dus ook over liefde.
4: Mm-hmm. Het gaat ook over dat wat achter de voordeur plaatsvindt.
3: Ja, precies. Dat is nu haast niet meer te begrijpen. We zijn toen met een eigen uitgeverij begonnen, uitgeverij Sarah. En toen ontdekten we dat er geen boek te vinden was wat ging over seksualiteit, bekeken vanuit de ervaringen van vrouwen zelf.
4: Hmm.
3: Nou, dat is toch echt gek. Alleen maar boeken waarin stond hoe het moest.
4: Hmm.
3: Voorspel, daad. Nou, als je
4: en klaar.
3: Geluk had, nog een beetje gezellig daarna. En heel veel vrouwen deden dat braaf zoals ze dachten dat het moest en werden daar niet gelukkig van. Nou, toen ben ik dus samen met een paar vrouwen gewoon zelf een boek gemaakt over seksualiteit. Nou, dat boek is ook een bestseller geworden. Dat is naar vele landen gegaan. Duitsland, Engeland, alle Scandinavische landen, Joegoslavische landen.
4: En welk jaar was dat ongeveer?
3: In ieder geval na de schaamte voorbij. En dat was in 76. Mm. Nou, paar jaar daarna.
4: En hoe werd dat boek dan ontvangen? Daar ben ik wel benieuwd naar in Nederland. Was dat revolutionair of was het eigenlijk...
3: Het was revolutionair, want er was nog nergens een boek geweest.
4: Hmm.
3: En om een van de dingen te vertellen waar nog veel grapjes over worden gemaakt. Wij merkten dat bijvoorbeeld heel veel vrouwen... We hadden geen woorden, dat was om te beginnen. We hadden het over... Ja, Renate Dorrestein die had het over het tussenbeense. Want hoe moet je dat nou noemen? En ik zei, nou, weet je wat, we noemen het gewoon kut. Dat is dus een plat woord, maar als je het maar vaak zegt, dan wordt het van ons. Nou, in zoverre ben ik dus totaal geslaagd. Iedereen zegt om de havenklap kut, het regent kut. Ik kan mijn fietssleuteltje niet vinden, hè, kut. Oh, hij is weer te laat, kut. Alleen ik weet niet wie dat beslist heeft heet het tussenbeense nu... Vulva. Mijn vulva luistert daar niet naar, hoor. Die is nog heel ouderwets. Dus...
4: Die wil gewoon kut horen.
3: Ja. Maar het feit was dat we niet eens de taal hadden om er met elkaar over te praten. We wisten ook niet eens echt goed hoe het eruit zag.
4: Mm-hmm.
3: En we dachten, we moeten foto's hebben. En toen hebben we vergaderd, hoe komen we aan die foto's? En opeens zei ik van, luister eens, dames, we zitten er allemaal op één. Wat als we nou Bertien van Manen, die de fotograaf was van de vrouwenbeweging, vragen om ons eens eventjes allemaal onze kut te fotograferen. Dat hebben we gedaan. Nou, we hebben zo gelachen. En dat was heel grappig, want Bertien was ook een beetje... Die zat een beetje in de verte met zo'n zoomlens. En die kwam steeds dichterbij. En die zei, dan kan dat flapje een beetje... toen waren die foto's waarder. En toen kregen we ruzie, want we wisten... Nee, die is van mij. Nee, die is niet van mij. Die is van jou, die is van mij. Nou, dus dan klinkt echt gek... Maar we wisten, we kwamen bij een gynaecoloog of bij de... Die wist beter hoe wij er van onderen uitzagen dan wij zelf.
4: Ja.
3: Dat is toch, als je bedenkt dat dat een deel is van je leven... waar je het toch mee moet doen.
4: Waar sommige mensen ook leven mee maken.
3: Ja, maar weet je, kijk, jongens hebben daar natuurlijk dan... Dat is nou een van de weinige echte biologische verschillen. Die kijken naar beneden en die weten waar het over gaat. En wij hebben nou eenmaal niet de ruggengraat van een kat, weet je wel. Die kan daar uit zichzelf helemaal bij.
4: Ja, maar er is natuurlijk ook altijd een soort taboe geweest of een soort schaamte op dat onderdeel. Dat gaat van menstruatie tot aan dus dat je niet even een spiegeltje pakt om te kijken
3: hoe zit dat nou? Nee, belachelijk. En we hadden ook, ik ben opgegroeid met een washandje voor boven en een washandje voor beneden.
4: Ja.
3: Beneden, dat was echt wat anders. Dus dat boek was revolutionair. En dat kan je je nou niet meer voorstellen. Daarom vind ik het wel eens leuk om te vertellen. Want de dingen, weet je, het is net als met kiesrecht. Die hebben we, daar is voor gevochten.
4: Mm-hmm.
3: Bijna letterlijk. Zijn vrouwen voor in de gevangenis gekomen. Hebben hongerstakingen gedaan. Hebben ze voor de paarden gegooid. En nu, ja. Nu vindt iedereen het heel vanzelfsprekend dat we stemrecht hebben. En er is ook niks aan, want waar moet je tegenwoordig voor stemmen, zeg jeetje. Dus het is, maar dat heel veel dingen die wij 50 jaar geleden deden, die je ook terug kan vinden in Schaamte voorbij, die zijn gewoon geworden.
4: Ja, nou, toen ik opgroeide was feminisme of feminist in ieder geval in mijn kringen een vies woord. En ook, ja, er werd echt wel negatief naar gekeken. Ik heb dat denk ik zelf ook best lang geïnternaliseerd. Toen jij het feminisme leerde kennen, was dat toen ook zo? Of was het niet zo'n probleem?
3: Ik trok me gewoon echt helemaal nergens wat van aan. Ik had natuurlijk een vreemd leven. Ik was jong met een klein zoontje. Ik ging studeren. Want ik had nooit een diploma gehaald. En als ik geen oppas had, dan nam mijn zoontje mee naar de collegezaal. Dat vonden ze daar zo vreemd dat ze vergaten dat ze dat konden verbieden.
4: Mm-hmm.
3: Dus ik had een huishouden van Jan Steen.
4: Ja.
3: Maar dat was de hippietijd, dus dat maakte ook niet uit. Dus ik heb me gewoon echt helemaal nooit wat van aangetrokken. En ik zat binnen de vrouwenbeweging. Daar waren allemaal vrouwen die aan het zoeken waren van wat voor iemand willen we zijn. En die elkaar niet makkelijk beoordeelden over van hoe leef jij, hoe doe jij dat.
4: Mm-hmm.
3: Maar er wel met elkaar over konden praten. Dus ik kon mij... Ik heb ook de schaamte voorbij geschreven.
4: Mm-hmm.
3: Niet wetende wat dat zou betekenen hoor. Maar ik dacht van, nou, ze nemen het maar of ze nemen het niet. Kan wat mij wat schelen.
4: Mm-hmm. Nou ja, nu met de PC Hoofdprijs is de waardering er.
3: Ja.
4: Ik denk dat de waardering er ook al eerder is geweest. Maar...
3: Jawel, maar een ander soort waardering. En eerlijk gezegd, ik vond het toen ik eenmaal over de schrik heen was, vond ik het echt hartstikke leuk dat ik de prijs heb gekregen.
4: Mm-hmm.
3: Maar de echte waardering heeft er voor mij in gezeten dat ik merkte dat wat ik schreef, dat er mensen waren, veel vrouwen, maar zelfs ook mannen, die er wat aan hadden. En dat ik zelfs toen ik nog bij de uitgeverij zat en we het erover hadden, zullen we Schaamte voorbij opnieuw uitgeven. Ik heb het niet verzonnen. Ik loop de gracht op. Staat daar een vrouw ongeveer van mijn leeftijd. Die zei, oh, Anja Meulenbelt, ik zie het. Ik wou je altijd nog zo graag een keertje bedanken.
4: Mm.
3: Want door jouw boek kreeg ik het gevoel, ik ben vrij, ik mag doen wat ik wil.
4: Ja.
3: Nou, dat weet je, dat is waardering. 50 jaar later, iemand die nog weet dat dat boek voor haar belangrijker was, daar kan geen prijs tegenop, hoor. Dus een van de redenen waarom ik eindeloos doorgaan ben gegaan met schrijven, behalve dat ik het lekker vond om te doen, is ook dat ik had wat te vertellen. Ik had wat te zeggen, kennelijk.
4: Hoe pijnlijk sommige onderwerpen ook zijn, er zit ook een bepaalde universele boodschap achter en een verhaal wat bij iedereen kan aansluiten.
3: Nou, bijvoorbeeld dus dat ik toen al schreef over wat mij was overkomen met een gewelddadige man.
4: Mm-hmm.
3: Nou, dat was voor ons allemaal zo nieuw dat er zoveel vrouwen waren. Toen heeft René Rumkens, is als eerste onderzoekster, heeft daar een onderzoek naar gedaan. En toen bleek 1 op de 5 vrouwen daar ervaring mee te hebben. 1 op de 5 vrouwen heeft te maken gehad met geweld. En niet een klein beetje, maar echt met geweld. Dat wisten we niet.
4: Mm-hmm.
3: Dat is het begin geweest van onder ogen zien. Dat er heel veel vrouwen zijn die dat meemaken.
4: Ja, helaas vandaag de dag ook
3: ja,
4: nog.
3: Het is een van de dingen, want ik bedoel, ik vertel nu ook waar we goed in waren. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat een van de fouten die ik heb gemaakt in ons... Ik dacht dat het logisch was als vrouwen meer buitenshuis zouden gaan werken, dat mannen meer binnenshuis zouden gaan doen. Hm. Nou, ja, haha. Dat was een vergissing. Dus dat is nog steeds maar 9%. Dat is één ding wat echt niet is gelukt. En het andere ding is, de hoeveelheid geweld is niet minder geworden. En daar hebben we ook over na moeten denken, van hoe kan dat?
4: Mm-hmm.
3: Want ik dacht nog, als vrouwen meer zelf geld gaan verdienen, kunnen ze weg. Ja. Dus dan heb je, dan heeft de man niet meer zoveel macht. Waar we geen rekening mee hebben gehouden, dat er nogal wat mannen zijn die juist door het gevoel dat ze niet meer de baas waren, kwaadaardiger werden. En probeerden op een andere manier de baas te worden.
4: Zodat het eigenlijk alleen maar extremer is geworden in die
3: zin. Nou, kijk, natuurlijk niet bij iedereen.
4: Nee.
3: Het zijn, dat moet altijd maar zeggen, niet alle mannen. Maar het zijn er wel veel te veel.
4: Mm-hmm.
3: En we weten eigenlijk nog steeds niet echt hoe we dat aan moeten pakken.
4: Ja. Zou je denken dat het iets is van de lange adem? Of?
3: Ik weet het niet. Ik kijk, als we het hierover hebben, dan wordt mij soms ook wel een beetje verwijtend. Zo van, hey, jullie feministen, is het niet gelukt? Ik zeg, nee, is ons niet gelukt.
4: Mm.
3: Ik denk ook niet dat het aan ons is. Dan kijk ik de mannen in de zaal aan. Ik zeg, ik begrijp natuurlijk dat jullie dat niet zijn. Hè. Dat hebben we dan even afgesproken. Maar jullie moeten wel meewerken om ervoor te zorgen dat het ophoudt.
4: Ja,
3: dat kan
4: jullie
3: niet.
4: Zijn aan zet.
3: He?
4: Zij zijn misschien wel aan zet.
3: Absoluut vind ik dat. Dat vind ik dus iets wat echt... Ik zal over mijn moeder vertellen met wie ik het nooit eens was. Maar ik was toen met een aardige verloofde van mij op bezoek. En dat vond ze zo'n leuke man. En toen hij weg was, zei ze van... Ja, ik weet wel dat er leuke mannen zijn. Maar niet genoeg voor ons allemaal, zei ze. Nou ja, vond ik wel heel leuk. Vond ik wel heel leuk bedacht. Maar het is, het houdt niet over. En dat vind ik wel bedroevend. Ik zie dat er naast mannen die snappen waar het over gaat, want ik roep altijd, ik ken er wel 27, zijn er ook mannen die juist heel verbitterd worden, want ze krijgen niet waar ze denken dat ze recht op hebben. En er is zo'n mooi Engels woord voor entitlement, weet je wel? Het komt mij toe. Seks komt mij toe. Dat er voor mij gezorgd wordt, komt mij toe. En dat vrouwen tegenwoordig gewoon nee kunnen zeggen als ze er geen zin in hebben. Dan zijn mannen die worden daar, nou, dat is die manosfeer.
4: Ja.
3: Die daar echt heel erg agressief van worden.
4: Ja, waar mannelijkheid ook als een soort label op wordt geplakt wanneer je, ja, waardoor je meer kunt claimen en jezelf kunt toe-eigenen.
3: Nou,
4: en
3: ja,
4: meer bedoel ik meer vrouwen.
3: Dus ja. Ik heb er recht op, als ze het niet vrijwillig doen, dan maar onvrijwillig.
4: Ja.
3: En dat het, bedoel, het is onbegrijpelijk dat er in Nederland elke om de 8 dagen gemiddeld een vrouw wordt vermoord. En in de meeste gevallen als ze weggaat.
4: Het zijn zulke schrikbarende cijfers.
3: Ja, niet te geloven, hè? Echt.
4: Dat daar geen oplossing voor is.
3: Nee, dat is nog steeds is dat heel moeilijk. We zijn nog steeds, er is veel aandacht wat er met vrouwen moet gebeuren dan en hoe je ze opvangt. Maar eigenlijk is er nog heel weinig bekend over wat je met die mannen moet. En nou ja, kijk, als ze echt iemand vermoord hebben, worden ze meestal wel opgepakt. Maar ja, dan stop je ze in de gevangenis en dan komen ze meestal niet leuker uit dan ze erin zijn gegaan. Dus dat is ook niet echt.
4: Nee, en de oplossing voor het structurele probleem, daar zou naartoe.
3: Daar heb ik ook niet zo vreselijk veel over te zeggen hoe we dat zouden moeten doen.
4: Ik denk iets voor een volgende aanpak.
3: Nou Nou ja, als ze tegen mij zeggen zo van, komt u maar, hoe moeten we het doen? Ik zeg, jullie zijn de volgende generatie. En vooral de mannen die hier zitten, die 27 aardige mannen, doe wat. Weet je? En dan hebben ze het ook over het van hoe moeilijk het voor mannen is om dan meer in het huishouden te gaan doen en met de kinderen te gaan doen. Trouwens, er zijn leukere vaders tegenwoordig. Alleen als je dat omrekent in uren, valt dat nog steeds valt het behoorlijk tegen. De mannen die echt hun vaderschap zo serieus nemen dat ze bereid zijn om bijvoorbeeld terug te gaan in hun carrière of minder te gaan werken, dan zeggen ze, ja, mijn baas vindt het niet goed. En dan, nou, so do you, zeg.
4: Dan zoek je een andere baan.
3: Hoe denk jij nou dat wij vrouwen aan ons werk zijn gekomen en tegelijk, als we kinderen erbij hebben, dat tegelijkertijd erbij hebben gedaan?
4: Hmm.
3: Dat is omdat wij ons hebben aangepast. En ja, maar ik kan toch in mijn eentje. Ik zeg, in je eentje? Hoe dacht je dat wij dat voor elkaar hebben gekregen? Dan moet ik echt lesgeven. Van luister, wij hadden een vrouwenbeweging. Wij gingen met z'n allen voor het recht op abortus de straat op. We hebben een abortuskliniek hebben we bezet. Dat hebben we nog gewonnen, ook nog. Weet je, dus dat is dat het vanzelfsprekende dat je dat niet in je eentje hoeft te doen. Is trouwens bij vrouwen nu ook een beetje weg, hoor, vind ik wel.
4: Ja, op welke manier?
3: Nou, als ik kijk naar wat mensen denken dat emancipatie is, dan wordt dat meestal bekeken naar één individu, naar een vrouw die in staat is om, die een beetje omhoog is geklommen en die goed werk heeft gevonden en die het op orde heeft, die is geëmancipeerd. Maar dat is een van mijn stokpaardjes tegenwoordig. Dat is niet voor alle vrouwen weggelegd.
4: Nee, maar is dat ook niet emancipatie langs de kapitalistische meetlat?
3: Ja, tuurlijk. Dus de vrouwen met hoge opleiding en die redden het wel ermee. Mm. En er zijn veel alleenstaande moeders, want daar ben ik mijn lens van geschrokken. Die niet hoog op zijn geleid en die niet met een halve baan niet voldoende kunnen verdienen om met een kind van te leven. Dus dan zitten ze in de bijstand. De bijstand is tegenwoordig, als je twee kinderen hebt, ook niet meer genoeg. Dan kom je gezellig bij al die toeslagen. Nou, wat je dan kan gebeuren, dat weten we nou inmiddels ook. Dus er is een hele groep vrouwen die hebben wij niet meegekregen in de emancipatiestroom. En dat zijn dus de mensen die niet geïnteresseerd zijn in feminisme, omdat feminisme niet geïnteresseerd is in hun.
0: Zei Anja Meulenbelt in gesprek met journalist Hasna El-Maroudi in de Dossier NRV-podcast. Het hele gesprek waar Anja ook spreekt over haar activisme ten opzichte van Palestina vind je in je favoriete podcast-app. Nu muziek, dit is Christopher Tin met Waloyo Yanomi.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gim Balduk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man van 45 niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen, die in de problemen was gekomen tijdens het zwemmen. Het weer. Vannacht valt er af en toe wat regen en het is een graad of 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
4: De kringloopwinkel. Het is een plek waar niet alleen spullen een tweede kans krijgen, maar ook mensen. Je vindt er een bonte verzameling aan nostalgie, duurzame oplossingen en bijzondere levensverhalen. En precies daarom maakt Francis Broekhuizen voor NH Kringlopen met Francis.
5: In Kringlopen met Francis ga ik op zoek naar de mooiste spullen.
6: Ik ben een kringloper met een neus voor verborgen schat.
5: Wat moet je hiermee?
6: Bijna alles in mijn leven is tweedehands. En ik neem je mee op zoek naar spullen met prachtige verhalen.
5: Maar ook mensen.
4: Hé hey ja, en Francis zit bij mij in de studio. Welkom.
7: Goedemorgen.
4: Fijn dat je er bent.
7: Dank je wel.
4: Bijna alles in je leven is tweedehands, zeg je?
7: Bijna alles.
4: Wat heb je nu aan wat tweedehands is?
7: Alles, behalve mijn onderbroek en mijn sokken zijn niet tweedehands. Nee, dus ik heb een broek van een kringloopwinkel. Volgens mij heb ik deze ooit in Spanje gekocht.
4: Ja.
7: Deze is van een kringloopwinkel uit, dat is mijn zwarte overhemd, uit Den Helder. En de schoenen zijn van de outlet, dus die zouden ooit weggegooid worden. Dus
4: dat je ook nog weet waar het allemaal vandaan komt.
7: Ja, ja, nee, maar het gaat wel om de verhalen, Ruben.
4: Ja, ja. Waarom vind je tweedehands spullen zo fijn?
7: Tweedehands spullen vind ik fijn omdat ik hou van geschiedenis. Ik hou van de verhalen achter de spullen. Zoals je al merkt, al in mijn kleding. Ik hou van dat iets waarde heeft omdat het ooit gebruikt is. Dus tweedehands is eigenlijk, daar bedoel ik mee, niet afgeschreven. Maar met tweedehands bedoel ik meer, zoals ze dat nu heel mooi noemen, pre-loved.
4: Vintage.
7: Vintage. En pre-loved als in vooruit, het is al een keer gedragen. Iemand heeft er al iets mee gedaan. Er zit een randje aan en ik vind dat randje heel belangrijk.
4: Ja. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Ga jij dan van rommelmarkt naar rommelmarkt?
7: Ja, eigenlijk wel.
4: Ja?
7: Ja, meestal
4: en,
7: wel.
4: En zoek je dan iets specifieks? Of loop je gewoon rond en zie je wat je tegenkomt?
7: Oeh, goede vraag. Ja, want dat is namelijk het geheim van een echte schatgraver die naar kringloopwinkels gaat. Ik zoek eigenlijk niks specifieks. Ik ben dus niet zo'n kringloop van het fanaat die denkt van, oh ja, ik heb echt nog een pan nodig, dus ik ga naar de kringloopwinkel om een pan te kopen.
4: Ja.
7: Ik ben echt iemand die, ik weet wat ik mooi vind en ik weet waar ik naar op zoek ben. En dan laat ik me verrassen. Want dat is natuurlijk het leuke aan schatgraven. Dat is het leuke aan kringlopen, zoals ik het zelf noem. Is dat je gaat ergens naartoe en je laat je verrassen. En je wist niet dat je het nodig had en dan heb je het opeens. Zo is het eigenlijk. Ja,
4: waar komt die liefde voor de kringloopwinkel bij jou vandaan? Want het is zo specifiek.
7: Ja, het is wel heel specifiek. Het is niet zoals je nu is het heel erg hip. Hè? Ja. Je ziet het op Instagram, social media, zie je het overal voorbij komen. Mensen maken er ook echt een verdienmodel van. Kopen spullen die ze dan weer duur doorverkopen. Ja. Nee, bij mij is het ooit ontstaan omdat mijn vader is beeldend kunstenaar. En ik ben echt opgegroeid in ateliers met etsen, beelden. Ik ging veel naar openingen als klein jongetje. En ik ging veel naar musea. En wij woonden op een gegeven moment, ik kom uit Arnhem, woonden we naast het veilinghuis aan de ene kant. En aan de andere kant zat een antiekwinkel. En dat veilinghuis, daar gingen we dan veel naartoe om naar spullen te kijken. Dus echt door al die dozen heen te gaan. En mijn vader, omdat hij beeldend kunstenaar is, stond ons huis vol met oude spullen, oude radio's, maar ook design. Hè, de dingen die echt wel geld waard zijn. Dus dan gingen we gewoon kijken van, goh, deze vaas. En dan kreeg ik dat ook echt uitgelegd. Dit is dan een slaolievaas en het ziet er zo uit en het heeft die kleuren. Dit is een gispenstoel. Oh, dat is wel een mooie stoel. Misschien kunnen we daar nog voor niet al te veel geld wat mee naar huis krijgen. En aan de andere kant zat een antiekwinkel. Wij woonden daar dus naast. En in de tuinen die grenzen uiteraard naast elkaar. En mijn broertje en ik klommen dan over de muur. Om daar naar binnen te kijken in het magazijn. En dat was een soort, soort Willy Wonka sprookjeswereld. Het was bijna alsof je Alice in Wonderland. Het is beelden. En ik zie hier bijvoorbeeld ook een heel mooi. Ik kijk meteen naar achter jou.
8: Ja, staat een soort Wayang-pop.
7: Precies. Ja. En dan denk ik gelijk, dat is mooi.
8: Ja, en de eerste keer dat ik hier binnenkwam, toen dacht ik, wat doet dat enge ding hier? Ja, dus ik kijk er toch anders naar.
7: Maar ik kijk ernaar, ik denk, dat is een hele oude. Want hij heeft een apart gezichtje. Ik kijk wel meteen van, dat ding is wel iets waard. Het is heel mooi dat in deze iets wat steriele radioruimte opeens een stukje geschiedenis staat. En dat maakt die ruimte opeens levendig. En ik denk dat daar bij mij de fantasie heel erg geprikkeld is. Hm. En dus als jong jongetje, om jouw vraag te beantwoorden. Ik kan nogal meanderen, moet ik vertellen. Maar om je vraag te beantwoorden, daar is het denk ik ooit begonnen. Ja. En als je niet heel veel geld hebt, daar heeft het ook mee te maken. Dan kun je dus dure spullen kopen. Maar je kan ook, zeker als je wat een jonge adolescent wordt, en je krijgt een beetje kleedgeld, dan kun je inderdaad naar de winkel gaan. Bij de Cool Cat was het in die tijd.
8: Oh, dat heb ik ook nog

0: ze denk ik ooit begonnen. Ja. En nou ja, als je niet heel veel geld hebt, daar heeft het ook mee te maken. Dan kun je dus dure spullen kopen. Maar je kan ook, zeker als je wat een jonge adolescent wordt, ga je en je krijgt een beetje kleedgeld, dan kun je inderdaad naar de winkel gaan. En bij de Cool Cat was het in die tijd.
1: Oh, daar heb ik ook nog dingen gekocht.
0: Oh, ja, echt waar.
1: Vreselijke
0: shirt. Maar goed, prachtige winkel. Maar goed, die bestaat ook niet meer, dus we kunnen er alles over zeggen. Ja. Hoewel, kan ik je wel zeggen, Ruben, dat de Cool Cat spullen van toen het vintage van nu is.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus mocht jij nog ooit een hele mooie jas van Cool Cat hebben, zo'n lekkere bombercoat, zo'n grote, bewaren, want die is geld waard.
1: Ja.
0: Maar goed, dus dan ga je naar zo'n kringloopwinkel. En daar vond ik dan, weet ik veel, had ik een schooltas nodig. En dan kocht ik daar een oude schooltas. Hmm. En die ging ik dan zelf beschilderen. Ik was in die tijd erg van de graffiti. En dan ging ik dat helemaal bespuiten en bedoen en van alles een beetje oppimpen. Dus eigenlijk, zoals dat nu heet, ik ben even de naam kwijt, het is nog vroeg. Maar dus in ieder geval oppimpen. In ieder geval iets mooier maken. En dan was die tas uit de jaren 70 was opeens een heel mooi object geworden. En zeiden mensen, waar heb je die vandaan? Ja, zelf gekocht, zelf gemaakt. En dan heeft het, zo maak je van jezelf en van de spullen, geef je dat iets meer, geef je het een andere waarde.
1: Maar nu, staat je huis dan nu echt vol met spullen?
0: Ja.
1: Ben jij single?
0: Nou ja, buiten dat is dat dat mijn huis zo vol staat. Het is echt wel een museum van spullen. Dus dat is best wel ingewikkeld. Ja, ik kan wel zeggen dat het. Ik mag van mezelf niks meer kopen.
1: Mag niks meer kopen, nee, maar lukt dat?
0: Nee, dat lukt niet.
1: Nee,
0: het is onmogelijk.
1: Het is echt de liefde voor tweedehands.
0: Nou ja, het staat vol met spullen. Ik heb heel veel etsen. Dus ik weet wel heel goed. Ik ben wel specifieker geworden. Ik heb heel veel LP's en platen. Ik ben een muziekliefhebber.
1: Ja.
0: Heel veel CD's ben ik weer aan het verzamelen. Ook lastig, want die krijg ik dan van mensen. Dus ik stapel CD's. Even kijken, ik heb heel veel. Wat heb ik nog meer? Allemaal beeldjes en etsen en kleding. Ik heb een schoenencollectie waar je u tegen zegt. Die kan ik nooit in mijn leven opdragen. Dus lastig. Veel spullen.
1: Ja, maar jouw liefde is dus te verklaren. Maar ja, de kringloopwinkel wordt wel steeds populairder. Volgens de branchevereniging hebben vorig jaar 16 miljoen mensen iets uit een kringloopwinkel gehaald.
0: Wow.
1: Nou, dat is bijna heel Nederland, om het even zo te zeggen. Waar ligt dat aan, denk je? Dat het toch steeds populairder lijkt te worden?
0: Jeumig. Ja, ik heb niet de wijsheid in pacht, maar wat mij opvalt, en zoals ik het een beetje ervaar, ik denk dat mensen behoefte hebben, of dat wij als mens behoefte hebben aan dat de wereld wat sterieler wordt. Dus dingen staan wat verder van ons af misschien wel. Techniek wordt wat belangrijker. Je loopt altijd met je telefoon in je hand. En die telefoon bijvoorbeeld, dit is dan ik heb dan een Apple 14, dus een iets ouder model. Die heb ik wel helemaal nieuw gekocht, maar die kun je op een gegeven moment dus niet meer upgraden.
1: Nee.
0: Dus op een gegeven moment is het op.
1: Ja.
0: En dat is heel bewust. Dat is de economie draaiende houden. Volgens mij was er laatst ook in het nieuws dat heel bewust wordt gedaan. Hè? Dat ze dat steeds meer gaan doen.
1: Dingen worden gemaakt om kapot te gaan.
0: Exact.
1: Ja.
0: Maar mensen verdienen misschien, als je niet heel veel geld hebt, dan moet je dus steeds nieuwe spullen kopen. Dus je zit altijd in de race om nieuwe spullen te kopen. En dat er is bewustzijn over dat we de aarde daarmee uitputten. Ik wil niet zeggen dat ik daar voorop sta van we moeten de aarde niet uitputten, hoewel ik dat wel belangrijk vind. Maar dat is niet de reden waarom ik het doe. Maar ik denk dat heel veel mensen zich bewust worden dat de wereld, dat het eindig is in die zin. Dus dat spullen op kunnen gaan, dat grondstoffen opgaan. Dat is één. Het andere is denk ik waarom het populair is aan het worden is. Dus dat je, neem een oude auto. Die kon je vroeger, daar kon je een beetje bougie eruit halen, even schoonspuiten. Je kon even de carburateur even verfrissen.
1: Zelf ook vaak.
0: Sorry?
1: Zelf kon dat ook vaak.
0: Dat kon je precies, dat kon je zelf. Dus je leerde dat. Of je fiets, je band plakken. Ik bedoel, tegenwoordig is een fiets elektrisch. Als daar iets mee is, dan kun je niet meer met je fiets fietsen. Ik heb bijvoorbeeld nog een hele oude Burkhardt 1954. Die heb ik helemaal laten opknappen. Kostte heel veel geld, maar dat is een tank. Die is onverslijtbaar. En als er iets stuk aan is, dan kan ik hem weer opknappen. En het laatste is wat ik daarover denk ik wel aan kan toevoegen, is dat we behoefte hebben, dus omdat de wereld wat sterieler wordt, hebben we behoefte aan verhalen, aan geschiedenis, aan legacy, aan het weten dat we ergens vandaan komen en dat we dat meenemen. Zoals ik vroeger weet ik veel, de muziek van mijn vader hoorde.

0: de jaren 50, jaren 60. En daar dan kwam de rock'n'roll uit voort. En daar kwam dan weer een nieuwe muziekstroming uit voort. Zoals nu bijvoorbeeld de jongeren van nu, hè, wat ik net zei over die cool cat jas, de kleding van de jaren 90 dragen. Dus we grijpen altijd terug om iets nieuws te creëren. Dus ja. Ik denk dat het in de, ja, misschien wel le condition humain is. Dus de aard van de mens. Om iets nieuws te maken uit wat al geweest is. Ja. En dat is progressie.
1: En dat vind je allemaal in de kringloopwinkel. Maar ik heb ook van jouw programma geleerd. Mm-hmm. Je hebt ze in alle soorten en maten.
0: De kringloopwinkel, ja. Bedoel je? Ja, dat is
1: wel verschillende soorten.
0: Ja, je hebt de grote kringloopmerken. Dus noem even de rattenplannen van deze wereld. Die zijn overal in Nederland wel te vinden. En dat doen ze hartstikke goed. Maar je hebt ook de kleine ondernemer die, huizen leeg haalt van mensen die overleden zijn. En dat die spullen doorverkoopt.
1: Ja, wanneer dacht jij dan, hier zit een programma in mijn liefde voor die kringloopwinkel?
0: Ik wilde een programma maken. Ik ben programma maker, ik ben presentator. Ik heb ook, maar misschien is dat alvast vooruitlopend. Maar ik heb zelf ook een periode gehad dat ik een tweede kans nodig had. Mm-hmm. Mezelf een tweede kans gaf, maar dat komt zo misschien. Maar op het moment, ik dacht, hier zit een programma in. Ik liep veel op beurzen en ik liep veel op kringloopwinkels. En ik ging heel veel naar van die braderieën. En het enige wat er steeds gebeurde was niet dat ik die spullen vond. Ik vond dit kopje en ik dacht, dit is een mooi kopje. Maar wat er gebeurde was dat iemand tegen mij begon te praten. Dat is ook een beetje wat, nou, ik denk, jij hebt dat ook misschien aan je hangen. Hè? Dat is ook waarom we dit vak doen, waarom we presenteren. Je wil die verhalen van mensen horen. En mensen beginnen tegen mij te praten. Hey Frans, moet je luisteren, dat kopje, hè? Dat is ooit van mijn oma geweest. En een hartstikke lieve vrouw. En er komt een heel verhaal over die oma. Ja, dan denk ik, dat is misschien een heel leuk verkooppraatje. Maar daar zat echt een liefde in. Dus dat kopje begon voor mij opeens te leven.
1: En werd meer dan een kopje.
0: En ja, dan moet je het wel kopen. En dan moet je het ook, dan wil je ook dat kopje de waarde geven. Want het is voor altijd verbonden aan die man of vrouw die mij dat verhaal vertelt. Ik heb daar een mooi voorbeeld van, als ik dat nog mag zeggen.
1: Ja, vertel.
0: Op mijn schouw staat een bronzen olifant. Zo'n klein handzaam bronzen olifant. Ik vind dat fijn, het is zwaar, je kan het in je hand houden. En het was volgens mij in Arnhem dat ik daar op de beurs rondliep. Grote beurs. En ik zie dat beeldje staan. En dat beeldje gaat dan licht geven. Zo werkt het bij mij. Dus ik loop rond. En ik denk, oh, wacht even. Hier gaat iets branden. Hier gaat iets gloeien. Dus ik loop naar dat beeldje toe. En ik vraag aan die meneer, dat beeldje, mooi beeldje, wat wilt u ervoor hebben? Hij zei, ja, iets van 75 piek of zo. Ik zei, ja. Nee, zei, dit is een heel mooi beeldje. Want het is namelijk van mijn familie geweest. Die kwamen uit Indonesië. En het was hun enige bezit. Hmm. Die hebben daar in het kamp gezeten. Die zijn van Indonesië naar Nederland gekomen. En dat beeldje hebben zij meegenomen uit die periode. En dat heeft heel lang bij ons op de schouw gestaan. Dat is een prachtig dingetje. En dat moet je gewoon, ik zeg, maar waarom doet u het dan weg? We hebben te veel spullen. We moeten ontspullen. Hè? Marie Kondo, heel belangrijk, ontspullen. Marie Kondo ook een hele slimme vrouw daarin. Ook marketingtechnisch heel slim. Want die zegt nu, haal heel veel spullen in huis, maar dit even terzijde. Dat beeldje, 75 euro. Ik denk, ja, hartstikke mooi verkoopverhaal. Dus ik loop naar zijn vrouw, ook een prachtige vrouw, helemaal aangekleed, haartjes gefeund en zo. Die zei, mooi beeldje. Ja, ze heel mooi beeldjes van de familie van mijn man. Die heeft heel lang bij ons op de schouw gestaan, want die zaten namelijk in Indonesië in het kamp. En dit was hun enige bezit toen ze naar Nederland kwamen. Toen dacht ik, oké, dit is een echt verhaal. Dit wil ik hebben en dat zal ik hebben kunnen ook beloofd. Dat beeldje doe ik nooit meer weg. 75 euro. Is misschien wat veel geld voor een kringloopwinkel of een beurs.
1: Ja.
0: Maar dat beeldje is nu, kan ik het aan jou vertellen en kan ik het in mijn programma meenemen. En toen dacht ik, oké, hier zit iets bijzonders. Mensen gaan tegen mij praten over spullen. Het gaat mij heel erg over de verhalen van mensen die wij die we met elkaar delen. Hier moet ik iets mee gaan doen. En zo is het via een heel klein ideetje. Is het nu, mag ik nu hier met jou hierover praten? En is het tweede seizoen al afgerond?
1: Ja, en je vindt ook echt bijzondere spullen in het programma. Onder andere een Lito van Picasso heb jij gevonden op een gegeven moment.
0: Sterker nog, ik heb tot 2 maal toe een Picasso gevonden.
1: Ja.
0: Ik heb in het eerste seizoen loop ik in Beverwijk. En het was Koningsdag. En we gaan met het team de winkel binnen. Ik zeg tegen Koen Buchter, de regisseur, zeg, Koen, we gaan even hier naar binnen. Volgens mij is hier iets. Geen idee waarom. En daar zitten daar 2 hele lieve mensen op een sofa. En ik zeg, god, een mooie uitstalling aan spullen hebben jullie hier. En ik maak de grap, Een week daarvoor was namelijk, of was ook echt zo, was in Antwerpen een schaal gevonden in een kringloopwinkel. En dat bleek een Picasso te zijn, door Picasso geschilderd. Dus ik zei, heel grappig hè, vorige week, Antwerpen, Picasso. Die man zegt, loop jij maar even met me mee, jongen. Ik zeg, oké, dus ik loop naar... Het gaat mij heel erg over de verhalen van mensen die die we met elkaar delen. Hier moet ik iets mee gaan doen. En zo is het via een heel klein ideetje. Is het nu, mag ik nu hier met jou hierover praten? En is het tweede seizoen al afgerond?
1: Ja, en je vindt ook echt bijzondere spullen in het programma. Onder andere een Lito van Picasso heb jij gevonden op een gegeven moment.
0: Sterker nog, ik heb tot 2 maal toe een Picasso gevonden.
1: Ja.
0: Ik heb in het eerste seizoen loop ik in Beverwijk. En het was Koningsdag. En we gaan met het team de winkel binnen. Ik zeg tegen Koen Buchter, de regisseur, zeg Koen, we gaan even hier naar binnen. Volgens mij is hier iets. Geen idee waarom. En daar zitten daar 2 hele lieve mensen op een sofa. En ik zeg, god, een mooie uitstalling aan spullen hebben jullie hier. En ik maak de grap. Een week daarvoor was in Antwerpen een schaal gevonden in een kringloopwinkel. En dat bleek een Picasso te zijn, door Picasso geschilderd. Dus ik zei, heel grappig hè, vorige week, Antwerpen, Picasso. Die man zegt, loop jij maar even met me mee, jongen. Ik zeg, oké, dus ik loop naar een stapel kranten. Letterlijk Volkskrant, Parool, Trouw. Groot, en hij trekt uit al die rommelen. En hij trekt daar 1 papier uit. En hij zegt, alsjeblieft. En het gesigneerd een Lito van Picasso. Alleen,
1: wow.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ik zeg, wat moet je ervoor hebben? Ja, €1500. Ik zeg, ja, maar is die handtekening echt? Hij zegt, dat weet ik niet. Ik zeg, nou, dan, het was wel een officiële Lito, dat zag ik. Het was ook een echte Picasso. Maar ja, daar heb ik natuurlijk niet voor betaald. Toen zei ik, nou, 50 piek mag je, want je gaat natuurlijk onderhandelen. Nee, dat was te weinig. 500 wilde je ervoor hebben. Nou, dat was al 1000 piek eraf. Ja. Maar ik heb hem laten liggen.
1: Oh.
0: Sterker nog, tweede seizoen vertel ik dit verhaal aan Mark van de Garage Sale in Krommenie. Ik zei, nou, zo grappig, dit helemaal uitgelegd. Hij zegt, zeg niks, loop jij maar even met me mee, jongen. En ik loop naar een kluis en haalt uit die kluis, I kid you not, een tekening van Picasso.
1: Wat moest hij ervoor hebben?
0: Gesigneerd en wel. Hij wist niet wat hij ervoor wilde hebben. Want hij dacht bij zichzelf, ja, ik weet niet of die echt is, maar ik kan je de foto's laten zien. Het is een echte.
1: Ja.
0: Prachtige tekening van een duif en een gezicht. Dus als je nog een Picasso zoekt, Garage Sale & Comedy.
1: Ja, maar een Picasso in een kringloopwinkel, dat heb ik wel vaker gehoord. Dit heb ik dan nooit gehoord.
2: Dit is een hele bijzondere broek. Wat we net hadden geprobeerd van Brioni.
0: Ja.
2: Dit is een broek, 100% linnen. Uit de jaren 90, namelijk een voetwijte, waar u tegen zegt.
3: Oh, dat is wel echt 90's, ja.
2: Bijzonder aan is, soms staat ook nog de naam erin van de vorige eigenaar, is van niemand minder geweest dan Eric Clapton.
3: Doe normaal! Heb ik serieus de broek van Eric Clapton hier?
2: Exact. Dat is toch fantastisch? Met een enkele bandplooi.
3: Maar hoe kom jij in vredesnaam aan de broek van Eric Clapton?
2: Dat is een collectors item, hè. Dat gaat dan van liefhebber naar liefhebber. En uiteindelijk komt het hier in de collectie.
3: Kerel, terecht. Maar is het... Dit verkoop je niet.
2: Nee, dit is te koop hier.
3: Nee.
1: Ja. Nou, ik heb jou nog nooit zo enthousiast gehoord in het programma, denk ik.
0: Nee. Nou, ik ben een muziekliefhebber.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk hysterisch dat je in Oud-Zuid in Amsterdam, want dit is bij Casper en Sartorialista, dat is een jongen die oude pakken van allemaal rechters, doktoren, et cetera, die koopt hij in. Allemaal handgemaakte pakken uit Italië. Daar is hij echt in gespecialiseerd. Ik wilde de diversiteit laten zien van de verschillende soorten kringloopwinkels. Dit is geen kringloopwinkel, dit is een vintage winkel. En hij had in zijn collectie dus de broek van de pantalon van Eric Clapton. Dus ja, heel bijzonder. Ja, en het is uit de tijd, waarschijnlijk als het de jaren 90 is geweest, want ik ben toch even wat ingedoken. Dat is de tijd dat zijn zoontje uit het raam valt. Dat is de tijd van
1: Tears in Heaven.
0: Ja, Tears in Heaven, You Look Wonderful Tonight. Ja, dat is dan heel iconisch. En waarschijnlijk heeft die man duizenden broeken waar Eric Clapton op staat.
1: Ja.
0: Maar what are the odds? Hè? Wat is dat via uiteindelijk in Amsterdam Oud-Zuid, dat daar de broek van Eric Clapton ligt.
1: Maar dit zijn toch ook wel unieke verhalen. Want dit is ook een beetje het romantische beeld van de kringloop. Ja. Dat je voor 50 cent iets koopt en het is 300 miljoen euro waard.
0: Mm-hmm.
1: Dat gebeurt toch niet zo vaak?
0: Nou, ik denk dat als je, om nog terug te komen op jouw eerste vraag, van waarom is de kringloopwinkel nu zo populair, dat het daar ook mee te maken heeft.
1: Ja,
0: dat mensen hopen, precies, ze hopen, en dat is natuurlijk mega fijn, ze hopen dat ze inderdaad die Picasso's vinden. Ze hopen dat ze, weet ik veel, nou ja, het was laatst volgens mij ook dat iemand aan, ja, een Rembrandt volgens mij, of in ieder geval uit de collectie Goudsticker, dat er aan de straat een olieverfschilderij was gevonden en dat bleek uit de collectie Goudstikken te komen. Ja, dat hoop je te vinden. En natuurlijk is het dan belangrijk.

0: belangrijk dat het weer teruggaat, hè, ja, in dit geval. Maar je hoopt dat je net dat kleine pareltje vindt. En dat je je rijk rekent. En maar alleen het enige nadeel aan de kringloopwinkel, en dat bepaalt misschien ook wel de prijs op een bepaalde manier op dit moment, is dat heel veel mensen dit doen en heel veel handelaren met Google Lens gaan checken of het echt wat waard is.
1: Ja, dus die, beetje vals spelen.
0: Het is een beetje vals spelen. En dat vind ik niet eerlijk.
1: Nee,
0: je moet wel gewoon echt het echte handwerk.
1: Ja.
0: Het is echt zoeken, het is echt vroeg opstaan. Het is ook echt heel veel handelaren die heel vroeg komen, die al in die dozen zitten voordat ze zijn uitgepakt. Echt verschrikkelijk. Hou daarmee op. Laat het ook voor ons. Onze eenvoudige stervelingen. Het is wat zo mooi is. Het is een compleet ecosysteem, zo'n kringloopwinkel.
1: Ja, maar hoe vind ik dan deze pareltjes? Want ik geef het na 5 minuten vaak al op in de kringloopwinkel, omdat er zoveel ligt.
0: Ja, maar dat is dus precies. De vraag stellen is een beantwoorden voor een deel. Ja. Je geeft het snel op, want ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij wel. Ik ben snel overprikkeld.
1: Ja.
0: Dus zo'n kringloopwinkel of een beurs, daarvan denk je bij jezelf, meine Güte, dit is te veel, dit kan ik niet aan.
1: Het is ook echt veel troep ook vaak.
0: Het is heel veel zut, het is heel veel onzin. Er ligt heel veel spullen uit China, waar mooie spullen natuurlijk tussen kunnen zitten, maar heel veel spullen die, fast fashion, snel gemaakt, goedkoop, dingen van de Action, van de Lidl, noem het maar even zo. Niet dat dat slechte kwaliteit is, maar spullen die dus, waarvan de omlooptijd korter is. En het mooie aan,
1: en ook in bulk.
0: En ook in bulk is er ingekocht, inderdaad. Dus als ik je een tip mag geven, is scan in tijden. Dus scan op, is het van nu? Dan hoef je het niet te hebben. Tenzij je nu bijvoorbeeld een, weet ik veel, 2 vazen nodig hebt, die vroeger ooit ergens in een rijtje zijn ze hebben gestaan. Of dat je, zoals ook in het programma, ik weet niet of dat in dit seizoen gebruikt heb, maar in ieder geval wel, dat ik in Alkmaar een meneer tegenkwam die een volledig nieuw, fietstassen op zijn, gewoon een nieuwe fietstassen. En die waren nu 3,5 euro en er stond nog een prijs op van 9. Hij zei, ja, ik heb een kleine beurs, ik heb fietstassen nodig. Dit zijn mooie fietstassen. Als je dat nodig hebt, prima. Maar scan dus op tijden. Scan, oké, we zitten nu in 2026. Dat hoeft niet. Ik ben meer iemand die zoekt naar, kijk, ik hou erg van niet zozeer de jaren 70, maar ik hou meer van de jaren, weet ik veel, als het rond 1900 is, ben ik gelukkig. Rond 1940 ben ik gelukkig. Ik heb ooit, dat zie je ook in het eerste seizoen, echt mijn allereerste vondst, waren kranten voor en na de watersnoodramp.
1: Oh, wow.
0: Ja, ongelooflijk. Maar dan zie ik dus oude kranten liggen en dan denk ik, oh, dan gaat mijn oog eraan toe, want mijn blik is ingesteld op geschiedenis. Dus mijn blik is rond de jaren 50. Dus dan denk ik, ah, hier gebeurt iets. Dus scan op tijden, dat is een hele belangrijke. Hou vol, ook heel belangrijk, geef niet op. En ga eerst 1 grote ronde maken. Dan kijk je even zo heel vlug, dan kijk je eroverheen. En dan ga je steeds meer inzoomen. En op een gegeven moment vind je daar net die ene ring, of vind je daar net dat bedeltje, of vind je daar net dat dingetje wat tussen bakjes ergens verstopt, en dat je zo'n beetje zo aan het en dan opeens denk je, oh, ik heb het, dit is het, zo is het. Zo, ik denk dat dat de manier is.
1: Ja, en jij vindt in de kringloopwinkel niet alleen bijzondere spullen, ook bijzondere mensen. Daar gaan we zo meteen verder over in gesprek. Maar je hebt ook een nummer meegenomen wat bij een van die mensen hoort. Elvis Presley, Wooden Hearts.
0: Ja.
1: Bij wie hoort dat?
0: In dit geval hoort dat dus, oh ja, misschien moet ik dat even kort uitleggen. Ik ben een muziekliefhebber, dat had ik al gezegd. Maar in de kringloopwinkel vind je heel veel platen. Tegenwoordig is de spoeling ook weer dunner, want het wordt natuurlijk allemaal opgekocht en voor heel veel geld verkocht.
1: Het zijn allemaal de Mieke Telkamps en de Gerard Jolings, toch?
0: Dat is het. Ja. Dus je moet echt geluk hebben. Daarom was, en ik heb een kringloper van de week, dat zit in het programma. Dat is iemand die zich inzet voor kringloopwinkels, of een goed verhaal heeft, of zich op een bepaalde manier zichzelf een tweede kans heeft gegeven. En die krijgt dan van mij een plaatje uit de kringloopwinkel, de zogenaamde kringloop.
1: Ja, mooi. Mooi.
0: Kan.
1: Mooi.
0: De kringloop. En die kun je ook weer gebruiken om te samplen. Nou goed, dat gaat iets te ver. Maar het is dus, de spoeling is dun. Dus dit plaatje heb ik echt gevonden in de kringloopwinkel. En deze hoort dus bij Casper. De man van de pantalon van Eric Clapton. Alleen had ik niet een plaatje van Eric Clapton, want ik wist niet dat ik het zou vinden. Maar ik had wel een plaatje van Elvis. Niet alleen omdat hij dus die pakken een tweede kans geeft, maar vooral ook omdat Elvis in dit geval een sharp-dressed man altijd is geweest. Dus vandaar deze.

0: Ik ben nog steeds in gesprek met Francis Broekhuizen, maker van Kringlopen met Francis. Je mag al je vragen stellen in de app van NPO Luister. Ja, ik zei net al, Francis, je ontmoet niet alleen bijzondere spullen, ook mensen,
1: ja,
0: waarmee je in gesprek gaat. Een bijzonder iemand die dit eigenlijk ook een beetje in gang heeft gezet, is Nico.
1: Wie is Nico? Ja. Nico is, dat is mooi, want al deze mensen hebben een naam en een gezicht. Nico werkt, mag ik merken noemen?
0: Ja hoor.
1: Oké. Nico werkt voor Roots, dat is met een Z, dat is een bedrijf in Amsterdam-Noord. En die maken van oude fietsframes, die ze dan bij Gazelle en bij Batavus en dat soort dingen weghalen, maken zij nieuwe fietsen. Dus dat zijn frames die zijn afgeschreven tussen aanhalingstekens, of frames die niet meer echt in hip zijn, om het maar zo te noemen. En die worden dan, daar zetten ze nieuwe wielen op. Dankjewel. Krijg koffie. Ja. Lekker. Wel
0: niet tweedehands trouwens.
1: Nee. Gewoon,
0: ja, geen oude koffie.
1: Nee,
0: ja.
1: Heerlijk. Dankjewel. Daar zetten ze dan op die frame zetten ze nieuwe wielen, nieuwe spatborden, lampjes, allemaal dat soort dingen. En daar hebben ze mensen werken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
0: Ja.
1: Of die zichzelf, en dat is ook, daar kom ik wel zo even op. En Nico is een van die fietsenmakers. En het mooie is dat Nico 40 jaar verslaafd is geweest. Dat zie je ook aan hem. Hij heeft echt een doorleefd gezicht. Tatoeages in zijn nek. Het is iemand waar je op straat van zou denken, oh, daar moet ik bij wegblijven. Maar mega lief. Heel zacht. Heel erg betrokken. Heel erg zichzelf uit die situatie gehaald. 1. Helemaal clean. 2. Door Roots in dienst is genomen. Eerst als een tijdelijke contractor om nieuwe skills te leren. Dat is ook zo mooi aan dat bedrijf. Is dat ze daar mensen in dienst nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die leren ze dan fietsen maken. Dan krijgt zo iemand een diploma. En als het heel erg bevalt, dan kan die blijven of ergens anders aan het werk als fietsenmaker.
0: Ja.
1: En Nico, die 40 jaar verslaafd geweest, is nu heel erg clean. Die werkt daar aan die productielijn. Die maakt die fietsen. En vervolgens vertelde hij mij, en het is heel mooi, want ik heb al die voorgesprekken gedaan. Dus ik heb al die mensen gescout. En dan ontmoet je ze live. En dan zei hij op een gegeven moment tegen mij, en dat had hij niet in het voorgesprek gezegd, zei hij tegen mij, weet je wat is, Francis? Ik heb gewoon 40 jaar lang genomen. En nu geef ik terug. Dus ik geef terug aan de maatschappij. Ik sta hier weer, ik verdien mijn geld, ik betaal mijn belasting, ik draai volledig mee. En het meest bijzondere is, zei hij, ze hebben mij een contract gegeven hier bij Roots. Ze hebben mij een nieuwe kans gegeven. En nu help ik jongeren die verslaafd zijn om als een soort buddy uit die afschuwelijke situatie van de verslaving te komen. Dus I pay it forward, zoals dat heet. Ik geef het
0: allemaal mogelijk met werken in de kringloopwinkel.
1: Dat is allemaal mogelijk met onder andere werken in de kringloopwinkel. Ja. Dus er zijn daar. Ik ben heel veel mensen tegengekomen die uit een hele lastige situatie kwamen. En in een kringloopwinkel, of in dit geval een bedrijf die upskilled, dat woord zocht ik daar straks, die dus spullen een nieuwe kans geven, mensen ook een nieuwe kans geven. Daar zit natuurlijk een stukje financieel voordeel aan voor zo'n bedrijf. Mm-hmm. Maar dat is vanwege subsidies. Maar het betaalt zichzelf terug omdat mensen niet zijn afgeschreven. En ik denk dat dat voor mij een van de belangrijkste redenen is geweest. Het eerste seizoen ging heel erg over zoeken, spullen. Schatgraven, kijken van Den Helder tot aan het Gooi, want het is voor NH Media.
0: Ja.
1: Dus het gaat heel erg over de provincie Noord-Holland. Maar dit kun je door heel Nederland dus doen. Maar goed, nu alleen provincie Noord-Holland. Maar omdat ik in dat eerste seizoen al die mensen achter de schermen zag, dacht ik, wacht even, seizoen 2 moet eigenlijk over die mensen gaan. Want het gaat over spullen een kans geven.
0: Ja.
1: Maar het moet ook gaan over mensen een tweede kans geven. En zo'n kringloopwinkel is echt een mini samenleving. En het maakt niet uit of je een Nico bent die verslaafd is geweest, of dat je een directeur bent van een bedrijf. Ik ben er een aantal tegengekomen, maar ook bijvoorbeeld een begeleidster die zei, ja, ik heb het eerst dit gedaan. Ik had mijn eigen kledingwinkel. door corona ging dat, kon dat niet doorgaan. Ik heb mijzelf helemaal moeten omturnen. En mezelf een nieuw vak moeten leren. En nu ben ik begeleider van mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
0: Ja.
1: Dus het maakt niet uit. Het kan ons, en dat is het misschien ook wel. Het kan ons allemaal overkomen. Hè? We kunnen allemaal afgeschreven raken. Je kunt op een gegeven moment, je kan in een scheiding terechtkomen, je huis kwijtraken. En waar kom je dan terecht? Je kan misschien wel, weet ik veel, getroffen worden door een ziekte. I don't know. Maar dan zijn er. We hebben dus in Nederland een hele grote groep mensen aan vangnet. Die je opvangen en die zeggen: je mag er zijn. Ik sla mijn arm om je heen en ik zorg ervoor dat je weer terug kan komen in de maatschappij. Instituut GAK heeft mij geholpen met het maken van deze serie, met de financiële bijdrage. En Gina, moet ik echt wel even noemen, die zei tegen mij, zij was de begeleidster van dat project. Van mijn project, maar dus ook financieel. Zij zei: ja, weet je wat het is, Francis? Het is niet zo. De mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, maar het is eigenlijk zo dat de arbeidsmarkt afstand heeft tot de mensen. Ja. En daarom was ze zo getroffen door mijn programma en door het idee van: jij wil iets laten zien waarbij de menselijkheid weer vooraan staat. En ik zei: ja, dat is precies waarom ik dit programma ben gaan maken.
0: Ja, en het gaat echt over tweede kansen.
1: Ja.
0: Eén iemand die dat ook kreeg was Frida.
2: Ja, ik heb ook toen ik, nou, lang geleden,
1: ja,
2: heb ik ook zelfs 2 jaar in de dag ervan gezeten. Zo'n therapeutische dag, gewoon dat ik s'avonds wel naar huis mocht.
1: Ja. Het
2: ging gewoon niet zo goed. Ik zat niet zo goed in mijn velletje, zeg maar. Ik had het gedachte dat er nooit iemand zou zijn die mij zo'n tweede contract, zo'n vaste contract zou bieden.
1: Ja, precies. Nou ja, ik zie het ook aan je, want je straalt dat er ondertussen.
2: Ik kan wat.
1: Ja.
2: Omdat je hier de kans krijgt om in je eigen tempo te groeien.
0: Ja, ik vond dit ontroerend.
1: Ja, ik word weer ontroerd.
0: Ja, want die overtuigende, ik kan wel wat.
1: Exact.
0: Ja. Dat is waar het om draait, hè?
1: Ja, en het mooie is, kijk, Frida werkt bij de Rattenplan in Haarlem. Fantastische vrouw, hart van goud, grote glimlach, weet je. En maakt van bijvoorbeeld singeltjes, daar moet ik nog wel eens echt serieus met haar over praten. Dat ze singeltjes helemaal verbuigt,
0: ja,
1: op schaaltjes.
0: Ik vond het heel heftig.
1: Zij werd ook een kringloper van de week. En vervolgens zei ik ook wel tegen haar: hey, dat singeltje mag je dan niet ombouwen. Nee, dat ga ik niet doen. Maar daar maakt ze dan hele mooie objecten van. Maar haar moeder werd ziek. En dat had grote impact op haar. Nee, dan ga je weer. Dat heeft grote impact op haar gehad. Ze kon daardoor gewoon niet meer functioneren. Kwam in de dagopvang terecht, zoals je dat net liet horen. Heeft zichzelf weer helemaal teruggewerkt. En het allermooiste is, zij heeft zo'n. Want je kan bijvoorbeeld. Zij heeft zo'n hart van goud. Je kan bijvoorbeeld denken: oh ja, bij zo'n kringloopwinkel zit je natuurlijk heel dicht op de spullen. Bijvoorbeeld gouden ringen, gouden sieraden. Dus waarschijnlijk blijft er wel iets een beetje achter. Dan heb je het mis als je dat denkt. Want Frida noemt zichzelf een soort rechercheur van de geschiedenis. Wat ik heel tof vind. Zij vindt dan bijvoorbeeld een ring met een datum erin. En dan gaat ze dat natuurlijk wegen. Dat geld, het wordt verkocht weer aan bijvoorbeeld een juwelier. Dat geld dat gaat dan terug naar de winkel. Dus daar kopen ze spullen van of weet ik veel. Maar zij, in dit geval zei ze: dit was een trouwring, stond een datum in. Ik dacht, dit kan ik niet laten

0: omsmelten, hè, zodat het teruggaat, zodat we het kunnen verkopen. Zij is op Facebook gaan zoeken en ze heeft die mensen gevonden. Dus zij, ja, ze had bijvoorbeeld ook een kistje, waar dan met pennetjes en oude spulletjes, zo'n oud schrijfkistje, daar zaten brieven in. Dan gaat zij op zoek naar van wie die brieven zijn. Het waren hele persoonlijke brieven. En zij vindt die mensen dan ook. Dus ook daarin zie je de kansen die iemand heeft gekregen om weer terug te komen in de maatschappij. Zo iemand die begrijpt dat met beide handen aan, maar geeft het dan ook weer terug middels, ja, dat ze spullen die ze vindt teruggeeft weer aan de maatschappij, aan de rechtmatige eigenaar. Ja, ja, dan heb je gewoon, dan weet je, ik ben best wel een cynisch mens, kan, ja, ik zeggen. Ik vind mensen soms heel stom. En we gaan soms echt wel verkeerd met elkaar om. Maar daarom maak ik dit programma, want je ziet, we zijn niet gek. We hebben echt wel liefde voor elkaar. We zijn niet alleen maar zuur achter een computer aan het typen. Er zijn heel veel mensen die het hart op de juiste plek hebben. En dat is waarom ik dit, daar word ik dus door geraakt.
1: Ja.
0: En dat laat ik met liefde zien aan de kijker.
1: Nou ja, over mensen die het hart op de juiste plek hebben.
0: Ja.
1: Robin.
2: De reguliere baan, dat was voor mij lastig in verband met mijn autisme.
1: Oh.
2: En ja, hier ben ik helemaal op mijn plek.
3: Waarom is het voor jou dan zo fijn om hier te werken?
2: Ja, het is een hele flexibele werkplek, dus ik kan doen waar ik zin in heb.
3: Ideaal.
2: Ja, heel erg ideaal. En ik kan, ja, de werkuren zijn ook wat flexibeler. Ik heb wel vaste uren dat ik werk, maar het kan ook aangepast worden als ik even niet zo lekker in mijn vel zit. Het voordeel ervan van autisme is ook dat je ook heel erg kan focussen. In mijn geval, ja, en dan kom je in een soort hyperfocus,
3: ja,
2: en dan kan je gewoon hierop focussen. En dan ben ik daar gewoon heel erg mee bezig.
1: Ja, dit is toch prachtig?
0: Ja, Robin is echt een fantastische jongen. Die werkt bij een speelgoedbank in Haarlem. Dat heet De Groene Gekko. En De Groene Gekko, dat is, als je dus kinderen hebt en krijgt, dan kost dat onwijs veel geld. Maar bij De Groene Gekko kun je dus met een speciale bankpas, als je een kleine beurs hebt, en kinderen krijgen dan bijvoorbeeld ook De Groene Gekko pas. Daar staat dan vanuit de gemeente €7,50 op. En dat wordt steeds een beetje verhoogd, dat bedrag. Daar kun je dus de speelgoed mee kopen, want het is allemaal tweedehands speelgoed.
1: Hm.
0: En deze lieve jongen, die sprak ik, die heeft zit in het autisme spectrum. Dat mag ik zeggen, want ik heb het daar met hem over gehad. En had een hele goede baan bij de gemeente, maar kwam tijdens dat werken erachter dat hij dus in het autisme spectrum zat. Dus hij gaf veel te veel energie in veel te korte tijd. Dus hij werkte steeds harder en harder en harder vanwege dat autisme. Dus hij kwam steeds in een soort hyperfocus. En op een gegeven moment kwam hij in een burn-out terecht. En dacht, ja, ik ben nu afgeschreven, want ik heb autisme. Ik weet niet meer wat ik moet doen met mezelf. En toen kwam hij bij De Groene Gekko terecht. En het mooie is dus dat Maaike, de directrice, vroeger, dat heeft ze mij ook verteld, dus ik mag dat vertellen, een burn-out heeft gehad en zichzelf daaruit heeft gewerkt en toen directeur is geworden, want ze was al betrokken bij De Groene Gekko, directeur is geworden van De Groene Gekko, dus die speelgoedwinkel, en dus mensen aanneemt. Dus wat zij heeft geleerd uit die burn-out komen, dat geeft zij dan door aan haar medewerkers. En ja, Robin is een jongen die dus in het autisme spectrum zit. En die fantasie, want dat is, hij wordt in zijn kracht gezet. Hij maakt zakjes met poppetjes. Dus ik zei ook tegen hem van, eigenlijk gebruik je jouw fantasie om kinderen weer hun fantasie te prikkelen.
1: Ah.
0: En toen zei hij, ja, zo had ik het eigenlijk nog helemaal niet bekeken. Maar hij kan daar dus of in een hyperfocus in een paar uur keihard werken.
1: Ja.
0: Zo hard dat je 16 uur in een dag werkt, maar dan in 4 uur. En dan kun je denken, ja, dat zijn maar poppetjes en het zijn maar spullen. Maar het is hard werken, hoor. De spullen moeten binnenkomen, moeten schoongemaakt worden, moeten uitgezocht worden, die moeten gecategoriseerd worden, moeten geprijsd worden, moeten in de winkel worden gezet. Er gebeurt echt veel. En als je in het autisme spectrum zit, moet je ook nog eens met je collega's omgaan, die ook allemaal iets hebben. Dus best wel veel. Er zijn veel indrukken, veel prikkels. Maar er wordt daar dus goed naar op hem gelet. Met dank ook aan de directrice, die zelf een nogal zwaar traject heeft afgelegd. Dus die precies weet wat er nodig is om iemand in zijn kracht te zetten. En als hij het even niet trekt, mag hij een rondje lopen, een kopje thee nemen. Mm. Hij hoeft niet te werken. Soms, weet je, er hangt eigenlijk niks van af. Maar er hangt eigenlijk alles van af. En dat is juist het mooie. Er wordt ontspanning geboden wanneer het nodig is. En iemand wordt in zijn kracht gezet, want vanuit die hyperfocus maakt hij een fantasiewereld voor een kind. En het mooie is, kinderen die hangen aan zijn lippen, die kijken met hem mee, en die willen ook zo'n zakje met dinosaurussen. En dan vertelt hij helemaal uit welke tijd het komt.
1: Ach.
0: Dus hij, ja, er zit, dat is ook het mooie aan autisme. Er zit al gelijk die tunnelvisie in natuurlijk. En dus alles weet hij er ook van, de stegosaurus. Ja. En hoeveel stekels die heeft en uit welke periode die komt. Dus er zit ook een stukje educatie bij. En dat is dan het mooie. Dat gebeurt er allemaal in dat hele kleine microcosmosje van een kringloopwinkel.
1: Is dat ook de reden dat de kringloopwinkel zo'n geschikte plek is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Omdat er dus toch minder druk op staat?
0: Ja, ik denk dat zo is. Er staat minder druk op. Maar, mind you, er staat ook best
1: wel... Er moet wel presteren.
0: Er moet gewoon wel geld verdiend worden. Want dat is natuurlijk ook... Het is ook gewoon een winkel. Er is ook personeel. Er moet ook gas, water en licht worden betaald. Zo'n pand moet ook de huur voor worden betaald. Dus vandaar ook dat de prijzen van vroeger... die zo goedkoop waren, die 50 cent, vind je bijna niet meer. Misschien bij sommigen nog wel. Maar daarom is de kringloopwinkel een perfecte plek. Omdat het laagdrempelig is. Er hangt niet zoveel van af.
1: Ja, maar wat mij wel opvalt in al die gesprekken die je hebt... Ja. Is dat ze de kennis die ze leren ook weer doorgeven aan anderen.
4: Ik vond het zelf in het begin heel lastig om gelijk achter de kassa te staan. Ja. Stel je voor dat het heel druk was, vond ik het zelf heel lastig.
2: Ja.
4: Want dan werd het druk in mijn hoofd en werd ik onzeker.
2: Ja.
4: En toen ben ik daarin ook gewoon goed aangestuurd die tijd... En dat doe ik nu eigenlijk ook bij hun.
3: Want je vindt het zelf ook niet meer eng om achter de kassa te staan?
4: Nee, eigenlijk niet.
3: Hij bijt niet, hè, die kassa?
4: Nee, die kassa gelukkig niet. Als de la open doet, dan kan je wel een tik krijgen, maar...
3: dan kun je een tik krijgen van die kassa.
4: Ja, hij springt automatisch open, dus... Leuk. Als het zo doorgaat zoals het nu gaat, gaat het de goede kant op.
1: Ja, ik hoorde trouwens weer dat NPO Radio 1 op de achtergrond aanstond. Ja. Vind ik ook leuk. Vind ik ook heel leuk, dat viel mij weer op. Maar dit is toch ook eigenlijk heel inspirerend, want het is ook... De geleerde skills zijn ook een soort kringloop bijna.
0: Ja, dat zeg je, weer door. Dat zeg je heel mooi. Dat is echt wel een laag die eronder zit... die ik misschien helemaal niet zo bewust... maar dat is wel fijn dat je dat zo zegt inderdaad. Kringlopen is... Dit is trouwens het fragment wat jullie te horen is Daniel. En Daniel is store manager van een pop-up kringloopwinkel in... Dan moet je me even Krommenie denken. Weet ik niet. Hallo? Nee. Nou, in ieder geval, Wieringenwerf.
1: Ergens in Noord-Holland.
0: Ergens in Noord-Holland is een hele grote shoppingmall, zo'n groot winkelcentrum. En wat ze daar heel goed doen, dat is samen met het UWV en even kijken, Rattenplan. En dus ook de eigenaar van die kringloopwinkel. Soms gaat zo'n winkel even failliet, en dat is niet de kringloopwinkel, maar dan is er een gat in het aanbod. En dan zetten ze daar een pop-up kringloopwinkel neer. Dus ze hebben dan, ze rollen dan gewoon materiaal erin. Ze zetten dat vol met mooie spullen. En ze zetten daar dus ook mensen in die kunnen een nieuw vak kunnen leren. Dus dit was Daniel. En Daniel heeft ooit in een, in een fabriek gewerkt met verf. Was een beetje het buitenbeentje van het dorp, om wat voor reden dan ook. Voelde zich niet gezien, kwam via een omscholingsbedrijf van het UWV, kwam die bij Rattenplan terecht en is toen uiteindelijk store manager geworden. En leert daar skills die hij eerst niet kon, namelijk omgaan met mensen. Een kassa bedienen, mensen aansturen. Dus gewoon een managementfunctie, want er zit dan een manager boven die hem dan weer helpt. En hij werkt voornamelijk met nieuwe Nederlanders. Dus mensen die vanuit een hele lastige situatie in Nederland komen. En daar dan aan het werk gaan. Daar werkt, ik ben even zijn naam kwijt, maar dat bleek een jongen te zijn uit Syrië.
1: Oeshin, ja.
0: Oeshin, dank. Ja. Cameraman was geweest. En waarop wij meteen zeiden, oh, wij werken voor NH. Als freelancers. Misschien moeten we jou even introduceren daar. Dat je als cameraman, dus dat je hier nog even je skills leert. Hè, om het Nederlands en het omgaan met de Nederlandse cultuur. En dat je dan bijvoorbeeld bij NH komt te werken. Want je bent cameraman. Je hebt gewoon voor grote mediaproducties gewerkt. En dat was zo mooi aan zo'n pop-up kringloopwinkel. En dat die Daniel daar werkt. Die pop-up kringloopwinkel is dus niet alleen voor de spullen en voor de mensen. Maar het zit in een winkelcentrum.
1: Ja.
0: En in het winkelcentrum lopen natuurlijk ondernemers langs en die kijken naar die mensen en die kunnen daar dus personeel shoppen. Dus je shopt dus niet alleen spullen.
1: Wat goed.
0: Ja, ja, dat is fantastisch bedacht.
1: Wat een topconcept.
0: Ja. Super slim. Dus als ondernemer heb je iemand nodig. Je denkt, ja, ik zoek even. Ja, maar dan moet je dus weer naar een jobhopper, I don't know, naar een uitzendbureau. Nee, je loopt langs die kringloopwinkel. Je ziet daar in dit geval deze Oeshin staan. Je denkt, dat is een leuke gozer. Weet je wat, ik ga hem uitnodigen om bij mij in mijn winkel te komen werken. Dus dan heeft zo'n kringloopwinkel een driedubbele functie. Spullen, ja, mensen en banen. En daarbij ook nog eens vierdubbel mensen opleiden. Dus deze Daniel die krijgt daarbij. Dus ja. En ik heb goede fragmenten uitgekozen. Want het zijn allemaal dingen die mij meteen raken. Want
1: ja,
0: ik kijk naar, naar ons programma. Of naar mijn programma. Het wordt geregisseerd door Koen Buchten, moet ik even noemen. Die het ook monteert. Dus ik doe het hele voortraject. Aan voorgesprekken. Samenwerken met de gemeente. Het vinden van de mensen. Zorgen dat ze allemaal. Nou ja, dat ik ze heb voorgesproken. Dat we dan het gesprek ingaan. En dan gaat Koen in de montage. Gaat al die lagen bij elkaar brengen.
1: Ja.
0: En dan kijk ik ernaar. Want ik zie dan, ik zit daar bewust niet bij. Ik denk, jij mag het helemaal maken. Ik weet wat ik heb geschoten. Je was erbij. Ik weet wat ik eruit wil halen. Maar het is aan jou. Dat is ook een stukje, weet je. Ownership krijgt iemand daarin. Want we maken het echt samen. En dan vervolgens kijk ik ernaar en dan word ik zelf geraakt door dat mannetje in het zwart met die baard die daar rondloopt, die mensen spreekt. Dus je hebt goede fragmenten uitgekozen. Ja,
1: maar waarom raken die mensen die dus die tweede kans krijgen hier zo?
0: Omdat het omdat ik mezelf ook een tweede kans heb gegeven. Ik denk dat ik dat in het begin wel heel kort even aangaf. Ja. Ik heb toneelschool gedaan. Heb lang gewerkt bij Toneel Speelt met grote acteurs. Ik heb bij het Nationaal Toneel gezeten als acteur. En op een gegeven moment merkte ik, ik weet niet of dit mijn weg is. Of ik altijd in een ensemble en in een bus, ik hou van taal, ik hou van spelen, ik hou, weet je, wat dat betreft ben ik wel echt een maker. Maar ik merkte dat het doen wat een ander zegt, en dat ik al van tevoren wist, nu is het echt een onwijs luxe positie, want ik zat vast bij het Nationale Toneel. Dus ik wist in januari al dat ik in december, weet ik veel, in Den Helder moest optreden. En toen heb ik zeg maar een lange periode ben ik gaan zoeken naar wat wil ik dan echt? En in die tijd presenteerde ik al wel de Uitmarkt en zo. Dus dat presenteren en voor een camera staan en op een podium staan, mensen aanspreken, verhalen horen. Nou ja, dat was wat mij heel erg raakte. Dacht ik, misschien zit het hem daar wel in. En dat is een lange, want de mediawereld is een gesloten wereld. Dus ik ben redacteur en je moet onderaf beginnen. Ik hoef het jou niet uit.
1: Ik weet het, ja. Dus hoe laat was het ook alweer?
0: Ja, nee, dat, inderdaad. 5:48. Maar ja, dat betekent dat je dus ik weet hoe het is om van het ene naar het andere te moeten transformeren. Letterlijk als acteur. Hè, als acteur transformeer je. Maar ook als mens moest ik gaan transformeren. Want je moet andere skills aanleren. Je moet je op een andere manier verhouden tot je vak. Je leert een nieuw vak. En ik denk dat me dat heel erg raakt aan die verhalen van al die mensen. Dat is voor mij een lang proces geweest.
1: Ja.
0: Waarbij ik een nieuw vak heb geleerd. Ook als radio-dj. Je leert echt een vak. En dat is niet iets wat je komt aanwaaien. Daar moet je heel hard voor werken, Ruben.
1: Ja.
0: En dat is echt zo. Dat is echt zo. En ik merk gewoon aan al die verhalen die ik hoor. We denken dat we de wereld in macht hebben. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. En je bent alles kwijt. Of je hoeft maar dit te gebeuren. En je moet opeens opnieuw beginnen. En wie helpt je dan? Wie neemt je dan mee? En je kunt je soms zo eenzaam voelen. En ik merk gewoon dat de wereld wat dat betreft best wel een harde wereld is.
1: Ja.
0: Het gaat heel erg over, social media, gaat heel erg over uiterlijkheden. Zeker ook als je kijkt naar nieuwe Nederlanders die hier komen. Dat heten dan gelukszoekers. Maar wij zijn allemaal gelukszoekers.
1: Zeker.
0: Wij zoeken allemaal een plek om ons thuis te voelen. En wat ik zo mooi vind aan dat kleine universum van de kringloopwinkel. Daar komen alle culturen samen. Alle mensen met een kleine beurs of een grote beurs. Daarom ga ik ook langs al die kringloopwinkels. Kleine beurs, grote beurs. Alle culturen komen samen. En ook dat je dus ziet dat er mensen zijn. Weet je, die de vreugde van iets nieuws leren. De vreugde van, ik mag mezelf een tweede kans geven. Ik lijk wel een zendeling. Dat is niet de bedoeling. Maar ergens zit dat ook wel in me. Ik wil vooral dat de kijker meekrijgt dat het allemaal wel... Het is allemaal niet zo erg. Het komt wel goed.
1: Ik ga je nu ook vragen om een keuze te maken.
0: Oh my God.
1: Want jij hebt nog twee nummers klaarstaan. Maar we hebben er tijd voor eentje.
0: Alright.
1: A Fifth of Beethoven en Begin de Rêve Brisé. Welke wil je liever?
0: Begin de Rêve Brisé is van... dat is van Boulevard Broken Dreams.
1: Ja.
0: Dat betekent ook... maar dan ga ik voor de Fifth of Beethoven.
1: Oké. Okay. En welk verhaal wordt daarbij?
0: Wil je dat nu of weet je dat na?
1: Nee, dat wil ik graag horen.
0: Dat is ook een kringloop. Dat is dus ook voor de kringloop.

0: van de week. Dat is van Walter Murphy. Sampletjes ooit gebruikt door Robin Thicke.
1: Ja.
0: Nou, dat is de muziek, dat is de kringloop. Maar het hoort voor nu, voor altijd, bij Jan... nou heb ik zijn naam even niet heel scherp. Hij is van de kringloopwinkel De Groene Gek, De Groene Ezel. En Jan is Jan de Wit. Nu heb ik hem weer gelijk. Ik wilde hem gaan opzoeken, maar nu heb ik hem. Jan de Wit. En Jan de Wit is een gepensioneerd leraar Nederlands. En die heeft daar zijn eigen residentie achterin. Echt een fantastische man. Breedsprakig. Een hele lieve man. Echt zo'n leraar. Die echt ingaat op de verdieping achter de spullen. En hij vindt daar... De spullen komen naar binnen. En hij gaat dan kijken of iets waard is of niet. En heeft daar prachtige verhalen in. En hij was voor mij met recht de kringloper van de week. En ja, wat ik zei ook tegen Jan... Heb je een plaatsspeler? Die heb ik, Francis, zei hij zo. En ga je dan dansen met je vrouw in de keuken? Zeker, dat ga ik zeker doen. Het is een beetje geschiedenis, namelijk de Vijfde van Beethoven. En het is een beetje modern, want er zit disco in. En het is een beetje van toen en het is een beetje van nu. Want het is ook nog eens gesampled. Dus voor mij is dit precies waar het allemaal over moet gaan. Deze.

0: Walter Murphy, A Fifth of Beethoven. Ik ben nog steeds in gesprek met Francis Broekhuizen over kringlopen met Francis. Ja, Francis, de kringloopwinkel was natuurlijk ooit bedoeld puur voor mensen met een kleine portemonnee.
1: Ja.
0: Maar ook die sector wordt geraakt door inflatie. Maar je sprak met Frank en die houdt de prijzen bewust heel erg laag.
2: Echt nog voor het sociale. En mensen met een krappe beurs hebben gewoon. En voornamelijk wat je ook wel merkt. Jonge moeders met kinderen die gescheiden zijn. En die dat toch financieel het moeilijk hebben.
1: Ja.
2: Hebben we alle kinderkleding 50 cent.
1: Zo.
2: Alle kinderboekjes 50 cent. Kleding 2 euro.
1: Wat raakt jou daar zo in dat je daar zo hard voor maakt?
2: Ja, nou, ik heb ook zware tijden meegemaakt met de winkel. En dat ik echt maanden huurschuld had. Oh. En dat het was van, nou, als het eind van de maand niet aantrekt, dan trek ik de stekker eruit. Dus ik weet ook wel wat het is om het financieel zwaar te hebben.
1: Ja.
2: Maar sinds 2 jaar draaien we positief en gaat het goed allemaal.
1: Okay.
2: En hoeven we niet meer te kijken hoe ga ik de huur betalen.
1: Oké, okay.
2: Dus
1: dat is
2: ook gunstig. Dat is ook een druk die er nu af is.
0: Ja, mooi dat hij de prijzen zo laag houdt. Ja. Maar de kringloopwinkel wordt wel steeds duurder. Ik zag laatst zelfs een foto online van een bank die 1250 euro kostte.
1: Ja,
0: ja, dat vind ik geen kringloopprijzen meer.
3: Nee, dat klopt. Kijk, hulde voor deze Frank dat hij de prijzen laag houdt van kringloopwinkel Heilo. Ga erheen, want het is echt een paradijs. Fantastisch. Ook een fijne winkel, lieve mensen. En Frank is te gek, dat even terzijde. Maar ja, dat zijn geen prijzen met 1250 euro. Maar dat is ook het probleem. Het probleem is dat wij in staat nu zijn, niet door kennis, maar door techniek, te zien of iets heel veel geld waard is. Dat doe je met je telefoon en daarom wordt de prijs hoog gehouden. Ik sprak daarover de store manager van de kringloper, what's in the name, in Hilversum. Hier in Hilversum. En die zei mij, die dus een achtergrond heeft bij musea, volgens mij een designdeskundige in ieder geval, die werkte nu als manager in die winkel. Die zei tegen mij, ja, het is heel simpel, Francis. Er komt er zo'n, een Eames chair zou er binnen kunnen komen. Die dingen zijn duizenden euro's waard. Ga ik die voor 50 piek in de winkel zetten? Nee, natuurlijk niet.
0: Nee.
3: Ik gun je dat jij voor 50 euro kunt vinden, maar dat is gewoon niet marktcomfort. Dat zou ook heel raar zijn. Dus een bank van 1250 euro kun je gevoegelijk, hopelijk aannemen dat de marktwaarde daarvan waarschijnlijk 4000 euro.
0: Ja, dat
3: euro.
0: Geloof ik wel, maar alsnog vind ik het heel veel geld.
3: Het is heel veel geld, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar als bijvoorbeeld, ja, weet ik veel, ja, een Picasso, dat snap ik. Je moet een kringloopwinkel, nou ja, ik zou ook heel eerlijk met je zijn. Ik vond bij die pop-up shop waar we het net over hadden, vond ik 2 etsjes of lito's van Jan Toorop, de bekende kunstenaar. Of het hele echte Jan Toorop zijn, weet ik niet. Dat kon ik ook niet bepalen. Maar die waren best wel duur geprijsd. Ik moest daar geloof ik in totaal 60 euro voor afrekenen. Vond ik heel veel geld voor oude schilderijtjes-achtige dingetjes die een beetje beduimeld waren. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga afdingen. Want dat moet. Dus ik zei tegen de store manager, ja, lieve man, moet je luisteren. Ja, het is hartstikke veel geld. Toen zei hij wel tegen mij, Francis, ik snap dat je het doet. Je krijgt van mij 20% korting, want het is dan werknemerskorting. Maar weet ook, we betalen de huur, we betalen gas en licht, we betalen de ruimte, we betalen de mensen.
0: Ja, dat snap ik.
3: Daar zit heel veel geld achter en het kost heel veel geld. Neem niet weg dat er ook echt wel een economie achter zit. Hè? Dus er wordt ook echt wel geld verdiend. Maar het mooie is dat het geld wat verdiend wordt, omdat het vaak stichtingen zijn, gaat weer terug in de winkel, gaat weer terug naar de mensen. En op die manier moet je ook maar denken, als ik net iets te veel betaal, ik ondersteun daarmee dus ook de winkel en de mensen en daarmee ook de tweede kans.
0: Dit is allemaal te zien in Kringlopen met Francis. Heel kort, wat hoop je dat mensen meenemen van deze serie?
3: Geef jezelf en elkaar een tweede kans.
0: Mooi.
3: Want er is nooit er is altijd hoop.
0: Ja, en dat heb je jezelf gedaan, maar dat hebben ook al die medewerkers gedaan.
3: Zeker.
0: Francis Broekhuizen, maker van Kringlopen met Francis, dankjewel voor je tijd. De volledige afleveringen zijn te zien op het YouTube-kanaal van NH en zijn zeker de moeite waard. Dankjewel.
3: Dankjewel, Ruben.
0: Dit was De Nacht is Zwart voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
4: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
5: NPO Radio 1.
6: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond bij het Pridefeest.
7: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
6: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf uit van 27 jaar. Het weer, het is vannacht nog een beetje aan het regenen, vanmorgen moet ik zeggen, en het is een graad of 15. De rest van de dag wisselen buien en zon elkaar af bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: NPO Radio 1. VPRO.
4: Een uur cultuur. Nathan de Vries.
5: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Een Uur Cultuur, het cultuurprogramma van de VPRO, waarin ik in gesprek ga met verrassende creatievelingen en waar je de beste tips krijgt op het gebied van kunst en cultuur. Mijn naam is Nathan de Vries en op deze mooie ochtend bij mij in de studio aangeschoven schrijver en scenarist Lucas de Waard. Lucas, als ik me in jou verdiep en je een beetje beter wil leren kennen, dan kom ik er direct achter dat je houdt van aanzwellende violen, kleinmenselijke lulligheid, van sterfscènes en van superhelden.
6: Ja.
5: Ja, zeg je direct. Als je nou één moet uitkiezen, wat en waarom?
6: Ik denk dat dat wisselt per project en misschien ook wel per levensfase. Dit is natuurlijk. Je schrijft zoiets in een bio omdat je een beetje een beter beeld wil geven van de breedheid van wat je doet of zo. En die aanzwellende violen, ik hou gewoon best wel van dingen die breed uit mogen pakken, zeg maar. Die het grote gebaar niet schuwen, die. En tegelijkertijd kleinmenselijke lulligheid. Ja, proberen in het grootste juist het kleine op te zoeken. Daar ben ik ook dol op. Ik denk dat dit boek daar ook wel, waar we het zo over gaan hebben, misschien ook wel een beetje een staalkaart van is. Omdat het enerzijds een hele grootse en bizarre wereld neerzet. En anderzijds heel erg inzoomt op mensen. Maar het gaat eigenlijk over. Over de breedheid van wat ik tof vind en wat ik graag opzoek in mijn werk.
5: We gaan het over hebben. Lucas de Waard werd geboren in 1984 in het mooie Den Bosch. Hij is scenarist, romanschrijver en toneelschrijver. Hij studeerde af als dramaschrijver aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij schreef scenario's voor films en televisieseries, waaronder Deep Shit, Invasie, Fanboy en meer recent Bovensloot. Dat is ook een toffe serie, nu op tv te zien, toch? NPO
6: yes.
5: Start.
6: Yeah.
5: Hij won een musical award voor beste script voor Willem Ruis, de show van zijn leven. En schreef mee aan de succesvolle musical What's Gebeurd van de jeugd van tegenwoordig. Lucas schreef meerdere romans, waaronder De Kamers, Kraaien Tellen en Bast. De roman Nachtbezorger is zijn nieuwste boek en daar gaan we het uitgebreid over hebben. We hebben hem ook allebei hier in de studio liggen. Lucas, ik heb de afgelopen dagen ben ik er doorheen gechased door je boek. Het is echt een page-turner.
6: Gechased klinkt goed.
5: Ja, inhoudelijk, daar komen we zo meteen over te spreken. Maar het boek was snel uit.
6: Fijn.
5: Ja, het boek speelt zich af in Andrecht. Het is vroeg op de morgen. Krijgen de luisteraars een leuke ochtend? Want het is best wel een deprimerende, grimmige stad, toch?
6: Het is een deprimerende, grimmige stad. Ik hoop niet dat het boek deprimerend en grimmig is. Dus wat ik heel graag wilde was een. Ik had al heel lang de droom om een boek rondom een fictieve stad te creëren. Een verhaal op een locatie te vertellen die ik zelf helemaal vanaf de eerste baksteen kon opbouwen, zeg maar.
5: Super cool ook om te doen, lijkt me.
6: Ja.

0: eigenlijk willen doen. En tegelijkertijd ben ik nooit zo heel erg geïnteresseerd in... Want ik denk dat Anderlecht is een grimmige, gruwelijke plek. Ik ben nooit zo heel erg geïnteresseerd in verhalen vertellen... die maar één gezicht hebben. Dus ellende op ellende op ellende stapelen. En ik denk dat... bijvoorbeeld zoals in dit boek spanning, maar ook humor... Een fijn tegenwicht en een fijn ritme kunnen creëren... als je dat afzet tegen een bepaalde hopeloosheid of zo.
1: Ja.
0: En dat je op die manier ook iets kunt zeggen over gevoelens van hopeloosheid... en waar vandaag de dag misschien mensen best wel eens last van kunnen hebben.
1: Of van hopeloosheid?
0: Ja, gewoon van naar de wereld om je heen kijken en denken... Ja, Christus, waar moet ik het vandaan halen? Of hoe zie ik hier nog een soort van hoopvolle toekomst? Waar haal ik het optimisme vandaan, zeg maar? En daar gaat dit boek voor mij ook heel erg over.
1: Kwam het daar ook vandaan?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het... er zijn veel redenen waarom je een boek gaat schrijven. Maar ik denk het eeuwige trekken en duwen tussen optimisme en pessimisme... heeft altijd een fascinatie. Heeft altijd mijn fascinatie gehad.
1: Leg eens uit.
0: Ik denk dat ik geboren ben als pessimist. En dat ik mezelf noodgedwongen optimisme heb aangeleerd.
1: Maar je bent geboren als pessimist.
0: Dat denk ik. Ik denk dat ik vroeger best wel een zwaarmoedig kind kon zijn. Of dat ik best wel. Ik kon best wel angstig zijn. Kon best wel in doemscenario's denken. Dat heb ik lang gehad. En ik denk dat ik mezelf op een gegeven moment een optimisme ben gaan aanmeten als... reddingsboei klinkt wel heel erg alsof het... Zo erg was het niet, maar wel als een soort van manier om meer in het nu te kunnen leven.
1: En hoe kwam dat dan dat je daarvoor een beetje naar de wereld keek van... Nou, spannend, engig.
0: Goede vraag. Dan zou ik terug kunnen gaan naar de scheiding van mijn ouders bijvoorbeeld. Ik weet niet of we daar helemaal in willen gaan graven. Dat lijkt me niet het boeiendste. Ik denk dat ik een gevoelig en angstig kind was. En ik denk dat ik... ik had ook een hele brede fantasie toen al. En die fantasie heeft zich tot in mijn puberjaren... misschien zelfs wel begin twintiger jaren... liet die fantasie zich gretig gebruiken voor het schetsen van doemscenario's... aangaande mijn eigen leven ook bijvoorbeeld.
1: Maar waar moet ik aan denken dan?
0: Nou, ik kon best wel een hypochondrische inslag hebben bijvoorbeeld. En op een gegeven moment, er was wel een punt in mijn leven... dat ik dacht, ik heb hier geen zin in, man. Ik heb geen zin om me bij elk pijntje af te vragen... of het misschien mijn einde betekent. Ik heb geen zin om me bij elk nieuwsbericht af te vragen... of dat het einde van de wereld betekent.
1: Nee, daar word je moe van, dat is niet fijn.
0: Daar word je moe van en het... Er is een collega, een vriend, Daan Windhorst, met wie ik veel werk. En daar heb ik vaak gesprekken mee hierover. En die zei wel eens, pessimisme is een goede manier om je op de toekomst voor te bereiden. En that might be. Maar ik wil daar dan tegenover zetten, optimisme is een goede manier om in het heden te leven. En ik denk dat een goede balans daarvan, dus enerzijds realisme... maar anderzijds ook gewoon durven geloven van... Het komt gewoon altijd wel weer goed, one way or another.
1: Ja, maar dan moest je echt even opzoeken.
0: Ja, ik denk dat ik dat heb moeten opzoeken. Maar toen ik het eenmaal vond, merkte ik dat het me ook wel... ik weet niet, lekker afging of zo. Ik ook wel dacht van, oh ja, optimisme kan ook iets zijn wat je... Je kunt dat leren tot op zekere hoogte.
1: Ja, dit boek, hè, het gaat over een stad. Die is afgesloten van het land.
0: Ja.
1: Er zijn graafmachines op een dag gekomen. En die hebben dat stuk weggedreven van de rest van de bewoonde wereld, zeg maar.
0: Ja.
1: En die stad is eigenlijk een experiment. Niemand weet het precies. Er is een burgemeester met zijn hoofd die op luchtballonnen door de stad zweeft. Een oud volkszanger is het ook nog. Er gebeurt van alles in die stad. En die mensen moeten zich maar zien te redden. En die stad implodeert op een gegeven moment. Hè?
0: Ja.
1: Dat is een beetje de introductie. Waar gaat in jouw woorden dit verhaal kort over?
0: Toen ik het bedacht, de stad, had ik heel lang het idee van... oh ja, ik wil inzoomen op heel veel mensen binnen die stad. Ik wil daar een soort mozaïekvertelling creëren... van allemaal mensen die binnen zo'n imploderende maatschappij leven. En al vrij snel ontdekte ik dat er eigenlijk maar 2 à 3 mensen waren... maar vooral 2 in wie ik de meeste interesse had. Namelijk iemand die binnen die stad beweegt. Dat is Amy in het boek. Amy die omarmt eigenlijk de hopeloosheid. Ze heeft een wat nihilistische inslag... En zij denkt, hey, ik ga gewoon als, in dit geval, zij is smokkelaar van brieven. Zij smokkelt brieven van de buitenwereld en die brengt ze rond in die stad. Dat is gevaarlijk werk, het is illegaal werk. Maar ze is er goed in, ze verdient er geld mee. En ze denkt eigenlijk, hey, deze wereld past mij wel.

0: Deze wereld waarin er niets van je verwacht wordt. Deze wereld waarin alles ellende is. Want als alles ellende is, dan maakt niks meer uit. En het personage waar zij eigenlijk tegenaan loopt, Jona, barman, die juist heel erg gelooft in, hey, we moeten elkaar blijven opzoeken, we moeten een nabijheid nastreven, we moeten elkaar vasthouden.
1: Mensheid te proberen te blijven.
0: Ja, zien. En dan kunnen we de wereld misschien redden. Dan kunnen we onszelf misschien weer optillen. En die botsing tussen die twee ideeën, ten achtergrond van dus die totaal ingestorte wereld, en in eerste instantie eigenlijk de discussie, maar ook dat die elkaar beginnen aan te trekken, dat er iets ontstaat tussen die twee. Daarvan merkte ik meteen, oh ja, daar gaat dit boek over. Het boek gaat niet over een soort van heel breed science fiction-achtig verhaal creëren over een geïmplodeerde stad, maar veel meer over wat doe je in zo'n wereld? Wat doe je? En in dit geval stort de wereld natuurlijk, of nou, Andrecht in op een manier die in onze wereld niet zou kunnen, maar staat voor mij wel symbool voor heel veel dingen die in onze wereld gebeuren en wel kunnen. Wat doe je dan? Hoe verhoud je je daartoe? En wil je realist zijn of wil je optimist zijn?
1: Ja. En waarom vond je dat interessant? Om in zo'n stad waar eigenlijk de macht op een verschrikkelijke manier iedereen te grazen neemt, daar twee karakters in neer te zetten en te kijken hoe die zich daar redden?
0: Omdat ik, denk ik, als ik naar de wereld kijk zoals hij nu is, me heel goed kan voorstellen dat je pessimistisch bent, of dat je nihilistisch bent, of dat je op zijn minst jezelf een pragmatist noemt en gewoon zegt van, hey, ik rol gewoon, I roll with the punches, zeg maar, en ik probeer er het beste van te maken. En daartegenover staan mensen, activisten, die zeggen van, nee, je moet dit niet accepteren. Je moet vechten voor een betere wereld. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. En ik denk dat een vraag is die ik mezelf ook vaak stel. Van, hey, moet ik eigenlijk gewoon samen met mijn vriendin en ons kindje wat eraan zit te komen?
1: Weet je wel,
0: daar komt het kindje.
1: Je staat
0: aan.
1: Op scherp.
0: Ik sta op scherp. Moeten we gewoon, de luiken naar beneden, de tuin vol planten met tomaten en komkommers en het gewoon uitzitten.
1: En laat die politici hun ding maar doen.
0: En laat het allemaal maar, laat het maar in elkaar klappen. Of moet je doen wat je kunt? Moet je naar buiten blijven kijken? En moet je zeggen van, nee, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om. En ik denk dat dat een soort dilemma is waar veel mensen voor staan. Wat veel mensen tegenkomen. En ik vind dat interessant om te verkennen. En ik vond het in het geval van Nachtbezorger en Andrecht dus interessant om er een personage in te zetten. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat Amy echt ons hoofdpersonage is. Dat eigenlijk kiest voor het één.
1: En wat is dat één dan?
0: Dat is kiezen voor zichzelf. Dat is kiezen voor omarmen. Om de chaos en de totale puinzooi omarmen. Kijken, wat kan ik hier uithalen? Hoe word ik hier beter van?
1: Ja, want inderdaad, zij is smokkelaar. Zij probeert nog brieven van het land, de stad in te krijgen. Ja. Geld verdienen. En voor de rest zoek het maar uit, weet je wel. Dat is een beetje haar way to go.
0: Ja, en wat ik eigenlijk wilde was haar iets laten doen wat eigenlijk een goede daad is. Andrecht is afgesloten van de buitenwereld. De burgemeester die aan de macht is gekomen heeft ook echt gezegd van, wij willen niets meer met die buitenwereld te maken hebben. Wij doen het zelf. En die werpt een soort repressief regime over die stad uit. En die zegt geen contact meer met de buitenwereld. En Amy die gaat brieven rondbrengen die de stad binnengesmokkeld worden. Maar dat doet ze niet vanuit een soort idealisme, maar gewoon omdat het goed verdient. Omdat het gevaarlijk werk is. Maar terwijl ze dat doet, en dat zien we vrij snel in het boek al, zien we toch bepaalde vonkjes van medemenselijkheid en barmhartigheid bij haar. Dus op een bepaald moment treft ze een ontvanger die eigenlijk het geld voor zijn brief niet heeft. Hij kan het niet betalen, hij heeft te weinig. En zij besluit dan, ik geef jou die brief.
1: En waarom geeft zij die brief?
0: Omdat ze dus niet alleen maar die nihilist is. Omdat ze niet alleen maar een pragmatist is. Omdat ik daar al wil laten zien van, nee, deze vrouw, hoewel ze eigenlijk niks heeft om voor te leven anders dan zichzelf, heeft wel degelijk een hart. En het enige wat ze misschien zou moeten tegenkomen is een reden om toch een rol te willen gaan spelen. Om toch, misschien niet eens direct de barricades op te gaan, maar om te zeggen, ik ben meer dan alleen maar een deeltje dat voor zichzelf zorgt. Ik ben een deeltje dat ook naar andere deeltjes moet kijken.
1: En die reden komt ze tegen?
0: Die reden komt ze tegen, ja.
1: In welke vorm?
0: In de vorm van Jona. Jona, het andere personage dat hier heel belangrijk in is. Een barman, een dove barman. Die een van de weinige nog actieve kroegen in Anderlecht runt. En die heel erg gelooft in... Nou ja, hij ziet zijn kroeg echt als een plek waar nabijheid nog bestaat. Waar mensen de ellende even kunnen vergeten.
1: Want de rest van de stad is zwart. Er is overal sneeuw. De ramen zijn gesneuveld. Ja. En bij hem is eigenlijk de enige kroeg waar de ramen nog intact zijn. En dat
0: je moet bij Anderlecht echt een soort... Een beetje Gotham City meets een kleine Nederlandse kustplaats, zeg maar. Ik kies er zelf maar één uit. voor je zien, maar dan inderdaad, het is ja, geheel geïmplodeerd. Het merendeel van de stad staat op zwart, het sneeuwt overal, er is heel veel ingestort. Er zijn planten die agressiever zijn gaan groeien sinds de afsluiting van het land, of sinds de afgraving, waardoor er ook al veel gebouwen eigenlijk half omver getrokken zijn. En hij runt een van de kroegen die het dus nog doen, en hij zorgt eigenlijk voor een soort van vrijplaats. En een plaats waar mensen elkaar nog kunnen zien, zeg maar. En hij en Amy treffen elkaar eigenlijk op een punt dat zij een stukje informatie in handen krijgt. Wat wel eens het begin zou kunnen zijn, denkt hij, van een revolutie.
1: Van een opstand.
0: Ja, van een opstand. En zij denkt eigenlijk meteen, oké, dit, fuck dit. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik moet hier vanaf. En hij denkt, nee, we moeten hier wat mee.
1: Wat dus heel herkenbaar is. Als je nu als mens een brief zou krijgen van, hey, je kan wat doen. Nee. Ik blijf bij het zwijgende stille midden. Hou op.
0: Ja, en in het begin ziet zij hem als een iets wat aandoenlijke, maar ook naïeve soort optimist tegen beter weten in. Maar gaandeweg, want zij moeten met z'n tweeën al vrij snel op de vlucht. Omdat de burgemeester en zijn gendarmerie, zoals hij het noemt, de burgemeester is een francofiel, komen achter ze aan. En gedurende die vlucht leert zij anders naar Jona kijken. En ziet ze zijn toewijding richting die medemenselijkheid. En ziet ze, deze jonge man geeft om mij. Hij kent me nauwelijks en nu al geeft hij om mij. En dat doet iets met haar, want er geeft al heel lang eigenlijk niemand meer om haar. Daar heeft ze zelf ook een beetje voor gekozen. Maar op het moment dat dat dan weer gebeurt, triggert dat iets in haar, toch.
1: En dan gaat ze wel voor de goede zaak uiteindelijk.
0: Ze beweegt in elk geval die kant op. Hoe dat uiteindelijk, afloopt, dat ga ik hier niet.
1: Nee, dat gaan we dan
0: maar
1: niet.
0: Maar er verandert, er begint iets in haar te schuiven.
1: Ja, wat ik ook interessant vind, je hebt het over die burgemeester al. Hè? En die beheerst die stad. Dat is een gladde man met nog dure pakken aan. Haar één kant op in de jail. Ja. De zweven, ballonnen door de lucht waar zijn teksten uitkomen. En hij zegt, ik ben Anderlecht. Nou, dat lijkt me ook, dat doet me denken aan ik ben beleid. Goed, dat is mijn eigen interpretatie. Waar staat deze burgemeester symbool voor?
0: Deze burgemeester is voor mij, ja, het staat symbool voor het lelijkste van extremistisch populisme. Wat we vandaag de dag natuurlijk op veel plekken zien. Het optillen van het simpele, als soort van, dames en heren, ik heb simpele oplossingen voor u. We hebben een complex probleem. Nou, complexer dan, onze stad is afgegraven en eigenlijk we hebben geen contact met de buitenwereld meer. Alles implodeert. Ja, complexer heb je het niet. En hij presenteert zich zoals zoveel succesvolle wereldleiders op dit moment, presenteert zich als iemand met simpele oplossingen die tegelijkertijd vanaf het moment dat hij de macht heeft puur voor zichzelf gaat en puur voor zelfverrijking gaat en ook gewoon vanuit ijdelheid handelt eigenlijk.
1: En waarom wil je hierover schrijven? Je kan het ook niet doen.
0: Ja, dat klopt. Je kunt het ook niet doen. Maar ik vind er wel wat van. Of het is voor mij heel erg onderdeel van de wereld zoals hij nu is. Dat soort figuren die op schilden gehesen worden. En op het moment dat mensen erachter komen, oh fuck. Deze persoon geeft helemaal niet om ons. Deze persoon heeft helemaal niet het beste met ons voor. Is het al te laat?
1: Maar waarom wil jij dat schrijven?
0: Waarom wil ik dat schrijven? Ik kan sowieso, denk ik niet. Ik denk dat ik altijd begin te schrijven vanuit een persoonlijke fascinatie of vanuit een persoonlijk dilemma of een persoonlijke interesse. De wereld zoals die is, dringt zich altijd op. Omdat mijn interesses of dingen waar ik me emotioneel mee bezig hou verhouden zich tot de wereld waarin ik leef. En dit boek had, los van een stad en los van deze hoofdpersonages met deze dilemma's, had dit boek een film nodig. En dat het een populistisch, dictatoriaal figuur moest zijn, was vrij snel duidelijk voor mij. En dan ga ik daar ook, ik wil daar dan ook gewoon plezier mee hebben. En voor het, ik denk dat dit de eerste roman is waarin ik echt gewoon, echt een villain heb geschreven waarmee ik vol op het orgel ben gegaan. Hij is larger than life. Hij is karikaturaal. Hij heeft ook nog een henchman. De beer.
2: De beer.
0: De beer is no, zo mogelijk nog absurder en karikaturaler. Omdat ik dat ook gewoon lekker vind. Omdat ik ook mijn liefde voor graphic novels en voor superhelden en dat.
1: Maar dat voel je. Je voelt
0: dat
1: ook,
0: kon ik hier
1: maar
0: ook
1: je
0: in
1: voelt
0: kwijt.
1: Ook jouw plezier, jouw speelplezier, jouw vaart en brein en dat het mag in zo'n boek. Dat voel je. Heb je een stukje dat we dat kunnen voelen?
0: Ja, zeker. Ik kan een stukje voorlezen. De eerste keer dat Amy 's avonds de straat opging, was ze bang en opgewonden tegelijk geweest. Het was een week nadat Anderlecht was losgegraven en de mensen vroegen zich nog hardop af of ze het niet gedroomd hadden. Of het moment dat de graafmachines hun stalen graafbakken in het zand buiten de stadswallen zetten geen hallucinatie was geweest. Arme stakkers. Alsof het land ze niet gewaarschuwd had. Alsof ze niet samen hadden toegekeken hoe het kanaal al maar dieper en breder werd en hoe mensen die probeerden te vluchten met waarschuwingsschoten werden teruggedrongen. Hoe het water van de zee de stad omsloot en het land verdween in de mist. Vanaf de rafelige kades kon je hooguit nog de contouren van een overkant zien. En toen Amy na die eerste week besloot dat ze erop uit wilde, was Anderlecht al op drift geraakt. Het leven in de straten vervallen in chaos en leek niets nog onmogelijk. Zo zouden er mensen zijn aangevallen door hun eigen schaduw, vastgegrepen en kelders ingetrokken. Ook werd er gepraat over de lokale wingerd, die veel sneller was gaan groeien en door ramen naar binnen kwam om over mensen heen te kruipen in hun slaap. In Café Mingus vertelde een visser haar dat het graven dingen in de aarde had wakker gemaakt. De stad was als een taartpunt van het land gescheiden en wie haar vanaf het water bekeek zag gestapelde aardlagen, doormidden gehakte rioolgangen en funderingen. Maar daartussen maakte zich iets anders los. De visser omschreef hoe zich uit zand, klei en steen silhouetten vormden. Hoe die zich als baby's in een baarmoeder door de aarde bewogen, haar omwoelden en naar boven kropen. Dat waren de begraven geheimen van Anderlechters die tot leven kwamen, zei de visser. Hij liet haar een korrelige foto zien. Kijk, hier kruipen ze de stad in. Amy zag niks. Ja, een onverlicht stuk straat en wat schimmen. Maar de schipper bezwoer dat de geheimen van klei en steen inmiddels volwaardige bewoners van Anderlecht waren geworden. Ze dragen kleren en vallen niet op, zei hij. Ze zorgen dat ze onzichtbaar blijven.
1: Mooi, Lucas. Je zegt in een interview in Brabant Cultureel: Ik schrijf boeken die ik graag zou willen lezen. Zelf zou willen lezen.
0: Ja.
1: Geldt dat ook voor dit boek? Zo ja, waarom?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat. Voorkomen dat ik mijn eigen boeken ga recenseren en dan vervolgens vijf sterren
1: geef. Je zegt het hier wel.
0: Ja, dat zeg ik wel. Nou ja, dat is wel wat ik probeer. Ik vind het. Ik hou van boeken die iets groots en meeslepends neer durven zetten. Die de sluizen van de fantasie wagenwijd open durven te zetten. En die daarbinnen een verhaal met aansprekende personages, met een hoog tempo, met een bepaald spanningselement vertellen. Dat lees ik zelf gewoon. Er is heel veel wat ik graag lees. Niet alleen dat. Maar dit is iets wat ik en graag lees. En waarvan ik denk dat het mij ook ligt als schrijver. Ik hou wel van filmische literatuur. En ja. Ik ben ook een ontzettende cinefiel. Ik schrijf natuurlijk ook scenario's. Dus het voelt voor mij ook heel logisch om in mijn boeken dat filmische op te zoeken en proberen neer te zetten.
1: Dan merk je ook. Ik heb zometeen nog een scène, daar zit dat filmisch in. Het is echt een spanningsopbouw, echt een scène waarin je helemaal meegesleept wordt. Maar toch nog heel even, je zegt ook dat fantasie en die verbeelding. Dat mm-hmm. En dat zie ik ook in je werk, ook inderdaad in de scripts die je schrijft voor films, voor televisiedrama's. Die verbeeldingskracht, die fantasie, waar in jouw lichaam, waar komt dat vandaan? Wat is dat?
0: Ja, dat is een uitstekende vraag. Waar in mijn lichaam? Nee, ik heb dat wel echt als kind al gehad. Er waren twee dingen die zich bij mij heel vroeg ontwikkelden. Het ene was taal. Ik sprak heel snel. En ik las heel snel al. En de fantasie, die is gewoon altijd... Ja, die is er gewoon altijd geweest. Het verhalen verzinnen. Ik was ook een... ik kon me als kindje bijvoorbeeld ook heel goed alleen vermaken. Als je mij vier actiefiguurtjes gaf, dan trok ik me terug in een hoek van de kamer. En dan speelde ik daar gewoon een film van anderhalf uur met die figuurtjes. En dat was ook echt met kop en staart, zeg maar. Die film had een begin en een eind. In mijn hoofd zag ik een aftiteling rollen.
1: Ja, dus het begon toen echt al.
0: Ja, dat was echt toen al, ja. Ik weet, en het ook altijd al wel duister. Ik heb als kind ook altijd al wel een fascinatie gehad voor het iets donkerdere, voor dingen die me ook bang maakten.
1: Dat merk je nu, dat zie je in je werk ook nu echt wel terug. Dat duistere randje, toch?
0: Het moet me ook bang maken.
1: Het moet je bang maken?
0: Ja, dat waar ik over schrijf. Ik denk dat het altijd moet krabben aan iets waar ik zelf een antwoord op zoek. En de dingen waar ik zelf een antwoord op zoek zijn dingen die me anders angst aanjagen, denk ik. Dit verzin ik ook ter plekke, hoor. Niet of het waard, maar...
1: Maar het lukt je wel, ja.
0: Ja, ik denk dat ik had al vroeg ook een fascinatie en een liefde voor horror. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat toen ik 9 was, toen zag ik Jurassic Park in de bioscoop. Dat was echt een life-changing event voor mij. Om iets te zien wat zo groots was. Het was ook de eerste keer dat ik echt soort van niet naar een kinderfilm in de bioscoop ging, maar eigenlijk naar een grote mensenfilm. Die wel ook een beetje op kinderen mikte. Maar ja, Jurassic Park was natuurlijk ook doodeng voor een 9-jarige.
1: En waarom was het voor jou zo...
0: Nou ja, los van de Jurassic Park was natuurlijk toen ook echt een cultural event. Als in de film, dat was dé film van het jaar. Misschien wel van het decennium. Er gebeurde daar iets met special effects wat nog nooit eerder gebeurd was. Dus iedereen had het over die film. Maar ook de wereld die daarin wordt neergezet. De fantasie die geprikkeld wordt van dinosaurussen kunnen in onze tijd weer. En wat gebeurt er dan? En vervolgens gewoon, ja, Spielberg was de meester van de suspensevolle scènes. Ja. Die scènes waarbij je hartslag in je keel zit. Zeker voor een 9-jarig jochie. En er waren toen 2 dingen aan de hand. 1 was, ik deed geen oog meer dicht. En 2 was, ik wilde hem nog een keer zien. En ik denk dat altijd bij me is gebleven. Die fascinatie voor fictie die je hart in je keel doet kloppen. En ja, waar je dus tegelijkertijd altijd weer naar terug wil.
1: Dan is dit volgens mij een uitstekend stuk. Dit is een stuk dat Amy, een van de hoofdpersonen, heeft... ik ga niet te veel verklappen, hoor, maar die heeft die kon een keuze maken met een brief die veel teweeg zou kunnen brengen in Andrecht. En dan is ze op de vlucht en daar gaat deze scène over.
0: Yes. Tyfuswijf, hoort ze een van de gendarmen roepen. En iemand smijt zijn knuppel weg die met een kloinkgeluid tegen een vuilnisbak landt. Ze rennen. Gelaarste voeten stampen achter hen aan door de sneeuw. Jona sleurt haar een gammel hek van gaas door, een verzakte constructie tussen 2 bakstenen muren in, die hij achter hen dichttrapt en in 1 beweging afsluit met een roestig nachtslot waar hij een metalen ketting 3 slagen omheen draait. De gendarmen beginnen erop in te trappen en wederom grijpt hij haar hand en sleept haar dieper de steeg in. Langs bergen vuil en stenen en wat lijkt op een ondergesneeuwde dode kat, langs afgebladderde reclame en door vlagen pisgeur, linksaf door een andere steeg. Ergens wordt een raam dichtgeslagen, rechtsaf de straat op. Even glijdt ze weg, maar ze hervindt haar evenwicht net op tijd en ze rennen door. En door, de straat uit, een kruispunt over. Terwijl achter hen het geschreeuw van de gendarmen klinkt. En daarbovenuit een diepe, dreunende brul. Amy onderdrukt een gil. Ze verbaast zichzelf erover. Ze gilt nooit. Ze zou niet eens weten hoe dat klinkt. Maar ze gaan verscheurd worden. Dat weet ze nu zeker. Door die kaken, die behaarde poten, die mensdierlijke woede. Rennend kijkt ze om. De gendarmen zijn uit het zicht. Zij en Jona hebben een voorsprong. Maar zodra de beer hun geur te pakken heeft, en hoe kan dat langer dan een paar minuten duren, is het gedaan. Dat kan niet anders. Hun voetstappen klossen in de sneeuw terwijl ze een klein straatje inslaan. En daarvan weer een brandgang die een schuine hoek omgaat. En weer glijdt ze bijna uit, maar Jona trekt haar mee. Beukt een deur open met zijn schouder en duwt Amy naar binnen, een donker vertrek in. Ze struikelt half over een lege emmer en vloekt. Bijna gaat ze op haar gezicht, maar net op tijd hervindt ze haar balans met haar handen tegen een zuil die midden in de ruimte staat. Ze laat haar handpalmen op het koele hout rusten, terwijl achter haar Jona onhoorbaar de deur sluit. Haar hart bonkt tegen de binnenkant van haar schedel. Knipperend kijkt ze om zich heen en langzaam wennen haar ogen aan het donker. Ze staan in een verlaten pand. Onder haar voeten een houten vloer. Om haar heen de silhouetten van wat oude machines lijken. Ze veegt wat spinrag uit haar gezicht.
1: Nou ja, Als je dit leest, ik heb hem echt in 3 dagen uitgelezen. Dat is ook een beetje je doel vaak met boeken, toch? Dat je het liefst de wilde mensen van Den Bosch naar Groningen zo'n boek in 1 keer uitleest.
0: Ja, dat is wel het idee. Ik heb het echt geschreven met de hoop dat het... nou goed, stel je neemt mee op vakantie, dat je het eigenlijk in 1 dag aan het zwembad uit kan lezen. Dat je gewoon 5 uur ondergedompeld bent, misschien 6. En dat dan in je hoofd een aftiteling rolt.
1: Zou ik zeker doen. Het is zomer, dus ga dat boek halen en... Ja, je komt er niet meer vanaf. Ik ga niet meer op uitjes als je op Kreta zit. Je gaat gewoon lezen aan het zwembad. We gaan naar je cultuurtips doen zometeen. Eerst even naar muziek.

0: Ja, een hele goede morgen. Mocht u net de radio hebben aangezet, dit is een uur cultuur van de VPRO. Mijn naam is Nathan de Vries. En bij mij in de studio vandaag schrijver en scenarist Lucas de Waard. We hoorden net een filmmuziek. Ik vind het heerlijk.
1: Ja.
0: Wat brengt dit soort muziek jou? Wat doe je daarmee?
1: Ik schrijf heel veel op filmmuziek. Sowieso ben ik... Muziek is altijd heel belangrijk geweest in mijn leven. Ik ben opgegroeid in een heel muzikaal gezin. Mijn vader is componist. En ik heb zelf ook altijd muziek gemaakt naast het schrijven. Dus ik heb sowieso altijd... muziek is belangrijk voor me. En zeker ook in film. Ik let altijd, ook tijdens het kijken naar een film, al heel erg op de muziek. Zie dat echt als een extra storytelling device bijna. En dat helpt dus vaak, los van het feit dat ik er graag naar luister... en dat goede muziek een film voor mij echt kan tillen... van een 8 naar een 9 of zelfs naar een 10. Helpt het me heel erg met concentreren op het schrijven... maar het triggert ook gewoon heel veel emoties in me... die nodig zijn en handig zijn bij het schrijven.
0: En dan vooral die filmmuziek.
1: Ja, zeker. Ja, filmmuziek is echt... ik kan niet goed schrijven op muziek waarin gezongen wordt. Dan komt er gewoon een andere tekst binnen... en dat raakt in conflict met de tekst die ik zelf op dat moment aan het maken ben. Dus het moet instrumentaal zijn. En filmmuziek kun je zo... je kunt zo lekker... precies de juiste soundtrack zoeken bij wat je aan het doen bent. Dus bijvoorbeeld.
0: Nee, dat klopt. Ja, je gevoel ook en je. Ja,
1: we hebben het natuurlijk net over mijn boek Nachtbezorger gehad. En dat houdt natuurlijk een beetje het midden tussen. Als je het naar film zou trekken, tussen film noir en actiefilm eigenlijk bijna. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel soundtracks echt perfect voor. Er zijn heel veel.
0: Dus je kan bijna niet kiezen. Als je schrijft, ben je langer bezig met de muziek kiezen dan dat je aan het schrijven bent.
1: Ik denk dat bij de eerste helft van het schrijven van het boek heb ik heel veel van die jazzy film noir muziek geluisterd. En bij de tweede helft veel meer van dit soort muziek. Inderdaad, ja. filmmuziek die onder actiefilms zit.
0: Ik vind het heerlijk. We gaan naar een boek wat je hebt getipt. Bandagist?
1: Bandagist.
0: Het wordt door de Volkskrant het beste boek van 2025 genoemd. En literatuur van vrede, schoonheid, zegt de New York Times.
1: Ja. Ja. Nou, daar kun je mee thuiskomen. Ja. Als de New York Times je boek als dusdanig omschrijft.
0: Waar gaat het over?
1: Het is een roman van Marente de Moor. En het gaat over een jongen die in Amsterdam woont. Of eigenlijk de hele tijd op zoek is naar woonruimte. Omdat hij, de hele tijd als hij ergens woont, is het tijdelijk. Wordt hij er weer uitgegooid. En in de tussentijd verdient hij bij als iemand die de verbanden... aanlegt en bijhoudt van mensen die bijvoorbeeld die problemen hebben met hun voeten, met hun knieën, zweren, noem het allemaal op. Dus hij komt vooral bij hoofdzakelijk boomers over de vloer. Met veel geld en grote huizen, waar hij dan vervolgens eigenlijk heel onsmakelijk werk moet doen. Namelijk vies geworden verbanden van voeten en knieën afhalen en die vervangen door schone. En daarbij en wonden en zweren verzorgen en noem het allemaal op. Dus hij bevindt zich een heel groot gedeelte van het boek letterlijk aan de voeten eigenlijk van een generatie die aan woonruimte geen gebrek heeft. En terwijl hij zelf en zijn af en aan vriendinnetje eigenlijk van leenhuis of van oppashuis moet ik eigenlijk zeggen naar kraakpand, naar een soort van tijdelijke anti-kraakwoning of zo moeten begeven. En gaandeweg, omdat hij gewoon geen plek heeft om te hechten, omdat hij eigenlijk ook geen familie heeft waar hij op terug kan vallen, valt zijn leven en zijn realiteitszin langzaam uit elkaar. En begint hij ook steeds meer naar die generatie te kijken die, zeg maar, de haves in deze wereld.
0: Alles voor elkaar heeft, ja.
1: Ja, althans als het op woonruimte aankomt. En eigenlijk te kijken naar van hoe kan ik iets van hun pakken of zo. Kan ik iets van hun, niet zozeer hun rijkdom, maar eigenlijk hun woonruimte eigenlijk voor mezelf claimen. En het is een. Ja, daar zitten fantastisch beschreven scènes in. Het is die scènes waarin hij met die verbanden bezig is, dat wordt op een zalige manier onsmakelijk verwoord. En zijn gedol door de stad Amsterdam krijgt. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat ik een boek las waar Amsterdam in beschreven wordt. Amsterdam wordt vaak beschreven in boeken. Waarin het echt weer iets sprookjesachtigs kreeg. En ook duister sprookjesachtig. Want zijn alles verbrokkelt eigenlijk langzaam. Op een gegeven moment heeft hij echt geen woonruimte meer. Zijn financiële armslag is nagenoeg non-existent. Zijn leven valt echt uit elkaar. En eigenlijk de manier waarop hij naar de realiteit kijkt ook. Dus van een vrij realistisch verhaal wordt het verhaal ook steeds... Ja, krijgt het een soort van het gevoel van een duister sprookje.
0: En waar zit bij jou dan die fascinatie voor dat de wereld afbrokkelt... en dat we vaak een illusie hebben van wat schoonheid is... en dat het toch wel weer vergaat? Want dat komt ook veel in jouw werk terug.
1: Ja, interessant. Dat heeft denk ik wel te maken met... Nou, enerzijds, waar we het daar straks al eventjes over hadden... de vraag van wat zet je tegenover... Weet je, als de hele wereld uit elkaar lazert... of als de hele wereld jou wegduwt... of wat zet jij daar tegenover? En daar kun je iets optimistisch tegenover zetten. Zoals wat ik geprobeerd heb. Je kunt er ook iets veel donkerders tegenover zetten. Dat is een beetje wat in dit boek gebeurt. Maar ik denk ook dat... verhalenvertellers van nature geïnteresseerd zijn in verbrokkelende werelden. Omdat je vanuit daar iets nieuws kunt creëren. Omdat je breekt eigenlijk een gerecht af terug naar de ingrediënten. En kunt dan vervolgens met die ingrediënten jouw eigen gerecht weer gaan maken.
0: Ik zou dit boek zeker tippen. Niet alle boeken vind jij even goed. Er is een podcast, If Books Could Kill. Yeah. Dat is een podcast over schadelijke zelfhulpboeken of van die boeken die je in vliegtuigwinkeltjes koopt. Waarom zou je deze adviseren? Wat is hier zo interessant aan?
1: Ja, ik vind het een hele, hele lekkere podcast. Het is een podcast van twee journalisten / podcasters. Michael Hobbs en Peter... Achternaam ontschiet me heel even, kom ik zo nog wel op, denk ik. En zij bespreken de boeken die het vaak goed doen in vliegveldshops, zeg maar. De subtle art of the noble art of not giving a fucks.
0: How to get rich in a year, dat soort dingen.
1: Ja, exact. Rich Dad, Poor Dad. Gewoon van dat soort wereldwijde hits van mensen die over het algemeen vertellen dat ze met hun boek jou kunnen leren hoe je succesvol moet worden. Jou kunnen leren hoe je gezond moet worden. En over het algemeen is dat gebaseerd op één ideetje of één zinnetje waarvan zij vervolgens zeggen... dit is overal op van toepassing. gewoon mijn boek kopen. En het zij zijn die podcast volgens mij ooit begonnen... omdat ze dachten, en daar komt de titel... If Books Could Kill, wat natuurlijk een woordspeling is. Maar dat komt daar ook vandaan vanuit het idee van... dit is niet alleen een zekere vorm van oplichterij. Het is ook schadelijk. Want heel veel mensen zoeken voor hulp in die boeken.
0: Absoluut.
1: En zeker het is een Amerikaanse podcast. En zeker in Amerika, waar natuurlijk geestelijke gezondheidszorg helemaal niet iets is wat veel mensen kunnen krijgen. Dus dan is zo'n boek, ja, weet je, dat kun je je dan veroorloven. Dus daar hoop je dan jezelf mee te helpen. En er staat gewoon veel schadelijke shit in. En wat zij doen, is zij maken aan onderscheid tussen zelfhulpboeken die wel degelijk een functie hebben. Namelijk die geschreven zijn door gewoon erkende psychiaters, weet je wel, die hun werk ook aan peers hebben voorgelegd, noem het allemaal op. En de echte grifterboeken. Dat zijn helaas vaak de succesvollere boeken. En zij trekken dat helemaal uit elkaar op een ontzettend aanstekelijke en grappige en ook echt geresearchde manier. Ze voor elke aflevering praten ze met experts. Ze lezen meerdere boeken rondom hetzelfde thema. Maar ja, daar zitten echt vreselijke werken tussen. En ja, daar maken zij dan een anderhalf uur volkomen gehakt van. En dat is gewoon heel lekker.
0: If Books Could Kill. What Went Wrong is een andere podcast. We gaan even luisteren naar een fragmentje. Ja.
2: What Went Wrong?
3: Each week, Lizzie Bassett and Chris Winterbauer dive into the production nightmares behind Hollywood's biggest flops and most shocking successes, like Dr. Doolittle.
4: To shut down production when a giraffe stepped on its own penis.
3: The Wizard of Oz.
5: They put Judy Garland on a daily diet of 80 cigarettes and chicken soup.
3: And Popeye.
5: So they're stuffing mannequins full of cocaine in order to get them to their set of the live-action Popeye.
3: From Waterworld to Showgirls, what do your favorite and least favorite films have in common?
6: They were all really hard to make.
3: So, the question you're asking shouldn't be, why are there so many bad movies?
5: It's how are there any good ones?
0: Ja, dat is de moeilijke kant van filmproducties voor elkaar krijgen, ook in het grote Hollywood. Waarom fascineert het jou zo?
1: Nou ja, A, vanwege mijn ja, toch wel zeer diep geworden, het liefde voor film überhaupt. Dit is een hele leuke podcast. Hij is heel aanstekelijk gemaakt. Ook in dit geval weer heel goed geresearched en voorbereid. En gaat het inderdaad over de maakprocessen van films. Elke aflevering kiezen ze één film. Het is eigenlijk altijd een film waar je van gehoord hebt of die je gezien hebt. Dus het zijn echt de grote namen. En ze maken eigenlijk een deep dive over hoe die film gemaakt is. En dan vooral de hobbels die er op de weg geweest zijn.
0: En waarom is dat interessant voor jou ook als maker, als scenarist? De hobbels?
1: Omdat een film maken eigenlijk helemaal niet kan. En dat is... ik denk dat mensen die niet in de industrie zitten... Daar misschien niet zo'n idee of niet zo'n beeld van hebben. Maar een film maken is zo'n onwaarschijnlijk moeilijk... en eigenlijk bijna onmogelijk proces... waarin honderden mensen samenwerken aan één ding. Die moeten allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben. Er is altijd te weinig geld, er is altijd te weinig tijd. En er gaat zo verschrikkelijk veel mis dat het eigenlijk een godswonder is. En dat zeggen zij in die podcast ook altijd in een intro van... het is eigenlijk een godswonder dat er überhaupt films zijn. Laat staan dat er ook goede films zijn.
0: Dat is wel interessant wat je zegt.
1: Ja, er moet gewoon zoveel goed gaan, wil een film daadwerkelijk slagen. Terwijl, het is natuurlijk wel heel vaak zo... dat op het moment dat je diep in productie van een film zit... dan is er al zoveel... mee gemoeid, zeg maar, aan belangen en gelden. Je kunt niet meer terug.
0: Maar is dat ook de magie? Dus, want als jij dus wordt gevraagd voor een bovensloten of wat anders... dan denk je, zo gaat het voor elkaar komen. Ontwikkelingsfase, productiefase. En als je er eenmaal in zit, is het altijd een stukje magie als het dan lukt?
1: Ja, ja, absoluut. Ik denk echt dat op het moment dat je in zo'n productieproces zit... en je op een gegeven moment met elkaar aankijkt en denkt... volgens mij wordt dit goed, dat is waanzinnig. En de andere kant op kan het ook. Dat je elkaar aankijkt en dat je voelt... we beseffen allemaal dat dit niet goed aan het worden is... maar het moet er toch komen. En als iets niet goed aan het worden is... dan is dat ook nooit een soort van de schuld van maar één iemand. Dan gaan er gewoon op meerdere vlakken gewoon dingetjes mis... die niet meer te corrigeren zijn. En dan ontstaat er een soort sneeuwbaleffect. En dat... Wat ik heel tof vind aan deze podcast, los van het feit dat je als je hem wekelijks luistert, echt een soort. Ja, je wordt helemaal volgestopt met filmfeitjes. Dat is lekker. Maar je kijkt nooit meer hetzelfde naar film. Je wordt best wel vergevend eigenlijk naar film. Je kunt naar half gelukte films kijken en denken. Het is toch steeds best wel knap wat ze hebben gedaan. En je kunt naar volledig gelukte films kijken en denken. Holy shit, dat dit gelukt is. Dat een film als Gladiator begon met filmen op het moment dat het script nog helemaal niet af was. En dat bepaalde legendarische quotes van Russell Crowe in die film zinnetjes zijn die hij ter plekke bedacht. Omdat hij had toevallig nog een zinnetje nodig om zijn manschappen op te zwepen, zeg maar. En dus herinnerde hij zich ineens van: oh ja, in mijn studententijd bij het korps zeiden we altijd dit.
0: Oh, wat vet. Ja,
1: dat is
0: vet.
1: Nu dan.
0: En daar krijg je inzichten in door die podcast.
1: Ja, ja.
0: Ik ga hem zeker luisteren. Ik wil naar een stukje muziek toe op de vroege zondagmorgen. Sons, Belgische rockband.
1: All right.
0: Toch? Even gewoon maar ingooien.
1: Wakker worden, dames en heren.

0: Zo, ik ben wakker.
1: Lucas. Nou, top.
2: Ja, ik zit hier
1: En dit is nog een van de rustigere.
2: Het is de vroege zondagochtend met Lucas de Waard bij een uur cultuur. Waarom vind je dit zo lekker?
1: Ja, ik heb gewoon eigenlijk vanaf mijn puberteit. Rockmuziek, gitaarmuziek, dat blijft gewoon wel mijn. Dat is mijn eerste liefde op muziekgebied. En Sans is een bandje wat momenteel. Door heel Europa toert. Is een Vlaams bandje. En ik heb ze toevallig een paar maanden geleden op een festival gezien. En daar braken ze echt de tent af.
2: Lekker.
1: Dat is gewoon vet. En ze toeren dit najaar volgens mij door heel Nederland. Volgens mij kun je ze op meerdere plekken gaan zien. Als je gewoon een avond echt even, als je los wil.
2: En een biertje.
1: Ja.
2: Lekker. Dus film, muziek is een obsessie van jou, maar ook film zelf. Obsession, ja, zo heet die film. Mm-hmm. Vind je een prachtige film? Ik heb een stukje ervan gezien. Het is best wel ook een crazy film. Neem ons even mee.
1: Obsession, ja, het is een film. Hij draait nog net in de bioscoop, denk ik. Het gaat er eigenlijk al een paar maanden lang over die film. Het is een indie film. Hij is ontwikkeld voor $750,000, wat echt ontzettend weinig is. Hij is opgepikt uiteindelijk op festivals. Is het eigenlijk een succes geworden? Is in de bioscoop terechtgekomen en breekt daar alle records op Blair Witch Project-achtige wijze. En dat is om meerdere redenen bijzonder. Het is bijzonder omdat dat zelden gebeurt met een indiefilm. Het gebeurt al helemaal zelden met een horrorfilm. Zeker niet een horrorfilm die zo eng en zo gory is als deze.
0: Want heel kort, wat gebeurt er? Waar gaat het over?
1: Het is een film. Ja, ik zag een jaar geleden of zo zag ik de trailer hiervoor. En toen dacht ik, ik stuurde hem ook meteen naar een collega van, kijk, dit is een vette pitch. Dit is een vet idee. Het gaat over een jongen, een beetje een verlegen, een beetje scheiterige jongen die hopeloos verliefd is op zijn jeugdvriendin eigenlijk. Een meisje met wie hij ook samenwerkt in een muziekwinkel. Hij durft haar niet te vragen, hij durft geen toenadering te zoeken. En op een gegeven moment koopt hij bij een giftshop, een soort trinket, soort gadget ding. Een wilgje wat je dan kan knakken en dan kun je een wens doen. Gewoon grappig. Dus hij doet dat en hij knakt dat dingetje en hij zegt, ik wens dat Nicky het meest van mij houdt dan van wat dan ook in de hele wereld. En die wens komt uit, maar op afschuwelijke wijze. Ja. Want zij raakt op een krankzinnige wijze geobsedeerd door hem. En ook bezeten. Het is eigenlijk een soort possession movie. Het is een heel duister sprookje over. Wees voorzichtig met wat je wenst. Maar ook over autonomie bijvoorbeeld. Want zij zit eigenlijk vanaf dat moment gevangen in haar eigen lijf. En haar lijf doet een soort van demonische dingen. En ja, de film heeft een ongelooflijk intelligent script. Het vertelt. Het is veel meer dan alleen maar je typical ghost story, zeg maar. Het gaat echt over. Schurende onderwerpen als autonomie, de ander zien. Die bedeesde jongen voelt aan het begin echt als de good guy. Maar op een gegeven moment ga je bij hem ook denken van, yo, jij bent eigenlijk alleen maar bezig met je eigen geknakte egootje. En wat er met haar gebeurt, interesseert je hem. Dus het is. Ja, er zitten schuivende morele panelen in die film. Hij is waanzinnig goed geacteerd. De actrice Indy Navarette, die Nicky speelt. Zij is eigenlijk de special effect van die film. Hoe zij tussen emoties heen en weer schiet. Hoe ze in manie kan. Het is echt een beleving. Hij is doodeng.
2: Nu in de bioscoop. Een andere film, ook prachtig. Train Dreams. Dat speelt ze er af in de Pacific Northwest in Amerika. Man is houtbewerker. En die reist door het land. Heeft een kindje, vrouw thuis zitten. Prachtige film. Wat viel jou vooral op aan deze film?
1: Dit is natuurlijk helemaal de andere kant van het spectrum. Dit is bijna een meditatieve film, zou je zeggen. Wat mij fascineerde is eigenlijk hoe weinig mensen deze film op hun radar hadden. Hij verscheen vorig jaar op Netflix. Er gebeurde eigenlijk niet zoveel mee. Hij werd wel genomineerd voor een Oscar, beste film. Maar was duidelijk niet een echte kanshebber. Maar het is zo'n mooi, verstild, kalm verhaal over een man die gewoon zijn leven leidt. En die eigenlijk niet echt keuzes maakt, maar keuzes worden voor hem gemaakt door de tijd waarin hij leeft. Hij raakt op een gegeven moment eigenlijk alles kwijt. Daar moet hij mee zien te dealen. En hij moet opnieuw op zoek naar een manier om schoonheid om hem heen te zien. Terwijl, waar haal je dat eigenlijk vandaan? Als je een speelbal bent van de industriële revolutie, van de elementen, noem het allemaal maar op. En het is een film waarbij ik eigenlijk, meestal ben ik heel snel erachter, of ben ik heel snel aan het duiden van, oké, hoe zit deze film in elkaar? Wat is, wil deze film mij vertellen? En bij deze film leun ik gewoon achterover. En ben ik gewoon, heb ik me gewoon mee laten voeren op het kabbelen wat de film doet. En dat kabbelen betekent niet dat er geen grote emoties getriggerd worden, want dat gebeurt wel degelijk. Absoluut. Maar het is, ja, wat ik zei, het is echt een meditatie. En het is visueel ook echt fantastisch. Hij is digitaal geschoten. Nou, dat doet de meeste regisseurs, of grote regisseurs, aan nu zweren bij op film schieten weer. Maar deze laat dan weer zien dat je digitaal ook echt prachtige beelden kunt schieten. Hij is volledig natuurlijk belicht. Dus ze gebruiken geen kunstlicht. Nou, dat soort dingen. Je voelt dat allemaal. Je bent daar. En ja, het is gewoon een hele, hele mooie, ontroerende film.
2: Train Dreams, gaan we absoluut kijken. Een gratis tip van jou. Het is ook zomer nu, hè? Mensen willen op pad. Brussel is een stad die jouw hart heeft. Leg eens uit.
1: Brussel is een hele rare stad, eigenlijk. Als je door Brussel heeft iets schizofreens. Het voelt voor mij een beetje als de enige stad binnen de Benelux die echt iets metropolisch heeft. Een soort van echt grote stad waar veel gebeurt. En waar schoonheid en lelijkheid elkaar afwisselen. Dus je hebt echt prachtige pleintjes. En daar staan dan weer een soort van monsterlijke betonnen kolossen tegenover. En het is.
2: Er was schoonheid en lelijkheid. Wat in jouw werk eigenlijk ook de hele tijd naast elkaar bestaat. Dat is die stad in één.
1: Ja, ja. En er is natuurlijk van alles te doen. Qua musea, maar ook qua muziek. Ik ben er ooit in een fantastische jazzclub beland. Waar de ene fantastische sessiemuzikant na de andere. Een soort van die wisselde elkaar af in jamsessies. Het heeft iets. Het voelt in Brussel alsof je veel verder weg bent dan je bent.
2: Die kant op gaan, Brussel. Ik ben nog nooit geweest trouwens, maar nu je het zegt, ga ik de trein en die kant op. We zijn ongeveer aan het einde gekomen, Lucas, van dit uur. Ik ben nog wel benieuwd. Het is inderdaad zomer. Mensen kunnen naar de boekwinkel gaan, de nachtbezorger dan meenemen. Maar wat hoop je dat lezers nou meenemen uit jouw boeken, los van het verhaal alleen?
1: Ik hoop dat als je mijn boeken leest, dat je. Ik ben gewoon altijd geïnteresseerd in de conflicten in mensen. Nou goed, ik denk dat dat voor vrijwel elke schrijver geldt. Maar ik probeer. Verhalen te vertellen die iets sprookjesachtigs hebben, die een bepaalde, die iets mislepends hebben, die voelen als iets waar je makkelijk in kan stappen en waar je je door mee kan laten voeren. Ik probeer personages aan je voor te stellen die soms misschien ook wat larger than life voelen. En tegelijkertijd probeer ik die zo menselijk mogelijk te maken. En probeer ik eigenlijk iemand aan jou voor te stellen die misschien wel worstelt met hetzelfde dilemma als waar jij mee zit. En dat in het geval van nachtbezorger gaat dat echt over van oké, hoe plaats ik mij tegenover een wereld die waar de donkerte soms alomtegenwoordig lijkt, zeg maar. Dus dat die herkenning en dat kleine, eigenlijk dat kleinmenselijke, hoop ik daarin dan in op te zoeken.
2: En daarin ook de randjes. En dat is ook
1: zeker de randjes.
2: Dat is ook goed. Het hele uur met Lucas de Waard kun je terugluisteren als podcast. En de tips, de fijne tips, naluisteren via de NPO Luister app. Ik zal voor nu zeggen, maak een hele fijne zondag van. Geniet ervan, relax en tot de volgende.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Welkom.
3: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
4: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
3: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
5: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
3: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: NPO Radio 1.
15: 7 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. Autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Human. Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we gretig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Vandaag spreek ik, Arnon Grunberg, met mijn gast over geloof en ongeloof in het filosofisch quintet van Human om 10:50 op NPO 1.
18: Europa is van Picasso. India is van mij.
19: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Drents Museum.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
23: Ja, we dachten, we zetten de buitenmicrofoon toch maar even aan hier bij het Groene Huis in Amersfoort. Maar je hoort het. Eind juli. De koudjes. Misschien als je heel goed luistert. Nou nee, zelfs niet als je goed luistert. Een winterkoning wilde ik zeggen, maar zelfs die horen we niet. Nou, gelukkig zijn er wel mensen die ons elke week natuurlijk allerlei geluiden sturen. Zo ook Marianne.

Zij stuurde ons dit geluid. Ze schreef: gisteravond, voor schemering, werden we, terwijl we aangemeerd lagen bij het eiland Marcus Pol op de Loosdrechtse plassen, verrast door honderden, maar dan ook echt honderden zwaluwen. Ze gingen recht op hun doel af, de rietenkraag waar vermoedelijk hun avondeten in overvloed te vinden was. Het was een natuurgeweld van je welste. Ja, zo klinkt het ook, Marianne. Prachtig geluid. Je hoort het water ook tegen de boot slaan, volgens mij. Ja, heerlijk. Ja, hoor jij nou ook iets moois in de natuur? Ook al is het best wel stil buiten natuurlijk. Stuur het alsnog op naar vroegevogels@bnnvara.nl.

een hele goede morgen. Vorige week las ik bij de NOS over de probleembever. Jaarlijks veroorzaakt het beest 4,5 miljoen euro schade aan bruggen, wegen, zelfs aan huizen. Maar die term probleembever, ik zat daar deze week eens even over na te denken. En toen dacht ik, ja, bouwt de mens een dam, dan is het innovatief. Bouwt de bever een dam, dan is het overlast. Bouwt de mens een wijk in drassig moerasland, een technologisch hoogstandje, bouwt de bever een burcht aan de oever, een risico. Bouwt de mens een asfaltweg dwars door een leefgebied, infrastructuur, bouwt de bever een gangenstelsel onder diezelfde weg, sabotage. Ja, weet je, probleembever prima, maar dan zie ik binnenkort graag beleid verschijnen voor die andere probleemsoort, namelijk de mens. Maar goed, deze ochtend denken we niet in problemen. We denken vooral in mooie radio. En in die mooie radio gaan we op zoek naar de houting. Een prachtige vis met een blauwe snuit. We hebben het over vogelapps. En zometeen luister je naar een prachtige reportage van niemand minder dan Henny Radstaak. Ik heb er zin in. Ik ben Jan van Poppel. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Dat waren de London Mozart Players en zij speelden de finale uit de symfonie in S-groot van de Oostenrijker Michael Haydn. Onlangs nam Kees Moeleker afscheid van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, waar hij 37 jaar gewerkt heeft als eerst als conservator, wilde ik zeggen, later als directeur. Maar Kees gaat bepaald niet achter de geranium zitten. Dat is helemaal niks voor Kees. Hij is bezig met een onderzoek naar een vogelsoort die hem mateloos fascineert, namelijk de nijlgans. Sinds een jaar of twee volgt hij bijna dagelijks een populatie nijlganzen in Rotterdam-Oost. En verslaggever Henny Radstaak is dit eerste uur van Vroege Vogels op pad met Kees Moeleker.
1: We lopen hartje Rotterdam-Oost.
2: Ja, we zijn hier in het Prinsenpark. Dat is best wel groot. Dat is het monument van het laagste punt van Nederland.
1: Oh, dat is een betonnen kunstwerk.
2: Ja, het wordt hier gekscherend de vliegende schotel genoemd. Het is een soort ronde schijf. Het is, ja, ik vind het zelf foei lelijk. En het is ook...
1: Jij zegt het.
2: Ja, ik zeg het. De grap is ook dat het niet het laagste punt van Nederland is hier. Dat is lange tijd dachten ze dat. Maar zijn naderhand zijn ze gaan meten. Nou blijkt het ergens in de Plaspoelpolder bij Nieuwekerk te zijn. Het laagste punt van Nederland. Maar goed, dat monument ligt hier nog. Het voordeel is dat de... Kijk, je ziet ze al op de rand zitten daar. De nijlganzen die...
1: Jeetje man, dat zijn er hartstikke veel.
2: Ja, dat zijn er. We zitten nu... midden in de ruittijd van deze vogels. En zitten hier ze nu op dit moment zo rond de 180, 200 bij elkaar.
1: Ik zie er zo al, op dat randje is het al 30. En dan hier 40, voor ons in het water, drijven er een aantal.
2: Het is een beetje onrustig, want de gemeente is het gras aan het maaien, zoals altijd. Dus maar ze zijn er wel. Ze zijn nu een beetje verspreid, ze zitten vaak ook bij elkaar. Het enige wat ze doen de hele dag is gras eten. Dus het hoeft helemaal niet gemaaid te worden hier. Dat doen die nijlganzen wel. En dan wachten tot de veren weer aangegroeid zijn. Kijk, hoor je ze?
1: De fluit van de nijlgans.
2: Vrouwtjes.
1: De vrouwtjes zijn. Ja. Waarom zijn dit de vrouwtjes?
2: Ja, ze hebben verschillend geluid. Mannetjes zijn wat zwijgzamer. Die... ze maken wat kleinere geluiden, het echte honken. De herriemakers zijn de vrouwtjes. Zullen we even een beetje dichterbij gaan? Want het is op zich wel grappig om ze hier van dichterbij te bekijken.
1: De nijlgans, Kees, wat fascineert je?

0: nou in de Nijlgans?
1: Ja, het is natuurlijk een vogel die hier niet van oorsprong leefde. Hij is in de 17e eeuw geïntroduceerd door mensen. Het prachtige schilderij van Melchior de Hondenkoeter, wat in het Rijksmuseum hangt. Het drijvende veertje. Een topstuk uit 1680. Daar prijkt al een overduidelijke Nijlgans op tussen allerlei andere exotische vogels. Dus die vogels werden meegenomen uit verre landen om hiermee te pronken. En sindsdien zijn ze eigenlijk niet meer weg geweest. In de jaren 60 van de vorige eeuw zijn ze verwilderd geraakt. Ontsnapt, / losgelaten door kwekers of mensen die ze hadden als siervogel. Ja, en nu is het een vogel die niet meer weg te denken is uit onze avifauna. Er zijn nu 10, 15.000 broedparen. Op het hoogtepunt van het jaar zijn er in het land zo'n 50.000, is de schatting. En het fascineert mij hoe deze vogels dat voor elkaar gekregen hebben als Afrikaanse soort.
0: Als exoot. Want dat zijn ze.
1: Ja, dat zijn het, ja. Ja.
0: Terwijl we over een prachtige fietswandelbrug lopen, over het water heen, komen we nu bij dat monument aan de overkant. En hier zitten op het randje, op die stenen, allemaal Nijlganzen.
1: Ja. Zijn er, hier zitten er 10. Daar zitten er 10, 20, 30, 40. Ja, 40 bij elkaar zo. Daarachter ook nog een clubje.
0: Voor wie hem niet kent, die Nijlgans, hoe zou we hem omschrijven?
1: Ja, het is een prachtige watervogel. Centimeter of 40, 50 groot. Staat opvallend hoog op zijn poten. Daarom wordt hij gans genoemd. Maar het is eigenlijk een eend. Kaneelbruin. Beetje beige op de buik. Op de rug is hij wat donkerder bruin. Hij heeft op de vleugels prachtige witte schouders. En wat heel kenmerkend is, is het boevenmasker. Hij heeft, ja, van die kringen, donkere kringen om zijn ogen. En de poten zijn roze. Dus het is een hele opvallende, exotische vogel. En hij is eigenlijk vanaf het begin af aan door alle biologen die zich ermee bezighouden hebben als gans uitgemaakt.
0: Je hebt 3 jaar geleden in een column in Vroege Vogels heb je een pleidooi gehouden om hem geen Nijlgans meer te noemen, maar bermeend.
1: Ja, klopt.
0: Hoezo? Ja.
1: Nou, het is dus geen gans, maar een eend. Als je naar de anatomie kijkt, bijvoorbeeld naar het skelet, dan is het een overduidelijke eend. De grens ligt bij het aantal halswervels. 16 en minder, dan ben je een eend. En 17 en meer, dan ben je een gans. En de Nijlgans heeft er 16. Het is dus technisch gesproken een eend. Dus dat klopt al niet aan de naam. Ja, de naam Nijl. Op dit moment zitten er meer Nijlganzen langs de Rotte en de Amstel dan langs de Nijl.
0: Ja, want jij bent naar Egypte gegaan.
1: Ja.
0: Het heel die Nijl ben je afgevaren.
1: Nou ja,
0: op zoek naar die Nijlgans.
1: Niet heel de Nijl, hè?
0: Nou ja, grote, het lijkt me.
1: Ja, 400 kilometer van Aswan naar het noorden, naar Luxor. Op zo'n schip over de Nijl. Nou, vogels gezien was afgelopen voorjaar. Fantastisch. Echt een heel mooi vogelaar moet je dat een keer gezien hebben. En ik natuurlijk de hele dag turen van waar zijn ze. Hè? Dus links, rechts kijken. In die dikke week, 400 kilometer over de Nijl, heb ik er 2 gezien. Ja, ja, dus het is, ze zitten er wel. Voornamelijk in het zuiden van Egypte, maar dat is het dan ook. Het is marginaal. Terwijl de meeste zitten ten zuiden van de Sahara in zuidelijke Afrika. Daar is het gewoon een veel voorkomende watervogel. Ja. Zo ontstaan natuurlijk de misvattingen in de naamgeving van dieren. Dus ik pleit voor een andere naam. En wat mij dus opvalt, zeker in de stad, is dat ze zich heel erg frequent ophouden in wegbermen. Maakt eigenlijk niet uit waar. Langs de snelweg, langs een fietspad. Gewoon een klein stukje groen, waar eigenlijk geen vogel te vinden is, zitten altijd wel een paar bermeenden. Dus vandaar die naam bermeend. En ik ben heilig van plan, en ik roep het nu ook weer, dat die naam veranderd moet worden. Om te beginnen ook weer een correcte naam te geven die meer past bij zijn systematische plaats in de vogelkunde en zijn biotoop.
0: Er gaan er een paar voorbij zwemmen, hier vlak bij ons.
1: Ja.
0: Nu zie je ook van dichtbij, de zon schijnt er mooi op, hoe prachtig gekleurd ze eigenlijk zijn, hè?
1: Ja, je ziet hier het uiteinde van die vleugel, die kastanjebruine veer. En dan, het gaat dan langzaam over in dat, wat, in dat donkerdere. De staart en de vleugels die zijn gewoon zwart. Ja,
0: ja, wordt beaamd.
1: Vrouwtje. Ja. Ja, vrouwtje. Kijk, en dan zie je ook daar zie je alweer een...
0: Dat
1: drijven alweer twee veren.
0: Veren, ja.
1: Zie je? Dus die, dat, daar gaan nu... ja, deze kan dus niet vliegen. Dat, ja.
0: Nou, heb jij al een hele lange tijd een band met deze soort, hè? Met die, nou, laten we dan vanaf nu af aan berm eens zeggen.
1: Goed zo.
0: Want als 12-jarig jochie vond jij eigenlijk ja, het eerste... Ja, was hij toen al dood? Het eerste exemplaar voor Rotterdam?
1: Ja. Nou, hij was nog niet dood. Ik heb hem levend gezien. Eind april 1972. Toen was ik eigenlijk net een beginnende vogelaar. Ik ken het wel, een jongetje met een brilletje en een te grote verrekijker om zijn nek. Maar wel, ja, toen met mijn vriendje op de Bergse Plas in Rotterdam... Ja, zagen wij dus deze vogel zitten. Ja, geen idee wat het was. Dus wij moesten echt naar de bibliotheek om daar andere vogelboeken in te kijken. En daar kwamen we dus achter dat het de nijlgans was. En ja, dan bleek dus dat hij net ja, een paar jaar daarvoor voor het eerst in het wild gebroed had in Den Haag. En toen zat hij dus ineens in Rotterdam vrijvliegend. Ja, toen hield ik hem in de gaten. Ik vond het interessant om te zien. En toen vond ik hem 2 of 3 dagen later vond ik hem dood. Ik heb hem in een plastic zakje gedaan en achter op de fiets naar het Natuurhistorisch Museum gebracht. Ik dacht, nou, dat is wel een bijzondere vogel. En dat werd beaamd. In dank werd die vogel aangepakt door de conservator toen. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zat toen nog in Diergaarde Blijdorp. Dus het was ook altijd leuk om daar dingen naartoe te brengen. Want dan kon je gratis de dierentuin in. Nijlgans ingeleverd. En toen kreeg ik een rondleiding. Even in de kast te kijken, de vogels. Ja, dat was wel grappig. Want ik ben natuurlijk jaren later daar... gaan werken.
0: Ja, maar omdat je daar toen mocht rondsnuffelen, is ja. Daar misschien dat zaadje
1: ja,
0: geplant
1: zeker
0: voor je latere
1: wel.
0: Werk.
1: Het was wel een hele een leuke ervaring om al die opgezette vogels en de laadjes met eieren en zo te zien. En een beetje dat de lucht van mottenballen. Dat heeft me wel geraakt hoor.
0: En dat allereerste door jou naar het Natuurhistorisch Museum gebrachte exemplaar in 1973, is die er nog steeds?
1: Jazeker, die staat er nog steeds. Keurig netjes opgezet.
0: Je nam onlangs afscheid bij het Natuurhistorisch Museum. Daar waren we bij. En elke gast kreeg zo'n keycord.
1: Oh, kijk, je hebt hem hier.
0: En we kregen ook een eendenfluitje.
1: Oh ja,
0: kijk. Dat is een dingetje. Moet je kijken. Moet
1: luisteren. Ja, laat maar eens even horen.
0: Kijk.
1: Ja, hier.
0: De bermeenden reageren meteen.
1: Ja, meteen, ja. Doe het nog eens. Kijk of die... Nou...
0: Nou, ik
1: geloof niet dat ze de echte van onder indruk zijn.
0: Oh, die vleugels even zien.
1: Oh ja. Ja, ja leuk. Ja, was
0: maar dit is wel een beetje het geluid van de bermeen, toch?
1: Ja. Het komt aardig in de buurt.
0: Ja.
1: Ik wil wel ervoor zorgen dat de mensen gewoon wat op een andere manier naar deze vogel gaan kijken. Gewoon als een onderdeel van. Hoort gewoon bij onze vogelfauna. En niet altijd maar gelijk zeggen, oh, die moeten dood. Of ze schijten mijn stoep onder. Ja. Ja, dat doen andere vogels ook. Hè. Het heeft ook heel erg veel raakvlakken natuurlijk met de xenofobie onder mensen. Hè. Dus de diepgewortelde haat voor alles wat vreemd en buitenlands is. Waar natuurlijk de vluchtelingen, waar de wereld nu mee te maken heeft, ook strijd mee levert. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk allemaal. Dat mensen ook op die manier bekeken worden.
0: Ja, raakt jou dat ook?
1: Zeker, tuurlijk. Ja. Ik wil eigenlijk nog een paar veren,
0: ja.
1: Paar veren verzamelen. Maar ik denk dat we even in het gras moeten kijken. Want hier kunnen we even kijken. Er komt een meneer aan met een hondje.
0: Wat is het? Een wit poedeltje? Klein?
1: Ja, klein wit poedeltje. Ja, hier.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Komt de post langs.
1: Mooi hè, ja. Gaat hij er wel eens achteraan?
2: Nee, dat is ook.
1: Nee?
2: Mag niet voor mij.
1: Maar hij gaat niet achter de nijlgans aan?
2: Nee. Huh? Nee, doet hij niet. Maar ik woon hier al 50 jaar. Ja. Ik heb dit allemaal zien veranderen.
0: Waar heeft ook de nijlganzen zien komen dan?
2: Alles. Nou, het zijn geen nijlganzen.
0: Wat zijn het dan?
2: Het is voor de tv geweest. En ze hebben een andere naam.
0: Ja. Nou, dat is Bermeen dan toch, Kees?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Nou, ja, is het goed, heb goed opgelet.
2: Ja. Ja. Ik zit altijd, misschien ben nu dat wel, naar de tv te kijken. Dat je met je vrouw bezig bent.
0: Ja. Dat was ja. met Frederik Smich voor TV Rijnmond.
1: Ja. Ben ik weer met een vrouw bezig op de televisie?
0: Ja, ja, Kees, ja, niks blijft geheim.
1: Ja, dat klopt, ja. Met Frederik Smich, ja, ja, dat klopt, ja. En daar hebben we inderdaad ook over de Bermeend gehad, ja. Ja, dat is leuk om te horen. Ja.
3: Wij gaan nog even een paar ruiveren zoeken.
1: Nou, bedankt.
0: Fijne dag nog.
2: Ja, graag gedaan. Ja.
0: Bedankt, hè. Lopen we even naar de overkant.
1: Ja.
0: Hier staat een clubje van 3+1. Ja. Op de oever, in het gras. Nou, hier liggen veren, Kees. Kijk eens even, man, voor het oprapen hier.
1: Kijk, hier heb ik... Dit is wel grappig. Dit veertje.
0: Hij is niet
1: ja, hij is een centimeter of 5, 6. Hij is wit aan de buitenkant, grijs aan de binnenkant. En er loopt een vlak boven het eind loopt een zwart bandje.
0: Ja.
1: En als je dus, moet je maar eens opletten, als je die bermeenden hun vleugels ziet uitslaan, dan hebben ze dus dat grote witte vlak op de schouder. Dat zijn deze veren. En er loopt een heel mooi zwart randje. En als je dus al die veertjes... Ik heb er nou één, hè, maar die liggen natuurlijk allemaal als soort dakpannen naast elkaar. En dan zit dat hele mooie... Dan
0: loopt die mooi door, dat zwarte,
1: mooi door, het zwarte randje. Hè. Ja, deze neem ik ook mee.
0: Zullen wij zo nog naar een andere plek hier in de stad?
1: Ja, dat is goed. Ik volg natuurlijk de bermeenden, maar ik ben ook... bezig met een echte vogelplaag. Waarvan ik zelf zeg, nou, dat moet stoppen. Dus nou, kom maar mee.

0: Heerlijke muziek hier gespeeld door Wim Mertens. Close Cover heet het uit de speelfilm The Belly of an Architect. Ja, en zometeen luisteren we ook verder naar het gesprek tussen Henny Radstaak en Kees Moeilijker. Wat is er te horen op het antwoordapparaat van de natuur? We gaan naar de Vroege Vogels Venolijn op 035-67-11338.
1: Anton Jansen, Wassenaar. In de vijver van de Ridderhof in Wassenaar is een eersteling. 7 jonge waterhoentjes zwemmen sinds 2 dagen vrolijk rond in de vijver.
2: Met Jolijt uit Kortenhof. Zondagmiddag wandelden we op Zanderijk Kruisbergen. En we zagen daar de struikhei al aardig op kleur komen. De dophei stond volop in bloei. En ook de ronde zonnedauw, ondanks de gordroge bodem. Maar waar ik heel blij van werd, was het blauwste blauw van de klokjesgentiaan.
3: Hallo, met Annemieke Woudenberg uit Tilburg. Vandaag was ik met tanden en poetsen in de badkamer. En opeens voel ik iets op mijn hoofd vallen. Ik kijk in de wasbak en daar ligt een heel groot insect. Ik kreeg een grote gil. Maar bij het nader bestuderen daarvan was het een hele grote bitsprinkhaan van 10 centimeter.
4: Hans Genet Kampen. 20 juli zaten we nog om 4:00 of 5:00 in de tuin dat ik een rare hommel zag vliegen. Een collega geraadpleegd met een fotootje gestuurd via WhatsApp bleek het een blauw-zwarte houtbij te zijn.
5: Goedemorgen, dit is Linda Molenaar uit Amsterdam. En ik heb een tweederling, want ik zag vanmorgen een bootje voorbij varen. Met 2 jonkies bij papa of mama. En mama wilde heel graag even slapen. Ik denk dat deze vuut de hele nacht haar jonkies heeft eten gegeven. En nu dacht, zo, de meeuwen zijn er weer. Ik ga slapen, de jonkies zijn veilig. Zo, piepiedepiep klein met die mooie zebrakopjes.
6: Jos Haasbroek uit Rijen. Ik zat gisteren in de achtertuin en zag daar een bruin zandoogje op het zonnekruid. De vlinder vloog niet weg. Ik ging eens dichterbij kijken en zag toen dat hij in het gevecht was met een geel beest. Later bleek dat een spin te zijn. En die werkt niet met een web, maar verkleurd. En daarom heet hij ook kameleonspin.
7: Hier is Veer Buijs uit Mook. Het was me vorige week maandag al opgevallen dat gierzwaluwen ander gedrag begonnen te vertonen. Samenscholen in grote groepen en één keer verdwenen. Nu zijn ze toch echt definitief naar het zuiden vertrokken. Afgelopen zaterdag de laatste grote groep gezien en gehoord hier boven Mook. En sinds die tijd alleen nog af en toe eens een keer een nareiziger. Zoals net nog vliegend van noordoost naar zuidwest richting het verre Afrika. Ik hoop dat hij als nareiziger een warm onthaal krijgt.
8: Geert-Jan van der Spek in Ede op 23 juli. Ik lees het boek van Eva Meijer, Muizenleven. De winnaar van de Natuurboekenprijs van Vroege Vogels. En dan zie ik op mijn terras ineens 2 bosmuizen lopen. Heel leuk om te zien, zeker nu ik dit boek aan het lezen ben. Ik ga ze wat beter bestuderen, net als Eva heeft gedaan met haar muizen.
9: Karin van de Ploeg, Zwolle. Ik zit op de dijk vlakbij de IJssel en ik ging hier naartoe om de slechtvalken te zien. En ja, één daarvan heb ik al gezien. En terwijl het distelpluis magisch in mijn gezicht waait, ga ik hier even lekker genieten van de boerenzwaluwen die hier rondvliegen en de koeien die liggen te herkauwen.
0: Allemaal mooie geluiden. En blijf bellen hè, met 035-67-11338... of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Nu het NOS-journaal met Annette Schut.
10: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
11: De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 kilometer per uur gemeten. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse kandidaat Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag.
12: Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog.
0: We kregen allerlei geluiden binnen de afgelopen tijd. Onder andere deze van Miranda. Even goed luisteren. Nou ja, daar is hij weer. En ook Myrna stuurde het geluid van diezelfde vogel, namelijk de geelgors.

dan zijn we echt nog niet klaar, want ze waren niet de enige. Ook Leni stuurde ons het geluid van de geelgors. Ja, klinkt prachtig, toch? En we hebben er nog een, hoor. Van Julia. En er gaat zelfs een verhaal dat de vijfde symfonie van Beethoven is geïnspireerd op deze felgekleurde zangvogel. En op onze website vind je een compilatie van allerlei zingende geelgors. Echt leuk om te zien. Vroegevogels.bnnvara.nl. En dank dus voor al die mooie geluiden. Ja, ik zei het aan het begin van de uitzending ook al, maar ik blijf het zeggen. Als je nou iets moois hoort, stuur het vooral op naar vroegevogels.bnnvara.nl.

0: One Step was dat uit de musical Le Village Blanc. Hier gespeeld door Marcel Worms op de piano. Ja, deze pianist die was ooit bij mij op NPO Klassiek in de studio. En toen speelde die muziek en dat klonk alsof alle inhoud van de keukenkastjes in één keer op de grond werd gegooid. Het was onbegrijpelijke muziek, maar dit was gelukkig een stuk begrijpelijker en een stuk mooier. We zijn dit uur op pad met Kees Moeleker, die onlangs met pensioen is gegaan als directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Voor 7:30 hoorden we hem in een vurig pleidooi houden waarom we de nijlgans geen nijlgans meer zouden moeten noemen, maar bermeend. En nu gaat het om een vogelsoort die wat Kees betreft mag verdwijnen uit het straatbeeld. Voor dit tweede deel heeft hij onze verslaggever Henny Radstaak meegenomen naar het centrum van Rotterdam, het Oude Westen. En de mannen zijn in een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg, een stadsvernieuwingswijk.
1: Ja, daar staat hij. Kijk.
2: Wat is hem?
0: Ja.
2: Ja. Hij zit met z'n twee
1: staarreppies op het balkon. En ja. Houdt de wacht, maar voor wie en voor wat?
2: De soorten die van jou mag verdwijnen hier.
1: Ja, dit is een doorn in mijn oog. Dit is de blokkerkraai. Dat is een plastic prul. Ziet eruit als een kraai. Hij is plastic en hij wordt gebruikt, wordt verkocht, aangeprezen bij die huishoudelijk artikelhandel, maar ook in het tuincentrum, om vogels te verjagen. Met het idee van, als je last hebt van vogels, zet zo'n prul op je balkon. En dan komen ze niet meer. Dus dan gaat het over meeuwen of duiven. Maar het helpt dus helemaal niks.
2: Die trekken zich daar geen leed van aan, van zo'n plastic prul?
1: Nee, dat is geen enkel beletsel voor een vogel om zelfs naast of op te gaan zitten. Ik ben er dus op gaan letten. Nou, de hele stad is ervan vergeven.
2: Ja?
1: Ja. In het begin is het plastic. En ik vind eigenlijk dat mensen op een andere manier met vogels moeten omgaan. Als je overlast van vogels hebt, wat natuurlijk kan. Kijk, daar zit er ook al één, daar hoog boven, links.
2: Ja, we lopen even een poortje onderdoor, dan komen we nu op een soort binnentuin. Daarboven zit er ook, ja, daar zit er één.
1: Zit er één?
2: Ja, daar zie ik er ook wel eentje met zijn kopje boven het balkon uitsteken. Daar bij dat blauw-witte zeil.
1: Ja.
2: Ja. Oh, kijk eens hier boven jouw hoofd, Kees. Daar zit er ook eentje op de tweede verdieping.
1: Ja, kijk, daar hangt er een. Die is een beetje ondersteboven.
2: Aan het wasrek.
1: In combinatie met van die plastic netten.
2: Oh, ja.
1: Er is al wat aan de hand natuurlijk, dat mensen die dingen kopen.
2: Wat is er aan de hand dan, Kees? Want ze hebben last van een bepaalde vogelsoort.
1: Dit gaat denk ik over stadsduiven waar last van is. Duiven die op de balkonnetjes gaan zitten en poepen. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus dan ga je dingen proberen van hoe krijg ik ze weg. Dan zie je dat wordt aangeboden voor weinig. En je ziet dat de buren zo'n plastic zwarte kraai hebben. En dan ga je dat ook doen. Maar het is allemaal zinloos. Ik heb er ook één gekocht om te experimenteren. Ik heb hem neergezet. Een boterham ernaast. Ja, de eenden, de koutjes, de meeuwen komen er gewoon pal naast zitten. En eten de boterham op. Dus er wordt geen enkele... Het heeft geen enkele afschrikkende werking.
2: Die laten zich niet voor de... Kijk, daar gaat een paar duiven trouwens. Die gaan nu...
1: Die zitten dus naast.
2: Hier heb je het belevende bewijs.
1: Ja, kijk eens even.
2: Er zitten vier duiven naast zo'n plastic kraai.
1: Ja.
2: Op het balkonrand.
1: En er staat ook nog... Kijk, en er staan ook nog twee van die molentjes.
2: Ja, van die zilverachtige dingen.
1: Die gaan...
2: Om vogels af te schrikken.
1: En daar hangen ook nog een paar...
2: Spiegeltjes trouwens.
1: Spiegeltjes.
2: Ja, daar gaan ze
1: weer. Gaan ze alweer. Dus, nou ja,
2: ze zitten gewoon naast die kraai, de plastic kraai op de reling.
1: Hier botst mens met vogel. En dan met name natuurlijk met de stadsduiven. De bron van veel overlast is toch... Hoe komt het dat die duiven hier... in zulke aantallen zitten, zodat ze in ieder geval ervaren worden als een plaag. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met voedsel wat op straat ligt, rommel, waar ze dus van kunnen eten. Dus daar zou je het probleem bij de bron kunnen aanpakken.
2: Ja, want dat is vaak de oorzaak. We laten te veel troep liggen.
1: Ja, precies. Ja. Of doelbewust voeren op plekken waar dat niet toe hoeft. En ook
2: kijk. Ja. Die duif die gaat er gewoon nu pal naast die plastic kraai zitten.
1: Echt, ja. Ja. Ja. Ik ben dus rond gaan fietsen in Rotterdam. Ik heb heel veel wijken kriskras doorkruist. En iedere keer gewoon geteld. Waar zitten ze?
2: En, de plastic kraaien.
1: En bijna geen wijk, geen straat waar ze niet zitten.
2: Je hebt echt een soort verspreidingsatlas.
1: Ja, ik ben ermee bezig om ze... ja. Ik ben zelfs... dat zou misschien ook wel eens wat zijn voor vroege vogels. De landelijke blokkerkraaitelling. om dat eens een keer te organiseren. We ook kijken hoe die verspreiding over het land zit. Of dat te relateren is aan de verspreiding van die winkels. En tuincentra die ze verkopen.
2: Maar het gaat met die winkel ook niet zo heel goed.
1: Nee, maar ze zijn nog steeds...
2: Ze zijn natuurlijk ook elders verkrijgbaar.
1: Het is ook leuk om te weten of we het ook kunnen relateren aan... waar zitten de stadsduiven? Zit er een relatie in? Wat ook interessant is natuurlijk de meer sociologische achtergrond... van wat voor soort buurten zijn het. Kijk, hier gaat het dus ook mis, hè? Ja, dit is
2: allemaal versteend. Allemaal versteend.
1: Ja. De ultieme ellende is natuurlijk wel het kunstgras. Dat je denkt van, weet je wat, we maken het lekker groen.
2: Wat zegt dat kunstgras en die plastic kraaien nou over... nou ja, onze manier van met de natuur en vooral in de stad... hoe we daarmee omgaan?
1: Geen besef dat je de levende natuur, de wilde natuur nodig hebt in je leefomgeving. Als mens ook. Ja. Hier ligt een pompwagen vol met
2: kunstgras.
1: Met kunstgras.
2: Oh, ja.
1: En dat moet nog gelegd worden.
2: Dit is de tegels zijn al gelegd, de stenen zijn al gelegd. Nou, daar moet het kunstgras komen.
1: Hier moet het kunstgras komen, ja.
2: Ach, jeetje.
1: Ja, dan ben je echt ver heen, hoor.
2: Ja.
1: Nou, daar heb ik weer een... blokken krijg daarboven.
2: Ja.
1: Oh, hier, kijk.
2: Hier,
1: twee,
2: ja.
1: Drie.
2: Jeetje, vijf. Ja. Ze vermenigvuldigen zich wel heel snel,
1: ja.
2: Kees.
1: Ja. Ja. Hier, 1, 2, 3 hier. Twee naast elkaar. En met daarnaast ook nog van die pinnen.
2: Ja, oh ja. Kees, na 37 jaar heb jij onlangs afscheid genomen van het natuurhistorisch.
1: Ja.
2: Maar we gaan er toch even naartoe, hè? Want je bent er toch nog wel mee bezig.
1: Ja, zeker. Ik ben er nog wel. Ik ben nu vrijwilliger. Dat is een hele andere dynamiek. Maar wel heel leuk. Ik heb net nog geholpen om een kleine tentoonstelling op te bouwen. Onfortuinlijke muizen, die wil ik je wel even laten zien. En we kunnen nog even de nijlgans uit... de bermeend uit 1973 erbij pakken.
2: Ja, die wil ik wel even zien.
1: Daar ben ik wel trots op, hoor, dat die er nog steeds staat. Kijk eens. Nou, dat heb ik weer, hè.
2: Wat heb je dan? Oh, daar kwam die terecht. Vogelpoep.
1: Ja.
2: Op je schouder.
1: Klote vogels.

0: Humility was dat van Wim Mertens. En tot slot van het drieluik dit uur dat verslaggever Henny Radstaak maakt. Samen met Kees Moeleker gaan de mannen naar de plek die een belangrijke rol in het leven van Kees heeft gespeeld.
1: We zijn inderdaad inmiddels aangekomen bij de plek waar een groot deel van jouw werkzame leven ligt, Kees.
2: Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. Ja, ja, ja. Ja. 1989.
1: Villa Dijkzicht, de oude villa waarin nu het natuurhistorisch is gevestigd, met daar omheen nog een hele grote glazen uitbouw.
2: Ja, glazen gebouwen. Daar vliegen legio vogels zich tegen dood, net als tegen alle andere glazen gebouwen.
1: Tegen die glazen wand aan van het natuurhistorisch, daar gebeurde het. Daar is in 1995 die wilde eend tegen het glas gevlogen.
2: Ja. Ja, dat heeft mijn leven wel op zijn kop gezet, in positieve zin hoor. Het was natuurlijk een biologisch gezien wel een interessant fenomeen wat ik toen waarnam. Een paring tussen een levende en een dode eend die allebei nog van hetzelfde geslacht waren. Dus het was voor mij een openbaring, want mijn biologieleraar hebben mij dat nooit verteld, dat het voorkwam.
1: Nee, wisten dat ook gewoon niet?
2: Dat was allemaal onbekend. Er was ook geen literatuur over, dus ik heb daar toch wel lang op zitten broeden. Want ik wist wel dat het iets bijzonders was. Uiteindelijk een publicatie over geschreven. Het eerste geval van homoseksuele necrofilie bij de wilde eenden. Daar ben ik wel beroemd mee geworden. Ja, dat is
1: daar heb jij de Ig Nobelprijs.
2: Ja, Ig Nobelprijs. Ik heb boeken over kunnen schrijven over allerlei biologische fenomenen die niet in de biologieboeken staan.
1: Ja, de Ig Nobelprijs trouwens, dat is een prijs voor ja, de leuke verhalen uit het wetenschap, hè, zullen we zo zeggen.
2: Ja, officieel is het een prijs die uitgereikt wordt aan wetenschappers die met hun werk mensen eerst aan het lachen maken en daarna aan het denken zetten. Met het idee erachter om veel meer mensen te interesseren voor wetenschap en technologie. En met humor hoog in het vaandel.
1: Jij was op dat moment in het gebouw. Je hoorde die klap tegen het raam aan. Je ging kijken en
2: toen zag ik dat gebeuren en ik kon het op mijn gemakje bekijken. Want ik zat aan de ene kant van het glas, aan de binnenkant. En aan de andere kant vertrok het zich voor mijn ogen. Ik had gelukkig een rolletje in mijn camera. Dus ik heb het foto's gemaakt. Ik heb 75 minuten heb ik het zitten observeren, zitten turven. Aantekeningen gemaakt. Toen heb ik die dode eend natuurlijk in de vriezer gelegd in het museum. Die is opgezet. Natuurlijk ook een beroemd museumstuk geworden.
1: Je hebt nu ook weer een expositie in het natuurhistorisch als vrijwilliger ingericht.
2: Ja, hoe vind je dat? Ik ben nog niet. Ik heb nog geen afscheid genomen. Nee. Ik kreeg al de vraag van, kan jij een vitrine inrichten? Dat heet dan de keuze van. En dan vragen ze dus medewerkers, gastcuratoren, om een aantal voor die persoon leuke, interessante stukken uit het depot op te diepen en die te exposeren. Nou, dat was natuurlijk
1: Eitje
2: voor mij, bedoelde het. Ik heb hier natuurlijk 37 jaar gewerkt. Altijd
1: als
2: dingen.
1: Conservator.
2: De meeste tijd als conservator.
1: Directeur.
2: De laatste jaren directeur. Maar dus ik heb ook nog een goed geheugen. Dus ik wacht. Nou, die muizen. We hebben hier altijd dode muizen verzameld die op een bijzondere manier aan hun eind gekomen zijn. Ik denk dat je het best even kan laten zien.
1: Ja, we moeten
2: want dat praat makkelijker om het muisje erbij te hebben.
1: Ja.
2: En ze zijn nu, eigenlijk zijn de meeste voor het eerst uit het depot. Dus dat is wel leuk dat mensen dat nu ook kunnen zien, deze onfortuinlijke muizen.
1: Intussen hebben we de trap beklommen die toegang heeft tot het natuurhistorisch.
2: Ja, we zijn binnen.
1: Ja. Hallo.
2: We zijn binnen.
1: Hey, kennen jullie hem nog of niet? Kennen jullie hem nog?
3: Het lijkt op een soort die ik een tijd lang niet hier heb gezien meer, nee.
2: Hallo Niels.
3: Een soort terug van weg geweest.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dit is Niels de Zwarte die we tegen het lijf lopen van Bureau Stadsnatuur.
3: Dat klopt, ja. En adjunct-directeur van Natuurhistorisch. Dus Kees en ik hebben innig samengewerkt. Ja.
1: Niels, nu we het toch over hebben, het is leuk dat we je tegenkomen. Jij hield ook een praatje bij het afscheid van Kees onlangs.
3: Ja.
1: En zei jij, het mooie van Kees was dat hij dode dieren weer levend kon maken.
3: Ja, ik vind dat Kees daar heel goed in is. Was, wou ik zeggen, maar dat blijft natuurlijk in collectie en communicatie. Gewoon die twee C's, die staan gewoon met grote hoofdletters op zijn hoofd. Hij ruikt gewoon dat er ergens een verhaal zit in een dier. Mensen weten hem natuurlijk te vinden. Maar dat is één. En daarna moet je er nog een verhaal en een context bij geven. Ja, en dat doet Kees gewoon. Dus dat is echt fantastisch. Dat talent heb ik niet. Dus dat gaan we hier heel erg missen, ja.
1: Ja, maar ik hoor dat er nu als vrijwilliger werkzaam is hier. Dus,
3: Daarom, daar ben ik dan weer fantastisch blij mee.
1: Oh, even aanmelden. Even zwaaien.
4: Ja, hey Bram.
1: Hey Bram, hallo. Bram Langveld, dat is de huidige... Dat is jouw opvolger, hè? Als
2: ja,
1: conservator.
2: Bram is conservator nu van het museum, ja.
1: Nou, mooie houten trappen. Kijk, hier staat één grote vitrinekast. De onfortuinlijke muizen. Hier zien we een bakje met allemaal lijmtubes, zijn dat denk ik. Ja. Met een muis op het randje, met zijn achterpoten hangend.
2: Ja, dit is de beroemde lijmmuis. Die komt uit Keulen. Die is in 2017, na de meivakantie, gevonden door de leerlingen van een kleuterschool in de kast van de onderwijzeres. En die muis die had gesnoept van de lijm. Je ziet daar ook gaatjes, ronde gaatjes in die lijmtubes.
1: Ja.
2: Daar heeft hij van gesnoept, gaatje gemaakt. Uiteindelijk ook die lijm binnengekregen. Ook met zijn pootje blijven kleven in de lijm die eruit stroomde. En op die manier doodgegaan.
1: Het is een triest verhaal.
2: Een heel triest verhaal. Ja, het zijn allemaal, stuk voor stuk allemaal. Ja, ze zijn natuurlijk allemaal dood, anders waren ze hier niet in het museum. Maar dit heeft wel vaak extra drama met zich. Deze lerares in Keulen, die wist van onze belangstelling voor dode dieren met een verhaal. En die is hem toen komen brengen in een koelbox.
1: De fornuismuis, de walnootmuis, de stopperkastmuis. Je kan je er wat bij voorstellen. Tot wanneer is die tentoonstelling te zien?
2: Tot 25 oktober. Dus de hele zomer en ook nog een stukje van de herfst. Het is een kleine, het is een mini-tentoonstelling. Maar je kan hier, je kan hier zo een uurtje lezen en je verbazen. En ook jezelf de vraag stellen van... hoe komt dit nou, hè, dat dieren op deze manier om het leven komen? En wat kunnen we er zelf aan doen?
1: Oké, zullen we tot slot van deze ochtend toch nog even naar die berm heet, die toen nog Nijlgans heette, die jij toen hebt binnengebracht in 1973.
2: Ja, goed plan.
1: Moet ik wat de lift nemen?
2: Ja, we gaan even de lift...
1: Ja, we zijn echt in de catacomben van het natuurhistorisch.
2: Zo. Ik loop even mee, dan gaan we naar de opgezette vogels. Hier staat hij, hè?
1: Daar staat hij, ja. Je kan er niet omheen. Op de bovenste plank, helemaal
2: lange
1: links.
2: Lange tijd heeft hij gewoon bij de ganzen gestaan. Maar de huidige conservator die heeft het licht gezien en hem bij de eenden gezet.
1: Kijk.
2: Daar heb ik dan wel weer, dat is wel weer geregeld. Maar hier, ik zal hem er even uithalen. Hier staat hij, hè?
1: Ja, de Allopogen aegyptiana, de Nijlgans, staat hij nog wel?
2: Ja, hij staat hier nog wel.
1: Okay. Hij staat op het etiketje, op het labeltje.
2: Oh, kijk hier. Ja.
1: Hier, daar staat opgeschreven, eerste Nijlgans die in Rotterdam werd waargenomen en twee dagen later doodgevonden werd.
2: Gevonden op 1 mei 1973. Nou ja, C.W. Moeliker, dat ben ik, hè, de Cornelis Willem. Kees voor vrienden en bekenden.
1: Ja.
2: En de vindplaats Rotterdam, Hillegersberg, Perse Voorplas. Toen was ik 12.
1: Ja.
2: Nou ja, moet je kijken, hij ziet er dus na...
1: Hij ziet er prachtig uit, hè?
2: 50, 53 jaar ziet hij er nog prachtig uit. Gewoon helemaal zoals hij eruit ziet. De poten zijn natuurlijk niet meer dat mooie roze wat ze normaal hebben. Dat verkleurt natuurlijk altijd. Gelukkig de preparateur daar niet met de verfkwast aan begonnen. Want dat gebeurt ook nog wel eens.
1: Geslacht onbekend staat erbij. We weten niet of het een mannetje of een vrouwtje is.
2: Nee. Dat is ook aan de buitenkant niet te zien. Op het moment dat ze natuurlijk geluid gaan maken wel. Hè. Dus de vrouwtjes zijn veel lawaai. Die hebben een luid honk, honk, honk, honk. En de mannetjes is meer sissen. Maar je moet hem dus echt openmaken aan de binnenkant. En de geslachtsorganen bekijken om het geslacht vast te kunnen stellen. En de preparateur van die tijd heeft dat niet gedaan. Dus dat blijft...
1: Ongewis.
2: Ja. Kijk, en hier...
1: Kijk, hier zie je die vleugel.
2: Kijk, hier zie je dus die...
1: veren.
2: Kijk, dat zijn dus die veertjes die we opgeraapt hebben langs de...
1: Met dat zwarte randje.
2: Met dat zwarte randje. Ja, leuk dat hij hier op een goede plek staat. Nu nog even het kaartje veranderen. En misschien doe ik dat een keer stiekem met een viltstift. Ik het even...
1: Ja, zullen we het nu doen?
2: Even corrigeren.
1: Heb je een pennetje?
4: Ja, ik heb het.
1: Misschien word je dan de toegang tot het gebouw voor de rest van je leven ontzegd, Kees. Dat kan natuurlijk.
2: Jij hebt het op je
1: gedaan. Ja, ik ben getuige. Daar gaat die Nijlgans wordt nu doorgekrast door Kees. Berm. Eend. Ja, Kees. Nou, zullen we met deze gewoon officieel de Nijlgans tot Berm Eend omdopen?
2: Zelfs in Natuurhistorische Musea nu nu zo staat, dan is er geen weg terug. Kijk, nou, missie geslaagd.
0: Ja, missie geslaagd. Een lange reportage hoorde je van Henny Radstaak met Kees Moeleker. En ja, het heet dus nu officieel de Bermeend. Ik probeer nooit meer Nijlgans te zeggen. Gaat waarschijnlijk volgende week mis, maar dat zien we dan wel weer. Ja, we kunnen nog even luisteren naar de buitenmicrofoon natuurlijk. Hier bij het Groene Huis in Amersfoort. We zien wat koutjes wegvliegen. Ja, horen ze ook. En de haan. Oh, Paul, krijg ik hier door in mijn oortje van Roosma en Brust, de regisseur. Ik ben niet zo goed in boerderijvogels. Nou goed, we horen niet zo heel veel. Wellicht dat de vogel-apps wel wat kunnen herkennen. Daar gaan we het zo meteen over hebben in het tweede uur van Vroege Vogels.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Hey man.
14: Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we gretig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Vandaag spreek ik, Arnold Grunberg, met mijn gast over geloof en ongeloof in het Filosofisch Quintet van Human om 10:50 op NPO 1.
4: NPO Radio 1.
15: 8 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, dat is een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Dat gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden in een file. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium ook de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog bij ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Christine ter Haar van de Vogelbescherming. Je hebt je telefoon op een paaltje gelegd bij het schrikdraad waar we uitkijken over dit veld hier bij het Groene Huis in Amersfoort. Waarom heb je dat gedaan eigenlijk?
24: Ja, met gevaar voor eigen leven.
0: Ja.
24: Nou, ik had hem om me hangen en dan schuift hij een beetje langs mijn kleding en zo. Ik denk dat hij dan de geluiden minder goed oppakt.
0: Ja, want je hebt een vogel-app aanstaan. Hoort die vogel-app al wat? Ja, we horen zelf de koudjes.
24: Ja, hij hoort wel wat dingen. Maar hij hoort ook nog wat dingen die ik ook hoor die de app nog niet heeft geregistreerd.
0: Oké. Okay. Want wat hoor je, als we heel even stil zijn, hè? Ik hoor koudjes. Wat hoor jij nog meer dan?
24: Nou, een houtduif zingt hier achter. Met die 5 strofes, is dat? Hoekoe. 5 strofes altijd. Ja. Zwarte kraai. Ook een zangvogel.
0: Ja.
24: Hoor je hier achter zingen?
0: Daar horen we de houtduif. Maar ik zie
24: daar gaan zwaluwen, boerenzwaluwen, denk ik.
0: Oh ja, daarachter.
24: Ja.
0: Boven de bomen.
24: En je hoort ze ook. Kijk of Merlin ze ook hoort.
0: Nee, de vogel-app hoort niet alles wat jij hoort.
24: Nee.
0: Dat zegt wel wat, hè?
24: Ja, ja nou ja, hij is heel goed hoor. Hij hoort veel. Maar wij kunnen gewoon zover horen als ons gehoor gaat. En dat is voor zo'n app misschien toch van met een telefoonmicrofoon wat anders.
0: Ja.
24: Dus die boerenzwaluwen waren net te ver weg bijvoorbeeld. En wij zijn aan het praten. Dat helpt ook niet.
0: Dat helpt ook niet. Hij ziet ook niet Christine Ter Haar en Jan van Poppel. Nee, dat herkent hij ook niet.
24: Mijn stem nog net niet, helaas. Maar er is wel ook een andere app, BirdNet. Die doet ook het herkennen van geluiden. En die zegt dan Homo sapiens.
0: Oh, echt waar? Ja, echt. Oh, grappig. Die herkent ons. Ja, we gaan het zo over die vogel-apps hebben. Gebruik je ze vaak eigenlijk als je in het veld bent?
24: Ik gebruik Merlin niet vaak. Nee, dat is gelukkig een ingebouwde Merlin. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen. Dus ja. Ik ken heel veel mensen die hem gebruiken. En ik ken de app ook goed. Maar zelf gebruik ik hem alleen heel soms als naslagwerk of even factchecken. Maar ik gebruik hem niet standaard.
0: Oké, okay, nou, we gaan het zo hebben over die vogel-apps. Ook over een Nederlandse nieuwe vogel-app. Dat allemaal zometeen in Vroege Vogels.

Een hele goede morgen. Terwijl wij hier nog even uitkijken daar naar die boerenzwaluwen waren het, hè? Ja, oké. Nou, dan heb ik dat toch goed herkend. We hebben zo meteen hier een column van niemand minder dan Bibi Dumont-Tak. Onze verslaggever Gert Elbertsen die gaat op zoek naar de houting. En ik bel ook nog met Sanne Mooi over de prachtige natuur op Saba. En dan ook nog vogel-apps. Kortom, een vol uur. Heel veel moois te beleven. En ik zei het net al, tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Dat was de Dutch Academy Orchestra. En zij speelde het snelle deel uit de symfonie in D-groot van de Duits-Nederlandse componist Christian Ernst Graaf. Ja, gebruik je wel eens een app om vogelgeluiden te herkennen? Nou, ervan uitgaande dat je nu knikt of ja mompelt, kan ik je zeggen, je bent er één van velen. Want cassettebandjes en cd's die zijn inmiddels ingewisseld voor smartphones en apps. En zo is het herkennen van vogelgeluiden een stuk makkelijker en toegankelijker dan ooit. De vraag is natuurlijk, in welk gat zijn deze vogelapps gesprongen? En hoe kun je deze apps eigenlijk het beste gebruiken? Dat bespreek ik deze ochtend met, je hoorde haar net al, Christine Terhaar van de Vogelbescherming en de Vogelspodcast. Christine, nu binnen.
1: Ja,
0: goedemorgen. Goedemorgen. Mag iets dichter bij de microfoon gaan zitten, dan horen we je goed zo meteen. En Bart Hoebe en Hio Nguyen, ook hier aangeschoven. Ze hebben de Nederlandse vogelapp Hoemp ontwikkeld. Ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Allebei. Goedemorgen. Ja, jullie zijn natuurlijk naast alles wat ik net zei, alle drie enthousiaste vogelaars. Jo, gebruik je zelf eigenlijk vogelapps?
3: Ja, ook in het begin ook wel veel Merlin inderdaad. En waarneming op Identify vooral.
0: Ja.
3: Omdat je toch denkt, oké, wat is het überhaupt? Maar gaandeweg, ja, is het voelt, wat ik ook al tegen net hiervoor zei, een beetje vogelen met zijwieltjes. Dat is ook wel leuk als je zelf kan een beetje leren fietsen.
0: Vogelen met apps is als vogelen met zijwieltjes.
3: Weet je wel, ja. Okay. En dan ga je toch minder genieten van de omgeving en ben je meer met je telefoon bezig.
0: Ja.
3: Dus vandaar, ja, steeds minder probeer je dan toch af te bouwen van die apps.
0: Ja, ja. Ja. Bart, hoe is dat voor jou? Gebruik je veel apps? Of inmiddels niet meer?
4: Nou, ik gebruik Merlin wel nog. Maar steeds minder eigenlijk. Iets meer dan een jaar geleden zijn we begonnen met onze eigen app. Om die te ontwikkelen. Eigenlijk voornamelijk ook omdat wij heel slecht waren in vogelgeluiden zelf. Daar wilden we beter in worden. Het maken van de app is een hele goede manier om beter te worden in vogelgeluiden.
0: Ja.
4: En sindsdien merk ik eigenlijk dat ik tijdens het vogelen zelf Merlin veel minder gebruik.
0: Ja, oké. We moeten die naam van die apps een beetje vermijden, jongens. Want anders krijgen we de reclamecommissie achter ons aan. Maar we zeggen gewoon vogel-apps.
4: Ja, determinatie-app.
0: Ja, precies. En als je terugluistert kun je precies horen waar we het net over hadden. Christine, kun jij aan onze luisteraars, die natuurlijk gewoon pro's zijn in het herkennen van vogelgeluiden, kun je uitleggen hoe die vogel-apps werken eigenlijk?
1: Ja, in het geval van zo'n geluiddeterminatie-app is het zo dat daar eigenlijk machine learning en AI achter zit. Mm-hmm. En die is gebaseerd op een hele grote database van vogelgeluiden. Dus toen ze zo'n app gingen maken, toen was het eigenlijk gericht op foto-ID. Dus het herkennen van vogels op beeld.
0: Yeah.
1: Maar op een gegeven moment kwam een van de mensen die bij zo'n app werkte erachter van, wacht even, geluiden, dat is eigenlijk ook een soort foto met spectrogrammen van vogelgeluiden. Dus als je vogelgeluid ook in zo'n app ziet, zie je dat lijntje.
0: Ja, dan zie je zo'n kronkelende lijn van het geluid.
1: Nou, dat heet een spectrogram. En eigenlijk is dat hetzelfde als een foto voor zo'n app, om dat te herkennen. Dus toen dachten ze van, maar dan kunnen we dat ook gaan maken. Dus dat hebben ze toen ontwikkeld. En toen is het supersnel gegaan, maar er moest wel echt van ieder roepje, iedere zang, want vogels zingen niet alleen, ze roepen ook. En ze hebben contactroepjes, vluchtroepjes, alarmroepjes. Moest van ieder geluid ongeveer 100 goede opnames zijn.
0: Oh, wauw, dus van elke vogel moeten 100 goede opnames van elk geluid.
1: Ook nog van elk verschillend roepje van die soort.
0: Het gaat over miljoenen geluiden dit.
1: Ja,
0: dus
1: het is een gigantische database en dat is eigenlijk een soort citizen science, want iedereen die vogels kijkt en waarneemt en dat invoert in een app, of waarnemen, e-bird, zit vooral e-bird achter als wereldwijde

0: ding. Daar gaat het natuurlijk allemaal in. En dat wordt één grote database. Ja. En ja, dat is super waardevolle informatie.
1: En populair dus.
0: Heel populair, ja. Het is, ja, ik zei het al laatst in een video die ik maakte op mijn Instagram-account. Het is eigenlijk wachten tot het M-woord valt.
1: Ja, echt waar?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Want, dus, nou ja, ik vind het ook leuk dat je het M-woord noemt. Ja. Laten wij het ook zo benoemen.
0: Precies.
1: Ja, we mogen dat niet zeggen, jongens.
0: Dat kunnen we nu ook gebruiken. Ja, ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, het is eigenlijk, zodra je, als je op kantoor bij vogelbescherming, als er een groepje gasten binnenkomt en het gaat even over vogels, is het binnen enkele minuten.
1: Van, ik pak mijn app er wel even bij.
0: Ja, valt het M-woord bij een excursie.
1: Want jij neemt natuurlijk ook mensen mee op excursie, je werkt bij de vogelbescherming. Merk je ook een soort van invloed van die vogelapps? Zie je andere mensen op die excursies afkomen?
0: Ik weet niet of dat per se door de vogelapps komt. Ja, dat kan deels. Ik denk wel dat er steeds meer mensen vogels zijn gaan kijken. Ook jonge mensen. En ik denk dat wel helpt dat er dan apps zijn.
1: Ja.
0: Want het is een hele laagdrempelige manier. Je hoeft niet meer met je gids of altijd met een excursieleider. Eigenlijk heb je een excursieleider in je telefoon zitten. Mm-hmm. Die jou vertelt wat je hoort.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat wel gemaakt heeft dat het nog veel populairder is geworden.
1: Ben je bang dat je overbodig wordt, Christine?
0: Nou, nee, niet per se. Want ik merk ook, bijvoorbeeld in de community van de Vogelspodcast waar ik ook werk, daar zien we ook dat het blijft toch het allerleukst om naar iemand te sturen van, ik hoorde dit, wat denken jullie dat het is?
1: Precies.
0: En dan samen lekker zo puzzelen. Dat is eigenlijk ook iets wat heel leuk is. En daar leer je toch uiteindelijk ook wel het meeste van, denk ik.
1: Wij hebben op de redactie Gert Elbertsen werken. Nou, die ken je misschien wel. Die hoor je ook in dit programma. En hij is ons M-woord, zeg maar.
0: Ja,
1: als wij het niet weten, dan appen we Gert.
0: Precies.
1: Ja. Is dat voor, hoe oud zijn jullie eigenlijk, Jo?
2: Ik ben 34.
1: Jij bent 34, Bart?
3: 36.
1: 36. Mag ik jullie jonge mensen noemen?
2: Jawel, gewoon.
3: Ik ga mij ook niet zeggen.
1: Oké, dan noem ik jullie jonge mensen. Maar merken jullie ook dat vogelen aanslaat bij jonge mensen?
3: Ja, ik ben zelf maar een paar jaar bezig überhaupt met vogelspotten. Maar ja, ik ken in mijn omgeving wel een boel mensen van mijn leeftijd die er ook mee bezig zijn.
1: Ja, ja. Ja. Is dat ook voor jou zo?
2: Ja, ook steeds meer, ook veel jongeren ook inderdaad. Ja. Ook het vogelen hebben ontdekt en gevonden. Ja,
1: want het is ook, ik zat er even naar te kijken, ook uit Brits onderzoek, blijkt dat jongeren in het Verenigd Koninkrijk massaal aan het vogelen raken. Nou ja, in Nederland zijn er ook wel items over geweest. Wat is nou die aantrekkingskracht van dat vogelen voor jongeren dan, Christine?
0: Ja, het is Gen Z goes birding, is het in, zeggen
1: toch?
0: Ze allemaal.
1: Maar zijn dat de apps?
0: Zijn denk ik de apps, maar het is ook juist eigenlijk het even schermloos zijn. Dus mensen willen zoeken een manier. En dat kan natuurlijk ook zijn een knutselmiddagje met vrienden. Of dat hoor je ook heel veel van die crafternoons en zo.
1: Crafternoons, oké. Allemaal Gen Z-woorden die hier op tafel komen op de vroege zondagochtend. Ja.
0: Maar dus het is ook even lekker buiten zijn en los van je scherm komen. Dus ik denk dat heel erg aanspreekt. Er zit ook heel graag een stuk community achter.
1: Ja.
0: En ook wel een stukje gamification. Dus
1: door
0: bijvoorbeeld zo'n community waarin iedereen zijn waarnemingen inlogt. En dan heb je jaarlijsten, levenslijsten, tuinlijsten.
1: Ja.
0: Allemaal lijstjes bijhouden. En dat is toch een soort wedstrijdje natuurlijk.
1: Ja, heb jij dit al gezien? Ik heb vandaag dit gezien.
0: En ook in jullie app natuurlijk heb je ook een soort score. Dus dat moedigt toch heel erg aan om het, om het te gaan maken.
1: Ja, Pokémon Go voor het vogelen.
0: Precies, ja.
1: Jo en Bart. Bart, jij zei net van, ik ben er eigenlijk ook pas een paar jaar mee bezig. Je zou ook kunnen zeggen, dit is gewoon een hype. Over een paar jaar doe je weer iets anders.
3: Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik vind het enorm leuk. Ik denk dat ik wel blijf vogelen.
1: Dat moet wel als je een app hebt ontwikkeld, vind ik eigenlijk.
3: Ja, vind ik ook wel.
1: Ja, toch? Ja, Jo, jullie hebben een app ontwikkeld. Hoemp heet die.
2: Klopt.
1: Hoe is dat idee ontstaan?
2: Bart en ik gingen een keer vogelen langs de Berkel. Toen zagen
1: langs het waar?
2: Berkel is vlakbij waar wij wonen in de Achterhoek.
1: In de Achterhoek, oké. Ik kom uit Utrecht, dus dat ken ik niet. Oké. Mooie plek?
2: Mooie plek.
1: Oké.
2: En zagen net een bruin vogeltje. We wisten eigenlijk niet of het een bosrietzanger was of een kleine karakiet. Zijn vogels heel erg op elkaar lijken. We weten eigenlijk nog steeds niet wat dat was. Je hebt verschillende tweelingsoorten, zoals een Vitus en Chifchaf, die heel erg op elkaar lijken, maar qua geluid en zang weer heel anders zijn. En toen dacht ik, oké, we kunnen Merlin erbij halen, maar eigenlijk was het veel vetter als we zelf konden herkennen al wat voor vogel het was.
1: Ja, je noemde het M-woord.
2: Oh, sorry.
1: Nee. Dat was een grapje.
2: Ik kies dus mensen, En daarom dacht ik, oké, is het misschien wel een leuk idee om om te gaan beginnen en te starten.
3: En toen in dat specifieke moment was het ook zo, bij mij is in ieder geval vaak als ik dan mijn telefoon erbij pak, dan lijkt het wel alsof die vogels dat doorhebben. Het is een soort van complot van alle vogels van, oh, hij heeft het M-woord erbij gepakt. Nu hou ik mijn mond.
1: Ja, dit is wel.
0: Veel mensen zeggen van, als vogels zingen, dat klinkt heel gezellig, maar ze zijn eigenlijk aan het zeggen, dit is mijn plek en dit is mijn territorium. Maar eigenlijk zeggen ze, kijk, hij pakt zijn telefoon, kom, we gaan.
1: Ja, ja, hou je mond, jongens. Ja, oké, maar jullie zien dan die twee vogels en je kunt hem niet herkennen, maar vervolgens ga je een app maken, joh.
2: Ja.
1: Dat is nogal een stap, toch?
2: Ja, maar...
1: Ik stel me ook wel eens dingen voor, of ik vraag me ook wel eens dingen af, maar dan ga ik niet een app ontwikkelen.
2: Nee, klopt. We zijn ook zelf ontwikkelaars en ontwerpers. Dus dat helpt ook al wel mee.
1: Ja.
2: Maar ja, we vinden vogels heel erg leuk. Echt een passie.
1: Ja.
2: En tijdens het maken word je nog meer enthousiaster over vogelgeluiden. En denk je, wauw, wat een mooie wereld gaat er voor je open als je bewust mee omgaat.
1: Als je erin duikt. Ja. Bart, hoe werkt die app van jullie?
3: Je krijgt verschillende levels. Levels die hebben thema's zoals bijvoorbeeld onomatopee. Een vogel die...
1: Onomatopee?
3: Ja, een klanknabootsing. Dus een vogel die eigenlijk vernoemd is naar het geluid dat hij maakt. Zoals bijvoorbeeld een grutto.
1: Ja.
3: Die dan grutto zegt. We hebben de levels die meer op habitat zijn gericht. Van, ik ga nu tuinvogels leren of bosvogels. En dan krijg je eerst een lesje eigenlijk. Van, de koolmees, die klinkt zo. En dan heb je een audiofragment erbij. En wat ezelsbruggetjes, hier moet je op letten. De pimpelmees klinkt zo. En nou, dan hoor je een aantal tuinvogels. En daarna krijg je een quizje. Hoor je een geluidsfragment. En dan vraagt de app, welke is dit? En dan op die manier ga je steeds oefenen en beter worden.
1: Ja. Dus Hoemp, die app van jullie, die is om iets te leren. Die is om het thuis te gebruiken en vervolgens het veld in te gaan en te denken, wat heb ik geleerd in die app van jullie?
3: Ja,
1: ja.
3: Het idee is eigenlijk, als dat je dus thuis met de app oefent op je telefoon,
1: ja,
3: dan kan je de telefoon, als je aan het vogelen bent, in je broekzak laten.
1: Ja, zo. Ja. Ja. Wat vind je daarvan, Christine, als je dit zo hoort, goede app?
0: Ja, heel goed. Heel leuk. Ik denk dat het stukje gamification heel leuk is voor mensen om het te leren. En ik vind altijd hoe meer mensen met vogels bezig zijn en ook hoe meer ze met vogels bezig zijn, hoe beter. Want wat je bewondert, ja, dat wil je graag ook beschermen. En dat vind ik natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja.
0: Het gaat niet goed met vogels.
1: Maar het is natuurlijk wel wat anders dan apps die heten zoals het M-woord. Mm-hmm. Namelijk die je gebruikt in het veld om iets te herkennen. Gewoon dat je met je telefoon bij wijze van spreken in het bos loopt of over de hei wandelt.
0: Ja. Nou, ik vond het wel leuk wat jij zei, Bart, dat je zei toen ik de app eigenlijk ging maken, daarna had ik eigenlijk veel minder Merlin nodig. Dat kwam, denk ik, omdat je zelf heel erg bezig ging met, dit zingt hij. Waar lijkt het eigenlijk op? Is er een ezelsbruggetje? En dat maakte dat jij het heel erg internaliseerde en zelf die kennis vergaarde. En ja, we maakten net voordat we aan tafel gingen al de grap van fietsen met zijwieltjes ga je leren. Maar ik zei, eigenlijk heb je helemaal geen wielen.
1: Nee.
0: Dus dan ga je die zijwieltjes weghalen. Ja, dat wordt lastig fietsen.
1: Ja, en dan val je weer om.
0: Ja,
1: ja, ja, trouwens, val je om met een fiets zonder wielen? Nou goed, daar gaan we het niet over hebben.
0: Je komt niet vooruit.
1: Ja, je komt in ieder geval niet vooruit. Hey, jullie in die app gebruiken jullie ook allemaal soort, hoe moeten we noemen, ezelsbruggetjes. Mag ik het zo noemen?
2: Ja, zeker.
1: Zullen we er eens een paar langs gaan?
2: Ja.
1: Is dat leuk om te doen?
2: Ja.
1: Zullen we er eens gewoon een geluid bijpakken? Eens even kijken. Ja, nou ja, laten we eens iets horen. Ik weet niet of we hem heel hard horen hier in de studio, maar het is een nachtzwaluw. Ik laatst gehoord op Vlieland.
2: Ja.
1: Overigens ook wel grappig, want toen gebruikte ik dus het M-woord.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei hij, je hoort nu de nachtzwaluw, maar dat kan eigenlijk niet, want je bent op Vlieland.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus,
0: ja. Ja, dan geeft hij zo'n bolletje van hoe aannemelijk het is.
1: Ja. Heb je een ezelsbruggetje voor de nachtzwaluw?
3: Ja, hij klinkt eigenlijk een beetje als een motortje. Maar die wel af en toe van versnelling verandert.
1: Vind ik een goed ezelsbruggetje. Ja. Zullen we er nog één doen? Gaan we even luisteren.
2: Dat is een van mijn lievelingen.
1: Ja. Ja, wat is dit?
2: Dat is de balsroep van de eider. Het klinkt een beetje als een verbaasde oma. Oeh, ja. Dus dat is een supermooi geluid. En Je wist eigenlijk niet eens dat vogels zulke geluiden maken.
1: Ja. Dus, ja. Oeh. Ja, ik kan nu echt... Ja, oké. Okay. Ik kan alleen maar verbaasde oma's horen nu. Ja, is te leuk. We doen er nog één. Even kijken hoor. Deze is wel heel zacht. Horen jullie hem?
2: Nee. Ik hoor hem niet.
1: Nee, we horen hem niet. Nee. Nee, het was de pijlstaart, maar dat ging iets niet goed met het geluid. Maar er zijn dus heel veel... Hebben jullie nog een ander leuk ezelsbruggetje? Noem er eens een, Bart.
3: De zwartkopmeeuw.
1: Ja.
3: Die klinkt een beetje als een overijverige pornoactrice.
1: Aha.
3: Heel aanstellerig. Hier kan hem ook heel goed nadoen.
2: Nee, ik kan hem niet aandoen. Je gooit hem voor de bus. Ja.
0: Ik vind
2: dat
0: jullie al een hele andere associatie mee hebben. Ik denk altijd gewoon een mauwende kat.
1: Een mauwende kat en een pornoactrice. We kunnen even luisteren, jongens. Ja, het kan ook een mauwende kat zijn die in een porno-scène zit. Maar het is een van beide. Hey, jullie hebben in die app Hoemp een soort... nou ja, uiteindelijk eindig je met een soort quiz. Hè, dat je die geluiden kunt herkennen. Dat je kunt checken van heb ik alles goed geleerd wat jullie opgeschreven hebben. Begrijp ik die ezelsbruggetjes? Nu hou ik er niet zo van om mezelf voor de bus te gooien, maar ik ga het wel doen. Want jullie hebben een paar geluiden meegenomen. Ik ben ontzettend slecht in vogelgeluiden. Ik ben namelijk iemand die altijd in het veld die M erbij pakt.
3: Ja,
1: we kunnen naar wat dingen luisteren, Christine. En dan wil ik wel dat jij mijn hulplijn bent.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dan ga ik raden wat het is.
0: Heb je een maximaal aantal keer dat je de hulplijn mag inzetten?
1: Of? Ja, zullen we één keer doen gewoon?
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Ik maak mezelf lastig. We kunnen even naar het eerste geluid gaan. Ja, ga ik gokken? Ja, ik zie Rozemarijn, de regisseur, al lachen. Is het een merel?
2: Dat ja? Klopt, ja?
1: Merel? Echt waar? Oké, daar ben ik blij mee. Oké, en wat, hebben we een ezelsbruggetje voor de merel? Hoe we die kunnen herkennen?
2: Ja, merels zijn wat lastiger. Het is echt zo'n vrije strofenzang is het eigenlijk. Ik weet niet meer wat we hadden bedacht.
3: Altijd heldere, warme, melodieuze tonen.
1: Ja.
3: En ja, het ligt ook zeg maar in de frequentie dat je het zelf goed kan nadoen.
1: Ah, zelf. Ja, je kunt het zelf. En het is natuurlijk, ja, het is wel een heel bekende,
2: klopt,
1: bekende zang dit. Ja. Ik heb je hulplijn nog niet gebruikt, Christine. Zullen we nog één doen?
3: Ja.
1: Oké.

0: Ja, heb je een tip?
1: Ja, even denken hoor. Een tip. Is het ezelsbruggetje wat ik er altijd bij heb, is dat het een soort operazanger is met hele mooie uithalen aan het eind. En ja, ik weet niet of je een beetje vogels kunt herkennen op beeld. Maar deze vogel, de man is heel logisch dat hij deze naam heeft, maar de vrouw.
0: Oh, dat weet ik het, weet ik het. Zwartkop.
2: Ja,
0: ja, ja, lekker. Oké, okay. Nou, dit ging toch aardig goed. Hey, ik vond het fijn dat jullie er waren. Dank. En we gaan zo meteen nog wat ezelsbruggetjes buiten doen als we wat horen met elkaar. Zullen we dat doen?
2: Oké,
0: okay, gaan we zo meteen doen. Dank voor nu. Christine Terhaar van de Vogelbescherming en de Vogelspodcast. Bart Hoebe en Io Nguyen, makers van de app. Ja, gaan we zo meteen. Na 8:30 hebben wij een column van Bibi Dumontak en Gerts zoektocht naar de houting. Een vis met de blauwe snuit. Onthoud dat. Nu eerst de Ster en daarna het NOS Journaal met Annette Schut.
3: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer
5: met
4: Golden eSIM.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
9: De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De vermoedelijke dader reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder, die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. En ook in Spanje is het droog en woeden verschillende branden. Naast de branden in de regio Madrid is nu ook brand uitgebroken in de omgeving van Valencia. 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. En in het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten en overstromingen. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden.
3: Ster.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
2: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.

0: Menno, die schreef ons deze week. We zijn in het noorden van IJsland, in een vrijwel onbewoonde vallei van zo'n 50 kilometer lang, kilometer of 6 breed. En de goudplevier is hier alomtegenwoordig. We zien deze mooie vogel. Het is een prachtige tekening, steeds opvliegen als we over de steenslagwegen rijden. En hij of zij is niet bang, komt vrij dichtbij, steeds zittend in het grasland rond ons huis. Jaloersmakend dit geluid, als je het mij vraagt. Dank Menno voor het insturen. En hoor je nou ook iets moois in de natuur? Je weet ons te vinden, vroegevogels@bnnvara.nl. Bij mij inmiddels aangeschoven hier aan tafel is onze columnist deze zondag, Bibi Dumontak.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Heb jij veel met koeien?
1: Zeer veel.
0: Ja, je weet al waarom ik het vraag natuurlijk.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, want je bent bezig met een serie over koeien, een kinderserie.
1: Ja.
0: Waar gaat die precies over?
1: Het is, we hebben in Nederland een koeienrusthuis. Dat is het enige koeienopvang, de enige koeienopvangboerderij in Nederland, maar misschien wel in Europa. En daar wonen uit de slacht ontsnapte koeien. En 45. En daarover gaat de VPRO een serie maken voor kinderen rond de boer die al die koeien beheert.
0: Ja, boer Bert,
1: verzorgt. Boer Bert. Bert Hollander is dat. En ik ken hem al heel lang en ik heb ook al over hem geschreven. Ook al een boek over die koeien geschreven. Zo kwamen ze bij mij. Wil jij 15 afleveringen schrijven?
0: Zo.
1: Ja, het is een hele klus. Een hele leuke klus, moet ik zeggen. En ik speel er ook zelf in mee. Ik speel mezelf.
0: Zo, ja. Hoe is dat om jezelf te spelen?
1: Nou, het is heel makkelijk eigenlijk.
0: Ja, je doet gewoon zoals je nu doet.
1: Dat is het. En je ziet jezelf alleen terug. Ja. Dat is wat lastiger. Maar tijdens het maken ervan is dat niet erg.
0: En wanneer komt die serie door?
1: Hij gaat op 9 november is de eerste aflevering voor het Sinterklaasjournaal.
0: Zo.
1: Dus in het tijdslot, 10 minuutjes voor het Sinterklaasjournaal, elke avond.
0: Nou, prime time.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Een grotere klus dan een column schrijven? Of is dat ook wel eens een klus?
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, je hebt een column voor ons geschreven, die ga je nu voorlezen.
1: Een Jimothy brengt de vrede dichterbij. Afgelopen week werd er in de Amerikaanse staat Washington een wasbeertje gezien met een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Door die afwijking zag het diertje er heel rond en schattig uit. De beelden gingen, zoals dat heet, viraal. Hij kreeg een naam, Jimothy, en werd uitgeroepen tot ereburger van de stad Seattle. Hij kreeg verder nog een eigen wikipagina, een eredoctoraat van de Universiteit van Washington en vele vereeuwigingen op muren, armen en benen. Mensen die Jimothy in hun achtertuin hadden zien opgroeien vertelden dat hij soms gedragen werd door zijn moeder en broers en zusjes als hij het gezin niet kon volgen. Inmiddels is hij volwassen en kan hij goed voor zichzelf zorgen. Ik hou van wasberen. Ze zijn grappig, heel stout, slim en prachtig. Ooit zag ik er een van heel dichtbij. En met dichtbij bedoel ik van echt heel dichtbij. Ik wild kampeerde in een Amerikaans bos zonder tent toen ik midden in de nacht werd gewekt door een dier dat mij vanaf mijn buik aanstaarde. Zijn gemaskerde gezichtje op ademafstand van het mijne. De volgende ochtend ontdekte ik dat hij met zijn vlugge handjes mijn tas had opengeritst en er vandoor was met de tandpasta. Sindsdien hartje ik wasberen. Maar niet iedereen vindt ze leuk. Integendeel. Sinds er een aantal vanuit Duitsland naar Limburg is verhuisd, zet de plaatselijke jagersvereniging, Hoewels, zich in om Nederland te beschermen tegen deze agressieve exoot. Nu wonen er nog maar 50 in ons land. Maar straks zijn het er duizenden, zul je zien. Ze zullen onze plaatselijke flora en fauna vernietigen. Een kogel is daarom de enige oplossing, zeggen de wildbeheerders. Net zoals dat een oplossing is voor de bever, de wolf, de zwijntjes, de reeën, de ganzen en al die andere invasieve plaaggeesten. Maar dan something completely different, of toch niet? Deze week kreeg mijn moeder nieuwe buren. 50 minderjarige jongens die per boot of ander transport de grens zijn overgestoken om zich in Nederland te vestigen. Omdat het buurhuis geen tuin heeft, vreesde mijn moeder dat de krappe parkeerplaats onder haar balkon misschien tot hangplek zou worden uitverkoren. Net als de andere omwonenden zag ze dus een beetje op tegen de komst van deze nieuwelingen. Ik zei tegen haar, Jimothy indachtig, mam, ga een kijkje nemen en kennis maken. Dat heeft ze direct gedaan. Ze werd er gastvrij ontvangen. Alle jongens stelden zich netjes voor en nodigden haar uit binnenkort te komen eten. Haar eigen Jimothy zat er ook tussen. Net 15, maar veel te klein voor zijn leeftijd. De volgende dag ging ze terug met een tas vol stroopwafels en roze koeken voor alle jongens en een reep chocola voor haar Jimothy in het bijzonder. Mijn moeder is 87 en inmiddels niet meer bang voor datgene wat ze vreesde. Dat niet meer bang zijn wens ik iedereen toe. Want bij niet meer bang zijn krijgt geluk de kans te ontkiemen. De ander wegjagen of vernietigen hoort daar niet bij. Dat is, weten we uit de geschiedenis, nog nooit een oplossing geweest. Elkaar eens goed aankijken wel. Oké, je hoeft niet direct midden in de nacht bij een ander op de buik te springen, maar een ontmoeting op gepaste afstand is wel het minste waarmee je zou kunnen beginnen. En laat de kogels en scherpe woorden daarbij het liefste thuis en probeer de nieuwe situatie te accepteren. Het biedt misschien geen 100% garantie, maar het is, omwille van de vrede, wel de moeite waard. Ik wens de vroege vogelaar dan ook veel vrede toe, al dan niet met de inzet van een Jimothy.

0: Een caprice in de vorm van een wals, oftewel Caprice en forme de valse van Clara Schumann, hier uitgevoerd door Susanne Grutzmann op de piano. De Noordzeehouting, of gewoon houting, is waarschijnlijk het succesverhaal van de onderwaternatuur. Hij was wereldwijd bijna uitgestorven, maar is na vele inspanningen van natuurbeschermers en waterbeheerders terug van weg geweest. Met Frank Lemme en Mick Vos van Ravon zoekt verslaggever Gert Elbertsen bij Rozenburg naar deze trekvis met een verhaal.
1: Dus even proberen, Frank. Als dit niet lukt, gaan we gewoon naar het andere vak.
2: Een kruiwagen met een enorm visnet. Dit noem je een zegen.
1: Ja, dit is een zegen van 32 meter. Dus het is 32 meter lang.
3: En het doel van dit project is om bijvoorbeeld langs de Nieuwe Waterweg en hier in de gebieden te kijken welke jonge vis er precies zit, in welke aantallen en hoe we dat kunnen linken aan substraat, stroomsnelheid, zoutgehalte, al dat soort dingen.
2: We staan nu aan de oever van de Nieuwe Waterweg.
3: Yes.
2: Mick pakt het enorme net uit een soort witte speciekuip. Enorme touwen zitten eraan. We hebben alle drie een waadpak aan.
1: Je ziet dat het heel fijn mazig is, echt heel dun. Maar zelfs dat kleine spul vang je dus.
3: En dus hopelijk ook onze gewilde Noordzeehouten.
2: Ja, die kunnen wij tegenkomen vandaag.
3: Ja.
2: Als je dat 50 jaar geleden had gezegd, dan had iedereen je voor gek verklaard, denk ik.
3: En wellicht dat mensen niet eens wisten van het bestaan van het beest natuurlijk. Want 19e eeuw zijn er nog heel veel documentatie van echt nog, er wordt gesproken over 10.000 kilo houting op de Waal en nog een paar duizend in de Maas en nog een paar honderd in de IJssel. Dus echt best wel wat documentatie van hoeveel er waren. En dan richting begin 20e eeuw, 1910, 1920, begon dat toch wel heel hard te kelderen vanwege verslechterde waterkwaliteit, hoop industrie. We hebben natuurlijk al onze rivieren een beetje gekanaliseerd, genormaliseerd, hoop scheepvaart. En van allerlei sluizen en keringen geplaatst, waardoor het ze heel moeilijk is gemaakt.
2: En toen is die gewoon uitgestorven in Nederland?
3: Toen was hij rond 1930, 1940 helemaal weg. Toen heel lang niks. Gewerkt aan de waterkwaliteit. Dingen als ruimte voor de rivier. Dus opnieuw ruimte bieden voor jonge vis om op te groeien. Trekvis helpen door bijvoorbeeld die grote sluizen hier bij het Haringvliet op een kiertje te zetten. En toen 1990... begin 2000, herintroductieprogramma met onze Duitse collega's in de Rijn. En we kunnen voorzichtig positief zijn, want ze zwemmen hier gewoon weer.
2: Dus geweldig.
3: Er lijkt wat te gebeuren.
2: Ik vind het nu al een topverhaal.
3: Ja, ik ook. Daarom wilde ik het zo graag vertellen, Gert. Want in al die negatieve dingen en wat we allemaal voor een invloed als mensen hebben, hè, op onze omgeving, vind ik de Noordzeehouting gewoon echt zien dat je het ook anders kunt doen. En met die invloed een positieve invloed kunt hebben.
2: Terwijl jij dit allemaal vertelt, zijn wij al het water ingestapt.
3: Ja,
2: jij trekt aan het net van één kant. Mick, die zorgt dat het een beetje goed gaat daar op de Wal.
3: Ja, zorg vooral dat je zelf ook niet te water gaat.
1: Kijk, andersom.
3: Oké.
2: Okay. Je slaat het touw om je lichaam heen,
3: ja.
2: Om je middel.
3: De bovenste lijn heeft boeitjes, dus die blijft lekker drijven.
1: Oh ja.
3: En de onderste is verzwaard, dat is een loodlijn. En vooral die moet dus goed op de bodem blijven.
2: Mick trekt aan de andere kant van het zegennet. En ik... ja, ik volg jullie maar een beetje. Het is diep, het water komt op mijn navel. Ik voel het drukken tegen het waterpak aan. En het is balanceren over de gladde stenen en hopen dat de apparatuur niet verzuipt.
1: Je moet er wat voor over hebben.
3: Hij is er dan weer, natuurlijk. Hè? Maar je moet er wel nog goed naar zoeken.
2: Ja, is hij nog steeds zeldzaam, schaars?
3: Ja.
2: Hoe noemen jullie dat?
3: Ja, wat ik zeg, het is een voorzichtig positief verhaal. Dus we weten inmiddels echt al wel dat er alweer redelijke populaties, bijvoorbeeld ook in het IJsselmeer zitten. Die dus ook richting herfst de IJssel optrekken om vervolgens zich voor te planten.
2: En waar doen ze dat?
3: Voornamelijk in dus de zijtakken van bijvoorbeeld de Rijn, van de rivieren. Plekken met grind, nog net genoeg stroming. Vooral belangrijk dat er niet te veel slip is. Als er slip op die eieren komt, dan gaan die eieren dood of kapot.
2: Dan verstikken ze.
3: Verstikken de eieren.
1: Ja, het is toch wel indrukwekkend dat zo'n beest eigenlijk een heel groot deel van Nederland is uitgestorven en dan in een Deens riviertje de Vida gewoon nog zit.
2: Dat was de enige plek ter wereld waar hij nog voor kwam.
1: Daar zat die soort nog en die hebben ze gebruikt voor het kweekprogramma.
2: Want het risico was dus ook dat hij gewoon helemaal uitgestorven was, ja, wereldwijd.
3: Ja, ja. Je kunt wel zeggen dat dat niet veel scheelde, nee.
2: Ja.
3: Nee, absoluut.
1: Super.
2: Nou, laatste stukje.
1: Ja, er zit wat in.
2: Hé, hey, ja, leuk. Er zwemt daar iets in het net, iets groots.
1: Maar...
2: Even op adem komen. Spannend.
1: Ja.
2: Je hoort hem al, hè?
1: Ja.
2: Zo.
1: Ja, een winder.
2: Nou, een beest van 30 centimeter.
1: Ja, zeker, ja.
2: Grote, krachtige vis. Een soort voorn is dat. Rode vinnen op zijn onderkant. Terwijl die winden flink aan het spetteren is.
1: Ja, en dit is... Nou, Frank.
3: Let's go! Jackpot!
2: Cuvette wordt erbij gepakt. Een cuvette is zo'n glazen bakje.
1: Even zeggen daar.
3: Doe
1: even...
3: Tadaa!
2: Zo, dit zijn ze dus.
3: De enige echte.
2: Je houdt de cuvette hier omhoog met die twee houtingen erin.
3: Ja.
2: Hoe zie ik nou dat dit houtingen zijn?
3: Ja, zoals je wellicht weet zijn er heel veel slanke, zilverkleurige visjes. Dus niet altijd makkelijk.
2: Ja.
3: Maar we hebben geluk, want die Noordzeehouting, dat is dus een zalmachtige. Is in de familie van de zalmen.
2: Forellen en ja, Atlantische zalm.
3: Exact, ja. Exact. En die vissen hebben allemaal wat ze noemen een vetvinnetje. Dus als je heel goed kijkt, zie je hier dat ze één rugvin hebben.
2: Ja.
3: En daarachter zie je nog een heel klein rond vinnetje. Nou, dus daar kun je al gelijk de alarmbellen gaan af. Hey, volgens mij hebben we hier iets heel interessants. En onmiskenbaar voor onze houting is dat ze ook al vrij vroeg een zwart gekleurd, een soort vlezig neusje krijgen.
2: Oké, een neusje.
3: Dat zie je wellicht hier ook al. Zie je, dus die neus verkleurt en die steekt een beetje uit boven de bek.
2: Ja, het is subtiel.
3: He, nu nog wel, ja.
2: Ja, die wordt groter als die...
3: Als het goed is, naarmate ze groter worden, groeit dat. En ik heb vernomen dat hoe zouter het water, hoe groter het vlezige neusje.
2: Oké.
3: Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: We zien die jonge houtinkjes van een centimeter of 2, 3, net niet meer larven, zien we in de biesbos in mei. Hmm. Dan zien we ze later dus gewoon verder de rivieren afzakken naar dit soort plekken. En hier vangen we ze eigenlijk van dit formaat, ja, wat is het, een centimeter of... 7, 8.
3: Ja, ja, ja.
1: Okay. En we vangen ze hier ook echt volwassen van 35, 40 centimeter. Zegt alles door elkaar eigenlijk. Ja.
2: En hoe oud worden ze? Wanneer gaan ze paaien? Wanneer zijn ze geslachtsrijp?
3: Nou,
2: idee?
3: Daar zit wellicht ook al een deel van het succes van deze soort. Hè. Je zou kunnen denken, waarom hebben andere trekvissen toch nog wat meer moeite met herstellen dan bijvoorbeeld die houting?
2: Ja, als we het over de paling hebben, zalm, de forel.
3: Precies,
2: ja, dan
3: precies.
2: Gaat het allemaal niet goed mee.
3: Nee, en dan toch wel de houting. Nou, waarom? De mannetjes worden al na een jaar of 3 geslachtsrijp. Vrouwtjes waarschijnlijk een jaar of 4. Dat betekent dus dat ze ook al vrij snel weer de rivieren optrekken om te gaan paaien.
2: Ja.
3: En de jonkies...
2: Minder kans om opgevroten te worden,
3: exact.
2: In een gemaal terecht te komen.
3: Exact, al die dingen om vaak de neus te stoten. En zoals benoemd is het dus ook bekend dat ze de volledige levenscyclus ook plaatselijk in de redelijk brak zoet kunnen voltooien zonder echt volledig terug te trekken naar zout.
2: Ja, het is een trekvis, maar hij legt niet van die enorme afstanden zoals
3: precies.
2: De paling af en de zalm.
3: En voor een paling geldt er vervolgens ook nog dat hij echt het achterland in wil trekken. Hè? Dus die wil de nog smallere waterwegen in, de slootjes, de polders.
2: Ja.
3: En dat hoeft de houting niet.
2: Terwijl de golven hier behoorlijk hoog zijn inmiddels. We staan hier op de oever en het beukt flink op ons in.
3: Ja. Dat zijn ze.
2: Ja.
3: Dus hier zit heel veel inspanning achter. Heel veel internationale samenwerking.
1: Ja.
3: Heel veel goede ideeën en vooral veel liefde voor de natuur. Dit laat zien dat de juiste mensen, de juiste ideeën en gewoon het lef hebben om ervoor te gaan.
2: Dan
3: wel degelijk zijn vruchten af kan werpen.
2: Ja. Nou, en als we nog iets meer doen, dan kunnen we ook die andere trekvissen. Zoals de zalmen en de palingen
3: absoluut.
2: Gaan helpen.
3: Inspirerende vis.
0: Een reportage was dat van Gert Elbertsen. Aanstaande dinsdagavond besteedt de BNNVARA-serie Natuur in de Cariben aandacht aan het kleinste bewoonde eiland, Saba. Het is 13 vierkante kilometer groot, heeft rond de 2000 inwoners, waaronder marienbioloog Sanne Mooi. Sanne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent voor de zomer dan weer even teruggekomen naar ons druilerige landje. Hoe is dat? Ben je daar blij mee met die beslissing?
4: Ja, dat klopt. Ja, 2,5 jaar geleden ben ik naar Saba verhuisd. Maar af en toe kom ik weer even terug naar Nederland. Vooral voor mijn werk, maar ook om vrienden en familie te zien.
0: Ja. Ja. Zou je het liefst altijd op Saba blijven? Of,
4: nou, ik wil er in ieder geval nog wel lang blijven. Ja, ik vind het geweldig om daar te wonen en werken.
0: Ja, want laten we meteen maar je werkgebied induiken, letterlijk. Want dat mm-hmm. is de Saba Bank of de Saba Bank. Wat is dat voor een plek?
4: Ja, dat is een onderwatereiland van ruim 2200 vierkante kilometer. En daarmee ook een van de grootste ter wereld. En om een idee te geven van de schaal, de Saba Bank is groter dan de Nederlandse Waddenzee. En het is ook het grootste natuurgebied van Nederland. Heel veel mensen weten dat eigenlijk helemaal niet. En doordat die Saba Bank relatief ondiep is, kan er heel veel zonlicht de zeebodem bereiken. Waardoor er verschillende leefgebieden zijn, zoals koraalriffen, zeegrasvelden, sponsen, algenvelden, zandvlaktes. En elke van die habitat heeft ook weer zijn eigen bewoners natuurlijk.
0: Ja.
4: En daardoor is de biodiversiteit echt super indrukwekkend.
0: Ja.
4: Er zijn rifvissen, zoals tandbaarsen, papegaaivissen, snappers, maar ook dieren als de Caribische stekelkreeft, zeeschildpadden, gevlekte aardappels.
0: Je vindt er van alles, Sanne, volgens mij. Maar je noemt het een onderwatereiland. Wat is dat voor een term?
4: Ja, in de wetenschappelijke wereld noemen we dat eigenlijk een atol. En dat is dus een eiland wat eigenlijk net niet boven het wateroppervlak uitsteekt.
0: Oh ja.
4: Maar wat daardoor super rijk is aan leven.
0: Ja. In jouw werk, Sanne, kijk jij specifiek naar die Caribische kreeft? Of is dat hetzelfde als de Caribische stekelkreeft die je net noemde?
4: Ja, klopt. Ja.
0: Wat is dat voor een dier?
4: Ja, dat is een van de belangrijkste commerciële soorten van het Caribische gebied. En dat speelt ook een hele belangrijke rol in het ecosysteem. En het is wel grappig om te weten dat die heel anders dan de Europese kreeft, de Caribische versie heeft geen grote scharen. Maar in plaats daarvan hebben ze lange stekelige antennes waarmee ze zich kunnen verdedigen. Maar het is dus vooral gewoon een economisch superbelangrijke soort voor de lokale visserij op Saba.
0: Ja, dus er wordt ook wel flink gevist op die Saba-bank.
4: Ja, er wordt gevist, zeker. De visserij is best wel kleinschalig. Het wordt voornamelijk uitgevoerd door lokale vissers uit Saba. En de belangrijkste doelsoorten zijn dus die Caribische stekelkreeft.
0: Hmm.
4: En ook die watersnappers.
0: Ja, maar dat zijn de soorten die belangrijk zijn voor een ecosysteem. En dat zijn soorten waarop gevist wordt.
4: Precies, ja.
0: Knelt dat soms?
4: Ja, dat knelt wel. En dat is eigenlijk ook het hoofddoel van mijn onderzoek. Want mijn onderzoek richt zich op de vissoorten en die kreeft die belangrijk zijn voor de visserij. En ik onderzoek dan hoe snel ze groeien, hoe oud ze worden, wanneer ze zich voortplanten, welke leefgebieden ze gebruiken. En het doel is dan om wetenschappelijke kennis te leveren die helpt om die samenbank dus veerkrachtig en gezond te houden.
0: Hmm. Ja, want dat betekent ook dat die vissers een beetje moeten luisteren naar de uitslag van zo'n onderzoek van jou.
4: Nou, naar luisteren is wel, het is meer dat wij advies geven. En ze zijn zelf ook super geïnteresseerd, want eigenlijk hebben ze allemaal een zoon waarvan ze allemaal willen dat ze het bedrijfje overnemen. Dus eigenlijk zijn de vissers op Saba super geïnteresseerd in hoe het is gesteld met de status van de visstok.
0: Ja. Maar dat is wel interessant, want je zegt eigenlijk van die vissers willen over 10, 20, 30, 40, 50 jaar nog steeds geld verdienen. En dan moet die kreeft er nog steeds leven natuurlijk.
4: Ja, precies. Ja. Het moet goed genoeg gaan met de populatie, dat zij genoeg verdienen, maar ook dat het dat er inderdaad over zoveel jaren nog steeds kreeften zijn om op te vissen.
0: Ja, ja, ja. En, want is die relatie tussen natuurbeschermers en vissers op die Saba-bank dan ook gewoon prima? Gaat allemaal goed?
4: Ja, ik zou zeggen dat het heel goed is.
0: Ja.
4: We zijn super geïnteresseerd in de uitkomst van ons onderzoek. En als je leeft op zo'n eiland, dan is vanzelf een soort van je interesse in natuur ook heel erg groot. Dus ze zijn ook gewoon echt heel erg begaan met hun werk.
0: Ja, nou, kunnen mensen die deelnemen aan het Noordzeeakkoord misschien nog wat van leren van die Saba Bank dus?
4: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
0: Ja. Wanneer mag je terug eigenlijk?
4: Ik zit daar nu nog wel in ieder geval 3-4 jaar.
0: Oké, nog 3-4 jaar. En alleen maar met die Caribische kreeft of zijn er ook nog andere soorten waar je onderzoek naar doet?
4: Nee, ik doe ook nog onderzoek naar het hele ecosysteem. En mijn vraag is een beetje, hoe werkt dat allemaal samen? Hoe vallen al die puzzelstokjes in elkaar?
0: Ja.
4: Dus ik onderzoek ook de vissen en ik onderzoek de grote predatoren, zoals de tijgerhaaien en de zijdehaaien.
0: Ja, het is natuurlijk wel het gevaar, Sanne, dat wij het er nu over hebben en dat half Nederland denkt, want zoveel luisteraars hebben wij bij Vroege Vogels, dat ze denken, ik moet naar die Saba-bank toe.
4: Ja, de Saba-bank is best wel beschermd, gelukkig.
0: Okay.
4: Dus het is niet zomaar open voor toerisme. Ook in het verleden waren er eigenlijk heel veel grote tankers en vrachtschepen die over de Saba-bank voeren. En dat was best wel slecht voor het ecosysteem daar. Ze ankerden er ook. En dat Ze deden natuurlijk schade aan de koralen en de sponsen. Maar sinds 2012 is de Sabobank internationaal beschermd.
0: Nou, dank dat je er was, of dat je aan de lijn hing deze ochtend. Marienbioloog Sanne Mooi, veel plezier daar op Saba de komende jaren. En wil je nou zelf ook zien hoe mooi Saba is? Kijk dan dinsdagavond om 21:30 naar Natuur in de Cariben op NPO 2.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week de vondst van een vliegtuig dat 74 jaar geleden neerstortte.
7: Oh, oh my god! Is that a plane?
8: It's got to be.
7: Oh no! Is that a plane?
6: Een protestlied tegen koning Willem III.
9: Terwijl hij zijn huwelijkse plichten vergat, zocht hij in bordelen verstrooiing.
6: En in Oude Woorden Nieuwe Wereld, Hannah Arendts boek Totalitarisme. Dat en meer in OVT. Straks om 10:00.
5: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
18: Laat meer zien.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: anders doet.
1: NPO Radio 1.
2: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. Het gaat om een man van 21, zegt de politie, uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen aangehouden voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd, vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten, en de autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In Hongkong zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In het hele land rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur dicht. Het weer, vanochtend bewolkt, kan wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
10: Ja, we staan weer buiten hier bij het Groene Huis in Amersfoort. Jo en Bart van de app Hoemp. Hebben jullie eigenlijk al wat gehoord? Ja, het is zo stil natuurlijk.
11: Ja, wel echt stil hoor vandaag.
10: We horen een auto.
11: Ja, koudjes. Hier en daar, maar niet echt heel bijzonders.
12: Ik weet niet zeker, maar volgens mij hoorde ik net een winterkoninkje. Maar die heeft ook een contactroep. En dat klinkt een beetje als een tasertje eigenlijk.
10: Dat is de contactroep van de winterkoning?
12: Ja. Ja.
10: Okay, dat is weer zo'n ezelsbruggetje, hè?
12: Ja.
10: Heb je nog meer ezelsbruggetjes eigenlijk voor ons? Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen, Bart.
12: Een van mijn favorieten is de zwarte roodstaart. Dat vind ik echt een prachtig geluid. Het begint met een paar heldere tonen, daarna even een pauze en daarna een of ander knisperend geluid, alsof je over grind loopt of zo. Ja, ik vind het geweldig om te horen.
10: Geweldig om te horen. We gaan de zwarte roodstaart, die gaan we onthouden. Zijn er nou ook do's en don'ts van die apps die we allemaal gebruiken? Die vogel-apps, Christine, van de Vogelbescherming?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het super is om lekker te gebruiken als beginner. Want het gaat je toch helpen om... anders word je toch een beetje radeloos ook af en toe als je buiten loopt. Wat hoor ik nou allemaal? Maar zet hem niet altijd klakkeloos meteen aan. Dus als je nou bijvoorbeeld met de app Hoemp of met een andere quiz of wat dan ook, of even in je gids thuis alvast oefent en je gaat in de natuur lopen, misschien herken je hem dan zelf al. En dan kan je nog altijd even factchecken met Merlin. Van, oh, klopt het nou wat ik hoor? Ik hoor trouwens nog een roepje. Nou, en we horen de houtduif trouwens ook zingen.
10: Ja, die horen we ook, ja.
0: Ja, sorry.
10: Ja. Snel afgeleid door vogelgeluiden.
0: Ja, guilty. Dus dat is echt wel een tip. En ja. Andere tip, en nog heel, heel technisch. Ik kreeg ook eens allemaal technische vragen, alsof ik naar aanleiding van die video. Neemt heel veel ruimte in beslag. Dus, want als je een punt en mp3 opslaat, dan is dat niet de beste kwaliteit. Dus dan kan het niet goed herkennen. Dus dat is een WAF-bestand. Dus wil je niet dat die alles op je telefoon opslaat, dan moet je gewoon op annuleren drukken in plaats van stop. Want je wilt niet alles bewaren.
10: Anders slaat hij al die geluiden op en dan zit je telefoon binnen no time voor je. Dat is nog wel een goede tip ook. Ik zag Jo nog even naar het dak kijken. Zag je nog wat of niet?
11: In de houtduif inderdaad. Ja. Ja,
10: de houtduif. Er zijn natuurlijk veel mensen op vakantie nu, hè, Jo?
11: Ja.
10: Jullie niet, helaas. Nee. Ga je nog op vakantie?
11: Ik ga nog op vakantie.
10: Waar ga je heen?
11: Gewoon in de buurt Almen, 10 minuten waar ik vandaan word.
10: Op vakantie in Almen. Ja. Ik wilde zeggen, heb je nog tips voor mensen, ezelsbruggetjes voor mensen, voor vogels in Zweden, Frankrijk, Engeland, weet ik veel waar iedereen heen gaat?
11: Ja, als je naar een beetje zuiden van Europa gaat, kun je misschien ook de hop tegenkomen. Dat is ook een onomatopee. Zeg hoep, hoep, hoep, hoep, beetje. Ik zie Bart nu met een papegaaiduikershirt, ja.
10: Oh ja, er staan papegaaiduikers op je shirtje. Heb je daar nog een ezelsbruggetje voor?
12: Ja, de papegaaiduiker heeft een best wel mechanisch geluid. En je kunt er verschillende dingen in horen. Een kettingzaag, maar een luchtalarm, daar lijkt het ook een beetje op.
10: Dit vind ik een hele goeie, daar gaan we mee afsluiten. Dank dat jullie er waren deze ochtend. Bart en Jo van de app Hoemp en Christine van de Vogelbescherming.

dan zijn we alweer aangekomen in het laatste uur van Vroege Vogels deze vroege zondagochtend. En dit uur bespreken we de natuurboeken van dit moment met Alexander Reewijk. We gaan het alweer helaas hebben over droogte, ditmaal in rivieren. Maar hoopvol, de natuur kan een handje helpen. De directeur van Buitenstroom is hier zo meteen te gast in het Groene Huis. En geur, ja, hoe omschrijf je dat eigenlijk? Hè? Hoe ruikt gras? Ja, lekker. Misschien, maar wat betekent dat? Rob Buiter maakt een hele leuke reportage over geuren in de natuur. Dus tot 10 uur, blijf luisteren, is dit Vroege Vogels.

0: Rondo was dat uit de Sonatina opus 36 nummer 4 van de Italiaan Muzio Clementi. En dat werd allemaal gespeeld, mooi gespeeld, door Balázs Sokolai. Ja, dan is het nu tijd voor onze buitenlandse boekenrubriek met Alexander Reewijk. Alexander, welkom.
1: Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen, fijn dat je er bent. Ja, voordat we het over die boeken gaan hebben die prachtig voor je liggen. Ze hebben prachtige tekeningen, staan prachtige verhalen in. Ik zat vanmorgen in de auto te denken, ja, het is zomer. Mensen op vakantie. Is dit nou het

0: helemaal gespeeld. Mooi gespeeld door Balázs Sokolaj. Ja, dan is het nu tijd voor onze buitenlandse boekenrubriek met Alexander Reewijk. Alexander, welkom.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen, fijn dat je er bent. Ja, voordat we het over die boeken gaan hebben die prachtig voor je liggen. Ze hebben prachtige tekeningen, staan prachtige verhalen in. Ik zat vanmorgen in de auto te denken, ja, het is zomer. Mensen zijn op vakantie. Is dit nou het leesseizoen?
1: Oeh, dat vraag je aan iemand die het hele jaar doorleest.
0: Ja, maar lees jij dan iets meer in de zomer of juist iets minder?
1: Nou, juist iets minder ik. Ja. Sterker nog, als ik deze twee boeken straks besproken heb, dan heb ik 6 weken lang de tijd om vrij te lezen.
0: Okay.
1: Dus niet voor werk, niet voor hier of voor
0: jou natuurlijk ook nog een verschil. Vrij lezen of voor werk lezen.
1: Dat is een heel groot verschil.
0: Ja, vind je vrij lezen leuker?
1: Nou, het is minder gericht. Ja. Dus het fladdert alle kanten op.
0: Ja, oké. Maar nu heb je gericht gelezen.
1: Ik heb zeer gericht gelezen voor jullie.
0: Je hebt twee boeken meegebracht. De Eik en de Larix van Sophie Pinkham. Gaan we het zo over hebben. En Oktober, Oktober van Katja Balen.
1: Ja, precies. En twee boeken die, nou, je zou kunnen zeggen, gemeen hebben dat ze over bos gaan.
0: Ja.
1: Oktober, Oktober van Katja Balen of Belen. Ik wist niet helemaal zeker. Is een jeugdboek, 10 plus. En het gaat over het meisje Oktober. En Oktober woont met haar vader in het bos. En zij zegt, wij zijn wild. En zij woont in dat bos. Je zou kunnen zeggen afgezonderd van de rest van de wereld. Heel af en toe wordt er bevoorraad, maar minimaal. En dat meisje woont daar, klimt in bomen, leeft op het ritme van de natuur, huilt samen met haar vader als de wolven tegen de sterren.
0: Ja, dan kun je wel zeggen, ze is wild.
1: Je kunt wel zeggen dat zij is wild. Het is geschreven in het perspectief van het meisje. Dus je zit echt als het ware in haar hoofd. Mm-hmm. En je leeft de seizoenen met haar mee. Ze krijgt op een gegeven moment zelfs een uiltje dat ze opvoedt. Dat ze voedt met muizen en dat ze langzaam groter ziet worden. En de enige contact, zou je kunnen zeggen, met die buitenwereld die ze liever niet wil, is met de vrouw die haar moeder is. Zo noemt ze haar. En die komt af en toe eens op bezoek. Dat is eigenlijk het moment dat Oktober ook wegvlucht. Probeert zover mogelijk daarvan weg te blijven.
0: Want ze is wild.
1: Want ze is wild en wil niet zich conformeren, zou je kunnen zeggen, aan die gereguleerde, normale wereld.
0: Ja, want ze zegt de vrouw die mijn moeder is.
1: Ja.
0: Waar komt dat vandaan? Heeft een soort, dat is enorm afstandelijk.
1: Ik denk dat het bedoeld is om juist die afstand te creëren tussen de wereld, in dit geval in Londen, Engeland, en de wereld in het bos die zij haar thuis noemt en die voor haar de wereld is met haar vader.
0: Ja.
1: En wat ik al zei, heel af en toe komt moeder op visite. Dan merk je toch dat Oktober wegvlucht.
0: Ja.
1: En dat gaat op een gegeven moment gruwelijk mis. En dat zal ik kort voorlezen.
0: Ja, lees vooral voor.
1: Om ook een beetje haar toon te horen. Moeder is op visite en Oktober besluit om te vluchten, om weg te gaan. En ze klimt in de boom. Ik klim een stukje verder. Nu ben ik een bergbeklimmer en ik zoek een oeroud wezen dat half echt bestaat. Nu is dat verhaal ook verdwenen en ik zit 100 meter hoog in de lucht en onder me is gevaar en boven me is de paarsige hemel. Pap roept en komt me achterna, maar ik blijf maar naar takken grijpen en mijn enkels om de geschikte haken. Ik kijk niet omlaag, want dat is de belangrijkste regel van in bomen klimmen. En dat weet iedereen. Klim, adem, klim, klim, klim. En dan een kreun, een krak, een kreet, een schreeuw, een klap, een woesh, een dreun. Stilte. En waar pap was, zijn nu alleen afgebroken takken en nog bewegende lucht. Kortom,
0: heel beeldend ook. Hè?
1: Heel beeldend en heel intens geschreven. Het hele boek door. Wat er gebeurt is, vader klimt haar achterna. De tak breekt, vader valt naar beneden. Breekt ongeveer alle botten in zijn lijf. Heeft een schedelbasisfractuur. En wordt naar het ziekenhuis vervoerd.
0: Naar de stad dus.
1: Naar de stad. Nou, en sterker nog. Oktober is 10 jaar, 11 jaar oud in het boek. En kan dus nog niet in haar eentje in het bos blijven. En wordt dus veroordeeld tot een verblijf in Londen.
0: Ja.
1: En daar gaat eigenlijk, dan ben je ongeveer halverwege het boek. En dat is, denk ik, de kern van het verhaal. Hoe vind je je weg in een hele drukke, gereguleerde

0: gereguleerde stad. Weet je, ze komt inderdaad van dat bos in het ziekenhuis bij haar vader. Nou, een grotere tegenstelling dan een bos kun je niet bedenken.
1: Nee.
0: Steriel, kaal, wit, ja. Enzovoort. En gaandeweg probeert dat meisje om te gaan met haar, ja, haar voorlopig nieuwe leven. En dat gaat met vallen en opstaan. En ik vind dat de schrijfster Katje Balen en de vertaalster Aleid van Ekelen Benders heeft dat heel goed en heel intens ook vertaald. Dat ze dat heel erg mooi verwoord, de zoektocht van in dit geval dat meisje naar, ja, naar eikpunten, naar, naar grip.
1: Het heeft ook iets universeels eigenlijk. Hè? Want precies. Hier gaat het tussen het verschil van de natuur en de stad. Maar zo'n zoektocht is voor elk kind natuurlijk aanwezig.
0: Ja.
1: Of je nou op school zit, of je, waar je ook bent.
0: Precies. Ja. En daar gaat het dus inderdaad ook over. Dit gaat over hoe maak je contact, hoe maak je vriendjes, hoe zorg je ervoor dat je het leuk hebt met elkaar.
1: Dus het is een soort van groter verhaal in een setting die heel goed past bij natuurboeken.
0: Precies. En dat is denk ik het mooie. Ik bespreek, nou, 90% of 99% van de boeken die ik bespreek zijn voor volwassenen.
1: Ja.
0: Maar deze dacht ik van, ik vind deze zo mooi passen. En te bespreken, zeker nu met de zomer, dat kinderen toch ook weer
1: ook
0: wat meer vrij lezen.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, doe het.
1: Oktober dus van Katja Balen of Belen.
0: Ja, en laten we nog even één ding noemen. Angela Harding.
1: Ja, de tekeningen.
0: Prachtig omslag gemaakt. En prachtige vignetten van uilen per hoofdstuk.
1: Ja, door het hele boek heen. Hè?
0: Zeer mooi.
1: Ziet er prachtig uit.
0: Ja.
1: Je hebt nog een boek meegenomen.
0: Zeker.
1: De Eik en de Larix. Waar gaat dat over?
0: De Eik en de Larix. De Eik en de Larix gaat over hoe het Russische woud, of eigenlijk hoe de Russische geschiedenis, de politiek, de cultuur en de literatuur doordezend is van dat Russische woud. Hoe het Russische woud als het ware de Russische ziel heeft gevormd. Een onderwerp, toen ik het hoorde, dacht ik, jeetje, wat ontzettend goed.
1: Mm-hmm.
0: En tegelijkertijd dacht ik dat dit nog nooit eerder gebeurd is.
1: Ja,
0: dat dit nog nooit eerder geschreven
1: ik
0: is.
1: Ik dacht eerlijk gezegd, met die ondertitel ook, hoe het woud Rusland heeft gevormd, dacht ik, ja, Rusland is één en al bos, toch?
0: Precies, precies. Nou, daarom, het ligt zo voor de hand. Nou, dat maakt het echt een heel goed onderwerp, vind ik.
1: Ja.
0: In dit geval heeft de Amerikaanse journalist en professor vergelijkende literatuurwetenschappen aan de Cornell University, Sophie Pinkham, heeft dit onderwerp bij de hand genomen. Boek vertaald door Anneke Bok. En inderdaad, wat jij al zegt, Rusland is zo goed als een en al woud. 1/5 van de bossen op aarde bevinden zich in Rusland.
1: Ja, zijn er nogal wat?
0: Dat zijn er nogal wat. En zij, haar openingszin is dan ook, er zijn meer bomen in Rusland dan sterren in ons melkwegstelsel. Nou, dan ben je binnen, zou ik maar zeggen. En ze geeft in haar inleiding zelfs aan dat tot op de dag van vandaag in die de invasieoorlog daar in Oekraïne, dat de Russische raketten namen hebben van bomen. Zoals bijvoorbeeld die hypersonische ballistische raket die nu gebruikt is door Rusland. Die heet bijvoorbeeld de Hazelaar.
1: Echt waar?
0: Ja, echt waar. En de nucleaire onderzeeër heet de S, als ik het goed heb.
1: Ja,
0: ja, die heet de S.
1: Ja, dat zegt ook wel wat, hè?
0: Dat zegt ook wel iets.
1: Het is een soort gruwelijk en symbolisch. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden.
0: Symboliek
1: maar,
0: inderdaad.
1: Ja.
0: En dat is wat je door die hele geschiedenis heen ziet van het Russische Rijk. De symboliek rondom het bos. Als je alleen al kijkt naar een van de oerverhalen van dat werelddeel, laat ik het maar even zo noemen. Dan kom je bijvoorbeeld uit bij Genghis Khan.
1: Mm-hmm.
0: De grote wereldveroveraar, degene die de grote volksverhuizing in de 13e eeuw heeft veroorzaakt.
1: Mongoolse Rijk, hè?
0: Mongoolse Rijk, inderdaad. Ook dat is helemaal omgeven door mythologische verhalen, geboren uit een, ik zal het snel even opzoeken, geboren uit een blauwgrijze wolf en een damhinde die zijn vrouw was. Nou, dan, dat zijn natuurlijk verhalen.
1: Ja.
0: En zo is die, dat hele boek opgebouwd, chronologisch. Dus we beginnen vroeg in de tijd en we werken langzaam naar deze tijd toe. Rondom het bos en hoe het bos gebruikt wordt.
1: Ja.
0: Het bos wordt gebruikt om als bescherming, om in te vluchten. Maar het bos wordt bijvoorbeeld ook gebruikt, bijvoorbeeld door Peter de Grote, ten behoeve van de staat, om bijvoorbeeld boten te bouwen.
1: Ah ja,
0: en dat is
1: houtbouw.
0: Houtbouw.
1: Ja.
0: En dat is de eerste keer in die Russische geschiedenis dat het bos in dienst gesteld wordt van de staat, ook daadwerkelijk afgegrendeld wordt door de staat, ja, en beschermd wordt door de staat. Peter de Grote zag natuurlijk die handelsreizigers met die boten aankomen, dacht dat wil ik ook. Blik op het westen, dus niet meer naar de oost, maar naar het westen. Ja. Fundamenteel verschil waar heel veel latere Russen nog commentaar op hebben geleverd. Gaat in de leer, eerst in Zaandam en later op de scheepswerven van de VOC, ja, in Amsterdam.
1: Ja, het is ook een heel grappig museum in Zaandam. Hè?
0: Klopt.
1: Het Tsaar Peterhuisje.
0: Tsaar Peterhuisje, ja. Ja. Ja, ja. Dus een man, geloof ik, van 2 meter... die heel graag incognito, ja, daar wilde rondlopen. Maar binnen no time had iedereen, ja, door dat Peter de Grote door, ja, Zaandam
1: helemaal heen. Helemaal houten huisje trouwens.
0: Precies.
1: Ja, ja. Ja, maar goed, dus dan hebben we Peter de Grote, we hebben Genghis Khan, ja, we hebben de Oekraïneoorlog, waar ook nog allerlei van.
0: Precies.
1: Wat zegt dit boek jou dan over die relatie tussen Russen en het bos?
0: Nou, dat die met elkaar verweven zijn.
1: Ja.
0: Ik vind het heel erg mooi, als we nog even een klein beetje tijd hebben om te kijken bijvoorbeeld naar de Russische literatuur.
1: Een heel klein beetje tijd
0: hebben. Beetje. Ja. Nou, bijvoorbeeld Tolstoj, in belangrijke landeigenaar, veel lijfeigenen enzovoort. Van zijn opbrengsten, van zijn boeken, koopt hij land om bos te behouden, om maar wat te noemen. En hij schrijft bijvoorbeeld in Oorlog en Vrede, een van zijn belangrijkste romans. Daar schrijft hij bijvoorbeeld dat een van de personages ziet op een gegeven moment door een eik te bestuderen, realiseert hij zich, ik moet leven als een bos. Met de anderen en samen, ja, met de anderen vormen we een wereld. En om dan de literatuur, noem het maar even circulaire literatuur te noemen, van de opbrengsten, de royalties van, ja, Oorlog en Vrede, heeft Tolstoj 50.000 bomen geplant om op die manier te zorgen dat de bomen niet alleen tot boeken worden,
1: precies,
0: gemaakt, maar de,
1: ja,
0: boeken vervolgens weer tot bomen.
1: Een bomenneutrale manier van, ja, boeken maken. Dank dat je er was, Alexander Reewijk, deze ochtend. En bedankt voor je boekentips. Oktober dus. En de eik. En
0: met plezier.
1: De Larix.

0: Claude Paul Tafanel. Hij schreef deze scherzettino voor fluit en piano. Hier uitgevoerd door Dieter Fleury op de fluit en Theo Wegman op de piano. Friesland is de eerste provincie die de geur van het landschap heeft opgenomen in haar erfgoed. Maar ja, hoe ruikt Friesland? Is dat de zilte lucht van het wat? Is dat Fries suikerbrood? Is het koeienmest? Of is het misschien een oud kruidenrijk weiland? In het onderzoeksproject Een neus voor erfgoed wil het Mertens Instituut, dat onderzoek doet naar de Nederlandse cultuur, uitvinden wat geuren betekenen in ons leven. En samen met de onderzoekers is verslaggever Rob Buiter gaan neuzen op camping De Zwetteblom in het Friese Beers.
1: Ja, Jeroen, jij bent de gastheer vandaag van camping De Zwetteblom hier in Friesland. Op een heel bijzonder stuk grasland. Waar zijn we hier?
2: Ja, we zijn hier op een stukje grasland wat naar mijn weten nog nooit is geploegd. En dat is ja, best wel een unicum. En dat heeft dus voor gezorgd dat we hier een heel rijk bodemleven hebben. Maar ook boven de grond is het hier gewoon qua soorten veel rijker. Je hebt hier heel veel verschillende soorten grassen, verschillende soorten kruiden. En dat geeft natuurlijk ook weer een hele eigen geur mee. En specifiek Grepperland, het is eigenlijk gewoon een stukje weiland met heel veel hoogteverschillen erin. En die hoogteverschillen die zijn ook door boeren gemaakt. Destijds nog met de schep, met de spade. Om het te veel aan water weg te laten lopen in de sloten. En dat geeft dus nu een heel mooi soort met van gevarieerd landschap. Waar dus ook heel veel soorten het heel goed op doen.
1: En je ziet ook echt een beetje donkere groene strepen door het landschap. En inderdaad hoogteverschillen die je eigenlijk in een normaal, tussen aanhalingstekens, weiland helemaal niet meer ziet. Maar ja, die weilanden zijn dus eigenlijk helemaal niet zo normaal. Dit is het normaal.
2: Dit is het, je zou kunnen zeggen, het authentieke normaal. Ja, het grasland van voor de mechanisatie en de ruilverkaveling. Je begrijpt ook wel dat dit met die machines van tegenwoordig heel lastig boeren is. Hier is dat niet gebeurd en dat wordt dus nu steeds meer gewaardeerd, gelukkig ook. En er zijn ook steeds vaker vergoedingen voor boeren vanuit het agrarisch landschaps- en natuurbeheer. Om dit toch te behouden, want we zijn heel veel kwijtgeraakt. En wat we nu nog hebben is toch wel belangrijk, omdat vanwege al die verschillende waardes en dus ook vanuit het perspectief van de geur.
1: Eens even kijken hoe dat ruikt.
3: Dat is een beetje dat dihydromersenolige.
4: Alsof je in een snoepwinkel zit.
5: Ja, is dat anijzig inderdaad?
4: Een beetje paardenbloem heeft ook dat zoetige.
5: Ja, precies. Het is ook de boterbloem die er doorheen komt. Die het nog ronder maakt. Maar het gras zelf heeft ook cis-3-hexanol als de molecuul voor grasgeur.
1: Inge Leemans, een van de onderzoekers in dit project. Mm-hmm. Jij koppelt meteen al allerlei chemische termen aan de geur die je nou ruikt aan een plukje gras wat je hier even afplukt.
5: Cis-3-hexanol is de molecuul die gras loslaat op het moment dat je het breekt. Het is eigenlijk een soort van cry for help. Dat doet het gras op het moment dat het wordt aangevallen.
1: Het
5: wordt opgevroten en trekt daarmee bijvoorbeeld Livea-species aan die dan weer de luizen opeten. Dus dat is altijd een beetje pijnlijk om te realiseren dat als je, wat wij zo lekker vinden aan gemaaid grasgeur, dat eigenlijk dus een enorme
1: noodsignaal
5: is. Hetzelfde
6: als je een hap neemt uit een Granny Smith die heel groen is.
5: Ja, ja. En in de parfumindustrie gebruiken ze dus vaak cis-3-hexanol, hè, toch? Als referent voor grasgeur.
6: Ja, Chanel 19 bijvoorbeeld.
5: Zit daarin. Maar het heeft ook iets heel plats. Dus als je dat alleen ruikt, of je laat dat aan mensen ruiken, zeggen, oh ja, geur van gras. Maar als je dan dat vergelijkt met het gras dat je hier ruikt.
6: Ja, veel zoeter.
5: Veel zoeter, veel complexer. Ja.
6: Bloemiger
5: gras.
1: Maar dit is ook niet zomaar grasland. Dit is oeroud grasland. Wat niet om de zoveel jaar wordt omgeploegd en dan weer opnieuw ingezaaid met allemaal hetzelfde Engelse rijgras. Hier staat nog, vlak aan je voeten staat een boterbloem. Er staan allerlei andere kruiden nog tussen. Een madeliefje. Kijk,
5: madeliefje
1: meteen
5: erbij.
1: Ook even snuffelen. Heeft hij ook een eigen specifieke geur?
5: Nee, ik kan bij het madeliefje. Ik kan dat niet zo ruiken. Ruik jij het madeliefje?
6: Ja, dit moet je echt in echt massa's bij elkaar doen. Wil je hier echt een goede geur uithalen?
1: Maar goed, daar zijn jullie dus naar op zoek, naar die hele specifieke geuren van dat oude grasland.
5: Ja, en dit is gelukkig nog een grasland waarbij dat behouden is gebleven. Zoals we net ook al hoorden, in steeds meer plekken in Nederland is het grasveld geworden.
1: Grasveld, hè? Grasveld, de combinatie van asfalt en gras. Ja, precies. Ja, precies, dat dus monotone.
5: De monotone groene vlaktes met heel weinig variëteit ertussen. En wij willen kijken, kun je de geur vervangen zoals hij nog was toen het kruidenrijker was. Maar ook, ook aan mensen te vragen, wat zijn de herinneringen daarbij? Wat zijn de waarderingen van die geur? Het wordt ecologisch gewaardeerd, maar het wordt ook door mensen gewaardeerd die er doorheen hebben gelopen, mee in aanraking zijn geweest.
1: Ja, dat is wel iets heel speciaals van geur, hè? Want ze zeggen wel eens, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Mm. Maar een geur zegt meer dan 1000 emoties. Dat is, raakt heel direct aan je emotie. Hoe komt dat dat geur daar zo specifiek in is?
5: Het heeft verschillende redenen. Het eerste is dat je geur, als je ruikt, komt meteen binnen in je hersenen via je emotie en herinneringsstam. Dus als je kijkt, gaat dat via je cognitie, zeg maar. En bij ruiken is dat andersom. Dus je voelt eerst en je herinnert eerst en dan denk je pas.
1: Dus echt gewoon heel fysiek, dat zit in je hersenen op dezelfde plek.
5: Opgeslagen. Daarbij we leren herinneren met geuren. Voordat je taal hebt, ruik je al om te kunnen zien of wij kunnen weten van dit is mijn moeder. Maar vervolgens ook, we leven in geurlandschappen en daar leven we de hele dag in. En vaak ben je dat niet bewust. Maar als je dan opeens daar weer in terugkomt of daaraan een referentie aan ruikt, dan word je, mensen hebben dat ook al een geurglijbaan genoemd, dan word je meegegleden, zeg maar, terug naar die ervaring. Ja. Dus het vertelt jou iets voordat je het zelf in de gaten hebt. En daarom is het ook zo sterk. Ja. Dus dat is ook, we hebben in Neus voor Erfgoed, ons onderzoeksproject, hebben een vragenlijst uitgezet om aan mensen te vragen, wat zijn belangrijke geuren voor jou en voor jou in de regio? Maar hoe krijg je mensen zover dat ze die geur ook daadwerkelijk kunnen beschrijven? Ja. Want mensen zeggen, oh, de geur van hooi of van grasland. Maar wij proberen verder te komen. Te zeggen, ja, maar hoe ruikt dat dan precies? En wat doet het met je als je dat ruikt? En welke waarde hecht je eraan? En daarvoor moet je eigenlijk, ja, mensen leren te praten. Weer leren te praten over geuren. En ja, dat is een uitdaging, ja.
1: En voor die uitdaging hebben jullie dus ook een aantal parfumeurs meegenomen. Hoe is jouw naam?
7: Mijn naam is Monique Vos. Ik werk als scent designer bij een parfumhuis.
1: Scent designer, dus jij ontwikkelt geurpatronen.
7: Ja, ja, samen met Petra de Jong, parfumeur bij ons in dienst. En ja, ontzettend leuk om deze uitdaging aan te gaan.
1: Want de uitdaging is dan om dat in een potje te stoppen? Of?
7: Ja, want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat geur niet iets objectiefs is. Het is heel subjectief. En wat de een oppakt, pakt het ander niet op. Dus het kan voor mij inderdaad nu snijbonen groen zijn. Maar voor een ander kan het appelig zijn. Er kan een zoetheid van hooi in zitten.
1: Maar dan ga je dus echt op zoek naar de specifieke chemische componenten die verantwoordelijk zijn voor die lekkere of die vieze geur.
7: Proberen echt die vertaalslag naar de mens te leggen.
1: Eveline de Smalen, een van de andere onderzoekers van het project. Jij staat ook al met je neus voorover gebogen in een boterbloemetje. Hoe ruikt die?
8: Lekker, zoet, boterig. Denk ik. Ik denk dat het een goede naam is voor een bloem. Ja, zacht.
1: Ja, hoe beschrijf je nou een geur dat iedereen thuis meteen denkt van, oh ja, boterbloem?
8: Ja, daar zit ik ook dus een beetje mee te worstelen op het moment.
1: Maar dat is eigenlijk dus ook wel veelzeggend, dat waarschijnlijk heel veel mensen de geur van boterbloem niet eens meer kennen.
8: Ja, dus dat is een tip van de dag. Ga naar buiten, ruik een boterbloem. Het is ook wel iets wat, wat gewoon moeilijk is aan geur en aan onderzoek doen naar geur en bezig zijn met geur, dat het gewoon heel lastig te beschrijven is. Wat dan vaak wordt gezegd is dat we weinig woorden hebben om geuren te beschrijven. Dus je moet altijd woorden lenen vanuit het visuele veld of het tactiele veld. Maar ook, we zijn in het dagelijks leven vaak niet zo heel bewust bezig met geur. Dus we zijn het ook niet zo heel gewend omdat dat een onderwerp van gesprek zou moeten zijn.
1: Hoop je ook dat dat een van de uitkomsten van dit project is, dat mensen zich daar wat bewuster van zijn hoe hun omgeving ruikt?
8: Ja, zeker. Ja. En ik merk dat ook zelf. Ik ben ook nog niet zo heel lang dat ik me bezighoud met geuronderzoek. Maar als je dat bewust mee bezig bent, dan het maakt je wereld ook veel rijker. Je krijgt veel meer mee van wat er om je heen gebeurt. Dus gewoon een soort de rijkdom van de wereld.
1: Inger, terwijl jij nog een klavertje plukt, wat hoop jij uiteindelijk dat er uit dit project gaat komen?
5: Nou, ik hoop heel erg dat we meer kunnen achterhalen over wat Fries geurerfgoed nou is en hoe mensen dat waarderen. Maar gewoon eigenlijk breder hoop ik ook dat mensen zich beter realiseren wat het belang is van de geurlandschappen waar ze in leven. En dat ze wat meer neus ervoor krijgen. Misschien ook meer woorden om hun ervaringen beter te beschrijven. Want met dat bewustzijn kunnen we denk ik ook weer andere beslissingen nemen over hoe we omgaan met het landschap bijvoorbeeld. Ja.

0: En dan denk je misschien, dit is pure klassieke muziek, maar dit was gewoon een musical nummer uit de Mary Poppins Suite. Hier allemaal uitgevoerd door de pianist Stephen Huff. En dan is het weer tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-67-11338.
1: Goedemorgen met Jeroen. Ik ben met mijn gezin op vakantie in Zweden en we genieten enorm. We hebben kraanvogels en raven gezien en gehoord en een roodkeel duiken. Houtsnipveren gevonden vlak bij ons huisje. We hebben een ringslang voorbij zien zwemmen. Maar het mooiste misschien nog wel was een vlindertje dat hier vrij veel voorkomt. Heel gewoon beestje. En het heet morgenrood. Fantastisch mooi.
2: Ik zit hier aan de rand van mijn terras. Ik geniet enorm van het uitzicht over het Abwoudse bos in Midden-Delfland, Delft. En van de prachtige duizendknopen. Die staat in bloei. Prachtig van dat cerise kleur. Nou, ik word zo blij.
3: Teunis Atten, Hollandse Veld. De grauwe vliegenvanger zit nu 21 juli weer voor de tweede keer te broeden op 3 eitjes.
4: Met Mariette van Halderen uit Rotterdam. Maandag 13 juli bloeide de eerste bloem van de herfstanemoon. Dat is heel erg vroeg. Meestal is het pas ergens in augustus.
5: Gisteren liep ik met mijn hondjes rond de grote vijver, de Banningvijver in Leusden, en hoorde op het eiland in het midden gesnater, gegak. Vanochtend liep ik daar weer en inderdaad 2 nijlganzen met 9 piepkleine nijlgansjes tussen hen in zwommen door de vijver.
6: Sjors Knotneres. Maandag plukten we de eerste rijpe bramen in onze tuin in Ede. Een uitgevlogen jonge houtduif werd al klapwiekend gevoerd uit de krop van zijn ouder. En in het nest in het kozijn van ons zolderraam zit een jonge Turkse tortelduif. Bijna vliegvlug wordt het bij zonnig weer door een van zijn ouders steeds in de schaduw gehouden.
7: Rens Pepels, Berg aan de Maas. Blijkbaar is 2026 een goed muizenjaar. Tussen de Maasdorpen Elslo en Grevenbicht, om en nabij de grensmaas, zijn in deze periode relatief veel jonge buizers, torenvalken, boomvalken, kerkuilen, steenuiltjes en ranzuilen te zien en te horen. Deze aantallen zijn opmerkelijk hoger dan in de voorgaande jaren in dezelfde periode.
8: Dag, met Hans Gartner in Nes. De meeste vogels zingen niet meer. We lopen langs de dijk, we lopen naar de dijk en lopen langs het bosje. En dan worden we ineens verrast door een braansluiper die daar zijn mitrailleurtje laat horen. En voor de rest is het doodstil. Als ik met de dijk kom en we lopen richting Bierum, zijn daar honderden spreeuwen die het eigenlijk, om het maar een beetje te vermenselijken, volgens mij heel gezellig hebben met elkaar. Ze zijn op zoek naar voedsel en dat zal ongetwijfeld in dat gras, in die graszoden zitten. De eenmelten, de ritnaalden, hè, waar ze naar op zoek zijn. En in slagorde gaan ze voor mij uit en gaan ze richting Wieren. Dag!
0: Dag. Je kunt blijven bellen met 035 67 11338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer.

0: Wederom Stephen Huff op de piano en hij speelde muziek van de Amerikaanse componist Abraham Chasins, de prelude in S klein. Nooit eerder kwam er in juli zo weinig water met de Rijn Nederland binnen als deze maand. Het mogen duidelijk zijn, onze rivieren moeten niet alleen voorbereid zijn op veel, maar ook op erg weinig water. 10 juli gaf het kabinet het startsein voor een verkenning van een zogeheten meergeulensysteem in de Waal. Hierdoor wordt de rivier beter bevaarbaar, onttrekt deze minder grondwater uit de omgeving en kan de natuur een enorme impuls krijgen. Tenminste, er liggen meerdere opties op de werktafel van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Vincent Karremans. Een kale, kunstmatige variant, maar ook een biodiverse, natuurlijke variant. Bij mij aan tafel zit Daphne Willems, directeur van het bureau Stroming, het bureau dat die natuurlijke optie bedacht. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen, fijn dat je er bent. Jij woont aan de Waal, toch?
1: Ja, precies. Ja. Dus ik zie het allemaal voor mijn deur gebeuren.
0: Je ziet het gebeuren. Wat zie je dan gebeuren?
1: Ik zie dat geen grote containers meer, geen grote containerschepen meer varen. Ik zie de schepen die er varen, liggen veel hoger op het water, hebben minder vracht bij zich. Mm-hmm. Maar je ziet ook vooral natuurlijk enorme stranden, omdat water zich zo teruggetrokken heeft. Ja. En allemaal oeverlopertjes die zich daar vermaken. Dus het heeft meerdere kanten.
0: Bij die schepen zou je nog kunnen denken van, nou, prima dat er wat minder containerschepen voor mijn huis voorbij varen. Maar voor jou zegt dat wat?
1: Ja, dat zegt wat, ja. Want wat niet op het schip zit, gaat over de weg. Ik denk dat de scheepvaart in Nederland best een belangrijke rol heeft. En het hoort ook bij mijn beeld van de rivier. Mm. Ik hou heel erg van natuurlijke rivieren. Daar kan ik enorm van genieten. Maar in een land als Nederland hoort die scheepvaart in mijn beeld ook bij dat plaatje.
0: Ja. En die lage waterstanden, hè, waar we het dan dus uiteindelijk over hebben, hoe komt dat nou?
1: Ja, de lage waterstanden, je zei het terecht. Binnenkort gaan we weer een nieuw laagterecord halen.
0: Ja.
1: Maar dat is de afvoer, dus de hoeveelheid water in Nederland binnenkomt. De laagte van die waterstand heeft ook te maken met de insnijding van de rivierbodem. Hm. En dat zie je niet, dus dat is denk ik nieuw voor veel mensen. Maar dat is ondertussen een groot probleem geworden, waar dus inderdaad gelukkig de minister ook nu een besluit over heeft genomen.
0: Maar je noemt insnijding van de rivierbodem. Dat is dus iets wat onder water gebeurt. Je zegt het al terecht, dat zien we niet. Mm-hmm. Wat gebeurt daar dan precies?
1: Nou, je moet je voorstellen dat wij de afgelopen eeuwen, maar het versnelde zich de afgelopen 100 jaar, de rivier in een soort keurslijf hebben gedwongen. Dus er liggen dijken, er liggen kades en er liggen kribben. Dat zijn die stenen dwarsdammen op de rivier.
0: Ja.
1: En die dwingen eigenlijk al het water naar het midden van de rivier. Waardoor je daar goed kan varen. Dus je hebt daar een bepaalde vaardiepte. Mm-hmm. En je hebt ook voordelen voor de landbouw bijvoorbeeld. Je hebt minder overstromingen in de zomer, zodat je daar je gewassen kan produceren. Maar dat keurslijf, die rivier heeft een kracht en een energie. En op het moment dat je dat bedwingt, dan zoekt hij ergens anders zijn uitweg. En in dit geval eet hij eigenlijk zijn eigen rivierbodem op. Dus alle kracht die hij heeft, stort hij op in zijn bodem.
0: Ja.
1: En daarmee verlaagt hij zijn eigen bedding. En dat gaat rap. Dat gaat met 1, 2 centimeter per jaar.
0: Ja.
1: Dus je kunt vooral op de Waal speelt dat heel sterk. Dat is natuurlijk een grote, stoere rivier. En in de afgelopen, pak een beet 100 jaar, heeft die rivier zich zo'n 2 meter ingesneden.
0: Ja.
1: Dus de hele waterkolom is
0: 2 meter gedaald.
1: Juist.
0: Ja, dus wil je hetzelfde waterpeil houden, dan moet er eigenlijk 2 meter verticaal gezien meer water in die rivier stromen. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Welke problemen brengt dat dan met zich mee? Je noemde al die containerschepen die er niet meer doorheen kunnen. Wat zijn nog andere gevolgen hiervan?
1: Ja, nou op zich, dat heeft ook met lage afvoer te maken. Hè? Niet alleen met de bodemdaling. Maar op een aantal plekken hebben wij geprobeerd het tegen te houden. Vooral in de jaren 80 op locaties, bijvoorbeeld bij Nijmegen, is daar steen op de bodem gegooid om die erosie, die insnijding te stoppen. Maar daaromheen is dus de insnijding gewoon doorgegaan. Dus dat zijn nu drempels in de rivier. Dat zijn de laagste punten waar zo'n schip dan in Rotterdam vertrekt.
0: Ja.
1: Dat kijkt wat de waterstand bij Nijmegen is. Want dat is de maximale lading die hij mee kan nemen. De maximale diepgang voor zijn boot. Dus we hebben eigenlijk nu voor de scheepvaart drempels in de rivier liggen waar we eigenlijk een oplossing dachten te bedenken. Dus dat is één. Wat misschien nog wel verstrekkender is dat met die 2 meter rivierwaterstanddaling ook de grondwaterstand 2 meter naar beneden is getrokken. Dat merk je direct in de uiterwaarden, dus het overstromingsgebied van die rivier. Dat is hartstikke verdroogd.
0: Ja.
1: Daar ligt riviernatuur, die heeft baat bij overstromingen, maar de rivier bereikt dat terrein bijna niet meer. Maar het werkt ook nog heel eind binnendijks door. Dus eigenlijk heeft daarmee een enorme verdrogend effect
0: op
1: de hele omgeving plaats.
0: Ja, dus daar moet wat aan gebeuren, aan die insnijding van rivieren. Want het is dus niet alleen lokaal in de Waal, toevallig waar jij woont. Dit is in heel veel rivieren in Nederland het geval.
1: Ja, precies. Nou, de insnijding is het hardst in de Waal.
0: Ja.
1: Speelt ook een beetje op de bovenrijn Pannerdense Kanaal. Maar het effect voor het hele land is dat die Waal daardoor meer water gaat trekken. Dus wat in Duitsland, vanuit Duitsland binnenkomt, bij Pannerden splitst dat. Hè? Dus een deel gaat naar de Waal, een deel gaat naar het noorden, richting IJssel. En op het moment dat er meer naar de Waal gaat, gaat er minder naar de IJssel. En onze nationale regenton, het IJsselmeer, wordt dan ook minder gevuld. Dus onze zoetwatervoorraad van Nederland eigenlijk.
0: Die raakt ook nog eens op.
1: Precies.
0: Oké, dit heeft dus verstrekkende gevolgen. Terecht dan, denk ik tenminste, als ik jouw woorden zo hoor, dat minister Karreman dit op de agenda heeft gezet. Dan komen er allemaal termen voorbij en daar gaan we even met elkaar doorheen. Dat gaan we proberen te begrijpen. Het meergeulensysteem. Daar kom je dan op uit. Dat hoogt de rivierbodem dan weer op. Ja. Tenminste, dat is het idee.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Ja.
0: Het college begint.
1: Nee. Even een diepe zucht. Ik vertelde net, hè, die rivier is, die energie is, is helemaal gecentreerd in het midden van de rivier.
0: Ja.
1: Als je hem weer een beetje ruimte geeft en dat corset een beetje loslaat, dan kan die zijn energie beter verspreiden en dan stopt die bodemdaling. Dat doe je door een deel van het rivierwater naar zijgeulen te leiden. Daarmee neemt de stroomsnelheid in het midden van de rivier wat af. En dan krijgt die kracht, die kan dan zijdelings zich lossen, zeg maar. We hebben in Nederland heel veel van die kleine gultjes aangelegd. Hè? Ook voor de natuur, afgelopen decennia. Er liggen er tientallen. Maar die mogen maar 1-3% van de rivierafvoer gebruiken.
0: Van het water uit die rivier.
1: Precies, ja. Dus die hebben dit effect niet. Maar als je echt een grote hoeveelheid, dan heb je over 10-15% van de hele afvoer van de rivier door zo'n zijgul laat stromen, dan heb je genoeg energie. Verlies, zou ik willen zeggen, in die hoofdgul, die vaargul, om die bodemerosie te stoppen. Dat kun je doen door een langsdam. En dat heeft Rijkswaterstaat in 2015 voor het eerst gedaan. Bij Tiel ligt 10 kilometer langsdam. Dat is gewoon een stenen dam, even weinig aan de rivier. Dat is landschappelijk niet zo spannend, maar het werkt wel. Dus een deel van het water gaat er achterlangs. Je merkt dat de bodemerosie in het vaarbed verminderd
0: dus
1: is.
0: Dus het werkt?
1: Het werkt, ja, zeker. En het is ook een beetje lelijk, heel eerlijk gezegd.
0: Ja, ja, want het ziet er kunstmatig uit dus.
1: Ja, precies. En toen de tijd was het nog niet eens het idee om daarmee de bodemdaling te stoppen, maar ging het ook heel erg over veiligheid. Want op die manier kun je ook je hele waterstand omlaag brengen. En dat is bij hoogwater weer heel prettig. Ja. Toen ze zagen dat het effect erbij kwam, is eigenlijk het idee geboren om dat op meer trajecten te gaan doen. En toen hebben wij een concept ontwikkeld samen met Wereld Natuurfonds onder andere. Om te zeggen, ja, maar doe het dan mooi. Mm-hmm. Maak er dan een mooi landschap van, ja, met natuur, waar mensen van kunnen genieten.
0: Ja, daar gaan we het over hebben. Je noemt dat hoogwater, want dat vind ik wel interessant. Want je zegt, de stroomsnelheid neemt dus af van die rivier. Maar als er echt hoogwater is, is dat niet ook een probleem? Ik bedoel, het water moet toch afgevoerd worden? Met enig tempo.
1: Ja, nou, die stroomsnelheid neemt weer toe als de.
0: Okay.
1: Kijk, op het moment dat er hoogwater is, pakt hij de hele uiterwaard. Hè? Dan heb je van Winterdijk tot Winterdijk heb je een enorm bed. Dus dan is die vaargul daar maar een klein onderdeel van.
0: Ja, okay.
1: En omdat je dan meer ruimte hebt gecreëerd naast die vaargul, die uiterwaard, die we net beschreven, die 2 meter te hoog ligt eigenlijk, hè, vanwege die rivierbodemindaling. Die overstroomt nu maar zelden. En als je die wat verlaagt, onder andere door zo'n gul, dan creëer je eigenlijk meer ruimte voor water.
0: Ja, dus nog meer ruimte voor de rivier. Eigenlijk een soort ruimte voor de rivier 2.0 is dit.
1: Zo heet het programma.
0: Oh, zo heet het ook letterlijk.
1: Oké.
0: En daar worden, maar daar worden die geulen, die zijn daar dus onderdeel van. Jullie zijn voorstander van zo'n natuurlijke variant. Dus niet die kunstmatige, in jouw woorden, een beetje lelijke variant. jij wil de natuurlijke variant. Wat houdt dat dan in?
1: Die stenen dam, die blijft. Want die heb je ook nodig. Ik beschreef net de erosie van de bodem, stop je hiermee. Maar het mooie is dat je met dit concept ook de scheepvaart een beetje kan helpen. Dus die stenen dam ligt net iets verder richting het centrum van de rivier dan de huidige kribben, hè, die dwarsdammetjes. Waardoor je de waterstand een beetje knijpt, een beetje opzet. Als je een ballon knijpt, links en rechts, dan komt de lucht omhoog. Nou, dat is met water ook zo. Dus je creëert iets meer diepgang, iets meer vaardiepte voor de scheepvaart.
0: Ja.
1: En je hebt dus die bodemerosie gestopt. Dus dat is het technische deel.
0: Ja. Heeft de natuur er ook nog wat aan?
1: Iets, ja. Mm-hmm. De huidige dammen die daar liggen. Je ziet dat in die gul die daarachter ligt, daar heb je geen scheepvaartsinvloeden meer.
0: Ja.
1: Dus wat er gebeurt in zo'n vaargul, daar zijn motoren en schoepers die de vissen in stukjes hakken. Er is een heleboel herrie onder water, er is een heleboel golfslag. Dus het is geen lekkere plek om te leven. Maar een deel van de vis die door onze rivieren trekt, die heeft stromend water nodig. Ja. Dan heb je het over een zalm of een paling.
0: Dus
1: een
0: die vind. Kunnen profiteren van zo'n nevengeul.
1: Precies. En dat zie je zelfs al bij die kunstmatige, ja. De stenige variant. Daar zie je dat die profiteren van zo'n echt stromende gul. En die kleine gultjes waar ik het over had, die hebben dat effect niet. Die liggen nu ook droog bij deze waterstanden. Maar zo'n gul die echt veel water mag trekken, daar hebben die vissen lol van.
0: Hebben we er ruimte voor deze natuurlijke variant?
1: Jazeker.
0: Ja? Ja. Want we hebben nergens ruimte voor in Nederland, heb ik altijd het idee.
1: Ja, de kunst is natuurlijk om de ruimte multifunctioneel in te zetten.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je en de scheepvaart en je hoogwaterveiligheid en je bodemligging helpt, en de natuur en de mens die lekker naar buiten wil om te recreëren en te genieten van die natuur, kijk, dan ontstaat er ineens ruimte volgens mij.
0: Ja, maar waar moet het dan aangelegd worden? Want we hebben nu die rivieren, misschien ligt er wel een stuk landbouwgrond direct naast die rivier. Mm-hmm. Betekent dus dat een nevengeul een hap landbouwgrond op moet eten?
1: Niet per se. Dat zou kunnen voorkomen. Maar een van de gave dingen van het hele heulensysteem is dat het pas werkt als je het op systeemniveau toepast. Dus één geultje werkt niet. Je moet echt 70 kilometer waal aanpakken. Dus dat, je hebt gelijk, dat is ruimte. Maar als je naar de kaart kijkt en die eerste geulen waar ze het nu over hebben, die verkenning van Rijkswaterstaat, die zou stroomopwaarts van Tiel beginnen, zijn tussen Tiel en Nijmegen. Daar ligt al heel veel natuurgebieden. Dus je kunt ze ook slim positioneren dat je de huidige natuurgebieden gebruikt. Hm. Dus geen, of weinig, niet al te veel hopelijk, landbouwgrond hoeft op te kopen. Maar wel die natuur die daar nu ligt, die aan het verdrogen is, die dat stromende water ontbeert, dat je die enorme boost kan geven.
0: Dus dat je dat natuurgebied daarmee ook nog een beetje helpt. Als het dan toch landbouwgrond is, heeft de boer er ook nog wat aan, zo'n geul?
1: Nou ja, we beschreven net hoe die hele waterstand omlaag is gekomen. De geul kan helpen om de verdroging te voorkomen.
0: Ja.
1: Of de boer last heeft van verdroging als hij gewoon een goed irrigatiesysteem heeft. Nou ja, in tijden als dit, als er water tekort is en je eigenlijk niet meer mag irrigeren, dan heeft de boer daar wat aan.
0: Ja.
1: Het is wel even omdenken, denk ik.
0: Ja, en systemisch denken, dat is sowieso precies. Lastig bij dit soort problematiek natuurlijk. Dit gaat over zoveel verschillende dingen, hè? Want je zegt eigenlijk, in dit geval de boer heeft er wat aan, de natuur kan er nog wat aan hebben, recreatie. Ik zie ook allemaal ministeriële potjes vormen.
1: Ja.
0: Je kunt ook uit meerdere potjes putten natuurlijk in dit geval.
1: Ja, dat is de kunst natuurlijk. En dat is nooit eenvoudig, hè? Want iedereen heeft zijn eigen doelstellingen en ze samenbrengen is altijd... Dat vraagt wat van een bestuurder.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd is het natuurlijk een geniale kans. Als je dit allemaal met één concept, één ontwerp kan oplossen. Maar dan moet je dus wel slim zijn, hè? Als het... In de praktijk is het dan toch stiekem vaak zo dat één belang belangrijker is dan het andere.
0: Mm-hmm.
1: Waarmee je, dat noemen ze dan meekoppelkansen. Dan kun je nog een klein beetje natuur erbij doen. En ons pleidooi is eigenlijk, maakt dat nou even gelijkwaardig.
0: Ja.
1: Dus zorg er nou voor dat die natuurwaarden die we hier in Nederland... we schieten gewoon met tekort.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar een kader klein water. We halen de eisen van Europa belangen aan niet. Dat heeft met waterkwaliteit te maken, maar ook met dit soort facetten.
0: Kan het dan ook, als je al die belangen zo moet wegen en alles gelijk stelt aan elkaar, kan het ook een soort combinatie worden van die kunstmatige en die natuurlijke variant van deze geulen?
1: Uiteraard, ja. Want ik had het over 70 kilometer. Dus je hebt het over misschien wel 15, 16 geulen.
0: Ja, dat is best veel.
1: Precies. Je kunt en ze zullen allemaal anders zijn, vermoed ik. Want als je specifiek naar een plek kijkt, wat daar past in het landschap, hoe de rivier zich daar vroeger gedragen heeft. Want dat is natuurlijk het ideaal, dat je zo'n geul laat stromen op een manier die past bij de rivier.
0: Ja.
1: Dan zal die op elke plek anders zijn en dan zal die misschien ook ergens een meer technische variant worden.
0: Ja. Nu weet ik toevallig dat Vincent Karremans groot fan is van vroege vogels. Nee, dat weet ik helemaal niet. Maar stel, hij zou nu luisteren.
1: Ja.
0: Want ga je nog met hem aan tafel eigenlijk? Met het ministerie? Gaan jullie om tafel? Om deze optie te bespreken?
1: Ik hoop het wel.
0: Ja.
1: Dat lijkt me geweldig.
0: Hij ligt op tafel en het is een grote kans. Dat zeg je eigenlijk.
1: Ja, precies. Het programma waar je net naar verwees heeft Ruimte voor de Hier 2.0 heeft twee onderzoeksvarianten verkend. De technische en de meer natuurlijke.
0: Ja.
1: Nou, die meer natuurlijke die is niet zo reëel. Eigenlijk wat wij bepleiten is een combinatie waar je, wat we net beschrijven, hè, waar alles mooi samenkomt.
0: Alles samenkomt. Ja.
1: En waar die paling zijn plek heeft, maar ook de drogere natuur die nu verdroogt, die ook af en toe...
0: Ik denk dat is een geweldig plan. Dank dat je er was deze ochtend. Daphne Willems, directeur van Bureau Stroming. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze Vroege Vogels. Zometeen op deze zender OVT met Laura Stek. Laura, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Waar gaan jullie het over hebben?
2: Ja, we praten deze zomer over historische boeken die nu weer relevantie hebben. En volgens filosoof Joke Hermsen is dat totalitarisme van Hannah Arendt. Geen lichte kost, wel heel interessant voor nu.
0: Oké. Nou, gaan we zo naar luisteren dan. Naar totalitarisme. Luister deze uitzending of delen daarvan terug via de Vroege Vogels podcast. Via NPO Luister. Hebben we ook nog een mooie serie. De Wilde Natuur op NPO 2. 1 augustus. Kijk dat vooral om 7 uur 's avonds. En we eindigen natuurlijk met de mooiste fenomelding van deze week. Volgende week ben ik er ook. Leuk. Voor nu een hele fijne zondag.
3: Hallo, met Annemieke Woudenberg uit Tilburg. Vandaag was ik met tanden en poetsen in de badkamer en opeens voel ik iets op mijn hoofd vallen. Ik kijk in de wasbak en daar ligt een heel groot insect. Ik kreeg een grote gil, maar bij het nader bestuderen daarvan was het een hele grote bitsprinkhaan van 10 centimeter.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour.
5: 3 weken lang.
4: NOS Radio Tour de France.
5: Met Henry Schut en Guylaine Plag.
6: Met de ultieme tourbeleving.
7: De highlights, analyses,
6: achtergronden en natuurlijk
7: live koersverslag.
4: NOS Radio Tour de France.
5: Vanmiddag om 2 uur.
4: De allerlaatste.
5: De ontknoping van de Tour de France.
4: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: NPO Radio 1.
18: 10 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. Autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. Twee mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33. Het gaat om een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue in de buurt was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt. Er kan hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB met één file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanwege die politiecontrole. Momenteel 3 kilometer en 20 minuten lang.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
23: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
24: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
25: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
26: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
30: NPO Radio 1. VPRO.
31: OVT.
32: Over de onvoltooid verleden tijd.
33: Laura Stek.
2: Ja, goedemorgen en welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag deel 2 van onze zomerserie Oude Woorden, Nieuwe Wereld. Waarin historici, schrijvers en denkers een boek uit het verleden uit de schaduw trekken om de wereld van nu beter te begrijpen. En in die reeks kan filosoof en politiek denker Hannah Arendt eigenlijk niet ontbreken. Zij schreef in 1951 het werk Totalitarisme, waarin ze analyseert wat totalitaire regimes precies zijn en hoe ze kunnen ontstaan. Het boek is de keuze van filosoof Joke Hermsen, die Arendt door en door kent, en in 2020 nog het essay Met Hannah Arendt naar Parijs schreef. Wat haalt zij uit het boek Totalitarisme? Maar nu eerst consternatie bij onderzoekers die na 74 jaar een beroemd vliegtuigwrak in zee vonden.
34: Oh, stop! Oh my god!
0: Is that a plane?
1: It's got to be.
0: Oh. No. Is that a plane?
3: Oh, my God. That could be an engine.
0: That could be an engine. That looks like a wing.
3: And the nose, look at the shape of the
0: like
3: nose.
0: And that looks like a fuselage. I mean, that other wing isn't there. Right. But that could be a plane. That's a plane.
2: Ja, het klinkt bijna als een Amerikaanse film, maar het is realiteit. Eindelijk is het gevonden, het wrak van het Pan Am-vliegtuig dat in 1952 in zee stortte. De crash resulteerde in 52 doden. Maar deze crash zou de veiligheid van de luchtvaart wel voorgoed veranderen. Bij ons is Benno Baksteen, piloot, voormalig gezagvoerder bij de KLM en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Welkom.
5: Dag.
2: Eerst over dat wrak. Het waren bijna Titanic-achtige beelden. Dus mensen waren op zoek naar dat wrak. En dan komt het op een gegeven moment in beeld. Ja. Het ligt dus op de bodem van de zee. Hoe komt het dat ze dat wrak na al die tijd nu hebben weten te traceren?
5: Nieuwe technieken. Het lag vrij diep. Lang niet zo diep als Titanic trouwens hoor. Het lag op 600 meter. Titanic lag op iets van 5 kilometer diep. Maar ze hebben daardoor wel die nieuwe technieken kunnen gebruiken. Ze hebben een aantal jaren geleden ook gezocht op de plek waar ze ongeveer wisten waar het moest liggen. Want het is vrij nauwkeurig bekend. Maar dat lukte toen niet. En nu, ja, achteraf blijkt op de eerste zoekslag, hebben ze het al gezien. Zagen ze achteraf, het hoor je net op de data. Van daar ligt hij gewoon, daar ligt hij.
2: Ja. Ja, en er is dus jarenlang naar gezocht ook heel actief.
5: Nee, ze wisten vrij snel wat daar gebeurd was. Dus het was natuurlijk een drama, omdat daar natuurlijk best een hoop mensen in zitten nog. Waarschijnlijk. Maar er was geen noodzaak om het te vinden om de oorzaak te achterhalen.
2: En waarom was die noodzaak er nu wel?
5: Ja, het was gewoon, er zijn natuurlijk mensen gefascineerd door zo'n ongeval. Blijven daarmee bezig en geven dat niet op. Die blijven zoeken, weer nieuwe spullen. Oh, nu hebben we deze onderwaterdrones. Nou, kunnen we ook een keer proberen. Er was er toevallig eentje in dat gebied beschikbaar. Dus ja, dat is gewoon 2-3 mensen die dat doen en gewoon volhouden. Heel leuk precies. Eigenlijk.
2: Dus het is meer fascinatie en eigenlijk gewoon fijn dat het eindelijk gevonden is dan dat het nog iets nieuws gaat opleveren qua informatie.
5: Nee, qua informatie levert het niks op, maar voor de mensen is het ook fijn. Ja.
2: Ja. En wat doet het met jou als voormalig piloot als zo'n vermist vliegtuig weer optuikt? Is dat dan toch iets bijzonders?
5: Ja, dat is heel bijzonder. En ja, wat ik ook niet wist, is heeft inderdaad een enorme aanzet gegeven aan de verbetering van vliegveiligheid. Elk ongeval. Maar dit specifiek heel bijzonder juist.
2: Ja, daar komen we zo nog op. Ja. Eerst even over die crash. Het vliegtuig stortte dus neer op 11 april 1952. Ze waren net vertrokken uit San Juan richting New York. Wat ging er mis?
5: Nou, ze waren even na de middag vertrokken. En dan gelijk in het begin van de start hield één motor daarmee op. Motor 3, de binnenmotor aan de rechterkant. En ze waren nog maar op 100 meter hoogte. Nou, het is op zich geen probleem, want zo'n vliegtuig kan ook met één motor minder prima vliegen.
2: Klinkt suboptimaal, maar.
5: Ja, maar er zit een hoop weerbaarheid in zo'n ontwerp altijd. Maar de vierde motor, motor 4, die begon ook wat ruwer te lopen en toen konden ze niet meer goed klimmen. Ze hadden al besloten om terug te keren naar San Juan, Puerto Rico. Ze hadden daar toestemming voor gevraagd, maar omdat ze de hoogte niet kregen en zelfs hoogte begonnen te verliezen, hebben ze ervoor gekozen om op het water te landen. Want anders kwamen ze op de koraalriffen of op bewoond gebied. Dus dat gingen ze doen. Die landing ging op zich goed. Daar is niemand bij omgekomen. Maar het vliegtuig brak de staart eraf. En het is in een minuut of 3 is het gezonken.
2: Ja.
5: Dus ze hadden heel weinig tijd om eruit te komen. En het is er maar weinig mensen gelukt.
2: Ja, ik geloof 17 van de.
5: Ja, er zaten 64 passagiers in, 5 manningsleden. De 5 manningsleden hebben het allemaal overleefd en 12 van de passagiers ook.
2: En hoe zag nou even wat breder het plaatje van het vliegen in de jaren 50 eruit? Was het gewoon zo dat het ene vliegtuig na het andere uit de lucht viel toen nog?
5: Ja, er gebeurde toen best veel ongelukken, maar het, op zich ging het goed. Maar als je kijkt naar die jaren, er zijn heel veel meer ongelukken dan tegenwoordig. Pan Am, deze maatschappij, was overigens een topmaatschappij. Was een van de beste. Die vloog voor de oorlog al wereldwijd met watervliegtuigen, vliegboten. Want er waren toen nog geen lange landingsbanen. Na de oorlog waren die lange banen er wel, door de oorlog. En toen gingen ze met gewone vliegtuigen, zoals die DC-4. En er zat ook van alles in. Er zaten reddingsvlotten in, zwemwesten zaten erin. Ja, dit heeft allemaal niet geholpen nog toen.
2: Nee, en waarom heeft het niet geholpen? Want er werd dus wel al gedacht aan veiligheid.
5: Ja, absoluut. Maar die zwemvest staat dus in de stoelzakken. En er zat een bordje boven de zak van hier zit uw zwemvest onder. En er waren 4 reddingsvlotten, die lagen in een rek achter de cockpit. Maar ja, toen dat misging, er was geen demonstratie toen. De vliegers die wisten dat ze zouden gaan ditchen, landen op het water. Dus de tweede officier kwam erachter, gaf het al aan de cabinebemanning. Dus die ging al zitten.

0: zwemvest onder. Er waren 4 reddingsvlotten, die lagen in een rek achter de cockpit. Maar ja, toen dat misging, er was geen demonstratie toen. De vliegers die wisten dat ze zouden gaan ditchen, landen op het water. Dus de tweede officier kwam erachter, gaf het al aan aan de cabinebemanning. Dus die ging al zitten, deden hun zwemvesten al aan. Dus die wisten dat natuurlijk, waren voorbereid. En toen ze in het water waren, is de tweede officier is erachter gekomen, heeft één zo'n vlot losgemaakt, naar buiten gegooid. De cabinemanning liep naar voren en riep: zwemvest aan, die zitten in de zakken. Maakte de nooddeur open, ging op de vleugel staan, mensen naar buiten helpen. De gezagvoerder kwam de cabine in. Ze probeerden mensen door die nooddeur voor naar buiten te duwen. Maar de mensen wilden helemaal niet. Die bleven in de war zitten en wisten niet waar hun zwemvesten waren en zo. En dat ging dus allemaal mis.
1: Dus mensen waren er helemaal niet op voorbereid.
0: Nee, en die eerste officier met een vrouwelijke passagier probeerde nog zo'n vlot los te trekken. Het lukte niet en die zijn uiteindelijk door het raam van de cockpit twee samen ontsnapt weer. Men wist het allemaal niet.
1: Chaos, ja. En zou nou nu zo'n crash anders verlopen? Zouden mensen beter weten wat ze moeten doen?
0: Totaal anders. Om te beginnen zijn die vlotten, die zitten nu geïntegreerd in die glijbanen van de deuren. Dat zijn ook gelijk reddingsvlotten. Dus die kunnen we daar vanzelf uitkomen. En er wordt gedemonstreerd voor de vlucht over water van die zwemvesten. Waar ze zitten, hoe je ze om moet doen. Dus het gaat heel anders.
1: Ja, want het was dus echt dat ongeluk was dus het moment dat ze dachten, dit moeten we anders gaan doen. Ja. We moeten die mensen geestelijk voorbereiden op zo'n crash. Ja. Dus toen zijn eigenlijk die instructies.
0: Ik wist dat helemaal niet, want ik ben in de jaren 70 begonnen. Dus toen was het altijd normaal al. Maar dus inderdaad toen begonnen. Het was de aanbeveling na het onderzoek, dat het maar 5 maanden heeft geduurd trouwens. Was van, je moet voor de vertrek, moet je dat demonstreren. Laten zien waar het zit. En dat is toen begonnen dus.
1: En waren er mensen toen meer onder de indruk toen het werd geïntroduceerd dan nu? Want ik heb nu het idee dat halve vliegtuigen al ligt te slapen als die mensen beginnen te instrueren.
0: Ja, dat is wat veel. Ik snap, als je veel vliegt, heb je dat misschien wel best wel vaak gezien. Maar toch, kijken naar. Hè. Dus op het begin is het beleefd als iemand daar zijn best staat doen uitleggen hoe je kunt overleven als het misgaat. Dat is toch handig om te weten. Bovendien, je weet niet echt hoe het zit. Dat denk je misschien. Maar laat het nog maar een keer inzinken. Waar zitten die dingen? Hoe doe ik ze om? Dus dat moet je gewoon wel doen.
1: Ja, dus dat is een hele belangrijke, toch, dus ook als mensen niet opletten, zeg je, is het een hele belangrijke ontwikkeling geweest in die luchtvaart. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn, min of meer. Want
0: veel meer kan je niet aan doen als mensen niet kijken. Nou, dat is hun eigen keus, maar dat is niet verstandig.
1: Ja, nu hebben we dus al die veiligheidsmaatregelen genomen. Maar eigenlijk is vliegen nu heel veilig geworden, toch, in vergelijking met de jaren.
0: Extreem veilig, maar een paar honderd mensen per jaar die daarbij omkomen. Dus het is ongelooflijk veilig, ja.
1: Goed, nou, hartelijk dank Benno Baksteen, voormalig gezagvoerder en luchtverkeersspecialist, voor dit gesprek. Dankjewel. En dan nu deel 2 van onze zomerserie.
2: Oude woorden, nieuwe wereld. Een serie over historische boeken die ons het heden beter doen begrijpen. Welke echo's uit het verleden schudden ons wakker, geven houvast of bieden troost?
1: Ja, het boek Totalitarisme uit 1951 van filosoof Hannah Arendt is een klassieker over de opkomst van het nazisme en het stalinisme. Ze analyseert hoe totalitaire regimes werken en wil ook begrijpen hoe ze kunnen ontstaan. Welke omstandigheden maken mensen ontvankelijk voor die totalitaire politiek? Voor schrijver en filosoof Joke J. Hermsen is precies dat de actuele kracht van het boek. Zij leest Arendt als iemand die laat zien hoe gevoelens van verlies en eenzaamheid een voedingsbodem kunnen vormen. Welkom, Joke.
3: Goedemorgen.
1: Ja, Totalitarisme van Hannah Arendt bepaalt geen luchtig boek, zullen we maar zeggen. Nee. Waarom dacht je, dit is wat mensen nu weer moeten lezen?
3: Nou ja, het is Hannah Arendt zelf die ons als lezers op het hart heeft gedrukt om ook in posttotalitaire tijden waakzaam te blijven op elke eerste signalen die weer die richting uit kunnen wijzen. En ik meen toch wel de afgelopen jaren een aantal van die signalen te hebben opgevangen. En vandaar dat haar boek, ja, helaas moeten we daaraan toevoegen, bijna met de dag aan actualiteit wint. Want zij analyseert een aantal belangrijkste kenmerken van de opkomst van zo'n totalitair regime die we op dit moment van de geschiedenis eigenlijk weer waarnemen.

0: Ja, en er wordt nu eigenlijk ook weer constant gequote in media, in kranten, in tijdschriften. Dus er komen allerlei quotes van Hannah Arendt komen weer tot ons de laatste tijd.
1: Ja, want het is helemaal niet zo geweest dat haar gedachtegoed van meet af aan bijzonder gewaardeerd werd. Ze was ook een controversiële denker. Ze werd eigenlijk amper tot de filosofische kanon gerekend.
0: Waarom was dat?
1: Ja, nou ja, dat is een interessante kwestie. Ik heb wel eens vaker de anekdote verteld dat ik zelf als postdoc werkzaam was aan een faculteit wijsbegeerte en we bezig waren om het onderwijsprogramma samen te stellen waar weer alleen maar witte, mannelijke filosofen op stonden. En aangezien het thema de verhouding politiek-filosofie zou worden, stelde ik Hannah Arendt voor. Dit is 25 jaar geleden gebeurd. Waarop er veel geaarzel, veel fronsende wenkbrauwen van al mijn collega's en een hoogleraar Kantiaanse ethiek, die sprak toen eindelijk het verlossende woord, namelijk: ja, maar Hannah Arendt is geen filosoof. Ze is een. En toen moest hij even aarzelen. En toen zei hij: dat is een vrouw.
0: Ha.
1: Waarop de helft van de collega's instemmend knikte en de andere, moet ik toegeven, wel ongemakkelijk op de stoel begon te schuiven. Maar dat is ook het keerpunt geweest. Zo dus 25 jaar geleden is men echt pas begonnen om Hannah Arendt tot die filosofische kanon te rekenen, waarmee ook de teksten over haar werk verschenen, waarmee ze ook onderdeel werd bijna op alle filosofiefaculteiten van het onderwijsprogramma.
0: Ja, want zij is nu wel een grote held binnen de filosofie en verder buiten.
1: Zeker, maar dat heeft dus lang geduurd.
0: Ja. Over dat boek, zij neemt hierin de schijnbare tegenpolen, het nazisme en het stalinisme als voorbeelden van het totalitarisme. Mm-hmm. En ze betoogt eigenlijk dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wat zegt ze eigenlijk daarmee?
1: Nou ja, ze probeert de overeenkomsten te laten zien, hoewel er ook verschillen waren natuurlijk. Ze haalt er nog een derde totalitaire staat bij, namelijk de China, waar ze ook vooral ook de verschillen wel benoemt. En probeert zich te concentreren op de vraag: hoe hebben met name het systeem van Stalin en van Hitler, hoe heeft zo'n regime in vrij korte tijd zo succesvol kunnen zijn? Dat is de vraag die ze stelt. Dat ligt aan de instrumenten van het regime, enerzijds, die ze gaat analyseren. Hoe geweld, propaganda, terreur, enzovoort. En anderzijds ook, je zou het kunnen noemen, de algehele stemming onder de bevolking.
0: Waardoor die totalitaire regimes kunnen ontstaan. Want die ontstaan niet uit het niets.
1: Nou ja, om dan eventjes bij Duitsland ons te beperken. Dat was natuurlijk, zoals Hannah Arendt waarneemt, daar heerste een staat van algehele morele depressie. De Eerste Wereldoorlog was net achter de rug. Elk Duits gezin rouwde om het verlies van een vader, een zoon, een oom of meerdere. Er was een enorme economische crisis. Dus de stemming was beneden alle pijl, zou je kunnen zeggen. En daar wist Hitler en zijn partij heel handig op in te spelen.
0: Ja, daar later meer over. Mm-hmm. Laten we ook even, om het werk ook in zijn tijd te plaatsen en beter te begrijpen waar het uit voortkomt, even ingaan op haar persoonlijke achtergrond. Haar ideeën kwamen niet alleen voort uit theorie, maar ook gewoon uit eigen ervaringen. Mm-hmm. Kun je haar achtergrond een beetje beschrijven?
1: Ja, zeker. Ze is geboren in 1906 in een vrij welgesteld milieu, Joods milieu, zonder dat er echt aan religie werd gedaan, maar wel een vooraanstaande familie. Ze is vervolgens gaan studeren, is in Berlijn gaan wonen. Ze heeft filosofie gestudeerd bij onder andere Martin Heidegger, de beroemde filosoof die pijnlijk genoeg, dat is een understatement, later ook lid werd van de partij van Hitler en lange tijd haar leermeester en eerste geliefde is geweest. Zo zie je ook hoe die politieke ontwikkelingen ook privélevens hebben verscheurd. Een zeer erudite student die glansrijk voor haar examen slaagt. Maar dan begin jaren 30 al wordt geconfronteerd met de eerste verboden die op de beroepspraktijken van Joodse inwoners worden afgekondigd. Ze mocht niet langer meer bijvoorbeeld een academische carrière ambiëren. De Joodse werknemers aan de universiteiten werden al ontslagen en nieuwe werden er zeker niet aangenomen. En zo ging dat, werd dat van kwaad tot erger.
0: Dus zij vluchtte uiteindelijk via Frankrijk naar de Verenigde Staten.
1: Ze is nog vrij lang gebleven, want ze trouwt een andere Joodse intellectueel, Günther Stern of Günther Anders, zoals hij nom de plume was. En zij blijft toch geloven dat ze moet blijven, veel langer dan andere Joodse intellectuelen, omdat ze denkt, die beroemde uitspraak van haar, ja, als je als Jood wordt aangevallen, dan moet je je als Jood verdedigen. Dus ze gaat werk doen voor Joodse organisaties. Ze geloven er namelijk nog in. We hebben het nu over begin jaren 30. Dat als je maar voldoende bewijs tegen de nazi's verzamelt, juridisch bewijs, wat in flagrante tegenspraak is met wetten die discriminatie verbieden, dan kunnen we nog rechtszaken aanspannen tegen deze boeven. En dan komen we er zo. We kunnen nog die juridische weg bewandelen.
0: Dat geloof was er in het begin.
1: Dat geloof dus nog niet wetende dat juridische systeem natuurlijk een van de eerste zou zijn die Hitler overboord zou gooien. Of in ieder geval een institutie wat hij meteen zal gaan aanvallen en naar zijn hand zal gaan zetten. Ze wordt dan ook gearresteerd op grond van die werkzaamheden en weet dan vanwege haar verslaving aan sigaretten het een beetje een vriendschap met een van de bewakers aan wie ze steeds sigaretten biedt.
0: Waar dat niet goed voor kan zijn.
1: Ja. En die laat haar gewoon gaan. Die zet gewoon de deur voor haar open. Maar na ze in allerijl met haar moeder grotendeels te voet zal vluchten, in Tsjechië terecht zal komen, dan Zwitserland en uiteindelijk in Parijs zal belanden, waar ze ook weer op de vlucht moet slaan eind jaren 30, als de Franse regering besluit te gaan collaboreren met de nazi's.
0: Ja, ze komt dus in Amerika uiteindelijk terecht, blijft ook nog heel lang stateloos. Dat heeft haar ook gevormd.
1: 12 jaar.
0: Dat doet natuurlijk ook iets met een mens. Ze begon al met het schrijven van dit boek in de jaren 40. Ja. Dus tijdens de oorlog al. Hoe was zij in staat om het zo vroeg al te zien? Want je zegt van eerst had ze nog dat geloof in dat juridische systeem. Ja. Van je moet terugvechten. Mm-hmm. Maar wanneer komt dan dat besef van misschien heeft dat geen zin? En moet ik het op een andere manier gaan analyseren?
1: Je moet je voorstellen dat al vanaf eind jaren 20, begin jaren 30 duidelijk was dat er een voedingsbodem in Duitsland was voor de nazi's. En dat de Joodse intellectuelen heel goed doorhadden dat dat hun vijand was. Het is nooit als een verrassing gekomen dat Hitler en zijn kornuiten antisemitisch waren. Dat wisten ze. Alleen ze geloofden nog in het democratische systeem. Zoals wij dat nu vandaag de dag ook doen. Ook wij proberen tegenwoordig via de rechtbank nog voor bepaalde zaken van rechtvaardigheid of voor duurzaamheid of voor politieke rechtvaardigheid te strijden. Dat dachten zij ook.
0: Ja, je hebt ook niets anders natuurlijk.
1: Nee, als je politiek niet meer wil luisteren, dan ga je rechtszaken aanspannen. En dat probeerde zij nog te doen. Maar ze wisten heel goed dat er een groot gevaar aan het dreigen was. Er zijn ook veel Joodse schrijvers, componisten, intellectuelen al eerder gevlucht, al begin jaren 30 weggegaan. Dus ze had dat al enige tijd door. Je moet je voorstellen dat de intellectuelen, cultuur waar zij zich in begaf, niet alleen dat daar veel Joden onder waren, maar ook veel links georiënteerde, marxistisch georiënteerde, uitgesproken links-progressieve denkers. Bijvoorbeeld Walter Benjamin, om iemand te noemen die ze heel goed bevriend was, die nog een neef van haar eerste echtgenoot was. Dus men was politiek zeer bewust, historisch zeer goed onderlegd. En op grond daarvan zag men het gevaar al komen.
0: Ja, ze beschrijft eigenlijk, dat vind ik wel ze beschrijft het zo scherp, dat totalitarisme. Dus dat is wel heel vroeg, denk ik, dat ze dat zo scherp kon zien. Mm-hmm. Ze maakt bijvoorbeeld ook, dus wat je al zei, hè, ze beschrijft de terreur, de controle, de propaganda. Maar ook bijvoorbeeld van belang, ze maakt een onderscheid tussen de dictator en de totalitaire leider. Ja. Wat natuurlijk best, waarvan je denkt van, nou, dat is toch één pot nat. Laten we even naar haar zelf luisteren in 1964.
2: With the laws in Russia as well as Nazi Germany, as you know, could change from day to day. There was no law. And that is it's a great difference. And I assure you, for your own well-being as an individual, it's very unpleasant to live under a dictatorship or a tyranny or a one-party dictatorship. But it is paradise compared to living under a totalitarian dictatorship.
0: Ja, wat een heerlijke stem heeft deze vrouw. Je hoort de sigaretten wel terug.
1: Ja, maar ook het sterke accent, hè? Dat is toch ook gebleven haar hele leven. Ja, hoe goed ze op een gegeven moment ook in het Engels ging schrijven. Maar ze raakt hier een heel belangrijk punt aan.
0: Ja, want ze zegt, om het nog even te vertalen, ik verzeker u, het leven in een dictatuur of een eenpartijstaat is geen pretje, maar het is een paradijs vergeleken met een totalitaire staat. Ja. Waarom is het volgens haar zoveel erger?
1: Nou, het zit al in het woord besloten. In het woord totalitaire staat hoor je al dat op alle niveaus van de samenleving men eigenlijk onder angst gebukt gaat, enerzijds. En anderzijds is gaan geloven in een nationalistisch of anderzijds waanbeeld, een mythe. Dus zou ik een algehele verstandsverbijstering kunnen noemen, afgedwongen met angst, terreur en propaganda. Dat zijn de middelen waarmee dat gebeurt. Het betreft hier een politiek systeem, of hel in de woorden van Arendt, wat een hele grote bevolking, dus een massa, aangaat. Die heb je ook nodig om zo'n totalitair systeem van de grond te krijgen. Vandaar dat het ook eigenlijk alleen maar gelukt is in Duitsland, Rusland en ten dele ook in China. Een klein land heeft eenvoudig niet genoeg mensen om te laten vermoorden die dan als angstwekkend voorbeeld voor anderen gelden. Dus.
0: En wat is dan het verschil met een dictator nog even? Is dat dan meer gewoon simpele zelfverrijking?
1: Het is het massale karakter ervan. Wat een totalitair regime kenmerkt. Het massale karakter, dus dat het in elke institutie doorgecijpeld is. Eigenlijk bijna in elk hoofd van de mensen. Gaat men geloven om allerlei redenen aan de onzin, want dat is het meestal, die het totalitaire regime verkondigt.
0: Ja, dus even simpel gezegd, bijvoorbeeld een dictator die is vooral geïnteresseerd in heel veel goud en
1: zelfverrijking. En voor zijn familie.
0: En laat verder de mensen misschien relatief met rust. Hangt ook een beetje vanaf welke dictator je het hebt. Maar en een totalitaire staat die verzwelgt eigenlijk alles en iedereen en de hele menselijke geest.
1: Precies. En maakt dus ook, en dat is interessant, zeker omdat je, als ik net vertelde, dat zij ook in die marxistische kringen verkeerde. En om het goed te kunnen begrijpen is dat wel inzichtelijk. Ze verruilen de klasse voor de massa. Nou zou je denken, zeker als je marxistisch georiënteerd bent, nou ja, dat we de klassenstrijd hiermee kunnen verhelpen. En zo heeft misschien een deel van de bevolking ook gedacht, dat is mooi. We zijn eindelijk van de hiërarchische klassenmaatschappij af. Maar de bedoeling daarachter is niet zozeer om tegen politiek of sociaal onrecht te strijden. Nee, om die massa te creëren. Dus zelfs het verschil tussen de verschillende klassen gaat onder in de gemassificeerde mens of bevolking. En die kun je typeren door een zekere vorm van uniformiteit. Die denkt hetzelfde, die gelooft hetzelfde, die gaat ook hetzelfde handelen, stemmen. Dat wordt een massa mens die daarmee, belangrijk voor Arendt, eigenlijk het meest menselijke wat die mens typeert, verliest. Namelijk zijn pluraliteit, zijn veelvuldigheid. Het feit dat wij hier aan deze radiotafel al heel erg van elkaar verschillen. Elk verschil wordt eigenlijk uitgewist ten bate van de schepping van die massa mens. Die dus heel gewillig op een gegeven moment kan worden geleid om de meest verschrikkelijke, barbaarse, gewelddadige dingen te doen.
0: Ja, gebrainwashed eigenlijk. Ze zegt eigenlijk ook, totalitarisme gaat eigenlijk tegen alle rationaliteit in. Je kan het dus niet verklaren met, nou ja, met hebzucht of verrijking. Want degenen die zelf aan de macht zijn, of die het systeem uitvoeren, die zijn eigenlijk ook ondergeschikt aan dat systeem.
1: Zeker.
0: Dus hoe kijkt ze dan naar totalitaire leiders? Zijn die eigenlijk een soort ook willoze slachtoffers van hun eigen systeem geworden? Of?
1: Nee, natuurlijk niet. Ze zijn van begin af aan heel bewust bezig geweest met deze strategie. Het is en kunnen daarvoor verantwoordelijk gesteld worden, uiteraard. Het is. Ik denk dat je het moet zien als een. Nou, je zei net zelf brainwash, en dat gaat nog niet ver genoeg. Het is ook een psyche-wash. Of misschien zelfs ook nog wel een soul-wash. Wat op grote schaal plaatsvindt. En dat is allemaal uit angst geboren. Hè? Dus angst en argwaan en niet meer weten wie je kunt vertrouwen. Of wie je kunt geloven. Dat zijn de voorwaarden om tot die massale brain en soul-wash te komen. Dus wat er gebeurt is dat er door totalitaire leiders bewust aan propaganda wordt gedaan die niet alleen maar de eigen partij verheerlijkt, dat ook, maar die doelbewust verwarring zaait tussen feit en fictie. Door voortdurend een aantal notoire leugens eigenlijk, zoals ten aanzien van de Joodse bevolking hebben gedaan. Maar te blijven herhalen en verwarring te blijven zaaien over de feiten. En dan zegt ze iets heel interessants. Dan zegt ze dat een volk wat blootgesteld wordt aan die vorm van propaganda, dus dat je niet meer in staat bent om goed van fout, of nee, liever waar van onwaar te onderscheiden, dat maakt je eigenlijk tot zeer gewillig slachtoffer van zo'n totalitair regime. Dat is niet de overtuigde communist of Stalinist. Het is niet de idealist of iemand met een hele sterke politieke overtuiging die achter Hitler aan gaat lopen.
0: Je bent geestelijk dood eigenlijk.
1: Het is iemand, nou ja, inderdaad, die niet langer weet hoe het onderscheid tussen feit en fictie te maken. En die daarom, want dat is nog de volgende belangrijke stap die ze maakt, de interesse in de wereld verliest. Omdat hij hem niet meer kan duiden en zich dus afkeert van de wereld en eigenlijk alleen nog maar voor zijn eigen hachie, voor het belang van zijn eigen familie, gezin, kiest ten koste van al het andere. En die vorm van wereldverlies, ja, dat helpt zo'n totalitair regime om zich te vestigen.
0: Je had het in het begin ook even kort over die voedingsbodem. Mm-hmm. Want dat is ook interessant. Ze ontstaan niet uit het niets, dus die totalitaire regimes. Ze beschrijft dus wat er met de Duitse bevolking gebeurt in dat interbellum in de jaren 20 en 30 na de Eerste Wereldoorlog. En eenzaamheid is bij haar dan een kernbegrip. Wat bedoelt ze precies met die eenzaamheid?
1: Nou ja, in het verlengde wat ik net zei, je van de wereld afkeren en je terugtrekken in je privébastion, waar je alleen nog maar om je eigen hachie denkt, dat is natuurlijk een vorm van eenzaamheid. Je doet de deur dicht naar de wereld. Nou, om dat te begrijpen, moeten we even Hannah Arendt's filosofie nog iets meer uiteenzetten. Omdat zij de mens typeert, net als Kant, een grote inspiratiebron voor haar, als de bewoner van twee werelden. Dat wil zeggen, we wonen op een aarde, op een planeet aarde, die wordt gekenmerkt door natuurwetten. Vergankelijkheid, we moeten eten om in leven te blijven, en zwaartekracht, enzovoort. Maar als mensen maken we ook de overstap naar wat zij de polis noemt, de culturele openbare wereld, waar we de wereld scheppen die tussen ons in ligt. Zoals die hier nu tussen ons in aan het ontstaan is. In ons gesprek hier tussen ontstaat de wereld.
0: Wat doen wij in die tussenwereld? Waarom is die belangrijk?
1: Ja, die wereld die is gebaseerd op interesse. Daar komt het woord interesse zelfs vandaan. Inter homines esse betekent tussen de mensen zijn. Dus als je daarover nadenkt, dan betekent het feitelijk dat onze interesse voor de wereld pas de menselijke wereld doet ontstaan en dat die gekenmerkt wordt door betrokkenheid, belangstelling en deelname aan die wereld in de vorm van, ja, hoe je ook deelnaamt door debatten te voeren, gesprekken te voeren, artikelen te schrijven, theaterstukken te produceren, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: En wat ging er volgens haar dan mis in dat Duitse interbellum met die interesse of die tussenwereld?
1: Precies, dus die interesse in die wereld die ging langzamerhand teloor, omdat het geloof in die wereld op losse schroeven kwam te staan. Men was in Duitsland, nou ja, wat ik al eerder zei, in een staat van algehele rouw, zo zou je het kunnen omschrijven. Maar een rouw die zo ernstig was dat, zoals Freud daarover geschreven heeft in Rouw en Melancholie, die als het ware bij iedereen naar binnen aan het slaan was. Ze hadden niet alleen maar een geliefd familielid verloren, maar eigenlijk veel meer dan dat. Een wereld, een samenleving waar ze in konden geloven. En misschien zelfs ook wel zichzelf.
0: Dus na die Eerste Wereldoorlog was er een soort, algeheel, ja, geen geloof meer in dat de wereld een goede plek was.
1: Precies. Het geloof in die wereld. Dus het verlies is bijna ondraaglijk. Economische zin ook, hè, want we weten dat Duitsland natuurlijk onder evenredig hoge herstelbetalingen moest betalen. En na de Eerste Wereldoorlog, dat tot een economische crisis heeft geleid. En er was er ook nog de beurskracht eind jaren 20, die dat allemaal nog verergerde. Dus er is een morele depressie, een economische depressie. En dat blijkt een goede voedingsbodem te zijn om de bevolking dan van die ellende als het ware weg te leiden en te doen geloven in een, nou ja, nationalistische mythe.
0: Ja, je noemt het geloof ik ergens massamelancholie, hè? Een algehele staat die maakt dus dat er inderdaad weer één geloof nodig is in iets beters, of
1: nou ja,
0: een oplossing.
1: Die de mensen daar heel vatbaar voor maakt. Kijk, en de melancholie, ik heb dat in mijn essay Melancholie van de Onrust onderzocht. Die melancholie aan zich, die kan ook iets positiefs hebben. Een soort weemoed die tot nadenken stemt. Maar daardoor moet hij wel omringd zijn door hoopvolle punten. Zoals bijvoorbeeld nog het geloven aan een betere samenleving of vriendschap of iets wat je kan inspireren, een bloeiende culturele wereld enzovoort. Maar als dat ontbreekt en die melancholie steeds melancholieker, letterlijk in het Grieks zwartgalliger wordt, ja, dan krijgt die gevaarlijke tintjes.
0: Ja, als het gewoon omslaat in depressie, ja.
1: Dan wordt het een ernstige depressie waar dan die totalitaire leiders heel goed op kunnen inspelen.
0: En wat doet dan vervolgens dat systeem daarna met die eenzaamheid? Dus je zei al van, maakt er gebruik van, maar die mensen worden eigenlijk steeds eenzamer in dat systeem natuurlijk. Ja. Hoe komt dat? Hoe doen ze dat?
1: In het boek over totalitaire regimes is het laatste hoofdstuk, gaat veel over propaganda. En dat is natuurlijk bij uitstek ook door Hitler ingezet, door Goebbels ingezet om de mensen, zou ik maar zeggen, bij de totalitaire staat te houden, ondanks dat dit nog helemaal geen voordelen feitelijk heeft opgeleverd. Dus propaganda is een belangrijk middel om de mensen maar te laten geloven, terwijl ze op de puinhopen en de brokstukken van die totalitaire samenleving staan, om ze bij de les te houden. Die eenzaamheid speelt daar ook een rol. Kijk, als jij alleen maar blootgesteld wordt aan propaganda, dus wat de kranten en de radiozenders dag in dag uit verkondigen, datzelfde zag je onder Stalin gebeuren en ten dele natuurlijk ook in China. Terwijl je niemand anders meer spreekt, omdat je namelijk niemand anders meer vertrouwt.
0: Nee, dus je denkt eigenlijk van, nou, die hele massa die denkt hetzelfde. Dat zou collectiviteit samen zijn moeten opleveren.
1: Ja, maar je weet dat daar ook allemaal spionnen en verraders en verklikkers. Want voortdurend worden er razzia's gehouden of worden mensen gearresteerd en weggevoerd.
0: En daar mag je niet over praten.
1: Precies, dat is ook. Ja, je moet je echt voorstellen dat het samenwerken van die twee tools, dus terreur en propaganda, op een bevolking die aan zo'n zware morele depressie leidt, dat heeft het succes volgens Arendt verklaard.
0: En als we dan eens kijken naar de receptie toen in de jaren 50 van dit boek, kreeg zij ook kritiek dat zij eigenlijk het nazisme en het stalinisme bij elkaar nam. Want dat waren natuurlijk op zich tegenpolen. Hoe was de ontvangst van dit boek?
1: Ik geloof dat de radicaal linkse vrienden dat niet zo prettig vonden. He, dat ze dat toch al in de jaren 50 al die overeenkomsten wees. Ook inclusief China, want herinner je maar dat we tot de jaren 70, 80 hebben moeten wachten voordat bepaalde vooraanstaande linkse denkers, Sartre de Beauvoir, schoorvoetend moesten toegeven dat die regimes toch feitelijk niets hadden ondergedaan voor wat Hitler had aangericht. Dus dat duurde even in die kringen. Andere kringen van politiek-theoretische aard werd dat al vrij snel wel opgemerkt. Dat was wel haar doorbraak in de intellectuele wereld.
0: Ja, nog voor dus haar bekendste werk eigenlijk, De banaliteit van het kwaad, naar aanleiding van het Eichmann-proces.
1: Ja, ik weet niet wat haar bekendste werk is hoor, maar dat is wel, dat verschijnt een aantal jaren, later. Spijtig is dat het vooral een controversieel boek geworden is, waar men voorbij gaat aan die eerste twee hoofdstukken uit het boek over totalitaire regimes, wat een van de meest doorwrochte geschiedenissen van het antisemitisme in Europa is. En zij meende altijd dat men heeft dat toch gelezen. Ik heb hier toch precies uit de doeken gedaan waar het vandaan komt, hoe het werkt, hoe het in praktijk wordt gebracht. En vervolgens permitteerde zij zichzelf om dan vanuit die kennis en dat denken een Eichmann te typeren als iemand die een product was van dat totalitaire systeem.
0: Eichmann, de gruwelijke natie, die zei dus, zegt van ja, dat was dus geen monster, maar hij deed monstrueuze dingen, precies. Maar het was eigenlijk een gewone man in een vreselijk systeem.
1: Hij deed monstrueuze dingen op grond van het totalitaire systeem, maar hij was niet de persoonlijke incarnatie van het kwaad. Het was niet Satan op aarde wat van hem werd gemaakt door de openbare aanklager. Dat zou makkelijk zijn, schrijft ze dan. He, als het kwaad zo'n duidelijk gezicht heeft, dat je gelijk kunt zien dat hij oortjes van Satan heeft, ja, dan kunnen we het wel snel vinden en vervolgens proberen het te onschadelijk te maken. Nee, het totalitaire denken, het racistische denken, het extreemrechtse denken, dat zijpelt langzaam in een bevolking in. Dat wordt de toelaatbaarheid van die ideeën, dat wordt steeds een beetje meer opgerekt. En dat zien we natuurlijk vandaag de dag ook gebeuren. Uitspraken over andere bevolkingsgroepen dan de Nederlanders die hier geboren zijn, worden steeds, makkelijker over gedaan. Dat is wat Arendt laat zien eigenlijk.
0: Ja, en waar ze ook echt voor waarschuwt in haar boek. Als we eens inderdaad stil blijven staan.
1: Dat is het griezelige ervan. Ja. Dus de term de banaliteit van het kwaad is nooit bedoeld door haar om er afbreuk aan te doen, maar eigenlijk eerder om het als waarschuwing in te zetten. Het is die hele vriendelijke buurman. Ja, die staat daar ineens in loosrecht te schreeuwen alsof al het leed tegen hem persoonlijk is gericht. En die is in staat tot geweld. Ja, het is die hele vriendelijke buurvrouw die altijd zo leuk op de kinderen past. Net als Eichmann, die dan in zijn brief het naar huis schrijft: pas op dat je het tuinhekje goed op slot doet, dat onze jongste niet de straat op kan lopen. Een hele bezorgde, lieve huisvader, verantwoordelijk voor het transport van miljoenen Joden naar de vernietigingskampen.
0: Ja, het is dus veel griezeliger eigenlijk.
1: Ja, we worden zo gemakkelijk op het verkeerde been gezet door de uiterlijkheid van dingen. En je moet daarachter proberen dat geldt ook voor een maatschappij. Het lijkt hier in Nederland, om maar even dat dan te noemen, allemaal piekfijn in orde als ik hier op zondagochtend naartoe kom. En het is allemaal keurig georganiseerd en er is rust. En het is, maar we weten dat op dit moment ook de mensen tot een woede worden gedreven op grond van complottheorieën, waangedachten en door onze eigen politici aangepraatte nationalistische mythen en weer nieuwe zondebok-theorieën, dit keer de moslims en niet langer de joden, dat die mensen tot geweld in staat zijn.
0: En zit daarin, want als we dan inderdaad gaan naar de actuele waarde van dit boek, Totalitarisme, mm-hmm. Want je had het net over de banaliteit van het kwaad, maar eigenlijk zitten die ideeën al helemaal ook mm-hmm. in dit boek, op een andere manier. Zit het dan daarin? Dus dat je, als je dit leest, dat je denkt van, we moeten inderdaad gewaarschuwd zijn daarvoor?
1: Zeker, zeker. Wat ik al zei, zoals ze zelf ooit heeft gezegd, dat we waakzaam moeten blijven in posttotalitaire tijden. Nou, wanneer werd dat beroemde citaat uit haar inleiding van dit boek het vaakst geciteerd was in 2016, toen Trump de verkiezingen won. Toen openden bijna alle Amerikaanse kranten. Ja, misschien kan ik het even voorlezen.
0: Ja,
1: met dit citaat, wat sindsdien helaas niet aan actualiteit heeft ingeboet. En dit schreef ze dus in 1951. Deze periode van bang afwachten lijkt op de stilte die intreedt nadat alle hoop verloren is. We hopen niet langer op een herstel van de oude wereldorde met al haar tradities. En we verwachten evenmin dat de verstrooide populaties uit de 5 continenten die in een chaos zijn gestort door het geweld van oorlogen opnieuw geïntegreerd zullen raken. Hoe verschillend de omstandigheden ook zijn, we stellen de ontwikkeling van identieke fenomenen vast. Ontheemding op een nooit eerder geziene schaal en ontworteling van een nooit eerder geziene radicaliteit. Nooit is onze toekomst minder voorspelbaar geweest. Nooit zijn we in die mate afhankelijk geweest van onbetrouwbare krachten die de wetten van het gezonde verstand met de voeten treden. En dat laatste is natuurlijk dé typering van Trump en zijn makkers. Onbetrouwbaar, voortdurend leugens vertellen waar die de hele tijd mee wegkomt. Als die wordt aangesproken, bijvoorbeeld toen het debat met Clinton, hè, dat hij enorme sommen belasting heeft geweigerd te betalen, dan in plaats van dat hij dat gaat proberen te ontkennen, gaat hij daar ook nog trots op zijn om te laten hoe slim hij is geweest om die belasting te omzeilen. Ja, dus dan baseer je je helemaal niet meer op goed of fout. Dan ben je een onbetrouwbare leider geworden die daar ook nog trots op is. En daar hebben we nu mee te maken.
0: Ja, toch zou je kunnen zeggen dat in Hannah Arendt's idee dat hij niet voldoet aan de totalitaire leider, toch? Nee. Want hij is veel te onvoorspelbaar, veel te veel gericht op eigen belang, winst. En niet zo'n ideologische fanaticus als Hitler of Stalin.
1: Nee, klopt. In haar optiek zou hij een dictator, denk ik, langzamerhand wel genoemd kunnen worden. Die vooral op uit is om zijn eigen familie en een kleine clan die hem absoluut trouw is, om hun vermogen te doen vergroten. Dat is zijn enige doel.
0: Wat er ook in zit in dit citaat is dat idee van het verlies van een oude wereld, of eigenlijk de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, van alles staat op losse schroeven. Herken je ook iets in die voedingsbodem waar we het net over hadden, van wat er nu met ons aan de hand is als wereld?
1: Nou ja, een van de, je ziet het ook bij Trump terugkeren. Kijk, een van de reacties daarop is natuurlijk nostalgie. We voelen dat die oude wereld aan het verdwijnen is. En in reactie daarop gaan we een nostalgie koesteren naar een wereld die eigenlijk nooit heeft bestaan.
0: Is dat hetzelfde als melancholie trouwens voor jou?
1: Nee, dat is heel anders. Het is echt, in het woord nostalgie zit het lijden aan de onmogelijke terugkeer. Het is natuurlijk een thema wat eigenlijk vanuit de Odysseus tot ons is gekomen. Maar het is een verlangen. Je wilt terugkeren naar een andere tijd. Je wilt deze tijd, deze wereld niet. Vroeger was alles beter en alles moet teruggedraaid worden naar vroeger. En we moeten terug naar Amerika van vroeger. Dat is precies de nostalgische boodschap van Trump. Nog even daaraan toevoegen. Ik zei net zo wel dat Arendt was een dictator, maar terwijl ik het antwoord zei, begon ik eigenlijk toch een beetje te twijfelen. Want in datzelfde citaat van Arendt heeft het over die ontworteling en ontheemding op een grote schaal. En dat is precies wat Trump natuurlijk in gang zet met zijn eyes. En met zijn ja, hoe moeten we het noemen? Radicale uitzetting van Zuid-Amerikanen. En andere bewoners van Amerika. Dus hij is wel degelijk met een etnische zuivering bezig. En dat is ook voor Arendt altijd wel een signaal dat een systeem richting totalitarisme opschuift.
0: Ja, en met het hele idee over Amerika. Je weet nooit precies wat er van hem komt, maar dan zou hij misschien toch ook weer richting die totalitaire lijn.
1: Nou ja, mijn inschatting is, maar ik ben niet een politicoloog, is dat Trump die ontheemding, dat uitzetten, dat ijs, vooral doet om zijn eigen achterban tevreden te houden. Maar ja, kijk, rijk wordt hij er niet van. Dus eigenlijk interesseert het hem niet. Het doet zijn bankrekening niet verhoog. Maar hij doet dat omdat hij daarmee inspeelt op de haat die er bij de bevolking heerst.
0: En dat idee van we zijn een soort, we zitten in rouw, de wereldorde is aan het shiften, we hebben geen grip meer. Die eenzaamheid waar zij het over heeft, mm-hmm, uit dat interbellum, mm-hmm, herken jij daar iets van, wat er nu leeft?
1: Ja, maar wel op andere manier. Ik zou dat meer op een psychologische manier, nou ja, sociaal ook wel. Kijk, de eenzaamheid waar Arendt over heeft, die komt echt voort uit die politieke terreur. Ja, je bent te bang om de wereld nog in te gaan eigenlijk. Daar komt het feitelijk op neer. Dat is hier natuurlijk op geen enkele manier aan de orde. Maar wat wel is gebeurd, en wat Hannah Arendt niet heeft kunnen voorzien, is dat er een mate van digitalisering over ons heen is gekomen. En die link leg ik in mijn essay natuurlijk wel. Die ook voor een nieuwe anonimiteit en een nieuwe eenzaamheid heeft gezorgd. En eenzaamheid is in Arendts optiek altijd dubieus en zorgelijk. Waarom? Als wij maar thuis voor al onze schermen blijven zitten zappen, surfen en weet ik veel wat nog meer, en niet meer de wereld ingaan, dan verliezen wij ook, net als de inburger van Nazi-Duitsland, onze belangstelling voor de wereld en onze betrokkenheid op die wereld. En dat betekent dat met onze desinteresse, dat interesse homines, wat de liefde en de betrokkenheid op de wereld vertaald ook verloren gaat. En weltverlust, zoals ze dat zo mooi noemt. Dus de, ja, hoe vertaal je dat? Wereldverlatenheid of wereldverlies? Ja, de geschiedenis toont aan, zodra dat plaatsvindt, schrijft ze ergens in haar boek, dan breken er vrijwel altijd barbaarse tijden aan.
0: Dat is geen hoopvolle. Zit er eigenlijk hoop in het boek van Arendt?
1: Ja, op het allerlaatst. Anders zou ze het ook niet hebben geschreven, niet hebben kunnen schrijven, vermoed ik. Ze schrijft ergens dat als een tijdperk of een cultuur, ja, als er iets ten einde komt, alleen maar een verhaal of zelfs dit interview, als dat ten einde komt, dan betekent dat ook dat het, nou ja, dat we afscheid moeten nemen, dat dit gesprek, dit interesse nu weer even voorbij is.
0: Ja,
1: maar dat
0: er,
1: ja, ja. En maar dat er dat onmiddellijk weer gevolgd zal worden door het begin van een nieuw gesprek. Dus in elk einde schrijft ze dan heel hoopvol, misschien zelfs al bijna iets te hoopvol, na dit vuistdikke boek over geweld, schuilt toch ook weer de mogelijkheid van het nieuwe begin. Maar dan moeten we wel alles waar zij voor waarschuwt ter harte nemen. En we hebben veel genoemd, maar misschien moet ik nog één ander ding, want dat woord is nog helemaal niet gevallen. Kijk, de melancholicus is ook met het einde, met de dood geobsedeerd. En wij zijn natuurlijk mensen die bewust zijn van onze sterfelijkheid. Misschien wel als enige soort zo sterk. En zo lang. Vanaf je 8e weet je dat jij en iedereen waar je van houdt doodgaat. Dat is nogal wat. Dat besef van.
0: Zeker wat, hè? Ja.
1: We gaan van alles doen wat te sublimeren of te vergeten. Maar als dat van alles ontbreekt, liefde, vriendschap, hoop, idealisme, inspiratie, cultuur, noem het allemaal op, wat ons kan, als dat gaat ontbreken, dan wordt die melancholiek te zwaar en worden we te zwartgallig en gaan we dus te veel met de dood geobsedeerd zijn. Arendt schrijft dan zo prachtig, en dat hoor je ook al in die zin over het einde en het begin. We zijn niet alleen sterfelijke wezens. We zijn ook geboortelijke wezens. En dat woord staat niet eens in onze dikke Vandalen, maar dat vind ik een van haar mooiste en inspirerende termen. Nataliteiten worden gekenmerkt door mortaliteit, sterfelijkheid, als alles wat leeft, maar ook door nataliteit. En daar bedoelt ze mee dat wij tijdens ons leven, elke keer als we een nieuw gesprek voeren, een nieuw inzicht ontwikkelen, een nieuwe ontmoeting hebben, een nieuw initiatief starten, dat we op dat moment eigenlijk weer opnieuw geboren worden. Dat we in voortdurende staat van geboorte zijn, omdat we de eeuwige terugkeer van hetzelfde kunnen doorbreken en met behulp van onze creatieve en cognitieve vermogens iets nieuws kunnen scheppen, waar we die ander, dat gesprek met die ander, voor nodig hebben.
0: Maar dan hebben we dus wel die tussenruimte, die interesse nodig om dat te kunnen laten
1: bloeien.
0: Precies.
1: En daarom is het ook haar zorg. Als die wereld verloren gaat waarin alleen maar die nataliteit gestalte kan krijgen, dan zijn we gedoemd om alleen maar in die aardeconditie met de sterfelijkheid bezig te zijn, met andere woorden, met onszelf in leven te houden. En dan gaat dat hele tweede aspect van die mens teloor.
0: Ja, dan worden we levende zombies. Ja. Hartelijk dank, Joke Hermsen. We spraken over het boek Totalitarisme van Hannah Arendt uit 1951. Jouw essay voor de Maand van de Filosofie uit 2017 draagt de titel Melancholie van de Onrust. En straks zijn we terug met de historische achtergronden van een nieuw protestlied, getiteld Koning Gorilla. Het is de keuze van historicus Dennis Bos. We zijn er zo weer na het nieuws van 11 uur.
3: Zometeen de perstribune van Max. Vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Met oud-radio Tour de France-iconen Ferry de Groot en Tom van het Hek.
4: Goedemiddag, zaterdagmiddag 3 juli. De start van de 86e Tour de France.
3: En wieleranalist en oud-wielrenster Marijn de Vries.
5: Ik ben vrij snel in de ploeg van Leontien van Moorsel terechtgekomen. En ik weet nog heel goed dat ze tegen mij zei: hardfietsen is totaal iets anders dan wielrenner zijn.
3: Pieter van der Wielen. Met Ferry de Groot, Tom van het Hek en Marijn de Vries. De perstribune staat in beeld en geluid. Pak je fiets en kom langs. Of luister zo meteen om 12 uur naar NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Man. Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we getig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Vandaag spreek ik, Arnon Grunberg, met mijn gast over geloof en ongeloof in het filosofisch quintet van Human om 10:50 op NPO 1.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: NPO Radio 1.
16: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Bij de keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Het weer bewolkt, er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en er trekken steeds meer buien over het land. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met 1 file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Voor de politiecontrole 2 kilometer en 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Europa is van Picasso. India is van mij.
25: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
26: Hoe gezond ben je echt?
0: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: NPO Radio 1. VPRO.
1: OVT.
14: Over de onvoltooid verleden tijd.
1: Laura Stek.
2: Dit is tot 12 uur OVT, met straks het eerste deel van de podcast Het Gelders Bloedorkest. Dat heeft niks te maken met klassieke muziek. Het was de inofficiële benaming van een speciale groep binnen het Arnhemse politiekorps, die in de jaren 60 een nogal onorthodoxe manier van ordehandhaving had. Volgens de groep bijzondere opdrachten, ofwel de GBO zoals de officiële naam luidde, was dat wel nodig destijds.
3: Ja, dankzij de GBO is in ieder geval de korenmarkt toch weer een uitgaanscentrum geworden waar niet meer zomaar geschoten werd en dat daar eigenlijk het hele weekend gevochten werd.
2: Wat precies de aanpak was en hoe die groep als voorbeeld voor de politiekorpsen in de rest van Nederland diende, dat horen we zo. Maar nu eerst aandacht voor een nieuw historisch protestlied. Een genre dat nu weer in opkomst is, gezien onze snel veranderende wereld. En daarom kiezen wij een aantal bekende of minder bekende liederen uit het verleden, omdat ze veel kunnen vertellen over de tijdgeest. Met vandaag een lied van 140 jaar oud, gekozen door historicus Dennis Bos. Welkom.
4: Dankjewel.
2: Jij koos het lied. Hoe heet het?
4: Het is het lied van Gorilla. En Gorilla is de bijnaam van koning Willem III. Dus, en daar gaat het lied ook over.
2: En waarom dankte hij zijn naam aan een gorilla?
4: Het is een verwijzing naar een brochure die in 1887 is verschenen. En die brochure die heet Uit het leven van koning Gorilla. En dat is een socialistische spotbiografie, een spottende biografie, die koning Willem III volmaakt belachelijk maakt. En sinds die brochure in februari 1887 verscheen, is dat eigenlijk min of meer de bijnaam van koning Willem III geworden.
2: Oké, we gaan eerst even luisteren.
5: Er was dus een koning, Gorilla genaamd. Een pracht exemplaar van een koning. Hij was om zijn vloeken en zuipen befaamd. Hij had zich nog nooit om die ondeugd geschaamd. En vreesde voor straf nog ontroning. Dat monster verkoos zich een Duitse prinses. Beroemd door talenten en gaven. Als Ega, maar hij sloeg haar

0: Ja, dit is een uitvoering uit 1972, maar het is dus geschreven in 1886. Zit je te genieten als je het hoort?
1: Ik vind de stem heel mooi. En het is ook heel erg jaren 70. Dus dit is wel het VARA-geluid van mijn kinderjaren. Dus dat vind ik er ook mooi aan.
0: Ja, het is een opname van de VARA inderdaad.
1: Ja, precies. Jaap van der Merwe heeft in de jaren 70 enorm veel werk gedaan aan het naar boven halen van al die vergeten socialistische strijdliederen. Hij heeft er ook een mooi boek over samengesteld. En ook veel televisieprogramma's over gemaakt. Dus, maar goed, het blijft een prachtlied. Wat hier gezongen wordt is een keuze uit de tekst. Hè. De tekst is oorspronkelijke tekst is langer. En het is heel raak. Het zingt heel mooi mee met de brochure die socialisten hebben gemaakt. Wat een proza brochure is. Dus die vertelt het verhaal van zo'n koning gorilla. En tegelijkertijd zingt het ook heel mooi mee met de daadwerkelijke biografie van de echte koning Willem III. Er zitten allerlei aspecten hierin die gewoon rechtstreeks zijn terug te vinden in het echte leven van die man.
0: Ja, het is heel helder eigenlijk. Als je dit liedje hoort, dan is het niet de vraag van wat bedoelen ze hiermee?
1: Nee, en het klopt ook allemaal. Die eerste echtgenote van de koning was inderdaad een heel gerespecteerde Duitse prinses, hè, Sophie van Württemberg. En die correspondeert met de grote wetenschappers van die dagen. En die is dan getrouwd met echt een ontzettende lompe, agressieve en nou ja, ik denk toch echt wel geestelijk gestoorde man. Die haar ook mishandelt, hè, dat weten we ook uit haar brieven aan vriendinnen. En die zonen van hem, die dan, nou ja, vooral die oudste zoon, de kroonprins, die verbrast inderdaad zijn geld. Die nou ja, hoeren en snoeren in Monaco, et cetera. En die sterft dus ook heel jong. En zijn andere zoon, een derde zoon sterft als kind. Tweede zoon wordt een soort een zonderling die in een afgesloten woning zit, niet op straat durft en ook heel jong overlijdt. Dus uiteindelijk lijkt die Oranjes wel zo'n beetje uit te sterven. Dat is op het moment van zingen wel een kritiek moment. Zeg maar.
0: Nou, dat bleek dus van niet. Is deze koning gorilla, dat was dus een verschrikking. Dat was ook voor iedereen bekend? Of werd dit liedje ook door iedereen gekend in die tijd en meegezongen?
1: Die socialisten vormen wel een soort subcultuur. Hè? En ook een soort afgesloten geheel. In Amsterdam hebben ze een vrij brede aanhang. En ook in Den Haag bijvoorbeeld. En sommige streken op het platteland. Maar er zijn natuurlijk het overgrote merendeel van de Nederlandse bevolking is hier niet van gediend. En met name ook de extremere oranje vrienden, die reageren hier heel agressief op. Dus er worden boekwinkels in puin geslagen, omdat die brochure over koning gorilla in de etalage ligt.
0: Dat was echt een strijd die gewoon werd gevoerd met de vuist, zeg maar.
1: Ja, de tegenwoordige oranje verenigingen die komen echt voort uit orangistische knokploegen. Dat ontstaat ook in deze jaren 1880, 1890. Dan organiseren zich die eerste oranje verenigingen. En die zijn echt opgezet als knokploegen tegen het socialisme.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, dat is nu niet meer zo.
1: Dat geloof ik niet, nee.
0: Ik hoor nooit van een rel van dat iemand die Willem-Alexander wilde verdedigen op de vuist gaat met een republikein.
1: Nee, dat is waar, ja. Maar goed, in de jaren 1880 dus en 90 zeker wel. Zelfs ook nog in het begin 20e eeuw. Die socialisten kennen dit vertoog, die brochure kennen ze allemaal. Het is de best verkochte brochure uit de Nederlandse socialistische geschiedenis.

0: Want nee. Willem-Alexander wilde verdedigen op de vuist gaat met een republikein.
1: Nee, dat is waar, ja. Maar goed, in de jaren 1880 dus en 90 zeker wel. Zelfs ook nog in het begin 20e eeuw. Die socialisten kennen dit vertoog, die brochure kennen ze allemaal. Het is de best verkochte brochure uit de Nederlandse socialistische geschiedenis. Volgens historicus Willem Vliegen, historicus die de tijd heeft meegemaakt, zijn er 100.000 exemplaren van verkocht. Dat is bizar veel voor een socialistische brochure. En tegelijkertijd weet iedereen in Nederland, ook de niet-socialisten, weten wel dat die koning Willem III niet helemaal goed bij zijn hoofd is. Er zijn allerlei ministers die met hem te maken hebben. Er zijn mensen in Den Haag die hem dronken bordelen uit zien komen. Iedereen weet wel dat die man niet helemaal in orde is. Maar ja, dat hardop zeggen, dat is wel weer een stap verder natuurlijk.
0: Ja, dus dat was eigenlijk de schrijver van het lied heeft dit wel geschreven met gevaar voor eigen leven, moeten we het dan zo zien?
1: Nou, wel, het is een dappere figuur, Pieter Ruiter. Hij woont zelf in de Amsterdamse Jordaan, komt ook uit die wereld van die socialistische arbeiders, zit daar heel hecht in verankerd. Woont dus met een jong gezin. Hij is in 1855 geboren, dus hij is pas in zijn dertiger jaren als hij actief is als socialist. Heeft kleine kinderen, heeft een echtgenote die ook actief socialiste is, ook op allerlei manieren verbonden is met die beweging, ook via haar
0: Stokvis.
1: Familie. Ja. En dus hij is via haar is hij zeg maar verzwagerd aan de grootste uitgever uit die socialistische beweging. Commercieel natuurlijk heel interessant. Die woont ook bij hem om de hoek in de Jordaan, in de Tuinstraat. Dus hij is een heel actieve socialist. En zijn grootste bijdrage aan die beweging is het alsmaar schrijven van enorm veel liederen. Dit is er dan één, maar hij heeft er tientallen geschreven. Die worden ook allemaal gepubliceerd, verkocht op losse blaadjes. In socialistische vergaderingen, in de socialistische cafés. Dus hij is wel een van de grote mediastrategen, kan je zeggen, van die socialistische beweging.
0: Ja, want hij denkt, als die liederen maar gezongen worden, dan heb ik een prima verspreiding van mijn boodschap.
1: Ja, hij komt uit de cabaretwereld, cabaret bestaat nog niet, maar hij komt uit de toneelwereld, is min of meer mislukt als acteur. Maar hij kent dus die wereld van artistieke gezelschappen. En beseft inderdaad dat je met muziek, met liederen, een boodschap veel makkelijker het onderbewuste inkrijgt dan met een wetenschappelijk betoog of een politieke redenvoering.
0: Maar het was dus wel echt bedoeld om die boodschap naar buiten te krijgen. Want als je het hoort, dan denk je, het kan ook gewoon inderdaad echt puur cabaret zijn.
1: Ja, hij heeft verschillende liederen geschreven. Sommige zijn echt strijdliederen. Dus hebben echt die dynamiek en de agressie van, ja, agressie mag je wel zeggen toch? Het offensieve van een politiek strijdlied. Dit is meer de cabaret-achtige kant op. En dan heeft hij ook nog een apart subrepertoire in zijn liederen die echt wel richting de Amsterdamse smartlab gaan.
0: Ja, daar gaan we er straks nog eentje van luisteren. Koning Willem III dan, was dit zo marginaal dat hij dacht, nou, dit laat ik wel gaan? Of bracht het toch echt wel een gevaarlijke beweging op gang?
1: Ja, dit was wel massaal en zo massaal en zo raak ook. Dit is heel opmerkelijk.
0: Ook buiten Amsterdam trouwens?
1: Ja, ja zeker. Dat Koning Gorilla, dat is in heel Nederland bekend. Het opmerkelijke is dat in deze jaren 1880, 1890 echt elke week verdwijnen er socialisten die naar de gevangenis gaan. Er zijn wekelijks veroordelingen. Mensen worden voor een enkele opmerking worden ze tot maanden gevangenisstraf veroordeeld. En het interessante is dat rondom Koning Gorilla er nul veroordelingen zijn. En mijn verklaring daarvoor is dat dit allemaal zo raak was dat je dit niet voor de rechter wilt brengen, want dan gaan mensen bewijzen, nou ja, dat het geen laster is, maar werkelijkheid. Dus ze hebben de auteurs van die brochure waren onbekend, zijn dat ook gebleven. En er is dus niemand vervolgd, niet voor de verkoop, niet voor het schrijven.
0: Te veel aandacht gewoon dan.
1: Ja, en Pieter Ruiter is wel degelijk ook veroordeeld. Die heeft zijn straf ook te pakken gekregen, maar niet voor dit lied. Voor een voetnoot bij een ander lied is die ook tot een zware gevangenisstraf.
0: En wat was die voetnoot?
1: Die voetnoot is, daar beledigt hij de minister van Justitie.
0: Op wat voor manier?
1: Een lage koningsknecht noemt hij hem. En in het lied noemt hij de minister een lage koningsknecht. Maar hij is zo dom geweest om in een voetnoot de naam van die minister te vermelden. En daardoor werd het een persoonlijke laster en is die, of aantijging noem je het, en is hij daarop dus veroordeeld wegens belediging van een minister in functie.
0: Dus daarom misschien dat koning Gorilla kon ook, misschien konden ze nog net laten gaan, want ze dachten misschien kan het dan ook nog over een andere koning gaan of zo.
1: Dat geloof ik niet, want

0: Het was allemaal zo raak. Alles wat, in, wat hier gezegd wordt in het lied, zowel als in de brochure, was gewoon waar. En het mooie is, Dick van der Meulen heeft een prachtige biografie over die koning Willem III geschreven. Echt een aanrader. En die laat ook zien dat een paar van die aantijgingen, bijvoorbeeld van wat Willem III op vakantie in Zwitserland deed, dat het in werkelijkheid allemaal nog een tikje erger was dan in Koning Gorilla geschreven staat.
1: En wat was er dan precies erger?
0: Nou ja, kijk, Koning Gorilla is bekend dat hij op vakantie aan het meer van Genève heel graag naakt verscheen voor het oog van passerende andere toeristen. Dus het was een potloodventer. Trok zijn kamerjas open in een villa die hij dan voor de zomer had gehuurd. Dick van der Meulen heeft de klachten gevonden in Genève in het politiearchief van de eigenaar van die villa die na de zomer terugkwam in zijn verhuurde woning en daar echt werkelijk geen enkel stuk glaswerk aantrof dat nog intact was. Dus ja, de hele inventaris was aan gruzelementen. Nou ja, dat vind ik wel aardig. Ik zie dat Willem-Alexander en Maxima nog niet zo snel doen.
1: Nee, vrij extreme lifestyle, zullen we maar zeggen. De Ruiters leven was, dus de liedjeschrijver, de Ruiter, was vrij kort en kende veel verlies.
0: Ja.
1: Kun je zijn leven nog een beetje schetsen? Van?
0: Ja, hij is ontzettend verliefd op het meisje waar hij mee trouwt. En ze krijgen ook heel snel snel achter elkaar drie kleine kinderen. Daar gaat er eentje dood, al heel jong. Een andere die heeft een val of een toeval. Die is in ieder geval raakt die geestelijk gehandicapt. Twee andere kinderen sterven ook nog aan de tering. Moeder sterft als ze 27 is. Piet sterft een paar jaar later in totale armoede, vergeten. Dus het hele gezin sterft uit, behalve die ene ongelukkige jongen. Die wordt dus wel volwassen in een gesloten inrichting. En die sterft uiteindelijk in de hongerwinter in Amsterdam. Dus het is echt een droefenis van hier tot aan. Het is echt heel erg.
1: Ja, en dan luister je weer anders naar die liedteksten eigenlijk. Ja. Laten we even luisteren nog naar. Je zei hij doet ook iets met dat genre smartlap. Laten we daar nog een stuk van luisteren.
2: Ik ben getrouwd met haar die mij zo boeide. Haar ogen zeiden, ik min u, min ook mij. Er kwam een storm, nee, een orkaan die loeide. En vrouw en kroost wegrukte van mijn zij. Tot troost is mij bij alle rouw gebleven.

muze schenkt mij rust en kracht en moed. Droog mij de tranen van mijn bleke wangen. Wijs mij de weg die ik voortaan volgen moet.

0: voor recht, geluk en vrijheid van het volk.
1: Ja, wat wel mooi is, is dat hij toch nog op het eind... dus het gaat eerst over zijn persoonlijke verdriet, dus die smartlab... en dat hij toch weer een beetje omschakelt naar dat protestlied. Eigenlijk wat Sophie Straat, onze huidige protestartiest, ook doet, hè?
2: Ja, ja, dat is wel een hele mooie tussenvorm. Je ziet ook sommige smartlappen uit de jaren 20 en 30... die ook een soort socialistische echo in de verte hebben... terwijl de zangers, Louis Davids en zo, helemaal geen socialist zijn. Maar daar zit toch een soort vertoog in... wat heel nauw aan die smartlap verwant is. En dat heeft te maken met die armoede in buurten als de Jordaan... maar ook in de rest van Nederland. Die enerzijds natuurlijk mensenlevens vernietigt... en anderzijds toch tegen de klippen op een soort hoop op een betere toekomst... Ja, wakker houdt.
1: Ja, en dat is natuurlijk aan elkaar verbonden, het kleine leven en de politieke context. Wat is nou voor jou tot slot de actuele betekenis van dit lied nog?
2: Wat ik er belangrijk aan vind, is een aspect wat links in de afgelopen 20 jaar volledig verloren lijkt te zijn. Dat is de aansluiting bij dat sentimentele. En eigenlijk is dit het geluid van een soort linkspopulisme. En dat had links in de jaren 70, als je die VARA-programma's ziet over die oude strijdliederen, daar is die band nog heel levend. En dat is helemaal weg. En
1: dat vind je positief, linkspopulisme?
2: Als vorm denk ik wel dat het belangrijk is als links nog eens een keer een deuk in een pakje boter wil slaan, dat ze wel een weg moeten vinden om mensen ook weer aan te spreken.
1: Maar je bedoelt eigenlijk gewoon dichter bij die burger komen en dat gevoel vertolken?
2: Ja, ik vind burger een rotwoord in deze context. Dichter bij die arbeider en dan inderdaad bij zijn gevoel.
1: Ja.
2: Dat is iets wat rechts heel goed lukt natuurlijk. En dat is toch spijtig.
1: Dus hier een oproep voor alle linkse partijen om deze liederen weer te gaan beluisteren. Dit was dus ook weer een uitvoering van Jaap van der Merwe uit 1972. Heel hartelijk dank Dennis Bos voor dit gesprek over Koning Gorilla. En we willen u, de luisteraar, alvast hartelijk danken voor alle tips die we binnenkregen naar aanleiding van een oproep in de VPRO-gids over de protestliederen. We gaan al die suggesties verzamelen, bekijken en in de laatste aflevering gaan we er een aantal uitlichten.
3: De onvoltooid verleden tijd op de radio.
4: Elke zondag van 10 tot 12.
1: En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse documentaire. En vandaag brengt ons dat naar het Arnhem van eind jaren 60. De stad was toen in de greep van een groep criminelen die zich buiten de wet waanden. Uitgaanscentrum De Korenmarkt werd De Kogelmarkt genoemd. Als reactie op de wetteloosheid startte de politie een speciaal team, de GBO, de Groep Bijzondere Opdrachten, maar dat werd al snel het Gelders Bloedorkest, want de GBO gebruikte fors geweld. Frank van Dijk maakte voor Omroep Gelderland de serie Het Gelders Bloedorkest en wij zenden de eerste twee delen uit, met vandaag deel 1, een kleine veldslag.
5: Nou, het waren ook geen kleine jongens, dus dat was waarschijnlijk ook een voordeel. Ja, ik kan het niet goed praten, maar ik moet zeggen, bij bepaalde doelgroepen is het soms ook wel handig om gelijk met softgeschut te komen. Want voordat hun een wapen trekken of wat dan ook, ben je nog verder van huis.
6: Eerst slaan en dan praten. Stel heel erg goed getrainde vechtmachines.
7: Deze alternatieve politiemacht, die buiten de wet leek te opereren, is dus hier in Arnhem gestart. Later is dat het AT, het arrestatieteam van de politie geworden. Maar door onze criminele geschiedenis hadden wij de twijfelachtige eer dat we de primeur hadden van deze snoeiharde knokploeg van de politie.
8: Eén vraag is stil te zijn. Zojuist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor. Uw nieuwe koningin.
7: Waar begin je zo'n verhaal? Nou, ik in elk geval niet bij het ontstaan van de GBO, maar bij mijn eigen begin, mijn geboortejaar. 1980 is het jaar van de kroning van Beatrix. Je hoorde aftredend koningin Juliana al even. Op 30 april waren in Amsterdam stevige rellen. Mijn geboortejaar is voor altijd verbonden met de grootste Nederlandse ordeverstoring in vredestijd. Honderden gewonden, ondanks de inzet van duizenden agenten. Tijdens de gesprekken voor deze podcast begon bijna iedereen wel over deze dag. Want tijdens de kroningsrellen in Amsterdam vond er in de Gelderse hoofdstad Arnhem ook een veldslag plaats. midden op de stadsring. En de aanleiding? Een verkeerscamera.
9: Zo gauw als wij hier met meer dan 10 of 12 of 15 man zitten, dan wordt die camera vanaf de rotonde, vanaf het gedeelte waar die op hoort te staan, gedraaid naar ons toe, dan worden wij in de gaten gehouden. En als we opbellen, dan zeggen ze van ja, ik zal het doorgeven en er gebeurt niks, blijf alleen staan. En er rijdt extra veel bewaking langs. En,
10: dat merk je, dat ze je in de gaten houden.
9: Ja, je kan het zien dat de camera draait, je ziet dat die op je gericht staat. Ja.
11: En er is met Koninginnedag is het dus een razzia geweest onder het mom van de schoonmaakploeg die ons weg wilde hebben hier. Maar dat was gewoon het GBO, dat was een groep bijzondere opdrachten van de plaatselijke gebetenpolitie hier.
12: De plaatselijke knokploeg.
11: De terreurbrigade, de legale knokploeg inderdaad.
13: Toen kwam er een melding binnen van de camera op het Velperplein is aan het bewegen. Kunnen jullie eens even kijken wat er aan de hand is? Weet je, toen had je nog mondjesmaat, had je cameraatje staan in de stad. En dat was er onder andere eentje die aan het bewegen was. Dat zag de meldkamer. Dan kom je daar en dan zie je daar in één keer dat er allemaal die mensen zich aan het verzamelen zijn. Krakers waren dat destijds. En die kwamen daar demonstreren op hun manier. Nou, en daar was toen ook de GBO bij. En dat was toen meteen, verzet. Ja, klopt.
6: In feite is de groep bijzondere opdrachten de reden dat ik mijn geweldloos verzet heb laten varen.
14: Zijn die palen klommen op een gegeven moment bij Rembrandt. Er zat een camera bovenin en die wilden ze er geloof ik uithalen. En toen eigenlijk daardoor is volgens mij een beetje uit de klauwen gelopen.
15: Toen kwamen een paar van die kraakvrienden van mij die paal in. Probeerden daar jullie ook overheen te trekken. Toen kwam de GBO eraan met een paar busjes. Want die zagen natuurlijk op camera wat er gebeurde. En zij gaan wachten beneden aan die paal. En iedereen was weg boven die paar jongens die nog bovenin zaten. En die zijn volgens het verhaal van die jongens meegenomen naar ergens bij de Zijpendaal. In elkaar gerost en achtergelaten daar. Ja, dan maak je geen vrienden mee in de kraakbeweging.
16: Oh, daar hebben we ook huis gehouden met elkaar. Hele GBO. Ja, er was een veldslag daar zo. Ja. En die krakers wilden dat ding naar beneden halen. En wij konden kletsen over wat we wilden. Dat het een verkeerscamera was. Nee.
7: Ze voelden zich te veel bekeken.
16: Ze voelden zich daar in de gaten gehouden. Door de, onder andere de gemeente. Dus zij dachten de politie. Maar wij deden dat niet. Wij deden niks met zo'n camera.
7: Een veldslag. Een kleine veldslag. Dat was de omschrijving van Lidie Nicolaassen in een Volkskrant-column over hoe zij als journalist van de Gelderlander destijds in 1980 het allemaal zag gebeuren. Samen met haar collega Eugène Leenders.
17: Ik wist wel dat GBO een slechte naam had, want ik had ook wel eens andere politiemensen daarover gehoord. Over het autoritaire en eigenzinnige optreden van het GBO.
18: En de GBO, daar heb ik wel altijd van gevonden, dat waren niet mijn vrienden.
7: Deze twee zagen hoe op die feestelijke dag vol oranjebitter, tompoezen en kleedjes markten, een groep GBO'ers, agenten, een complete ME-ploeg slaags raakte met een klein groepje krakers. 44 jaar later spreek ik ze in wat destijds Chez Armand heette.
18: In mijn beleving heette het toen bij Arie. Er was hier een... Laat mij nog vertellen. Er was een oude man, die kon op een krukje hier staan. En dan pakte hij een nevenfles en dan kon hij... Ja, die man.
7: Ja. En een schilderij van zijn inschenkactie hangt hier nog.
18: Als je koffie bestelde, kreeg je een plateau met koekjes en dan kon je een koekje van pakken. En de Gelderlander was een ochtendkrant. Die moest 's ochtends de deur uit. Dus dan werkten we ons tyfus tot een uur of 11 en dan was die klaar. En dan gingen we hier naartoe. En dan dronk een kopje koffie, fraatte die hele...
7: Koekjes
18: gaan leeg. Als Arie daar niet achter kwam, dan kreeg hij tikken als hij dat zag. En dan om een uur of 12:30 gingen we aan de volgende krant weer beginnen.
7: Beiden dus van de Gelderlander, wat toen trouwens nog de Nieuwe Krant heette. In een tijd dat er in dat café nog dikke kleedjes op de tafel lagen. Lidie begon als eindredacteur en werd regioverslaggever van onder andere dus de stad Arnhem, waar ze Eugène Leenders onder haar hoede nam. Die kwam vanuit Nijmegen over als politieverslaggever. Hij was, en is, nog altijd fan van het blauw. Destijds sliep hij bij wijze van spreken met de politiescanner naast zijn bed.
17: Maar wij hadden daar wel veel meer kritiek op dan Eugène. Hij was de verdediger van de GBO tot de Kroningsdag zo'n beetje.
18: Die trad hier stevig op tegen linkse rakkers en een boevengespuis. En dat waren allemaal goede, hardwerkende mensen.
17: Maar wij hadden al wel veel meer kritiek op het optreden als het om dit soort dingen ging. Ja. Hè? Want het was best verder best een rustige stad, hoor. Het was niet activistischer dan bijvoorbeeld Nijmegen of andere steden. Dat geloof ik nou echt niet.
7: Je hoort het Lidie al zeggen, hè? Tot Koninginnedag 1980. Want op die dag gebeurde er iets bij Eugène wat knapte. In de column die Lidie later over die dag heeft geschreven, zit hij 's avonds laat uitgeput, gedesillusioneerd naast haar te huilen in de auto. Maar we beginnen even bij die ochtend. Het is dan nog feest, we krijgen een nieuwe koningin en Juliana geeft het stokje door aan haar dochter Beatrix. Tegelijkertijd is het ook crisis in ons land. Woningcrisis. De kraakbeweging grijpt die dag aan om eens goed hun punt te maken. Geen woning, dan ook geen kroning. Het werd de meest roemruchte koninginnedag ooit. De hoofdstad lijkt wel een oorlogsgebied.
12: En iedere keer weer als de mobiele eenheid langs komt rijden, zijn daar jongelui die stenen gooien. Dan komt de mobiele eenheid weer langs en weer vliegen de stenen keihard tegen de politieauto's aan. En het enige wat de politie dan nog kan doen is weer voor de zoveelste keer in Amsterdam vandaag het waterkanon inzetten.
7: Honderden mensen raken die dag dus gewond. Werkelijk duizenden agenten zijn op de been, vanuit het hele land. Dat er die dag geen doden gevallen zijn, blijft bijzonder.
19: Dat ging op het nippertje goed, hè, in Amsterdam. Het was een straat. Ze hebben in de kerk gehoord wat er buiten allemaal aan de hand was en speelde. Ja. Tja.
7: Tja. Dat is Jan Wilsing. Dat is de man die de GBO heeft opgericht. De eerste lichting heeft geselecteerd. Hij was er op die dag dus niet bij. Ook niet in Arnhem, waar dus eveneens gevochten zou worden.
20: Ja, het was een kleine veldslag. En een hele hoop van die kleine veldslagen meegemaakt. Dus eigenlijk kan ik me helemaal nog geen eens meer zo heugen. Het was van Hotel Bos tot Korenmarkt en bedenk het maar. En Hotel Bos was natuurlijk ook een vesting waar we behoorlijk wat hebben meegemaakt. Ook als GBO zijnde.
7: GBO'er Ruud Kampscheur is dit. Hij noemt Hotel Bos een echt krakersbolwerk. Daar zaten zij die niet naar Amsterdam afgereisd waren, zich op te vreten van frustratie. Al dat geweld in Amsterdam deed hun emotionele emmer bijna overlopen.
15: Ik wilde de wereld verbeteren. Het liefst in mijn eentje, maar op een gegeven moment gaat het goed. Is aangesloten bij allerlei clubs. Maar ook bij de kraakbeweging, want ik zag al toen de woningnood. En die was toen nog qua kwaliteit veel en veel erger als hier. Een behoorlijke woning voor arbeiders waren nodig. En dat was vooral in Amsterdam bij geweest, heel veel dingen. Maar ook hier bij Hotel Bos. Dat was me nooit vertoond. De kroning werd verstoord door opstandige types. Maar ze hadden wel een punt opstandige types. Want er was er nogal wat aan de hand. Vietnam was aan de hand. Zuid-Afrika, Chili. En 11 september 1973. Allende vermoord in zijn paleis. In opdracht van de CIA. Dus dan denk je van ja, ik voer een terechte strijd. En wat kreeg je? Klappen in plaats van een lintje.
6: En het optreden in Amsterdam was eenduidig gewoon zo radicaal. Vanuit de overheid dat vroeg gewoon om reactie. En we hadden zoiets van, geen enkel reden om ons in te houden. Dus wij wilden gewoon eigenlijk op de vuist met de overheid.
17: En wij hebben die actievoerders gevolgd. Dat was van, anders waren we nooit eerst. We gingen eerst naar Middachten, want de groep van de actievoerders ging daar naartoe. Naar kasteel Middachten. Daar zat toen de commissaris van de koningin Geertsma in dat kasteeltje. En die actievoerders gingen eerst bij hem verhaal halen. Maar die Geertsma had de brug ingetrokken, hoe heet het?
21: Op
17: Haalbrug. En toen zijn we. Toen zijn we naar Hotel Bos gegaan, waar dat soort van hoofdkantoor of hoofdbureau van de krakers zat.
19: Dat is iets heel belangrijks. We hadden 44 jaar geleden, we hebben er nu denk ik 300 hier in Arnhem, toen hadden we één verkeerscamera. Ja. We hadden één verkeerscamera. En die stond op de kruising met uitzicht op de Apeldoornseweg om te kijken of er op de Apeldoornseweg op de binnensingel of daar de verkeersafwikkeling goed was. En met een klein klikje kon die camera ook op Hotel Bos worden gericht. En dat zou natuurlijk nooit gebeuren, want het was tegen alle privacyregels in. Die was er gewoon voor het verkeer. En die krakers meenden toch dat op dat moment die ene camera een knikje en hun aankeek. En dat was het sein om te zeggen, dit gaat te ver.
17: Wat ook was, hè? Die camera stond heen en weer te zwiepen, weet je dat nog?
19: Nee, heb ik niks van gedaan. Volgens mij kon die camera niet eens.
17: Ah, ja, echt waar.
7: Volgens kraker Mark stoorden zijn vrienden zich al langer aan die camera. Met de spanningen op die beruchte Koninginnedag in hun lijf zagen ze die middag de camera weer bewegen. En toen waren ze het zat.
6: Hij stond gewoon permanent gericht op autobos. Bam. Die lui die hadden gewoon zoiets van, ja, zonder camera. Wij bepalen waar hij heen kijkt en wij bepalen wat wij zien. Ja, daar waren wij het niet mee eens. Want het betekende gewoon dat we constant geobserveerd werden door de politie. En een van ons is toen in die paal geklommen. En heeft daar een papieren zak over die camera heen getrokken. Nou, en dat was eigenlijk een beetje het sein voor zo ongeveer het hele politiekorps. Maar vooral ook voor het GBO om uit alle hoeken en gaten tevoorschijn te stuiven. En die actie te proberen te verijdelen of in ieder geval tot een einde te brengen.
19: De krakers zaten zich op te fokken in Hoetabos. De politie zat zich op te fokken op het hoofdkantoor in de Beekstraat. Die waren allemaal opgeroepen. Het was feest, er was niks aan de hand. Dus ze zitten alleen maar te kijken de hele dag en te wachten tot er wat gebeurt. En als er dan na uren een melding komt van het loopt uit de hand bij de verkeerscamera, daar heeft een vrouwelijke inspectrice op het parkeerdek staan te roepen tegen iedereen, eruit, eruit, allemaal richting Rembrandt Theater, richting Hotel Bos. Dus elke politieagent die nog niks had gedaan, reed die kant op om te gaan helpen. Dus er waren 20 krakers of activisten misschien. En daar kwamen inderdaad 40 agenten of zo. Dus ja,
0: 2 op 1.
17: Een peloton ermee, hè?
19: Ja. Ja. En voordat de peloton ermee er is, om orde, is die GBO er al bezig. Laat ons dat klusje maar even klaren. Daar hebben we verder niemand bij nodig. Die jongens pakken we wel even aan. Lange wapenstok. En hup. Die agenten die de klap heeft uitgedeeld, waar we straks over hebben. Dat was geen GBO, hoor.
17: Nou, ben je nog dat GBO aan het verdedigen? Maar
19: nee, hoef ik niet te verdedigen.
17: Nee, luister nou. Zij kwamen er aan te schuren en sprongen uit die auto's op dat kleine groepje af en probeerden die demonstranten tegen te houden. Tegelijkertijd kwam zo'n peloton ME'ers aanzetten. Het was al meteen enorm intimiderend. Gelijk naar die gasten toestap, naar die jongen, wat moeten jullie? En jullie mogen niet door, en jullie mogen daar niet helemaal niet door.
19: Nou ja, zo kijk jij het tegenaan. Je kunt er ook naar kijken dat publiek eigendom wordt vernield door wat linkse rakkers. En dat het goed is dat daar de overheid die verkeerspalen gaat beschermen met die dure camera erin. En dat heeft de GBO geprobeerd. Die is eromheen gaan staan en geprobeerd.
17: Eén zo'n lullig cameraatje. En daarvoor werd die GBO opgeroepen. Die waren natuurlijk net zo goed opgefokt door al die beelden uit Amsterdam. Die hadden dat natuurlijk ook gevolgd. En dan klimt er zo'n jongen in zo'n verkeerspaal, weet je, om zo'n cameraatje eruit te halen. En dan staat er ineens de halve politieman mag van Arnhem en omstreken op de stoep. Dat ongeveer gebeurde daar.
19: Gelukkig wel, ja.
6: En dat was mijn eerste confrontatie met, echt fysieke confrontatie met een GBO. Want ik kreeg een map met een boksbeugel in mijn nek. En daarmee sloegen ze niet alleen mij zo ongeveer bewusteloos, maar was het ook in één klap afgelopen met mijn geweldloosheid. Ik was een hele idealistische, pacifistische actievoerder. Maar daarna ging er echt bij mij een knopje om.
7: Het knopje om en het licht uit. Mark ging knock-out. Door een klap van, ja, een ME'er, een GBO'er, zeg het maar. Dat weet Mark zelf eigenlijk ook niet. Daar ging het gewoon te snel voor.
6: Ja, dat zag ik niet. Had ik het maar gezien, dan had ik misschien geen boksbeugel in mijn nek gehad. Ze waren er gewoon, weet je, supersnel. Ik heb ze niet zien komen. Ik hoorde wel auto's aankomen rijden, maar ik heb ze niet zien komen. Want wij waren bezig met die gast die bij ons in de paal klom om die zak eroverheen te trekken. Daar had ik meer belang bij om die veilig uit die paal te krijgen dan me bezig te houden met wat er achter me gebeurde. En uiteindelijk leidde dat tot die klap.
7: Maar die boksbeugel, die werd wel gezien door Lydie en Eugène. En ze schreven het op in hun verslag van die dag.
17: Ja, dat was nog best wel een dingetje. Want wij zagen ineens zoiets blikkeren in de zon. En wij zeiden, zo'n agent heeft een boksbeugel. En wij dachten, ja, dat is echt belachelijk, zo'n klein groep. We vonden de, ook die hele vertoning bizar, hoor. Dat vond zelfs jij toen. Je kan het nou wel relativeren. En ik geloof dat we dat ook tegen de politie hebben gezegd, of de politie daar om een reactie hebben gevraagd.
18: Datgene dat ik me altijd nadrukkelijk gevraagd heb of een boksbeugel tot de uitrusting van de politie behoort. En toen heb ik te horen gekregen, wat lul je nou? In nettere woorden, natuurlijk niet, dus die is er ook niet geweest.
7: En een boksbeugel hoorde en hoort niet tot de standaarduitrusting van een agent, vertelt ook GBO'er Hans Buitelaar.
16: Wij hadden ook lange latten in de auto's liggen. Die mochten wij ook nog gewoon gebruiken. Tegenwoordig moet daar weer toestemming voor zijn, geloof ik. Wij mochten die gewoon gebruiken, dus die lagen achter in de auto. Maar die gebruikten we meestal niet. We hadden gewoon of een korte bij ons of onze vuistjes.
0: Boksbeugel?
16: Nee.
0: Die dag?
16: Nee. Wij hebben geen boksbeugels gebruikt.
0: Is er over geschreven toen? Moest de journalist op het bureau
16: ik,
0: komen?
16: Dat weet ik zelfs niet. Dat weet ik niet. Wij gebruiken ze in principe niet. Nee hoor.
7: Oké. Er was gegooid met stenen. Er waren blaffende politiehonden, rookbommen die ontploften. De confrontatie was hevig, maar ook zo voorbij. En ondertussen ging het Oranjefeest een paar straten verderop in de stad gewoon door. In alle onschuld en onwetendheid. Maar beide journalisten werden later die avond op het bureau gevraagd of hun artikel kon worden aangepast. Het hoofdredactioneel commentaar zou namelijk niet kloppen. Er was helemaal geen boksbeugel. Het was een handboei geweest. En de agenten die daarmee zou hebben geslagen stond even verderop te huilen op de gang. Publicatie zou haar ontslag betekenen.
17: Van dat commentaar, dat hebben we hier liggen, alles is zo'n beetje doorgestreept. Eigenlijk zo'n beetje alles. Er staat nog maar één zin onder. Dat er wel in moet komen te staan dat het wel een zeer rigoureus optreden van de politie was. Nou, dat is voorzichtig uitgedrukt, hè? Ja. Dus, ik was natuurlijk onthutst.
7: En onze politieverslaggever? Met die scanner naast zijn hoofdkussen? Nou, die was moe, teleurgesteld, ontgoocheld ook. Natuurlijk had hij wel hevigere dingen gezien, maar zulk geweld in zulke verhoudingen op zo'n manier toepassen, dat had bij hem ook iets gebroken.
17: Ja, daar.
0: Niet stoer doen nou.
18: Nee, maar echt. Ik heb me dat echt afgevraagd de afgelopen. Dus ik wilde ook horen van Lidie wanneer en hoe ik gehuild heb.
17: En toen keek ik opzij en er zat Eugène enorme tranen. En toen dacht ik, ja, nu is het wel het moment. Want dat was ook voor hem best wel gênant. Weet je, het kan de oververmoeidheid zijn. Zo heb ik het echt allemaal. Je krijgt er nog meer mee. Kan de overmoeidheid zijn geweest, maar ook teleurstelling. Natuurlijk ook. Hè. Dit was eigenlijk een van zijn eerste confrontaties met het optreden van het GBO in dit soort omstandigheden. En dat optreden was echt buiten proportie.
7: Eén van de eerste keren wellicht, maar zeker niet de laatste keer dat Eugène als politieverslaggever de groep bijzondere opdrachten in actie zou zien.
18: Ik heb 10 jaar het GBO in actie meegemaakt. En ik heb ze ook zien groeien tot eigenlijk het eerste arrestatieteam van Nederland. En ik heb met afzonderlijke GBO-leden geen enkel contact gehad die mede de pers als het nog kon. Ik had een uitstekend contact met commissaris Jan Wilsink. Maar hij was echt de man die geweld verafschuwde. Dat vond hij helemaal niks. Maar hij zei, soms is dat nodig en dan doen we dat. Ja. En op heel veel plaatsen kon ik dat heel goed dingen. En er zijn ook heel veel gevallen waarvan ik denk van nou. Jullie zijn ook al opgefokt en vol adrenaline, zal ik maar zeggen. Ik zal je een voorbeeld geven. Bij de nasleep van de Pearson-rellen in Nijmegen is het een keer totaal uit de hand gelopen. En toen moest ik daar ook werken. Activisten kwamen gingen een bankgebouw binnen, kwamen met aquariums en allerlei spullen werden op straat gegooid. Ik denk, waarom doet niemand hier? Maar ze waren maar aan het vergaderen hoe ze dat aan moesten pakken, maar ze hadden veel te weinig mensen. Toen werd het GBO uit Arnhem erbij geroepen. En die sloegen met de wapenstok gewoon erop. En ze zeiden al die nemen, ze maar dat kan toch helemaal niet, dat mag toch helemaal niet. Dus er was er een hele confrontatie dat ze dat te veel hebben gedaan. En weet jij nog, dat bij het politiebureau aan de Beekstraat, daar werd naar buiten gedemonstreerd. Misschien voor als protest of later. Maar opeens gingen alle ramen open en uit alle ramen kwamen GBO's en die sloegen iedereen. Die veegde gewoon eventjes dat voorplein schoon.
7: We kunnen dit checken bij een van de krakers van toen, want Mark was ook hier van de partij.
6: Terwijl we daar liepen te scanderen dat de arrestanten vrij moesten komen. Door alle ramen agenten en rechercheurs naar buiten kwamen. gesprongen om ons of ook te arresteren of te verjagen. Dus dat klopt wel, ja.
7: De GBO dus, de groep bijzondere opdrachten. Je gaat nog horen hoe deze groep begon. Daarvoor moeten we terug naar de roerige jaren 60. En ook vertel ik je hoe de GBO daarna in een paar jaar tijd de macht terugkreeg in het centrum op de Korenmarkt. En je hoort hoe het eraan toe ging in het Spijkerkwartier. Dit was toen, op Amsterdam na, de grootste rossenbuurt van Nederland. Reinoud, een van de krakers die je net al even kort hoorde, is opgegroeid in die wijk.
15: Weet je, als je een paar niet hoorde schieten, was het een beetje een rare dag. Of een van de ongein, of een geweldsding. Het was, ja, was rustig. Het was een soort warzone, een soort oorlogsgebied. Want alles mocht, alles kon. Omdat je iedereen kende, en iedereen kende mij, en iedereen kende elkaar. Altijd ook na een soort veiligheid. Dat als je met de Surinaamse jongen een probleem had, ging je naar de hoogste baas van de Surinamers. En dan was het afgelopen met die gozer. Met hem gewoon even te staan gegeven van de wagen. Anders zwaait er wat. En dat heb ik letterlijk zo meegemaakt. Dus, en dat gold even voor alles. God voor de Turken, God voor de Nederlanders. Als je probleem had met iemand, ging je gewoon naar hoger op. Beetje maffiaachtig, zeg maar.
7: Na een succesvolle start werd de GBO in de jaren daarna dus ook ingezet tegen de krakers. De idealistische wereldverbeteraars zoals Mark. Die door hen dus de geweldloosheid liet varen. Ik spreek voor deze podcast met meerdere GBO'ers uit de verschillende decennia over hoe zij nu over hun werk van toen denken.
20: Ja, ik denk dat dankzij de GBO is in ieder geval de Korenmarkt toch weer een uitgaanscentrum geworden waar niet meer zomaar geschoten werd en dat daar hele, ja, eigenlijk het hele weekend gevochten werd. En ja, eigenlijk ook de baas weer te worden in het Spijkerkwartier.
2: Want je voelde je heel sterk. En als je dan samen met je collega's in een vechtpartij terecht kwam, had je ook het gevoel, ik kan de hele wereld aan. Dat was natuurlijk niet zo, maar dat zelfvertrouwen gaf je heel veel vuur.
0: Ook wel een beetje, en wat er omheen zweeft vaak, is eerst slaan en dan pas praten.
14: Ja, dat is gewoon een lachertje. Dat is gewoon een lachertje. Natuurlijk is dat niet waar. Maar je was wel kort voor elkaar. Als iemand in de wisselen wilde luisteren, dan was het gelijk klaar. We gingen geen discussies aan op de Korenmarkt of waar dan om in grote menigtes. Want dan vraag je om ellende.
21: Iemand die een keer over de schreef gaat tegen een agent en die krijgt dan gewoon een paar draaien om de oren, die zal zich een tweede keer wel bedenken van, nou, dat kan ik beter niet meer doen. Dat is stom. Ik heb vroeger best wat kletsen of draaiende oren gehad. En, nou, ik heb er niks van geleden en ik weet wat wel en wat niet mag. Ik heb er niks van opgelopen. Al dat zoetsappige gedoe, ja, sorry, ik heb er niks mee.
7: Maar laten we eerst nog even meeluisteren naar een andere journalist. En niet de minste, Sonja Barend. De misschien wel bekendste interviewer van de Nederlandse tv eind vorige eeuw. In 1992 presenteert zij haar programma rechtstreeks vanuit Arnhem. Vanaf de binnenplaats aan de Beekstraat, het hoofdbureau van de politie. Met aan haar tafel de meldkamer, een cellenbewaker, de afdeling zedenzaken, het financieel kaalplukteam, etc. etc. Maar dus ook enkele GBO'ers van dat moment. Piet Nap en Walter van Kleef.
22: We hebben hier een uitgangscentrum, de Korenmarkt. Als er echt grote calamiteiten zijn, zodat daar echt de pleuris uit gaan breken, dan zorgen wij dat daar de groep bijzondere opdrachten daar naartoe gaat.
23: Alle dingen waar de anderen niks meer aan kunnen of niks meer doen. Dat zijn de bijzondere buurten, het optreden op de Korenmarkt, het Spijkerkwartier, de Hoerenbuurt.
22: Ja.
23: Alle andere dingen waar rare dingen bij komen. En dat is extreem geweld, een vuurwapen, wat grotere mensenmassa's.
22: Daar gaan jullie naartoe?
23: Daar komen wij
22: ja, kijken. En is dat dan een groep of hoe moet ik me dat voorstellen?
24: We zijn met z'n mannetje 14 in totaal.
22: Ja?
24: En ja, dat clubje doet in principe de wat bijzondere taken, zoals het al heet.
22: Gaan jullie een burger of een...
24: Ja, altijd een burger.
22: Altijd een burger?
24: Ja, altijd een burger.
22: Maar als jullie daar maar vaak genoeg komen, dan weten ze natuurlijk precies wie jullie zijn.
23: Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, die spijkerbroek zit gewoon lekkerder ook als een uniformbroek. En enerzijds ben je toch wat onherkenbaarder voor mensen die je wat minder kennen. Ja. Maar we hoeven niet per se onherkenbaar te zijn. Als wij op de Korenmarkt werken of bij de prostitutie, doordat je in burger gekleed gaat, je gaat hetzelfde gekleed als zij. Dus dat
22: is het meer daarom?
23: Onder andere.
1: Ja. Dat je niet zo erg als een politieman eruit ziet.
23: Je ziet er minder als politieman uit en je optreden is ook wat anders. En daardoor heb je minder drempel.
1: Maar wel gewapend of niet?
23: Tuurlijk.
1: Dat wel.
23: Ja.
1: Nou, ontstaat er ergens een vreselijke ruzie en zoals wij dat in de krant lezen, gaan ze elkaar met een mes te lijf. Ja. En daar komt agent.
23: Je moet er gewoon inkleunen.
3: Ja.
1: Ja.
23: Je moet het doen. Je staat daar en je hebt geen tijd om na te denken. Je hebt helemaal niks. Je moet reageren. En dat doe je. Want als je niet reageert, dan is dat even jammer. Ik heb zo'n situatie ook een keer gehad. Met een hamer, ik kom een trap op. Een man heeft een ruit vernield. En die gaan we uit de woning aan, die gaan we aanhouden. Die zwaargewond heeft met zijn hand heeft hij de ruit vernield. Er komt behoorlijk veel bloed uit. Het ziet er vies uit, het stinkt. Want hij had behoorlijk veel gedronken. Je ruikt het bloed. Dan kom je die trap op, ze zijn boven van die trap. Mijn collega staat achter mij. En hij komt om een hoekje. Hij heeft een klauwhamer in zijn hand. En dan kun je niet wachten wat er gaat gebeuren. Want als je wacht, dan staat die hamer op je voorhoofd.
3: Dus
1: en wat doe je dan?
23: Dan moet je erin kleunen en dan moet je op een zo veilig mogelijke manier moet je hem overmeesteren op dat moment.
1: Ja, en
23: dat lukt niet altijd en dat gaat wel eens een keertje scheef. Want op een gegeven moment heeft hij die slag ingezet met die hamer. En ik kan hem gelukkig ontwijken, alleen mijn collega die krijgt hem nog half op zijn schouder. Ja, dat,
1: en wat
23: dat
1: heb
23: gebeurt.
1: Je gedaan? Wat betekent dan erin kleunen?
23: Dat je moet optreden, je kunt niet wachten. En de ene keer met de vinger aan de trekker is niet de andere keer. Niet dat ik iedere dag... Maar ik heb het wel meegemaakt dat ik zo'n klein eindje vandaan was. Dat hij zou gaan. En dat is best wel spannend voor jezelf, achteraf.
1: Ja.
23: Op dat moment ben je aan het werk. Ben je helemaal geconcentreerd hoe je dat, hoe dat af zal gaan lopen. Hoe degene die aan de andere kant staat, hoe die reageert. Of je wel of niet wat moet gaan doen. En dat is heel spannend. Dat is ook een rotgevoel na die tijd.
1: Ja, een voorstel. Ja.
23: En dat is met meer dingen. Als ik... Hier een spijkertier lopen en er lopen kleine meisjes of jonge meisjes. En die echt in de goot leven omdat ze aan die ruïne zitten.
1: Ja.
23: Dat zijn dingen waar je heel veel problemen mee hebt.
1: Ja. Mooi, en dan moet je waarschijnlijk toch gewoon langslopen, denk ik. Hè? Of zeg je wel eens, hou eens op. Je
23: spreekt ze altijd aan van, lig je lekker in die goot. En dat klinkt heel, heel hard. Maar je probeert ze nog harder te confronteren met waar ze mee bezig zijn. Want ze moeten naar een bepaald punt toe. Dat ze zeggen, en nou ben ik zo zat, nou ga ik eraan werken. En dat is maar een heel klein percentage. Wat er aan gaat werken en wat er vanaf blijft. Maar je probeert er wel op aan te sturen.
1: Ja.
23: Maar dat blijft heel moeilijk. Ja. Je kunt het ook niet helemaal aantrekken.
1: Nee.
4: Ik denk dat er... Dat is vooral sprake van een verharding. Kijk naar het vuurwapenbezit. Dat merken wij vooral. Dat je toch wat meer opereert in het milieu, zoals het heet. Maar ik denk dat Huub het ook best wel zo hoort. Er is zoveel tendens is dat je toch veel mensen zich voorzien van een vuurwapen. Ofwel omdat het interessant staat, ofwel omdat ze zich bedreigd voelen. De jeugdgangs. We lopen achteraan. Eerst zie je het in Amerika en dan een tijdje niks. Dan komt het in het westen in de grote steden. Maar je merkt heel duidelijk, verdomme, dat is wel een groep waar je ongelooflijk goed rekening mee moet gaan houden.
1: Wat zijn het voor gangs, de jeugdgangs?
4: Ja, gangs klinkt in dit verband hier nog wat zwaar. Maar je ziet bijvoorbeeld met de allochtone jongeren. Dat zijn groepen, niet alleen allochtonen, maar ook Nederlandse jongeren. Die zeggen, we zoeken het zelf wel uit, we bepalen het zelf. Want we hebben dan komt het bekende verhaal, weinig vooruitzichten. We willen toch ook leuk leven, ook leuke sportschoenen, ook een mooie auto hebben, noem maar op. Die bepalen zelf wel wat ze doen. En je merkt dat proces, dat wordt steeds harder. Want dat is natuurlijk een interessante doelgroep voor, noem het, georganiseerde criminaliteit. Om daar haar potentiële jongens uit te putten.
1: Ja.
4: En ze beginnen met een keertje koerieren. En dat doen ze een tijdje goed. Dan mogen ze wat geld wegbrengen. Ze krijgen meer vertrouwen. En je ziet gewoon de jongens dan wel doorgroeien in het milieu. Sommigen haken af. Maar je ziet ook een aantal kornuiten die groeien door.
23: Je maakt gewoon heel veel mee. Ik ben van nature best wel dat ik wat emotioneel ben. Gauw reageer, gauw mijn kwek open heb. Alleen je leert het door je werk, doordat je heel veel meemaakt. Leer het allemaal wat relativeren, sneller verwerken. Wat anders er tegenaan kijken.
1: Maar jij gaat dus heel erg veel met criminelen om.
23: Ja.
1: Maar waar je mee omgaat, word je mee besmet?
23: Je hebt een bepaalde band, maar die band die moet voor jezelf. En kijk, ik werk met een vaste maat een jaar. En je bent mekaars veiligheid. Dus moet je dat zien. Niet alleen als toevallig je geweld, vuurwapens, weet ik wat. Maar ook de veiligheid dat je niet te ver gaat. Je moet een bepaalde afstand houden. Natuurlijk heb ik een bepaalde relatie. Als wij op straat lopen, als ik tegen iemand wat doe of iets met hem heb, ze weten altijd van, bij die lange, die is gewoon eerlijk. Als hij zegt van je moet weg, dan moet je ook weg. Dan kun je wel tegenin gaan. Dan ben je even de pineut. Maar je kunt wel bij hem terugkomen. En als ik die gozer morgen kan helpen, dan help ik hem morgen.
1: Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
7: En morgen gezond weer op. Toch? Dat zegt ze altijd. Dankjewel, Sonja. Nog even terug naar ons beginpunt. Die verkeerscamera.
23: Wat is weg?
5: De camera. Dit was ook een heel ander kruispunt toen. Totaal anders.
19: Maar hier, hier stond die dame met de handboeien.
5: Ja.
19: Ik weet, na 44 jaar weet ik het.
5: De camera hier bovenop stond. Oh, sorry.
8: Wat zeg je?
19: Hij stond op een paal.
5: Ja, hier denk ik. Hier bovenop. In het commentaar schreef ik ook, zag ik net eventjes een veldslag. En had ik ertussen gekriebeld, een kleine veldslag. Dat was niet de hoofdredacteur, dat heb ik zelf gedaan. Het was natuurlijk ook maar een hele kleine veldslag. Er was hier niet, er was geen sprake van grootse actie. Nogmaals, hier staat wel het hoofdkantoor, als je dat zo noemt, van die krakers. Maar die, god, iedereen was, alle krakers, alle activisten, die waren denk ik gewoon naar Amsterdam. En die zijn niet hier gebleven.
19: Het was een zeer beperkt incident, wat een grote indruk op jou en een beetje op mij heeft gemaakt.
0: Al dus de woordvoerder van de politie naast mij opeens.
19: Zeker, zeker, zeker.
0: Dank jullie wel.

Ja, dit was deel 1 van het Gelders Bloedorkest. Een podcast van Omroep Gelderland, gemaakt door Frank van Dijk. En deze muziek is bekend van een bekende televisieserie natuurlijk, maar ook politiemuziek. Je hoort de politie Big Band Oost-Nederland onder leiding van Guus Tangelder. Volgende week horen we deel 2 over de jaren 60. En dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max, met dit keer Pieter van der Wielen, die vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid praat met onder andere voormalig tophockeyer Ton van het Hek, programmamaker Ferry de Groot en wielrenster Marijn de Vries. En wij zijn er volgende week weer. Een hele mooie zondag.

0: daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens schrijft al 50 jaar en put nog altijd uit zijn eigen ervaring als schooldirecteur.
3: Nou, ik zeg wel eens tegen beginnende leerkrachten: realiseer je gewoon, niet alleen ieder kind, ieder mens heeft recht op zijn eigen afwijking.
1: En fotostripmaker Ipe Driessen is genomineerd voor het Regenboogboek van het jaar met zijn debuutroman Vanilla.
4: Ik bedoel, je schrijft natuurlijk niet zo'n boek zomaar of zo. Het zegt natuurlijk wel iets over mijn leven.
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Human. Is God dood of nog springlevend? Terwijl de kerken leeglopen, volgen we gretig nieuwe profeten via sociale media en presenteren politici zich als verlossers. Vandaag spreek ik, Arnon Grunberg, met mijn gast over geloof en ongeloof in het Filosofisch Quintet van Human om 10:50 op NPO 1.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
1: Pieter van der Wielen.
12: 2 uur media en sport bij Max op de perstribune. Dit keer met publiek, want we zitten in het Radio 1 Tourcafé. De laatste dag in beeld en geluid. En er zijn nog een paar plekken, zie ik. Dus kom gezellig hierheen als je verder toch niks te doen hebt. Over een uur in de perstribune. Wieleranalist en oud-wielrenner Marijn de Vries. En zometeen duiken we in de geschiedenis van Radio Tour de France. En dat doe ik met 2 iconen. Tom van het Hek en Ferry de Groot. Maar eerst het laatste nieuws in het NOS-journaal met Jan van der Putten.
13: De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de man die gisteravond met een bestelbusje inreed op bezoekers van de Pride in Berlijn. 1 vrouw kwam toen om het leven, 16 mensen raakten gewond. Vlak voor de uitzending sprak ik erover met correspondent Gien Balduk en ik vroeg hem wat er nu bekend is over de verdachte.
14: Ja, de politie is op zoek naar Abdul B. Het is een 21-jarige man die woont in Berlijn, die daar ook geboren is, in de buurt van waar de aanslag heeft plaatsgevonden. Zijn ouders komen uit Libanon. En gisteravond is hij even na 10 uur met een wit busje ingereden op een mensenmenigte aan de rand van het grote afsluitfeest van de Pride in Berlijn. CSD, zoals dat hier genoemd wordt. Het is een heel groot feest, er komen 100.000 mensen op af. En dat complete feest werd ter plekke afgebroken. De muziek werd stilgelegd, iedereen moest vertrekken. En deed dat eigenlijk ook in een best wel rustige sfeer. Wat we hebben gezien is dat deze Abdul B met een voertuig tegen een boom tot stilstand is gekomen. En daar heeft hij volgens getuigen, en zo is ook door de politie bevestigd, inmiddels nog een aantal mensen neergestoken. En is vervolgens op de vlucht geslagen. En die klopjacht is nog altijd gaande in Berlijn, maar ook op alle grote stations in Duitsland. En aan de buitengrenzen wordt er naar hem uitgekeken. En onduidelijk is nog wat precies zijn motief is, maar de politie heeft wel al laten weten dat hij uit een radicaal islamitisch milieu komt. En dat hij ook bij de politie bekend stond voor een aantal geweldsdelicten. Een aantal Duitse media melden intussen dat deze Abdul B ook al in beeld was voor de mogelijke voorbereiding van een terroristische aanslag. En daarvoor ook in voorlopige hechtenis is gehouden. Maar dat is nog niet bevestigd door de politie.
13: 1 dode en 16 gewonden is wat we hier gehoord hebben. Hoe is het met de gewonden?
14: Ja, een deel daarvan wordt op dit moment in het ziekenhuis behandeld. Onduidelijk is hoeveel van die mensen in levensgevaar zijn en of bepaalde mensen alweer uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Verder is ook nog overigens onduidelijk of deze Abdul B. alleen gehandeld heeft of dat er meerdere daders zijn. De politie is ook nog bezig met dat onderzoek daarnaar.
13: Zijn er al reacties vanuit de politiek?
14: Ja, zeker. Deze Pride valt ook midden in een campagnetijd. En dat betekende ook dat eigenlijk alle kopstukken uit de Berlijnse politiek ook aanwezig waren op die Pride. En ook meteen hun afschuw hebben uitgesproken. Ook de afzwaaiend burgemeester Wegner was er. En die spreekt van een aanval op de Duitse samenleving. En zegt daarbij ook dat zegt hij dan namens de LHBTI-gemeenschap, ons niet onze manier van leven en onze manier van samenleven moeten afnemen, zegt hij. Want juist Berlijn is de stad van de vrijheid. Ook van bondskanselier Merz woorden in soortgelijke strekking. Vanuit Nederland ook reacties. Premier Jette onder meer, die spreekt van een regelrechte aanslag op de vrije en tolerante samenleving. Heeft ook zijn steun betuigd aan bondskanselier Merz. En vanuit Amsterdam burgemeester Halsema, die op dit moment midden in een stad is waar juist de World Pride wordt gevierd. De grote wereldviering van de LHBTI-gemeenschap. Zij spreekt ook van afschuwelijk nieuws. Een aanval op vrijheid die juist nu dus in Amsterdam groot wordt gevierd. Zegt erbij ook dat ook de gemeenschap zich geen angst moet laten aanjagen. En moet kunnen blijven vieren wie je wil zijn. En veel van de soortgelijke strekking ook vanuit de Duitse en internationale politiek dus.
13: Duidelijk correspondent Giem Balduk vanuit Berlijn. De Franse politie heeft opnieuw 2 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die in een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Meer dan 30 mensen zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in de Duitse deelstaat Thüringen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered. Italiaanse duikers gaan nu zoeken naar de Nederlander met een onderwaterrobot en sonarapparatuur. In Brazilië doet de zoon van oud-president Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Die kreeg 27 jaar cel voor het mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag.
2: Het NOS-journaal.
13: De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In die winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. En beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Nul aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten en de autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn ook mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen en honderden vluchten zijn geschrapt. Dan is weer nog bewolkt en buien. Er is ook wat zon. Het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. Vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag.
12: Verkeersinformatie met Tim Schaap.
15: Goedemiddag, hier en daar rijdt het wat langzamer. Met name voor de Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo, daar is de vertraging 10 minuten. De A12 vanuit Arnhem is nu goed voor 20 minuten. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht ook file tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. 3 kilometer en 5 minuten.
12: Over een uur in de perstribune wieleranalist en programmamaker Marijn de Vries over deze Tour de France. En over een paar minuten Tom van het Hek en Ferry de Groot over gouden radiomomenten in de geschiedenis van Radio Tour de France.
16: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
17: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij dingen kijken.
18: Hoezo?
16: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
19: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
20: Ik geef het 1 ster.
16: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 2.
21: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen. Geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost, Autotaalglas.
26: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
27: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
28: VPRO Zomergasten. Vanavond 20:15 op NPO 2.
29: NPO Radio 1. Max. Live vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid is dit de perstribune.
30: Pieter van der Wielen.
12: Goedemiddag en welkom bij de perstribune vanuit het Tourcafé hier in Hilversum. De laatste dag van de tour. Ik heb 2 radio-iconen te gast. We gaan het hebben over de radio. Tom van het Hek en Ferry de Groot. Ja, dat was in jullie tijd toch niet, hè, Tom? Een Tourcafé?
31: Er waren wel losse gasten die kwamen. Die schreven een briefje. Die mochten dan 's middags in de studio komen zitten. Dus dat was er wel. En veel live muziek was er ook al wel. Herman van der Velde regelde allerlei live bands. En soms hele goede uit Frankrijk. Maar daar bleef het bij, inderdaad.
12: Ja, voor Herman moeten we het straks ook even hebben. Dat die verdient natuurlijk ook eer. En Ferry de Groot, hartelijk welkom.
32: Hallo.
12: Hoeveel van die tours heb jij eigenlijk verslagen voor de radio? Weet je dat?
32: Ik ben begonnen in de studio in 1976. En vanaf 1988 heb ik ze in Frankrijk gedaan.
12: Dus je hebt al echt een enorme geschiedenis.
32: 7, ja, 31 jaar, geloof ik zo, uit mijn hoofd.
12: Heb je nog steeds elk jaar een opgewonden gevoel rond die tijd?
32: Nee, niet. Ik heb wel opgewonden gevoel, maar niet vanwege de Tour de France.
12: Maar gewoon vanwege de zomer?
32: Vanwege de zomer en ik volg alles.
12: Alles?
32: Ik volg alles, ja. Ik heb ook. Ik doe het nou dubbel, want mijn scherm is nu 2 keer zo groot. Ja.
12: Ron Vergouwen, onze vaste media-expert, je bent er ook weer. Je bent in de archieven gedoken van Radio Tour de France, een monsterklus.
33: Ja,
12: amper geslapen deze week.
33: Ja, ik laat vooral deze 2 heren erover vertellen, hoor. Want die kunnen er veel meer over vertellen dan ik. Maar het feit, Pieter, dat wij hier in het Tourcafé zitten, dat wij ook een klein beetje deel mogen uitmaken van dat historische programma, wat al sinds 1970 bestaat, vind ik toch wel heel bijzonder.
12: Ik vind het ook heel bijzonder.
33: Dus daar gaan we mooie fragmenten van laten horen. En je weet het, aan het einde van het uur blikken we ook altijd even terug op de afgelopen tv-week. Daar ga ik het erover hebben. Ja, na vanavond kunnen we niet meer naar de Tour kijken. Dan vallen we in een diep gat. Wat moeten we dan gaan kijken?
12: Zomergasten of B&B?
33: Zomergasten kan vanavond inderdaad, ja. Maar ik heb nog wat andere tips.
12: Tom van het Hek, Ferry de Groot. Allebei in het verleden nauw betrokken bij Radio Tour de France. Tom was natuurlijk jarenlang presentator. En Ferry die trok achter de schermen aan de touwtjes. Was eindredacteur, chef d'équipe, baas kortom. En de komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
30: De perskaart.
12: Tom van het Hek, geboren 1 april 1958, te Naarden. Graag kort antwoord op de volgende vragen. Deze wielrenner zag ik altijd het liefste winnen.
31: Alberto Contador.
12: Dit vind ik van Lance Armstrong.
31: Bedriegelijke fantast.
12: Deze radioblunder zal ik niet snel vergeten.
31: Niet in de Tour, maar dat we We've Got Him misten op Radio 1... omdat het nieuws nog uitliep. En Bush even niet wachten op Radio 1 in Hilversum.
12: Met een wielrenner of met een hockeyer naar het café.
31: Nou, ik ken meer hockeyers, maar ik ga eigenlijk graag met iedereen naar het café. Hoor. Dus het maakt me niet zo
12: uit. Nee,
31: ik ga graag naar het café.
12: Oké. Okay. Als ik Ferry de Groot zou moeten typeren, dan zou ik zeggen...
31: What you see is what you get. Geen gelulgebak van krul, gewoon recht door zee. Je weet wat je eraan hebt. Buitengewoon prettig om mee te werken.
12: Ferry de Groot, geboren 28 april 1948 in Amsterdam. Ook van jou graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit valt me op bij Radio Tour de France 2026.

0: What you see is what you get. Geen gelulgebak van Krul, gewoon recht door zee. Je weet wat je eraan hebt. Buitengewoon prettig om mee te werken.
1: Ferry de Groot, geboren 28 april 1948 in Amsterdam. Ook van jou graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit valt me op bij Radio Tour de France 2026.
2: Nou, ze beginnen zo laat. Want het nieuws van 2 uur loopt altijd zo ver uit. Dus Radio Tour de France begint pas om 11:11.
1: En dat was in mijn tijd
2: was dat anders.
1: Dit typeert een goede radiomaker.
2: Dat hij goed kan improviseren. Het voorbeeld zit naast mij.
1: Tom bedoel je dan?
2: Tom, ja.
1: Ja,
3: Pieter ook. Is het ook
1: dat is zo'n improvisatie, hoor.
2: Ik zag je een beetje de lucht in gaan, maar dat was niet de bedoeling.
1: Nee, ik had dit compliment niet verwacht. Nee. Naar deze renner luisterde ik altijd graag.
2: Erik Breukink.
1: Oh ja.
2: Ja.
1: Dit is mijn favoriete wieleruitdrukking.
2: Uit mijn hol kletsen. Dat zei Gerrit Neteman altijd. Ze kletste uit mijn hol. Vond ik wel een leuke typering.
1: Tom van het Hek in een paar woorden.
2: Ja, hetzelfde wat hij over mij zei. Een man die van alle markten thuis is. Verbaal heel erg sterk. En je kunt verschrikkelijk met hem lachen. Vooral na afloop van de uitzending.
4: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
1: Tom van het Hek en Ferry de Groot, radiomakers, allebei legendes in de Radio Tour de France. Geschiedenis van het Hek begon als hockey international. Hij was zelfs bondscoach, huisarts en jarenlang in allerlei hoedanigheden een vertrouwde stem op de radio. Radio Tour, de langste lijn. Ferry de Groot, de man achter de schermen van NOS Sport en dus ook bij de Tour. Regisseur, chef d'équipe, maakte heel veel van die tours mee. En natuurlijk ook vooral bekend bij het grote publiek als meneer de Groot, samen met André van Duin.
2: Goedemorgen.
1: In de Dik voor Mekaar show. En dit hele uur zijn ze bij mij te gast in de perstribune van Max.
4: De perstribune, live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.
1: Tom, ben jij eigenlijk aangenomen door Ferry?
0: Ja, in ieder geval was Ferry toen de baas. Ik had nog nooit iets met media gedaan. Buiten dat ik wel eens wat geïnterviewd was als sporter en als sportcoach. En toen werd er gevraagd, er zocht een soort oud sporter die een uurtje wilde doen op de zondagavond van 10 tot 11. Ik was nog huisarts. Ik zei, nou, lijkt me hartstikke leuk. Proefuitzendingje volgens mij moeten maken. Bram Gaillard was de regisseur en degene die Ferry volgens mij ook getipt had. Gesprek gehad met Ferry, heel braaf gesprekje gehad. Er moest ook een beetje lol op de radio zijn. Die erbij en zo, dat kan ik me nog herinneren. En toen zijn we gewoon begonnen, ja, van Akita. En nooit kunnen denken, serieus op dat moment, dat ik 30 jaar lang allerlei dingen op de radio zag.
1: Grappig, het Hek was van de Dam en zo heette dat programma ook.
0: Ja, dat was ook bijzonder, want dat mocht allemaal nog in die tijd. Later werd natuurlijk alles geformateerd en alles keurig. Maar die
1: alles
0: tijd
1: horizontaal.
0: Mocht dat nog. En het was een met een soort knipoog naar het weekend kijken. Een paar serieuze interviews, precies. Maar ook wel met enige vrolijkheid. Een paar rare onderwerpjes en ook wel de dingen enigszins in perspectief plaatsen. Want sport is natuurlijk belangrijk, maar er zijn nog wel belangrijker dingen in het leven. Ook tijdens de Tour de France.
2: En die knipoog, dat we hadden bijvoorbeeld allerlei running gags. Jos Verstappen, de vader van Max, die eindigde elke week in de greenbak. En daar hadden wij dan...
1: Die heeft toch op een gegeven moment ook heel boos de telefoon er bij jou opgegooid. Omdat hij dat je toen zat was om steeds met dat grind...
0: Nou ja, het was een vraag dat hij... Ik weet me dat toch heel goed. Hij was na 2,5 ronde of zo uitgevallen in Barcelona, ik noem maar wat. En de week daarop was, net als nu nog, de Grand Prix in...
2: Spa.
0: En ik vroeg wat ze gingen doen, want ik dacht als professional... als je uitgevallen bent, dan ga je een uur later zitten sleutelen aan die auto om te kijken. Maar toen zeiden ze eerst nog 2 dagen op het strand gingen liggen. En toen was mijn vraag, is het doel dan volgende week 3 rondjes? En toen was hij heel boos. Toen hing hij onmiddellijk op en dat heeft me heel lang achtervolgd. En ik deed langs de lijn toen Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen was. En toen was er nog een boze luisteraar die zei... ja, maar die meneer die daar zit, die heeft zijn vader altijd zo vroeger belachelijk gemaakt.
1: Die heeft ruzie met je vader.
0: Het heeft me lang nagedragen. Ja.
1: Ron Vergouwen, onze media-expert. Ja, ik zei al, je hebt in het archief gezeten zoals elke week. Was je dit ook tegengekomen?
3: Nou, laten we even teruggaan naar afgelopen week. Daar hoef ik niet heel ver voor terug in de tijd te gaan. Want ik denk dat heel veel mensen ook hier in het Tourcafé het wel gehoord hebben. Dat afgelopen donderdag was André van Duin weer even terug. Samen met jou, Ferry. Ja. 1985, dat was de aanleiding. Hè, dat jullie, of dat in ieder geval André toen een keer de presentatie heeft gedaan van Radio Tour de France. Ja. Dat heeft maar 1 jaar geduurd. Was het geen succes dan?
2: Jawel, maar hij had wat meer te doen de volgende jaren. Dus hij ging een of andere film maken. Ik dacht dat het Joep Meloen of zoiets
3: ook
2: was.
3: Ook heel belangrijk.
2: En daardoor had hij geen...

0: tijd om elke dag een uur te presenteren.
1: Nee, dus, maar toen hebben jullie niet samen gezeten en dat was afgelopen donderdag wel zo.
0: Nee, maar ik regisseerde in die tijd, regisseerde ik het programma. Dus,
1: ja, maar jullie waren niet samen te horen op de zender.
0: Nee. Dat kan niet als je regisseert.
1: Nou ja, goed, nee. Er zijn mensen die wel meer dingen tegelijk doen. Maar laten we even luisteren naar afgelopen donderdag, waarbij het publiek in het Tourcafé dus kon genieten van jullie samen als presentator van Radio Tour de France. Ferry de

0: is dat lang geleden, mensen?
1: Een week, Dick.
0: Een week, de grootste dag. Een week, 41 jaar geleden, een week. Wat is jou een week?
1: Wacht even.
0: Zit er ingebakken bij jou een week, verkeerde agenda. Nou, dan gaan we speciaal luisteren naar de Tour de France. Jij volgt dat allemaal, de Tour de France, want jij fietst ook veel. We gaan beginnen met de competitie.
1: Een voorspelcompetitie.
0: De voorspelcompetitie. Wat is nou de voorspelcompetitie? Ja, Groot.
1: Dat hoorde ik van Bip.
0: Goedemorgen! Ja. Ben ik te laat? Ja. Ben ik te laat? We zijn al pas hier bezig.
2: Oh, ja, nou weten wij veel.
0: Ja, ik hoorde net over de voorspelcompetitie. Daar ben ik wat voor.
3: Ja. Ja, ik zag het. Ik heb meegekeken op de beelden. En ik zag de mensen hier in het Tourcafé echt genieten. Maar bij het afscheid zei André Verduin enigszins grappend, maar misschien ook wel enigszins serieus, hadden we niet moeten doen.
1: Nou, wij hadden de indruk, omdat het zo... We hadden het gewoon niet voorbereid. We hebben elkaar voor het eerst weer sinds maanden hier achter gezien. En een beetje, ja, dan krijg je een beetje gelul.
4: Was het destijds dan altijd heel minutieus voorbereid?
1: Nee, maar dan kon je stoppen en dit was live.
4: Ja, dus, dan kon je gewoon knippen.
1: Ja, dan kon je knippen. En dat deden we dan ook, want ik heb de band meer achteruit zien lopen dan vooruit. Dus dat was wel het verschil.
4: Hadden jullie het wel eens eerder echt live gedaan zonder montage?
1: Ongetwijfeld.
3: Jullie hebben wel eens bij De Wereld Draait Door ook het live gedaan.
1: Ja, precies. En we kunnen het ook live. Het aardige is met ons tweeën dat als je zegt, nou, je moet een kwartier vol praten, dan doen we dat ook zonder voorbereiding. En het ene woord haalt het andere uit. En, ja.
4: Jij ligt best wel dicht bij je typetje, bij meneer De Groot. Waar zit het verschil?
1: Nou, meneer De Groot is toch wel een beetje een domme man. Ik heb zelf...
4: Nu begeef ik me op glad ijs. Dat was helemaal niet wat ik bedoelde. Maar ik bedoelde de stem, de intonatie, de manier van spreken.
1: Ja, nou ja, dat kwam eigenlijk. Ik werkte toen tijdens de opnames van Dik voor Mekaar nog in de studio's in Hilversum. Toen werkte ik ook voor de regionale omroep Noordoost, de RONO. En toen moest ik een interview doorspelen van Hilversum, waar we bezig waren, naar de studio in Hengelo. En dat ging ook een beetje. Heeft u veel meegemaakt? En dat was André aan het imiteren. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk een beetje gecultiveerd dat ik een beetje zo ga praten.
4: Dus het is een imitatie, of eigenlijk een karikaturale versie van een imitatie van jou door André van Duin. Werd meneer De Groot.
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja.
4: Het maakte een groot deel uit ook van Radio Tour de France in het begin. Humor en satire. Ja. In die zin wel heel anders dan nu.
1: Ja, dat mis ik ook wel een beetje.
4: Vind je te serieus geworden?
1: Nou ja, ik denk dat de NPO, of de NPO zoals jullie hem noemen, te veel invloed heeft op de programmering. Ik vind dat er te weinig ruimte is voor creatieve mensen die iets willen proberen. Alles wordt in een hok gedouwd en zo en zo moet het klinken. En ik heb de indruk dat het meer bepaald wordt door mensen met een spreadsheet onder hun arm dan door creativiteit. Ik was hier donderdag dus blijven hangen. En toen zag ik in het nieuws van 5:00 zag ik die berg naar Merlette Auxerre opklimmen. En dat was een spannende zaak. En op de radio hoor ik dan een ellenlang verhaal over het hoge beroep van Chinese moordenaars of zo. Ik heb het niet zo goed kunnen volgen. Maar denk ik van ja.
4: En dat is dat improviseren. Dat je bedoelt van dit is het moment, nu moet je daar naartoe.
1: Ja, schuif het die moordenaars naar achteren en laat die wedstrijd aan de gang.
4: Tom, dat is natuurlijk de kunst van Radio Tour de France maken. Constant schakelen tussen studio, muziek en wat er gebeurt. Zien waar het verhaal zit en gewoon al improvist erop aanhaken.
5: Het was daarom ook wel een van de allerleukste dingen vond ik om te doen. Ik deed ook langs de lijn. Dat is ook leuk. Ook daar zit je met improviseren en natuurlijk wisselende dingen. Maar daar zit het toch allemaal wel wat iedere zondag een beetje meer van hetzelfde. En dit was totaal onverwacht omdat je niet wist hoe de koers zich ging ontwikkelen. En hoe die koers zich ontwikkelde. dat bepaalde eigenlijk het ritme van het programma. En ook het ritme van de muziek. En nou goed, dat was allemaal in een andere tijd, op een andere manier. Maar dat was wel inderdaad, ik heb altijd gezegd, improviseren, tijd vullen. Wat Ferry net ook zegt, soms moet je 1 minuut 45 nog even vullen. Een andere keer moet het in 9 seconden. En dat maakt het ook wel buitengewoon leuk om radio te doen. En omdat het ook in die 3 weken zat, in die 23 dagen. Het moest altijd maar weer gebeuren. En het was, kijk, het grootste compliment van een wel leuke. Mijn kinderen waren toen klein en die had dan tijd lekker om 's ochtends je kinderen naar school te brengen. En toen zei ik een moeder op schoolplein, die zal mij altijd bijblijven. Die zei, Tom, jij doet nu die radiotouren. Ja, nou leuk en zo. Iedereen vond dat leuk natuurlijk. Hè. Maar toen sprak zij die historische woorden. Ja, wij luisteren met het gezin ook altijd. Alleen als het wielrennen komt, zetten we hem even iets zachter, zei ze. En dat was zo, iedereen moest ontzettend lachen. Maar ik vond het heel leuk, want voor haar was radiotour, vakantie, gezinshereniging. Er zat veel meer omheen, die muziek, die Franse muziek, dan alleen die koers. En dat maakte het wel voor mij ook altijd tot een heel bijzonder
1: maar
5: programma.
1: Maar dat was ook met Herman van der Velde zo. Ja. Hè? In het begin van de uitzendingen, als de koers liep en de peloton zat nog bij elkaar, dan was er ruimte voor wat langere platen en zo. En Herman had in de gaten dat als die koers spannender werd en op zijn eind liep, dat hij dan korte muziek moest maken, waardoor we het veel konden schakelen. En dat...
4: Herman hield volgens mij niet van wielrennen per se. Volgens mij had hij er helemaal niks
5: maar
4: mee.
5: Hij had wel heel veel gevoel of er een Fransman ging winnen of dat er een Spanjaard wegging. Overal zat hij wel mee bovenop. Het was overigens ook nog een andere tijd, want als je 's middags binnenkwam, dan zaten er een stuk of 15 pluggers te wachten op Herman. Ja. Die dan met een plaatje, zoals het toen nog ging, stonden. Dus zei, u moet dit plaatje voor mij gaan draaien. En Herman zei altijd dat hij daar totaal ongevoelig voor was. Toch werden sommige platen meer gedraaid dan andere. En
4: ik denk dat de Amazing Stroopwafels niet zo lange carrière hadden gehad zonder Herman.
5: De enige nummer 1 hit van Rob de Nijs in Nederland, Banger Hart, is volledig door Radio Tour de France. Volledig. Is toen 3 weken lang elke dag gedraaid. Zo ging het.
4: Maar hij kwam binnen met 2 koffertjes vol cd's of daarvoor singeltjes.
1: Ja, er was in het hok daarnaast was een die helemaal vol stond met...
4: Waarom is wielrennen leuker via de radio dan via televisie? Er zijn zoveel mensen
1: maar
4: dat
1: weet ik niet of dat zo is.
4: Er zijn veel mensen die echt specifiek naar de radio gaan voor wielrennen.
5: Ik denk dat je met wielrennen... Kijk, het is heel lang ook, hè. Dus ik moet je zeggen, ik ben een liefhebber. Maar ik vind zo'n koers om 1 uur te gaan zitten kijken tot tegen 6 is voor mij ook veel te lang. En ik heb ook te doen met die arme televisiecommentatoren die daar 5 uur lang iets moeten vullen. Dus dan ontkom je ook niet aan allerlei.
1: Maar je kunt ook je kop houden.
5: Jawel, maar radio kan je veel makkelijker met een plaatje, met even wat anders. Op het moment dat je kan de belangrijkheid zeg maar verslaan en de onbelangrijkheid laten liggen. En op televisie kan je de onbelangrijkheid niet laten liggen. En een heel groot deel van een koers, zeker een sprintetappe,
4: gebeurt er
5: is ongelooflijk onbelangrijk.
1: Nee, maar je ziet, want ik schakel de hele middag door Eurosport, VRT en NOS. En ik schakel steeds om als er interviews komen die voor de start zijn opgenomen. Dat vind ik hetzelfde als dat je een voetballer laat zien die je voor de wedstrijd hebt geïnterviewd en je gaat hem afspelen ongeveer een kwartier voor het einde. Dat
4: is niet meer relevant.
1: Nee, maar dat is toch de neiging om maar te vullen en te vullen en te vullen. Terwijl je ook het beeld kunt laten staan, want ik zie wel wat er gebeurt.
4: Maar vroeger op de radio had je ook verslaggevers. Theo Koome is er bekend mee geworden. Die verzonnen gewoon iets.
5: Nou ja, je kon het verhaal... Kijk, helemaal verzinnen kon ook niet. Maar je kon het verhaal natuurlijk wel
4: gaat
5: wat meer aankleden en doen. En ja, met wat de radio natuurlijk ook altijd als bijzonder voordeel had gehad, is degene op de motor, die de televisie is afhankelijk van de beelden die ze krijgen van de Franse televisie. En met die motor kon je nog eens even zeggen, er is een Nederlander 2 groepjes terug, of er is iets gebeurd, of soms was het juist aan de start van het peloton dat het belangrijk was. En die kon eigenlijk nog een veel breder beeld geven. Die ploegleiders zijn ook vaak, wij luisteren vaak waar onze andere renners zitten. Zitten we in de Radio Tour in Nederland te luisteren, want dan hebben we beeld waar onze andere renners op zitten. In die tijd toen dat allemaal nog met die communicatie. Nou, kijk, nu hebben ze allemaal een oortje. Nou weet je zo waar ze zitten. Maar toen was het allemaal niet.
4: Ron, we gaan eens even terug in een andere vaste vorm. Het telefoongesprek altijd van Tom met een vaste luisteraar.
3: Nou, dat heeft een paar jaar geduurd. Want ik ben natuurlijk op zoek gegaan. Waar horen we nou deze 2 heren samen? Dus ja. Tom en Ferry. Niet te verwerken met Tom en Jerry. En dan kom ik bij Henk de Bruin. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar dan wil ik eerst even, want we hebben het over improviseren. Was dat een geïmproviseerd telefoontje of was dat helemaal uitgeschreven?
1: Nee. Dat was,
5: In feite even kort van tevoren een soort van gedachte. En een beetje naar welke soort van clue werken we toe. Ja. En dan gingen we gewoon.
3: Ja, dat was een minuutje eind jaren 90 altijd te horen. Nou, zo ongeveer het eerste uur van Radio Tour de France.
5: Radio Tour de France, goedemiddag.
6: Hallo, met Henk de Bruin.
5: Ah, meneer de Bruin, hebben we contact.
6: Ons komt aan de ronde.
5: Ja, zit u op de camping weer?
6: Ja, ik zit op de camping.
5: En kunt u ons ontvangen?
6: Via de Wereldomroep.
5: Dus u zit weer dagelijks klaar voor de Radio Tour?
6: Ja.
5: Hoe is het daar in Frankrijk? Is het een beetje rustig nu?
6: In de Tour de France afgelopen zaterdag een bloedcontrole geweest. Ze pakken het wel aan, hoor.
5: Hoezo?
6: Gisteren hebben ze nummer 2 uit 1956 aangehouden.
5: Poulidor, dat las ik iets over. Die was boos, zeg. Geloof ik.
6: Nou, hij zei alleen poepoe.
5: En houden ze alle oude renners moeten nu ook melden? Of?
6: Ja, zelfs die Garin.
5: Hoezo? Die heeft in 1903 gewonnen.
6: Die krijgt een boete.
5: Hoezo?
6: Die heeft zich niet gemeld.
3: Ja, goede uitsmijter van het uur, Ferry.
1: Ja. Ja.
4: Nog steeds actueel trouwens.
1: Ja, heel erg leuk om te doen ook. Ja. Hé, meneer Hek.
5: Ja, het was altijd buitengewoon. Ja, het was in ieder geval zelf altijd heel veel lol.
3: Maar had jij de clue dan al gehoord, Tom, of niet?
5: Ja, we zaten heel kort. We hadden er echt 5 minuten voor nodig. Ja, dat klinkt als goed, maar of 3 minuten. Het was even, wat doen we, zus en zo. Ja. En dan hadden we wel een beetje van tevoren, zo in dit geval, de clue bedacht. Dus dat wel. Ja. En dan, maar voor de rest was het gewoon bellen. En soms ging het ook een hele andere kant op en elke dag ergens vanuit de camping. En
1: ik weet nog die mevrouw van de provincie Zuid-Holland. Die verkeerde handtekening had gezet. Die hebben ook hele serie.
5: Ja, maar inderdaad ook wel de actualiteit. Of als er net iets in het nieuws geweest was, wat helemaal buiten de tour speelde. Met name ook even mee of Henk dat had meegekregen.
1: Ja,
5: daar,
1: en hij heette meneer Hek. Dat vond ik ook altijd leuk. Ja. Niet van het hek, maar Hek. Ja.
4: Maar dit tekent ook wel een beetje de sfeer. Dat er een zekere vrolijkheid heerste waarvanuit van alles gewoon ontstaat.
1: Ja, maar dat hebben we toch altijd gehad.
5: Nou ja, ik vind zelf heel belangrijk dat je vrolijkheid en professionaliteit kunnen heel goed samengaan. En ik vind dat er nog wel eens een misverstand is dat iets of heel serieus goed is, of het is leuk. Maar ik vind dat leuk, relativerend leuk bedoel ik dan. En niet alleen maar een slappe lach, maar gewoon relativerend leuk. En met een beetje knipoog naar iets kijken. Maar ook professioneel gewoon heel goed verslag doen. Waar gaat het hier over? En dat deden we ook, want als de koers echt op gang kwam, dan had de koers ook voorrang. Dit gebeurde om 3:10 of om niet tijdens de beklimming.
4: Maar dat is wat je net ook zei, van ja, zo belangrijk is sport in essentie ook weer niet. We maken het allemaal heel belangrijk, maar laten we niet vergeten dat het uiteindelijk dat niet is.
5: Ik heb een actualiteitsprogramma voor BNR gedaan en toen ging Griekenland failliet. En ik geloof dat ik 1,5 jaar begonnen ben dat het 5:12 was in Griekenland. En gewoon elke ochtend begonnen we weer 5:12 in Griekenland. Ja. Het is 1,5 jaar 5:12 geweest. En toen ging het ook weer verder. Dus ja, dat klinkt een beetje.
4: In die zin kan je dat ook relativeren.
5: In feite is nieuws is relatief. Ik vroeg ook toen ik dat nieuwsprogramma wel eens deed aan iemand. Weet je nog wat de opening was afgelopen maandag? Hè? Zei ik dan op donderdag tegen iemand. Ja, maandag. Ja. En op dat moment is het allerbelangrijkste. Dus ik vind nieuws ook heel belangrijk. Maar ook daar zelfs moet je wel een klein beetje soms het perspectief van aangeven.
4: Mag af en toe ook wel een beetje luchtiger.
5: De trams blijven rijden, zei mijn moeder altijd.
1: Ja, zei ik altijd.
5: En zei jij ook. Ja. Als oude tramchauffeur.
4: Wie was eerst, jouw moeder?
5: Nee, mijn moeder deed het eerst, maar hij was tramchauffeur. Dus
1: Maar bij Langs de Lijn was dus, Langs de Lijn en Radio Tour was de sfeer in de studio ook heel bepalend, want ik had toen ik bij de omroep kwam geleerd dat je bij rood licht mocht je nooit binnenlopen en zo. Want dan stond de microfoon open, bij ons stond de deur altijd open. Ja. En hoorde je Herman van der Velde schreeuwen als er een verkeerde plaat werd aangekondigd. Dus dat was heel los en dat was alsof het bij je thuis was. En dat is denk ik ook wel een beetje de kracht van Radio Tour geweest. Ja.
4: Dat het ook een soort huiskamer was in zekere zin.
1: Ja.
4: Maar het is toch ook denk ik wel, wielrennen is een heel nabije sport. De fans komen heel dichtbij.
1: Te dichtbij.
4: Er gebeuren ook wel eens ongelukken. Maar ja, met zo'n lang parcours kan je dat ook niet voorkomen. Maar dat is heel anders dan bij andere sporten, waar er altijd muren, hekken en bewakers tussen staan. Mm. En op de radio voel je dat. Dat degene op de motor er praktisch naast rijdt.
5: Ja, het Het is, het is denk ik de meest toegankelijke topsport, zeg maar. En als je ook weer op die bergen zat en je blijft... Ik ben overigens verbaasd over wat er niet gebeurt. Dan, dat er uiteindelijk nog wel iets gebeurt. Want het is eigenlijk niet normaal als je ziet waar ze ook op die Alpe d'Huez weer doorheen moeten.
4: Nou, nou.
5: En dan met die mannen mensen. Met die vlaggen en zo. Die allemaal in die laatste selfies en foto's willen maken. Dus je wacht elk jaar eigenlijk op een soort groot incident. En het zijn elke keer dus... Maar het is ook wel inderdaad de charme van die sport natuurlijk. En het is ook de hardheid van die sport. Daar waar je bij het WK voetbal nu door die nieuwe regel gaat het wat beter. Maar normaal als iemand zijn teennagel scheurt, dan ligt hij een minuut of 12 op het gras en dan komen er 4 bij. En hier zegt iemand na afloop, nou het bleek toch dat mijn linkerbekken gebroken was toen ik...
4: Maar ik ben doorgefietst
5: en morgen doe ik niet meer mee. Maar er zit natuurlijk wezenlijk verschil in sportbeleving tussen. En ik denk dat heel veel mensen...
4: Heb je zelf ook wel eens gestaan trouwens op zo'n berg?
5: Nou, in het verleden hebben we wel eens, als ik in Frankrijk was, naar een toeretappe, maar niet op een berg. En we hebben de start in Rotterdam destijds gehad. Dan was je natuurlijk heel dichtbij. Maakten we Radio Tour ook vanuit Rotterdam. En op die manier heb ik wel een aantal keren. Maar ik heb nooit op zo'n berg inderdaad gestaan.
1: En Jacques Chappelle en ik hebben zo rond 2000 besloten om niet meer de berg op te gaan. En verslag te doen vanuit het dal. Maar dat had te maken dus dat het toen pas kon vanwege de satellietontvangst en lijnverbindingen en zo. Dat kon daarvoor niet. Dan moest je dus echt die berg op. En die berg op was in het begin nog wel te doen, maar de berg af was verschrikkelijk.
5: Ja.
1: Verschrikkelijk.
4: Het was gewoon ingewikkeld om die afdaling te maken.
1: Ja, dan moest je echt enorme verkeersovertredingen maken om een beetje op tijd beneden te kunnen komen. Ja.
4: We hadden het over de hardheid van de sport. Er zijn natuurlijk ook in de loop der geschiedenis meerdere renners verongelukt. Ron, jij hebt een bijzonder moment.
3: Ja, hartverscheurend verdriet. Een ongekend dieptepunt was in 1995, 18 juli. Een etappe die begon eigenlijk zoals alle anderen. Laten we even luisteren naar het begin. Hoe het nog allemaal normaal was. Bij presentator Govert van Brakel.
7: Richard Wierenke is weg. Maar blijft hij ook weg, Jacques Chappelle?
8: Dat is de grote vraag, want de weg is toch nog redelijk lang. Hij moet nog zo'n 95 kilometer rijden voordat we hier op de finish zijn in Cotteret. Col de Portet d'Aspet, ja, dat was een berg van de tweede categorie. De beklimming die leverde geen probleem op, maar de afdaling wel. Ja, en daar kwam een schuiver. Het liep allemaal niet zo goed af met de man uit de ploeg van Henny Kuiper, Casartelli. Want die hebben ze in een helikopter moeten vervoeren naar een ziekenhuis in Tarp. Daar gaat het nog niet al te geweldig met hem.
7: Jacques Chappelle.
8: Fabio Casartelli is in het ziekenhuis in Tarp overleden. Hij is vanaf 1993 is die professional en in 1992 toen werd hij Olympisch kampioen. Fabio Casartelli, hij werd net geen 25 jaar.
3: Ja, dan dus zie je hoe dat nieuws dan zich gedurende zo'n uitzending ontwikkelt. En dit is iets wat jullie natuurlijk allemaal nog na voor de geest staat.
1: Het is mijn meest indrukwekkende tourmoment geweest. En ook omdat ik zo verschrikkelijk kwaad ben geweest die dag. Richard Wierenke die lag voorop. De Fransen hadden al een tijd niks gewonnen. En dat tourcircus bleef maar draaien. En je hoort nou Jacques zeggen dat hij in het ziekenhuis naar Tarbes nog leefde. Maar dat was niet zo. Hij is daar eigenlijk min of meer dood op geraapt. Maar dat hielden ze stil om het circus gaande te houden. En de volgende dag was de start in Tarbes. En toen hebben ze 1 minuut stil te houden en voor de rest niks. Dat was de tourorganisatie. En toen hebben al die renners gezegd van nou is het klaar, nou is het afgelopen. En die hebben een wandeletappe naar Po gedaan.
4: Ja.
1: En dat was ook een kippenvel moment. Op het moment dat je de ploeg van Henny Kuiper, het was een telefoon.
5: Telecom of zo, Deutsche Telekom.
1: Ja. En die kregen...
4: Motorola's
1: waren. En die kwamen dus en groep, kwamen die over de finish met een oorverdovend applaus. Nou, ik kan er nou nog koude rillingen over krijgen.
4: Ja. Maar het is eigenlijk onvoorstelbaar bij een andere sport dat er een speler zou overlijden en dat het toernooi doorgaat.
5: Ja. Ja, het is, ze zeggen dan wel eens, het hoort bij het wielrennen. Ernstige ongelukken, valpartij. Maar dit is natuurlijk buitengewoon. En wat Ferry zegt, de show must go on, zeg maar. Ook dat zie je overigens bij andere sporten ook wel, hoor. Dat op allerlei manieren toch bedacht wordt hoe dingen... Maar goed, er zijn momenten gewoon dat de gebeurtenis veel groter is dan het sportevenement zelf. En dit is er natuurlijk zo één. En dan wordt er op allerlei manieren bedacht. Maar goed, kijk naar de hijzeldraad. Maar er zijn voldoende voorbeelden. Uiteindelijk wordt er dan toch soms overigens ook nog wel eens uit veiligheid, omdat het afblazen op dat moment van het evenement ook nog grotere ellende zou kunnen. Nou goed, er zijn allerlei invalshoeken om hierover te praten.
3: Ja, Ferry, jij zegt net, het werd stilgehouden. En het was natuurlijk ook de tijd dat er nog nauwelijks mobieltjes waren. Ja. Social media was er ook nog niet. Nog een fragment van diezelfde dag. Vlak na de wedstrijd, Radio 1-verslaggever Jeroen Wielaert, die praat met Erik Breukink, ook op dat moment wieler. Maar die was nog helemaal niet op de hoogte van dat overlijden. Precies. En Jeroen Wielaert ging ervan uit dat dat wel zo was.
9: Heb je gehoord van het overlijden van Fabio Casatelli?
10: Godverdomme.
9: Hij lag in coma in Tarbe en daar is hij niet meer uit wakker geworden.
10: Geestelijk.
9: Wij hadden even de indruk dat het jullie tijdens de koers ook gaandeweg duidelijk werd, maar dat is dus blijkbaar niet zo.
10: Nee, je vertelt me nou net.
9: Een hele zwarte dag in de Tour de France.
10: Ja, ik weet niet, ik ben daar kapot van.
9: Dankjewel, Erik.
1: Nou, de tranen. Ik heb dat live meegemaakt. Het is zo indrukwekkend geweest. En vooral daar die commerciële ASO, de organisator van de Tour de France, de Société. Maar dat feest van die Firanke aan bleef zwengelen. Het is mijn meest indrukwekkende tourervaring van die 20 jaar dat ik er geweest ben.
4: Maar het is ook heel pijnlijk voor een verslaggever als je iets bekend veronderstelt en je bent degene die het op de radio aan iemand vertelt.
5: Ja, dat realiseerde Jeroen zich op dat moment natuurlijk niet, omdat hij er nogmaals van uitging dat het iets wat al was doorgedrongen. Ja, dan kan je ook niet meer terug. Het is live radio en dan vind ik eigenlijk dat het op een hele chique manier vervolgens wordt opgelost met elkaar. Maar het is natuurlijk, en ook voor Erik Breukink is het natuurlijk buitengewoon ingewikkeld om die mededeling op dat moment op die manier te horen, terwijl je nog met een soort adrenaline en in de emotie van de wedstrijd zit en niet weet dat. Ja. Dus is voor iedereen een buitengewoon ingewikkelde situatie.
4: Een zeer indrukwekkende radio. Ferry, is je liefde voor het wielrennen minder geworden? Want je hebt dus ook wel echt de zwarte kant ervan gezien, van de organisatie, de commercie, de belangen.
1: Nee. Ik vind nog steeds...
4: Nog steeds mooi?
1: Nog steeds mooi, ja. Nou, en wat ik ook heel leuk vind sinds ik gepensioneerd ben van de Tour, dat is, ik heb in 2007 de laatste gedaan. En nou realiseer ik me steeds elke Tour weer in wat voor prachtig landschap ik gereden moet hebben. Want je ziet er niks van als je op de grond zit. En nou, met die prachtige beelden die ze met die drones en die helikopters maken, is het een soort ontdek je plekje en een wedstrijd. Dus ik geniet er elke middag nog van.
4: Je bent volgens mij sowieso een man van liefhebberijen en hobby's. Hè? Je bent een groot Beatle-fanaat, een sportliefhebber, radioliefhebber, liefhebber van absurdisme.
1: Trams.
4: Ja. Welke nog meer?
1: Vrouwen? Ja.
4: In welke zin?
1: Nee, dat was een grapje.
4: Oké.
1: Ja. Ik weet het niet. Ik denk daar nooit zo over na. Jij wel, dus.
4: Nou ja, dat is altijd hoe ik jou zie. En ik stel me dan ook voor dat je na je pensionering elke dag volledig druk bent en bent opgegaan in al je liefhebberijen.
1: Ja, dat is ook zo. Ik verveel me nooit.
4: Dat zit er gewoon niet in.
1: Nee, en ik vind het ook heel leuk om te kijken en te luisteren naar wat andere mensen doen. En ik volg de ontwikkeling van de radio, van de podcast. De politiek, alles houdt mij wel bezig, ja.
4: Het is natuurlijk nu technisch heel erg veranderd. Hè? Heel veel dingen zijn veel makkelijker geworden.
1: Ja.
4: Maar maakt dat je ook wel jaloers dat je denkt van, goh, dat hadden wij destijds moeten hebben, al die mogelijkheden?
1: Nee.
4: Of was het juist leuk omdat het een beetje onverharde wegen waren?
1: Ja, ik vind het moeilijk om een uitspraak over te doen. Ik heb zelf sinds 2007 heb ik me wat meer op video gespecialiseerd. Ik ben zelf gaan monteren. Ik heb voor RTV Rijnmond een redelijk succesvolle serie gemaakt over de Groot en de Grote Rotterdammers, waarin ik de tegenstelling tot de Amsterdammer Ferry de Groot en Koos Postema van Waardenburg, Gilles Deelde, wilde laten zien. Dat heb ik zelf gemonteerd en geredigeerd. En dat is de moderne tijd voor mij. En dan vind ik het prettig dat ik dat thuis op een computer kan doen.
4: Alles is laagdrempeliger geworden.
1: Ja.
4: Nou hebben we jouw belangrijkste, meest indrukwekkende tourmoment gehoord. Maar nog niet van meneer Van Hek.
5: Ja, ik heb eigenlijk niet zozeer dat ik denk. Het is natuurlijk wat heel indrukwekkend was toen het hele verhaal van Armstrong naar buiten kwam. Maar ja, goed, dat kwam op een veel later moment nadat ik 5 jaar lang radiotour had moeten doen, die buitengewoon saai was omdat Armstrong met zijn ploegje vooraan ging rijden en alles won. Dus ik vond dat die periode dat helemaal naar boven kwam, dat heb ik wel als een buitengewoon intense periode ervaren. En ook allerlei andere renners eigenlijk met de billen bloot moesten, omdat wel helder werd dat het natuurlijk een heel groot dopinggerelateerde sport was. En, ja,
4: waarom vond je dat zo intens? Waarom raakte jou dat?
5: Nou, omdat je hoopt, een beetje naïef. Ik ben ook arts, dus ik wist ook wel een beetje iets van doping af en hoe dat werkte. En je hoopt elke keer als je kijkt dat het gelukkig niet meer zo is. En heel diep in je hart ergens zegt een stemmetje van, nou, het zou toch wel eens zo kunnen zijn dat. En natuurlijk mag je pas wat van iemand vinden op het moment dat hij betrapt is. Hè? Want alles wat je er daarvoor over zegt is buitengewoon beladen. Maar het neemt niet weg dat deze sport, want dat is natuurlijk ook de andere kant van deze sport, een ongelofelijke geschiedenis met zich meedraagt van list en bedrog. Via doping en op allerlei manieren. Jarenlang hebben we die hele zaak gehad met die Rasmussen en de Rabobank. Weet je wel, dat die jongen die had gezegd dat hij in Alicante was. En ze waren hem tegengekomen of omgekeerd.
1: In Italië.
5: Weet je wel, in Italië waren ze hem allemaal tegengekomen. Ja. Uiteindelijk moest hij onder druk daarvan ook. Dus het is het komt daardoor met z'n 0000000 pico, weet je.
1: Maar vertrouw jij die pokerjoker?
5: Daarom zei ik net heel netjes, je mag niks van iemand vinden totdat het tegendeel bewezen is. Maar ik vind gewoon simpelweg naar sport kijken, als één iemand zo ver voor ligt op de rest, dan heb ik daar altijd een reservering bij. Laat ik het gewoon maar netjes
4: zeggen. Dus jij kan nooit meer helemaal onbevangen naar deze sport kijken?
5: Nou,
4: ook nu niet?
5: Ik zit altijd wel een klein beetje dat ik denk, hè, er was heel veel te doen over die nachtelijke controles. En ik vind ook dat als daar een motief voor is.
4: Zijn slapen roven voor de belangrijke wedstrijd.
5: Ja, maar stel nou voor, hè, ik kijk even het medisch oogpunt, dat de halfwaardetijd van iets wat je neemt zodanig kort is dat je iets om 10 uur 's avonds kan innemen wat om 6 uur 's morgens uit je bloed verdwijnt. Is, dan is dat een buitengewoon sterke reden om 's nachts te controleren. Alleen wat ik vind, als je dat doet, 's nachts controleren, moet je wel heel erg durven uitleggen waarom je dat dus doet. Dan vind ik dus echt dat je verplicht bent om te zeggen, wij doen dit op dit ongebruikelijke tijdstip, omdat er aanwijsbare redenen zijn, vermoedens, waarom we dit moeten doen. Als je het nu, zoals nu, wel doet, maar verder er eigenlijk niks over vertelt, dan komt het wel buitengewoon raar over. En dan snap ik ook weer dat renners zeggen, ja, hallo, moet ik midden in de nacht? Maar het is natuurlijk wel iets wat deze sport over zichzelf heeft afgeroepen. En dat wordt iedereen altijd heel boos als je dat zegt. Maar dat is natuurlijk zo. En ook de helft van de ploegleiders die er nu nog zit, heeft een verleden. Heel veel analisten ook op de Nederlandse radio en televisie hebben een buitengewoon goed dopingverleden. Dus wat dat betreft zijn er ook allemaal een klein beetje.
4: Heeft iedereen eraan meegedaan? En is dit wat je krijgt? Je noemt al het verband met je arts zijn. Want je had je net gevestigd in Aalsmeer als huisarts. En toen belde Ferry de Groot van, ik heb een idee voor de radio. Ja. Die combinatie, het leek altijd twee delen van je bestaan die elkaar niet ontmoeten, maar.
5: Nou ja, nee, ik was in die tijd, ik ben maar kortdurend uiteindelijk echt huisarts geweest. 5 jaar lang ongeveer heb ik een eigen praktijk echt gehad. Dus dat was wel iets heel anders dan wat je 's avonds een uurtje sport op de radio ging doen. Laat dat helder zijn. Maar mijn interesse, gewoon ook als coach later, sportfysiologie, inspanningsfysiologie, alles wat erbij komt kijken, die is natuurlijk altijd wel iets groter geweest. En omdat je dan iets meer background hebt, om het maar zo te zeggen, ga je ook iets meer je verdiepen in de werking van de bepaalde middelen. Hoe de dingen werken. En ja, goed, het is een eeuwige strijd, hè, hebben we gezien. En nu worden die bloedmonsters, geloof ik, ook inderdaad die van Garen niet meer. Maar die anderen worden inmiddels heel lang bewaard. Omdat er nog altijd gedachten zijn. Ja, het zou zomaar weer eens kunnen zijn dat er iets is dat. Ja.
4: Dus ja. Er zijn ook wel wetenschappers geweest die hebben gezegd dat doping misschien meer in het psychische zit. Dat het eigenlijk niet zo heel veel verschil maakt, maar dat de gedachte dat je beter bent, dat dat het verschil maakt. Dat ging dan specifiek over EPO.
5: Ja.
4: Dat is onderzocht in Leiden.
5: Ja, ik weet Harm Kuipers, hè, de oud-schaatser, heeft ook heel veel op dit gebied geproduceerd. En daar zijn allerlei verschillende invalshoeken en gedachten over. Het zal ongetwijfeld overigens ook die psychische werking hebben. Hè. Zeg maar het placebo-effect. Ik neem nu iets, dus het gaat beter
4: dus
5: met me.
4: Dus ik ga binnen en dan denk
5: maar,
4: je dat je...
5: Maar ja. Gewoon wat goede bloedlichaampjes toevoegen die wat meer zuurstof opnemen, is ook wiskundig wel uitlegbaar dat dat zou kunnen helpen, hoor.
4: Maar eigenlijk kan het ook gewoon niet. Met die snelheid tegen een berg op fietsen is gewoon niet iets heel natuurlijks.
5: Nou ja, je ziet de snelheden wel van het hele peloton. Dat is natuurlijk wel door voeding, ook het materiaal. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Hè. Het is een superprofessioneel iets. En ik wil ook niet deze sport als geheel wegzetten. Hè. Daar wil ik absoluut van buiten blijven. Want ik denk dat er heel veel renners zijn die puur gewoon hun hele leven door hun training en alles. En het is fascinerend om te zien. Dat blijf ik dus ook vinden. Ik zit ook nog steeds elke dag aan de televisie. Maar of je wil of niet in deze sport, heeft het natuurlijk van Anke Thiel tot noem het maar op altijd een rol gespeeld.
4: Vind je dit jaar een spannende Tour? Want je had het over de jaren dat Armstrong altijd won. We zitten nu ook weer in zo'n situatie.
5: Nee, ja, het is natuurlijk niet spannend. Toch kan ik zoals gisteren bijvoorbeeld wel ongelooflijk genieten van die Carapaz bijvoorbeeld. Die daar dan elke keer wordt afgefietst en elke keer weer. En hoe sneu ik het ook vond voor Sepp Kuss. Maar het was toch echt de druk van Carapaz die zorgde dat hij uit die twee bochten vloog. En niet pech of iets anders. De druk werd gewoon te hoog opgevoerd. En dat vind ik dan wel heel mooi om te zien. Maar goed, dat je voelt, zelfs gisteren voelt, dat als hij zin heeft, die Pogacar, had hij gisteren ook namelijk nog gewonnen. Hij zat gewoon een beetje die vriend van hem te helpen dat hij derde werd in de wintertrui.
4: Af en toe gunt hij anderen iets.
5: Af en toe zwaaide hij wat naar een motorrijder en hij kletste nog wat gewoon. Ja. Terwijl iedereen, het is buitengewoon, ja, het is vele, wat ik Pogacar nog los van, wat ik wel heel mooi aan hem vind, Lance Armstrong won de Tour en verder eigenlijk niks. Pogacar rijdt Luik Bastenaken, Luik rijdt eigenlijk overal. En dat vind ik wel. En rijdt overal aanvallend. Dus maar, ik vind hem, het is wel een sieraad voor de sport en het wielrennen.
1: Maar het is ook wel een beetje een kenmerk voor de Tour de France, hoor. Want ik weet ook nog dat we de jaren van Indurain hebben gehad.
5: Nino.
1: En van Andy Bernks en van Bernard Hinault. Ja. Want vergeet niet dat... Oh, er gebeurt wat. Vergeet niet dat Joop Zoetemelk de Tour de France won, omdat Ino in de Pyreneeën last van zijn knie kreeg. En Joop stond tweede en heeft daardoor gewonnen.
5: Droog je tranen, Ino.
4: Ja. Dit is alvast de soundcheck voor vanmiddag in het Tourcafé. Want er is ook live muziek. We hebben nog een fragment van de klachtenlijn. Dat hoort er natuurlijk bij.
3: Ja, want ik wil het er even over hebben. Dat was de eerste keer dat ik Tom heb ontmoet. Toen zaten we samen in de studio. Toen had de NPO in al zijn wijsheid besloten om de hele programmering van Radio 1 schoon te vegen. 2012 was dat. Ook Radio Tour de France is van de zender gegooid. Radio Tour was wel te horen, maar zonder de jingles, zonder de titel. En jij hebt toen een fantastische dagelijkse klachtenlijn gehad, namelijk in gesprek met Van het Hek.
11: Ja. Ik heb een klacht over de klachtlijn. Heb ik al drie keer in drie verschillende dagen een klacht ingesproken.
5: Ja.
11: En dan hoor ik het nooit terug.
5: Breng eens even een mooie klacht, of is dit jouw klacht dat je nooit te horen bent op de klachtenlijn?
12: Als u een gast bedankt in de uitzending, dan zegt u, ik ga u bedanken. Maar dan denk ik, wanneer zal die het gaan doen?
13: Weer mannen en weer vrouwen die elke dag weer zitten te vertellen dat het komende nacht opklaart.
5: Ja.
13: Wat heb ik daar nou aan als ik in mijn nest lig?
14: Van Zek, goedemiddag.
15: Ik verbaas me erover dat er zoveel sporters en presentatoren het woord medaille niet uit kunnen spreken.
3: Klachten zijn altijd leuk.
5: Ja, het was ook weer een beetje uit de hand gelopen grapje. En dan gingen we inderdaad elke dag gingen we de klachtenlijn opnemen. En ik weet ook niet meer hoe het ontstaan is. We maakten gewoon 10 minuutjes om 12 uur of zo. En dan gingen we die mensen en maakten we daar dit van. Maar elke dag belden er gewoon 30, 40, 50 mensen.
4: Als iets
5: met
4: te klagen
5: allerlei
4: vond.
5: Klachten en dingen. En hadden we inderdaad de klachtenlijn.
4: Ja. Het was een groot genoegen jullie beiden te ontvangen. Tom van het Hek en Ferry de Groot. En veel plezier vanmiddag bij de finish van deze Tour. En we gaan alweer naar de Media Week de afgelopen week.
16: De Media Week Awards TV.
3: Nou ja, Ferry en Tom mogen blijven zitten, hoor. Want de vraag is natuurlijk, waar moeten we nou naar gaan kijken na vanavond? We noemden al zomergasten. Maar de vaste fans die weten het, dit is ook weer te horen en te zien. Oh. Is dit een tv-tune die ik zie, Ferry, opveren? Wat is het, Ferry?
1: daar ben ik vaste kijker van.
3: B&B Vol Liefde, de dagelijkse datingshow van RTL, het zesde seizoen. Ik moet wel zeggen, er kijken wat minder mensen naar. Een kwart van de kijkers is spoorloos. Tenminste in de dagelijkse lineaire kijkcijfers, zoals dat dan heet. Maar heel veel mensen gaan natuurlijk tegenwoordig gewoon via Videoland tegen de streamingsdiensten kijken. Dat is in. Dus op zich is het nog steeds een groot succes in de zomer. Wel, heb jij een favoriete... Want jij kijkt het dus ver. Heb je een favoriete character? Nee.
1: Ik heb geen gedachten erover. Okay. Ik vind het alleen maar interessant om te zien hoe mensen zich bloot kunnen geven.
3: Je hebt het over, jij maakt televisie. Het is echt op de seconde en millimeter televisie maken. Het is mooi gemonteerd, prachtig, mooie landschappen. En het zijn die characters die we horen. Ik wil er even eentje uit te pikken. Namelijk de 68-jarige Caroline.
1: Ja, Rotterdam.
3: Rotterdam moet jou aanspreken. Die woont in Spanje. Die heeft heel veel make-up op. Heeft ook heel veel honden. En ze heeft
1: heel veel rimpels.
3: En heel veel airfryers.
17: In Estepona is voor Caroline het aftellen naar de komst van de mannen begonnen.
18: Ik stik van de airfryers. Ik denk dat ik meer airfryers heb dan pannen. Kijk eens, een roze. Hij is wel heel leuk. Die mannen kunnen niet mijn hart veroveren door de airfryer te gaan gebruiken. Maar door echt te koken. Ik haat het gewoon. Ik vind dat zo tijdverspilling.
3: En zij is dus op zoek naar de liefde. Want dat ontbreekt er nog in haar leventje. En ze krijgt de 75-jarige Arie te logeren. Nou, de vraag is, zou Arie een beetje punten gaan scoren?
19: Ik zeg altijd, je hebt vier soorten mensen. Mensen zonder hond, mensen met een hond, hondenmensen en mensen waar je honden niet tegenaan laat pissen. Ik denk, nou, dit is ook categorie 3, ook een hondengek. Ik denk, nou, als dat alle twee ook klikt, dan ben je wel een heel stuk op streek natuurlijk.
18: Welkom. Leuk dat je er bent, Arie. Goeie reis gehad?
19: Ja, zeker.
18: Ik denk dat hij niet rookt, maar... Maar het lijkt net een rokersgebit. Ja, oké. Okay. Lach niet te veel dan. In ieder geval niet naar mij.
3: Ja, dat is als oplossing denken, toch? In oplossingen denken. Lach dan gewoon niet te veel naar mij.
4: Dat is allemaal heel praktisch.
3: Ja. Ja. Dan hebben we nog de vrije vogel Eline. Die woont op Aruba. En zij krijgt de 39-jarige Boy te logeren. Heb je die ook gezien, Ferry?
1: Ja, dat is die man die wel een tattoetje links en rechts heeft,
3: een
1: toch?
3: Een tattoetje en hij heeft ook een hoop piercings. Nog net iets wat meer piercings dan die Eline.
20: Hoi. Leuk dat je er bent.
19: Ja, leuk pandje, mevrouw.
17: De ingrediënten zijn aanwezig. Een tropisch eiland, een zwoele avond en twee vrijgezellen.
19: Ja, ik hou van tatoeages.
20: Ja.
19: Kijk, je hebt allemaal betekenissen, zeker?
20: Helemaal van mijn schouders tot onder aan mijn bil.
19: Zover?
20: Ja.
19: Ik heb ook ooit op mijn rug. En piercings. Prins Albert.
20: Ik wil het niet horen.
19: Een dubbele.
20: Ja, ik vind dat heel veel lef hebben.
3: Moet ik het fenomeen Prins Albert nog uitleggen hier aan tafel, of Pieter?
5: Voor mij wel, in ieder geval.
4: Voor mij wel, ja.
3: Dat is een piercing door het mannelijk geslachtsdeel heen.
4: Ah, dat heet een Prins Albert?
3: Ja.
5: Ben ik niet voor niks gekomen. Ik heb ook wat geleerd.
3: Zeker.
1: Kunnen we direct over doorpraten.
3: Ja. Nou, deze meneer heeft dus een dubbele. Dus dat krijg je dan op je eerste date te horen. Dan weet je maar waar je aan toe bent. Ja, en het is natuurlijk, je kijkt dit programma voor de ongemakkelijke mismatches. Zo heb je de 67-jarige kunstenaar Fred. Die woont op Bonaire. En die is gekoppeld aan Cécile. Nou, 0% chemie is nog een understatement.
21: Jij geeft mij geen toegevoegde waarde aan mijn creatieve, expressieve, avontuurlijke leven.
22: Kijk. Dan denk ik echt van, oké. Hij is er nooit achter gekomen omdat hij het ook nooit heeft gevraagd.
21: Hoe sta jij daarin?
22: Ik vind het allemaal een beetje passief. Dat we nog even samen een hapje eten, babbelen en morgen vroeg pak ik mijn koffertje.
21: Nou, nee.
22: Nee? Oké. Dan ga ik nu mijn koffertje pakken.
21: Ja.
4: Nou, dit was geen liefde op het eerste, nog op het tweede gezicht.
3: Nee.
4: Ron, het grote moment is daar. Wat heb je gekozen? Het televisiemoment van de week.
3: Ja, echt een tip. Veel mensen zal het misschien ontgaan zijn, maar er is een nieuwe dramaserie. Nou ja, een komische dramaserie. Die heet Bovensloters. Dat is met de actrice Margot Ros. Een maand geleden was zij hier ook op de perstribune om erover te praten. Nu staat hij helemaal op NPO Start. Ga hem kijken. Het is een absurdistische misdaadserie. Die speelt in Brabant. En wat gebeurt er allemaal? Criminelen komen aan hun eind in een frituurpan. En ze hebben bijnamen zoals Rolodex, Lange Wapper, Euroshopper en Barend en Van Dorp. De hoofdrol is voor Jamie. Die wordt dan Bovensloten genoemd. En die glijdt langzaam de misdaad in. Nou, het is met prachtige dialogen.
16: Het tv-moment van de week.
23: Ik zou het toch echt heel erg waarderen als je antwoord zou willen geven, Ron. Of moet ik zeggen, Rolodex.
24: Oeh, jullie hebben mij betrapt. Moet ik dan met die mooie vrouwtjes mee?
23: Wie deed die klus voor jou?
24: Misschien moet je mijn geheugen een beetje opfrissen of een beetje warm wrijven hier zo.
25: Hallo, Bovensloten. Wat denken wij dat wij aan het doen zijn?
0: Ik kan echt niet meer tegen koffie, geloof ik.
2: Jij zou het een hele grote kenner worden in de wereld, ja. Maar dan moeten we wel controle zien te krijgen met al die emoties en alles. Janken doen we maar bij net 5.
3: Nou, het is fantastisch.
4: TV-moment van de week boven Sloters. Zometeen gaan we verder met oud-wielrenner en commentator Marijn de Vries. Tom van het Hek en Ferry de Groot, dank jullie wel. En veel plezier vandaag bij de laatste dag van de Tour.
5: Mooi uitzending.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
1: Met de ultieme tourbeleving.
2: De highlights, analyses,
1: achtergronden en natuurlijk
2: live koersverslag.
0: NOS Radio Tour de France. Zometeen om 2 uur.
2: De allerlaatste.
0: De ontknoping van de Tour de France.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
10: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: NPO Radio 1. 1 uur.
3: Pieter van der Wielen.
11: Wieleranalyst en oud-wielrenner Marijn de Vries is zometeen te gast hier in het Tourcafé. Dat zit in Beeld en Geluid, het Nationaal Media Archief te Hilversum. U bent van harte welkom. Hoe heeft Marijn de Vries deze Tour beleefd? Wat vindt ze nog spannend zo? Is ze klaar voor de Tour voor de vrouwen? Want de Tour de Femme begint volgende maand. En ze is natuurlijk tegenwoordig een BV, een bekende Vlaming. Want dagelijks te zien op de VRT. Nu eerst het laatste nieuws in het NOS Journaal met Jan van der Putten.
12: De grote natuurbrand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. En dat komt vooral door de harde wind. In het Franse departement Gironde zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Verslaggever Simone Langejan is in de buurt van Bordeaux. Simone, hoe is het daar nu?
13: Ja, die bosbranden zijn hier echt nog steeds heel erg hard bezig. En je ziet ook echt hele verschillende dingen. Want op plekken waar wij zijn ruik je enorme brandgeur. Er hangen echt van die hele grote, dikke wolken met ook een rook eromheen. En zo'n penetrante brandgeur, dat ken je waarschijnlijk wel. Dat ruik je dan. En dan heb je mensen die maskers dragen. En dan zie je ook echt vuur. Dus dat is echt één plaatje. Maar ja, ben je 50 kilometer verderop weer in een heel ander gebied dan waar ik nu zit. Daar heb ik dan weer een blauwe lucht boven me hangen. En eigenlijk helemaal geen rookgeur. Dus het heeft heel erg te maken met op de gebieden waar je bent en ook hoe de wind staat. En we zijn hier nu bij Nederlanders op een camping die dan 1,5 dag geleden 's nachts in alle haast geëvacueerd moesten worden, omdat het vuur hier toen echt op 700 meter was. Ja, en nu vandaag zitten zij hier weer met de strak blauwe lucht, dus het gaat alle kanten op en dat maakt het ook heel onzeker. En ook wel heel interessant eigenlijk om te kijken van welke kant gaat het op. En voor mensen natuurlijk die onzekerheid ook heel heftig.
12: Maar mensen kunnen voorlopig nog niet terug als ik het zo hoor.
13: Nee, zeker niet. Er zijn inderdaad al ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Die zijn inderdaad opgevangen op verschillende plekken. En ja, de minister van Binnenlandse Zaken verwacht ook niet dat die binnenkort naar huis kunnen. Ook natuurlijk de vraag wat er dan nog eventueel over is van je huis. Want er zijn ook gewoon gebieden waar echt huizen zijn afgebrand. En die zitten echt nog een tijdje af te wachten wanneer ze te horen krijgen of en waarheen ze terug kunnen.
12: Nou horen we ook dat er 3 mannen zijn opgepakt die wat met de brandstichting aan de gang zijn geweest in Gironde. Wat zouden ze hebben gedaan?
13: Ja, er zijn 2 mannen opgepakt. Eentje van 19 en 21 jaar. Die werden dan afgelopen nacht aangehouden. Zij zouden met vuurwerk bezig zijn geweest. En dat hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. En in een plaatsje verderop in Lormont, en een voorstad van Bordeaux, daar is gisternacht een 33-jarige ambulancebestuurder opgepakt. Hij zou in een dronken toestand struikgewas in de brand hebben gestoken. En als je hier ook bent, dan zie je ook wel hoe gordroog het is. En ook hoe gevaarlijk dat is, ja, om letterlijk met vuur te spelen. Want je ziet wat er kan gebeuren.
12: Verslaggever Simone Langejan in de buurt van Bordeaux en van Frankrijk naar Spanje, waar ook nog altijd grote natuurbranden woeden. Verslaggever Eva Wiesing in de buurt van Madrid. Waar ben jij nu, Eva?
14: Ja, ik ben ten westen van Madrid, niet heel ver van de branden. Ik denk zo'n 10 kilometer verderop sta ik bij een wegversperring, want je kan gewoon het hele gebied niet in. Dat hele gebied is ook geëvacueerd, echt duizenden mensen. En er worden nog steeds duizenden mensen geëvacueerd. De branden zijn ook nog niet onder controle. Behalve dan 1 van de branden bij Avila, daar mogen mensen alweer terug naar huis. En daar zijn ook echt ook huizen afgebrand en auto's afgebrand. Dus het is ook maar de vraag of ze inderdaad weer terug naar huis kunnen of gaan zien hoe hun huis erbij ligt.
12: Nou, hoe is het met het bluswerk?
14: Ja, dat is, gaat met man en macht door. Vannacht leken de weersomstandigheden ietsjes beter. Maar vanmiddag wordt het weer echt. Je ziet nu al dat de wind aantrekt met windstoten tot 35 km per uur. Nou, dat kunnen ze hier echt niet hebben. En de komende uren worden heel cruciaal, omdat er ook een hittegolf aankomt. In ieder geval vanaf dinsdag. En het is nu al zo droog. En het wordt nog droger, nog heter. Dus het ziet er niet zo heel goed uit allemaal.
12: Ja, als mensen hun huis uit moeten, waar moeten ze dan heen?
14: Ja, ze worden meestal opgevangen in sporthallen en gemeentehuizen. We zijn vanochtend bij een van die sporthallen geweest, waar zo'n 200 mensen de nacht op stretches hadden doorgebracht. Ook gezinnen met kleine baby's, oudere mensen. Beetje de mensen die niet zo makkelijk familie in de buurt hebben, ook migranten, om opgevangen te worden. De wat meer kwetsbare mensen, de oudere mensen. En we spraken ook een vrouw die haar man is achtergebleven in het dorp. Ze moesten evacueren, maar hij wilde niet weg. En die stuurde een filmpje door dat hun huis helemaal weg was. En nou, dat was echt hartverscheurend om met haar te praten.
12: Ja, ook daar trieste verhalen. Eva Wiesing in Spanje. Dankjewel, Eva. Italiaanse duikers zoeken in het Comomeer met sonarapparatuur en een onderwaterrobot naar een Nederlander die sinds gisteren wordt vermist. Een man van 45 die wilde zijn zoon redden die in het water lag, maar de man verdween zelf onder water. De zoon is gered door een andere boot. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camping die niet doorhad dat de auto's voor hem plotseling stilstonden. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. In die winkel ging afgelopen tijd al 2 keer eerder een explosief af. De politie zegt geen idee te hebben waarom die speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is.
0: Het NOS-journaal.
12: De Duitse politie is nog altijd bezig met de klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Bij die aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 mensen raakten gewond. En in Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Een enorm evenement. En ja, wat denkt dan burgemeester Halsema op zo'n moment? Burgemeester heeft stilgestaan op sociale media bij die gebeurtenis in Berlijn. Binnenlandredacteur Sarah Buurman, wat heeft Halsema gezegd?
15: Ja, in die reactie op sociale media schrijft ze dat het een aanval is op de vrijheid die we in Amsterdam deze week ook groots vieren. En dat ze zich kan voorstellen dat het naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers en deelnemers van de Pride in Amsterdam. Die is dus gisteren begonnen. Volgende week zaterdag is die bekende Canal Parade. Dat grootste onderdeel eigenlijk, het bekendste onderdeel. En wat zij zegt is, eigenlijk is de beveiliging altijd wel goed op orde. Maar als het nodig is, dan zullen we extra maatregelen nemen.
12: Ja.
15: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft ook gereageerd. Die zegt eigenlijk, in Nederland is alertheid geboden. Het dreigingsbeeld staat nu op 4 van de 5, dus behoorlijk hoog. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. En dus kunnen er maatregelen worden genomen om mensen hier tegen te beschermen.
12: Ja, heel erg concrete dingen zeggen ze niet, maar ze zijn ermee bezig, dat is wel duidelijk. Maar zo'n gebeurtenis in Berlijn, wat is dan de impact op de LHBTI-gemeenschap hier?
15: Ja, wel groot. Ik heb even een reactie opgezocht van de Pride Amsterdam, de organisatie hier dus. Die schrijven, in tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid. En het COC heeft ook gereageerd. Die noemen deze aanslag een aanslag op onze manier van leven, een poging om ons te intimideren, maar dat laten we niet gebeuren, zeggen zij.
12: Ja, dat klinkt strijdvaardig. En dat zijn zo de reacties na die gebeurtenissen in Berlijn. Sarah Buurman van de Binnenlandredactie, dank je wel. Op de stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk. Die stranden zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De stranden in Normandië hadden toen de codenamen Omaha, Utah, Sword, Gold en Juno. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken die stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Dan het weer nog, bewolkt en buien. Er is ook wat zon. 19 tot 23 graden is het vandaag. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon. En iets warmer dan vandaag.
11: Verkeersinformatie met Tim Schaap.
16: Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar de meeste files hoeven gelukkig niet echt heel erg veel of extra vertraging op te leveren. De langste file staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en 20 minuten nu. Ook op de A2 Utrecht-Amsterdam wordt er langzamer gereden. Tussen Breukelen en Oudekerk aan den Amstel. 11 kilometer en 15 minuten extra. En tot slot de A16 nog Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 6 kilometer en een kwartier extra vanaf knooppunt Zonzeel. Er wordt aan de weg gewerkt en er is 1 rijstrook dicht.
0: NPO Radio 1. Max. Live vanuit het Tourcafé in beeld en geluid is dit de perstribune.
3: Pieter van der Wielen.
11: Marijn de Vries, hartelijk welkom. Ja, deze Tour 2026 gaat de geschiedenis in als toch een beetje, een klein beetje, misschien een heel klein beetje, een saaie Tour. Wat vind jij?
17: Ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Als volger, echt als nauwgezette volger, was er wel van alles te beleven. Maar als ik mijn man dan hoor, die zegt,
11: wie gaat winnen.
17: Na een week heb ik de televisie uitgezet, want saai man. Ja, ik kan me voorstellen dat veel algemene volgers dat gevoel hebben.
11: Ja, ik kijk voor de landschappen, die waren nooit spannend. Waar let jij dan op? Wat is jouw nauwgezetheid?
17: Ik vind het dan heel interessant om te zien wat er gebeurt met zo'n ploeg van Tadej Pogacar, die dan op een dag dat het eigenlijk niet hoeft, toch die kopgroep gaan terugbrengen en dan zichzelf een beetje een beetje in de wiek schieten, want er zijn een aantal renners ziek geworden. Je kon ook gewoon zien dat het gevolgen had voor hoe ze de rest van de Tour voor Pogacar konden rijden. Maar goed, hij had het niet eens nodig. Dus maar ik vind het dan wel interessant om dat soort dingetjes te zien. Of zo'n Paul Sexas. Ik was heel benieuwd hoe die het zou doen. En vanuit Belgisch perspectief was het natuurlijk fantastisch om Remco Evenepoel beter dan ooit te zien. En ook te ontdekken dat hij dus de sleutel heeft gevonden om toch een klassementsrenner te zijn.
11: Ja, die heeft het echt fantastisch gedaan. Maar hij is dus, de Belgen zijn helemaal gek van hem. De Nederlanders toch ook wel. De Fransen ook wel. Dus dat is een lieveling van alle landen eigenlijk.
17: Ja, in België hebben ze ook al wat kritiek op hem. Want ze vinden hem een best wel grote mond hebben. En ze vinden hem eerder een soort van Nederlandse Belg. Dus ze vinden het dan dat hij heel erg
11: goed grote mond is Nederlands. Ja, dat is ook wel zo. Rond Vergouwen, tweede uur van de perstribune. Dus we hebben ook heel veel aandacht voor de radio. de komende...
18: De radio de afgelopen week, ja. Er was een, de vorige week was ik er niet. Mensen zeiden allemaal, we hebben de bloopers gemist. Nou, dat kunnen ze inhalen nu, want ook deze week is er gebloeperd. En die van vorige week nemen we ook nog eventjes mee. Kan wel verklappen, ook uit de Tour de France zijn er wat dingen misgegaan die ik ga laten horen. En natuurlijk het radiomoment van de week. Er zullen een aantal mensen denken die zeggen, dan zul je André van Duin en Ferry de Groot wel laten horen. Maar dat hebben we vorige uur al laten horen. Dus ik ga voor iets anders. Ook een bijzonder radiomoment van afgelopen week.
11: Ja, wieleranalist en oud-wielrenner Marijn de Vries is de gast in het Tourcafé. Dat zit in beeld en geluid. En we gaan het eens even hebben over de perskaart. Want jij mag antwoord geven op die vragen.
19: De perskaart.
11: Marijn de Vries, geboren 19 november 1978 in Sleen. Graag kort antwoord op de volgende vragen. Dit was mijn allereerste sportheld.
17: Ron Zwerver.
11: Wie was dat ook alweer?
17: Volleyballer, ja. Die heeft Olympisch goud gewonnen in 1996 in Atlanta.
11: Oh ja, nu moet ik zeggen, oh ja, volleybal 1996, Atlanta. Goed, dit mis ik het meest aan het wielerpeloton.
17: Dat je samen iets meemaakt dat eigenlijk niet in woorden te vangen is.
11: Oh, dat is mooi. Dit is mijn favoriete klim.
17: Ik heb erg getwijfeld, maar dan zeg ik toch de Mont Ventoux.
11: Oh ja, ja, klassieker. Deze renner of renster volg ik momenteel met extra belangstelling.
17: Demi Vollering, die zich opmaakt om... ik ben heel benieuwd of ze de Tour de Femme gaat winnen.
11: Dat wordt het volgende grote toernooi. Dit is het grote verschil tussen België en Nederland.
17: Ja, ik denk dat niet alleen het taaltje zachter is... maar de aard is ook wat zachter van de mensen.
11: Minder ruw, minder direct.
17: Ja.
11: Hier word ik chagrijnig van.
17: Van onoprechtheid.

0: Om, ik ben heel benieuwd of ze de Tour de Femme gaat winnen.
1: Dat wordt het volgende grote toernooi. Dit is het grote verschil tussen België en Nederland.
0: Ja, ik denk dat niet alleen het taaltje zachter is, maar de aard is ook wat zachter van de mensen.
1: Minder ruw, minder direct.
0: Ja.
1: Hier word ik chagrijnig van.
0: Van onoprechtheid.
1: Dit stel ik al jaren uit.
0: Ik stel eigenlijk niks uit.
1: Jij doet alles.
0: Ja, dat heb ik wel geleerd. Gewoon doen.
1: Deze fout maak ik steeds opnieuw.
0: Ja, daardoor prop ik dus wel altijd veel te veel in mijn dag. En dat gebeurt iedere keer weer.
1: Deze lekke band kwam slecht uit.
0: Alle lekke banden komen slecht uit, toch?
1: Maar de timing was bijzonder slecht.
0: Vind ik een moeilijke vraag. Ja, ik heb wel eens een lekke band zelf gehad op de Oude Quaremond in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Die kwam wel heel slecht uit.
1: Slecht moment.
0: Ja.
1: Nou, en dan ja of nee. Tadej Pogacar is de beste wielrenner aller tijden.
0: Ja, wat mij betreft geen twijfel over mogelijk.
1: Zo.
2: Nou. Resoluut.
0: Ja.
3: Luister de perstribune ook via onze podcast.
1: Marijn de Vries, columnist, wieleranalist, voormalig prof, wielrenner. Op haar 30ste begon ze een opmerkelijk experiment, een wending. Onderzoeken of je op latere leeftijd nog topsporter kunt worden. En het is gelukt. Het werd een actieve carrière, maar daarna groeide ze uit tot een bekende stem in de sportjournalistiek. Ze schrijft columns voor NRC, maakt een wielerpodcast, Vlammen. En begin augustus is ze tijdens de Vrouwentour ook weer te zien op de Vlaamse televisie met een eigen wielertalkshow, Allez les femmes. Dit uur Marijn de Vries op de perstribune van Max.
4: Tot 2 uur is dit de perstribune. Live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.
1: Ik kan me dat herinneren, Marijn, dat je was denk ik redacteur voor Holland Sport.
0: Ja, dat klopt.
1: En je had toen je sleutelbeen gebroken, omdat je toen al wel fanatiek wielrende. Maar toen was het nog totaal niet in zicht dat jij ooit profrenner zou worden.
0: Volgens mij was het wel zo'n beetje aan het begin van mijn experiment. Want ik heb niet iets gebroken voordat ik daarmee begon.
1: Dat was toen in die overgangsfase?
0: Ja, dat was toen werkte ik nog voor Holland Sport. En toen had ik mezelf een jaar gegeven om te onderzoeken of ik het in me had om profielrenner te worden toen. We hebben het nu over een jaar of 15 geleden. En in een van de eerste grote wedstrijden die ik reed, ging natuurlijk echt ongenadig tegen de vlakte. Want ik had eigenlijk helemaal geen ervaring in het peloton. En ik kon wel heel hard fietsen. Maar in zo'n peloton, dat is nog wel andere koek. Dus ik ben toen echt keihard uit de bocht gevlogen. En dat ging helemaal mis.
1: Maar dat werd niet het einde van het experiment.
0: Nee, en achteraf denk ik dat ook wel is waar bij topsporters en zeker bij wielrenners een steekje los zit. Want als je zo hard valt en je breekt van alles, normale mensen zouden zeggen, maar misschien zou ik dat maar niet meer moeten doen. Zeker als je er ook niet echt geld mee verdient, zoals ik toen. Maar ik wilde per se doorgaan. Dus ik heb me toen laten opereren. En ik denk dat ik met 3 dagen alweer op zo'n home trainer zat om te kijken of ik zo snel mogelijk weer verder kon.
1: 30 is best oud. Ik moest denken aan een sketch van Jiske Vet van een man van 70 die besloten heeft dat hij toch nog profvoetballer wil worden.
0: Ja.
1: Dat was destijds heel grappig. Maar kreeg jij ook lachende reacties destijds?
0: Nee, dat niet per se. Ik werd wel argwanend bekeken vanuit het peloton. Wat natuurlijk wel logisch is, hè, als iemand zo van buitenaf ineens erin komt, van wat komt die hier eigenlijk doen? En ik was ook nog journalist, dus dan ben je ook een soort van intrigant.
1: Een soort undercover operatie was
0: het. En wat ik ook wel veel meemaakte was, zeker toen ik het wat beter begon te doen, dat en het vrouwenwielrennen stond toen nog heel erg weinig in de belangstelling. Dus mensen konden het ook nauwelijks zien. Dat er wel vaak werd gezegd, ook de journalisten, ja, wat stelt het niveau van die vrouwensport eigenlijk voor als jij ineens mee kan komen doen. En dat vond ik wel lastig hoor, want dan werd eigenlijk de hele sport gedegradeerd door mijn aanwezigheid.
1: Allemaal ontwikkelingen die zich tijdens jouw leven hebben afgespeeld. De emancipatie van het vrouwensport. Toch ook dat leeftijd een andere rol is gaan spelen. Ja. Ook sporters gaan langer door. Wie was je geweest als je op je 18e al was begonnen?
0: Ja, of nog eerder. Ik heb daar natuurlijk heel vaak over nagedacht. Dat 2 kanten op kunnen gaan. Of ik had veel meer wedstrijden gewonnen. Want die potentie had ik zeker. De fysieke aanleg absoluut. Alleen als je zo laat begint, de techniek leer je gewoon niet meer helemaal bij. Of ik had op een gegeven moment gedacht, wat is er nog meer in het leven? En dat is denk ik ook wel waar jonge talenten een keuze op een bepaald moment moeten maken. Ga ik verder met de topsport? Wil ik dat echt? Maak ik die keuze opnieuw om daar alles voor op te geven?
1: Dat is heel monomaan, hè?
0: Ja, het is zeker wielrennen. Je kan dat niet half doen. Dus toen ik erachter kwam dat ik best wel wat fysiek talent had, toen dacht ik, ja, maar nu ga ik er ook helemaal voor. En dat is niet 2 keer in de week trainen. Dat is gewoon elke dag trainen en zorgen dat je op de juiste manier met je voeding bezig bent en met je rust en uiteindelijk heb ik dus ook mijn baan bij Holland Sport opgezegd. Omdat ik of aan het werk was of aan het trainen was.

0: Ik was nooit aan het rusten. Ja, dat hoort er ook nog bij. Maar ik dacht, ja, als ik het ga proberen, dan ga ik wel echt volle bak.
1: We hebben ook een fragment van de radiodocumentaire die gemaakt is over die overstap.
2: Ja, want dat is ook nog opvallend. Je dacht, als ik dan deze ommezwaai in mijn leven ga doen, dan laat ik hem ook maar gelijk even vastleggen.
0: Ja, tegenwoordig zou dat makkelijker gaan in een podcast. Hè? Maar ik maakte toen inderdaad een radiodocumentaire voor de avonden. Het was ook wel meteen een soort van list om met de juiste mensen in contact te komen. Want ik heb voor die radiodocumentaire Marianne Vos geïnterviewd en Leontien van Moorsel. En die had toen een ploeg op het hoogste niveau bij de vrouwen. Ze was zelf al gestopt. En dat was uiteindelijk ook de sleutel om in dat peloton terecht te komen. Want zij heeft mij mee laten trainen met haar ploeg. En ze kwam er toen achter dat ik inderdaad echt wel wat kon.
2: Ja, dat was een mooie manier om via hen nog even wat tips te krijgen hoe je het zou moeten aanpakken.
0: Precies.
1: 2009 is het, hè?
2: 2009. Ja, laten we even luisteren. Ik heb een fragmentje daarvan.
3: Vorige zomer ontdekte ik dat ik best hard kan fietsen. Wielrennen. Daar moest ik toch echt wat mee gaan doen, vonden de mannen met wie ik toen fietste. Ik hou niet van halfwerk en besloot mezelf onderwerp van een experiment te maken. Kun je nog topsporter worden als je al 30 bent? En in mijn geval dus wielrenner? De meeste meiden in het peloton fietsen al sinds hun tienerjaren. Kun je op je 30ste nog aanhaken? Of ben je dan eigenlijk al te oud om het nog te leren?
4: Alles kan. Maar een wil is een weg, zeg ik altijd. En volgens mij wil je er alles voor opzij zetten. Je bent hartstikke gedreven.
5: Als ik nu je waarden zo bekijk, heb je zeker aanleg. En dan heb je ook waarden waarmee je in het vrouwenprofpeloton makkelijk mee moet kunnen.
2: Ja. Een ego-document. En je wordt lekker aangemoedigd, hoor ik. Dus,
0: ja, dit was tijdens een maximaal test bij een sportarts. Dus die heeft daarvoor het eerst eigenlijk ook echt gekeken van wat heb je genetisch meegekregen om het in het wielrennen te kunnen halen. En in de duursport ligt het ook heel erg daaraan. Dus ze meten je maximale zuurstofopnamecapaciteit en daar komt dan een getal uit. En dat zegt heel veel over je talent. En als je dat niet hebt, dan kan je trainen wat je wil. En dan zou je er nooit komen. Als je dat wel hebt, en dat bleek bij mij, dan kan je nog heel ver komen, ook al begin je laat.
1: Nu heb je het heel erg over het fysieke, over de conditie. Hoe zit dat eigenlijk met de mentale kant? Want wielrennen is toch ook heel erg een sport van tactiek en strategie en ook psychische factoren.
0: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het nog meer een mentale strijd is met jezelf, hoeveel pijn je jezelf kunt doen.
1: Hoeveel je jezelf kan aandoen, hoe diep het lijden mag zijn.
0: Ja, dat is bijna sadomasochistisch. We doen met z'n allen onze vingers tussen de deur en wie ze er het langst tussen houdt, die wint. En natuurlijk komt er ook tactiek bij kijken, maar ik kon bijvoorbeeld ook wel redelijk tijd rijden. En dat gaat alleen maar over hoeveel pijn kan ik mezelf aandoen. En dat zit allemaal in je hoofd. Natuurlijk moet je wel dat fysieke talent hebben. Maar als je in je hoofd niet in staat bent om jezelf enorm veel pijn te doen, ja, dan ga je dat niet redden.
1: Hoe ga je daarmee om met die pijn? Hoe schakel je dat uit?
0: Nou, je schakelt het niet uit, want het is er gewoon.
1: Maar ook niet de stem in je hoofd die zegt auw.
0: Ja, maar ik denk dat ik altijd tegen mezelf zei dat hoe meer pijn het deed, hoe beter dat was. En ik denk dat dat ook een deel van het talent is, dat je dat dus kunt. Dat je op een bepaalde manier die pijn kunt omarmen. En het is nooit lekker, maar ja, er bijna van gaat zeggen dat het lekker is. Dat je jezelf voor de gek houdt, dat als het echt heel veel pijn doet, dat het dan heel goed gaat.
1: Pijn is fijn.
0: Pijn is fijn, ja.
1: Het oudste fragment dat we hebben gevonden van jou dateert uit 2002. Ron, wat heb je toen gevonden? Johan Derksen die kwam.
0: Ja, ik weet het.
2: Ja, jij bent op dat moment student journalistiek en je gaat in het programma, we kennen het allemaal nog natuurlijk, Keil, van presentatrice Catharine Keil, in discussie met Johan Derksen. Die is op dat moment trouwens nog hoofdredacteur van Voetbal International. En Keil's surprise, Derksen vindt vrouwen in de voetbaljournalistiek maar niks.
6: De meeste voetballers hebben daar geen trek in. Die hebben toch een beetje de indruk dat ze niet helemaal serieus genomen worden als je een meisje er naartoe stuurt. En wie ben ik dan om te zeggen, ik stuur een juffrouw? Ik heb met de praktijk te maken.
7: En waarom dan niet?
6: Oh, daar heb ik helemaal geen trek in. Ik moet een goed voetbalblad maken met goede verhalen. En ik kan hier wel geconfronteerd worden met een heel peloton bakvissen die niet geremd worden door enige kennis van zaken. Maar ik vind het niet zo relevant wat jullie ervan vinden. Ik heb de verantwoordelijkheid over dat blad.
7: Ik vind het dan wel jammer, want ik denk dat het vooral voor de voetballerij geldt. In andere sporten zijn vrouwelijke journalisten
6: lukt dat heel goed.
7: Algemeen geaccepteerd. Ja. Dan denk ik, nou, dat zegt eerder wat van de voetballerij. Dan als
8: wat zegt het van de voetballerij?
6: Maar dat heb ik je net gezegd. Het zegt niks over jullie of over de vrouwen die ik aan het werk gehad heb. Het zegt inderdaad veel over de instelling van de voetballerij.
2: Dit was misschien nog wel een extra stimulans voor jou om te denken, ik zal je eens even wat laten zien, Johan Derksen.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar echt nooit meer bij nagedacht heb nadien. Nee. Achteraf is het natuurlijk wel grappig, hè, als je hierop terugkijkt. Ik kwam het fragment zelf laatst toevallig tegen, omdat het werd uitgezonden bij Johan Derksen. Ik denk niet dat hij wist dat ik daar in de zaal zat. Ja, hij is wel consistent, hè, in zijn mening. Ja.
1: Ja, die verandert niet zo vaak. 2002 was dit. Ik moest denken aan wat we recent zagen na de nederlaag van het Nederlands elftal. Je had er ook een column over in NRC. Dat hadden ze op de Belgische televisie aan elkaar gemonteerd. Die mitrailleur van vragen aan de bondscoach. Ik geloof dat het Valentijn Driessen was die ze stelde. Maar dat maakt niet eens zo heel veel uit. Want dat doen heel veel sportjournalisten. Dat leek wel een soort inquisitie.
0: Ja, ik denk wel dat dat ook is zoals we de sportjournalistiek kennen. Waar was je nou? Ja, Johan Derksen ook bedrijft. En dat heeft natuurlijk invloed op de rest van de sportjournalistiek. Ik weet niet of je er dan echt achter komt wat iemand nou gedreven heeft. Ik denk het eigenlijk niet, want iemand gaat heel defensief reageren. Ik ben wel echt geïnteresseerd naar het verhaal van een coach of van een topsporter. Dus ik zou dat anders doen. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat meteen goed is hoe ik het doe. Maar ik ben wel, omdat ik het zelf heb gedaan, van mening dat je niet altijd meteen iemand aan een kruisverhoor moet onderwerpen. Want vaak is die persoon zelf ook de meest teleurgestelde persoon op aarde. En als je daar iets uit wil krijgen, dan zou ik het meer in de hoek zoeken van wat gebeurde er nou eigenlijk?
1: Meer empathisch.
0: Ja. En ik denk dat dat...
1: Verandering is ook wel gaande, toch?
0: Ja, als je dan toch het verschil moet aangeven tussen vrouwen en mannen in de sportjournalistiek, dan denk ik dat dat iets meer vrouwelijke benadering is. Dat meer empathische. Maar goed, er zijn heel veel mensen die ook van dat keiharde gehak houden. Er is markt voor, dus ja, dan gebeurt dat.
2: Nou, ze worden er goed voor betaald. Ze spelen op het hoogste niveau. Dan mag je zo kritische vragen stellen.
0: Ja, dan mag je dit doen, inderdaad. Ja.
1: Ik vind het wel makkelijk. Je weet dat de wedstrijd verloren is. Dus je kent al het resultaat. En dan wijsheid achteraf heel hard inpeperen, dat kan natuurlijk iedereen.
0: Nou ja, ik vind dat er ook wel een soort van basisfatsoen zou mogen zijn, toch? Je mag iemand best wel kritisch op de inhoud benaderen, maar gewoon fatsoenlijk tegen de persoon. En dat miste ik hier ook wel.
1: Laten we het hebben over de Tour van dit jaar. Want wat was voor jou nou het hoogtepunt van de Tour tot nu toe?
0: Ja, ik denk wel de overwinning van Remco Evenepoel op Plateau de Soleil. Dat was voor België. Ik was toen bij de Belgen. Ik zat die avond in Vive le Velo. Het was ook de dag dat Jonas Vingegaard uit de Tour viel. Dus het was sowieso een etappe waarin ontzettend veel gebeurde. Maar in België is de afgelopen jaren heel veel gezegd toen Remco Evenepoel het probeerde in het algemeen klassement. Ja, misschien moet hij dat maar niet doen. Misschien moet hij maar klassieke renner worden waar hij ook uitermate geschikt voor is. En nu heeft hij voor het eerst laten zien dat hij dus ontdekt heeft hoe hij dan toch klassementsrenner kan zijn. En op dit moment de beste achter Pogacar. Al moet ik wel zien wat er gebeurd was als Vingegaard in de Tour was gebleven. Maar die Belgen die werden helemaal gek. Dat was natuurlijk fantastisch.
2: Nou, jij was dus in België bezig. Laten we even luisteren hoe dat fragment, die dag klonk in Radio Tour de France.
8: Del Toro gaat staan. Evenepoel op het achterwiel van de Mexicaan. Pogacar reageert alleen op Evenepoel als het nodig is. En het gaat nodig worden, want Evenepoel gaat langs Del Toro. Del Toro gaat niet winnen. Evenepoel zit voorop. En Pogacar komt naar zijn achterwiel. Sluit aan en gaat niet winnen. De etappezege gaat op deze manier naar de Belg Remco Evenepoel. 2. Pogacar. Die wil vandaag niet. Het is respect naar Vingegaard wat hij hier laat zien. 3. Del Toro.
2: Ja, Joris van den Berg natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, het is wel mooie radio dit. Maar die valpartij had misschien toch wat te maken met de onderbroken nachtrust. Of ben ik nu aan het complot denken?
0: Nee, ja, dat kan er natuurlijk heel goed mee te maken hebben. Want als je nachtrust onderbroken wordt, dat...
1: Ja, ik zou ook vallen en niet meer presteren. Maar moet je niet wakker maken.
0: Nou ja, er is natuurlijk genoeg onderzoek naar gedaan wat er gebeurt met je reflexen als je niet goed geslapen hebt.
1: Ja.
0: We zullen het nooit weten. Maar dat goed is geweest, dat is natuurlijk niet zo. Dus het is doodzonde voor de Tour dat hij eruit is gevallen. Uiteindelijk had Pogacar nog steeds gewonnen. Maar die strijd daaronder, dat was wel interessanter gebleven, denk ik.
1: Ja, dat is natuurlijk een van de aspecten van de Tour, de doping. Dit jaar speelt ook wel mee de hitte.
0: Ja.
1: De discussie die komt toch wel in de buurt. Volgens mij wil het comité er echt niets van weten. Van ja, is dit nog wel het goede moment om midden in juli tijdens klimaatverandering nog een wielerwedstrijd te doen.
0: Ja, de ASO, de organiserende partij, die vindt natuurlijk wel van wel. Want het is zomer in Frankrijk. Iedereen kan dan komen kijken. En dat levert ook de meeste aandacht en de meeste televisieaandacht op. Er is ook wel gezegd, misschien moeten we 's ochtends vroeg starten. En dan iets eerder finishen en niet op het heetst van de dag koersen. Ik vind dat allemaal best wel goede ideeën. Maar als je kijkt naar de televisiekijker, die wil eigenlijk gewoon als hij thuis komt om 5:30, 6:00 met een biertje op de bank ploffen en dan nog de finale zien. Dus in dat kader is het eigenlijk helemaal geen goed idee. Maar ik vind het heel goed dat die discussie op gang is gebracht. En ook Pogacar zelf, die heeft er wat over gezegd. Ik vind het ook ergens, als je ziet hoe ongelooflijk veel bosbranden er zijn op dit moment in Frankrijk. En dat ook vandaag de etappe op de Champs-Élysées is ingekort. Juist omdat alle mensen die de veiligheid zouden moeten waarborgen met die bosbranden bezig zijn. Vind ik het. Ja, het voelt gewoon eigenlijk heel raar, hè? Dat je dan zo'n groot sportfeest laat doorgeven terwijl er eigenlijk een natuurramp in dat hele land gaande is.
1: Het land staat in brand, ja. en je gaat die wielerwedstrijd die zoveel dingen wegslurpt, die ga je door laten gaan.
0: Ja. Ja, dat is wel kenmerk van wielrennen. De koers gaat altijd door. Ik vind wel echt, en ik hoop dat ook, dat de discussie daarover echt gevoerd gaat worden. Maar goed, het wielrennen kennende, er worden altijd heel veel discussies gevoerd over veiligheid en over van alles en nog wat. En dan vervolgens gebeurt er niks. Maar ik vraag me af of ook dat op ethisch vlak verantwoord blijft, dat je mensen dit dus aandoet in die hitte.
2: Zolang er geld mee wordt verdiend, zal dit blijven doorgaan lijken.
0: Ja, en het erge is dat het dus altijd doorgaat tot het misgaat. Ook wat betreft de veiligheid zijn natuurlijk al vaak wielrenners verongelukt tijdens de koers. Ja, ik ben bang dat het ook hierbij wachten wordt op het eerste grote ongeluk. En waarschijnlijk gaat het daarna nog door. Dus ja, ik weet ook niet hoe je dit nu op een goede manier zou kunnen veranderen.
1: Maar je zou het naar september kunnen verplaatsen, maar dan kom je in de knel met ja, het is eigenlijk een soort kalender die bijna het hele jaar rondgaat.
0: Ja, maar goed, dan zou je het kunnen hebben over het hele plaatje van het wielrennen. Want eigenlijk is dat hele model is eigenlijk al lang niet houdbaar meer. Met veel te veel koersen en overal andere selecties van renners. Je zou eigenlijk toch in alle koersen zou je de beste renners van de wereld zou je tegen elkaar willen zien rijden. Nou, dat is niet zo. Dus er zijn renners die, en natuurlijk zie je dat in de Tour. Maar als je kijkt naar de Giro of de Vuelta, ja, daar rijden dan weer andere renners. Dus als je als geïnteresseerde in sport het wielrennen in wil stappen, dat is echt een heel ingewikkelde sport met al die namen en al die verschillende selecties. En wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n etappekoers? En dat zorgt er ook voor dat jonge mensen het heel moeilijk vinden om wielrennen te gaan kijken. Dat zie je ook in kijkcijfers. Het is echt een sport van oude mensen die dat leuk vinden.
1: Dat vind ik best een droeve constatering. Is dat echt waar?
0: Dat is echt waar. Ja, dat vergrijst enorm dat wielerpubliek, tv-kijkers. Ergens zal daar toch een keer iets in moeten gebeuren. En er worden wel eens pogingen gedaan om te kijken of er een ander model opgestart kan worden. Om een beetje zoals de Formule 1, misschien meer op circuits te gaan rijden. En misschien ook meer met vaste selecties bepaalde wedstrijden. Zodat het makkelijker wordt om na te kijken. Maar ja, zolang de ASO, de organisatie van de Tour de France, dus nog zo machtig is. Is het heel moeilijk om een sport die al zo lang bestaat toch te gaan veranderen.
1: En het wordt dan ook wel wezenlijk een andere sport als je tot een circuit maakt.
0: Ja, of niet. Want het blijft altijd mannen of vrouwen die tegen elkaar fietsen.
2: Zou jij een voorstander zijn?
0: Als je het hebt over klimaat, en dan dus niet alleen over de hitte, maar ook over wat zo'n peloton eigenlijk uitstoot met z'n allen door zich steeds te verplaatsen over de hele wereld. Als je het hebt over veiligheid, over hoe je parcoursen het beste veilig kunt maken. Als je het hebt over aantrekkelijkheid van de sport, als je als newbie wil komen kijken. Dan zijn er eigenlijk alleen maar argumenten voor om die sport radicaal te hervormen. Als je het hebt over de fantastische historie en de geweldige verhalen en de traditie. Ja, dan zou ik het niet anders willen dan het nu is.
1: Juist, laten we het hebben over het vrouwenvoetbal of vrouwenwielrennen.
2: Het voetbal komt straks.
1: Maar ja, dat heeft wel een loop genomen tijdens jouw loopbaan. Dat is wel interessant eigenlijk. We vroegen natuurlijk ook naar je favoriete moment uit de vrouwentour. Wat is dat geworden?
2: Jij hebt iets gekozen uit de Tour de Femme, uit 2024. Ja. Vertel.
0: Ja, ik ben bij alle. Vier zijn het er nu, want het lijkt alsof het al heel lang is, de vrouwentour. Maar dit wordt de vijfde editie. Ik ben bij alle vier geweest voor de Vlaamse televisie. En de spannendste was die van 2024. Dat was de tour waarin Demi Vollering nog een keer zou gaan winnen. Dat was soort van in de sterren geschreven. Zij reed toen nog voor SD-Works. Dat was op dat moment de grootste, rijkste ploeg in het peloton. Maar daar speelden heel veel verschillende belangen in die ploeg. Die hadden ook Lorena Wiebes, die voor de sprints wilde gaan. En het liep ook niet allemaal even lekker meer tussen Vollering en haar ploeg. Want het was al min of meer bekend dat ze weg zou gaan. En ze reed in de gele trui en toen viel ze in een bocht. En haar ploeg reed door. Dat leek heel raar. Achteraf bleek ook dat daar niet echt was afgesproken dat er op haar gewacht zou worden. En ze bleek achteraf ook haar stuitje gebroken te hebben. Zij verloor de gele trui aan Kasia Niewiadoma. Dat is een Poolse renster. Een absoluut lust voor het oog. Die valt altijd aan. Ook altijd op de verkeerde momenten. En wordt daardoor altijd tweede. En hun gevecht, eindgevecht, zou uitgevochten worden op de flanken van Alpe d'Huez. Ja. Vollering die kon de gele trui nog pakken. Als ze maar snel genoeg omhoog reed. Uiteindelijk won ze de etappe. Maar ze won de Tour niet, want ze kwam 4 seconden tekort.
2: Nou, laten we even naar het fragment Alpe d'Huez luisteren.
9: De iconische aankomst op Alpe d'Huez. Mond uit in een sprint. Vorig jaar won ze de Tour met een ritzegen op de Tourmalet. Dit jaar al een tijdrit gewonnen, maar ze viel in Amneville. En dat gaat haar misschien wel de Touroverwinning kosten. Maar niet de ritzegen, want op Alpe d'Huez is het Demi Vollering met jump. Dan kan ze pas juichen. En nu moeten we gaan tellen, want 1 minuut 5 is het verschil voor Niewiadoma. Vollering stap van de fiets. Is helemaal klaar. 50 kilometer lang in de aanval geweest. Maar nu afwachten. 1 minuut 9. Dan moet Niewiadoma binnen zijn. Muziek wordt derde. Dan is het 1 minuut 5. We gaan tellen. En dan houdt ze 4 seconden over. Kasia Niewiadoma wint de Tour de France van na een ontknoping die niet te bevatten is. Die eigenlijk niet kan. Ze was de toerzegen halverwege Alpe d'Huez al kwijt. In het dal naar de Glandon. Maar ze pakt hem toch.
1: Ik vind het zo grappig aan sporten. Gaat het over 4 seconden. Daar ben je dan maanden voor aan het trainen. 4 seconden. Terwijl ik heb in het dagelijks leven nooit iemand gehoord die zei: goh, van der Wielen, let erop, je bent weer 4 seconden te laat.
0: Ja, maar vind je dat nou ook niet het fascinerende?
1: Ja, dat is fascinerend. Ja,
0: ja, dat je dus zo bezig bent als topsporter met 4 seconden.
1: Wat is dat nou op een mensenleven? Niets.
0: Nee, niks. Of met iets harder fietsen dan een ander. Wat doet het er eigenlijk toe? Als je het heel erg gaat plat relativeren. Maar juist daarom vind ik het zo gaaf.
1: Dat relativeren is de dood voor elke sport.
0: Ja, maar juist daarom is het zo intrigerend dat mensen daar dus echt elke minuut van de dag mee bezig zijn. Als topsporter, maar ook als volger, zoals ik. Het leidt zo mooi af van het dagelijks leven waarin 4 seconden er eigenlijk nooit toe doen. Het maakt iets zo groot dat eigenlijk niet belangrijk is, dat je daar dus ook helemaal in kan verdwijnen. En dat het, wat je ook aan sport ziet, mensen heel erg kan binden. Dat is denk ik wat we ook missen in de hedendaagse samenleving. Maar dat heeft sport nog wel in zich. Juist deze details. Juist iets wat in het normale leven niet belangrijk is, is in de sport het allerbelangrijkst. En ik denk dat die uitvergroting, dat het ook zo aantrekkelijk maakt.
1: En het is natuurlijk de gedachte dat het eerlijk is. Want het leven is niet eerlijk. Het leven is niet een gelijke wedstrijd met een gelijke start en gelijke kansen. En dezelfde regels voor iedereen. En in de sport willen we vasthouden aan die gedachte dat iedereen dezelfde kans maakt.
0: Ja, nou ja.
1: De praktijk is anders.
0: In principe maakt ook iedereen dezelfde kans. Maar topsport is ook inherent oneerlijk. Want niemand heeft hetzelfde lichaam. Je kan wel dezelfde omstandigheden creëren. En dat is wat we in topsport doen. Maar niemand heeft hetzelfde lichaam, niemand heeft hetzelfde talent, niemand heeft hetzelfde doorzettingsvermogen. Dus uiteindelijk zit daar natuurlijk ook een oneerlijkheid in. Als ik een groot talent voor wielrennen genetisch meegekregen blijkt te hebben, is dat toch ook heel erg oneerlijk.
1: Ja, ja, dus dan zit je al bij de geboorte.
0: Ja.
1: Maar ik dacht eigenlijk ook aan ja, de corruptie, het geld, het kapitalisme. De andere, ja, dat hebben we nu net met de FIFA toch ook een beetje gezien. Was dat nou zo'n eerlijk voetbaltoernooi?
0: Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Ik moet wel zeggen, omdat ik zelf zo in dat vrouwenwielrennen zit, daar begint geld wel een grotere rol te spelen. Maar zeker toen ik koerste, en eigenlijk tot een jaar of 5, 6 geleden, waren dat allemaal vrouwen die dat deden vanuit passie en vanuit overtuiging. En omdat ze dat gewoon heel graag wilden, want ze verdienden er nauwelijks iets mee. Dat heeft toch ook wel iets heel moois.
1: En er wordt nou, ook dat wel brengt vaak de gezegd, romantiek terug.
0: Ja, dat brengt de romantiek terug. Er wordt ook wel vaak gezegd van ja, nu er dus geld komt in het vrouwenwielrennen, de hoogste salarissen gaan richting 1 miljoen euro per jaar. Ja, wordt dat net als het mannenwielrennen? Ja, dat weet ik niet. Misschien ooit. Maar ik heb wel altijd de indruk dat het net wat puurder de vorm is nog.
1: Dat is de paradox van het wielrennen. We willen allemaal iemand zien die ontsnapt, terwijl je weet dat hij misschien wel geen kans maakt en zichzelf voorbij rijdt. En dan piepend in de berm ligt. Dat zijn de mooie momenten. Terwijl alles erop gericht is om dat soort toeval uit te sluiten.
0: Ja. Ja, en ik denk ook dat we van dat drama dus genieten. Want in elke koers zit een verhaal. En ik denk dat wielrennen daarom juist voor mij ook zo veel aantrekkingskracht heeft. Juist door die verhalen die daarin zitten. Heeft veel meer wat mij betreft dan voetbal. Bij voetbal is er een winnaar en een verliezer. Of je speelt gelijk. Bij wielrennen is er 1 winnaar en 159 verliezers. En iedereen heeft een eigen verhaal en heeft iets meegemaakt. En dat is elke etappe opnieuw. En wat we zien is maar een heel klein stukje van die koers. Daar achteraan bijvoorbeeld, daar gebeurt ook van alles waar we eigenlijk helemaal geen weet van hebben. Dus er is zoveel meer over te vertellen ook nog dan dat we nu eigenlijk zien en horen.
1: Want die andere 150 hebben ook een bovenmenselijke prestatie geleverd en gigantisch veel gefietst.
0: Ja, dat is heel grappig, want we doen dan net alsof sprinters bijvoorbeeld niet kunnen klimmen. Die rijden dan in de bus naar de finish. Een grote groep die dan binnen het tijdslimiet moet binnenkomen. Ja, ik weet dat deze tour een paar van die jonge gasten bezig zijn geweest die heel sportief zijn. Kunnen wij net zo snel als de bus Alpe d'Huez beklimmen? En dan denken ze van wel. Maar ook die sprinters die rijden ongelooflijk hard omhoog. Maar goed, die verhalen, dat zie je dan nauwelijks.
1: Wat is het verschil verder tussen mannen- en vrouwenvoetbal? Is de mentaliteit, of wielrennen, sorry, ik zit met voetbal in mijn hoofd. Maar is het een andere mentaliteit? Want je had het over de journalistiek, van het mag wel empathischer. Dat wordt ook wel gezegd over vrouwen wielrennen. Is dat iets dat jij herkent?
0: Ik denk dat steeds meer naar elkaar toe groeit. Vrouwen in de vrouwenkoers hebben nu ook toegang tot dezelfde mogelijkheden als de mannen op het gebied van trainingswetenschap en voeding en materiaal. En dat is ook in de afgelopen 10 jaar echt razendsnel veranderd. Maar wat ik net zei, dat het misschien iets puurder is, omdat dat gecorrumpeerde minder een rol heeft gespeeld, ook in het verleden. Er is best wel vaak aan mij gevraagd van, goh, heb je ook met doping te maken gehad? Ja, nee, ik niet. In de tijd dat Lance Armstrong gedopeerd met zijn ploeg door Frankrijk reed, ja, toen was er ook vrouwenkoers, maar niemand keek ernaar. En vrouwen hadden ook helemaal geen geld om doping te kopen. En natuurlijk kwam het wel eens voor dat er een individuele renster werd betrapt. Maar dat heeft echt een heel andere geschiedenis. Waardoor ik denk dat die geschiedenis, die zie je nu nog wel een beetje terug. Maar doordat het steeds meer naar elkaar toe groeit, denk ik wel dat de mentaliteit min of meer naar elkaar toe begint te groeien, ook in het peloton.
1: Wordt toch hetzelfde. Wat ook in jouw loopbaan een groot moment is geweest, is dat je op een zeker ogenblik je hebt uitgesproken over alles wat je als vrouw meemaakt in de sportjournalistiek.
0: Ja.
1: En je hebt onder meer een column geschreven, die vond ik heel indrukwekkend, over dat je moest carpoolen met een mannelijke collega die dan alle vrouwen die ook maar enigszins bij de productie betrokken waren, doornam op een seksuele manier.
0: Ja.
1: En het moment dat jij zei van, god, daar ben ik niet van gediend, was je een zeikerd en keerde zich dat tegen jou.
0: Ja, ik was. Dat werd me niet in dank afgenomen, nee, dat ik me daarover uitsprak. Dat is denk ik ook de reden dat ik nu vooral in België aan het werk ben. En toch
1: wat
0: vind
1: heeft
0: ik het,
1: je hier je carrière gekost, denk je dat?
0: Ja, als je niet meer uitgenodigd wordt, dan denk ik dat het je carrière kost, ja.
1: Ja, want zo ging het. Je had je uitgesproken en je werd gewoon niet meer gebeld.
0: Nee, zo ging het. Ja.
1: Maar ja, het is misschien een andere tijd, hoewel dat weet ik eigenlijk niet zeker of dat zo is. Maar het is natuurlijk best wel een onveilige werkomgeving als je met iemand een auto in moet delen die alle collega's even seksueel rangschikt.
0: Ja.
1: En dat jij daar niks van mag zeggen.
0: Ik denk dat dat toen op heel veel plekken gebeurde. Bij de publieke omroep zijn inmiddels grote onderzoeken verschenen naar grensoverschrijdend gedrag en vooral het falend leiderschap waaronder dat kon gebeuren. Maar de omroep is daar niet uniek in. Toen ik die column deelde, toen kreeg ik zoveel reacties uit allerlei takken van de samenleving. Dit gebeurt en gebeurde overal. En juist daarom vind ik het belangrijk dat we het met elkaar daarover hebben en over blijven hebben. Omdat ik denk dat de sport, het is zoiets moois en de sportjournalistiek ook. Ik vind dat iedereen daarin welkom zou moeten zijn en zich welkom in zou moeten voelen. En zich ook vrij zou moeten voelen om op een bepaald moment te zeggen van, goh, ik vind het niet oké wat je nu doet. En dat daar dan ook gewoon naar geluisterd wordt. Of dat het besproken wordt of wat dan ook. En ik denk ook dat hoe diverser de werkvloer is, hoe beter ook uiteindelijk het eindproduct.
1: Het levert gewoon betere programma's op die voor meer mensen interessant zijn.
0: Ja.
1: Was dat een spannend moment voordat je dan op send drukt? Je hebt het opgeschreven. Is er dan toch een moment van aarzeling van, goh, ja, ik kan ook gewoon wel gebeld blijven worden of het laten zitten?
0: Ik had toen intern alles geprobeerd om het bespreekbaar te maken. Daar had ik echt helemaal nul reactie op gekregen. En ik dacht, ja, er zijn nu onderzoeken verschenen waaruit blijkt dat ik niet de enige was die zo behandeld is. Ik vind het belangrijk dat we die maatschappelijke discussie voeren. Ik wist wel dat ik sowieso niet meer gebeld zou worden. Want dat was al een paar jaar zo. Dus ik dacht, ja, ik heb niet zoveel te verliezen. Ik vind ook als je een column hebt in een landelijke krant, als eerst Trouw en nu NRC, dat je met je stem af en toe ook dingen moet doen die misschien voor jezelf niet al te gemakkelijk zijn, maar die wel de maatschappelijke discussie verder helpen. Want je hebt invloed. En ik vond het belangrijk om die op dat moment op die manier aan te wenden. Omdat ik de vrouwen die na mij komen gewoon een andere werkomgeving gun. En dat het voor mezelf niet meer zou gebeuren. Ja, dat, ja helaas. Zo gaat dat vaak. Hè? Als je voor jezelf opkomt of je uitspreekt. Dat wordt gewoon niet overal gepruimd.
1: Nee, jij werd niet meer gebeld, maar dan zit er iemand anders in die auto.
0: Ja, maar ik denk wel dat we uiteindelijk nu zo ver zijn dat dat is veranderd. Ja.
1: Denk je dat? Zijn we in een betere tijd gekomen wat dat betreft?
0: Ik kreeg gisteren het productieboekje voor de Tour de France Femme van de VRT. En daar zijn natuurlijk ook soortgelijke dingen gebeurd. En op de eerste pagina stond, mocht je je onprettig voelen in bepaalde werksituaties, dit is het nummer van de vertrouwenspersoon. Aarzel niet om erover te praten. Ik denk dat dat gewoon veel prominenter ook aan werknemers gebracht wordt op dit moment. Dus ja, ik denk zeker dat we daar een stapje vooruit mee gegaan zijn.
1: Hoe kan het eigenlijk dat de sport in handen is gevallen van zoveel platte kereltjes?
0: Sport was altijd van mannen, hè?
1: Dat was hun domein.
0: Ja, vrouwen mochten ook niet sporten. Is ook heel lang, echt tot zelfs toen de eerste versie van de Tour de France voor vrouwen in de jaren 80 was. Dat is uiteindelijk mislukt, omdat er geen sponsors genoeg waren. Ja, toen waren er gewoon mannelijke wielrenners die zeiden, ik zie vrouwen eigenlijk liever in een mooi wit jurkje dan op een koersfiets. En zo is er heel vaak over vrouwen en sport gesproken. Dus ja, het was het domein van mannen. Dat is het heel lang gebleven. En ik snap ook dat het misschien heel fijn is voor sommige mannen als dat altijd zo was gebleven. Maar sport is voor vrouwen natuurlijk ook te gek. Dus ik denk wel dat die cultuur, waar misschien niet eens iedereen zich bewust van was, dat die op die manier is gevormd met alleen maar mannen. En dat als vrouwen daar dan misschien ook aan mee willen doen, dat dat toch even wennen is.
1: Ik noemde ook je succes in Vlaanderen. Je bent een BV geworden en nergens ter wereld
2: nou,
1: is het.
2: Een BV, het is een BN'er vermomd als BV'er. Een BV is natuurlijk bekende Vlaming. Je blijft natuurlijk gewoon in Nederland.
0: Ja, maar ze noemen me wel een BV in Vlaanderen.
1: Ja, bekend
0: in Vlaanderen.
2: Ja. Ja. Maar wat is dat toch dat die Belgen zo dol zijn op Nederlanders? Ik zit nu ook die slimste mensen België te kijken die op NPO3 worden uitgezonden. Dat is een en al Hollanders. Ja. Wat vinden,
1: Belgen zijn toch niet dol op Hollanders? Die ervaring heb ik niet.
2: Nou, wel steeds meer als ik de tv bekijk in ieder geval.
0: Ja, ik denk dat wij voor België veel meer een referentieland zijn dan andersom. Ik had bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen van 2024 een rubriekje op de Belgische Radio 1. En dat heette Olympisch Oranje met Marijn de Vries. En dan had ik elke dag lichtte ik een oranje atleet uit en dan vertelde ik daar een verhaaltje over. Maar je kan je toch niet voorstellen dat andersom zo zou zijn. Dus dat er een Vlaming op de Nederlandse Radio 1 hier tijdens de Olympische Spelen elke dag een rubriekje zou hebben over een Belgische atleet.
1: Onvoorstelbaar, nee.
0: Ja. Nee, dus dat is het, denk ik. Wat ik altijd hoor, zeker ook in de sport, er zijn toch best wel weinig Belgische vrouwen die echt iets durven te zeggen in de media. En dat vinden ze dan aan mij. Fijn dat ik. Maar ik ben dan ook nog wel zacht genoeg. Want die echte Van Soendos zijn ze bijvoorbeeld enorm geschrokken in België. Die daar in een talkshow Bart Scholz, een Vlaamse presentator, op zijn nummer heeft gezet.
1: Dat was een mooi moment, ja. Maar daar schrokken ze van.
0: Dat land was helemaal in rep en roer. Dat zijn ze toch wel niet zo gewend dat het echt zo direct gaat. Ja. Ja.
1: En waarom is dat wielrennen in Vlaanderen zo religieus?
0: Ja, waarom is schaatsen bij ons zo religieus?
1: Ja, dat vind ik ook een vraag.
0: Ja, nou, ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Het zit echt in die volksaard van oudsher. Dus daar heb je dat historische en ook dat het in eerste instantie toch echt een mannenwereld was. Het begint in België nu ook heel erg te veranderen. Maar zoals wij het schaatsen beleven, zoals wij ons druk maken over 2 graden nachtvorst en komt er dan al een Elfstedentocht, zo verheugen Vlamingen zich op de Ronde van Vlaanderen. Dat is echt. En ze hebben het dan ook nog eens elk jaar. Hoe heerlijk is dat? Ja.
1: En je weet dat hij komt. Dat
0: je weet dat hij komt. Tenzij het dus vriest en sneeuwt, dan wordt hij afgelast. Maar dat is die gezamenlijke beleving. Iedereen beleeft het ook mee. Ook als je niet zo van wielrennen houdt of als je het niet zo snapt, die Ronde van Vlaanderen. Dat is toch echt wel, ze noemen het ook wel de hoogmis. En zo beleeft ook iedereen het daar.
2: Ja, de wielersport is ook in Nederland. Er zijn heel wat podcasts, hè, want het is een heerlijke sport om over te praten. En jij doet het ook in Vlaanderen samen met Linde Merkpoel. Wie is dat?
0: Zij is een Belgische presentatrice, radiopresentatrice van Studio Brussel onder andere. En zij is ook al een tijdje bezig met vrouwensport en wil dat net als ik op een net andere manier brengen.
2: Nou, laten we horen hoe jullie dat doen in de wielenpodcast Vlammen.
10: Vlammertjes, hallo. en welkom in de nieuwe feestelijke aflevering van Vlammen. Feestelijk omdat er misschien wel een heel pak nieuwe luisteraars meeluisteren die ons gevonden hebben via Sporza.
11: Ja, Linda, had jij ooit kunnen bedenken dat we een Sporza-podcast zouden worden?
10: Nee, maar we zijn het. Hadden we nooit van durven dromen toen we begonnen. Nog maar gisteren. Gisteren zijn we nog maar begonnen. En vandaag zijn we al hier.
11: Ja.
10: Welkom dus bij Vlammen, de podcast die houdt van het wielrennen, maar ook van de heldere uitleg.
2: Nou, klinkt als een goed duo.
11: Ja.
2: Twee verschillende stemmen, ook misschien wel twee verschillende meningen.
11: Nou, dat is wat je vaak ziet in wielerpodcasts, is dat het gaat om verschillende meningen. Maar zij is, ze weet inmiddels heel veel van wielrennen hoor. Maar zij is degene die eigenlijk dan niks weet en ik ben de specialist. En dat is ook onze insteek. Er is heel lang door manneke collega sportjournalisten tegen mij gezegd, ja, vrouwen die houden gewoon niet van sport. We hebben al zoveel geprobeerd om vrouwen te bereiken, maar ze kijken gewoon niet. En ik heb altijd gedacht, ja, volgens mij moet je het net op een beetje andere manier benaderen, want vrouwen zijn wel geïnteresseerd in sport, alleen ze beleven het een beetje anders. En dat is wat we proberen in deze podcast. Wielrennen heeft echt een superhoog instapniveau. Als je nu naar de Tour de France gaat kijken, ja, daar heb je echt wel lang voor nodig om te begrijpen wat er precies gebeurt. En het is ook in die zin een in-crowd sport dat je al snel dom voelt als je een vraag stelt van wat gebeurt daar eigenlijk, want ik snap het niet. Dat proberen wij open te trekken. Dus we baseren ons elke aflevering op 3 vragen van onze kijkers. Aan de hand van de recente koers. En dat gaan we dadelijk ook in de Tour de Femme weer elke dag doen. En dan leggen we gewoon uit wat er gebeurt. Omdat het is toch te gek om dat met elkaar te kunnen beleven. En waarom zou je publiek niet willen vergroten? En we zijn de eerste Sporza-productie ooit. Dus eigenlijk de Belgische NOS Sport. Dat meer vrouwen trekt dan mannen. Dus ook dat hele idee van het kan wel, ja, dat lukt ook.
1: En je bent ook daarbuiten een BV, want je wordt ook uitgenodigd voor spelletjes en evenementen en dat soort dingen.
11: Ja.
1: Hoe ver gaat dat?
11: Af en toe eens op een gala aanwezig zijn waar geld in gezameld wordt. En dat soort dingen, ja.
1: Nou, wat een wending in het bestaan.
2: Heeft
1: is
2: de slimste mensen al gebeld?
11: Nee, hebben ze nog niet gedaan. Ah. Nee.
2: Komt wel.
1: Nou, en dan straks het einde van de Tour. En dan gaan ze door Parijs. En ze gaan 2 keer de Champs-Élysées doen, omdat ze het wat hebben ingekort. Wel weer die kasseienrit door Montmartre. Dat vond ik vorig jaar een spectaculair succes. Ik dacht, dat kan helemaal niet. Daar kan je helemaal niet fietsen.
11: Ja, kan wel. Ja, ze hebben het tijdens de Olympische Spelen voor het eerst gedaan. En toen dachten ze, we gaan het herhalen in de Tour de France. Ja, fantastisch. Dat beeld, het is echt wel.
1: Het ziet er prachtig uit, maar ik zou niet willen ruilen met die mensen op de fiets.
11: Ik ben er ook omhoog gefietst tijdens de Olympische Spelen. Het valt best wel mee, hoor.
1: Met die kasseien en dat als het dan een beetje geregend heeft. En dan,
11: het is niet heel veel anders of erger dan de Vlaamse hellingen.
1: Die zijn ook echt verschrikkelijk. Nou goed, het is tijd voor de Radioweek.
12: De Mediaweek Awards Radio.
1: Ja, een terugblik op de Radioweek en dan ook nog het radiomoment van de week. Ron Vergouwen, wat heb je allemaal uitgekozen?
2: Ja, allemaal dingen die zijn ingestuurd door onze luisteraars. Want gelukkig luisteraars blijven ons tippen via perstribune@omroepmax.nl. Heel makkelijk, gewoon even een mailtje sturen met de zender en het tijdstip en dan vind ik het wel. Maar Pieter, als je nou zegt van Ron, je moet dat doen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dat is even belangrijk om te zeggen. Eerste radiobloopers van afgelopen week. Afgelopen zondag, en daar wilde jij natuurlijk naartoe, want jij had het over voetbal. Toen was de besproken WK-finale. Die was op deze zender tot in de nacht met veel passie te horen. Die werd verslagen door Frank Wielaert en Philip Koker. Maar ja, ook nieuwslezer Ismaël de Bruin doet zijn werk met heel veel passie.
13: Want we zitten in die extra tijd, 3 minuten. En we hebben 5 te gaan. Alcaraz, toptennisser. Hij zit op de tribune. Wil natuurlijk ook dat Spanje wereldkampioen wordt.
14: 20 juli, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal.
13: Het is heel gezellig.
14: De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke.
13: We zijn nog bezig met deze finale.
2: Kijk, dat is toch die service die NPO Radio 1 je biedt. Sport en nieuws tegelijkertijd.
1: Ja, dat kan het menselijk brein best aan.
2: Tijdens de zomerweken zijn zo'n beetje alle vaste ochtend-dj's op vakantie en zijn er overal vervangers te horen. Maar bijvoorbeeld Q-Music-dj Joe Stam is nog niet helemaal gewend aan dat vroege opstaan in de zomer.
15: Het wordt 18 tot 23 graden.
16: Ja, dan zou nu het moment zijn dat mijn collega Joe het verkeersinformatie zou voorlezen. Ik krijg alleen een appje van Joe.
17: Jongens, ik wou dat het een grap was. Dat is het niet. Ik ben 2 minuten geleden wakker geworden. Mijn telefoon heeft een update gedaan afgelopen nacht.
16: En Danny, dit is een topstart van de zomervervanging.
2: Snap je eerste werkdag. Energiearmoede, dat was een nieuwsonderwerp deze week. Maar misschien wordt de omvang van het probleem een beetje overdreven. Tenminste, als ik nou NOS-nieuwslezer Kirsten Klomp luister, valt het eigenlijk best mee.
18: Er zijn nog steeds zo'n 500 huishoudens in Nederland die niet genoeg geld hebben om de energierekening te betalen.
1: 500 is nog te overzien.
2: Ja, nee, het is natuurlijk 500.000.
1: Ah ja.
2: Ja, maar goed, okay. Het klinkt wat positiever, hè, dit nieuws. Voor sommige mensen lijkt er maar geen einde te komen aan de ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump. Dat geldt denk ik ook zeker voor historicus Maarten van Rossum.
19: Vanaf het moment dat Trump aan de macht is gekomen, in januari van het jaar 1925, is alle steun voor de Oekraïne gestopt.
2: Voor sommige mensen lijkt het wel zo lang, hè?
1: Ja, het voelt als een eeuwigheid.
2: DJ Stefan Stassen, die bedankt bij de opening van zijn radioprogramma op NPO Radio 5. Zijn collega even, maar Stefan weet heel even zijn naam niet. En dat is niet het enige wat hij even niet meer weet.
20: Daniel Loewijs, commentaar over het sterrit, hè. Daniel Dekker, geweldig, lieve mensen. Van harte welkom aan boord bij de Magic Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 2.
2: Dat is het probleem dat al die DJ's van zender wisselen. Hè? Op een gegeven moment weet je niet meer waar je nou aan het presenteren
1: bent. Waar ben je dan? Ja.
2: Precies. Nou, straks hier in het Radio 1 Tourcafé bij onze collega's Henry Schut en Guylaine Plag een optreden te horen van Novastar en Zazie. En hopelijk gaat dat beter dan vorige week met Douwe Bob.
21: Vanmiddag speelt hij live bij ons op het Tourcafé podium Douwe Bob.
22: Huh?
21: Ja, je mag, Douwe.
22: Ik hoor helemaal niks.
2: Tot een lange middag.
1: Juist, en dan het radiomoment van de week. Wat is het geworden, Ron? Ja,
2: nou, deze week hadden NPO Radio 2 ochtend-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevecht een hele week uitzending vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. 4 ochtenden lang liepen ze mee met 45.000 wandelaars om hun verhalen te horen. En dat liep niet helemaal gesmeerd.
23: Ja, de sfeer is fantastisch. We hebben vandaag goede verbinding, dus we hebben goede hoogte. We vandaag lekker... Nou ja, we beginnen met frisse moed aan deze derde wandel.
24: Hier zou voor...
2: Dan is het een lange ochtend, hoor. Als je dan
1: ja,
2: drie
1: als die lijn het net niet doet. Ja.
2: Ja, er was zelfs een dag, toen was het zo erg dat de collega's in de studio het urenlang moesten overnemen.
25: We proberen echt zo snel mogelijk de verbinding te herstellen. Maar tot die tijd moet je het met mij doen. Alfred hier live vanuit de studio. Goedemorgen. En Petra, die stuurt een appje. Kunnen jullie JW en Jeroen niet gewoon bellen? Dan krijgen we nog iets mee.
26: Dat is ook een idee.
25: Wel een idee.
27: Hallo, goedemorgen.
25: En Jeroen,
27: hi, goedemorgen.
28: Hallo.
27: Ja, maar het is wel belangrijk dat je wel weet dat we niet onze snor drukken. Wij zijn inmiddels nog steeds keihard aan het wandelen richting Els, hè?
26: Kijk, we staan ze nu al niet meer.
2: Ja, het was één doffe ellende. En dat is extra jammer, omdat het ook de afscheidsweek van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten was bij NPO Radio 2. Vrijdag nam Jeroen na 14 jaar afscheid van de NPO. En Jan-Willem zelfs na bijna 30 jaar. En ik moet toch even in perspectief zetten. Jan-Willem heeft ooit 3FM Glazen Huis bedacht. Okay. Hij heeft als DJ de meeste jaren van iedereen de top 2000 gepresenteerd. Hij won met zijn ochtendshow Jan-Willem start op als enige naast Edwin Evers 2 keer de Gouden Radioring voor het populairste programma. Kortom, dat is toch iemand die wel wat bereikt heeft. En vrijdag nam hij dus afscheid.
12: Het radiomoment van de week.
29: Toen ik het hoorde van jullie dat jullie weggingen, dacht ik, vond ik heel moeilijk. Ja. Ik ga het ritueel missen, maar misschien hoort het juist er ook bij dat het nu het ritueel anders gaat worden. Wel samen, maar we gaan een reis ergens anders voortzetten.
30: Ja, zo is dat. Hetzelfde ritueel in een andere omgeving, waardoor er weer nieuwe dingen ontstaan.
31: Jeroen, weet je wat het is? Ik heb niet alleen natuurlijk van onze luistervrienden en vriendinnen genoten, maar ook van onze samenwerking de afgelopen 8 jaar. Ja, dan is het ook mooi en belangrijk om dat soort dingen te benoemen. En het geldt ook voor alle collega's bij NPO Radio 2.
2: Maar jij wel niet bij Radio 2 gezeten?
31: In 1998 was mijn allereerste invalbeurt.
2: Nou,
31: en toen via de Radio 2 Muzieknacht uiteindelijk in 2006 mijn allereerste programma op NPO Radio 2, De Gouden Greep. En dus eigenlijk al 20 jaar iedere werkdag te horen op deze zender. Dus dat is iets wat we achterlaten met heel veel trots.
2: Een nieuwe uitdaging noemen we dat, hè? Want hij gaat naar John de Mol, naar Radio 10. Dan gaat hij het nieuwe ochtendshow weer samen met Jeroen Kijkendevecht doen. En Jeroen Kijkendevecht blijft natuurlijk ook te horen in jouw favoriete programma B&B voor Liefde, wat jij gaat kijken, wat je me net vertelde, Pieter.
1: Ja, dat ga ik allemaal volgen vanaf hier. Nou, tot zover de Media Week en de nieuwe die is dus begonnen. Dankjewel, Ron Vergouwen.
2: Ik hou me hard vast, hoor.
1: Ja, Marijn de Vries, dank je hartelijk voor je komst en veel plezier met zowel het einde van deze tour als de vrouwentour zometeen. Straks, na 2 uur, dan begint de Tour de France, het Tourcafé. Fijne zondag.
32: Samen Max.
12: Meld je nu aan
0: voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
5: VPRO Zomergasten. Vanavond 7:15 op NPO 2.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL Pot 3,49.
3: NPO Radio 1. 2 uur.
4: Allemaal, ja, de slotdag van de Tour de France wordt iets anders dan oorspronkelijk gepland. Hè. Parallel aan deze ronde van Frankrijk gingen de afgelopen weken die bosbranden het hele land door. Die teisteren het land. En omdat er door die branden een tekort is aan hulpdiensten rondom de Tour de France, is die laatste etappe een stuk korter. Maar nog wel steeds met een scherprechter de Montmartre. Kort, maar hevig.
5: Ja, en deze uitzending wordt juist lang en intens, want we loodsen jullie naar de klok van 8 uur tot na de finish op de Champs-Élysées. Met ook andere sport, de Formule 1 race van Hongarije komt er straks aan en een dubbele portie live muziek is er van de Nederlandse damesgroep Zazie, gespecialiseerd in het Franse lied. En zometeen met singer-songwriter Novastar vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Kom op deze slotdag, het is er echt het weer voor hoor. Nog even een bakkie koffie doen of een biertje bij ons. Nu het nog kan, want we zijn nog maar 6 uurtjes geopend.
4: Dan gaan we nu naar het NOS Journaal met Jan van der Putten.
6: Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te bestrijden. En ook beschikken ze niet over genoeg mensen. Vandaar dat die toeretappe ingekort is. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, vertelt verslaggever Simone Langejam.
7: Er zijn 2 mannen opgepakt, eentje van 19 en 21 jaar. Die werden dan afgelopen nacht aangehouden. Zij zouden met vuurwerk bezig zijn geweest en dat hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. En in een plaatsje verderop in Lormont en een voorstad van Bordeaux, daar is gisternacht een 33-jarige ambulancebestuurder opgepakt. Hij zou in een dronken toestand struikgewas in de brand hebben gestoken. En als je hier ook bent, dan zie je ook wel hoe gorddroog het is en ook hoe gevaarlijk dat is. Ja, om letterlijk met vuur te spelen, want je ziet wat er kan gebeuren.
6: De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. En zolang die niet onder controle is gebracht, kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, zegt correspondent Gien Balduk.
8: De politie is op zoek naar Abdul B. Het is een 21-jarige man die woont in Berlijn, die daar ook geboren is, in de buurt van waar de aanslag heeft plaatsgevonden. Zijn ouders komen uit Libanon. En onduidelijk is nog wat precies zijn motief is, maar de politie heeft wel al laten weten dat hij uit een radicaal islamitisch milieu komt en dat hij ook bij de politie bekend stond voor een aantal geweldsdelicten. Een aantal Duitse media melden intussen dat deze Abdul B. ook al in beeld was voor de mogelijke voorbereiding van een terroristische aanslag en daarvoor ook in voorlopige hechtenis is gehouden. Maar dat is nog niet bevestigd door de politie.
6: Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in Amsterdam na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered. De vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en sonarapparatuur. En het weer voor vandaag bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag.
4: Jan, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer. Tim Schaap, goedemiddag.
9: Hi, goedemiddag. Het rijdt hier en daar wat langzamer in het land. Onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Een file vanaf Vinkeveen tot aan Amsterdam Zuidoost. 7 kilometer, een kwartier extra. Dan de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. File vanaf knooppunt Ouddijk, ongeveer een kwartier. En dan wordt er gewerkt aan de Moerdijkbrug, de A16 richting het noorden, dus richting Rotterdam. Je hebt daar één rijstrook minder en daarom 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Zonzeel.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
13: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget?
14: Van de Laar van Efferen Studios.
15: Check vandelaarvaneffen.nl.
14: Van de Laar van Efferen Studios.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
16: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar eens vanzelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
17: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
18: Fix die ruit voor je vakantie.
19: Opgelost. Autotaalglas.
17: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
20: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
21: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
22: Dit kon wel eens een dag worden waarop Pogacar zegt, doe maar, pak hem maar.
23: De klim van de Galibier.
22: 18 kilometer klimmen aan 7%.
23: Allemachtig.
22: Je wordt helemaal leeg gezogen.
23: De groep met de gele trui daarachter. Nu begon ook aan die afdaling.
22: Oh, Koes gevallen nu wel. En oh, wat goed dat daar net stond.
24: Ik heb nog het kippenvel op mijn armen staan.
22: Die gaan ze niet meer pakken. Richard Carapaz, smaakmaker van deze Ronde van Frankrijk.
24: Wint hier de koninginnenrit.
22: Het is Pogacar gelukt. Isaac Del Toro is de winnaar van de witte trui in deze Ronde van Frankrijk.
25: To come together through the line on nowadays, I think is a memorable achievement.
26: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
27: Ja, goedemiddag. Ruim drie weken zelfs, zijn voorbij gevlogen. Dit is alweer de laatste dag van de Tour de France 2026. En daarmee ook de slotdag vanuit het Tourcafé. Goedemiddag allemaal. Ja, de eerste mensen hebben hun tafeltje en hun drankje al gevonden. Dat zijn wel de echte liefhebbers. Ja, van de Tour en van Radio Tour misschien ook wel. Want het duurt nog even totdat die slotetappe begint, Guilaine.
4: Ja, even.
27: Nou, duurtje of vier.
4: Ja, precies. Die slotrit is ingekort, hè, heeft u meegekregen, vanwege een tekort aan politiecapaciteit rondom Parijs. En dat heeft weer te maken met die bosbranden in andere delen van Frankrijk. Dus, we hebben nog even. Betekent in ieder geval dat we straks niks hoeven te missen van de Formule 1 race, de Grand Prix van Hongarije, met Louis Dekker en Jeroen Blekemolen ook hier.
27: En alle tijd ook om te genieten van een dubbele portie live muziek hier op ons Tourcafé podium. Later in de middag van het Nederlandse damestrio Zazie. En nu van de internationaal succesvolle singer-songwriter Novastar.

0: Nova Star, zometeen speelt hij Wrong and the Best is Yet to Come. En hij komt ook nog met zijn gloednieuwe liedje, een paar dagen geleden pas verschenen.
1: Dus ik zou zeggen, ben je in de buurt van Hilversum? Of nou ja, als je in Heerenveen woont, red je het ook nog steeds
0: op
1: tijd.
0: Laten we zeggen, als je nu vanuit Berlijn vertrekt, dan ben je nog op tijd voor de etappe.
1: Precies, heb je zin en tijd om even langs te komen? Kom gewoon langs hier in het Tourcafé. Gratis entree, ook op deze laatste dag van Radio Tour de France. Radio Tour de France.
2: Goedemiddag. Dimanche 26 juillet.
3: Ja, goedemiddag, hallo. Hey.
2: 21e étape.

0: Ik zie een man op de motor als ik dit liedje hoor. Ja. Born to be Wild van Steppenwolf.
1: Echt alles klopt, hè? Zelfs dat wilde.
0: Ja.
1: Toch? Man on, onze man op de motor, Sebastian Timmerman.
0: Het verwilderde wel, denk ik, na 3 weken.
2: Ja. Zo'n lekkere chopper, inderdaad.
1: Ja.
2: Lekker op het gemakje zo'n beetje over die Amerikaanse wegen rijden. Heerlijk lijkt me dat.
1: Ja. Ja. Dat was niet bepaald bij de afgelopen 3 weken.
2: Nee, het was gejaagd, het was snel, het was flitsend, het was opletten geblazen. Maar het was ook wel weer een avontuur. En ja, ik blijf me altijd bevoorrecht voelen dat ik dit mag doen. Dus dat, elk jaar weer opnieuw zie je dingen die je verbazen en verrassen. En dat proberen we dan maar zo goed mogelijk op de radio over te brengen.
1: Nou, dat
2: en op televisie.
1: Mag ik toch wel zeggen, dat lukt bijzonder goed, vind ik in ieder geval.
2: Het was een mooie spetterende tour.
1: Mooi, hè? Ja. Ik zag een plaatje op de socials, die jullie even gewoon met het ploegje een hapje aan het eten waren. Glaasje wijn erbij. Even een soort laatste avond.
2: Ja, ik werk altijd samen. Dat doen we al jaren, sinds 2015. Eigenlijk alles wat met de motor te maken heeft is van een Frans bedrijf en wordt geregeld door een Frans bedrijf. En nou ja, om logistieke redenen verblijf ik dan altijd bij die Fransen tijdens de tour. Dus ik zie mijn collega's alleen van de NOS alleen bij start en soms bij de finish. Dus inderdaad, met het groepje Fransen en Kevin natuurlijk hebben we gisteravond de tour gewoon op een rustige

0: Alles wat met de motor te maken heeft is van een Frans bedrijf en wordt geregeld door een Frans bedrijf. En nou ja, om logistieke redenen verblijf ik dan altijd bij die Fransen tijdens de Tour. Dus ik zie mijn collega's alleen van de NOS alleen bij start en soms bij de finish. Dus inderdaad, met het groepje Fransen en Kevin natuurlijk hebben we gisteravond de Tour gewoon op een rustige maar gezellige manier alvast een beetje besloten.
1: Ja, ja, want vandaag wordt in die zin een makkie voor de renners. De laatste etappe dus ingekort, ja. Van 133 naar 89 kilometer. Hoe is dat eigenlijk ontvangen in het peloton, Sebas?
0: Ik denk dat driekwart van het peloton het wel prima vindt. Dat die parade er niet bij is en gewoon straks naar de Champs-Élysées. We zijn trouwens wel in Thoiry, dat plaatsje waar dus de start zou zijn. Daar vindt wel gewoon de ploegenpresentatie plaats. Want ja, die plaats heeft natuurlijk wel diep in de buidel getast... Mm-hmm. Om de Ronde van Frankrijk daar naartoe te halen. En als straks één voor één alle teams zijn gepresenteerd... zoals dat elke dag bij elke startplaats gaat... dan gaan de renners terug in de teambussen. Gaan ze in konvooi naar Parijs, naar het Place de la Concorde. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of ze daar nog gaan warm rijden. Op de rollers bijvoorbeeld. Of dat ze koud gaan starten. Tegen zessen. En dan worden dus daar alleen de lokale rondjes gereden. Ik denk dat driekwart van het peloton het wel prima vindt. Alleen ja, de ploegen en de renners die wat te vieren hebben. Pogacar natuurlijk. Lidltrack met Mats Pedersen. Richard Carapaz. Bergtrui en uitgeroepen tot de renner met de meeste strijdlust. Die zullen het misschien wel jammer vinden. Want het scheelt toch weer een paar unieke plaatjes en foto's.
1: Ja. Want er is geen uitgebreide champagne-tour dus ook nu.
0: Nou, dat vraag ik me dus ook af. En daar hebben we het intern met de wielermensen bij de NOS ook wel over gehad. Wat zullen ze gaan doen? Want ik kan me toch ook niet voorstellen dat ze dat eerste rondje op de Champs-Élysées rustig aan gaan rijden voor dat soort foto's. Want dat is op de steentjes van de Champs-Élysées eigenlijk bijna niet te doen. Dan stuit hij het nog erger van links naar rechts. Ja, dan kun je maar het beste gewoon aan een hoge snelheid overheen rijden. Dan doet het ook pijn, maar wel wat minder pijn. Nee, ik denk dat het straks gewoon een soort eerste na-tour-criterium gaat worden. Vlag naar beneden, startschot klinkt. Misschien wel uit de hand van de burgemeester, wie zal het zeggen. Ja, dat hebben we ooit een keer gehad, inderdaad. Daarna is die nooit meer teruggekeerd. Nou ja, vandaag dus een soort van. Ik ben wel benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat. Maar ik denk dat de meeste renners het wel prima vinden. Ja.
1: Het lijkt me ook wel ergens leuk als ze wel die flesje champagne nog dicht meenemen over al die kasseien.
2: Maar als ze dan opengaan, dan gaat het ook goed. Ja. Ja.
0: Nee, dat is bijna niet te doen. Of misschien dat er nog wel wat extra champagne momentjes hier zullen plaatsvinden in Thoiry. Of in de bussen natuurlijk. Maar we gaan niet zien. Die parade die is geschrapt. Overigens mogen we met de motor wel drie rondjes mee op de Champs-Élysées, de eerste drie. Dus ja, niet over de Montmartre, maar wel de eerste drie traditionele rondjes. Dus dat wordt een korte, maar krachtige paar bijdragers. Ja. Een minuutje of 25 en dan is onze Tour voorbij.
1: Kijk, dan toch even die Montmartre, Sebas. Vorig jaar was dat natuurlijk een aardig spektakel. Ook tussen Van Aert en Pogacar. Wat verwacht je vandaag?
0: Ik denk dat het wel weer spektakel gaat worden. Voorlopig is het droog. Vorig jaar werden de klassementen bij de eerste passage op de Champs-Élysées gesloten omdat het regende. Het is nu droog. Het zal wel weer spektakel worden. En ik denk dat er nog genoeg renners zijn die daar willen gaan aanvallen. Fransen natuurlijk, want die hebben nog altijd geen ritzegen. Dit kan de derde Tour pas in de geschiedenis worden na 1926 en 1999 zonder Franse ritzegen. Dus ik denk dat we wel een aantal Fransen in de aanval gaan zien. Maar ook renners als Mathieu van der Poel. De aanloop trouwens en de weg terug vanaf de Montmartre naar de Champs-Élysées is iets veranderd. Maar het blijft uitnodigen tot aanvallen. Dus misschien Remco Evenepoel wel. Hè? Die werd op dit parcours, een soort gelijk parcours, Olympisch kampioen op de weg. Dus ja, misschien dat we dat soort de echte klassementsrenners ook nog wel gaan zien. Zolang het maar droog blijft.
1: Dat zorgt voor heel wat minder gladheid wat dat betreft inderdaad. Oké, wij gaan jou straks weer spreken en zien. Dankjewel Sebas.
0: Tot straks.
3: Jouw eigen tourquiz.
2: Ja, eentje geven we er nog weg. Tenminste, als de quizzer het redt tot over de kol van de buitencategorie. 1 niet kapot te krijgen, vergeet me nietjes, blauw wielershirt 2026. De laatste jouw eigen tourquiz komt er zometeen aan. Opgeven voor volgend jaar, dat kan al. Bedenk dan jouw favoriete onderwerp rondom de Tour de France. En meld je op mailadres radiotourquiz@nos.nl of stuur ons nu een appje op de NPO Luisterapp. De kandidaat van vandaag stelt zich aan je voor.
4: Bontarde die toerende. Mijn naam is Barry Bakker, 51 jaar en sinds 2006 woonachtig op Doucy-Corsau. Wielrennen in het algemeen en Tour de France en Radio Tour de France in het bijzonder lopen al voor ongeveer 40 jaar als een rode draad door mijn leven. Ik heb me opgegeven voor deze quiz. En aangezien ik niet iets specifieks kan verzinnen als onderwerp

0: om mij te testen, heb ik aangegeven dat ik graag vragen wil over de Tour de France vanaf 2000 tot het heden. Ik hoop dat ik straks de juiste antwoorden heb. Tot straks!
1: Dat hopen wij natuurlijk ook voor Barry Bakker. Al was het maar omdat hij van de andere kant van de wereld meespeelt. De Tour de France dus, laten we zeggen, deze eeuw. En dat spelen we dus in het volgende uur.
2: Jouw eigen tourquiz.
3: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
2: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
3: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
1: De eerste tourartiest van deze extra lange dag is iemand die drie liedjes bij ons is en dan heel hard gaat racen naar Frankrijk. Nou, dat is wel leuk. Wat heb jij met fietsen, Joost?
4: Ik fiets elke dag van mijn dorpje naar Antwerpen. Dat heb ik met fietsen.
1: En wielrennen zelf?
4: Nee, ik ben geen wielrenner. Ik heb het de jaar niet kunnen volgen, omdat ik vol in het week Belgisch WK natuurlijk zat.
1: Oh, nou krijgen we die. Maar dan moet ik toch eventjes kritisch zijn. Je bent eigenlijk Nederlander, toch?
4: Ja, inderdaad. Maar ik fiets waar het me uitkomt eigenlijk.
1: Ja, precies. Opgegroeid in België. Dat was me wel wat, hè, dat WK-avontuur van de Belgen.
4: Ja, het was spannend, op zijn minst gezegd. En het was ook, we hadden een hele goochelende manager eigenlijk. Maar nu is het Mark van Bommel die het gaat doen.
1: Ja, wat vind je daarvan?
4: Ja, dat vind ik geweldig.
1: Ja?
4: Ja, daar heb ik veel geloof in. Eindelijk voel ik wel dat er een aansluiting is, ja. Ja.
1: Die heeft mooie tijden al meegemaakt in België, dus die staat daar goed op.
4: Ja, en die heeft ook de Nederlandse houding, weet je. De Nederlanders zijn altijd een beetje assertiever, zeg maar. Hey, wij hebben andere kwaliteiten in België, uiteraard. Maar een beetje de sterke man en zo, die hadden we nodig.
1: Ja, bij voetbal kan ik me dat voorstellen. Dan heb je dus een coach nodig die vanuit Nederlands oogpunt de Belgen wel even gaat leiden naar nog grotere successen dus?
4: Wees gewaarschuwd, zou ik zeggen.
1: Want valt die Nederlandse mentaliteit eigenlijk altijd goed in België? Ik vind andersom juist die Belgische mentaliteit zo lekker.
4: Weet je, het zijn twee totaal verschillende culturen. Mensen onderschatten dat echt heel erg. En ik ben een beetje de best of both worlds. Ik ben geboren in Sittard, maar ik woon sinds mijn vierde in België. Dus ik ben een beetje een mix van de twee.
1: Ja, en dat, maar terwijl het naast elkaar ligt, hoe kan dat eigenlijk dat het zo verschillend is?
4: Ja, gewoon twee andere culturen. Ik kan er een boek over schrijven eigenlijk, maar laten we dat maar niet doen.
1: Nou, misschien ooit nog eens, maar doe eerst nog maar een paar hele mooie platen. Eén ding hebben de Belgen en de Nederlanders gemeen. Ze houden allebei enorm van jouw debuutsingle. Want jouw toch wel bekendste track is jouw debuutsingle. Wat heeft dat jou gebracht?
4: Dat is liedje Wrong en dat heeft mijn leven totaal veranderd. Dat heeft mijn carrière geschonken eigenlijk. Het mooie is dat ik dat geschreven heb in Eindhoven op een zolderkamertje. Dus het komt toch uit Nederland.
1: Ja, precies. Het liedje komt uit Nederland. Nou, laten we die dan eventjes nemen met z'n allen. Dames en heren, de tourartiest van nu is Nova Star met Wrong.

0: Nova Star met Wrong. Ja, ja, zullen we dan maar.
1: Ja.
0: Laatste keer.
1: De Tour ligt al redelijk in de plooi. Truien zijn verdeeld. Maar in onze voorspelcompetitie is nog volop spanning. Tot het laatste moment. Joris die staat met alleen de slotrit nog te gaan er het beste voor. Hij heeft 8 punten. Sebas miste gisteren de slag. Volgt met 1 punt minder. 7 dus. Het team analisten volgens mij kan echt niet meer winnen. Hè?
0: Nee.
1: 6 punten voor het sterrenensemble. Marcel Kittel, Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten, Helen van Dijk, Tom Velers en Stef Clement. En onderin hebben we Lucas en het team verslaggevers met 4 punten. Alleen Lucas heeft Evenepoel als eindwinnaar. Dus voor hem ziet het er eigenlijk gewoon niet rooskleurig uit.
0: Nee, want hoe zit het dan? Vandaag geven we nog 1 punt weg, zoals altijd, voor het juist voorspellen van de etappenwinnaar. En op de eindstreep komen er dan 4 punten bij voor wie Pogacar heeft voorspeld als nummer 1 in het eindklassement. Dat is dus iedereen, behalve Lucas. Lucas heeft Evenepoel. Nou ja, het is nog niet voorbij, dus je weet niet wat er nog zou kunnen gebeuren. Maar in principe krijgen alle teams er straks 4 punten bij. En dan zit het hem dus in die laatste voorspelling van deze slotetappe.
1: Nou, gaan we beginnen met het team verslaggevers. Han, goedemiddag.
0: Hebben we Han al?
2: Han is er nog niet.
0: Nou, Han moet nog even nadenken. Je vraagt je af waarom, want de verslaggevers kunnen toch niet meer winnen. Of misschien ligt Han ergens in een hoekje te huilen, want ze staan laatste
1: of
0: natuurlijk.
1: Of kop in het zand, dat kan ook nog.
0: Ja, kijk of Lucas er dan wel is, want die gaat waarschijnlijk laatste worden. Hallo Lucas.
3: Hi, hallo. Ja, ik ben er wel hoor.
0: Tuurlijk. Man van je woord, dus ook nu.
3: Wacht, dit ik is... wil even wat proberen.
0: Ja,
3: kom maar. Doe eens even gillen.
0: ze horen je wel, maar jullie staan niet open.
1: Jullie moeten even gillen met z'n allen. Ja.
0: Hallo Toolcafé, zegt Lucas.
1: Kijk, het is nog iets rustiger.
0: Ik mis jullie.
3: Ja, ik mis jullie heel erg.
0: Bij jou ook. Maar is dit om allemaal te verbloemen dat je gaat verliezen? Of wat voor charme-offensief is dit?
3: Met mijn voorspelling van vandaag ga ik zeker niet verliezen. Maar de eindwinnaar is er niet meer in, denk ik.
0: En wie gaat er dan vandaag winnen?
3: Mathieu van der Poel.
0: Hey, Mathieu van der Poel.
1: Wat verrassend.
3: Ik ben deze hele tour ben ik of voor een Nederlander of voor Pogacar gegaan. En Olaf Kooi heeft een puntje geleverd. Mathieu van der Poel. Nee, kut, die wilde ik. Nee, Mathieu gaat me vandaag een pool geven. We gaan er gewoon lekker voor en let's go.
1: Kijk.
0: That's the spirit. We spreken je later nog, Lucas. Want de tour is niet voorbij voordat jij Yellow van Coldplay aan ons hebt laten horen. Dus tot straks.
3: Yo.
1: Dan gaan wij naar Han of Tom?
0: Ik denk Tom Velers.
1: Tom Velers. Ja. Tom. Hallo, hallo, hallo.
0: Tom, ben je daar? Jongens.
1: Maar durft ook, nou niemand meer?
0: Nou, ik denk dat het toch te maken heeft met dat... Er zijn hier natuurlijk 3 teams, 3 equipes heel erg teleurgesteld. Want die kunnen allemaal niet meer winnen. Moet je voorstellen dat je met Tom Dumoulin in een team zit.
1: Ja.
0: En met Marcel Kittel. Mm-hmm. En met Ellen van Dijk. Mm-hmm. En met Annemiek van Vleuten. En dan krijg je het nog steeds niet voor elkaar om Sebas en Joris te verslaan.
1: Nee, en dan eindig je als een plekje in de middenboot.
0: Dan zit je ergens met schaamrood op je kaken natuurlijk. Stef Clement en Tom Velers. Nou, zullen we dan maar gewoon gaan naar de 2 mannen waar het om gaat? Zijn die er wel, jongens? Wie hebben we aan de lijn? Ik doe gewoon een Van Duintje. Ja. Wie hebben we hier aan de lijn? Joris? Sebas? Komt u er maar in.
4: Ja, dat hoor ik. Nee, Joris Sebas. Eerst moet Joris.
0: Ja. Nee, maar Joris, ben je
4: Joris
0: er?
4: Joris moet eerst. Want Joris is koploper.
0: Joris, geen spelletje spelen nu. Ben je er?
5: Ik ben er.
0: Ja, Joris is er.
1: Je hield zich gewoon de hele tijd stil.
0: Ja, die dacht. Ik
1: doet het erom, jij.
0: Ja, nee, als jij...
5: 9 uur vanmorgen al ingebeld. Want ik ben zo... Ja. Zo lang zit ik al klaar om dit te gaan zeggen.
0: Je snapt natuurlijk wel dat je eerder moet dan Sebas. Zodat je niet in zijn wiel kan gaan zitten. Jij staat bovenaan. Nee. En dan is de verplichting... Dan voorspel jij in de laatste ronde als eerste. En dat is dus nu. Wie gaat er winnen vandaag?
5: Nou ja, ik voel mij Pogacar en dan is Sebastian Del Toro. Ik wil hem wel meenemen dat hij tweede kan worden in mijn wiel. Maar ja, ik ga natuurlijk wel Van der Poel spelen.
0: Ja, dat is dan weer het voordeel als je eerst mag. Daar heeft voor Sebas dan nu helemaal geen zin. Ja. Wil je dat nog verder verklaren, Van der Poel? Het is wel duidelijk, denk ik. Hè?
5: Nou, het is een voor de hand liggende. Het is een heel lastige te voorspellen vandaag. Pogacar kan ook winnen, hoor. En Evenepoel kan winnen, maar zelfs met spelers kan winnen. En misschien wel ook gewoon Olaf Kooi of zo. Als het allemaal weer anders loopt, je weet het niet. Maar de meest voor de hand liggende op dit moment is in deze Tour na 3 weken... Mathieu van der Poel op dit parcours.
0: Mathieu van der Poel staat.
1: Zou het ook een beetje zand in de ogen strooien zijn? Nee, dacht iedereen kan winnen. Sebas?
0: Dat trapt Sebas niet in.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
4: Ja, ik wilde natuurlijk ook voor Van der Poel gaan.
1: Oh,
4: want het is 26 juli. En het is de verjaardag van mijn lieve Jasmijn, 10 jaar jong geworden vandaag. En ze is in Parijs, dus dat wordt een gezellige avond met z'n allen, met de familie. En zij zei ook vanochtend, speel van de pool maar. Maar ja, als ik dat nu ga doen, weet ik zeker dat ik niet win.
1: Ja.
4: Dus ja, dat is toch wel een beetje lastig. Dus we gaan de gok nemen. Ik sta natuurlijk met mijn motaar Kevin hier ook. Cavendish is zijn bijnaam en die heeft mij de afgelopen 3 weken op voortreffelijke wijze weer door Frankrijk gereden, berg op, berg af. En Kevin kwam met de naam Jasper Philipsen. Die is best wel in vorm, komt ook wel een helling over. Dus ploeggenoot van Mathieu van der Poel, weet je wat, ja, ik heb geen andere keus. Ik moet iets anders zeggen dan Van der Poel, want anders win ik sowieso niet. Dus ik neem de gok en ga voor Jasper Philipsen.
0: Philipsen, en mocht Philipsen dus winnen, dan komen we nog terug bij Joris en Sebas. Want dan is het een gelijk spel en dan gaan we diep in de regeltjes duiken.
1: Ja, wat doe
0: en dan,
1: je dan
0: komt er een barragevraag.
1: Ah,
0: ja, een hele interessante, maar dat is alleen als het gelijk spel wordt. Tom Velers hangt dan nu toch aan de lijn. Ja, Tom, het is alleen nog voor de eer voor de slotdag. Wie voorspel je als winnaar?
6: Ik weet het. Ik ga inderdaad niet voor Van der Tjeu. Al is gegeven een hele goede kans. Ik ga voor Olaf Kooi voor vandaag. Die zag er kloek uit en die kan zeker een klimmetje overleven. Kan zich goed plaatsen, denk ik, voor de Mont Ventoux. En die, die kan, denk ik, zijn karretje aanhaken. Denk ik een klein groepje sprinten.
0: Als deze voorspellingen kloppen, gaan we wel een fantastische slotetappe tegemoet.
1: Dat is wel,
0: ja, ze kunnen niet allemaal winnen natuurlijk, maar als het tussen deze mannen gaat, dan wordt het een geweldig sensationele dag.
1: Eens kijken of daar de teamverslaggevers nog een duit in het zakje kunnen doen. Han, ben je er nu?
7: Ja, ik ben er. Ik sta in Thoiry bij de start en daar is de verbinding ontzettend slecht. Dus
1: okay.
7: Het moet ook even via een telefoonverbinding. Ik hoop dat jullie me kunnen verstaan.
1: Handkoek over, zeker wel. Zeg, Steven heeft jullie eigenlijk gered, hè? Wederom, zou ik zeggen. Hij is de puntenpakker in het team geweest. Carapaz, zei hij gisteren weer goed.
7: Ja, maar dat mag ik daar even wat bij zeggen. Dat was wel na overleg. Wij overleggen dat.
0: Alles gaat heel goed overleg daar in dit team, dat. Jullie je ziet wat een succes het oplevert.
7: Ik zei tegen Steven, zeg maar Carapaz.
1: Dat is overleg bij jullie. Jij zegt het en hij voert het uit.
0: En wat zeg jij vandaag tegen jezelf, Han?
7: Tegen mezelf vandaag zeg ik Tadej Pogacar.
0: Oh,
1: echt?
0: En hoe gaat dat tot stand komen dan?
7: Nou ja, die gaat uiteindelijk misschien wel alleen aankomen.
0: Oh.
1: Is dat een beetje de rekening vereffen van vorig jaar? Ook al is Van Aert het niet.
7: Ja, kijk, ik heb die man gisteren horen zeggen dat hij gaat koersen vandaag. Dat hij er zin in heeft. Hij zei letterlijk volgens mij, Wout is er niet. Dus hij heeft dan wel Mathieu. En het is ook een beetje een tactische keuze, want ik wil gewoon punten scoren.
0: Ja, punt.
7: en als ik Van der Poel zeg wat ik misschien wel meer denk, schiet dat niet op. Dus huppakee, alles of niks, Pogacar erin.
0: Ja. Had je deze spirit maar eerder gehad in deze tour, dan was het misschien nog wat geworden met de teamverslaggevers.
7: Pogi.
0: Alles is voor Pogi.
1: Laten we het nou nog even een paar uur gezellig houden, jongens.
0: Rienne van Plu. Klaar ermee.
8: NPO Radio 1.
1: 2:30 geweest, tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten.
9: De branden bij de Franse stad Bordeaux breiden zich uit. Volgens de burgemeester komen ze dichter en dichter bij de stad. En bereiden de autoriteiten zich voor op alle eventualiteiten. Evacuatie van Bordeaux is volgens de burgemeester niet aan de orde. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Tientallen mensen zijn gered, maar bijna 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door onbekende oorzaak in problemen. En schepen in de Zuid-Chinese zee schoten ter hulp en er werd een redding. Helikopter ingezet. In het Comomeer in Italië wordt nog altijd gezocht naar een vermiste Nederlandse toerist. Hij maakte een vaartochtje met zijn gezin. Hij wilde zijn zoon uit het water helpen, maar kwam toen zelf in problemen. En de landingstranden van D-Day in de Franse regio Normandië zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Het zijn de beroemde 5 stranden waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen.
1: Dankjewel Jan, dan weer naar het verkeer. Tim Schaap.
10: Ja, helaas hier en daar toch wel iets te melden. Nu ook een ongeluk op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel. Ter hoogte van Meppel-Zuid is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Jouren over de A7, de A6 en de N50. Verder ook nog andere zaken, zoals allereerst die Duitse grenscontroles. Nu op de A12 en de A76. In beide gevallen 10 minuten vertraging. En tot slot nog de Moerdijkbrug in de A16 richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 15 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er voorlopig 1 rijstrook minder.

0: Ik op deze laatste dag van Radio Tour de France. Julien Clerc met Elle voulait qu'on l'appelle Venise.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
2: Wat was dat schitterend Frans. Kan je dat nog één keer doen? Nog één keer.
0: Ja, Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Oké, zeg het maar. Dit was mijn eerste plaatje toen ik Radio Tour de France begon. Drie weken geleden.
2: Dat heet Ontgroening.
0: Ja, en toen durfde ik hem niet aan en zei ik alleen Venise.
2: Hoogste tijd voor het antwoord op de dagelijkse prangende vraag. Terwijl we aan een lekker bakkie koffie zitten. Heeft iemand die koffie? Het zijn toch alweer biertjes en colaatjes en allerlei andere heerlijke versnaperingen. Huele velo, waar is die fiets? Oftewel...
3: Jan Kees, waar ben je?
4: In de auto, op weg naar Parijs vanuit de Alpen. Dat is dus nog wel een paar uurtjes rijden, maar we zijn er bijna. De renners die zijn er sowieso al, dat weet ik zeker. Want die hebben gisteren de TGV gepakt vanaf het station in Grenoble. Ik was erbij. En daar zag ik dat nou vooruit. Het was geen Alpenbocht. Maar toch ook daar weer de nodige belangstelling voor die coureurs die er aankwamen. Niet op de fiets natuurlijk, maar met de bus. En ook toen weer dus luid gejuich. En de meeste aanmoedigingen ook daar weer voor Paul Sijk-Sas, de thuisfavoriet, de nummer 4 van het klassement. Maar alle coureurs die Parijs gaan halen, die stappen hier uit de bus en dus richting het perron. Huub Aerts, heb je wel een kaartje bij je?
5: Of ik al ingecheckt ben.
4: Ja, je moet nog met de trein?
5: Oh ja, daar heb ik me niet zo mee bezig.
4: Met welk gevoel stap je nu in de trein?
5: Ja, voldaan, opgelucht en gemotiveerd.
4: Zit er nog wat in?
5: Tot nu toe iedere dag... Of iedere sprintdag in ieder geval de kans gepakt. Dus ja, ga ik weer proberen.
4: Olaf Kooi, sprintetappe gewonnen in week 1. Daarna de bergen overleefd. Nu nog naar Parijs. Is dat nog een etappe voor jou?
6: Lastig. Ik denk, ja, het is natuurlijk niet meer de traditionele sprint op de Champs-Élysées. Dus ja, we gaan gewoon alles aan doen en kijken wat er nog in de benen zit. En ja, wat we met Montmartre... in de rit alsnog kunnen eindigen.
4: Oogjes dicht, wat doe je in de trein?
6: Ja, ik denk een beetje napraten. Inderdaad, misschien even oogjes dicht. Een beetje relaxed. Maar ik denk dat het best relaxed is op deze manier.
4: Ben jij ook iemand van de spelletjes zometeen?
6: Nou, ik kan je vertellen, na 3 weken fietsen zal het eerder even oogjes dicht zijn dan een spelletje.
4: Daar is de train driver. Bonjour.
7: Bonjour.
4: Bon voyage.
7: Merci, merci.
8: Ik weet niet of ze wachten op ons, dat is de vraag.
4: Ja, ze zullen heus wel wachten. Met welk gevoel stap je in deze trein?
8: Ik ben blij dat het op zit.
4: Eens even een plekje zoeken. Weet je waar je moet instappen?
7: Ja, ik denk hier, want hier gaat iedereen naar binnen.
4: En zo stappen ze hier allemaal in de trein. Pogacar natuurlijk, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en ook Sepp Kuss komt hier voorbij. Was heel dichtbij een etappe-overwinning, maar ging onderuit in de slotfase. Sepp, how are you now?
9: Ja, yeah, I'm okay. Ja, yeah, it could have been worse now that I've seen... The images, I have to be grateful that they put netting there and happy with that that the suffering is over.
4: Vlak voor vertrek, Julius van den Berg, nog eventjes iets lekkers te eten voor onderweg.
10: Ja, we gaan zien of het op tijd is, hè, want dat is ook weer het volgende.
4: Er staat een rij en de trein gaat zo weg.
10: Ja, precies.
4: Je hebt Parijs gehaald, man. Gefeliciteerd.
10: Ja, dankjewel. Nee, superleuk.
4: Wat verwacht je ervan?
10: Ja, gekhuis denk ik weer, hè, met superveel publiek en Montmartre. Ik ben benieuwd, Champs-Élysées, dus we gaan het zien.
11: Vanuit het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
2: Novastar is onze tourartiest. Ik wil je eerst eventjes hartelijk bedanken nog voor alle liedjes die je hebt gemaakt. Want die zijn namelijk ook zeer geschikt om te monteren als het om sport gaat. Luister even mee, zomaar één voorbeeldje van een paar weken geleden. Er is straks ook weer Formule 1. En een paar weken geleden gingen we ongeveer met iedereen van alles mis... in de Formule 1 race van Miami. En dat klonk toen zo.
12: The Miami Grand Prix is underway. Who's got the launch? It's Charles Leclerc. And yes, spin. It's a spin for Max Verstappen.
13: Toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
14: Daar is een spin van de Ferrari. Niet te geloven. In de laatste ronde gaat het mis met Charles Leclerc.
15: Very disappointed with myself. The last lap mistake is obviously all on me. And frustrating. And not the level where I should be

0: disappointed with myself. Was it somewhere along this trip to
1: Miami? Yeah. En dat sluit dan misschien wel prima aan bij wat jij vaak zegt over de liedjes die je hebt geschreven. Omdat mensen heel vaak aan jou vragen, waar gaat het nou eigenlijk over? En dan is jouw standaard antwoord, jij kan het beter jouzelf eigenlijk laten zeggen.
2: Nou, ik hou de mystiek altijd in ere. Dus ik leg het eigenlijk niet uit. Maar je kunt er wel uithalen, zeg maar, wat je er zelf kunt uithalen. Zoals jij straks vertelde over het liedje, wat jij mooi vond, zeg maar. Het heeft veel betekenissen, maar mijn nieuwe single, Today Yesterday, het gaat eigenlijk over verlangen. Dat is een liedje vol sentiment en verlangen naar iets. En dan, dat is eigenlijk het enige wat ik te vertellen heb daarover, snap je? Als je het gaat uitleggen, dan haal je de mystiek weg en is het minder interessant.
1: Dus eigenlijk is dit ook alles wat je dan over die nieuwe single, denk ik, qua betekenis kwijt wil, zodat wij er zelf mee aan de haal kunnen?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Bij mij is het ook altijd echt een combinatie tussen de tekst en de type melodie. En dit liedje gaat eigenlijk halfwege het nummer open. En dat is eigenlijk de salvation eigenlijk van het lied. Dus het bouwt helemaal op tot een bepaald punt. En dan komt de melancholie boven, zeg maar.
1: Ik heb veel concerten van je gezien. En dan vertel je soms wel eens over de totstandkoming van liedjes. En dan, als het dan gaat over dit, vraag ik me ook een klein beetje af. Weet jij zelf wel altijd helemaal waar je liedjes over gaan? Want ze overkomen je soms ook gewoon, toch?
2: Ja, ze overkomen me bijna altijd. En ik weet zelf natuurlijk waar het over gaat. Alleen geef ik het niet prijs. En dat heb ik in het begin zo gedaan en dat doe ik nog altijd. En daardoor ontstaat een soort mystiek, waardoor mensen komen vragen, ja, wat bedoel je? Ik voel er dit bij of ik hoor er dat in. En dat vind ik heel leuk, die puzzel, zeg maar. Ik leg die puzzel niet uit. En zo blijven liedjes ook voor mij veel langer meegaan. Het wordt nooit saai, zeg maar, want het groeit met je mee eigenlijk. En zo heb ik een aantal liedjes die nog steeds op radio te horen zijn en die ik nog live speel. En die blijven ook fris, omdat het niet helemaal uitgelegd wordt.
1: Ja, ik kom erop omdat een liedje van jouw derde plaat, Making Waves, een liedje is waarbij je ooit bij een concert vertelde dat jij 's ochtends, toen je wakker werd uit, nou, ik weet niet precies wat voor roes het was, ontdekte dat je die nacht iets had gemaakt. Dus je wist al niet eens dat je het had gemaakt, maar wist je dan daarna nog wel wat je dus eigenlijk had gemaakt?
2: Dat is echt een behoorlijke zware vraag.
1: Ja, ja.
2: Maar dat klopt, ja. Ik werd wakker en ik dacht, mijn recorder staat nog aan. Dus ik was in een bepaalde roes beland. En die heeft mij een liedje doen maken, wat ik eigenlijk niet wist. En dat blijkt dan een liedje te zijn wat jij heel erg mooi hebt gevonden.
1: Ja, klopt. Ja, dat wilde ik eigenlijk niet met iedereen delen, maar bij deze dan toch maar wel. Jij vertelde dat tijdens het concert, je vertelde dat verhaal erbij. En ik heb daarna 3 minuten staan janken tijdens dat concert. Omdat het zo prachtig mooi was. Dus beluister dat allemaal eens een keertje, dat liedje Making Waves. Dit is je nieuwe single, Today, Yesterday. Ook 's nachts ontstaan, toch?
2: Om 4 uur 's nachts, ja. Aan de keukentafel, terwijl mijn gezin in Frankrijk zat, ja. Ja.
1: We gaan luisteren. Dit is een paar dagen oud nog maar. Een paar dagen geleden uitgebracht. Novastar.

0: Gloednieuw van Novastar. Today, yesterday.
1: Mooi nummer, zeg. Er is meer dan alleen wielrennen vandaag. Formule 1 natuurlijk. De Grand Prix van Hongarije om 3:00. Zometeen dus al dan begint het. Met Max Verstappen vanaf de 4e startplaats. Commentator Louis Dekker, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Volgens mij zei hij gisteren toch 6e tegen mij.
2: Ja, het is net een hitparade af en toe, hè, Formule 1.
1: What happened?
2: Ze waren stout geweest. De coureurs hebben weer foutjes gemaakt. Hamilton naar achteren, omdat hij in de weg reed bij Piastri. Antonelli naar achteren, 3 plekken. Omdat hij niet genoeg van het gas afging bij de gele vlaggen. Gele vlaggen, moet je echt van je gas af. Dat kunnen ze allemaal monitoren. Daar hebben ze geen flitspalen voor nodig. Dan ben je gewoon het bokkie en dus gaat Verstappen. Nu kun je het wel volgen. Van 6 naar 4. Het zal hem niet heel vrolijk maken. Want hij was echt spetterchagrijnig gistermiddag. Hè? Ja, echt heel erg.
1: En dat had gewoon mee te maken. Hij zegt, het is gewoon waardeloos. Het is gewoon een niet bestuurbare bak waar hij in zit.
2: Ja, hij had maar 3 letters nodig. Het was helemaal, ik citeer nu, ruk. En dat woord gebruikt hij wel vaker.
1: Vind ik best netjes. Ik had nog een ander woord van 3 letters in gedachten.
2: 4 letters hebben we ook gehoord, ja, maar die waren Engels.
1: Ja, precies.
2: Maar het was echt dramatisch. Maar het was ook gemopper. En nog eens gemopper. Enorm contrast met donderdag in de mediasessie, de persconferentie. Toen hij zei, ik heb er wel vertrouwen in. Het gaat de goede kant op. We zijn er nog niet. Maar er is progressie, vooruitgang. En het is mijn tweede familie, bla bla bla. Dus toen ik hem gisteren hoorde, dacht ik, het lijkt wel een ander mens. Maar dan... Ja, dan stapt hij uit de auto en dan is hij nog woest. Dat maakt hem natuurlijk ook die winnende topsporter die hij is. Mm-hmm. De coureur die echt niet tegen zijn verlies kan. Zit ook in het DNA van de familie. Dus het is allemaal zo menselijk. Maar het was wel een enorm contrast. En ja, hoe ging dat liedje net? Today, yesterday.
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Het is een ander mens binnen een dag. En laten we maar hopen dat het vandaag weer gebeurt. Het is wel heel vaak zo dat als Verstappen op zaterdag niet in zijn hum is, fouten maakt of het gaat niet, dan blijkt hij ineens op zondag te kunnen toveren. Maar die toverpillen heeft hij wel nodig vandaag.
1: Ja, voordat we het over zijn kansen gaan hebben, even nog het andere Formule 1 nieuws van vandaag. Want definitief is er dus geen Grand Prix van Bahrein dit jaar, maar er komt wel een andere race voor in de plaats. Vertel eens.
2: Ja, ze hebben een eindelijk wat iedereen al een beetje aan zag komen. Er moeten natuurlijk Grand Prix bij. Er zijn er 2 gesneuveld door de oorlog. Dat was Bahrein en Saudi-Arabië, 2 stuks. De kalender ging daardoor van 24 naar 22 Grand Prix. En de Formule 1 is natuurlijk niet alleen een sport, maar ook een bedrijf dat miljoenen wil verdienen. Dus er moest een Grand Prix bij, liever nog 2. Want Qatar staat ook nog op de kalender, Abu Dhabi ook nog, allemaal onzeker. En nu komt Maleisië op de kalender tussen Azerbeidzjan en Singapore. Dat is logisch, want als je de wereldkaart voor je ziet, ja, dan snijdt dat hout. Met het transport, et cetera. Dus we krijgen 3 Grand Prix achter elkaar. Azerbeidzjan, Maleisië en Singapore. Singapore zit dan in oktober. Maleisië zit begin oktober, eind september in die hoek. Het meest curieuze, want de Formule 1 is altijd wel weer sterk in dingen ingewikkeld maken die simpel kunnen zijn. Die Grand Prix gaat heten de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Logisch, hè?
1: Ja, maar iedereen moet de credits krijgen, toch?
2: Ja, het heeft vooral met geld te maken, vrees ik.
1: Ik wou net zeggen, er zijn financiële zijn ook geld, belangen. Ja, ja, ja, ja, ja, die vooral, ja,
2: ja.
1: Jeroen Bleekemolen is hier in het Tourcafé. Ja, Louis, het verschil moet er zijn, hè?
3: Ja, wij zitten gewoon lekker hier.
1: Wij zitten gewoon hier lekker met mensen die meekijken. Ja, kijk, dat is fijn. Ja. Wij zwaaien terug intussen. Jeroen, wat verwacht jij van de kansen nog van Verstappen? Zeker nu die op 4 zit.
3: Het is interessant, want je hebt een wedstrijd waarbij er is nul grip. Ze klagen allemaal, we horen Verstappen klagen, dat hoorde je Louis net ook zeggen. En terecht klaagt hij over gewoon dat die auto het niet echt doet, maar geen één auto doet het goed. Zo is het ook. En daarmee kun je ook zeggen, als het in één keer wel gaat lopen, dan doet hij het misschien iets minder goed dan die ander, maar dan ga je wel vooruit. Dus ik denk dat als je slim bent met strategie, als je vroeg naar binnen gaat vandaag, je hebt het over 1 of 2 pitstops. Ja, dan zou je best wel vooraan kunnen eindigen, kunnen winnen.
1: Podium pakken, zullen we daar in ieder geval mee beginnen?
3: Podium zou die zeker kans op hebben. Ja. Maar als je echt slim bent, en Red Bull is vaak slim, dan kan je hem ook winnen.
1: Oké. Nou, Louis, en ik begreep dat Hongarije is redelijk lastig inhalen, toch? Dus dan moet je eigenlijk gewoon gelijk vanaf het begin zorgen dat je erbij zit.
2: Ja, maar als we dan zeggen het is lastig inhalen, kan ik me toch een Grand Prix herinneren waar Verstappen op zaterdag ook heel erg boos was. En ik geloof vanaf plek 10 vertrok. En echt het hele veld toen heeft opgerold. Dus je kunt er wel degelijk inhalen. Het is echt geen Monaco. Het is alleen niet makkelijk. We rijden wel met andere auto's. Je kunt tegenwoordig, en dat zeg ik maar even heel cynisch, sarcastisch, je kunt inhalen met een druk op de knop. Dat verzin ik niet, dat heeft Verstappen ook gezegd. Dus er kan van alles. Niemand weet hoe die auto's zich gaan gedragen op deze baan. Of het een optocht wordt of niet. Of er gedoe is met batterijen of niet. Er zijn heel veel bochten, weinig echte rechte stukken. Dus ze verwachten heel weinig geemmer, gemopper en gezeur over die batterijpakketten die leeglopen. Dus dit kan zomaar eens een hele leuke race worden. Omdat dit een circuit is waar die auto's misschien wat beter tot z'n recht komen. Ik weet het wel zeker. Beter tot z'n recht komen dan op snelle circuits als Spa-Francorchamps en Silverstone. Dus nou, als ik dan Novastar aan het eind toch nog even mag citeren. Ja. Heel lang geleden, maar ik weet zeker dat Henry hem ook kent. Laten we het hopen. The best is yet to come.
1: Ja, dat
4: ja,
1: zou
4: die
1: wel
4: komt
1: mooi.
4: Zo nog.
1: Die komt ook zo.
2: Spelen. Echt
1: kijk,
2: waar?
1: Dat, nou, dan mooi. Geven we Verstappen nog even een extra steuntje. Maar ik hoor alleen maar goede berichten eigenlijk. Mooi is dat.

0: Je voelt de sfeer van het liedje extra door het toch wel donkere weer nu buiten. Charlotte Cardin met The Way We Touch.
1: 3 uur start Grand Prix. Wij zijn er tot 8 uur. Tot zo. Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
4: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
3: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
5: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
3: Ga naar datacation.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: De bouwverslinders.
8: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soudal, de bouwverslinders.
9: Iedere klus weer.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: NPO Radio 1. 3 uur.
12: Guylaine Plag en Henry Schut.
0: Radio Tour de France. Zometeen zijn we live bij de start van de Formule 1 race in Hongarije. Meteen na het NOS Journaal met Jan van der Putten.
13: De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B., een Duits staatsburger van Libanese afkomst. Hij werd eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te bestrijden. Ook hebben ze onvoldoende mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Zolang die niet onder controle is gebracht, kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese Zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Italiaanse duikers zoeken in het Comomeer met sonarapparatuur en een onderwaterrobot naar een Nederlander die sinds gisteren wordt vermist. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. De zoon is door een andere boot gered. En het weer bewolkt en buien. Er is ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag.
0: De files, Tim Schaap.
14: Ja, het is helaas niet... gelukkig wou ik zeggen. Is het niet heel wat druk op veel plekken. Toch wordt er hier en daar wat langzamer gereden. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van 10 minuten komt door wegwerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Dan helemaal dicht de A32 Heerenveen-Meppel. Bij Meppel zelf is de weg afgesloten. Komt dus een ongeluk en het is onbekend hoe lang het gaat duren. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Jouren en Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. En tenslotte nog even naar de Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem, die is goed voor 10 minuten extra. En de A76 vanuit Geleen, daar duur je er momenteel 20 minuten langer over.
15: Met Henry Schut en Guylaine Plag.
16: En meteen maar naar de start van de Formule 1 in Hongarije. Louis Dekker.
17: Waar het wachten is op Valtteri Bottas, oftewel P21. De allerlaatste op de grid. Zijn teamgenoot Sergio Perez start vanuit de pitlane. Lichten nog niet op rood. Die 5 rode lichten die uitgaan als we van start gaan. Maar duurt nu niet lang meer. Want Bottas komt nu na de laatste bocht het rechte stuk oprijden. Parkeert zijn auto binnen de vakken. En dan is het wachten op die start op Lando Norris. Die voor het eerst op pole position staat. De wereldkampioen Leclerc ernaast. Verstappen op plek 4 naast die andere McLaren van Oscar Piastri. En de Ferraris gaan in de aanval van 2 en 5. Leclerc en Hamilton op softbanden. De rest op medium en de lampen gaan nu uit. Norris er vandoor. Leclerc nog niet als de gevreesde kanonskogel. Want Piastri is beter weg. En heeft waarschijnlijk ermee te maken dat de Ferrari van Leclerc aan de verkeerde kant van de baan start. Ja, dat klinkt gek, verkeerde baan. Maar dat is de vuile kant van de baan. Dan kom je moeilijker van je plek. En dus kunnen de Ferraris niet toeslaan. Die knokken nu met elkaar, terwijl Verstappen de derde plek pakt en profiteert. 2 McLaren's aan de leiding. Norris voor Piastri. Norris die een fout maakt en nu de leiding verliest aan Oscar Piastri. Foutje van de wereldkampioen. En ineens is Piastri er vandoor vanaf plek 3. Een plek die hij een beetje cadeau kreeg door alle straffen die er gisteren werden uitgedeeld. Antonelli werd naar achteren gezet. Hamilton werd naar achteren gezet. Hamilton nu in fel gevecht met Verstappen. En nu kun je merken dat die zachte banden van Ferrari beginnen te werken. Hamilton knokt. Leclerc knokt. Het is uitdelen. Ze raken elkaar nog net niet. Het is krap. Het is een heel moeilijk circuit om in te halen. En dus probeert iedereen het in ronde 1. En is het een klein wonder dat we allemaal nog zonder schade onderweg zijn. Maar Piastri is de verrassende leider. Vanaf plek 3 vertrokken voor Norris. De andere McLaren Verstappen derde. Maar die moet in zijn spiegels kijken. Want hij heeft 2 Ferraris achter zich aan. Hamilton en Leclerc.
18: In het Tourcafé.
0: De ronkende racewagens worden begeleid door live muziek de komende minuten. Laat het een mooie voorbode zijn of een duwtje misschien voor Max Verstappen, die ook Belgische roots heeft, Novastrak, zeg het er maar even bij, voor deze race en de rest van dit seizoen. En misschien ook wel een beetje alvast voor onze favoriete renners in de Tour, voor de allerlaatste kans die er straks aankomt. Hier live op ons Tourcafé podium in beeld en geluid. The best is yet to come, Novastar.

0: Novastar, dankjewel.
1: Louis, hoe sterk was de start?
2: Die was best tumultueus, al rijden ze allemaal nog. Verstappen, prima start. McLaren, hele goede start. Alleen nu wel in omgekeerde volgorde, omdat Norris dus een fout maakte na een paar bochten. En eigenlijk de zegen nog niet, maar de overwinning ook nog niet. Maar wel de leiding cadeau gaf aan Oscar Piastri. Die al heel lang droog staat. En dit beeld hebben we lang niet gezien. Twee oranje auto's vooraan. Verstappen erachter wordt aangevallen door Lewis Hamilton. Leclerc vijfde, dus twee Ferraris nog steeds achter Verstappen. En ze komen er niet langs. En dat is best wel verrassend. Want Verstappen rijdt op banden die het in principe langer gaan volhouden. De Ferraris rijden op de softs. Die zouden moeten aanvallen. Maar ik heb Hamilton nog niet overtuigend er langs zien schieten. Ja, een paar speldenprikjes in ronde 1. Dat was het wel. Maar Hamilton en Leclerc op plek 4 en 5 zijn echt de verliezers van de beginfase. Want Ferrari op dit bochtige circuit. Die auto is heel goed in bochten. Komt een klein beetje topsnelheid tekort. Maar dit is een bochtig circuit. En dus was Ferrari hier de favoriet voor plek 1 en 2 gisteren. Maar ook vandaag. En dan is een vierde en een vijfde plek op banden waarvan je zeker weet, die gaan het ook niet eeuwig volhouden. Niet zo heel erg geweldig voor het team. Het rode team uit Italië. De echte verliezer heb ik nog niet eens genoemd. Die rijdt inmiddels 16e. Komt van plek 6. Verloor 14 plekken. 20e lag hij. En nu knokt hij zich terug. De gifbeker voor George Russell. De torenhoge favoriet aan het begin van dit jaar. Had een probleem bij de start. Anti-stall heet het. Jeroen zal het zo wel uitleggen. Zijn start compleet naar de galamiezen. En Russell, die al zoveel ellende heeft gehad, moet er maar weer wat van proberen te maken. Terwijl zijn teamgenoot de WK-leider is. Kimi Antonelli, al zoveel races gewonnen. Zo ijzersterk. Maar vandaag ook kleurloos. Want we hebben hem nog niet genoemd, hè? Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, dat is de top 5. Zesde plek, Kimi Antonelli en George Russell. Even kijken waar die nu uithangt. Die komt wel een beetje omhoog. Maar het is echt nog achter in de middenmoot. Een hele slechte dag voor ons nog. Voor het team dat zo vaak wint en zo domineert. Mercedes.
1: Ja, en Jeroen Blekemolen. Nou, kom maar op dan met je uitleg. Anti-stol.
3: Ja, anti-stol is eigenlijk dat de auto niet af mag slaan of af kan slaan. En dat hij dus blijft lopen. De motor blijft dan lopen. Want je hebt geen startmotor in de Formule 1 zitten. Dus ja, dan gaat hij in een soort van neutraal. En dan sta je stil. En ja, stilstaan bij de start.
1: Ja, dat is niet zo handig.
3: Niet zo, nee.
1: Nee. Maar goed, Antonelli dus. Zesde op dit moment is ook wel 3 plekken teruggezet. Hè? Dat moeten we wel een beetje in oogschouw nemen.
3: Ja, met een beetje een straf onder gele vlag had hij zijn tijd gezet.
1: Maar op het moment dat Verstappen aan het spinnen was.
3: Verstappen ging eraf en dat is ook al gebeurd laatst in Oostenrijk. Dus er was ook overigens contact tussen Verstappen en Hamilton. Dat zie ik nu tussendoor. Maar daar is geen schade van. Maar ja, ik vind die straf een beetje gek. Als er gele vlag is, dan ja, is het anders dan de gele trui. Maar dan moet het gewoon, dan moet je gewoon van je gas af.
1: Ja.
3: En dat gebeurde in Oostenrijk een beetje. En hier ook een beetje. En het beetje was nu niet genoeg. En toen wel. Dus met 2 maten meten. Dat
1: maar wat vind je dan nu gek eraan? Dat hij nu wel moet. 3 plekken wordt teruggezet.
3: Nu krijg
1: of
3: je wel een straf.
1: Toen ook gemoeten?
3: Toen had het ook gemoeten, vind ik. Want dan moet je ook echt van je gas afgaan.
1: Ja, en dat deed hij dus niet. Maar Hamilton en Verstappen, dat was wel eigenlijk vanaf seconde min 0 ongeveer een al mooie strijd.
3: Ja, heerlijk. Als je natuurlijk die twee. Het is mooi, hè? Want het respect tussen die twee is gegroeid. Ze hebben natuurlijk in 2021 ging het hard op hard. Ging het eigenlijk te hard.
1: Ja. Dat was best wel vijandig, toch?
3: Ja, er zijn 2 crashes gebeurd die eigenlijk niet hadden moeten gebeuren. Silverstone en Monza. Toenertijd. Maar nu hebben ze respect voor elkaar. En dat is ook wel leuk. Dit zijn 2 grootheden uit de sport. Inmiddels Max Verstappen natuurlijk ook met al zijn getallen die hij achter zijn naam heeft staan. Hamilton is eigenlijk de beste coureur die je op papier qua getallen neer kan zetten. Ja, dan is het mooi dat deze 2 gewoon er wel voor gaan.
1: Merk je dat zij dan eigenlijk vanuit bij wijze van spreken een soort rust kunnen denken? Ze hebben alles. Van dan maken we er gewoon een sportieve strijd van.
3: Nou, ik denk dat Max gewoon ouder is geworden. Wat volwassener is
1: iets
3: geworden.
1: Iets rustiger.
3: Ja, iets rustiger, want Hamilton die. Misschien Hamilton ook wel. Beide. Ze zijn gewoon wat ouder geworden. Ja. En daarmee volwassener.
1: Ja. Maar Louis nog wel altijd die twee van McLaren voorzichtig duwde.
2: Ja, en laten we maar niet te vaak zeggen dat ze voorzichtiger zijn geworden, ouder en wijzer. Want ze zitten wel gruwelijk dicht bij elkaar, hoor. Verstappen die het tempo van Piastri en Norris niet kan volgen. En die ook vooral in zijn spiegels aan het kijken is. En die auto breed aan het houden is. Hamilton er 0,4 seconden achter. Oftewel, dan zit je bijna onder de motorkap. En Hamilton wil het wel proberen. Maar Hamilton weet ook, Verstappen voorbij gaan, dat is al geen eitje. Maar op dit circuit is weinig ruimte. En als je een prik uitdeelt, lig je er zomaar met z'n tweeën vanaf. Dus Hamilton zal het moeten durven en moet ook een keer wat gaan doen. Want één ding is wel zeker, 7 ronden zijn we al bezig. Hij heeft het nog niet echt geprobeerd. Ja, er was een klein tikje, maar noem dat maar een speldenprik. Maar hoe langer Hamilton achter Verstappen blijft, hoe makkelijker het voor Verstappen wordt. Want dan weet je ongeveer wel wat die rode Ferrari achter hier van plan is. Wat hij wel kan en wat hij niet kan. En je weet ook zeker, als hij lang blijft zitten op plek 4... dan gaan die banden er vanzelf aan. Hamilton dus 4e, Leclerc 5e. Antonelli best al ver daarachter. En ver in de Formule 1 is 1,5 seconde. Dus ze kunnen hem echt nog wel zien. Maar die lijkt de kat uit de boom te kijken. Het leukste duel is Verstappen versus Hamilton. Het is jammer dat het om plek 3 gaat. Maar daar gaan we nog wel leuke dingen in zien.
4: Tot aan de finish in Parijs. NPO Radio 1.

0: Dat waren toch die twee die alles aan elkaar lopen ongeveer. Charles en Eddie.
1: En zelfs dit liedje wordt er dan ook weer leuker van als je al een beetje die auto's er weer doorheen hoort.
0: Ja, mooi hè. Mocht u nou denken, ik zit nog naar Radio Tour de France te luisteren. Ja, dat is iets nieuws. Ze laten die wagens door de straten van Parijs gaan. Dat zou toch leuk zijn, Jeroen Blekemolen, of niet?
2: Ja, dat zou fantastisch zijn. Langs de scène. Ik zie het zo voor me, maar nee, het gaat niet gebeuren.
0: Nee hoor, dit is gewoon de Grand Prix van Hongarije, waar Verstappen nog altijd derde ligt, Louis.
3: Ja, en hij is alweer een keer weggepiept. Oftewel, er is weer een four-letter word langsgekomen. Hij is niet happy, hij is niet tevreden, hij moppert. Maar houdt die auto wel op de derde plek en houdt Hamilton en Leclerc achter zich. Dus zo beroerd zal het dan ook wel weer niet zijn. Maar hij moppert dat het stuitert, dat het allemaal niet lekker ligt, die auto. Dus laten we Parijs maar even niet doen, want ik weet hoe de Champs-Élysées voelt. Dat kan even niet met deze auto's hoor, kansloos. Maar Piastri en Norris zijn er vandoor. Norris communiceert met zijn team. Hoe is mijn snelheid? En dan krijgt hij het antwoord, die snelheid is oké. Je hebt een beetje last van vuile lucht van je teamgenoot, maar je bent een stuk sneller. Met andere woorden, die volgorde kon nog wel eens omgedraaid worden in de resterende 59 ronden, waarin Piastri op dit moment wel de snelste is, althans de snelste tijd van allemaal heeft neergezet. Norris daar dus achter. Het is verrassend, twee McLaren's op 1 en 2, want je verwacht daar op basis van het afgelopen halve seizoen toch twee Mercedes'en. De Ferrari's waren vandaag favoriet. Nou, die rijden 4 en 5, dus waar komen die McLaren's opeens vandaan? Niemand die het weet, maar het antwoord zit in updates. Er zijn nieuwe onderdelen op die auto gezet. Dat hebben ze bijna allemaal. Alle coureurs, alle auto's. Maar bij de een werkt het beter dan de ander. En McLaren heeft blijkbaar nu echt alles goed staan voor dit circuit. En is in ieder geval in de eerste 11 ronden van deze Grand Prix redelijk ongenaakbaar. En ze hebben wel een beetje mazzel natuurlijk dat Verstappen erachter zit. Verstappen kan het tempo van de McLaren's niet volgen. Maar houdt die Ferrari's zogezegd dus wel achter zich. En de meest kleurloze van alles is de WK-leider Kimi Antonelli. In de Mercedes gewoon zesde, anderhalve seconde achter Leclerc. Ik heb sterk de indruk dat hij gewoon denkt, gaan jullie maar even knokken met elkaar.

0: Maar mijn tijd komt nog. Maar misschien is het er gewoon wel niet bij Mercedes vandaag. Waar George Russell ook zo'n draak van een start had. En nu wel terugknokt vanaf plek 20 naar plek 12. Maar ja, zijn seizoen, denk ik. George Russell, de favoriet voor de wereldtitel een paar maanden geleden. Kun je in één woord samenvatten. En dat woord is gifbeker.
1: Ja, ja. Jeroen Blekemolus, schat jij dat in? Antonelli, denkt hij, kan me even leiden?
2: Ja hoor, want die... Nee, eigenlijk niet. Ik ga er eigenlijk meteen tegenin, want Antonelli is wel een vechter. En die gaat ook niet voor... Die gaat ook niet om een paar puntjes zitten zoeken. Die gaat gewoon gas geven en die gaat zijn best doen. Die wil naar voren. Het is wel moeilijk, want de inhalen is hier moeilijk. Maar ja, Russell, ja, dat is wel de gifbeker. Die is er inderdaad wel.
1: Voor Russell, ja.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Is het, want we hoorden net, Louis die vertelde het al... dat Verstappen loopt te klagen omdat het stuitert. Maar ik begrijp dat dit... is een van de wat ouder circuit, dat daar gisteravond nog wat aan het circuit gefixt is qua asfalt.
2: Ja, het asfalt is sowieso opnieuw neergelegd. Maar dat asfalt is een paar weken geleden alweer opengereden, ja, als het ware, door andere auto's.
1: Dat er toch te veel hobbels in zitten.
2: Ja, hobbels en ook gewoon... ik zit ondertussen naar de beelden te kijken, maar er liggen hele nieuwe stroken op. Wat natuurlijk ook ander asfalt is, weer met andere grip. Dus dat maakt het wel weer gek. Maar ja, aan de andere kant, ik race vaak in Amerika op het circuit van Sebring. Dat is een oud vliegveld. Rijden op betonplaten, asfalt, alles door elkaar heen is ook wel weer leuk.
1: Ja, ja. Maar zit daar ook het klagen van Verstappen in? Of is dit puur gewoon vanwege zijn auto?
2: Nou, Verstappen kan goed klagen. Dat moet ik ook wel eerlijk zeggen.
1: Ja, dat is ons nooit opgevallen.
2: Kijk, als Verstappen het ergens niet mee eens is, dan is hij er ook helemaal niet mee eens. Ja. En dan gaat hij er vol in. En dat is wat hij nu aan het doen is. Hij heeft problemen ook met het terugschakelen. Als je een automaat thuis hebt, nou, die schakelt zichzelf terug en die kan een beetje af en toe een stootje geven. Nou, zie het maar zoals dat. Als je zelf een handgeschakelde bak hebt, ja, dan gaat dat ook af en toe niet helemaal lekker natuurlijk. Maar dat doe je dan zelf. Maar hij kan er niet zoveel aan doen. Maar hij vindt dat dan, hij zegt, het is verschrikkelijk. Mm-hmm. Maar eigenlijk valt het wel mee. Hij wil het alleen aangepast hebben.
1: En dat is nog niet gebeurd. Zo is...
3: Ja, de laatste keer alweer van dit jaar dan. Het rijke archief van de Tour de France is de afgelopen weken extra glans gegeven door al jullie keuzes. En we nemen natuurlijk alles dat de ton niet is uitgekomen en dat er vandaag nog verder bij inkomt mee naar volgend jaar. Al jullie momenten of gedachtes aan renners of aan iets van Radio Tour de France wat je nog eens zou willen terughoren. Dat ging het hele weekend vooral over de Alpe d'Huez. En alleen daar al zou je een hele editie Radio Tour de France mee kunnen vullen.
1: Maar echt,
3: hè?
1: Ja. Zoveel briefjes. Zal ik een paar pakken? Thijs Stoel, die schreef... Het was in 1988, samen met mijn vrouw in Frankrijk naar Alpe d'Huez. Een dag voor de etappe de berg op en geparkeerd zo'n 2 kilometer onder de top. Klein tentje opgezet en geslapen. De dag van de etappe een paar keer met de fiets de Alpe opgereden... en maar wachten op de renners. Gelukkig had ik een transistorradio bij me met korte golf... en daar kon ik Radio Tour de France ontvangen... En met mij nog een heleboel andere Nederlanders om me heen. 4 man op kop. Para Delgado, Rooks en Teunissen.
3: Oh, het gaat nog verder op de achterkant.
1: Ja, ik dacht dat dit het was.
3: Ja.
1: Nee hoor.
3: Ik kon
1: via Radio Tour alles live volgen. En Rooks demareerde en won. Dus dat was groot feest. Daarna schrijft hij nog wel pech. Want ik had mijn autosleutel in het contact laten zitten. In alle commotie. En uiteindelijk via hulp van andere Nederlanders... in de eigen auto ingebroken. Om op die manier veilig naar beneden te komen. Dat kan.
3: Eind goed, al goed.
1: Ja. Dan hebben we hier, nou dat is ook autopech. Met de lokale omroep Zeewolde ben ik in 2022 bij Alpe d'Huez geweest. Op de avond voor de grote dag kreeg onze auto een klapband. Waardoor we met, dat kan ik niet zo goed. Oh, met de meegebrachte bus, daar hebben ze de nacht uiteindelijk doorgebracht.
3: De bus, en dan in dit geval de echte bus.
1: Ja, ja, en we hebben nog meer Alpe d'Huez deelnemers hoor. Ronald Stokking bijvoorbeeld heeft alle 3 de edities dat hij heeft meegedaan. 2009, 2010, 2022. Er komen heel veel jaartallen in voor. Maar in ieder geval alle edities 6 keer omhoog in 1 dag.
3: Dit ging 2 keer over autopech. Ik hoop dat dat niks te maken heeft met wat Verstappen overkomt deze race. Louis?
0: Het zijn wel pitstops, maar dat is gewoon een bandenwissel in 2,5 seconden. En Hamilton dook als eerste naar binnen een ronde geleden. En kwam eigenlijk heel slecht uit achter Arvid Lindblad. Maar ging daar heel overtuigend voorbij. Verloor weinig tijd. En Verstappen heeft geprobeerd te pareren. Net een pitstop, maar je hoort al aan hoe ik het zeg. Hij heeft geprobeerd te pareren door ook naar binnen te duiken. Maar komt net achter Hamilton de baan weer op. Dus als het dan niet op de baan lukt met Hamilton... dan doen ze het maar met een snelle pitstop. Dus het is gewisseld. Hamilton nu voor Verstappen. De rest moet nog naar binnen. Het is allemaal een beetje een ander beeld dan je denkt. Want je ziet nu Hamilton P7 en Verstappen P8. Maar laat ik dan dat mooie woord uit de Tour maar één keer er weer ingooien. Virtueel rijdt Hamilton nu derde en Verstappen vierde.
3: Het laatste wat uit de grabbelton kwam voor de editie van dit jaar. Zometeen grabbelen we gewoon voor de eerste uitzending van volgend jaar. Was van Mary Berghoff. Zij schreef ons de etappe-overwinning van Olaf Kooi van dit jaar. Ja, want ook dat is nu al toerhistorie. En dus gaan we niet zo heel ver terug vandaag. We gaan naar 8 juli 2026. Olaf Kooi is als toerdebutant een van de favorieten voor de rit naar Po. Op basis van de resultaten in het recente verleden. Ja, dat hij fit in Frankrijk is verschenen is op zichzelf al mooi nieuws. Want door een hardnekkig virus begon zijn wielerseizoen pas eind mei. Zijn favoriete status brengt druk met zich mee. Maar vlak voor de start van etappe 5 is Kooi vooral heel nuchter bij Han Kok.
4: Hey Olaf, is dit nou de dag waar je je hele carrière op gewacht hebt? Of maak ik het dan te zwaar?
5: Ja, dan maak je het wel iets te zwaar, ja.
4: Ja, hoe kijk je ernaar?
5: Ja, ik kijk er vooral naar uit. Ik bedoel, ja, die eerste dagen kijk je inderdaad vooral naar de kansen die komen. En daar is vandaag natuurlijk de eerste van.
4: Goed, de sprint. Hoe moet je dat gaan doen?
5: Ja, natuurlijk in positie zitten als de sprint begint.
4: Dus... Waar wordt het belangrijk?
5: Ja, het is best een brede weg richting de laatste kilometer. Daar beginnen drie bochten achter elkaar eigenlijk in richting de laatste 500 meter. En ja, die zijn wel essentieel. Ik denk dat we met Daan, Ole en Kees Bol twee man hebben om mij in positie te brengen.
4: Het zal hectisch worden.
5: Zeker, zeker. Ja.
4: Zin in?
5: Absoluut.
3: Ja, zin heeft hij. En dat wat hij ongeveer bedacht en gehoopt had, dat komt uit. Er komt een massasprint. Alleen niet zo massaal als verwacht. Want in de finale is er een...
6: valpartij op 5,5 kilometer van de finish. In het peloton Stuyven erbij betrokken. Dat is een belangrijke helper. Van Baarle stond ook stil. Een belangrijke helper van Merlier. En ook de Italiaan Oldani van Caja-Rural. Die zou moeten assisteren voor Gaviria. Dat zijn de mannen zo'n beetje die gevallen zijn. Een stuk of 4, 5 waren erbij betrokken. Ook eentje van Decathlon. Maar ik meen Olaf Kooi nog te zien in het peloton.
3: Ja, die is er nog. En dus zijn er al flink wat concurrenten uitgeschakeld als ze de laatste meters rijden.
6: Astana, Kovidis, we komen hier knalhard door de bocht heen en alle verwachte namen zitten hier voorin. 500 meter nog, Fredin wel goed gepositioneerd. Astana doet er alles aan met Mike Teunissen in de uitstekende positie. Ze wonnen al de tussensprint met Max Kanter. En Astana zit hier als enige ploeg nog met veel mannen voorin. Maar daar komt Olaf Kooi aan. Kooi zit ook mooi goed voorin, een heel klein pelotonnetje hier. Daar gaat Kooi. Daar trekt hij hem aan. Ruim baan voor Olaf Kooi. Olaf Kooi, wat mooi. Hij gaat het doen. Olaf Kooi wint hem. Hij pakt de 5e etappe met een lengte op de rest. In een gedecimeerd peloton. Klein groepje maar. Mannetje of 20, 25. Allemaal door valpartijen en stuurfouten en gedoe. Olaf Kooi in Po. In zijn eentje doet hij het. Hij wist dat het ging om de goede positie. Hij wist dat hij zich goed moest plaatsen. En dat heeft hij uitstekend gedaan in deze chaos. Eerste Nederlandse ritzege in deze ronde van Frankrijk. De hele trui komt nu over de streep. Het valt allemaal wel mee. Maar de overwinning is op schitterende wijze in Po voor Olaf Kooi.
3: Ja, hij grijpt de eerste kans die hij krijgt. En klinkt na afloop nog net zo nuchter als die ochtend.
5: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is, ja, dat is enorm. Ja, ik had vertrouwen dat mijn sprint sterk genoeg was ook om gewoon zelf aan te gaan. En dat bleek wel.
4: Nou, hoe is dit nou na dit jaar? Hè? Want in het begin van het seizoen viel het allemaal in het water. En nu sta je hier in de Tour de France met een ritzegen. Hoe is dat nou?
5: Ja, zeker. Begin van het jaar zag het er niet altijd zo naar uit. En ik ben er toch in blijven geloven. En stap voor stap weer naar dit niveau gegroeid. En zeker met dat in het achterhoofd is dit wel extra mooi.
3: Is zeker extra mooi, want winnen wordt vaak nog mooier als je van ver hebt moeten komen. En dat deed hij. Daarna grossiert hij in ereplaatsen deze Tour. Derde, tweede, tweede en nog een keer derde. Het blijft deze Tour de France bij 1 etappezege voor Olaf Kooi. Tot op dit moment dan, want er is nog 1 rit te gaan. Hij is voor altijd etappewinnaar in de Tour de France. In de zomer van 2026. De zomer waarin de eindstreep in Po een magnetische werking had op Olaf Kooi.

0: De Bausa, een van de grote hits van dit moment. Dus een van de zomerhits van 2026. Naadloos verbonden daardoor met die prachtige overwinning van Olaf Kooi. Ja, het is de laatste dag van de Tour, maar we grabbelen vast voor de volgende editie, Guilaine. Ja, dat duurt dan nog een dagje of, wat zal het zijn, 337,
1: ja,
0: zoiets. Ja, nou ja, echt tussen de 330
1: ergens
0: en de 350,
1: over een klein jaar,
0: denk ik.
1: Zullen we het daarop houden?
0: Maar we bewaren hem.
1: Ja. Zeker, en ik ging naar mensen toe. Daar zat ik met enige jaloezie naar te kijken. Die zetten heel knusjes samen aan de appeltaart net. Zijn de handen vrij inmiddels?
2: Mijn handen zijn vrij,
0: en waar was je dan precies jaloers op? Op de appeltaart of op het knusjes samen?
1: Ik vond het allebei een heerlijk tafereel.
0: Okay.
1: Laat ik het daarop houden. Wil jij voor de eerstvolgende dus, voor volgend jaar, een briefje eruit halen? Nou. Ben benieuwd, wat staat erop?
2: Een vraag voor Tom.
1: Oh nee, dan moet je. Oh.
0: Hoe komt die er nou in terecht?
1: Oh, dit was aan twee kanten beschreven.
2: Oh. Mijn suggestie voor de radiotour, Grabbelton Bram. Volgens mij zijn ze al vertrokken, hoor.
1: Die was Bram Tankink die de start miste. Dat was van Laura, meisje van 10 die hier van de week was. En heel enthousiast heeft meegedaan.
0: Dan gaan we die volgend jaar doen. En dan doen we die als de etappe net is begonnen.
1: Ja.
0: Geheel in het thema.
1: Is goed. Dank je wel.
0: Het is 3:30 geweest.
3: NPO Radio 1.
0: Jan van der Putten.
4: De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst erop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Gelderland is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld, omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het zou het soort drone zijn dat door Rusland in de oorlog wordt gebruikt. En in de voorstad van Bordeaux is bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Die had hij gestolen bij een inbraak, want alle bewoners van die voorstad zijn geëvacueerd vanwege grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen wijn aanzienlijk.
0: De files, waar staan ze, Tim?
5: Ja, op een paar plekken. Er komt iets nieuws bij. Op de A50 Zwolle richting Arnhem. Bij Apeldoorn een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Vanaf afrit Vaassen een file van 4 kilometer en 20 minuten. Dan files voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen goed voor 10 minuten aan vertraging.
6: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
7: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
6: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
8: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
9: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
6: Ga naar datacation.nl.
10: Zulu, de bouw verslimt.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
12: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Iedere klus weer.
13: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans.
17: Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.

0: De renners in de Tour hoeven straks vanaf 17:50 maar 3 keer de Montmartre op. Maar 3 keer zeg ik, want het contrast is groot. Natuurlijk met de 70 rondjes die ze op het circuit in Hongarije bij de Grand Prix maken, Louis.
1: Ja, en dat is ook minder stijl, denk ik, hoor, die rondjes. Dat en ze hoeven er ook niet zoveel spieren voor te gebruiken. Ja, wel in de armen en in de benen. Piastri is weer de leider voor Norris. De twee McLarens maken de dienst uit. En Verstappen, ja, Verstappen op plek 3. Dat klopt toch niet? Ja, dat klopt wel. Want Verstappen was zo getergd na die pitstop. En dat duel met Hamilton eigenlijk in de pitstraat. Hij had een plek verloren en hij dacht, dat gaat me niet gebeuren. En hij zet hem ernaast en Hamilton denkt, die had ik even niet verwacht. En laat de kaas van zijn brood eten. En de pickorde is hersteld. Verstappen voor Hamilton. Het mooiste nieuws is, het is niet alleen een inhaalmanoeuvre. Hij is op dit moment ook gewoon sneller. Als ik kijk naar de laatste ronde, 1.25.0 voor Verstappen. 1.25.2 voor Hamilton. Leclerc daar nog achter in de andere Ferrari. Antonelli zesde, langer doorgereden dan de rest. En de vrees van de top 5 van Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton en Leclerc. De vrees van die 5 en hun teams is dat Antonelli een spelletje aan het spelen is. En maar 1 bandenwissel gaat doen. Terwijl ik dan maar aanneem dat die anderen van plan zijn nog een keer naar binnen te gaan. Dus nu is het Antonelli, de WK-leider, op plek 6. Die noteert voor het gemak ook nog even de snelste tijd van allemaal. Dat is niet zo gek, want hij is als laatste naar binnen gegaan. Hij heeft de beste banden op dit moment. Maar Antonelli is het vraagteken op plek 6. Komt hij er niet aan te pas? Of is dit een heel slim strategisch spelletje van Mercedes? Voorlopig in ronde 25, we zitten ruim over een derde van de race, is het McLaren vooraan en dominant ook. En is het zeer verrassend dat beide Ferraris niet echt meedoen en zelfs Verstappen niet voorbij komen.
0: Jeroen Blekemolen, wat denk jij? Je zei al aan Antonelli van nou...
2: Ja, maar die zet de boel een beetje op slot. Hè? Want die gaat er nu eigenlijk voor zorgen dat je maar 1 keer naar binnen kan. Maar de rest is al zo vroeg naar binnen gegaan. Ja, dat je eigenlijk wel 2 keer naar binnen moet. Want die banden geven op een gegeven moment op. Mm-hmm. Dus het wordt nu wel heel spannend. Het wordt heel strategisch. Maar ik denk wel dat Antonelli zomaar boven kan drijven. Aan de andere kant, McLaren, die zit elkaar ook een beetje in de weg. Want Norris is sneller, Piastri rijdt op kop. Dat is voor hun ook echt een nadeel.
0: Ja, en dan de 3 en 4, dus die weer gewisseld zijn. Was een strakke inhaalactie van Verstappen.
2: Ja, fantastisch. Als je die strijd ziet tussen die twee Hamilton Verstappen. We kennen hem van vroeger, maar er is, wat ik al zei, er is zoveel respect tussen die twee tegenwoordig. Heerlijk om die twee te zien vechten. Verstappen deed dat gewoon goed.
0: Maar was het inderdaad een moment van onachtzaamheid van Hamilton?
2: Ja,
0: of was het gewoon een briljante actie van Verstappen?
2: Het is natuurlijk wel tegenwoordig met de batterij die je hebt in je motor. Dus je hebt de verbrandingsmotor en de batterij. Wanneer laat je de energie los? Ja. Soms kan je net even handig zijn met iets. Ja, en Max Verstappen die is nog steeds wel heel handig om dan in 1 keer toch er weer te staan.
0: Kortom, Verstappen op dit moment in ieder geval op 3.

0: En ik wou denken dat ik alle muziek van BZN kende.
1: Kende je deze nog niet?
0: Nee, echt niet.
1: Uit 1985, weet je wel, dat jaar dat Van Duin langs de lijn deed, of Radio Tour deed het eerste
0: uur. Vandaar dat hij er nu bij zit. Ja.
2: Summertime.
1: Het is nog een beetje vroeg, want ze gaan pas over dik 2 uur rijden. Dus dit is nog geen, maar stiekem toch wel een
0: Tourflits. Tourflits. Tourflits. Sebas, waar ben je?
3: Ja, zullen we een nieuwe maken? NOS Radio, busflits, busflits. Ik heb toch gekke dingen gedaan in mijn leven. Maar ik ga dus dadelijk verslag doen van 23 bussen die in parade richting Parijs gaan. Nee, ik ben in Torry, zoals het dorpje, het plaatsje heet. Daar is een heel mooi château en een dierenpark. En dat plaatsje heeft diep in de buidel getast om de laatste etappe te laten vertrekken hier van de Ronde van Frankrijk. Ja, en toen kwam dus de mededeling en het besluit om de etappe in Parijs te laten plaatsvinden en de parade te schrappen vanwege tekort aan politieagenten. Trouwens, er loopt hier een armada aan beveiligers en gendarmes op dit moment rond. En die maken nu een beetje de zone schoon waar de bussen geparkeerd staan. Ik sta tussen de bus van Decathlon, Lidl Track en UAE in. Nou, dat zijn natuurlijk behoorlijke winnaars. Zeker Lidl Track met het groen. En zij winnen ook het ploegenklassement. Het groen natuurlijk door Mats Pedersen. Rechts van mij de bus van UAE, de bus van Tadej Pogacar. In het geel gespoten, tenminste het gedeelte wat normaal gezien rood is in de uitingen van de ploeg, dat is nu in het geel. Pogacar is natuurlijk degene die voor de 5e keer de Ronde van Frankrijk gaat winnen. En die 5 keert ook terug op de t-shirts die de medewerkers van de ploeg dragen. Witte t-shirts met een gele 5 erop. En volgens mij rijdt niet alleen Tadej Pogacar dadelijk op een gele fiets, maar rijdt zijn hele formatie, ook de 6 andere overgebleven renners uit die ploeg rijden straks volgens mij allemaal op een gele fiets als we eenmaal in Parijs zijn. Ja. Want we gaan dus, de renners gaan dus in de bus naar Parijs op in ieder geval 1 ploeg na. Want wat gebeurde er een half uurtje geleden? Ik liep hier even een beetje rond en ik ging wat buurten nog bij wat collega's en ploegleiders. Ik zag in één keer een aantal renners van Alpecin, de ploeg van Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, de verkeerde kant zeg maar oprijden. Ze stapten de bus uit, stapten op de fiets en reden naar rechts. En wij dachten nog, of ik dacht nog van, hé, maar het podium is de andere kant op. En even later vertrok Christophe Roodhoofd, ploegleider van die formatie, in de ploegleiderswagen ook het terrein af, achter zijn renners aan. Alpecin de Koning is dus op de fiets in de richting van Parijs gegaan. De renners gaan niet in de bus, denk ik. Neem me bij aan, want ik heb ze ook nog niet zien terugkeren. Maar op de fiets richting Parijs, dat kan maar één ding betekenen. Zij willen toch met goed warm gereden benen strakjes aankomen op het Place de la Concorde. Daar verzamelen. En dan starten ze tegen 6, geloof ik, hè? Op de Champs-Élysées voor het eerste na-tour-criterium. Maar dat zegt wel genoeg. Ideetje, typisch Roodhoofd, typisch Mathieu van der Poel ook. Buiten de lijntjes kleuren. Lekker dingen voor jezelf beslissen en bedenken. Nou ja, ik ben benieuwd of dat nog wat gaat betekenen.
0: En dat hij ervoor wil gaan, dat wisten we natuurlijk sowieso, Mathieu van der Poel. Dus dan zijn de benen in ieder geval lekker warm gedraaid. Nou, lekker achter bussen aan koersen. We komen een paar keer terug met de niet-tourflits. Ja, om te horen hoe dat gaat met die bussen.
3: Ja. De busflits.
0: Formule 1, ja, daar moeten we eigenlijk ook maar een flitsje voor gaan maken, Louis. Of wil je hem zelf inzingen?
4: Nee, ik ga niet zingen, maar dit moet natuurlijk de Max-flits worden dan, toch?
1: Maximum overdrive. Ja.
4: Max-flits.
0: Max-flits. Max-flits. Kom maar.
4: Ja, ik ben even stil. Nog een keer, wat zei je?
0: Max-flits.
1: Het is goed dat het de laatste dag is, jongens.
4: Ja. Piastri voor Norris. Piastri krijgt van zijn team te horen, kun je niet wat sneller? Maar hij zegt, dat lukt niet meer op deze banden. Norris er bijna af. Nou, eigenlijk ging hij er gewoon helemaal af, net een paar ronden geleden. Bochtje gemist, alles nog heel. Maar het gaat niet vanzelf bij McLaren. Terwijl er iets geks gebeurt in ronde 31. Want Lewis Hamilton gaat gewoon weer naar binnen voor een pitstop. Dat is heel snel, hoor. Want we zijn nog niet eens halverwege. En hij was al een keer geweest. Valt achter Isaac Hadjar naar plek nummer 7. En die gaat hij nu, terwijl ik het zeg, voorbij. Maar dat is behoorlijk veel tijdverspilling, tijdverlies voor Hamilton. Want zo ga je de race niet winnen. Als je zo vaak banden gaat wisselen en zo vaak naar je crew toe gaat met nog bijna 40 ronden te gaan, ga je je toch afvragen welk strategisch spel is Ferrari hier aan het spelen. En doen ze dit wel helemaal slim? Ze waren de favoriet maar rijden op dit moment zesde. Hamilton, vierde, Leclerc. En Leclerc kan geen vuist maken, zit achter Verstappen. Echt seconden erachter. Dus Ferrari, hier gestart als favoriet, komt eigenlijk helemaal niet in het spel voor. Antonelli, weten we niet wat hij van plan is. Gaat hij voor één stop, of in ieder geval voor één stop minder dan de Ferraris? Kan hij misschien McLaren nog gaan aanvallen? En ja, de stille nummer drie in dit spel is Max Verstappen, die even Lewis Hamilton te pakken nam na de vorige pitstop. En daarna eigenlijk niets te duchten heeft van beide Ferraris. En gewoon derde rijdt. Te langzaam is voor de McLarens. Te snel is voor de Ferraris. En het vraagteken heet Kimi Antonelli. Samenvattend, Piastri leidt voor Norris. Die zitten aan een touwtje met z'n tweeën. Verstappen, daar een seconde of drie achter. Dan Leclerc in de Ferrari. Dan Antonelli en dan pas Hamilton. We zitten nu bijna halverwege de race. Er hangt nog van alles in de lucht. Geen regen, maar wel spanning.
1: Voor de laatste jouw eigen tourquiz van dit jaar zoeken we contact met Curaçao. Want daar woont de deelnemer van vandaag. Die ons meldt dat hij altijd via de stream naar Radio Tour de France luistert. Dus ook daar op dat prachtige eiland schallen wij. Ja, of door de huiskamer of over het eiland misschien wel. Waaronder dus in die van Barry Bakker. Barry, goedemorgen voor jou.
2: Ja, inderdaad. Goedemiddag voor jullie.
1: Ja, met een breed specialisme. Je hebt ons gemaild. De Tour vanaf 1999 tot nu. Dat is me wat, zeg.
2: Ja, misschien dat er dan ook wat meer algemene vragen komen.
1: Even in jouw brein kruipend. Jij denkt, als ik een heel breed specialisme neem, dan worden de vragen misschien juist makkelijker daardoor.
2: Dat weet ik uiteindelijk niet. Maar ja, je bent liefhebber, maar ik heb niet iets heel specifieks waar ik liefhebber van ben. Het is wielrennen in het algemeen, Tour de France, zeker in het bijzonder. Die drie weken in juli zijn altijd heel bijzonder om te volgen. Dat doe ik al ongeveer een jaar of 40. En ik zat te denken van, ja, wat zou ik dan voor thema opgeven? En toen dacht ik, nou, rond 2000. Nou, in 1999 begon er wel een bijzonder blokje.
1: Ja.
2: Van een deelnemer die een aantal keer als eerste over de streep kwam in Parijs. En toen dacht ik, nou, dan schuif ik het een jaartje naar voren toe. Doen we 1999 tot nu.
1: We gaan eens kijken hoe allround jij bent. En natuurlijk beginnen we dan met de wat makkelijkere vragen. We beginnen op een kolletje van de vierde categorie. En dan gaan we steeds een stapje naar boven. En als het je lukt om ook over de buitencategorie te gaan, dan heb je die Tourflitstas die je sowieso krijgt, helemaal vol prijzen. Barry, zet hem op. Daar gaan we. De vierde categorie vraag dus. We beginnen dan maar in 1999. Dat is de eerste. Ja, omschreef het net al met je eigen woorden, van zeven Tour de France's die Lance Armstrong zou winnen en daarna ook weer werden ontnomen. In die jaren heerst een Italiaanse supersprinter in het peloton. Luister.
5: Als we daar de laatste meters in komen, nog steeds van jullie. Hij blijft wachten. Oh, alleen gaan doen. En dan schiet Sabol uit zijn pedalen. Die gaat dan vooruit. Daarachter zit ook O'Grady. Daarachter zit Kirschenbu. Wint eenvoudig, ook okay, die tweede. En dan zien we Kirschenbu op de derde plaats.
1: Ja, en wat is heersen, zeg. Hij won dat jaar vier massasprints achter elkaar. Wie is deze mooie renner die ik zoek?
2: Een mooie Mario Cipollini.
1: Mario Cipollini brengt jou op de derde categorie. In 2006 dachten we verlost te zijn van een Amerikaan die de Tour wint. En in die editie stond er ineens weer een Amerikaan in het geel die, naar later bleek, dat ook niet op een boterham met pindakaas heeft gedaan. En ook uit de uitslag werd geschrapt. Welke Amerikaan was dat?
2: Dat is Floyd Landis.
1: Dan gaan we al naar de tweede categorie. Op Curaçao zal de Tour niet zo snel starten, denken wij. Wie weet, het zou zomaar kunnen natuurlijk ooit. In Nederland wel. In welke twee Nederlandse steden is sinds 1999 het Grand Départ van de Tour de France geweest?
2: Als ik dat goed heb, is dat Rotterdam in 2010 en Utrecht in 2016-17.
1: We zochten alleen de steden en die zijn goed.
2: Okay.
1: Rotterdam 2010, okay. Utrecht 2015 brengt je al op jouw call van de eerste categorie. Gedurende bijna die hele periode die jij omschrijft was deze sponsor verbonden aan een Belgische wielerploeg. Vaak ook als medenaamgever van die ploeg. En na dit jaar stopt daar een tijdperk, want na dit jaar stopt die sponsor. Even luisteren naar een overwinning op de Champs-Élysées in 2008.
6: Het is Steven de Jong die de sprint gaat aantrekken. Steegmans daar in het wiel. Mooi, de camera daarnaast. Steegmans die uit het wiel komt. Steegmans die lijkt op de etappe-overwinning af te gaan. Want het gat is groot door met achtervolgers. Tjioulek die nog probeert erbij te komen. Frère die er dan overheen moet gaan komen. Gaan ze er overheen komen of gaan ze er niet overheen komen? Ze gaan er niet overheen komen. Het is Gert Steegmans die wint.
1: Ja, dat ging dus over die ploeg, Barry. Welke snelle sponsor of ploeg zoek ik?
2: Nou, dat lijkt mij de Wolfpack en Quickstep.
1: Quickstep is het goede antwoord. En dan gaan we alweer naar de laatste voor het hele pakket over de buitencategorie. In 2024 reden er twee renners van Team DSM Firmenich PostNL in de eerste etappe op de finish af. Een Fransman en een Nederlander. De Fransman won. De Nederlander werd tweede en reed een dag later ook nog in de groene trui. Wie was die Nederlander? Hij doet dit jaar ook mee, maar is beduidend minder in beeld.
2: Nou, dat is Frank van den Broeke. Voormalig lid van de Bollenstreek, volgens mij. Waar ik in 2005 ook nog lid van was.
1: Nou, als je er één lettertje afhaalt, maar zo kritisch zijn we dan ook weer niet, dan is het goed. Broek. Ja, je had hem van den Broeke. Maar dit was natuurlijk Frank van den Broek. Maar natuurlijk win jij alle prijzen, Barry Bakker. Je krijgt ze. De handklapper bijvoorbeeld. En alle andere prijzen in de Tourflitstas. Natuurlijk het NOS Wielershirt 2026. Je bent de allerlaatste die hem wint. En eeuwige roem in jouw categorie. De Tour de France sinds 1999. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
7: Jouw eigen tourquiz.
8: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
7: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Het is natuurlijk nog allemaal virtueel. We zitten net over de helft van de Grand Prix in Hongarije. Maar Verstappen, Louis, nog steeds podium?
9: Ja, zeker. Dat ziet er best wel goed uit. Want als Hamilton met de Ferrari vroeg naar binnen gaat, kun je erop wachten dat Leclerc ook gaat. Dat gebeurt net voor mijn neus. Oscar Piastri ook naar binnen geweest. Is daardoor de leiding in de wedstrijd kwijt. En Norris rijdt door, de wereldkampioen. En we zitten inmiddels in ronde 37 van de 70. Dus Norris nu de leider. Verstappen tweede, 6 seconden daarachter. Antonelli, daar is hij dan, derde, 6 seconden. Daarachter, achter Verstappen. Dus het zijn behoorlijke gaten. Maar ze zijn vertekend. Want die top 3 heeft een pitstop minder gemaakt dan de nummer 4, 5 en 6. De nummer 4, 5 en 6 zijn Piastri, Hamilton en op dit moment zelfs Isaac Hadjar. De teamgenoot van Verstappen die net voor Leclerc zit. Ferrari heeft het niet vandaag. Die plannen die pitstops op een rot moment. Of ze zijn gewoon net niet snel genoeg. Ze komen voortdurend in verkeer na een pitstop. En dan vergooi je eigenlijk al je kansen op een zege. Norris voor Verstappen.
0: Nog aardig wat rondjes te gaan. Net over de helft dus bij die Grand Prix. Gaan we na 4 uur natuurlijk ook gewoon volgen. Ja, normaal gaan we dan richting een beetje jouw ontknoping. Belangrijk van die etappe. Maar de etappe begint pas om 5:50. Er is wel een mooie bustocht gaande. Vanaf het beginstartje, Thuairie, richting Parijs.
1: Ja, het is weer eens wat anders.
0: Ja, volgen we ook op de voet.
1: Horen we Sebastian meteen nog even over. En het vervolg van de Formule 1 natuurlijk. Tot zo.
10: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
20: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
21: VPRO Zomergasten. Vanavond 7:15 op NPO 2.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: NPO Radio 1. 4:00.
25: Guylaine Plag en Henry Schut.
1: Radio Tour de France is er nog tot 8:00 vanavond, met in de sloturen de grote finale van de ronde zelf. De etappe Parijs.
0: Ja, en je kunt nog langskomen hier in het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Kunnen we met z'n allen beleven hoe Mathieu van der Poel gaat winnen. Of Olaf Kooi, of Huub Arts.
1: We steken hem lekker chauvinistisch in. Tot die tijd Formule 1 en nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
26: De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou die mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie is dus op zoek naar de 21-jarige Abdul B., een Duits staatsburger van Libanese afkomst en eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. En het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo en Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin in Geesteren kwam wonen, was het huis waar ze zouden komen al 3 maal doelwit van vernielingen. RTV Oost meldt dat toen ruiten zijn ingegooid en daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt de burgemeester. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie angst en onrust zaaide. Voor zover bekend is er niemand opgepakt voor die eerdere vernielingen. De politie doet in Geesteren nu forensisch onderzoek naar de autobrand. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. En ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Zolang die niet onder controle is gebracht, kunnen de tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd niet naar huis. En in Spanje woeden bij Madrid en ten noorden van Valencia grote natuurbranden. In totaal zijn zo'n 160.000 mensen geëvacueerd. Volgens verslaggever Eva Wiesing zijn de branden moeilijk onder controle te krijgen.
27: Vannacht leken de weersomstandigheden ietsjes beter, maar vanmiddag wordt het weer echt. Je ziet nu al dat de wind aantrekt. Dat kunnen ze hier echt niet hebben. En de komende uren worden heel cruciaal, omdat er ook een hittegolf aankomt. In ieder geval vanaf dinsdag. En het is nu al zo droog en het wordt nog droger, nog heter. Dus het ziet er niet zo heel goed uit allemaal.
26: En bij de branden in de buurt van Valencia zijn 11 mensen gewond geraakt. 1 persoon is omgekomen. Het weer nog buien, tussendoor wat zon en maximaal 23 graden. Vanavond tijdelijk wat droger, maar vannacht en morgenochtend weer buien. Morgenmiddag droog en geregeld zon en morgen wordt het 21 tot 24 graden.
1: En waar staan de files, Tim Schaap?
2: Ja, op steeds meer plekken. Het begint langzaamaan tot drukker te worden onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld in Brabant op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Vanaf Tilburg de Reeshof, een file tot aan Bavel. 5 kilometer en 15 minuten extra. Door bergingswerk is ook de afrit daar niet te gebruiken. Dan drukt op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen een ongeluk. Vanaf knooppunt Eemnes 4 kilometer en 25 minuten. En dan de Duitse grenscontroles. Op zowel de A12 en de A76 wordt langzamer gereden. In beide gevallen maximaal een kwartier aan wachttijd.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Soedal, de bouwverslimmer.
28: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
29: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
29: Iedere klus weer.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
30: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
31: Nieuw van Foodfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Foodfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
32: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
31: Software waar jij mee wint. Foodfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
25: Met Ylène Plag en Henry Schut.
0: Ja, geen hele uitgebreide champagne-tour in Frankrijk dit jaar, vanwege die bosbranden dus in een ingekorte etappe. Maar die knallende kurken gaan we zeker wel horen. In elk geval in Hongarije bij de Grand Prix, Louis Dekker.
33: Nou en of, de leider in de race is Antonelli, de WK-leider. Een vertekend beeld. Hij is de enige in de top 6 die nog maar 1 bandenwissel heeft gemaakt. Maar hij speelt het strategische spel. Norris zit aan zijn staart. De wereldkampioen, de derde plek is voor Piastri. Die was de leider, maar reed zichzelf bijna stuk op een achterblijver, Carlos Sainz. De top 3, Antonelli, Norris, Piastri. Verstappen 5e op zachte banden. Rare strategie bij Red Bull.
1: De zachte banden en de mannen op vier wielen maken straks stapje voor stapje plaats voor de mannen op twee wielen. En dat doen we begeleid door live muziek de komende uurtjes op ons Stoelcafé-podium van Zazie.

0: Ooit opgericht in Parijs. Dat past helemaal bij vandaag. Dit was in het Engels, straks drie keer Franstalig. Zazie live in het Tourcafé.
1: En wil je met eigen ogen hier zien en alles horen in het Tourcafé? Kom nog even langs. We zijn tot 8 uur open. Echte kroegtijden. 4 uurtjes dus in beeld en geluid hier in Hilversum.

0: Queen met de Bicycle Race. We gaan weer even naar een nog net geen, maar stiekem toch Tourflits. Tourflits, Sebas op de motor, maar niet tussen de fietsen. Het is verwarrend, hè?
1: Nee, de uitlaatgassen van de bussen inderdaad. Dat de parade van de bussen vanuit Thorry richting Parijs op tijd is begonnen. Namelijk rond de klok van 4:10. Ze hebben het ingedeeld in clusters. Ik was al benieuwd hoe ze dat zouden gaan doen. Want ja, één lange stoet van 23 bussen. En al die ploegleiders, wagens daar ook achteraan natuurlijk. En wagens van de organisatie. En dan zo nu en dan een motor zoals ik. Dat is natuurlijk een hele lange karavaan. Nou, ze hebben het dus ingedeeld in clusters. Het eerste cluster, de allereerste bus die vertrok, zal dus niet van Sudo Quickstep. Die liggen op dit moment dus op kop in deze busrit richting Parijs. En wij maken nu deel uit van de cluster van Total Energie. Nou, hebben die tenminste ook nog eens een keer op kop gereden in deze ronde van Frankrijk. We rijden achter de bus van Netcompany, waar de toch wel enigszins gehavende Arendsman, Tijmen Arendsman, in zit. Nadat hij gisteren omver werd geblazen door de wind op de Galibiers. Even kijken, Movistar zit in dit cluster. Bora zit in dit cluster, de ploeg van de nummer 2, Remco Evenepoel. Ja, en het is wel frappant. Wij rijden dus door allerlei plaatsjes waar de Tour niet langs zou komen. En er staan ook gewoon mensen langs de weg. En die staan dan te zwaaien en wij zwaaien dan terug. En de ploegleiders, of in ieder geval degene die achter het stuur zitten van de ploegleiderswagens, die tuteren nog wel eens. Maar ja, we rijden dus nu door een gebied ten zuidwesten van Parijs. Op dit moment over een stuk waar we dus eigenlijk helemaal niet zouden rijden. Kijk, nu een gendarme mij ook aan, die ik wel ken. Die een beetje zo'n blik heeft van, doe je hier nou echt verslag van? Ja, we doen hier echt verslag van op Radio 1. Het is trouwens wel jammer dat dat eerste deel niet doorgaat. Want er staat best wel een harde wind. Het was wel een dag geweest voor waaiers. Had natuurlijk niet gebeurd, want die parade gaat altijd aan zo'n 30 km per uur richting Parijs. Maar er staat best wel een harde wind vanuit het zuidwesten. Dus die had schuin meegeblazen. Het is trouwens onbewolkt hier richting Parijs, wel wat bewolkter. De verwachting is wel dat het droog gaat blijven vanmiddag ook, als het daadwerkelijk gekoerst gaat worden op en rond de Champs-Élysées. Nou, dit dorpje zit er ook weer op. Geen idee hoeveel kilometer nog, dat zeg ik er normaal gesproken natuurlijk bij, totdat we de Champs-Élysées hebben bereikt. Ja, het is een soort georganiseerde chaos op deze manier. Maar ik moet zeggen, wel een goed georganiseerde chaos. Deze busparade richting Parijs, richting de laatste etappe van de Tour. Even kijken, Pontchartrain. Daar kunnen we streep doorheen halen. Dat dorpje waar Henri Écluse de burgemeester is, ligt nu achter ons.
2: Ik vind je wel iets minder goed voorbereid, Sebas. Oh, hij negeert het meteen. Denk gelijk, het is goed bij jou.
1: Nog?
2: Nee, nu niet meer. Ga lekker door op de busrit. Gaan wij naar het circuit van Hongarije. Nog 20 rondjes eraan, Louis.
3: Ja, maar er rijdt een soort bus op de baan. En die bus is in handen van Sergio Perez. Dat is een Cadillac Formule 1-auto waar alle vaart uit is. En op de boordradio zegt, er flapt iets. Nou, hij rijdt met een slakkengang.

0: Nee, nu niet meer.
1: Ga lekker door op de busrit. Gaan wij naar het circuit van Hongarije. Nog 20 rondjes eraan, Doei.
2: Ja, maar er rijdt een soort bus op de baan. En die bus is in handen van Sergio Perez. Dat is een Cadillac Formule 1-auto waar alle vaart uit is. En op de boordradio zegt, er flapt iets. Nou, hij rijdt echt in de slakkengang. Het is best wel link. Dus er wordt ook uiteraard met geel gezwaaid dan. Perez gaat uitvallen. De boordradio's zijn sowieso erg vermakelijk. Charles Leclerc, die je meldt net op de radio. Het voelt allemaal niet zo lekker. Wat is er met die auto van aan de hand? Het kreeg niet antwoord. Zorg maar weer dat je in je ritme komt. Dan komt het wel weer goed. En vervolgens is zijn antwoord, welk ritme? Nou, dat gaat lekker bij Ferrari. Leclerc op plek 6 zit achter Verstappen. En Verstappen is ook een spannend verhaal. Want ook daar op de boordradio krijgt hij net een melding. Ga vooral zo door, dan wordt het nog leuk aan het eind. En die moet ik even uitleggen, want hij rijdt 5e. Maar hij is de enige in de top 5 op een zachte band. Dat is een band waar je normaal gesproken de finish niet mee gaat halen. We hebben nog 18 ronden te gaan. De top 4 rijdt op harde banden. Dat zijn banden waarvan je denkt, nou, daar zouden ze wel eens op kunnen uitrijden. Norris is de leider in de race voor Antonelli. Antonelli rijdt daar omdat hij nog maar 1 keer naar binnen is geweest. De rest 2 keer. Piastri 3e. Zwaar gepiepeld door achterblijver Carlos Sainz. Seconden verloren. Bijna de auto in de poeier. En die gaat niet blij zijn. Dus Piastri 3e, Hamilton 4e. En dat gevecht Hamilton-Verstappen komt eraan. Ik weet niet hoe het zich gaat ontvouwen. Maar ergens de komende 18 ronden, je kunt er echt geld op zetten. Hamilton en Verstappen gaan nog met elkaar knokken. En gaat het dan om een podium of niet? Het is nog niet te voorspellen. Het is een strategisch hele lastige race om te lezen, als het ware. Maar er gebeurt van alles. En de grootste verrassing is toch echt dat McLaren hier de lakens uitdeelt. En Ferrari in knalrood bijna kleurloos meerijdt. Op dit moment plek 4 en 6. Dat waren echte favorieten.
1: Ja. En Jeroen Blekemolen, aantal pitstops en banden dus. Dat is zeer belangrijk.
3: Foute strategie. Maar het is een moeilijke wedstrijd. Ik heb vanmorgen verslag mogen doen van de Formule 2. En daar viel echt op dat het niet zo heel veel uitmaakte welk type band je erop zette. De slijtage was relatief laag. En dat heb je bijna nooit in de Formule 1. Want die harde band die gaat gewoon langer mee. Die zachte band die slijt wat harder. Maar nu zie je dat dat gewoon eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt.
1: Maar is dat door het nieuwe asfalt dan? Of waar zit dat in?
3: Ik denk omdat er gewoon heel weinig grip is. Dus dan slijten die banden misschien ook wat minder hard. Maar dat snappen eigenlijk de Formule 1 teams op dit moment zelf ook niet. En dat is ook de reden dat een Antonelli die rijdt gewoon door met zijn Mercedes. En die ligt in 1 keer 2e. Ja. Die zou zomaar, hij gaat niet meer winnen. Maar die komt wel, als hij geen kritstraf had gehad en 1 stop had gedaan zoals hij nu doet, dan had hij ook gewonnen.
1: Want eigenlijk is het of je speelt allemaal via de statistieken en wat computers aangeven, of je kijkt gewoon nu, hoe voelt het en hoe gaat het nog?
3: Ja, en dan moet je zelfs dus eigenlijk vanmorgen hebben zitten kijken. Wat is er vanmorgen gebeurd? Hoe gaat het eigenlijk met die Formule 2-auto's? Want wat gebeurt daar dan mee? Gaan die banden echt allemaal gelijk naar beneden? Slijten die net zo hard? Mm-hmm. Ja, en dat zie je nu wel, dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt welke band je hebt. Want ze slijten allemaal hard.
1: Maar goed, Verstappen dus nog op die zachte band. Dat maakt dan ook niet het verschil?
3: Ja, theoretisch, wat het team tegen me zegt, is natuurlijk ook een beetje moed in praten. Maar die zeggen, als je erbij komt zometeen, het is nog een paar seconden die eerst moet dichtrijden. Maar dan heb je een zachtere band. Als die nog heel is, als die niet helemaal op is, dan heeft hij wel een kansje, ja. En dat is natuurlijk wel leuk, want dan hebben we nog echt een mooie ontknoping.
1: En dan worden die champagneflessen toch weer anders ontkurkt, hè? In onze visie dan.
3: Nou ja, voor ons zeker. Als Verstappen natuurlijk het podium haalt, mooi.
1: En dan Van der Poel vervolgens in Parijs. God, dat een lekker dagje zou dat zijn. Want zover is het nog niet.
4: Vanuit het Tourcafé.
5: Ik ben op het podium bij Sabine, Daphne en Margriet. Die heten met z'n drieën Zazie en die zijn opgericht. Nou, dat kan geen toeval zijn vandaag met de etappe van Parijs naar Parijs. In Parijs. Hoe is dat ooit zo ontstaan?
6: Nou, we zaten allemaal op school. Sabine en Daphne op dezelfde middelbare school. Ik was voor modellenwerk in Parijs. En Daphne en Sabine hadden een vriendje. En dat was toevallig ook mijn vriendje. En die heeft ons daar op de trappen van de Sacré-Cœur aan elkaar voorgesteld.
5: Wow, maar was er toen ook meteen een muzikale klik?
6: Ja, enorm, want Sabine en ik maakten al heel veel muziek op de middelbare school. En er was een Frans middeleeuws dranklied. Ja, zulke nerds waren wij wel. En niemand kon die derde stem zingen. En toen kwamen we Margriet tegen. En het was echt zo'n vrije schooltype, dus die kon dat meteen meezingen. En toen zijn we nooit meer gestopt.
5: Op zoek naar de derde stem, en dat werd jij dus?
6: Oui, die was toen nog heel laag. Toen rookte ik heel veel en zo.

0: En nu nog steeds, nee.
1: Hier komt dus ook die mooie Franse uitspraak van jullie alle drie vandaan, denk ik dan toch?
2: We hebben heel hard geoefend. Ja, we moesten eigenlijk officieel voor ons mondeling Frans toen naar Parijs. Dus ja, het heeft toch gewerkt.
1: En zie wat er dan van is gekomen. Dit speelde zich af een jaar of 15 geleden, pak een beet?
2: Ja, ik denk het wel, pak een beet.
1: En toen kwam er een heleboel muziek. Engelstalige muziek ook, maar ook Franstalige muziek. Jullie gaan drie Franstalige liedjes spelen. En om het even lekker verwarrend te houden, als je hoort Zazie, dan denk je, wacht even, ik ken ook Zaz. We kennen ook nog een Zazie zelfs, tenminste sommige muziekliefhebbers met IE aan de achterkant. En jullie gaan nu een liedje van Zaz spelen. Snap jij het nog?
0: Ik snap het heel goed. Wij kregen de vraag of we een cover wilden spelen, speciaal voor het Tourcafé. En wij dachten Zazie, Zaz. Zaz wordt altijd gedraaid. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek hoor. Misschien is het wel Zaz. Dus we dachten we gaan dat liedje doen.
1: Wat maakt dit zo'n lekker liedje?
0: Ik denk de swing. Ja.
1: De swing van Je Veux. Straks met twee eigen liedjes. Nu dus met Je Veux van Zaz. Dit is Zazie.

0: Zazie! Dankjewel en tot zo.
1: Louis Dekker, er gebeurt genoeg in Hongarije.
2: Ja, ik hoopte er al op en je voelt hem aankomen. Er komt een hele mooie slotfase aan. Maar net als je denkt, dit wordt een 1-2 voor McLaren. Want de tweede pitstop van Antonelli, die valt dus terug naar plek 5, plek 6. Dan denk je, dit wordt een 1-2 voor McLaren. En dan zie je één van de twee stilvallen. Oscar Piastri, de Australiër, valt stil met een kapotte versnellingsbak. Staat geparkeerd op een plek die een virtual safety car veroorzaakt. Dan moeten coureurs van hun gas af. Met andere woorden, dan kun je een pitstop maken voor verse banden die gewoon relatief minder tijd kost. En wie duikt er naar binnen? Ferrari weer. Hamilton en Leclerc. Antonelli was net geweest. Wie noem ik niet? Max Verstappen. En die rijdt dus nu tweede. En krijgt hem bijna cadeau. Maar een heel erg slim spelletje wat Red Bull speelt. Nu is het alleen nog te hopen dat die banden, waar hij al een behoorlijk aantal rondjes op heeft afgelegd, dat die het nog even een kwartiertje volhouden. Want Norris is echt, die is geweken. Die is weg. Die heeft ook in die safety's, in die virtual safety car fase banden gewisseld. Dus houdt de leiding zelfs. Die is onbedreigd als zijn versnellingsbak heel blijft op weg naar een overwinning. Maar Verstappen nu tweede. Krijgt wel Hamilton achter zich aan en Antonelli achter zich aan. En die hebben versere banden. Dus er hangt nog wat in de lucht. En ik zei al, Verstappen en Hamilton komen elkaar nog wel tegen. Ja, ze komen elkaar nu andersom tegen dan ik dacht. Want Verstappen rijdt al tweede. Hamilton derde. Dat gat is te overbruggen. Met nog een ronde of 12 te gaan moet Hamilton, als ik het goed zie, een seconde of 8 dichtrijden. Nou, ga er maar voor zitten. Nog 12 ronden op de Hungaroring. Met Norris die weg is. En Verstappen en Hamilton allebei op podiumkoers. Maar met Hamilton die meer wil dan die derde plek.
1: Jeroen Blekemolen, zag ik nou net even een surplus achter?
3: Nou, ik zit wel een beetje te genieten. Want het was Antonelli die eigenlijk, ja, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar je hebt een bepaalde lijn de pitstraat uit. En daar moet je dan, wie er dan voor ligt, die mag ook voorkomen met een virtual safety car of safety car. Ja, Hamilton was er net achter. Dus Antonelli inmiddels naar plek 3. Die is natuurlijk laat naar binnen gegaan. En die is toch nog een keer naar binnen gegaan.
1: Toch wel, hè? Ja.
3: Had ik eigenlijk niet verwacht, want het was niet helemaal nodig. Maar ja, nu heeft hij het wel het voordeel. Nu heeft hij gewoon goede banden. Hetzelfde als de rest heeft eigenlijk.
1: Ja, en Hamilton is dus ook nog naar binnen gegaan, maar Verstappen niet.
3: Ja, maar die gaat dat wel halen, denk ik.
1: Ja?
3: Ja, je kan hier ook moeilijk inhalen. Dus ook al ben je, zeg maar, een seconde per ronde te langzaam, of anderhalf seconde zelfs nog wel, dan kun je er wel voor blijven. Tegenwoordig iets moeilijker met de energie die je vrij kan geven van de elektrische motor. Maar evengoed denk ik dat hij er gewoon voor kan blijven. En ja, vooralsnog heeft hij ook gewoon een goede ronde.
1: Ja, en een mazzeltje met het uitvallen van Piastri.
3: Ja, dat is natuurlijk lekker. Maar anders was het ook podium geworden.
1: Ja, en nu nog één treetje hoger. Maar op het hoogste, dat wordt wat lastig.
3: Ja, dan moet ook die versnellingsbak bij McLaren kapot gaan. Maar dat zie ik niet gebeuren.
0: Laten we er maar mee stoppen en naar Parijs gaan.

0: Bruno Mars met I Just Might.
1: NPO Radio 1.
2: 16:30. Jan van der Put is hier voor het journaal.
3: Amsterdam neemt bij de World Pride en de Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. En in Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Italiaanse duikers zoeken in het Como-meer nog altijd met sonarapparatuur en een onderwaterrobot naar een Nederlander die sinds gisteren wordt vermist. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone en is het onaanvaardbaar dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden.
0: Dankjewel Jan. Roosmarijn Knol, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Het is bijna herfstachtig hier, een beetje in het Tourcafé, wat donker. Een hele andere dag dan wat we de afgelopen dagen hebben gehad.
4: Absoluut. En ik liep vanmiddag over Utrecht Centraal door de stationshal heen en toen zag ik een aantal mensen met korte broeken en t-shirts. En toen dacht ik, oei, jullie hebben de memo vandaag even gemist dat het heel ander weer is. Temperatuur tussen 20 en 24 graden. En er trekken dus inderdaad een paar stevige buien over het land. Op sommige plaatsen is er ook al iets meer dan 10 mm gevallen. En na een hele lange periode van droogte zullen er ook heel veel mensen zijn die zeggen, oh, wel fijn even dat er een beetje regen is gevallen. En als we het dan toch van de positieve kant bekijken, na zo'n lange periode met droogte ruikt het dan vaak ook wel heel lekker buiten. Vanavond blijven er nog wel wat buien komen. Het zijn er wel iets langere droge perioden. Het worden wel iets minder buien. Morgenochtend ook nog wel een beetje regen. De zon komt er dan ook nog wel vrij moeilijk doorheen. En dan morgen in de loop van de dag gaat het droger worden. En in de middag is het dan weer zo'n 20 tot 24 graden met wat meer zon. Ja, en daarna kunnen die korte broeken en t-shirts weer uit de kast. Van dinsdag, woensdag en ook donderdag worden weer warme dagen. Waarbij vooral woensdag op veel plaatsen het weer warmer dan 30 graden wordt. Dan krijgen we echt weer die tropische warmte. En dan nog heel even naar Parijs, want wij hebben dus met wat regen te maken. Maar er gaat zometeen in de buurt van Parijs ook wel wat regen vallen. Niet zulke heftige buien, maar toch wel wat gespetter. Dus ik ben benieuwd wat dat voor de koers nog gaat betekenen.
0: Ja, inderdaad. Of er toch wat gladde kasseien worden op die manier. Dankjewel, Roosmarijn. En dan naar het verkeer hier in eigen land. Annemieke Bosgaard.
5: Ja, goedemiddag. Vertraging op de A27, Utrecht richting Almere. Bij Huizen is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat er 4 kilometer file met 25 minuten vertraging.
0: Op 1 Lando Norris, 2 Max Verstappen, 3 Kimi Antonelli en daarachter Hamilton. Zit ik dan nog goed, Louis?
6: Ja, en Hamilton is aan het pushen, maar ook een gifbekertje, want Hamilton is geflitst in de pitstraat. En dat kan wel eens een hele dure zijn. Ze zijn het nog aan het onderzoeken, maar het gebeurt bijna nooit als zo'n overtreding wordt gecommuniceerd dat er geen straf volgt. En Hamilton is aan het knokken met Antonelli om die derde plek. Dat is de mazzel voor Verstappen, want die twee die maken elkaar het leven zuur. Verstappen 11 seconden achter Norris, die rijdt een beetje in niemands land. Maar het had er alle schijn van de afgelopen ronde dat Antonelli dat gat enorm aan het dichten was. Maar hij verliest veel tijd in verkeer met het lappen, het inhalen van achterblijvers. En Hamilton zit natuurlijk op het vinkentouw. Dus Antonelli wil eigenlijk Verstappen aanvallen. Moet nog 6 seconden dichtrijden. Maar hij heeft het aan de stok met Hamilton, die misschien nog een straf krijgt zo dadelijk. Nou, dat is ongeveer het script voor de laatste 6 ronden. Waarvan ik eigenlijk wilde zeggen een minuut geleden, ik denk dat het voor Verstappen heel moeilijk gaat worden. Maar op basis van wat ik nu zie, is die tweede plek wel realistisch. Omdat Antonelli gewoon veel tijd heeft verloren. En die 6 seconden in 6 ronden, Jeroen zei het al, je kunt het dichtrijden. Maar dan moet je er nog voorbij. En dat is bij Verstappen geen eitje.
0: Nee. En Hamilton, Jeroen Blekemolen, via de agressieve pitstop proberen toch nog wat voor elkaar te krijgen?
7: Ja, als je zo'n virtual safety car hebt, dat zei Louis ook net, dan heb je eigenlijk een pitstop die kost maar de helft van de tijd, misschien wel een derde van de tijd. Dus dan kan je dat doen, dan heb je nieuwe banden, maar inhalen is hier zo moeilijk. Dus nee, ja, je kan het proberen. Ferrari heeft daar geen fout gemaakt, want probeer het maar. Maar het gaat ze ook niks opleveren, denk ik.
0: Volgens nog heeft hij toch weinig te klagen nu, Verstappen?
7: Ja, hij zal sowieso
0: niet. Misschien
7: maar,
0: niet.
7: Maar goed, hij wordt wel tweede. Hè? Dus zometeen bij de finish gaat hij sowieso klagen. Want hij wil gewoon winnen. Het is een echte winnaar. Hij zal niet blij zijn, want hij ziet dat Norris met de McLaren gewoon sneller is. Maar ja, eigenlijk, hij verslaat wel alle Mercedes'en, alle Ferrari's. Ja, zo slecht is het ook
0: niet. Als je even uitzoomt de rest van het seizoen, dan is hij de laatste tijd in ieder geval iets vaker podium aan het rijden.
7: Ja, hij zit er gewoon wat beter bij. Het hele veld komt dichter bij elkaar. De auto's komen wat dichter bij elkaar. Dat is ook leuk. Er is meer spanning. Nu zit je ook eigenlijk van tevoren, weet je niet wie er gaat winnen. Dat was dit weekend extreem. Dat is alleen maar mooi om te volgen. Ja, Verstappen, dan is een beetje de vraag, wat wil die, wat gaat hij doen in de toekomst? Maar goed, dat is als je daarvoor wil hebben, dan hebben we nog heel veel tijd nodig.
0: Voor nu in ieder geval nog 5 rondjes.

0: Ja, ik denk dat dit mijn favoriete Radio Tour de France plaat is.
1: Ja?
0: Ja.
2: Al jaren.
0: Ook, ja, nou ja, sinds die uitkwam ergens, wat was het, 1987 denk ik. Dus zo lang gaat hij ook al mee in ons geweldige programma. Desireless, Voyage, Voyage.
1: De ontknoping nadert in Hongarije. Louis.
3: Ronde 68 van de 70 loopt. En daar is hij dan, het uitroeptekentje. Het uitroeptekentje achter je naam wat je niet wil hebben. Lewis Hamilton, tijdstraf 5 seconden. Want te snel gereden in de pitstraat. Nou, dat zijn dure kilometertjes voor Ferrari. Die het toch al niet heel erg lekker hebben vandaag. Gestart als favoriet aan dit weekend. In de kwalificatie ging het al net niet helemaal lekker. Ging Norris er vandoor met pole position. En ja, in de race, het zit tegen. Ze doen dingen fout, ze hebben pech. Maar ja, te snel rijden in de pitstraat is gewoon toch eigenlijk wel een blundertje. En dus is Hamilton wel uitgeschakeld in het duel met Verstappen. Is Antonelli nog wel op jacht. Maar die heeft zoveel geknokt met Hamilton dat hij aan Verstappen niet toekwam. En dan durf ik hem wel aan in ronde 68. Norris is er vandoor, 13 seconden voor Verstappen. Met die auto die gisteren nog, ik citeer hem maar even, helemaal ruk was. Antonelli derde, nu 4,9 seconden achter Verstappen. Ja, dat ga je niet meer dichtrijden in die resterende 2,5 ronde. En Hamilton heeft dat uitroeptekentje. En die trapt voor wat hij waard is. Want als hij 5 seconden bij zijn tijd opgeteld krijgt, dan gaat Leclerc, de andere Ferrari, er ook nog voorbij. En dat is in de stand in het WK, waar Hamilton de nummer 2 is, natuurlijk niet fijn. Hamilton, 5 second penalty. Speeding in de pitlane. Het staat nu op het scherm en Hamilton reageert van ja, ze zijn helemaal gek geworden. Vervolgens is hij blijkbaar zo hard aan het praten met zijn boordradio en op al die knopjes aan het drukken en de focus een beetje kwijt dat hij al bijna een bocht mist. Ook deed hij een kwartier geleden ook al bijna er vanaf Hamilton. Het is een rommelige race voor Ferrari en een race waarbij McLaren alles richting een 1-2 ging tot Oscar Piastri wegviel. Norris dominant aan de leiding. Zijn eerste zege van het seizoen is aanstaande, de wereldkampioen. Maar die McLaren moet nog wel even anderhalve ronde heel blijven.
1: Jeroen, hoe ervaar jij dit nu? Want op zich, nog een strijd Verstappen Hamilton was natuurlijk wel lekker geweest. Maar goed, Verstappen zit nu wel tweede.
4: Ja, hij heeft het gewoon goed gedaan. Louis zei terecht, hij zegt het is, die auto gaat echt helemaal niet. Maar hij wordt gewoon tweede. En hij heeft gewoon een marge ook naar de rest. Dus wat dat betreft is Red Bull Verstappen, ze zijn op weg naar boven. En dat in één keer McLaren boven drijft, is ook wel mooi. En nu hebben we een team erbij wat ook eigenlijk races gaat winnen. Regerend wereldkampioen, Lando Norris, dat is, moeten we ook niet vergeten. Die gaat nu pas voor het eerst weer een wedstrijd winnen.
1: Dat is ook gek, toch?
4: Ja, als je wereldkampioen bent geworden, dan ga je ervan uit van ik win gewoon komend jaar ook weer een heel veel. Dus ik vind het voor hem ook wel mooi. En hij heeft echt super gereden.
1: Alhoewel natuurlijk wel eind vorig jaar werd gezegd, nou, Antonelli is wel onderweg.
4: Ja,
1: om iets bijzonders neer
4: Antonelli
1: te gaan zetten.
4: Heeft ook weer gewoon een hele goede wedstrijd neergezet tot nu toe.
1: Heeft de strategie nou wel of niet gewerkt?
4: Uiteindelijk is hij heel laat naar binnen gegaan. Uiteindelijk denk ik, nou, hij had een gridstraf. Dus hij moest 3 plekken verder naar achter starten dan dat hij eigenlijk stond. Daar kon hij zelf niks aan doen. Maar als hij dat niet had gehad, dan had de strategie gewerkt. Dan had je met 1 pitstop deze wedstrijd kunnen winnen.
1: Laatste ronde, Louis.
3: Die loopt met Lando Norris aan de leiding. Die moet nog twee derde van de baan ongeveer afleggen. En iedereen die denkt, hoe kan dat nou dat die McLaren's ineens zo goed zijn vandaag? Ja, dat zijn de updates. Dat is één deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal, zegt de teamleiding, heeft te maken met vorig jaar. Toen alle focus werd gericht op de wereldtitel voor het team. De wereldtitel voor Lando Norris. Ze moesten zo vol aan de bak om de aankomende Max Verstappen, die het toen op zijn heupen kreeg en de ene race naar de andere won, achter zich te houden, dat heeft zoveel energie, zoveel aandacht gevergd, dat ze achterstand opliepen met de nieuwe auto voor 2026, het nieuwe reglement. En toen voorspelden ze al, die eerste races zullen zwaar zijn voor ons. We zullen een inhaalrace moeten rijden in die red race met een nieuw reglement, met nieuwe auto's. En ze houden dan toch woord. Het heeft even geduurd. De zomerstop komt eraan. Maar McLaren zet even iets neer. De race voor Zandvoort. Want daar zijn we volgende maand. De tweede seizoenshelft begint daar. Maar Lando Norris, de wereldkampioen, wint eindelijk weer een race. Pakt nu het zwart-wit geblokt. En rijdt Verstappen naar huis. Want die zit er 15 seconden achter. Maar Verstappen na een weekend, een zaterdag vooral, waar hij echt zo spuugchagrijnig van werd. Nu tweede. Het zal teleurstellend zijn misschien voor hem. Maar hij zal ook beseffen, dat dit eruit is gerold, dat is toch veel beter dan ik had durven dromen. Antonelli wordt derde. Dat gat naar Verstappen, 3,6 seconden nog. Hij is aan aanvallen niet toegekomen. Leclerc wordt vierde. Hamilton daar 0,7 seconden achter. Hamilton die geflitst werd in de pitstraat. En daardoor terrein verliest. Want aan het eind van de rit wint Norris hier. Maar die speelt in de titelstrijd eigenlijk op dit moment geen enkele rol. Dus als je kijkt naar de WK-stand, zonder dat ik nou meteen de stand ga verklappen, Antonelli was al de leider, wordt derde. Hamilton was de nummer twee, wordt vijfde. George Russell, na een verschrikkelijke start van de race, helemaal naar de achterhoede teruggevallen, de nummer drie in het WK, wordt zevende. Dus Antonelli wint niet eens, maar bouwt zijn voorsprong, en die was al groot, nog even wat verder uit. Zelfs met een derde plek kun je gewoon goede zaken doen op weg naar de eerste wereldtitel. En Antonelli doet dat goed. Afgelopen donderdag zei hij nog in de persconferentie: ik ben aan vakantie toe, ik wil zo graag even andere dingen doen. En toen zeiden we: hoe lang ga je dat volhouden? Lekker rustig aandoen. Toen zei hij: ach, 2-3 dagen. Dan ben ik er wel weer klaar mee. Antonelli wordt derde, bouwt de voorsprong uit in het WK. Norris de grote winnaar. En Verstappen, na een hele moeilijke zaterdag, een hele goede zondag met de tweede plek. Evenaart zijn beste resultaat van het jaar.
2: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
0: Ze nemen je met hun muziek mee naar Parijs of naar een willekeurig terrasje ergens in Frankrijk in de zon. Nu met een nieuw liedje van eigen hand. Les Hollandaises. Hier is Zazie.

0: Les Hollandaises van Zazie, straks nog één keer. En dat is de meest toepasselijke van de drie, want dat liedje heet simpelweg Tour de France.
1: Ach, kijk eens aan. En dan gaan we ook hopelijk zo richting die etappe, hè? 10 voor 6.
0: Zal eens tijd worden, zeg.
1: Ja, het is een lange zit vandaag, maar we hebben mooie sport gezien. En een hele blije Lando Norris, Louis Dekker. Nog even om alle randen en, rangen en standen compleet te hebben.
2: Ja, ik ga meteen een disclaimer doen, zoals we dat in mooi Nederlands zeggen. Want ik was heel goed in Frans vroeger op school. Mm-hmm. Rekenen ook wel, maar onder druk maak je fouten. En hij is onofficieel. Maar Antonelli start de zomer als WK-leider. Dat wist hij trouwens al voordat de race begon. 219 punten, grotere voorsprong. Omdat Hamilton en Russell achter hem eindigen. Hamilton op 169, Russell op 160. Dat is echt een stevig verschil hoor. 219, 169, 160. Verstappen was zevende toen hij aan deze race begon. Ik herhaal maar even, in de WK-stand zevende. De viervoudig kampioen. Hij is er eentje voorbij met de tweede plek van net. Oscar Piastri, die uitviel. En Verstappen nu ook voorbij de 100 punten. 109 voor hem, maar ja, 110 punten achterstand. Het zijn heel veel getallen achter elkaar, maar 110 punten, dat is meer dan 4 overwinningen. En dan moet die ander ook nog 4 keer uitvallen. Nou, dat wordt een opgave voor de rest van het jaar. Maar Verstappen zei zelf al maandenlang, ik ben helemaal niet bezig met de titel. Laten we eerst maar eens proberen een race te winnen. En laat dat nou net zijn wat Lando Norris en McLaren ook zeiden aan het begin van dit weekend. We doen nog niet mee. Eerst een race winnen, daarna gaan we weer denken aan meer dan dat. En dat begin is er. Prachtig scenario voor Zandvoort natuurlijk. Want waar wij dachten, het is vooral McLaren dat verliest. Red Bull slecht, Verstappen af en toe een redelijk resultaat. Maar het draait om Mercedes en Ferrari. Zijn we vandaag toch verrast met een dominant McLaren. En Verstappen op de tweede plek. We hebben straks 4 teams die de race kunnen winnen in Zandvoort. Dat is toch een lekker scenario voor de laatste Dutch Grand Prix.
1: Dat dacht ik. Dankjewel, Louis. Jeroen Blekemolen. In die zin, McLaren, dat gaat wel even blijven nu. Hè? Dat is niet nu, we hebben ze eventjes zien shinen en het zakt weer weg.
3: Ja, het is wel een apart circuit. Heel langzaam circuit. Eigenlijk het langzaamste van de kalender, behalve Monaco. Want daar sta je echt ongeveer stil af en toe. Maar dit, dus ja, je kan het niet helemaal. We gaan straks weer naar andere circuits waar de McLaren ook het minder zal gaan doen. Maar ja, ze zitten er wel bij. En het is, wat Louis zegt, het is mooi. Ze zitten allemaal dicht bij elkaar. En dat gaat een mooie strijd worden met eigenlijk ook een Verstappen die dan, hij klaagt wel veel. Maar dat is ook hoe Verstappen werkt. Die klaagt als het niet goed is. Maar
1: sommige mensen hebben dat nodig, hè?
3: Ze zitten er ook bij, ja, precies. Ja, ja. En soms stuur je zo'n team op de goede manier aan.
1: Wat verwacht je van Zandvoort als het om Verstappen gaat?
3: Dat is dan niet de baan waarvan ik verwachtte dat hij de beste auto heeft. Dat heeft hij nu natuurlijk ook niet. Maar het is geen topcircuit voor hem. Zandvoort is eigenlijk, als je er goed naar kijkt, echt een Mercedes-circuit. Dus Antonelli, die overigens net op de beelden fantastisch om te zien. Hungaroring is zo zwaar. Het was niet eens zo heet vandaag daar, maar die jongens zitten er helemaal doorheen. Ja, Jos Verstappen pakte ooit zijn eerste podium. Eerste podium voor een Nederlander in de Formule 1 in 1994. Teamgenoot van Michael Schumacher. Die kon ook helemaal niks meer s'avonds. Ik ken mensen die met hem uit eten gingen, maar hij kon niet eens zijn lepel of zijn vork optillen. Dat is Hungaroring.
1: En dat hebben we nu weer vandaag gezien met een tweede plek dus. Want dat is ook weer goed natuurlijk en mooi voor Max Verstappen. Jeroen, dankjewel.
4: Een uurtje nog en dan begint de etappe van de dag. Het betekent dat er nu iets plaatsvindt wat je zelden tot nooit ziet in de Tour. Sebas rijdt al wel. Normaal gesproken zou de etappe er nu zijn. Jij zit bij de bus en je zit niet achteraan. Normaal gesproken is dat zo bij de bus.
5: We hebben ons wel een beetje laten afzakken, hoor. Er is straks even vooraan gereden. Oh, hier komt nu een oranje busje langs met sirene. Accident staat erop. Ja, ik had al gezien op de routeplanner dat er inderdaad verderop op de A13... waar wij ons op dit moment bevinden. En dat is dus niet voor de duidelijkheid de A13 bij Rotterdam, tussen Den Haag en Rotterdam. Nee, dit heeft niks te maken met Rijswijk en omgeving. Dit is de Tour de France. En we zijn onderweg naar Parijs in die busparade. Maar ja, dat duurt nog wel even. Volgens mijn routeplanner nog zeker 40 minuten vanaf hier. Op- en afritten zijn wel afgezet. We naderen wel de buitenwijken van Parijs. We zijn net langs Saint-Quentin en Yvelines gereden. Dat is de plek waar de baansuccessen werden gevierd tijdens de Olympische Zomerspelen van 2024. Daar hadden we ook vandaag tijdens de etappe moeten passeren, waardoor dus het tekort aan agenten vanwege de bosbranden waar die agenten nodig zijn. In de regio van Bordeaux is die parade geschrapt. Rijden de renners nu in de bus? Of ja, zoals Alpen zien, ergens op de fiets. Ik ben benieuwd of zij de buitenwijken van Parijs op de fiets al hebben bereikt. Maar in de richting van de Franse hoofdstad. En er gaat dadelijk dus daar wel dat criterium, zeg maar, plaatsvinden op en rond de Champs-Élysées. Maar het nadert nu al 5 uur. Ja, en als het dan nog echt zo'n 35, 40 minuten is en er inderdaad een ongeluk is gebeurd, ja, dan is er wel werk aan de winkel voor de mensen van de Garde Républicaine die deze parade begeleiden. Komt wel nu wat meer vaart in, hoor, want het gaat nu gewoon met 100 per uur over de snelweg. We rijden inmiddels achter de Visma-ploeg die natuurlijk de ploegentijdrit wonnen aan het begin van de Ronde van Frankrijk in Barcelona. Ja, gisteren met de onvertuidelijke Sepp Kuss die 2 keer ter val kwam in de etappe naar Alpe d'Huez, waardoor hij de ritzege aan Carapaz moest laten. Die rijdt trouwens gek genoeg in deze promenade, in deze file, ook weer voor Visma. Ik ben benieuwd of ze hem nog in toom moeten houden. De meest strijdlustigste renner. Ik denk dat hij ook wel weer vandaag in aanval wil. En achter ons rijdt nu een witte bus. Dat mag helemaal niet. Oh jee. Ja, die hoort hier niet te zitten. En daarachter dan dus van Decathlon van Paul Sijksas, die vierde gaat worden in deze Ronde van Frankrijk. Ik voel me een beetje Aard Staartjes die de pakjesboot 12 binnenhaalt. Het is bijna augustus, dus de pepernoten liggen ook alweer bijna in de winkel. Maar pakjesboot 12 is nog niet in de buurt van de haven van Parijs.
4: Ik kreeg juist een EK88 gevoel van. Weet je nog, die dag dat de intocht was, dan volgden we ook de bus van meter tot meter. Want wij zien ook de beelden erbij. Het is eigenlijk bijna te gek om het uit te zenden. Maar goed, het is radio, dat scheelt. Een ingekorte etappe dus vandaag. En dat inkorten van die rit, dat maakt Mathieu van der Poel, een van de kanshebbers van deze dag, eigenlijk helemaal niets uit.
6: Ja, normaal is het ook niet zoveel langer. En ja, dat eerste stuk van de etappe is ook niet dat het echt zwaar is normaal. Dus ik denk dat er in dat opzicht niet heel veel verandert.
7: Maar wat voor wedstrijd gaan we krijgen straks?
6: Ja, gewoon koers van begin tot eind. Het zal hard gaan van begin tot eind. En ja, het zal gewoon een afvallingskoers worden tot er nog een paar man overblijft.
7: Ja, daar moet je sterk voor zijn, daar moet je fris voor zijn. Ben je dat allemaal nog?
6: Fris niet. Ik hoop nog wel sterk. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel heeft afgezien. Dus ik ook. En hopelijk vind ik nog iets in mijn benen vandaag.
7: En verwacht jij nou dat het op Montmartre uit elkaar gereden wordt? En dat de mannen die daarover blijven, of misschien dat iemand wel, en misschien ben jij dat wel, alleen weg kan komen? Wat verwacht je?
6: Ja, ik denk toch een beetje hetzelfde als vorig jaar. Misschien iets minder extreem, omdat de regen toen wel een grote rol speelde. Maar ja, ik denk vooral inderdaad dat Tadej ook zijn zin heeft gezet op deze etappe. Heeft misschien ook het minste van iedereen afgezien deze laatste week. Dus we zullen het zien, maar ik verwacht wel dat hij de kloppen man is.
7: Heb jij je zinnen er ook op gezet?
6: Ja, al lange tijd geleden. Vorig jaar toen ik het op tv zag al. Toen vond ik het al heel jammer dat ik er niet bij was natuurlijk. Dus ik ben wel gebrand, maar ja, het zal van de benen afhangen.
7: Ja, en de Champs-Élysées winnen, joh, dat is toch iets, ja, iets fantastisch.
6: Ja, zeker. En ja, door de parcoursverwijziging is de kans iets groter geworden dat het ooit zal lukken. Dus hopelijk vandaag.
7: Ja, nou, dan koers je vandaag nog volle bak. En dan ga je richting je mountainbike?
6: Ja, klopt. Dan ga ik volle focus op de mountainbike. Dus dan heb ik nog een maandje om voor te bereiden op de WK. Normaal gezien ook nog 1 wereldbeker zoals vorig jaar. In Léger en dan het WK.
7: Ja, en als dat achter de rug is, ga je dan ook nog naar Montreal, naar het WK op de weg? Of heb je dat nog niet besloten?
6: Jawel, dat staat ook op de planning, dus normaal gezien zal ik daar ook bij zijn.
4: Maar eerst nog maar eens even vandaag. We zijn heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Het is ik voel het ook als een soort countdown die maar niet weg wil tikken.
1: Maar oké, Pogacar versus Van der Poel. Hoe mooi zou dat zijn?
4: Ja, dat vraag het nog een keer na de finish.
1: Oké, okay.
4: Tot zo.
8: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
11: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. steun het werk van Greenpeace. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
19: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
18: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
2: Ga naar datacation.nl.
3: NPO Radio 1, 5 uur.
4: Guylaine Plag en Henry Schut.
5: Ik zie het zo voor me dat met een beetje fantasie die renners nu allemaal liedjes in de bus aan het zingen zijn. Van hey, buschauffeur.
6: Of we zijn er bijna.
5: Dat is wel te hopen.
6: Het busje komt zo. Maar ik zag net ook helemaal gerenners in die bussen. Zouden ze ook net als die kinderen op schoolreisje nu onder de bank liggen?
5: Komen ze in Parijs aan. Tada! Ja. En straks in Parijs echt met het mes tussen de tanden, denk ik, over die Parijse kassei. 6:10 is de start, als het verkeer meewerkt.
6: Nou, dat doet het verkeer op de beelden zo te zien keurig, dus dat gaat vast lukken. Het is nu 5:05, het NOS-journaal met Jan van der Putten.
7: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot kon komen. Maar de man verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht in het Comomeer, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam werd gevonden op 25 meter diepte. De aanslag gisteren op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou die mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. De politie is dus op zoek naar die 21-jarige man, Abdul B., een Duits staatsburger van Libanese afkomst, eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, ook omdat het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafairo. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. En het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een graadje voor de zon. En ook vannacht en morgenochtend is het af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon en het wordt 21 tot 24 graden.
6: De files, Annemieke Boschaert.
8: Er staan maar een paar files. De langste vertraging heb je nu op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oudijk een kwartier langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht heb je 5 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Oorschot en knooppunt Batadorp staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
9: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
10: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
11: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
12: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL.
0: Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
12: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
13: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
12: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
12: Ga naar datacation.nl.
4: Met Guylaine Plag en Henry Schut.
15: Het Tourcafé in Beeld en Geluid is al sinds het begin van de middag gezellig vol en steeds meer wielerfans lopen binnen hier. Goedemiddag iedereen. Toch maar even dan checken, wie gaat de etappe winnen vandaag?
16: Kijk, het is gewoon Mathieu al, hè?
5: Ik hoor het ook.
15: Al deze mensen mogen Mathieu zeggen.
5: Ja, Tom Velers, geen Olaf Kooi.
16: Ja, stiekem mijn hoop.
5: Ja, kan ook nog, kan ook.
16: Kunnen we ook goed, hoor.
5: Allemaal op weg naar de slotetappe, dus in de Tour de France. Een ingekorte rit van Parijs naar Parijs.
17: NOS Radio, busflits.
5: 89 kilometertjes. Een flitsetappe, Joris van den Berg.
18: Zeker, kort. Krachtig, intervallen, knallen. Ja, Poggi, Philipsen, Pedersen, Van der Poel. Zeg het maar, start over drie kwartier. Het kan alle kanten op, maar het gaat buitengewoon spectaculair worden. Zeker die laatste kilometers.
5: Ja, en op weg naar Parijs reizen we zo dadelijk langs Lucas Hamming on tour voor zijn vaste tourafsluiting met Yellow, zijn bewerking op de klassieker van Coldplay.
15: Ja, en over een paar uurtjes dan is de laatste tourflits van deze editie. De tourflits die inmiddels 45 jaar begeleid wordt door dezelfde iconische jingle. Die is minstens zo populair inmiddels als de Tour de France zelf. We praten zo met de mannen die hem begin jaren 80 bedachten en ook maakten, Eddie Owens en Kees Stolk, met vooral de vraag, hoe kan het nou toch dat hij de tand destijds zo goed heeft doorstaan?

0: Il est 5 uur, Paris, Séville. Jacques Dutron.
1: Terwijl we al die hele mooie beelden al zien van Parijs en je al aardig in de stemming gaat komen. Ja, Joris, een stuk later eigenlijk dan normaal gesproken. Dat heeft alles te maken met die uitgestelde start van de etappe. Gaat dat in korte nog effect hebben op
2: ja,
1: de etappe?
2: Ja, natuurlijk. Want het wielrennen is ook dus dat de sleet erop komt. Dus dat je goed herstelt en zo. En dat je een lange rit aan kunt. Dat kan Van der Poel bijvoorbeeld heel goed. En ja, dit wordt kort, fris, fruitig. Dus het zou wel eens kunnen dat er ook andere renners hoger gaan eindigen dan ze normaal gesproken na, laten we zeggen, 180 kilometer gedaan zouden hebben. Dat zit erin. Maar aan de andere kant kun je ook stellen, dit wordt gewoon even een dubbele veldrit. Twee keer een uurtje, hè? Dit wordt echt gigantisch knallen. En dan gaat de gemiddelde snelheid misschien nog veel meer omhoog. En dan wordt het echt, wat ik net al zei, keihard intervallen. En dan gaat het om mannen als Van der Poel, hoor. Let op, hoor. Dat zit er natuurlijk ook heel dik in. En ik geloof eigenlijk meer nog wel in scenario 2.
1: Ja, en op zich, Van der Poel is natuurlijk wel gaan fietsen. Dus die is wel warm. En die doet dat, die vindt dat fijn dus.
2: Ja, slim hè, even ja. De Poel ook. Die hebben vanmiddag allemaal in elk geval wat stukjes gedraaid. En sommigen zijn inderdaad naar de start toegefietst. Dat zijn allemaal profs, hè. Die weten allemaal precies hoe dat moet. Wielrenners zijn heel snel in het regelen van dat soort zaken. Oh, zit het zo en zo? Nou, dan pakken we gewoon de fiets, joh. Dus ja, zoveel kilometer, geen probleem. En dan hebben we alvast de warming-up gehad. Ja, zo werkt dat in de wielerwereld. En die mannen hebben dat nodig, dat lichaam heeft dat nodig. Hoewel we natuurlijk ook nog, denk ik, wel een stukje een soort van neutrale feeststart gaan krijgen, want dat hoort nou eenmaal bij het wielrennen. Ja. En ja, dat daar ontkomt die laatste etappe natuurlijk niet aan.
1: Nee, gewoon één slokje dan.
2: Ja, één slokje. Ja,
0: champagne en moeten.
2: Ja,
0: champagne moet.
2: Dit, beschouw dit ook als een hint, hè?
1: Tom Velers, die kijkt mij aan van ja, geen tour zonder champagne.
0: Nou, die keek net al om waar hier de champagne blijft.
3: Misschien is dat de reden dat ze fietsen, dat ze dat nu al even aan het vieren zijn.
1: Want dat is buiten beeld. Ja, buiten dat beeld. Zien wij dan
0: en in
1: niet.
0: De bus, dat zien we ook allemaal niet.
1: Nee, daarom. Ze zitten niet gebukt gewoon om zich te verstoppen. Hem, ja. Het is gewoon om niet te zien wat ze aan het doen zijn. Joris, iets heel anders.
2: Ja.
1: Luisteraars en ook wij, denk ik dat ik namens Henry ook mag zeggen, hebben genoten weer van jou deze tour. Al is het maar vanwege dit soort uitspraken.
2: En Mats Pedersen slingert de sprintdiesel op gang. Kabang, kabang, kabang, kabang. Oh, wat een gevaar is dat zich. Hij is zo loeisterk. Ze rammen maar door. Filippo Ganna, die man is hittebestendig. Die is omhuld door Teflon of zo, want die sleurt nu door op het peloton.
1: En dan hadden we natuurlijk ook nog Pogacar als de hangjongeren, waar we regelmatig van jou over hebben gehoord. En er kunnen nog lang doorgaan. Ben Healy fietst als een mijnwerker. Carapaz, strijder van beroep. Waar haal je het allemaal vandaan, jongens?
2: Ja, jarenlang een heel rare belevingswereld in je hoofd hebben, zoiets. Laat ik het zo
0: ongeveer. Ik denk, je gaat nu ook champagne zeggen.
2: Nee, bier. Ik drink alleen. Nee, pils. Hè. Als ik wat drink, dan is het toch wel erg graag gewoon koude pils. Al die andere onzin, dat doe ik niet aan.
1: Maar schrijf je dingen van tevoren op? Dit echt wat ontstaat op het moment dat je de koers aan het kijken bent?
2: Nee, dingen schrijf ik niet van tevoren op. Als je iets. Hier gaan we ook snel weer over ophouden, hoor. Maar als je in het begin van je carrière als commentator schrijf je nog wel eens dingen op. Nou, dan leer je ook dat je dat eigenlijk niet moet doen. Dus je moet het ergens neerleggen in je hoofd.
1: Okay.
2: En dan komt het wel weer terug.
0: De mooiste komen er spontaan uit natuurlijk. Hè?
2: Nou, ergens zijn ze ooit wel in je hoofd neergelegd en dan rolt het er wel weer uit. Ja. Het is een kwestie van veel lezen, kijken en beleven en denken en dingen aan elkaar knopen in je hoofd, zoiets.
1: En dan ergens begint je het nu heel ongemakkelijk te vinden om het
0: te
1: hebben.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk toch ook.
2: Ja.
0: Ik stop Joris hier heel goed in.
2: Het is een wieleruitzending. Ja. Kom op, en Bowie van
0: de Poel. Noem ik er nog eentje, want ik vind soms de meest simpele ook heel mooi. Namelijk gewoon Kooi, wat mooi.
1: Dat vind ik ook echt.
2: Ja. Oké. Ja. Plaat.
0: Ja, nou, we gaan even naar Tom.
2: Tot zo.
3: De pauw is leeggeplukt, volgens mij, of niet?
0: Joris gaat even die rode konen van zijn gezicht halen en dan komt hij straks weer terug. Denk jij ook dat er een andere uitslag komt, Tom, doordat de etappe korter is?
3: Nee. Ik denk niet dat er een andere uitslag komt. Want dat eerste deel, dat was toch maar eigenlijk infietsen. En voor de meesten gewoon mondjesmaat met een kilometertje of 30, 35 richting.
0: Gaan we wel andere mannen zien dan onderweg omdat die korter is?
3: Nee, ook niet.
0: Nee, helemaal niet.
3: Het is puur de renners die de strijd maken. Dus de renners die nog een bepaald vuurtje in zich hebben. Nog een kans zien op vandaag. En dat kunnen sprinters zijn, dat kunnen aanvallers zijn. Sowieso jongens die goed kunnen sturen. Want het is heel bepalend dat je bij de eerste de Mol Matre opdraait. Het is een heel smal, smal pad omhoog. De tempo gaat er compleet uit. Nieuwe finale vanaf de top van de Mont Ventoux richting de Champs-Élysées. Wat 10 kilometer is in plaats van 6 kilometer. En heel bochtig wat het voorheen was. Dus ja, daar gaan ze het mee moeten doen.
0: Lucas Hamming. Ja, Lucas was op allerlei manieren on tour dit jaar. Voor een nieuwe film, voor We Will Rock You, die musical waarmee die in het theater staat. En Lucas ook om de rode lantaarn te dragen in de voorspelcompetitie. Maar daar zullen we het verder niet meer over hebben. Je moest er tussen de bedrijven door allemaal volgen deze tour. Wat voor tour is dit geworden voor jou?
4: Ja, een goede vraag. Ik heb ervan genoten. Het was soms lastig te volgen, maar er zaten hele mooie momenten tussen. En ook hele diep treurige momenten, zoals dat Fingergaard uitviel. En ik moet ook zeggen, ik hoop wel dat een pogie volgend jaar misschien wel een keertje de tour overslaat om te kijken wat er nog meer mogelijk is.
0: Hoe zouden we hem daartoe nou kunnen bewegen?
4: Ja, ik weet niet. Ik denk eerder dat hij volgend jaar ze alle drie gaat rijden en ze alle drie in één jaar wilt winnen.
0: Nou, misschien dat.

0: volgend jaar misschien wel een keertje de tour overslaat om te kijken wat, wat er nog meer mogelijk is.
1: Hoe zouden we hem daartoe zeggen. Nou kunnen bewegen?
0: Ja, weet niet. Ik denk eerder dat hij volgend jaar ze alle drie gaat rijden en ze alle drie in één jaar wilt winnen.
1: Nou, misschien dat daar dan een soort hoogmoed zit voor de val. Je weet het niet. Ja, want...
0: En dat dan het jaar daarna heel moe zijn.
1: Ja, oh zo, dat hij het jaar daarna alles dan weer verliest.
0: Ja, ja, precies.
1: Wat gaat jou bijblijven dan van deze Tour de France?
0: Nou ja, wat ik dus wel mooi vond, want ik zat erover na te denken. Ik vond het mooi die etappe die Evenepoel heeft gewonnen. En dan vooral omdat hij zelf zo... Het is een hele gepassioneerde renner. Hij is niet bescheiden. Hij kan zijn mijl echt niet houden voor de camera. En dat hij dan in die etappe die hij gewonnen heeft... ook gewoon als eerste zegt... Ah, ik heb zoveel kritiek gehad. Allemaal mensen die zeggen dat ik niet kan klimmen. Ah, nu, kan ik gewoon, nu heb ik gewoon laten zien, nu kan ik gewoon klimmen. Ik zie je wel. En dat vond ik heel mooi.
1: En daarna won hij ook nog de tijdrit. Ja, we gaan nu afsluiten zoals jij altijd de tour voor ons afsluit. Met Yellow van Coldplay. Ja. Betekent dat dat hij ook puur en alleen voor de gele trui is?
0: Ik denk dat dit gewoon... gewoon traditiegetrouw Yellow is. En dat is voor iedereen die de tour heeft gefietst. Van Luke Arts tot Pogacar. Tot aan Vingegaard die Parijs niet heeft gehaald.
1: Ja, in zekere zin zijn het natuurlijk weer allemaal winnaars. En er hebben ook wel wat meer mensen trouwens die gele trui gedragen deze Tour de France. Dankjewel Lucas, tot volgend jaar.
0: Yes, jullie bedankt.
1: Luisteren naar jouw Yellow.
2: Het grote duel Visma-Lisa bij UAE.
3: Heel knap gedaan, jongens.
2: Ja, het wordt Vingegaard. Vingegaard gaat het redden.
4: Ja, klasse hoor.
5: Mathieu Heijboeg, daarmee is hij eigenlijk de team time trial tovenaar.
4: Ja, emotioneert me wel.
6: En het geel is binnen voor Uno X en Thorstein Terijn.
2: Pogacar, Sebastian is ouderwets aan het huishouden.
4: Het is een uppercut natuurlijk.
2: Hij gaat zijn regenboogtrui zo inruilen voor het geel.
4: Een circusdirecteur die ook spreekstelmeester was. Aan de trapeze hing de leeuwen heeft getemd en het publiek. Van grappen en gollen even zien. Zijn naam, Tadej Pogacar.

0: Lucas Hamming met zijn 2026-versie van Yellow van Coldplay. Die krijgen we natuurlijk volgend jaar ook gewoon weer. Ja, na vandaag moeten we onze Tourflits-jingle ook weer voor een jaartje missen. En daarna komt die natuurlijk ook weer gewoon terug. Zoals hij al 45 jaar bij ons aanwezig is in Radio Tour de France. Dat klinkt misschien normaal, maar bedenk dat vrijwel niets dat je in 1981 aan vormgeving op de radio of televisie hoorde, nu nog wordt gebruikt. Die Tourflits is onverwoestbaar. Sterker nog, hij wordt bij ons regelmatig, dat is echt waar, aangevraagd of we hem nog even gewoon in de loop van het jaar kunnen draaien. Zoals de grote bekende pophits ook. Hans Hogendoorn, die we het beste kennen als de stem van NPO Radio 1, van Langs de Lijn en van Radio Tour, sprak 25 jaar geleden een prachtig overzichtje in over de geschiedenis van de Tourflits. En dat begon eind jaren 60 al, nog voordat Radio Tour de France was opgericht.
1: De vormgeving van Radio Tour de France is altijd buitengewoon belangrijk geweest. Samen met de horizontale programmering waren tunes en jingles het geheime wapen. De Tourflits jingle is een instituut op zich. Het bruggenhoofd tussen de studio's en de verslaggevers op de motor naast het peloton. Eind jaren 60 begon het nog simpel.
2: Radio Tour de France.

Om het wat dramatischer te maken, werd al snel een soort alarmtoon toegevoegd. Het was het internationale alarmsignaal voor de radiotelefonie, versneld afgespeeld. In de jaren 70 werden steeds nieuwe en actuele versies van de Tourflits jingle gemaakt. Al bleef de eigenlijke basis gelijk.

0: Ja, dat was in de jaren 70. En toen werd het 1980, 1981. En bestelde de NOS een groot nieuw jinglepakket. Dat was een NOS-breed pakket voor de programma's De Avondspits van Frits Spits. De rock'n'roll-methode van Felix Meurders. Voor Langs de Lijn en ook de algemene NOS-radiovormgeving. En ook jingles en tunes voor Radio Tour de France. Dat werden 129 stuks in totaal. En die klus kwam terecht bij producer, componist en zanger Eddie Owens. En hij benaderde vervolgens componist, arrangeur, pianist en soms ook zanger Kees Tolk en componist-producer Martin Achterberg. En aan de lijn hebben we nu Eddie Owens en Kees Tolk. Goedemiddag, allebei.
1: Wat gezellig, een cocktailtrio samen.
0: Ja, precies. Ja. Mag ik Eddie en Kees zeggen?
1: Ja, absoluut.
2: Voor mij wel.
0: Dan doe ik dat, want ja, jullie gaan al wat jaartjes mee natuurlijk. Eddie, in 1980 word je dus ingehuurd als vormgever hiervoor. Het is lang geleden, maar wat weet je nog van die opdracht?
1: Ja, het is inderdaad lang geleden. Om met een van mijn liedjes te schrijven.
0: Ja,
1: is het lang geleden.
0: Ja, dingen doen, hè? Ja, komt ja, ook van jouw hand. Ja,
1: ja, de tekst en met Wil en de melodie van Dick Bakker.
0: Ja,
1: hè?
0: Dick Bakker en Wil Luiken.
1: Ja, ja. Ja. Maar even ander verhaal. Ik werd benaderd door de NOS of ik het nieuwe pakket wilde maken. En dat waren 129 verschillende jingles. En ik had het nog wel erg druk in die tijd. En mijn goede vrienden waren dus Martin en Kees. En ik dacht dat het er goed was om daar een collectief... Heel lullig praten trouwens, ik kom steeds in de echo terug.
0: Probeer er iets aan te doen.
1: Ja, heel graag. Want ja.
0: Dat is moeilijk praten. Ja.
1: Ik struikel over mijn eigen woorden. Maar in ieder geval, ik ga door. Ik heb dus gezegd 129. Dat vergt veel aandacht, energie en creativiteit. En ik was toen heel druk. De echo is weg trouwens. Ik denk dat het goed is, en dat vandaag de dag gebeurt het heel veel, dat een heel team mensen aan een liedje werken. En soms ook wel aan commercials. Dus ik heb toen mijn goede vriend en collega muzikant Kees Tolk en mijn vriend Martin gevraagd om met z'n drieën ons te buigen over die 129 opdrachten.
0: Ja, en dat was dus heel veel. Het was ook veel werk. En daar zat ook die tourflits tussen. Kees, kan je nog herinneren hoe die is ontstaan?
2: Eigenlijk wel, ja. Goedemiddag trouwens. Dat akkoord, dat had ik eigenlijk min of meer in mijn gedachten. Toen ik het woordje tourflits hoorde, toen hoorde ik eigenlijk dat akkoord ook al. Dus toen, ja.
0: Zullen we even luisteren hoe hij in eerste instantie klonk? Want hij is een paar keer opgefrist in de loop der jaren. Zo klonk hij
2: ja,
0: toen.
2: Ja, zeker.
3: NOS Radio.
0: Als je dit nou, want het klinkt natuurlijk voor ons allemaal zo bekend en misschien in eerste instantie zo simpel, maar als je hem ontleedt, wat zijn nou de ingrediënten die jullie erin wilden stoppen en het dus ingestopt hebben?
2: Wat erg belangrijk was, is dat je na dat tourflits wordt er gesproken en ja. Dan moet je niet al te veel herrie in het hoog hebben. Want dat gaat de spreekstem in de weg zitten. Maar we hadden wel een trompetsolo. Ja, die toeterde er gewoon doorheen.
1: Ja, die heeft toch wel een heel stuk voor de erkenning gezorgd ook.
2: Ja, zeker. Ron Limburg was dat. Ja.
1: Ja,
0: dat was Ron Limburg, een Amerikaanse trompetist. Ja, deed hij het, Eddie, precies zoals jullie het in gedachten hadden?
1: Nou, die Kees had natuurlijk de akkoordschema aan hem gegeven. En hij had de ruimte om te improviseren daar op de aantal maten. En het klikte enorm tussen Kees en Ron, want die hadden samen op het conservatorium in Rotterdam gezeten. Daar kan Kees ook wel iets over zeggen, denk ik.
0: Ja, Kees?
2: Ja. Ja, ik kende hem vandaar. Dus, het was een Amerikaan. En een highblower. En dat was erg belangrijk natuurlijk. Iemand die een beetje goed kan toeteren. Dus hij heeft me uitgenodigd. Ja.
0: Iemand die wel goed kon toeteren. Ja, we hoorden net de eerste versie van die Tourflits jingle. Het was een groot succes, daarom is hij gebleven. Hij werd een paar keer opgefrist. Luister nog even mee naar Hans Hogendoorn die dat prachtig begeleidt.
4: Het programma werd steeds sneller. En ook de tekst NOS Radio aan het begin werd een beetje ingekort.
3: NOS Radio, Tourflits.
4: De jingle slaat aan bij de luisteraar. Wel werden er steeds meer effecten aan toegevoegd.
3: NOS Radio, Tourflits.
4: De laatste jaren mag er aan de Tourflits jingle niks meer worden veranderd. Daarom heeft deze versie de zender nooit gehaald.
0: Ja, zo pikken we nog even iets mee dat we nooit op de radio hebben gehoord. Zoek de verschillen. Vraag voor jullie allebei, Eddie en Kees. Hoe komt het nou? Want het waren dus 129 stuks. En volgens mij zijn die andere 128 allemaal ergens gaandeweg verdwenen.
1: Dat is niet helemaal waar, hoor. Er worden veel uuropeners gebruikt. Zelfs ook bij jullie, ik luister niet elk uur. Maar ik hoor toch regelmatig op één, hoor ik NOS, NOS Radio. Die is dus ook van ons.
0: Ja, ja, maar dat zijn de zeg maar wat kleinere vormgevingsstukjes. Ja, dit is echt een jingle die de tand des tijds heeft doorstaan. En waar zit dat in? Is dat uit te leggen?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk toch ook flitsend is die bij de Tour Flits past. Op die manier hebben we het ook behandeld, ook geproduceerd. En wij zijn natuurlijk commerciële boys. En niet dat we hier veel geld van hebben verdiend.
0: Nou, dat wilde ik dan wel even weten, uitdaging. Ja. Heb je er veel aan overgehouden?
1: Je denkt dus gewoon je denkt eigenlijk in sommige dingen gewoon als een hit, als een melodie.
0: Ja.
1: En er zijn er genoeg commercials die mensen ook op straat zingen. Ik ken mensen die hebben de Tourflits als beltoon op hun telefoon zitten.
0: Ik ken ze ook, ja. Ik denk elke keer, we moeten. Maar dat valt dan in dat geval heel mee. Maar is dit, Kees, dan dus vergelijkbaar met een hit schrijven? Is dit dus een inimini hit in een paar seconden?
2: Ja, dat is wel inimini wat je zegt.
0: Ja.
2: Er zit ook wel een mate van toeval in. Maar er zaten wel meer goeie. Ik vond de kneedstory geweldig.
1: Ja, die was briljant, ja.
2: Ja, en dat vond ik een goeie. Maar ja, die is natuurlijk met kneed verdwenen. En dat is wel jammer.
0: Ja, en al die opfrissingen, is dat ook allemaal kan je daar tegen eigenlijk als componist? Dus die zoals hij nu klinkt, dat is ook zoals je hem dan nu zou hebben gemaakt?
2: Ja, natuurlijk. Het is er alleen maar op vooruit gegaan. Het is briljanter geworden.
1: Hans heeft natuurlijk buiten een fantastische stem. Ook natuurlijk heel veel liefde voor de NOS en ook zeker voor Radio Tour de France.
0: Ja, Hans Hoogendoorn.
1: Dus ik kreeg net even kippenvel toen ze stem weer hoorde. Ja. Maar die heeft dat natuurlijk toch ook. Kijk, weet je, muziek is ook passie. En of je nou een song maakt of een jingle of wat, dat maakt niet uit. En Hans heeft ook die passie en betrokkenheid bij Radio Tour de France. Dus die is constant maar knippen en veranderen gebleven. En dat heeft hij ook. Dat is ook het product geworden wat het nu is.
0: Ja, absoluut. En nu is hij, denk ik, ik weet het niet precies, maar hij is volgens mij deze eeuw al helemaal niet meer veranderd. Is hij aan een opfrisbeurt weer toe of zeggen jullie van nee, lekker zo laten?
1: Nou, ik vind alleen als ik op de radio van de week werd ik gebeld door iemand van de Jinglebond of zo.
0: Jingleweb was het, denk ik.
1: Sorry. Maar toen heb ik gezegd, wat mij wel opvalt als hij erin komt op de radio, dan vind ik hem heel erg muf klinken.
0: Oh.
1: Je zou wat mij betreft, in het begin zou je wat hoog midden bij mogen doen.
0: Laat hem eens horen, jongens, want dan kunnen we even. En wat is hier het muffe precies aan?
1: Ja, ik hoor nu zo ook heel. Ik hoor nu een soort dekentje, een dun dekentje eroverheen.
0: Nu kunnen we dit niet meer onthoren. Nu moeten we hem opfrissen.
1: Ik begrijp het wel. Ja, op een gegeven moment komen die codeseintjes, zal ik maar zeggen, erin.
0: Ja.
1: Ja, dan komt er deze partij hoog voorbij. Dus dan moet je daar op dat moment ook weer ingrijpen om daar in het hoogwiel te kappen.
0: Ja. Nou, ik hoor het al. Er is werk aan de winkel. Ja. Kees, ben je het eens?
2: Ja. Zolang het fietsen niet onder lijst, vind ik het niet erg.
0: Nee, precies. Tot slot, heren. Er is, ik weet niet of jullie dat weten, maar er is een paar dagen geleden nog een nieuwere Tourflits aangeleverd. Echt van deze week. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Luister even mee.

0: Eddie Owens, mag ik je oordeel?
1: Ferry en Dre.
0: Zullen we deze maar nemen dan vanaf nu?
2: Ik zou er voorzichtig mee zijn.
1: Maar wij hadden natuurlijk 46 jaar geleden, mijn god, dat gaat het leven snel, nooit kunnen bedenken dat dit nog steeds bij elke Nederlander zo bekend en geliefd is. Weet je, dat is eigenlijk het mooiste wat wij toen als team hebben gedaan, voor elkaar kan krijgen, toch?
0: Ja, helemaal eens. Dank jullie wel voor het ophalen van deze herinnering, Eddie Owens en Kees Tolk. En dank ook aan de mensen van Jingle Web, want die hebben hier een prachtig artikel over geschreven, te lezen op jingleweb.nl als je meer wil weten nog over het ontstaan van dat hele pakket toen en vooral van de Tourflits Jingle. Dank u wel, heren.
1: Hey, succes met de uitzending, hè?
2: Okay.
3: NPO Radio 1.
4: En zo was het inmiddels 17:30 geweest. Jan is hier voor het nieuws.
5: Op Rotterdam-Zuid is een stille tocht gehouden voor de Rotterdammer die bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Het onderzoek in Nijmegen is nog in volle gang. In Berlijn zijn duizenden mensen samengekomen bij de plek van de dodelijke aanslag op de Pride en bij de Brandenburger Tor. Rond deze tijd moet daar een herdenkingsmars beginnen. De dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog niet gepakt. Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben mensen bezocht die hun huis uit moesten vanwege de natuurbranden in de regio Madrid. Spaanse media melden dat ze met geëvacueerden spraken in een sportcentrum. Daar hebben 220 mensen de nacht doorgebracht. En in Engelen, bij Den Bosch, zijn huizen en scooters beklad van mensen die voor de komst zijn van een opvang voor minderjarige vluchtelingen. Volgens de burgemeester is er een groep die zich hevig verzet tegen de komst van die opvang.
4: Jan, dankjewel. Roosmarijn Knol. Regent het in Parijs of is het droog?
6: Ik zag net nog wat blauwe lucht met stapelwolken, maar er zit wel regen aan te komen. Dus in de loop van de namiddag en avond gaat het vanuit het noordwesten, dus in de omgeving van Parijs, regenen. Het lijkt nu vooral wat lichte regen te zijn. En dat is toch echt wel een stuk minder in vergelijking met de buien die we vandaag in Nederland hebben gehad. Sommige plekken is er echt behoorlijk wat regen gevallen. Die buien in het midden van het land hebben plaatselijk 18 mm regen losgelaten. En na zo'n hele lange droge periode is dat echt even wennen, maar ook wel heel goed voor de natuur dat we eigenlijk weer wat regenwater hebben. Op dit moment zijn er wat minder buien. Ze trekken wat weg naar het oosten, dus vanavond zal het wat langer droog zijn. Maar morgen overdag zijn we nog niet helemaal van die buien af. Vooral in de ochtend is het af en toe nog nat en in de loop van de middag gaat het steeds droger worden en breekt de zon weer door. Bij ons 20 tot 24 graden en vanaf dinsdag breekt er weer een warme en droge periode aan. Woensdag is daarbij waarschijnlijk de warmste dag met op veel plaatsen tropische temperaturen. Het is dan 30 tot 35 graden.
4: Dankjewel, Roosmarijn. En Annemieke, hoe staat het ervoor op de weg?
7: Het is lekker rustig op de weg, behalve aan de grens. En dat komt door grenscontroles. Daar heb je nu twee vertragingen. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra reistijd.
3: Je hoort het hier. Sport, nieuws, muziek.

0: kregen er ook een choreografie bij hier in de Tourcafé. Zag je dat, Sazi? Was aan het meedoen met Baggy Trousers.
1: Ja.
0: Kunnen jullie hem ook zingen eigenlijk?
2: Ja, we hebben hem
0: echt
2: op school van Jan Wolters.
0: Ah, mogen we een klein stukje dan? Of overvraag ik daarmee?
3: Baggy Trousers.
4: We moeten hem even gaan. We hebben ook Baggy Trousers
2: ik
4: aan.
2: Ik vond het basloopje wel te gek. Die ga ik even
0: instuderen.
3: Helemaal geïnspireerd.
2: Dus we dachten, we gaan sowieso een versie, een Sazi-versie maken.
3: Misschien wel in Frans.
1: Leuk. Horen we die volgend jaar?
0: We komen zo bij jullie voor laten we zeggen, de inleiding tot de etappe. Want het is nog maar 10 minuten.
1: Ja, Sebas, zijn alle bussen aangekomen?
5: Ja, alle bussen zijn inmiddels in Parijs op het Place de la Concorde aangekomen. En daar wordt nu in rap tempo alles uitgeladen. Het was wel eventjes haast maken, want er was dus een ongeluk gebeurd op die A13. Dat was even passen en meten. Daar waren de bestuurders van de auto's die, denk ik, al daar een tijdje achter stonden. Achter dat ongeluk niet zo heel erg blij mee. Maar goed, daarna ging het in rap tempo via een totaal lege periferiek, dat was ook wel eens eventjes bijzonder. Naar de buitenwijken dus van Parijs, of de ring, door de ring van Parijs. En zijn we inmiddels aangekomen op het Place de la Concorde. Renners verlaten de bussen. De meesten die groeten al hun eerste bekenden en de geliefden. Ik zie breedlachende gezichten bij de UAE-coureurs onder andere. En toch wel wat tijdsdruk en wat nervositeit, want het is inmiddels 18:50 inmiddels. Dus we hebben niet zo heel erg lang meer. Volgens mij zouden we 17:50 officieel zo'n beetje moeten vertrekken. Dus de tourorganisatie maakt zich wel heel erg druk. Terwijl de laatste ploegleiderswagens hier ook aankomen. En ik zag zojuist ook de renners van Alpecin verschijnen. En die reden dus op de fiets naar hun bus toe. Nou, dan zullen ze nog eventjes in gaan stappen. Hun ploegleiderswagen stonden ze al op te wachten aan de rand bij Place de la Concorde. Hier wordt alles dus in gereedheid gebracht voor de start van de 21ste en laatste etappe. Een ontspannen Egan Bernal zie ik daar. Ook een ontspannen Niels Polit die uitstapte bij de witte, uit de wit-gele UAE-bus. En daar ook, ik neem aan, zijn echtgenoten begroeten met een flinke kus en een stevige omhelzing. Zo is het even een privémomentje voor veel renners. Zo tussen de bussen. Ja, moeten ze toch eventjes nu haast gaan maken. En dadelijk ook Daan Hole trouwens, die daar met zijn vriendin staat. Moeten ze haast gaan maken en op gaan stappen dadelijk. Voor dus dit criterium van, even kijken, ruim 88 kilometer. Hè? Dat was overgebleven. Ja, eerst dus een aantal rondes over het traditionele parcours van de Champs-Élysées. Wij mogen 3 rondjes in totaal mee. En als dan de 7 ronden erop zitten, op het traditionele parcours van ruim 6 kilometer, dan beginnen de lussen over de Montmartre. In totaal 3 keer de lus over de Montmartre. Er wordt dus een hele felle etappe verwacht vanaf het begin. Of er nog ruimte is voor een champagne-momentje en dergelijke. Ik ben benieuwd, we gaan het wel zien. Tussen nu en, laten we zeggen, een kwartier.
1: Ja, voelt Tom Velers wel een beetje gek, toch? Dat daar straks heel serieus gekoerst gaat worden. Iedereen een beetje met familie te knuffelen en te lachen, ontspannen.
6: Ja, en normaal gesproken is dat vaak na de tijd pas. Omdat je toch in een andere plek start en niet meer bij de start-finish kunt komen, zeg maar, anders. Dus dan de meesten gaan rechtstreeks naar Parijs en zien elkaar dan na de tijd. Ik schat wel dat er nog wel een champagne momentje komt. Over het algemeen is het een beetje zaak dat als ze in een andere startplek starten, de eerste kilometers afleggen, dat ze sowieso de eerste ronde, de eerste doorkomst, laat ik het zo zeggen, dat het team wat wint, in dit geval UAE met Tadej Pogacar, dat dat team voltallig op kop kan rijden. En dat daarna eigenlijk de wedstrijd
1: dat
6: begint.
1: Dat het moment is, ja. We maken ook ruimte voor actualiteit even. Want de Duitse minister van Binnenlandse Zaken die heeft aangegeven dat bij de aanslag gisteren in Berlijn sprake is van islamistisch terrorisme. Gisteravond, dat heeft u waarschijnlijk meegekregen, reed de verdachte Abdul B. met een busje in op bezoekers van de Pride. En daarna zou hij met een machete omstanders hebben aangevallen. Bij die aanslag kwam 1 vrouw om het leven, 29 mensen raakten gewond. En in Amsterdam is op dit moment de World Pride bezig. Daar kwam het nieuws hard aan, merkte ook verslaggever Danny Simons.
7: Twee dames naast mij met een regenboogvlag en een regenboogparaplu ook.
8: Ook, ja.
7: Bij het homo-monument hier in Amsterdam aan de Westermarkt, waar de bloemen liggen. Ja, voor degenen die het niet kennen, het is een punt die uitsteekt hier in de gracht. Ik neem aan, als ik ook kijk naar wat u dus bij u heeft, dat u geen toevallige voorbijganger bent.
8: Nee, ik heb een piepklein vlaggetje al jaren hangen aan mijn balkon. Maar dat is zo onzichtbaar dat we dachten, kom, in deze World Pride gaan we een iets grotere vlag. Zeker gezien de aanslag in Berlijn, dat je toch een soort statement wilt maken.
9: Ja, we hoorden het vanochtend en we keken elkaar wel aan. Ja, wat afschuwelijk. Het is niet de eerste keer dat er iets in Duitsland gebeurt. En wat fijn dat wij de wereldstad zijn en dat het tot nu toe bij ons nog niet gebeurd is. En hopelijk blijft dat zo.
7: Twee heren hier naast mij met een regenboogparaplu en ook een regenboogtas.
10: Waarschijnlijk ook sokken. Dit is mijn man, Jan. Ja, zie je, ik ken hem.
7: U heeft net bloemen neergelegd, meneer.
10: Ja, we zijn bij het Homo-monument. Ik heb een preek gehouden voor het eerst in de Oude Kerk. Ik ben voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support. En daarna duidelijk gemaakt van wat er gebeurd is natuurlijk in Berlijn. Dat moet je benoemen.
11: Dit is verschrikkelijk. En dan denk je van straks hebben we hier de Candle Pride. Je kunt niet al die straten hier gaan blokkeren met roadblocks. En bij elke gracht kan er weer een idioot komen die even hard gaat rijden. En ik hoop niet dat dat gebeurt in Amsterdam, maar de risico's zijn er natuurlijk wel.
7: Ook hier bij mij bij het Homo-monument Philip Thijsma, woordvoerder van belangenvereniging COC.
12: Ja, we zijn door de gemeente en door Pride-organisatie steeds betrokken bij de organisatie van Pride, ook op dit soort momenten. En ik denk dat het ook goed is dat de burgemeester extra maatregelen aankondigt. Ik denk dat het belangrijk is om waakzaam te zijn, ook voor onze gemeenschap. En tegelijkertijd om wel gewoon de Pride te laten doorgaan, om wel gewoon te laten zien dat we er zijn en dat we ons niet terug de kast in laten jagen.
9: Tja. Nou, ik denk wat Halsma zegt. En ja, dat is heel fijn. Dat geeft al een veiligheidsgevoel, omdat zij onderdeel uitmaakt van die driehoek. En ze zorgt gewoon ervoor dat die stad echt de wereldstad kan zijn, moet ik zeggen.
7: Of het nou zichtbaar is of niet.
8: Sterker nog, als het heel erg zichtbaar is, dan wordt mijn veiligheidsgevoel in ieder geval niet vergroot. Als dat zo duidelijk is van er is gevaar. Nee, liever onzichtbaar.
1: Ja. Onzichtbare maatregelen dus, als dan deze mevrouw ligt. Een reportage hoort u van Danny Simons.
13: Vanuit het Tourcafé, beeld en geluid Hilversum.
14: Het is nog een minuutje of 4-5 tot de mannen eindelijk de fiets op gaan. Nou, hoe kunnen we die laatste etappe nou beter inluiden dan met Zazie en het liedje Tour de France? Die is van een tijdje geleden. Daarna is er ook best wel lang geen nieuw werk van jullie uitgekomen, toch?
15: Ja, klopt.
14: Hoeveel jaar zat er tussen?
15: Ja, volgens mij zei je het net al. Hoe lang dan, weet jij het?
16: Nee, het begon tijdens corona. Toen zijn we eigenlijk gedwongen, moesten we stoppen. En vervolgens hebben we ook allemaal in onze eigen studiootjes eigen muziekprojecten opgezet. En dat een paar jaar gedaan. En toen misten we elkaar zo erg. Toen hebben we samen met producer Frank van Kasteren nieuwe muziek gemaakt. Zijn we ook nog steeds aan het opnemen. Dus er komt hartstikke veel aan.
14: Ja, we hebben net al Les Hollandaises gehoord. Dat was nieuw werk. En nu komt dus Tour de France uit 2013. Gebaseerd op de Tour de France, neem ik aan. Zit er nog een speciaal verhaal achter?
16: Nou ja, we hebben eigenlijk meteen een videoclipje gemaakt met de originele beelden van de eerste ronde van Frankrijk hier in Nederland. Dus dat, ja. En we zijn onwijze wielerfan en we houden van fietsen.
14: En het blijkt een dankbaar liedje te zijn om te maken, want dan zie je dat zo in de loop der jaren ineens overal terug.
16: Ja, dat wordt nog steeds in de avondetappen en in veel montages op tv gebruikt, dat Franse nummer.
14: En wij krijgen hier nu de live versie van Zazie met Tour de France.

0: Hello.
1: Zazie met Tour de France. Dan is het inmiddels 6:08, maar dat heb je dan met zo'n etappe waarop het laatst wordt besloten om daar een nieuwe aanvangstijd voor te bedenken. Die is uiteindelijk op 17:55 uitgekomen. Een paar minuutjes geduld dus.
0: Ja, geeft ons wel de gelegenheid om even te kijken hoe dat nu is in Frankrijk. Want de reden dat de etappe is uitgesteld heeft natuurlijk alles te maken met die grote natuurbranden die er zijn in het zuiden. En daardoor moesten dus extra mensen richting het zuiden, waardoor er te weinig gendarmen en brandweerlieden in Parijs zouden zijn. NOS-verslaggever Simone Langejan is in het departement Gironde, waar ook Bordeaux ligt, waar die bosbranden dus zijn. Simone, lukt het om die branden te bestrijden daar?
2: Nou, het is enorm lastig en dat blijkt ook vandaag wel echt opnieuw. Een hele onvoorspelbare dag, want je ziet hier die hoge temperaturen, heel erg droogte qua droge grond en dan die steeds draaiende wind. Dus ja, die vuurhaarden die gaan aan alle kanten op. En je ziet ook in bepaalde delen van waar wij zijn echt enorme rookwolken hangen en dan zo'n hele penetrante, scherpe rookgeur. En veel mensen met maskers op, wegen afgesloten, restaurants, winkels dicht. En intussen ook al ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Zoals natuurlijk alle inwoners, maar ook heel veel vakantiegangers. En het treinverkeer is nog helemaal stilgelegd. Dus je ziet echt dat deze branden een enorme impact hebben op dit gebied.
0: Ja, is dat ook de reden waarom er naast brandweer ook andere hulpdiensten die kant massaal zijn opgestuurd?
2: Ja, echt alle hulp is nodig. Dat merk je hier enorm. En je ziet ook dat er echt sprake is van een totale uitputting aan de kant van alle brandweerlieden die hier aan het blussen zijn. Dat is enorm zwaar. Er zijn inmiddels ook 54 brandweerlieden gewond geraakt. Ja, en dat het gebied ook steeds groter wordt qua verwoesting maakt ook dat er heel veel hulp nodig is. Ook natuurlijk bijvoorbeeld om de wegen leeg te halen en ook mensen natuurlijk te waarschuwen om er niet overheen te rijden. Daar zie je ook heel veel gendarmerie. De Franse politie zie je daar op de weg om mensen echt te vertellen van je kan hier niet verder. En al die hulp is nodig. En als je ook al kijkt hoeveel bijvoorbeeld gisteravond er een hulp nodig was bij een evacuatie van een heel klein verzorgingstehuis. Mensen die slechte been waren. Ja, dan zie je heel goed dat ze echt alle hulp kunnen gebruiken hier. Ja,
0: vandaar dus ook dat er veel mensen vanuit de regio Parijs die kant op zijn gestuurd. Dankjewel. Voor nu Simone Langejan.
1: En daar gaan we. Ja. Met de eerste echte tourflits, terwijl ze ook gaan rijden. Dat is nu nog net niet het geval. Ik zie ze nog stilstaan, Joris.
3: Nee, het is nog niet. Daar gaan we. Het is nog even. Daar staan we. Ja. Met de truien natuurlijk vooraan. Pogacar stralend in het geel. De bolletjes trui is er. Natuurlijk Carapaz. De grote groene trui is Pedersen. En de witte truidrager Del Toro is staan een beetje te praten. En nu staat Pogacar heel mooi door zijn geel gifgroene bril voor zich uit te kijken. Strakke blik. Hij ziet er tevreden uit. Oortje, daar heeft hij een plakbandje op. En daar zit natuurlijk zijn koptelefoontje in. Verbinding met de ploegleider. Ze staan daar op de streep. Bovenop de Champs-Élysées. Op de steentjes. U hoort het aftellen. Daar gaan ze. Ze gaan vertrekken. Ze gaan er vandoor. Laatste etappe ronde van Frankrijk 2026 staat op het punt van beginnen. 89 kilometer. Daar zijn ze weg. En ze gaan de stad nog even aandoen. En in het begin zal dat piano champagne worden. Rustig aan. Even al die festiviteiten. Maar daar is vandaag, dat snapt u natuurlijk, minder tijd voor dan normaal bij deze feestelijke aangelegenheid. Etappe 21. En na al dat gedoe, dan gaan de gezichten nog één keer op strak. Dan worden de schoenriempjes aangedraaid en daar gaan ze knallen. Op de Montmartre, op de steentjes, op de Champs-Élysées om de laatste ritzegen. En dat belooft echt het nodige spektakel. Mathieu van der Poel heeft er zin in, heeft zich warm gedraaid en is vol animo aan deze etappe begonnen.
1: Het moet toch gek zijn, Tom, dit, dat normaal. Oh, Sebas.
4: Ja, ik dacht inderdaad dat we in twee gingen. Ja, mooi moment hoor. Kippenvel, de gele trui, de bolletjestrui, de groene trui, de witte trui. Pogacar, Carapaz, Pedersen en Del Toro met z'n vieren voor de rest van het peloton uit. Normaal denderen we hier natuurlijk de Champs-Élysées op na die parade. Ja, nu is het anders. Nu is het een rustig vertrek. Champs-Élysées goed gevuld. Mensen staan hier 3, 4, 5 rijen dik aan de linker en de rechterkant toe te kijken. Ja, en die staan daar al urenlang te wachten. Mathieu van der Poel achteraan kwam als een van de laatste renners trouwens ook richting die Champs-Élysées toegereden. En inderdaad, zoals straks al een beetje aangekondigd, we beginnen tranquilo, we beginnen rustig. Nu is eventjes de momenten daar, zijn even de momenten daar... voor wat festiviteiten, voor wat foto's en andere zaken. Misschien nog wat champagne dadelijk, wie zal het zeggen. En dan is het wachten op het moment dat de koers vrijgegeven gaat worden. Het gedeelte Lichtjesheuvel op richting de Arc de Triomphe. Het wordt trouwens bewolkter en bewolkter in Parijs. Hopelijk blijft het wel droog. De laatste etappe, etappe 21, 88 kilometer op en rond de Champs-Élysées is vertrokken. C'est parti pour la dernière fois.
1: Tom, hoeveel kilometer gaat dat duren, denk je, voordat ze zich niet meer kunnen inhouden en het ontbrandt?
5: Nou, ik denk een ronde, twee rondes, dus 10, 12 kilometer en rondje 6. Dus ja. Ik denk max 12 kilometer en dan komt het in gang.
1: Als het Poggi belieft, want die rijdt nu nog voorop.
5: Ja.
0: Ja, we hebben die blik gezien gisteren.
1: Zo. Wow.
0: Dus we zijn zo terug. Luistert daar maar naar.
6: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
7: Van de Laar van Efferen Studios.
8: Check vandelaarvaneffen.nl.
7: Van de Laar van Efferen Studios.
9: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannekoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
10: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: NPO Radio 1, 6 uur.
17: Guylaine Plag en Henry Schut.
0: Ja, geen ademen, zoals je normaal gesproken gewend bent van ons rond deze tijd. Maar een bonsoir, want de renners zijn pas net begonnen aan die allerlaatste etappe in deze Ronde van Frankrijk. Je kunt meekijken via NPO 1 Extra of kanaal 81 op tv. Of kom als een razende roeland nog hier naar het Tourcafé. Nu is het tijd voor het NOS Journaal met Jan van der Putten.
18: Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en om kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beeld is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden en nu is er een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. De dader is voortvluchtig. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de zwaarst door branden getroffen gebieden in de regio Madrid. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en hebben daar met die mensen gesproken. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffenen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare natuur verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafairol. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en voor geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. En het weer, vanavond vaker droog. Vannacht en morgenochtend nog wat buien. Morgenmiddag droog en dan breekt de zon door. Het wordt 21 tot 24 graden en de dagen daarna wordt het warmer.
0: Dankjewel Jan. Annemieke Bashart heeft nog verkeersinformatie.
19: Klopt. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg een kwartier extra reistijd.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
23: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
24: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
25: Europa is van Picasso. India is van mij.
26: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
24: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
27: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
28: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
29: Rustig, adem in,
28: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
29: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
30: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
31: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
30: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
32: Met Henry Schut en Guylaine Plag.
0: Het voelt wel een beetje als een soort 14 juillet vandaag in Parijs. Dus eerst een soort parade over die Champs-Élysées en daarna vuurwerk gegarandeerd. Al is het nu vooral een beetje showboten. Hé jongens?
1: Ja, en mooi hè. Hoor de mensen. En daar komt bijvoorbeeld de Lidl trekploeg van Wes Pedersen als eerste door. Die mag breed overweg met z'n allen nu even paraderen door Parijs. Langs die bekende mallenmolen die daar staat. Hè, die Lester is nog even zoek, maar die komt ook nog wel kijken, denk ik. Schitterend om te zien. Leuk en aardig en boeiend. En straks ongetwijfeld champagne erbij. En dan krijgen we echt nog wel even anderhalf uur koers. Anderhalf uur koers. Dat beloof ik u. Zo.
2: Anderhalf uur lang nog de mallenmolen van het tourleven. De etappe is korter en wordt, als we zo doorgaan met plaatjes schieten, nog korter en nog korter. En daarna zal de honger groot zijn. Zullen we met z'n allen in het tourcafé een leuk liedje doen in de tussentijd? Want het gaat natuurlijk op en rond de Champs-Élysées.

0: Champs-Élysées.
1: Ja, en nu wij met z'n allen, dames en heren, dan komt-ie. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Joris, ik hoor je niet. Toeflits. We beginnen bij Sebastian, Joris Mazzel. Ik kan nu gaan oefenen. Sebastian.
2: Ik ga niet zingen. Ja, er zit vertraging op de lijn, hè? Vervelend. Ja, dus ik ga hem even niet zingen. Ja, ik kijk naar Ben O'Connor, die er net wat materiaalproblemen had. Ja, ik heb veel te veel gezongen deze ronde van Frankrijk. Dat gaat me achtervolgen tot in lengte vandaag. En ik kijk ook naar Tim Wellens. Die heeft ook wat fietsproblemen, terwijl er vooraan rustig wordt gereden. We hebben al de traditionele foto gezien van de Aussies, de Australische wielrenners. Dat gebeurt ieder jaar. Die zoeken elkaar dan eventjes op voor een foto. Momentje. Nu is datzelfde gaande voor de Duitsers. En het is best apart hoor. Normaal denderen we dus met 60 km per uur over de Champs-Élysées. Nu rijden we 25 km per uur. Ja, ik vind het op zich niet erg, want zo duurt mijn werkdag nog ietsje langer. Want wij mogen dus 3 rondjes mee. Nou, daar hebben we nu 1 rondje van afgelegd. 8 ronden zijn er nog te gaan. En ik hoorde er net op de koersradio de melding dat op verzoek van de renners de tijden worden gestopt met nog 3 ronden te gaan. Dus de lussen over de Montmartre tellen niet meer mee voor het algemeen klassement. Het is omdat ze toch nog wel wat regen verwachten. Maar ook vooral op verzoek van de renners werd erbij gezegd. De warme weersomstandigheden, zo moet ik het zeggen, aan het begin van deze ronde van Frankrijk hebben daartoe bijgedragen dat het een uitputtende koers is geweest. En daarom hebben de renners dat verzoek ingediend. Ik denk dat heel veel renners het daardoor lekker laten lopen in die laatste 3 omlopen en gaan genieten van de aanmoedigingen op de Montmartre. Hier keert Baptiste Wijstroffer ook terug. Joris, als je net het 1/3 ongeveer van het peloton kwijt was, dat kwam door een plaspauze. Ik heb echt 1/3 zien plassen, net voor en in de tunnel onder de Louvre, onder het Louvre. Maar volgens mij is iedereen zo'n beetje wel weer teruggekeerd.
3: Ja, het lijkt erop dat ze terug zijn. En ik heb ook al de eerste demarrage van de dag gezien. Dat was er eentje om te lachen, gieren, brullen. Dat was Simmons. Die ging er even vandoor, terwijl zijn ploeg voorop mocht rijden met Pedersen. Natuurlijk als stralend groen middelpunt. En toen was er zowaar even een demarrage. Maar dit is echt nog de fase van zwaaien, een beetje bijpraten, met elkaar op de foto gaan. Zojuist zat bijvoorbeeld Plep even te praten met Pogacar. En nu rijden die 5, zijn het er ongeveer van Lidl Trek nog steeds, een stukje voor het peloton. En ze worden toegejuicht. En ze verkennen dat parcours natuurlijk eventjes. Ook altijd prettig. Want reken maar dat die Pedersen straks gaat meeknallen. Want het wordt knallen hier, hè, in de slotfase. Als de Montmartre opdoemt en als de klok stilstaat, dan worden de mannen van de jongens gescheiden. Dan gaan we nog een keertje jagen. Hebben we vorig jaar ook gezien. Was onvergetelijk mooi met Wout van Aert. Subliem in die slotfase. Dat was echt heerlijk criterium. Wielrennen dwars door Parijs. Het weer is er naar. Het is wel een beetje bewolkt, zie ik. Sebastian gaat ons ongetwijfeld waarschuwen zodra er regendruppels zijn. Maar voorlopig is de sfeer goed. Ook op de Montmartre. Daar zien we nu beelden. Daar staat het 4-5 rijen dik. Wat de toeschouwers betreft. Mensen staan in vensterbanken met spandoeken en stukken karton met namen erop. Het is een en al wielerliefde in Parijs. Mooi om te zien op de allerlaatste dag van deze Ronde van Frankrijk. Wat een supporters. Wat een mensen. En het is nu nog gemoedelijk en gezellig, maar dat gaat zo meteen op een dikke 40 kilometer van het einde volledig veranderen.
0: Ja, bij de renners dan. Bij het publiek blijft het hopelijk zo gezellig.
4: Dat
0: Tom Velers, hoe is dat?
4: Ja, dat is ultiem. En wat ik, ja, ultiem om überhaupt Parijs binnen te rijden. Dat heb ik 1 keer mee mogen maken, gelukkig in mijn carrière. En het is ja, als renner, als zijnde je in een soort arena fietst, waar je 1 zuis van geluid hebt en met z'n allen vecht om die overwinning.
0: Waar je bijna,
4: die laatste dag.
0: Maar in eerste instantie gewoon binnen zweeft waarschijnlijk. Ja. En wordt binnengehaald op een wolk van enthousiasme.
4: Ja,
0: en,
4: ja, enthousiasme en ja, dat je iets 3 weken afsluit met elkaar. En wij als sprinters hadden toen tijd natuurlijk nog een kans. Ja. Daar toen de reguliere Champs-Élysées ronde nog gereden.
0: Ze hebben natuurlijk 4 kilometer eraan toegevoegd om toch nog misschien een Olaf Kooi of een Philipsen kans te geven.
4: Zeker weten, want wat er dus net gezegd wordt, dat de tijd wordt opgenomen. Ja. Dat is heel cruciaal voor heel veel van die jongens. Want als daar geen klassementsrenners tussen de sprinters zitten, dat bepaalt heel erg het koersverloop. Want de aanloop naar de Montmartre is best wel bepalend om daar goed gepositioneerd te zitten. Als daar nu ja, veel al sprinters zitten in plaats van klassementsrenners, die zich er tussenuit kunnen laten zakken. Dan scheelt dat aanzienlijk qua tempo en qua aanvalslust. Of jongens die juist nog kort moeten blijven in het klassement. Vanwege nog een paar secondjes. Wat nog, ja, of je 6 of 7 of 8 of 10 wordt.
0: Even in het kader van de eerste wereldproblematiek. Hoe kan het dat je 2 kilometer hebt gereden en allemaal moet plassen? Ja. Had het even in de bus gedaan, denk ik.
4: Ik denk wel, had zeker, en dat hebben ze ook vast gedaan in de bus. Al zag ik jongens zelfs omkledend in een rijdende bus inderdaad om op tijd klaar te staan voor de start. Want die hadden niet heel veel tijd meer om aan te komen. Maar het is heel vaak bij renners hoor. En
0: kan ik ook, zenuwplasjes.
4: Een zenuwplasje, maar ook je lichaam is elke dag ingesteld op de hele dag koers. En vochttoename en het zweten. Natuurlijk transpireren. En vandaag is dat in één keer compleet anders ten opzichte van al die andere dagen afgelopen 3 weken. Dus als ze zo door blijven rijden, dan denk ik dat weer de helft gaat stoppen in de volgende tunnel om te gaan plassen.
0: Want zo is nog steeds door paraderen. En het is wachten totdat ze gas gaan geven.

0: Summer Night City van ABBA. We genieten hoor, daar niet van Sebas, maar ze mogen best beginnen wat mij betreft.
1: Ja. Ja, er komt wat meer snelheid in. Net reden we 25, nu rijden we 33. En Tadej Pogacar's ploeg rijdt inmiddels op kop. En dan denk ik dat het dadelijk na twee loze rondjes op de Champs-Élysées losgaat. Mannen in het wit op gele fietsen, daar vooraan de gele trui. Zelf natuurlijk van de partij die voor de vijfde keer in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk op zijn naam gaat schrijven. We komen nu op het punt waar de net dus een derde van het peloton stopt om te plassen. Nou, dan sturen ze weer allemaal naar links. Ja, dat is ook de laatste etappe, hè? Dan doe je verslag van plassende renners. Pedersen, Vaatjek, Kampenaerts. Even kijken, hier staat Eenkhoorn ook weer. Hey, Paul Sijksas, 19-jarig plasje hier aan de linkerkant van de weg. Kostiu staat hier. Even kijken, wie hebben we hier? Michael Matthews, Bling. Ja, die kan ook wel zo'n etappe als vandaag aan natuurlijk. Met zo'n korte, venijnige helling. Ook wel wat serieuzere zaken. Wel wat renners met pech gezien. Onder wie Egan Bernal, de Colombiaan. Maar hij is weer aangesloten in het peloton. Plassende renners achteraan. Snelheid vooraan. Gaat wel langzaam, maar zeker omhoog. Als we voor de tweede keer linksaf gaan slaan. De tunnel in onder het Louvre door. Al die massa's langs de kant. Links en rechts. Ook heel veel Mexicanen. Isaac del Toro op het podium. Witte trui gewonnen. Zeer populair ook bij zijn landgenoten. En wij gaan nu ook linksaf de tunnel in. Dus Joris, ja, is iets aan de andere kant weer naar buiten komen rijden.
2: Ja, dat ga ik zeker zien. En ik zie sowieso, dat is mooi voor mensen met de Amsterdamse S. Ik zie sowieso, zie ik de grootste glimlach zo'n beetje in dit peloton op dit moment. Dat is die van Lenny Martinez. Die kijkt heel tevreden voor zich uit. En die zal ook heel tevreden terugkijken. Terwijl ze een heel jolige bocht doorgaan op zijn optreden in deze Ronde van Frankrijk. Lenny Martinez, tot voor kort klimmertje, aanvallertje, bolletje, struitje en zo. Hè. Dat was Lenny Martinez. Maar het is nu in deze ronde in de schaduw van Sijksas bijvoorbeeld. Hij is ook een Fransman, wel iets ouder. Is hij uitgegroeid tot een echte klassementsrenner. Vijfde geworden op 13 minuten. Vier Sijksas op een kleine 12 minuten. Fantastisch gedaan. Drie Del Toro op 9,42. Twee Evenepoel op 6,26. En nu zie ik even niks. Want ik heb de wapperende mat van Quint Simmons in mijn gezicht. En dat is een enorme bos haar. Ja, hou dat allemaal eens bij je man. Op één. Natuurlijk, ja, voor de vijfde keer. Werd net al gezegd.

0: zitten. Pogacar, dat weet u wel. En dat gaan we allemaal nog vertellen.
1: Joris Bergsma, denk ik. Joris?
0: Ja, zoiets is het. Daar doet hij me aan denken. Zo, zet hem op een trekker en hij gaat als een speer, deze man. Quinn Simmons. Goede tour gereden trouwens, hè. In dienst van Pedersen. En ook zelf heel veel in de aanval gereden natuurlijk, deze Amerikaan. Uitstekend gedaan. Uitstekend optreden. En wat dan opvalt, als we toch een beetje aan het beschouwen zijn. We hebben dus twee Zuid-Amerikanen in de top 8. Dat zijn de Mexicaan Del Toro op 3. En de man uit Ecuador, Carapaz, op 8. Die heeft twee ritten gewonnen en het bergklassement. We hebben twee Zuid-Amerikanen in de top 8 van de Tour. Dat is misschien wel eens vaker gebeurd. Maar er zit geen Colombiaan bij. Dus er is wel een verschuiving. En die is sowieso wel gaande in de wielerwereld. Dat Zuid-Amerika er een beetje in de breedte bij aan het komen is. Het was tot voor kort in het wielrennen. In de eerste halve eeuw die we nu hebben gehad. Tom zal er ook wel veel van weten. Dat waren vooral Colombianen. Dat waren de goede Zuid-Amerikanen. Maar nu komen wat andere landen ook met renners. En dan af en toe één of twee en soms drie. Het begint daar echt te groeien. Het begint daar wat te worden. Dat is goed voor de mondialisering. Want we hebben wel iemand nodig die die kerel die daar in dat gele pakje zit het vuur na aan de schenen kan gaan leggen. Want wat is die ongenaakbaar en wat is die weer probleemloos hier door die drie weken gekomen. Pogacar, ze zitten nu op een lint. Zijn ploeg zit voorop in speciale zondagmiddag Tour de France Parijs Champs-Élysées pakjes. Helemaal wit, Sebastian schetste dat al. En zij leiden nu de dans en het peloton begint zowaar de vorm aan te nemen van een wielerpeloton. Achterin de bolletjestrui, 75 kilometer nog te gaan. Dat is 7 ronden. Maar u weet, de laatste 3 ronden die zijn 16 kilometer per stuk. Dat is op 48 kilometer van de finish. Dan gaat de klok stil en dan komt er 3 keer Montmartre aan. En dan is het klaar met het genieten van de, en dat moet ik toegeven, prachtige plaatjes van Parijs.
2: Dat is het zeker. Welke klassementsmannen, Tom, denk jij, die durven het aan?
3: Ja, Pogacar die durft het zeker aan om mee te gaan.
2: Ook als het wel zou gaan druppelen, want dan wordt het natuurlijk wat gladder. En ja, hij moet wel heel over die finish komen.
3: Ja, vorig jaar was daar een voorbeeld van. Vorig jaar was het nat. En er was er één van de klassementsrenners. Dat was Pogacar die echt vooraan meestreed en meevocht. Om de overwinning en om het gewoon te completeren, zeg maar.
2: Ja, hij gaf het gisteren ook al aan, hè? Van als ik de benen heb, nou ja. Over het algemeen heeft hij die wel.
3: Oh ja, de laatste toer is dat te geven. 5 overwinningen.
1: Zou je gebeuren dat hij de slotdag de benen niet heeft?
3: Ja, maar dan wordt de tijd opgenomen. De potverdikken hebben een kans om hem eruit te rijden. Maar, ja.
2: En Evenepoel? Hij is natuurlijk Olympisch kampioen hier geworden.
3: Zeker. Al is een tourpeloton wel anders dan een Olympisch peloton. Want dan is het wel mondialer. Zeker. Maar is wel qua niveau is een tourpeloton echt wel straffer en wel beter. Hij zal de risico's moeten nemen als hij iets wil. Ja, en ik denk wel dat hij dat durft.
2: Ook, want ook hier geldt, hij heeft die tweede plaats.
3: Ja, ja.
2: Dus en je moet niet van je fiets afknallen.
3: Nee,
2: maar,
3: en die zal die ook behouden inderdaad. Omdat gewoon verder geen verschuivingen worden verwacht in het klassement. Maar als Montmartre er wel in zit, dan kan het wel een paar seconden schelen qua tijd. En zeker als het nat is, want dan zijn de risico's aanzienlijk groter en hoger. Dan maakt het wel heel veel uit, maar in dit geval is dat equal.
1: Het wordt wel eens tijd dat ze een beetje op gang gaan komen. Ja, want dat die renners zich er iets van aantrekken, Joris, maar we hebben tot 8 uur.
0: Wel, ze gaan als gekken nu op de Arc de Triomphe af. En er probeert een 8-tal renners weg te rijden uit het peloton. Dat is op 74 kilometer van de finish. En dan komt zo'n beetje de grootste rotonde ter wereld rechts om de Arc de Triomphe heen. Als je er naartoe fietst, zie je niet dat je er rechts omheen gaat. Dan denk je, tot laat, ik ga er dwars doorheen. Tussen die twee zuilen door. Maar dan komt die enorme rotonde. En dan is het lekker fietsen, hoor. Ze proberen weg te komen. Uit de helikopter tel ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 man. En dan nog 2, stuk of 8. Proberen weg te komen uit het peloton. Maar dat begint ook op gang te komen. Zit iemand van Lotto bij. En een Cofidis. De kleinere ploegen van hoofdacties lijken me dat. Sebastian.
4: Het zou me niet verbazen als het Vijstroffer is. Want ik dacht die brede schouders weer te herkennen. Die renner van Lotto die daar mee zat. En nog niet van de Poel trouwens, volgens mij tenminste. Van Alpecin. Ik dacht dat het Dillier was. Achteraan in ieder geval Julien Alaphilippe. Hij was nog niet teruggekeerd na zijn plaspauze in de start van het peloton. En ook Pascal Eenkhoorn rijdt nog tussen de wagens hier. Ja, nu gaat het hard hoor. Nu is de gas in de Stendal vol opengedraaid. Scheelt ook dat hier de Champs-Élysées, die steentjes waar we overheen denderen, naar beneden lopen, heuvel aflopen, 65 kilometer per uur rijden we op dit moment achter Eenkorn aan. En Kanter aan die daar zit. En ik denk dat ook Askreen en dan dat plukje renners daar vooruit. En die slang als het ware, die goed gekleurde slang die van links naar rechts zigzaggend over die weg gaat. Dat is het peloton vlak achter dat groepje wat dus is weggereden. Ronde 3 van deze laatste etappe over de Champs-Élysées. En eindelijk is het begonnen.

0: One Republic met Runaway. Sebas, jouw laatste, hè, want je moet er zo uit.
1: Ja, voor ons zit de Ronde van Frankrijk er bijna op. Voor de renners nog niet. Egan Bernal lek gereden. Net voor het indraaien van het tunneltje onder het Louvre door. De Colombiaanse kampioen en tourwinnaar van 2019. Daardoor op achterstand tussen de wagens in laatste positie van het peloton. Volgens mij Julien Alaphilippe bezig aan zijn laatste Ronde van Frankrijk. En één man aan de leiding, dat is belangrijker, die we aan het begin van de Tour ook vaak aan in de aanval zagen. Vijstoffer, het was een meer dan aangename kennismaking met deze Franse avonturier. Misschien wel de opvolger ooit van de man die nu in laatste positie rijdt, van Julien Alaphilippe. Daar gaan ze weer over het Place de la Concorde. Voor ons zit de Ronde van Frankrijk erop. Kevin, onwijs bedankt jongen, voor 3 weken over de Franse wegen. Stephanie, hopelijk tot volgend jaar. Vive le cyclisme, vive le sport!
0: En zo werd het 1 over half 7.
2: Ik vraag wel een applausje voor Sebas.
3: Ja.
4: NPO Radio 1.
0: Dat kwam hier spontaan, maar de mensen waren nog even niet te horen. Bij deze, Sebas, voor jou. Dorien Bouwman.
5: Duizenden mensen zijn in Berlijn samengekomen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen op de plek waar gisteravond een aanslag werd gepleegd. De pleger van de aanslag bij de Berlijnse Pride is nog voortvluchtig. De minister van Justitie noemt het een islamistische terreurdaad. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. De paus heeft in zijn zondaggebed opgeroepen om te bidden voor de slachtoffers van de natuurbranden in Spanje en Frankrijk en alle hulpverleners die bezig zijn met blus- en reddingswerk. Eerder vandaag bezocht het Spaanse koningspaar een sporthal in een van de zwaarst getroffen gebieden in de regio Madrid, waar mensen worden opgevangen. Ook zij betuigden hun steun aan alle getroffenen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. En in het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren.
0: Roosmarijn Knol, voor iedereen die baalde van het weer van vandaag, het wordt vanzelf beter. Is dat morgen al?
6: Morgen vormt echt zo'n overgangsdag. We hebben dan nog steeds wel met een beetje regen te maken. Voornamelijk in de ochtend trekken er dan nog buien over het land. Wel vrij veel bewolking, maar dat gaat in de loop van de middag dan helemaal goed komen. Dan breekt die bewolking open, wordt het droog. De temperatuur is nog wel vergelijkbaar met die van vandaag. Het is morgen 19 tot 24 graden. En de dagen daarna, dinsdag, woensdag en donderdag, blijft het droog. Is het heel erg zonnig en gaat de temperatuur ook steeds verder omhoog. Waarbij het zeker woensdag en donderdag op veel plaatsen warmer dan 30 graden wordt. En op de lange termijn is er best een kans dat die warmte nog een tijdje blijft hangen. Maar dan wordt het wel iets minder heet dan die dagen. Maar in elk geval dus weer zomerweer in het verschiet voor ons na morgen.

0: Let op, Guylaine. Deze is voor mijn leraar Frans.
1: Oh, kom op.
0: Die mij een vijfje gaf voor mijn mondeling. Dat is wel heel lang geleden, ze leeft niet meer, denk ik. Maar Le Petit Oiseau de Toute la Couleur van Gilbert Bécaud.
1: Wow.
0: Joris, kom er maar in.
2: Ja, mevrouw Van der Velde en meneer Kwansters, die graven mij een 1.
0: Oh, ja. Nou, maar dat is dit jaar wel jouw revanche natuurlijk. Och. De Tour de France.
3: En dan meteen weer Franse woorden gebruiken. Ja. Verstroffer rijdt nog op koppen. Die trapt hier die stenen uit die weg. Dat is echt niet te bevatten waar die man het vandaan haalt. Hij rijdt ook een enorme versnelling. Hij trapt heel langzaam en hij is dus supersterk. En het peloton zit 6 seconden achter hem. En wat mooi zojuist om te zien. Een beetje melancholisch dat beeld van die man voorop op de Champs-Élysées. Het peloton erachter. Hier en daar al een herfstblaadje, dacht ik, ze over de weg te zien dwarrelen. En dan die prachtige muziek eronder. Dat was een schitterend geheel. Kijk, dit bedoel ik. Nu zie je het weer. Dit is het begin van het wielernajaar. Dit moment, deze dag. Daar gaat hij. Weistroffer in het vuurrood. Wat een ontembare hengst is dat. Hij raast maar door. Man, dit heeft toch totaal geen zin. Je hebt 6 seconden. En daarachter rijdt Movistar en Alpecin. Die zitten al een beetje paraat. En die leggen de boel al op een lint. En die denken, ach, die gekke Fransman, die pakken we zometeen wel. En daar gaat het echt beginnen. Die 48 kilometer zometeen. Dat is het ultieme deel van deze slotdag. Daarvoor draaien de motoren nu warm. Ze weten het allemaal, ze zijn eraan begonnen. En inderdaad, we krijgen 1,5 uur koers. Daar komt hij, dat mooie viaduct weer uit. Dat viaduct onder het Louvre. Daar gaat hij linksaf, Weistroffer. Mensen juichen, terwijl het een Noorse bocht is. Die Nooren die zijn ook overal, elke dag deze Tour. Trouwe supporters, daar is het peloton. Ja, 10 seconden. Weistroffer, moet je toch eerst maar weer gaan pakken. Langs het reuzenrad nu. En ze gaan reuze hard. De mannen in de Tour. 62 kilometer nog. Nou, 63 maak ik ervan. Ze gaan bijna aan de tussensprint beginnen, maar die is niet belangrijk meer. En Weistroffer heeft nog altijd 9 seconden. Die is onvermoeibaar.
0: Weistroffer, Tom zegt er eens wat van. Die had natuurlijk de strijdlustigste moeten worden, toch?
4: Dat ben ik compleet met je eens, Henry. Ja. Want ja, nu pakt Carapaz, die pakt hem. Maar die heeft natuurlijk ook al 2 etappe-overwinningen en de bolletrui. En ja, toch die, nou ja, enigszins dooi moment in de koers van het begin, zeg maar, heeft hij echt wel gekleurd. En daarom had ik 2 keer over mijn hart gestreken om hem die prijs te geven.
0: Maar je kan er natuurlijk wel een discussie over openen. Hè? Want die Weistroffer was het toch vooral op de dagen dat je van tevoren al wist, nou, dat is niet heel kansrijk. En dat was het dan ook steeds niet.
4: Ja, net niet. Of helemaal niet natuurlijk. Nee. Maar hij kleurde daardoor wel. En ja. Denk ik wel dat voor de komende jaren, laat ik het zo zeggen, dat het wel motiveert voor anderen om ook op zo'n moment te gaan.
0: En jij wil de lans breken eigenlijk voor de mannen die het aandurven op de momenten dat de koers het ook nodig heeft.
4: Precies dat.
0: Ja. Ja.
4: En op capaciteit, ja, Carapaz die kon het op capaciteit. En die bleef voor de etappes vooral. En voor ook gewoon om zichzelf daar in een goede positie te krijgen, bleef hij aanvallen. Strijden van beroep, zei Joris ook al. Maar dat is gewoon ja, zoals hij koerst. En toch die andere momenten pakte Weistroffer, die pakte toch de lead. En ja, dat had ik heel mooi gevonden als hij de strijd
0: zou dit een pakken. Statement zijn? Want ook nu weet hij toch wel dat het ook weer niet heel kansrijk is.
4: Ja, maar hij fietst heel graag alleen, heb ik gehoord. Dus dan wil je dit
5: idee.
4: Gewoon heel graag.
5: Hij houdt gewoon niet van andere renners om te geven.
0: Het was van claustrofobie. Ja, dat zou kunnen. Hij kan het nog 1 keer. One more time.

0: Ja, dat waren zo'n beetje de eerste masked singers die er ooit waren. Daft Punk met One More Time.
1: Ik ben klaar met eten, ik doe even mee.
2: Kunnen Joris en Sebastien niet meer door elkaar heen praten? Want Sebastien is niet... Gaan wij.
0: Nou, toe maar, Joris.
3: Ja, de Arc de Triomphe die ligt goud te glimmen in de zon. En Weisstroffer is teruggepakt. Hergroepering op 60 kilometer van de finish. Hij heeft net wel voor de vierde keer deze Tour, vind ik knap hoor, de tussensprint gewonnen. Daar ging hij in zijn eentje overheen. In het peloton maakte zich niemand daar druk om de tweede plaats bij dat groene truifestijn. Groene trui gewonnen door Pedersen. 527 punten. Pedersen won 7 keer een tussensprint. Dat is het geheim achter zijn succes. Philipsen tweede geworden in het puntenklassement. Girmay derde, Kanter vierde. Kooi vijfde, allemaal onder klein voorbehoud, want er komt nog een eindsprint en wat puntjes zometeen. Kijk, de klok die gaat op nul, op 3 rondjes van het einde. Maar de punten en zo, die gaan natuurlijk nog wel verdeeld worden. En er is natuurlijk dus ook de Montmartre. Er zijn ook nog 2 puntjes voor het bergklassement zometeen. Gaan we ook nog meemaken. 3 keer 1 puntje zelfs. Het peloton heeft de voordeur klapperend openstaan op deze tochtige zondagmiddag. En nu probeert, denk ik, als de camera zich een beetje stilhoudt, Frank van den Broek weg te rijden op de steentjes. Ja, dat is hem. En dat doet hij daar met op de achtergrond de Arc de Triomphe. Dit is een schitterend beeld. Het kan die boven zijn bed hangen. Het is een heel magere tour geweest voor die ploeg Picnic PostNL. Zelfs Van den Broek kon zich maar nauwelijks tonen. Bart Giel heeft een heel matige prestatie geleverd. En voor de rest was het echt schrapen wat die ploeg betreft. Met ook het uitvallen natuurlijk, het uitstappen van Biesterbos. En voor de rest eigenlijk niks, hè? Nee, het was helemaal niks. Nou, omkijken maar. Robert de Hond namens Picnic PostNL. En dan schuift er weer een van Soudal langs. En dan komt Lotto erbij. En dan zoeven ze langs de blokjes die midden op de weg zijn neergelegd. En dan is het één lange trein van rijders. En dan is het wachten tot de beslissende ontsnapping. Maar je ziet dat er controle is op tot 8-9 kilometer van hier. Als het echt gaat beginnen, als ze aan de daadwerkelijke 3 slotrondes van 16 kilometer per stuk gaan beginnen. Met die Montmartre erin. Tot dat moment zul je, als je daar wat wilt, het moeten controleren. Maar er zijn natuurlijk ook vermetelen die nu proberen weg te rijden. En ik zie zowaar een zeer actieve ploeg, Picnic PostNL.
1: Ze hoeven de handtekening maar even te zetten nu, toch? Toch even erop te drukken op deze koers.
4: Nou ja, zeker. Ook de laatste dag kan het nog feest zijn. Getuige een overwinning van Dylan Groenewegen. Ja, ben ik je even schuldig, maar die moest 20 dagen wachten voordat hij uiteindelijk daar zijn eerste toerzegen kon pakken.
1: En toen was het taart op. Ja,
4: zeker.
1: Ja. Even Tom, met Pedersen had Joris het net ook al over. Die hoorde ik gisteren zeggen, ik gun het Mathieu van der Poel. En jij kwam binnen en
4: zei die erachteraan, ik gun het mezelf nog meer.
1: Nou ja, of dat hebben ze eruit gemonteerd. Maar, maar wat denk jij, laat hij hem of gaat hij?
4: Nou goed, als hij in de positie komt, dan gaat hij hem zeker niet laten aan Mathieu van der Poel. Maar hij moet zichzelf natuurlijk wel in die positie knokken. Kijk, hij heeft die trui binnen. Ja, dat is bonus. En etappenoverwinning, die zal hij echt niet laten liggen van vandaag. Nee. Dus ik schat zeker nu met de tijd die opgenomen is. Want kijk, zijn ploeggenoten die staan 6 en 7. Skelmose en Ayuso. Dat zit allemaal binnen zoveel seconden van elkaar. Dus die kunnen zeker hun positie behouden. Dus daar hoeft hij al geen zorgen over te dragen. Dat zou natuurlijk ook nog wel iets kunnen zijn. Dus hij heeft eigenlijk gewoon de vrije hand om te kunnen doen. En het parcours ligt hem, dus ik zie dat niet zo heel snel voor me dat hij dat zo zomaar laat lopen.
1: Wat dat betreft ligt het parcours best veel renners.
4: Veel renners, ja. Maar positioneren is echt key. Wat ik zeg voor die Montmartre. Als jij als team een rappe man hebt, ja, dan zul je toch ook een paar mensen mee moeten krijgen de heuvel over. Om dat een gaatje, bijvoorbeeld op een Mathieu van der Poel of een andere renner die daar omhoog weg kan rijden, te dichten.
0: Het lijkt alweer zo lang geleden, hè, dat de Tour de France heel goed begon voor team Visma Leasebike. Grote teleurstelling was er gisteren. Sepp Kuss leek op weg naar de ritzege in de koninginnenrit notabene, maar viel in de slotfase en zag de overwinning aan hem voorbij gaan. Nieuwe tegenvaller was dat voor de ploeg, omdat ook al de kopman Jonas Vingegaard uit was gevallen na een val. Jan-Kees van der Kun sprak vanochtend met Mark Reef, de ploegleider.
5: kan me voorstellen dat je naar het einde snakt van deze Tour. Is dat zo?
6: Ik denk dat we tot nu toe denk ik heel erg goed gedaan hebben. Vooral in de laatste week. Hè, hoe we ons terug hebben gevochten nadat Jonas eruit is gegaan. We hebben denk ik heel goed laten zien waar we voor staan als team. De jongens die hebben gevochten elke dag. En daarin zijn we heel dichtbij een ritzegen geweest. Dat is natuurlijk niet waarvoor we zijn gekomen. Maar ik denk wel dat we ons heel erg goed verweerd hebben.
5: Het was een Tour van tegenslagen eigenlijk. Gisteren dacht je toen, dat kan er ook nog wel bij. Hè? Dus die etappe die je dacht te gaan pakken met Sepp Kuss en dat het toen misging in die val.
6: Het is ontzettend zonde. Ik denk dat we die dag ook alles goed hebben gedaan. Met vier man waren we daar mee. Ik denk dat we Sepp in een uitstekende positie gebracht hebben. Zelf bleek hij ook over hele goede benen te beschikken. En was hij ook de sterkste van de kopgroep. Hij liep ook weer uit op Carapaz. Dus we hadden zeker vertrouwen dat hij dit tot een goed einde kon brengen. En dan is het heel erg zuur dat hij dan tot twee keer toe ter val komt.
5: Het begon allemaal in Barcelona. Allemaal nog zo fantastisch. Kan je je nog herinneren hoe je je toen voelde? Dat is alweer 3 weken geleden.
6: Ja, zeker. Zeker. Dat was echt een heel mooie...
5: De ploegentijdrit, hè?
6: Ja, zeker. Dat was een hele mooie overwinning. Ik denk van niet alleen van de jongens op de fiets, maar ook zeker de begeleidingsstaf en alle mensen achter de schermen. Daar hebben we heel lang ook naartoe gewerkt. En dat was een eerste goede stap richting het klassement wat we wilden gaan doen met Jonas. En dat was een super start.
5: Ja, daarna... Toen Jonas nog meedeed, Vingegaard, een beetje achter de feiten aangefietst. Hè? Achter iemand die ongenaakbaar is. En vervolgens viel hij ook nog uit. Hier ben je niet voor gekomen, en dat zei je al. Wat is nou uiteindelijk de afdronk voor jullie na deze Tour?
6: Dat we een hele mooie ritzege hebben. Met de ploegentijdrit. Dat we ook ons heel erg goed weer geweerd hebben na de grote tegenslag dat Jonas eruit is gegaan. Dat we daar ook een heel sterk team hebben gezien. Hè. Dagen achter elkaar denk ik dat we mede de koers hebben gemaakt deze laatste week. Alleen we hebben tot 2 keer toe ook pech gehad. Zeker met Jonas die uit is gevallen. Met Sepp die in zo goed als gewonnen positie valt. Ik denk dat de combinatie is een beetje een bittersweet feeling. Daarmee sta ik nu hier.
5: Ja, dat je toch misschien wel met een rot gevoel deze Tour eindigt.
6: Een beetje met een dubbel gevoel, maar toch overheerst wel de trots dat we weten terug hebben te knokken naar de tegenslag die we gehad hebben met Jonas.
5: We praten alsof de Tour al klaar is. Er is nog 1 etappe te rijden. Wat zit er vandaag nog in het vat? Ik bedoel, waar rij je nog voor?
6: We gaan zeker proberen om de rit te winnen. Dat gaat moeilijk worden, maar er is altijd een kans. Het zal ook afhangen van de sprintersploegen, van de sprinters, of die goed over Montmartre komen. Afgelopen jaar was het natuurlijk in de regen, sloeg het volledig uit elkaar. Nu zijn de voorspellingen wat beter. Ze hebben de klim wat aangepast. Dus ik denk dat het wat beter controleerbaar is. Maar we zullen zeker onze kans grijpen als die gaat komen.
5: Vorig jaar hadden jullie natuurlijk Wout van Aert. Wie kan je vandaag uitspelen? Waar zit je aan te denken? Is dat, zeg het maar trouwens. Ja, voor jou gaan bedenken.
6: Ik denk in eerste instantie aan Per Strandhagenes.
5: En hoe ga je dat doen?
6: Dat gaan jullie zien.
0: Ja, daar was Mark Reef. Ik ben even Tourcafé ingelopen voor de mensen die hier met onze slotetappen bekijken. Als je iets spontaan wilt doen, moet je het ook echt spontaan houden. Dus jullie weten totaal niet welke vraag er nu komt. Maar ik ben gewoon benieuwd of jullie een beetje op hetzelfde denklevel zitten als wij. Zijn er nog verzoekplaatjes op deze laatste dag van de Tour de France? Roept u maar. Wie willen we horen? Wat zegt u?
7: Une belle histoire.
0: Une belle histoire. Volgens mij komt die er straks nog aan. Hoorde ik hier ook nog iets met stroop? Stroop? Riep iemand stroop? Stroopwafels? Stroopwafels? Stroopwafels? En anders was hij wel aangevraagd via de NPO Luister-app via mevrouw G. Plag. Meneer T. Velers. En vele, vele anderen.
8: Haapschut.
0: We doen net alsof ze hier zijn, want we gaan luisteren naar de Tourcafé-versie van afgelopen jaar. Amazing stroopwafels.

0: Hij is ook zo leuk dat de live-versies worden steeds sneller, alsof ze steeds met de TGV naar Frankrijk moeten. Ze hadden hier trouwens heel graag willen zijn deze week, de Amazing Stroopwafels. Ze hadden alleen één klein foutje gemaakt. Ze hadden al een vakantie geboekt. Mag jij raden waarheen?
1: Spanje.
0: Hopelijk komen ze wel ooit weer terug.
1: De koers dan, Joris.
2: Ja, de koers die gaat bijna echt beginnen. Hoewel we een kopgroep hebben, we hebben twee man voorop rijden. Gerd Dalec, dat is een Fransman en een Spanjaard met een snor. En dat is Aspar. En die zit net gewoon, terwijl die 30 seconden voor het peloton uitrijdt, met nog dik 50 kilometer voor de boeg, die zit gewoon een beetje te zwaaien op zijn fiets, terwijl die de Arc de Triomphe passeert. Zo is het. Zo'n dag is het. Zo'n avond is het. Het is nog altijd een beetje luchtig. En het peloton haalt nu even opgelucht adem. Dat probeerde ik net al te illustreren. Het gaat zo meteen om dat parcours. Daar gaan ze zo aan beginnen. Dat is over een kleine 2 kilometer het geval. De laatste 48 kilometer van deze etappe. Dan gaat de klok op 0. Dat is ons verteld. Zo is het ons uitgelegd. Dan stopt de klok voor het klassement. Dus over 1,5 kilometer heeft Pogacar officieel de Ronde van Frankrijk gewonnen. En dan is het racen geblazen over die Montmartre. 3 rondes intervallen knallen tekeer gaan met de bekende en erkende hoofdrolspelers ongetwijfeld heel duidelijk in beeld. Maar nu kijken we nog altijd naar Gerd Dalec, die rijdt voor Total Energie, en naar Asparin, en die rijdt voor de Pitcock ploeg. Dat is die Q 36,5. Die ploeg die zo ongeveer heet. En ze staan allebei op dik 5 uur in het algemeen klassement. Ze hebben er 5 uur dik allebei langer over gedaan dan winnaar Pogacar. Maar dat is niet de laatste plaats. Hè. 158ste en laatste in het algemeen klassement. Dat is een Nederlander. Kees Bol. Zijn achterstand op Pogacar. Terwijl het peloton nog eens even naar rechts kijkend het Louvre passeert. 6 uur 22 minuten en 8 seconden. Dat is de achterstand van Kees Bol op Tadej Pogacar.
0: Vind je daar nog iets van, Tom, van dat soort achterstanden? Het lijkt wel of ze steeds groter worden.
3: Kees heeft 22 etappes gereden in plaats van 21.
0: Ja, precies. Een paar etappes meer. Maar als ik naar het klassement kijk, dan zie ik bijvoorbeeld dat de nummer 10 van het algemeen klassement, dat was vroeger toch ook een plek waar echt hard voor gestreden werd. Dat is Jordan Zeka. Die heeft al 33 minuten achterstand. En de nummer 5 ook al bijna een kwartier.
3: Heel veel. De top is echt, echt die
0: de
3: steekt
0: top wordt
3: ver
0: steeds
3: bovenuit.
0: Kleiner, hè? Ja. Is dat ook een Pogacar-effect?
3: Er zijn er ook een paar tussenuit gevallen natuurlijk.
0: Ja, maar goed,
3: even goed, dat is elk jaar inderdaad. En een Jordan Zeka werd vorig jaar ook bijvoorbeeld tiende. In 2,25 in de Tour. Ja. Maar evengoed echt heel sterke renners. Die uitzicht hebben natuurlijk wel op die top 10. Maar ver en echt ver weg zijn van een podium.
0: Ja,
3: en ook omdat je
0: ziet dat mannen die voor dagzegens gaan, als Carapaz en Pitcock, die daarmee met die vluchten ook gewoon 8e en 9e in het klassement worden.
3: Ja, ja, en zoals een Quinn Simmons ook, die wordt 18e. Dus echt super knap. Puur op het helpen van Pedersen, het gaan voor dagsucces. Maar niet in de bergen daar mee zitten.
1: Ik zou bijna zeggen, stop de tijd. Dat gaan ze zo meteen doen namelijk. En dan kan het echt losgaan. Dan gaan we richting die Montmartre. En dan is het aan, nou ja, als hij zich aan de belofte en het voornemen houdt, onder meer Mathieu van der Poel, om te kijken hoe ver hij gaat komen. En of het lukt om toch die eeuwige roem te halen. Op Montmartre.
3: Wie weet. Ja, vooral op de chance dat hij zegt.
0: Wat het ook wordt, we gaan richting het allerlaatste uur van Radio Tour de France en de Tour van 2026. Tot zo.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Zijn oudejaarsconferences behoren tot de best bekeken ooit? Wat kijkt hij zelf? Mijn eerste zomergast is cabaretier Peter Pannenkoek. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
7: VPRO Zomergasten. Vanavond 8:15 op NPO 2.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Ja,
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
16: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
17: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij dingen kijken.
18: Zo.
16: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
19: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
20: Ik geef het 1 ster.
16: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 2.
21: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
22: NPO Radio 1.
23: Helene Plag en Henry Schut.
1: De benen zijn leeggebeukt de afgelopen 3 weken. Het klassement ligt vast dus. Maar voor de allersnelste zometeen in Parijs stelt natuurlijk wel die eeuwige roem. Het NOS Journaal nu met Dorien Bouwman.
24: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Dat zegt justitie in Duitsland. De Duitse politie is nog altijd bezig met een klopjacht op de man die gisteren een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn. Er wordt gezocht naar de 21-jarige Abdul B. Gisteravond reed de dader met een busje in op een menigte. Daarna viel hij mensen aan met een kapmes. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Er is gebrek aan mankracht en de brandweer zegt dat ook het materieel tekort schiet. Bij de bestrijding van de branden zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat het ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafairol. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen, in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. Het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het weer droog en breekt de zon door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer.
25: Ster.
26: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, Dit hadden we veel eerder moeten doen.
0: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
2: Met Ylène Plag en Henry Schut.
3: Het slotuur en we komen over een heel mooi moment binnen.
4: Want Joris, zo, de Mont Martre. Asparet dacht, ik lig voorop met 50 seconden. En dan komt die klimmer voor de eerste keer aan. Drie keer moet dat ding genomen worden hier in de finale. En dan heeft El Toro vlak ervoor lekker gereden. En dan beginnen ze te knallen in het peloton met Alpes in. En dan komt Mats Pedersen op gang. Niet te geloven. En die dicht in één keer het gat naar die Asparet. Gernalek is al gelost vooraan. Dus we hebben nu Pedersen vooraan. Eén sliert renners. Pogacar schuift naar voren. Die zat nog te wachten op Del Toro. Ze zijn nu boven. Deze klim nog twee keer. Daar gaan we met z'n allen eens heel goed voor zitten. Mats Pedersen heeft een superdag. En Van der Poel zit gewoon op zijn wiel.

0: J'ai vu Paris van Charles Aznavour.
1: Nou, het is koers hoor, jongens.
2: Jongen, dit zijn de grote jongens hoor. Dit zijn de grote jongens die net kwamen opstaan op de eerste keer Montmartre. Pedersen liet ze allemaal in zijn schaduw staan. Dat is een reusachtige kerel, maar als we goed achter hem keken, zagen we Mathieu van der Poel. En er kwam ook een gele flits naar voren, Pogacar. En dan zit daar ook Van Geels. Evenepoel heb ik nog even niet gezien in dat groepje. Die zit daar niet bij. Healy nu wel. En er zat ook een heel goede stuiven. En Matthews, die ziet er kakelvers uit. Van Mechelen, Askreen. En dat zijn ze zo'n beetje. Dat zijn de mannen die net loskwamen. Die hebben nu 10 seconden. Het is op de top van de Montmartre 11 kilometer naar de volgende doorkomst. Maar dan is het draaien en keren en steentjes. En Van der Poel sleurde door naar de top. Dus de klim was vooral een prooi van Mats Pedersen. En toen kwam er een enorm mooie sleuractie van Van der Poel. Die sleurde een stuk of 10 man met zich mee. Pogacar zit daar heel alert bij. Die wacht niet op Del Toro. Del Toro zat met een mechanisch probleempje. En nu schakelt de camera weg terwijl er een demarrage plaatsvindt van, ik denk, Vlad van Mechelen. Maar we gaan even kijken naar het station Saint-Lazare. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. En het wielrennen gaat zo alweer verder, maar het is een prachtig station. Ja, Vlad van Mechelen probeert weg te rijden. Dat is hondsbrutaal, hè? Hoe durf je weg te rijden? Uit een groep met Mats Pedersen erin. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Jasper Stuyven. Hoe durf je? Vlad van Mechelen, ga er vooral mee door, jongen. Leuk om te zien. Het is nu even dat open stuk weer op die rotonde bij de Arc de Triomphe. En dan kijkt hij om en dan ziet hij dat elite groepje naderen. En dan ziet hij ook dat daar wat mannen bijgekomen zijn. En dat het peloton onder leiding van Visma Leasebike ook niet ver is. Maar de koers ligt helemaal open. Het is nog 37 kilometer. Dat betekent dat er in deze ronde nog 5 kilometer is te gaan. Want bij 32 dan zijn we bij de doorkomst. En dan nog 2 rondjes. Nog 2 keer die heerlijke klim erin. De Montmartre.
3: Ja, het is voor de plaatjes natuurlijk prachtig wat Vlad van Mechelen even doet. Tegelijkertijd, Tom Velers, zal hij ook weten dat het de kansloze missie is.
4: Ja, wel.
3: Maar dit zijn wel mooie mannen voorin, hè?
4: Ja, toppen. En ja, zo'n Montmartre, dat is echt gewoon een momentopname. En daar die momentopname, daar zijn wat jongens die zijn daar gewoon super goed in. Ja. Wat je zag, er komt een man of 8 boven. En langzaam komt dat weer samen eigenlijk. Doordat jongens elkaar toch weten te vinden of teams elkaar vinden. Weinig klassementsrenners overigens van voren. Alleen Pogacar die de eerste slag raak sloeg. Heel gaaf om te zien dat er toch nog koers wordt gemaakt. En dat het echt wel op scherpst van de snede ook. En ja, de volgende keer Montmartre zal er weer een groep afgaan die bijvoorbeeld niet meer terugkomt. En dat zal bij de laatste keer net zo zijn. Dat tussenstuk is heel lang. En ja, daardoor komen die groepen terug. Als dat korter zou zijn of bochtiger zou zijn, dan is het lastiger om terug te komen. Dus ik verwacht ook met het zien van deze eerste keer dat de groep toch niet heel groot gaat zijn die de laatste keer richting de finish.
3: Want wat denk jij dan? Ik hoorde vanochtend ook iemand zeggen, je moet eigenlijk gewoon Van der Poel moet wel bij die tweede, misschien die derde keer, moet gewoon wegrijden.
4: Ja, het liefst wel.
3: Ja.
4: Maar hij gaat zeker mannen meekrijgen. Kijk, als een Pogacar daar zijn duivels ontbindt, die gaat ook met Van der Poel wel kunnen volgen, laat ik het zo zeggen. Dus dan zullen ze samen moeten werken in een klein groepje. En dat is gunstig hoor, van Mathieu overigens.
3: Ja, dan zou die misschien best wel
4: dan
3: ver
4: maakt hij zeker een hele grote
3: komen.
4: Kans. Zeker een kans. Ja,
5: maar als je heel eerlijk bent, hè, met de groep die je nu zag, dan was het nog best wel een grote groep. Deze doorkomst komt nog 2 keer. Ja. Maar dat was dus een man of 8 die dit allemaal kon.
4: 8 en ja. Nu sluit een best wel groot peloton weer aan. Sluit weer aan.
5: Ja.
4: De volgende ronde zul je zien dat er minder mannen aansluiten. Omdat die net verder aan die limiet zitten. En dat is de laatste ronde net zo. En dat groepje dat gaat naar de finish. Maar ja.
5: En daar zat dus nu in eerste instantie Pedersen bij. Dat is ook een hele belangrijke die je er wel af moet zien te krijgen dan.
4: Ja, die is niet echt gunstig voor Mathieu om erbij te hebben inderdaad. Maar goed, Kooi is ook misschien nog in de gelederen.
3: Kooi zat er net ook bij.
4: Nog,
3: Tim Marsman zagen we erbij zitten.
4: Nou ja, het kan gunstig zijn.
5: Ja. En Joris, dan had hij Del Toro, want dat kon je net in een bijzin even melden, een mazzel dat de tijd voor het eindklassement al opgemaakt is, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk wel gunstig dat zo'n 45 kilometer van de finish gebeurt. Dus dat was een gunstig moment. En daarom hoeft Pogacar ook niet op zijn maatje te wachten. Maar je zag hem wel wat later reageren, Pogacar, op al het gedonder jaag op die eerste Montmartre. Aangewakkerd door die heel grote, sterke, indrukwekkende Mats Pedersen. Nu neemt Red Bull Bora de kop van de koers in handen. En in het wiel van de grote, sterke betrouwbare Tim van Dijk. Er zit daar Remco Evenepoel. En die miste net die slag, hoor. Die zat niet bij die 10. Zijn maatje van Gils zat er wel bij. Maar Evenepoel zat niet bij die 10 die uiteindelijk vlak na de Montmartre door Pedersen en door Van der Poel loskwamen van het peloton. Pogi zat daar natuurlijk wel bij. Pogacar zit nu weer een beetje in de buik van het wat kleiner geworden eerste peloton. Er is weer een mooie bocht naar links. 2 kilometer nog en dan zijn ze aan de streep. En dan zijn er nog 2 rondes te gaan. Nog 2 keer die kasseiklim. Nu even dat viaduct. En dan suizen ze met z'n allen erdoor. En dan vertel ik u dat Carapaz natuurlijk gewoon rustig in het peloton zit. Hij bemoeit zich hier verder niet mee. Die heeft het bergklassement gewonnen met 156 punten. U hoort een ovatie voor Carapaz voor die prestatie en voor zijn 2 ritzegers. Pogacar 100 punten. Parapentre 99. Koes. Ach, de pechvogel van gisteren, 55 punten. Evenepoel, 50. Dat is de top 5 van het bergklassement. En daar gaan vandaag dan nog 2 puntjes bij komen. 2 keer Montmartre nog. Gaan geen veranderingen meer in plaatsvinden. Movistar, dat is leuk. Op kop van het peloton. Er wordt hevig geklaksoneerd, want er moet een wagen langs. En dit is de groep, inderdaad, waar Movistar op kop rijdt. En nu is het ook wat duidelijker met Del Toro erin. Dat is het 2e peloton en dat zit op 50 seconden. Dus die Del Toro zit aan de verkeerde kant van de wedstrijd, maar daar hadden we vandaag geen rekening mee gehouden. Het peloton, daar wordt nu gedronken. Daar komt zowaar Ineos ook even kijken voorin. En daar zit nog altijd in het wiel van Tim van Dijk Remco Evenepoel. Die zit nu op een wat betere positie. Had net even niet in de gaten dat er van allerlei handelingen gaande waren. Met Van der Poel, Pedersen en Pogacar. Daar hoort hij bij te zitten. Als die 4 gaan strijden in totaal met z'n allen, dan moet hij daarbij zijn op de Montmartre op de laatste dag in Parijs. 32,8 kilometer nog. Groep Del Toro op 47 seconden. En het peloton onder leiding van Tratnik gaat nu S-bochtje daar gelaten. De laatste rechte lijn in richting de finish. En daarna nog 2 rondjes in de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk.
6: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker.

0: Ook die komt natuurlijk voorbij. Non-on, Rienaar, changé van Lepopie.
1: Jongens. Nou, meer dan melden dat Verstringen, een helper van der Poel, een lekker band heeft. Dat kan ik op dit moment niet verhouden. Op dit moment even allemaal onze adem in, want het is nog 3 kilometer. En daar gaan ze voor de tweede keer de Montmartre op. De steentjes worden daar op de goede plaats gelegd. De supporters staan klaar. Mensen staan nog steeds in vensterbanken. 4 rijen dik langs de kant met gebalde vuisten en bolletjes truien aan. Dit wordt zometeen iets heel belangrijks. Iets cruciaals in deze rit. Montmartre deel 2 is aanstaande.
2: Nou, Tom, doe eens een voorspelling dan voor de tweede ronde op de Montmartre. Je hebt net gezien welke mannen, wat waren het, 6, 7?
3: Ja.
2: Ja, we dachten eerst 8, want de site waarop wij keken, daar stond 2 keer Pogacar. Nou telt hij ook voor 2, maar dat werd ons toch al te gortig. Wie gaan we zo meteen zien vooraan? En wie moet eraf?
3: Nou, ik verwacht weer Matthews, Pedersen, Van der Poel, Pogacar. Die mannen die gaan zeker weer mee kunnen. Ik denk dat dit keer Remco Evenepoel ook zal zorgen dat hij mee gaat zitten. Ondanks dat het natuurlijk GC-technisch al gemaakt is. Denk ik zeker dat het dat de tweede keer dat een groter gevecht gaat plaatsvinden. En dat het vooral na de tijd minder mannen mee kunnen.
0: Dat gaat zo gebeuren, maar Dorien Bouwman komt hier binnen met een extra nieuws. Dorien.
4: NPO Radio 1.
5: Volgens Duitse media is de man die verantwoordelijk gehouden wordt voor de aanslag op de Pride in een buitenwijk van Berlijn opgespoord en door de politie neergeschoten. Hoe dat zou zijn gebeurd is nog onduidelijk. Gisteravond reed een wit busje in op de mensenmassa die bijeen was voor het slotfeest van de Berlijnse Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd.
0: Joris, bijna.
1: Ja, daar gaat hij weer. Huub Arts gaat daar niet bij zijn. Die heeft pech en die valt weg uit het peloton. Bernal ook. En daar komen ze aan van Red Bull Obora. Ze sleuren de boel verschrikkelijk op gang nu. Het lijkt wel een massasprint. Jongens, ze moeten nog 28 kilometer in deze etappe. Maar dat betekent dat het nog 600 meter nu is naar de voet van deel 2 Montmartre. Op deze zwoele zomeravond. Wielrennen bij ondergaande zon. Prachtig door Parijs. Ze gaan zich nu op de goede plaats neerzetten. Die grote Pedersen, die pik je er zo uit. Ook al hangt de helikopter op de baan, dan zie je hem nog. Pedersen in die groene trui. Kooi zit goed aan de linkerkant van de weg. Daar zit ook Vauquelin nu. Allemaal mannen die er net niet bij waren, die komen nu met een soort strafwerk. Nu moeten ze wel van de partij zijn. Daan Holen leidt nota bene de dans nu bij een van de laatste bochten voor die klim. Die klim gaat zo beginnen. Het is nu nog asfalt, maar het laatste bochtje zit eraan te komen. En dan gaan ze de klinkertjes op. Dat doen ze onder leiding van UAE natuurlijk. Welke andere ploeg? De superploeg. De ploeg van Pogacar. Hij zit op het derde wiel. Langs de Moulin Rouge nu. Blijf voor je uitkijken, jongens. Pogacar op de tweede plaats in de etappe. Tim Wellens sleurt voorop. Pogacar zit goed gepositioneerd. Pedersen hangt eraan. Girmay goed voorin. UAE blijft doorstampen. Zo kom je er niet langs. Zo gaat het allemaal een beetje stubberen. Dat is een woord uit Bergen op Zoom. Dat ken ik mijn hele leven al. Het gaat stubberen op deze manier. Van der Poel zit daar heel goed hoor. Die zit, ik bedoel even de Poel. Van der Poel zit wat verder. Pedersen naast Pogacar. De weg wordt min of meer geblokkeerd door de actie van Wellens. Maar die houdt goed stand. Nu knallen ze naar voren. Van der Poel wilde langs. Van der Poel en Pogacar versnellen. De helper van

0: UAE is klaar. Pogacar op volle bak nu door. Met Van der Poel op zijn wiel. Dan Evenepoel. Pedersen zit er ook nog aan. Ze razen door een bocht. Het is hartstikke stijl daar. Maar die mannen vliegen omhoog. Hij gaat door in een meedogenloos tempo. Pogacar in dat felle geel. Van der Poel wijkt niet. Het breekt. Het breekt achter Evenepoel. Er kan één man van Decathlon nog mee. Zou dat Sagan Sass zijn? Daar zit Pogacar. Nogmaals doorgaan. Alleen Van der Poel kan hem volgen. Pedersen niet meer. Pogacar en Van der Poel los. Pedersen is de derde man in de wedstrijd. Oh, wat gaat dit verschrikkelijk hard. Mathieu van der Poel met een buitenaardse inspanning op het wiel van Pogacar. Op een steile klim aan het einde van 3 weken Tour. Pogacar kijkt om alsof hij een avondritje aan het maken is. En hij ziet dat alleen Van der Poel nog aan zijn wiel zit. Het zijn maatjes. Nu, blijf vrienden. Nog een kilometer of 26. Dan krijgen we een dolgekke avond hier. Van der Poel en Pogacar. Een schilderijtje in Parijs dit. Wat is dit mooi. Oh, oh, oh, oh. Met z'n tweeën. Van der Poel neemt over. Laat dan Pogacar zien dat hij nog adem heeft. En dan zijn ze bijna boven. En dan kunnen ze misschien wel met z'n tweeën verder gaan. Boven nu en nu dat belangrijke stuk. Doortrekken. Kijken wat het verschil is. Kijken of je echt weg bent. Ze hebben een voorsprong. Maar hoe groot is die? En kunnen ze die gaan uitbouwen? Montmartre, deel 2. Zorg ervoor dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar een voorsprong hebben in de laatste rit van de Tour.
1: Ja, en het is nog niet heel veel, Tom. Wat is nu wijsheid?
2: Ja, wijsheid voor hun. Dat ze die voorsprong natuurlijk behouden. Maar dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Want het is behoorlijk wat kilometers tot de volgende keer Montmartre. Ze zijn maar met z'n tweeën. Daarachter zullen zeker nog teams zijn voor onder andere Kooi of andere sprinters. Girmay en er zijn. Om daar de boel bij elkaar te houden. En daar hun mannen nog te gebruiken. Omdat dat gat toch te dichten. Dus ze zullen echt uit hun pijp moeten komen en heel veel gas moeten geven om dit te kunnen behouden.
3: En wat is dit dan nu? Ook machtsvertoon? Ook laten zien, hij is voor mij?
2: Ja, maar dat liet hij vorig jaar, liet Pogacar dat ook zien. Toen probeerde hij op zijn upje eigenlijk weg te rijden. Waarschijnlijk heeft hij dat nu ook geprobeerd. Maar toen komt Van Aert nog volgen. Nu kan Van der Poel gelukkig volgen.
1: Ja, als je het over spierballentaal hebt, Van der Poel nam op het laatst nog even over.
2: Ja, en dat spreekt voor mij wel weer aan dat hij ook nog goed zit. Ja. Dus dat is wel heel gaaf om te zien. Terwijl Remco Evenepoel volgens mij ook aan is gesloten inmiddels.
3: Dit is ook wel een beetje de drietof, Joris, waar je naar kijkt.
0: Ja, ik kijk naar 4 hoor, want er komt er nog een aan in de verte.
3: Pedersen zeker.
0: Ja, er staan een paar grote groene bomen en daardoor zie je hem niet zo goed. Maar de grootste groene boom komt er nog aan hoor. Dat stuk hardhout, dat Deens stuk hardhout met Pedersen komt eraan. Mathieu van der Poel leidt deze afdaling. Ze gaan zo flappend hard. En achter Pedersen zie ik even niemand meer. Dus we hebben nu Van der Poel, Pogacar, Evenepoel. Die is heel goed er tussendoor gesneakt, zoals eigenlijk alleen Remco Evenepoel. Dat kan heel goed zijn krachten verdeeld op die klim op zijn eigen manier. Hij is langs Pedersen gegaan en is nu aangesloten bij de twee besten op de klim. Dat zijn Van der Poel en Pogacar. En dan komt Mats Pedersen. Pedersen eraan, die suist nu naar beneden en die komt weldra die 3 vergezellen. En dan hebben we een heel sterke kopgroep. Dan hebben we een echte elitegroep. De 4 die we eigenlijk al een beetje opgeschreven hadden, gaan het ook waarmaken en lijken los van de rest. Ze moeten nog 24 kilometer. Nu komt dat lange stuk, want de volgende doorkomst is pas 8 kilometer van hier. Mooi beeld nu. Evenepoel, Van der Poel, Pogacar op de voorgrond. Even naar elkaar kijken. Dan komt Pedersen eraan en in de achtergrond het peloton. Dat wordt gegang maakt door Decathlon. Het zal een seconde of 10-12 zijn tussen die twee groepen. 4 man voorop nu, 24 kilometer nog. En Decathlon wil zich hier niet bij neerleggen.
4: Wij doen verslag van de Tour.

0: Stevie Wonder met Uptight. Ja, Joris, kunnen we het hebben over een vrolijk viertal, verbeterd viertal? Wat is de gezichtsuitdrukking?
1: Ik denk dat ze zich helemaal het apengaap aan het trappen zijn nu. Want ze hebben maar een seconde of 10 tot 7, 8, 9, zoiets. Ze denderen nu langs de Arc de Triomphe. De ondergaande zon zorgt voor een prachtig plaatje. En dan zie ik het peloton met Decathlon. Dat rijdt voor Olaf Kooi. En dat peloton wordt Decathlon dus op kop. Gegang maakt door Paul Sijk-Sas. Die zich op de slotdag even van zijn beste kant laat zien. 3 weken klassementsrennen. 3 weken hebben ze voor hem gereden. Voor die Fransman die als 4e geëindigd is. En nu is hij op kop aan het boren voor Olaf Kooi. Die goed zat op de klim hoor. Kooi zat in het kielzog van Benoot. Een ervaren Belgische helper. En die probeerde hem daar op de goede plaats te houden. En tegen al dat geweld had hij geen antwoord. Maar dat geweld vooraan. Van der Poel, Pogacar, Evenepoel en Pedersen. Dat gaat tot de orde worden geroepen. Als Decathlon zijn zin krijgt. Decathlon duel 1 mannetje kwijt. En ze zijn alweer bezig aan die laatste rechte lijn over de Champs-Élysées. Straks natuurlijk nog een U-bocht en dan over de finish. Dit is een fascinerend beeld met heel veel publiek dat heel veel lawaai maakt. En het peloton wat er nog van over is op een lint. En 1 ploeg die maar aan het werk is. En die ploeg moet ervoor zorgen dat Olaf Kooi terugkeert bij de 4 vooraan. En dan op de laatste klim. Ja, zorgen dat je niet weer knock-out gaat. Want de 3e knock-out op zo'n klim in zo'n finale met mannen als Van der Poel en Pogacar als je tegenstander. Dat kan de finale knock-out zijn. Dan kun je echt een verschrikkelijke draai om je oren krijgen. De 4 vooraan wachten niet. Ondanks het feit dat het peloton toch erop gaat neerstrijken. Olaf Kooi heeft zijn mannen op kop gepositioneerd. En die rijden nu het gat dicht. Naar Evenepoel, naar Pogacar, naar Van der Poel en naar Mats Pedersen. Hoewel Pedersen nog doorknalt op kop van het peloton. Dat heeft geen zin meer. Op 19 kilometer van de finish is er vooraan een hergroepering. En weten we ook dat er in een 2e peloton mannen zitten als Ayuso en Martinez en Del Toro en Pitcock. Die zitten op 3 minuten of zo. Maakt allemaal niet uit. De klok van het klassement is gestopt. En de strijd om de ritzegen is weer helemaal open.
2: Zo.
3: Zie je hem lachen? Die man naast mij?
2: Die had zeker Kooi voorspeld, hè? Ja. Maar hier zit jij toch vooral gewoon van te genieten, denk ik.
4: Ik zit hier heel erg van te genieten. Want de toppers die hebben net even een jasje uitgedaan. En daardoor maakt het nog echt spectaculairder en nog spannender eigenlijk voor die laatste keer Mont Ventoux. En de laatste keer dus ook die 10 kilometer richting de streep op de Champs-Élysées. Heel gaaf dat Kooi zijn mannen bij elkaar heeft gehouden. Want zo zaten daar met 5 man nog die daar voor hem dat gat weer toerijdt. Ja. Dat vergt ook wel een beetje durf natuurlijk. Want je kunt ook zeggen, we gaan proberen mee te springen. Maar in dit geval, we blijven gegroepeerd om in de overtal eigenlijk je krachten te hebben.
2: Maar als je dit nou even doorvertaalt, hè, wat je nu net hebt gezien. De eerste doorkomst en de 2e doorkomst. En hoeveel meters ze nu nodig hadden voor het peloton om er weer bij te komen. Het is straks nog 10 kilometer na die laatste doorkomst. Ja. Dus dan is het toch heel logisch om te denken dat het toch een massasprint wordt.
4: Het kan zeker een massasprint worden, maar het gevaar ligt nu. Nu zijn ze van Decathlon uit hun pijp moeten komen.
2: Maar die mannen vooraan ook.
4: Ja, maar nu gegroepeerd zijn ze uit hun pijp moeten komen om dat gat te dichten. Dat zal de laatste ronde, na de laatste keer Mont Ventoux, zal dat misschien een ander team moeten doen, dat werk. Omdat het voor hun eigenlijk
2: te veel krachten
4: heeft gekost om dit te dichten. Dus daar zullen ze of met andere teams of andere renners een bondje moeten sluiten. Dat weggesprongen renners.
2: En met wie dan? Want als Van der Poel voorop zit, dan gaan ze voor Philips niet erachter zitten.
4: Dat zullen een paar eenlingen dan zijn. Ja. Of eerder eenlingen. Stuyven bijvoorbeeld nog in positie zit. Zal er bijvoorbeeld van Stuyven gewerkt kunnen worden. Als een Kooi nog in positie zit, zal misschien een Hole nog iets van werk kunnen doen. Maar dat van verschillende teams zullen verschillende renners zijn.
2: Hoor je dit? Het lijkt het WK voetbal wel. Het is de Noorse bocht, hè, Joris?
1: Maar ze komen niet vooruit, ook niet achteruit. Nee. Ze zitten te roeien. Op een trap zitten ze heel mooi.
2: Knap, hoor.
3: Wel even, Tom, want die 4 die net vooraan zaten, hebben die dan ook al heel veel krachten nu verspild?
4: Nou, die hebben wel aanzienlijke krachten verspild.
3: En wat betekent dat dan zo meteen?
4: Nou, dat betekent mijnerziens dat ze die laatste keer toch iets minder hard die Mont Ventoux op kunnen rijden. En dat het gat toch nog dichter blijft met de andere renners. Dus dat maakt het extra spannend.
2: Maar iedereen is straks kapot, toch? Dus dat, wie is het meest kapot?
4: Zeker, de level of the fittest.
2: Kan alle kanten nog op.
3: Joris, ik zie ook nog heel veel polen langs de kant staan.
1: Ja, terecht, want die heeft dus net, die Polsek Sas heeft net heel mooi kopwerk gedaan. Maar wat Tom zegt klopt, hè. Hij is nu wel dekkie eraf. Polsek Sas bungelt achteraan met zijn ploeggenoot Parat Pentre. En die twee bungelen nu achteraan peloton. Het is even bijkomen van de inspanningen. Dat geldt voor de vier die een aantal kilometer met z'n vier op kop hebben gereden. En voor de mannen die voor op het peloton ervoor hebben gezorgd dat dat kwartet weer tot de orde geroepen werd. Schitterend beeld nu in de verte, de Arc de Triomphe. En het peloton gaat nu, klein pelotonnetje nog hoor, mannetje of 50, 60, richting de laatste rechte lijn van zometeen. Richting de bel. Straks nog 16 kilometer, dat is over 400 meter zo. En dan beginnen we aan de laatste ronde van de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk. Adam Yates doet kopwerk. De mannen van Pedersen zitten op 2 en 3. Pedersen zit op 4. Die heeft weer een nieuwe tank zuurstof gevonden. En die opgegeten. En die kan weer. Die Pedersen die is niet te verwoesten. Adam Yates op kop nu. De compacte klimmer doet wat hij op dit moment moet doen. Pogacar was zich zojuist ook al naar voren aan het reppen. Want nu begint de laatste ronde. Heerlijk geluid. Een Chinese acteur. Yun Gong. Dat is wel een heel toepasselijke naam. Luid de bel voor de laatste ronde. En het peloton met al die mannetjes erin. Al die keeltjes die hier... Hij doet het nog. Hij geeft een toegift. Schitterend. Dat deed hij expres nog even voor de luisteraars van Radio Tour de France. En voor de geluidstechnici, dat wou ik even zeggen, dat ik daar enorm van genoten heb. Ook hoe de muziek werd weergegeven in Radio Tour de France. Buitengewoon knap. Was van zeer hoogstaande kwaliteit. Dat hou ik even kwijt. 16 kilometer nog. Laatste ronde. Op kop van het peloton. Dus UAE en Lidl Trek. En dan komt er nu ook Cofidis. Cofidis heeft al heel lang geen rit gewonnen in de Tour. Wil daar nu verandering in brengen. Ook IF. En dat betekent alles bij elkaar dat we over 4 kilometer precies, attentie, nog één keer die heuvel opgaan.
2: De grote finale van de laatste etappe komt eraan van een Tour de France die sowieso formidabele was.
1: Laat maar komen, die Tour van 2026.
5: C'est parti!

0: editie 113.
1: Formidable.
2: Het grote duel Visma-Liseberg UAE.
3: Heel knap gedaan, jongens.
2: Ja, het wordt Vingegaard. Vingegaard gaat het redden.
1: Formidable.
2: Het plan is geslaagd. Pogacar wil dat Del Toro gaat winnen.
4: Hij speelt ermee.
2: Hij bewaakt de zegen van Isaac Del Toro. Pogacar regelt het. Del Toro wint.
0: Bienvenue, nous sommes en France.
2: Sebastian Timmerman zit er weer met zijn neus bovenop.
0: Liedjes in de trant van Seks met die Blonde. De toeter met de waterscooter.
2: Daar komt hij.
0: En ook de wereldberoemde opblaaskrokodil.
2: Sebastian Timmerman.
0: De koning van de wans.

0: Nou, 5-1 staan ze wel voor. Ja, ze dicteren het echt.
1: Groot, imposant, razendsnel, Mats Pedersen, à la Pogacar, Zoe.
2: En het geel is binnen voor Uno X en Thorstein Terijn.
1: Ruim baan voor Olaf Kooij. Oh, Olaf Kooij, wat mooi. Hij gaat het doen, Olaf Kooij wint hem.
3: Perfecte sprint gereden.
1: Hij pakt de 5-1 etappe met een lengte op de rest.
2: Marcella, durf je het aan?
4: Ik ben een spinner in de fitness, dus ik zit wel op de fiets.
5: Pogacar met nu een nagenoeg naakte man naast hem. Dat geeft hem reden om nog harder door te fietsen.
6: Ik zoek naar die bijna naakte man.
5: Nou, zoek maar niet hoor, ik heb hem gezien, het is niet jouw type.
6: Het ruikt hier naar verbrande rem en verbrande koppeling.
5: Dat is puur een kwestie van body power.
6: Dat is een uppercut natuurlijk.
7: Je bent formidable, je bent formidable.
8: Met Lier gaat het doen en het is feest in Mortegem Petegem.
1: Van der Poel hakt door, trekt door, beukt door, racht door, sprint door. En gaat in uw zelden negen etappen winnen. Mathieu van der Poel.
9: Wat een klasse.
6: Wat gaat het hard, wat gaat het snel.
1: Mauro Schmid stuiterend over de streep.
2: Captain Melier.
1: Wint zijn derde.
10: Doping control at 2 o'clock in the night.
1: U hoort een ambulance, een bocht.
6: Wat zonde, wat zonde.
10: Abandon, Jonas Vingegaard.
8: Het is 1-1 van der Poel op plateau de Sol is op.
1: Lead-out wordt gedaan door Mathieu van der Poel. Zo, dat is een lead-out. Zo, Jasper Philipsen.
8: 3 op een rij voor België. We gaan de Tour nog winnen straks.
11: Jorgert van den Bergen.
1: Hoe is dit mogelijk?
11: Elke bergheid gaat er binnen.
1: Richard Carapaz.
11: Eindelijk.
1: Mozes Kribbel. Zittend rijdt hij weg op de Alpe d'Huez. Apart, bijzonder, fascinerend en met afstand de beste. 1 op Alpe d'Huez. Tadej Pogacar.
6: Een circusdirecteur die ook spreekstelmeester was. Aan de trapeze hing, de leeuwen heeft getemd en het publiek van grappen en gollen heeft gezien. Zijn naam, Tadej Pogacar.
2: De samenvatting van de Tour de France van onze redacteur Laurens. En dan hebben we nog één hoogtepunt te gaan, Joris.
5: Ja, nog één keer de Montmartre. Ik ben er ook even stil van wat ik net allemaal te horen heb gekregen. Prachtig, schitterend. UAE is weer naar voren aan het komen. IF zit al een tijdje op kop. Pascal Eenkhoorn heeft kopwerk gedaan voor Jasper Stuyven. Want die ruikt zijn kans. Die was er net niet bij. Zou er nu wel eens wel bij kunnen zitten. Ze gaan weer de ene laatste bocht door. Ze moeten nog 11,7 kilometer in de etappe. Dat betekent dat het peloton onder leiding van Kampenaerts nu smal weggetje een paar honderd meter verwijderd is van de laatste keer Montmartre. Daar zitten ze allemaal klaar. Nu zijn de mannen allemaal wat anders gepositioneerd. Nu is de dynamiek anders. Nu zit er al behoorlijk wat melkzuur in die benen. En dat gaan ze allemaal voelen. Nou, kom maar op met dat ding. Nog één keer die steentjes. Waarom ook niet? Nu we er toch zijn, nog maar één keer knallen met z'n allen. Een kilometer, 6,5%. Laatste heuvel, laatste obstakel in de Tour. Het peloton gaat er zwoegend en zuchtend tegenop. Victor Kampenaerts doet kopwerk, maar UAE wil dat niet toestaan. En Fred Wright ook niet. Daar komen de grote namen zich melden. Met ook met Pedersen en Healy komt er ook nog even bij kijken. Nu komt het allemaal weer op een wat herkenbaarder streepje te zitten. Daar is het geheel van Pogacar. En dan is Van der Poel natuurlijk in zijn wiel aanwezig. Ze gaan van bocht naar bocht. Van kassei naar kassei. Fred Wright blijft kopwerk doen. UAE kijkt om. Waar is Pogacar? Ja, Pogacar zit achter Mats Pedersen. Fred Wright rijdt op dit moment echt de beste klim van allemaal. En Pedersen denkt dan, moet ik daarheen of breng ik dan de anderen mee? Hij zit een beetje in tweespal. Gaat toch maar het gat dichten. Met Stuyven op zijn wiel. En Pogacar komt eraan. En dan is Van der Poel er ook. Dit is het stuk. Dit is het steile deel. Mathieu van der Poel. Nu heel erg hard op een heel zware versnelling. En dan kan alleen Pogacar hem volgen. Het is nu andersom. De rest valt stil. Van der Poel en Poggi. Net als in de vorige ronde met z'n tweeën op de Montmartre. Toen kwamen ze los, maar niet ver genoeg. Abrahamsen komt eraan in de verte. Ze gaan loskomen, maar niet ver genoeg, denk ik. Want hierna is het nog 10 kilometer naar de finish. En dan is dat gat niet groot genoeg. Hoezeer Van der Poel hier ook uitblinkt. Hoe krachtig Pogacar ook op zijn wiel zit. Ze komen boven. De klim is te kort. Het is gedaan. Ze zijn met z'n tweeën. Ze zijn de besten op dit parcours. Ze zijn de smaakmakers. Maar ze gaan er niet voor beloond worden. Dat gat is niet groot genoeg. Tenzij ze nu wonderbaarlijk sterk gaan rijden in de laatste dikke 10 kilometer die nu nog voor de boeg zijn. Bochtje klaar. Uitblussen. Ze weten het. Ze hebben lekker gekoerst. Ze hebben geknokt. Gevochten. Lekker het karretje onder zich tekeer voelen gaan. Maar ze kijken om en ze weten dat peloton met een paar sprinters nog erin. En dan denk ik aan Kooi. En dan denk ik ook aan Girmay, die goed aan het klimmen is in deze rit. Is niet ver. Maar wat blinken ze hieruit. Mathieu van der Poel en Tarai Pogacar. Eén voor één druppelen de renners nu die heuvel af. Met ontzettend veel publiek aan beide kanten van de weg. En dan is het de vraag, wat is het gat? Het lijkt mij een seconde of 15 wordt nu gezegd op Pedersen. 15, dat zou aardig zijn. En Evenepoel is de vierde man in de etappe. Poggi en Van der Poel voorop. Dan Pedersen, dan Evenepoel. Waar hebben we dat eerder gezien in de vorige ronde? Dit is de laatste ronde. Nog 9,5 kilometer.
3: Tom Velers, ik zag jou je hoofd schudden.
9: Nou ja, goed. Ze kunnen te laat. Ze hebben gewoon een jasje uitgedaan op die tweede keer Montmartre. Waardoor ze verder in dit geval gepositioneerd waren in het peloton. Waardoor
3: ze zaten te ver naar achter.
9: Te ver naar achter eigenlijk voor de start van de laatste keer Montmartre. En dan beginnen ze dus ook later aan hun attack. Komen ze wel weg, maar dan kunnen ze minder afstand nemen dan ze de vorige keer deden. Waardoor ze nu nog maar een handvol seconden hebben.
12: Ja, maar niet een handvol seconden als we het goed zien op een heel peloton. Op weer een handjevol renners.
9: Weer een handjevol renners en daarachter weer een handjevol renners. Ja. En die moeten elkaar, als ze dat willen kunnen, snel vinden om zeg maar die achtervolging in te zetten. Maar goed, het voordeel nu van Mathieu en van Tadai. Die vinden elkaar. Die willen wel met z'n tweeën doorrijden.
3: Zeggen, en dat zij is hun zijn kans. Allebei sterk.
9: Dat is hun kans. Ja. Kijk, als Mathieu weet ook, als ik Pedersen terug laat komen, dan heeft hij een grotere kans. Dus die durven met elkaar door te rijden. En dat is niet zonder Pedersen of een Evenepoel, gaan ze toch op een tweede gedachte hinken.
3: Maar is die afstand lang genoeg? Kort genoeg eigenlijk?
9: Nou, als ze elkaar daarachter niet kunnen vinden en ook aan blok die klim op hebben gereden, dan kan het genoeg zijn.
12: Joris, zie jij verschillen? Ja, zie je duidelijkheid?
5: Ja, 6, 7 seconden. En het is inderdaad een andere situatie nu, hoor. Dat had die Velers goed gezien. Want nu zie je nergens Decathlon. Nu zie je twee koplopers. Pogacar en Van der Poel. En die gaan volle bak. Die gaan all out. Die gaan all in. Want ze hebben nu niks meer te verliezen. Ze weten dat het nu naar de finish is. Je hoeft je niet meer te sparen. 8 kilometer nog. Van der Poel, kopwerk, dan Pogacar. Dan op 7 seconden. Hagenes, die was aangekondigd bij Visma Liezenbike. En die zit hier op het juiste moment voor in de wedstrijd. Jurgensen, zijn ploeggenoot. Healy, Mohorits, Stuyven en Abrahamsen. Kooi zit daarachter. Dat is een seconde of 5 verder. Zoiets. Ja, ze zijn Kooi nu weer aan het positioneren. Op kop van de derde groep. Dat is ongeveer 2 keer zo ver. Je hebt op 7 seconden de groep Hagenes. En op 15 seconden de groep Kooi. Nee, het gaat in schoonheid sterven. Pogacar, Van der Poel. Het gaat niet lukken. 7,5 kilometer is te ver. De Montmartre ligt te ver van de finish voor deze twee smaakmakers. Ze gaan teruggepakt worden. Hoewel Van der Poel natuurlijk met die steenharde granieten kop van hem niet opgeeft. Gewoon nog doortrekt. Want je weet het maar nooit. En daarachter kunnen ze het natuurlijk ook opgeven. Je moet blijven doordraaien. De twee besten ter wereld in dit werk, in dit intervallen. Van der Poel en Pogacar. Namen om in te lijsten. Nu over een stukje met kasseien. 7 of 8 seconden hebben ze. Maar daarachter zijn ze zich aan het groeperen en aan het positioneren. En wordt inderdaad Olaf Kooi gebracht. Die schuift nu in dat peloton daarachter. Dat zit op 16, 17 seconden. De verschillen zijn er nog. Oh, 8 secondjes op de mannen daarachter. Maar het is nog 6,7 kilometer naar de finish.
12: Tom, ze gaan de volle bak voor. We zagen ook beelden uit het peloton. Wat zag jij daarin?
9: Nou ja, dat groepen nog niet gegroepeerd zijn. Of tenminste, Visma die zit erachter met 2 man. En die kunnen inderdaad strijd leveren. Maar ja, van 2 man afhankelijk zijn. Als ze daar bijvoorbeeld Matteo Jurgensen en Per Strand Hagenes hebben. Dan gaat er toch eentje die gaat daar het gat toe moeten rijden. Zodat de ander zich rustig kan houden. Dat als het dichtkomt, dat hij nog wat over heeft.
12: Ja, de situatie is dus nu 2 koplopers. Een groepje daarachter en dan weer een grotere groep daarachter. Wat is wijsheid? Wat denk je?
9: Voor Mathieu om alleen maar gas te geven. In de hoop dat Philipsen daarachter nog zit. Dat alle andere sprinters, want hij is toch een klassieke type sprinter. Dus dat alle andere sprinters daar ook van leiden. En dat hij daar zijn voordeel mee kan doen.
3: Dan moet moeten ze wat uitlopen ook, jongens.
5: Ja, en elke seconde is er één. Als je 10 seconden voor ligt en hiervoor waren het er 8, dan ben je blij. Dan heb je 10 seconden op 6 kilometer van de finish. Een koningskoppel. Pogacar, Van der Poel. Nu een lekker stukje. Gunstig voor ze. Want ze gaan nu door een S-bocht en dan zijn ze even uit het beeld. Van der Poel bijna op het achterwiel van Pogacar. Stuurt er nu omheen. Doet kopwerk. Kijkt. Schat de situatie in. En hij heeft zo verschrikkelijk veel koerswijsheid. Hij is zo slim in dit soort dingen. Hij weet dat het kan. Het lijkt onmogelijk. Dit is Mission Impossible, maar het is een soort Tom Cruise. Hij weet dat het wel kan. Dit ga ik oplossen, zegt hij. Het is 11 seconden nu met de groep Jurgensen. Het zijn allemaal mensen, hè. Je hebt 2 man, dan heb je 6 man en dan heb je een pelotonnetje. Maar het zijn allemaal mensen en ze zijn allemaal steenkapot. Pogacar geniet nu van een lange kopbeurt van Van der Poel. Neemt nu over. Gaan ze langs de Arc de Triomphe op die onmogelijk grote rotonde. Dan gaan ze elkaar allemaal zien. En dan gaan ze zien wat 11 seconden voorstelt, wat 19 seconden voorstelt en wat het voorstelt om nog 5 kilometer te moeten rijden. Wat een schitterende beelden zijn dit. Pogacar en Van der Poel in de slotrit van de Tour. Ze hebben een kleine voorsprong, die houden ze in handen, maar de situatie is uiterst fragiel.

De Decathlonploeg zit in het derde peloton, nu weer op kop. De Arc de Triomphe hebben ze voor de laatste keer gepasseerd vandaag. Dat derde peloton zit op 12 seconden. En wat duurde het lekker lang voor Van der Poel en Pogacar eer dat tweede groepje uit die bocht kwam. 12, 13 seconden, 4600 meter. Je bent hartstikke gek als je er nu niet in gaat geloven. En die twee vooraan hebben er continu in geloofd. Tadej Pogacar, die zit te genieten. Dit is wat hij leuk vindt. Lekker een robbertje vechten op de fiets. En dan kun je Mathieu van der Poel natuurlijk altijd prima meenemen op zo'n afspraak. 4,3 kilometer, 12 seconden op Hagenes Jurgensen.

ook een staaltje bluff natuurlijk. Je moet nu niet laten zien dat je moe bent. En het gunstige voor de koplopers, er is nu niets meer te verliezen. Alle klassementen staan vast, de laatste kilometers komen eraan. Je hoeft je niet meer te sparen. Maar het niet al te goede nieuws voor de twee voorop. De twee die kop over kop gaan, Pogacar en Van der Poel. De twee groepen daarachter komen samen. Dat is wel gunstig voor Olaf Kooi, voor Kanter, voor Philipsen die daar zit, voor Girmay en Pedersen. Dus achter de twee zit nu een sterk peloton en dat zit op 13, 14 seconden. Oh, dit is zo puur. Zo puur koerswerk dit. Daar gaan ze die bocht door. De twee voorop van de Poel en Pogacar. Opgeven nooit. Never surrender. Dat hebben ze allebei heel hoog in hun vaandel staan. Die woorden. En dan dat peloton. Met 1, 2, 3 man van Decathlon. En Pedersen zit klaar. Jasper Philipsen zit ook klaar. Olaf Kooi natuurlijk ook. Maar ze moeten dat gat dichtrijden. En de teller zit inmiddels onder de 3 kilometer. Nog voor de boeg. 2,8 kilometer. Verschil blijft 12 seconden. Pogacar toont zo waar even dat hij menselijk is, dat hij een soort van angst heeft. Hij keek even om, terwijl Van der Poel snel een slokje nam. Die heeft die bidon weggedonderd. Nu die twee, niks meer aan hulpmiddelen. Zij, twee man tegen de rest, 11 seconden. Pogacar kijkt weer om. Van der Poel buigt het hoofd op kop, 2400 meter nog. Een lange rechte weg, daar moeten ze vanaf. Dit is in het voordeel van de groep met Kooi, Pedersen, Philipsen en Fretin erin. Girmay zit er ook. Gat, 10 seconden, nog dik 2 kilometer.

Ze zijn links afgeslagen. Ze zijn van dat rotstuk weg af. De voorsprong is weer onder de 10 seconden gedoken. Waar hebben we het over? Over duiken gesproken. Viaduct in, peloton, viaduct uit. De twee koplopers langs de Noren. Die zijn gestopt met roeien. En die staan verschrikkelijke aanmoedigingen te uiten. Richting de twee ontzettend dappere koplopers. Pogacar, Van der Poel, moe worden. Daar hebben ze nog nooit van gehoord. 1,7 kilometer nog. Het kan nog altijd. 8 seconden. Een nieuwe voorsprong, maar dat blijft telkens maar zo.

Ai, 5 seconden, 1300 meter. Pogacar zwolkend van de poel in zijn wiel. Het gaat denk ik dan toch net niet lukken. We gaan sprinten in Parijs. Pogacar wordt verslagen. Dat moeten we noteren. Dat is een beeld dat we weinig zien in deze Tour. Maar het gaat hem nu niet lukken. Rode driehoek boven de weg, langs de hekken. Van der Poel en Pogacar. Het peloton zit op 5 seconden. Nou moeten ze gaan zigzag over het plein heen. En dan naar die laatste rechte lijn nog 960 meter.

0: als op één zakdoek. Parijs is bereikt. Laatste rit is daar. Daarachter wordt gereden voor Vreten, notabene. Van der Poel kijkt nog eens om en die denkt, zal ik gaan? Als ik nu ga, dan moet ik maar gaan. Dan kan ik niet meer terug. Van der Poel gaat. Van der Poel begint zijn sprint heel vroeg. Er is nog maar 2 uur van koers, maar het is loodzwaar. Van der Poel rijdt weg bij Pogacar. Pogacar staat stil, die gaat hij niet winnen. En nu trekken ze met Govinis over Pogacar heen. Van der Poel wordt nog 280, 250 meter. Heeft hem volle bak. Er vallen er een paar in het peloton. Mathieu van der Poel soleert. Volle bak. Nog 200 meter. Van der Poel. Pedersen komt eraan. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel. Doet hij het? Ja, hij doet het. Een heroïsche overwinning. Magistraal. Philipsen juichen tweede. Van der Poel kan niet eens juichen. Zo moe is hij. Philipsen zoekt hem op. Van der Poel. Dood en doodmoe. Hij houdt, denk ik, 20, 30 centimeter over. Dit kan maar één man ter wereld. Zelfs Pogacar moest plooien. Dit is zo fascinerend. Zo moe zal nog nooit iemand geweest zijn als Mathieu van der Poel nu. Hij valt tegen een hek. Hij heeft niks meer. Pogacar valt stil in die laatste 350 meter. Van der Poel heeft nog één stukje in zijn kernraket zitten en trapt dat weg en gaat dan sprinten. Het ziet er niet mooi meer uit, maar dan gaat hij. En dan is Pogacar gezien. En dan komt het peloton eraan met een loerende Philipsen. Die weet, ik moet dit heel goed timen. Ik moet zorgen dat ik niet Van der Poel zijn kansen verkijk. Het is fascinerend om te zien. Van der Poel naar de streep, dan komt Pedersen eraan. Van der Poel naar de streep. Philipsen ernaast en één Van der Poel. Twee Philipsen. Drie Kanter, vier Pedersen, vijf Kooi. Dit is een stukje fascinerend wielrennen. Hij kon niet juichen. Hij was te moe om te juichen. Nogmaals, één Van der Poel. Twee juichen Philipsen. Drie Pedersen, vier Kanter, vijf Olaf Kooi. Verbluffend.
1: Na drie herhalingen geloven we het echt, Tom Velers.
2: Come on.
1: Hij is binnen.
2: Hij is binnen inderdaad. Wauw, wat een finish. Wat gaaf, wat een spektakel. Wat een ultieme finale.
3: Suspense.
4: Absurd. Ik ben even in het café gaan kijken. Gelooft u wat u heeft gezien?
5: Bijna niet.
4: Nee, dit is toch onwaarschijnlijk?
3: Waarschijnlijk, Henry, onwaarschijnlijk. Wat haalt hij van de Poel in die laatste 200-300 meter nog even vol gas de trekker aan? Heeft u het gezien?
4: Ja. Ja, het is, ja, we hebben het gezien. Maar ik kom hier iemand tegen die we vorig jaar ook bij de overwinningen van Arendsman in het café hadden. Maar wat hebben we zojuist gezien?
6: Ja, ik kan nog steeds nog. Heeft hij hem gewonnen? Uiteindelijk wel. Je kon niet geloven. Jullie geloofden er daar binnen niet in.
4: Nee, we moesten de herhaling eerst nog zien, toch? Tom? Tom geloofde je het meteen.
1: Je moest het drie keer
2: nee, ik geloofde het niet meteen. Ik moest drie keer de herhaling zien om het zeker te durven zeggen, inderdaad.
4: Hoe is het ondertussen met Mathieu?
0: Hij er nu bij liggen.
1: Helemaal kapot, Joris.
0: Hij ligt in de foetushouding. Hij is gewoon 100% nu bezig met moe zijn. Blij zijn komt zo meteen. Hij heeft niks meer. Maar het ontzettend krachtige lichaam van Mathieu van der Poel is volledig leeg. Elk druppeltje energie is eruit. Dat allerlaatste druppeltje, dat ging in die allerlaatste 10 centimeter naar de finish. Op de Champs-Élysées. Ik kijk nu naar die slow-mo. De verbeterheid van die man. De kaken, de spieren, dat lichaam. Hij denkt over mijn lijk, ik ga hier winnen. Niemand gaat mij hier verslaan. Bekijk het maar. En hij doet het. Dit is de hardste kop ter wereld. Dit is een van de meest fascinerende stukjes wielrennen die ik ooit gezien heb. Van der Poel wint en Philipsen, zijn trouwe ploeggenoot, is juichend tweede. Formidabel.
4: Overdrijf ik als ik zeg dat wij met z'n allen deze hele Tour de France gaan onthouden aan de laatste paar meter van deze Tour?
1: Ik dacht het niet.
4: Nee.
1: Pogacar schaart zich dan in dat illustre rijtje van 5 Tours, maar ja. Van der Poel kleurt Montmartre oranje.
4: Joris, dubbel gefeliciteerd. Je hebt de voorspelcompetitie gewonnen, want dit was ook goed. Je krijgt er ook nog 4 punten bij voor Pogacar in het geel.
7: Topdag.
4: Het feest is compleet.
1: Het feest is compleet en het feest is klaar. We willen het niet, maar wat een waanzinnige afsluiter. Je hoort iedere keer alle namen. Tom Velers, dank met jou en alle collega's. Laurens, André, Jimmy, Pieter, Rick, Henry, André, Henry en Mark. Jullie ook veel dank. En met name jullie hier in het Tourcafé.
8: A bientôt avec Radio Tour de France.
9: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
11: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij naar kijken.
12: Hoezo?
10: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
13: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
14: Ik geef het 1 ster.
10: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij Avro Tros op NPO 2.
15: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: NPO Radio 1.
23: 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdienst afgerend, waarop de politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw van 29 om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint toen het peloton in de laatste kilometer het gevluchte duo Pogacar en Van der Poel bijna wist bij te halen. Maar Van der Poel wist met een groot slotakkoord toch alle sprinters voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren, zoals gebruikelijk, al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd 2e en Isaac Del Toro uit Mexico werd 3e. Hij won ook het jongere klassement. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Autocoureur Max Verstappen is 2e geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als 1e en de Italiaan Antonelli werd 3e in Hongarije. Dan het weer. Vanavond vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
24: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
4: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij dingen kijken.
5: Hoezo?
3: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
6: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
7: Ik geef het 1 ster.
3: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij Avro Tros op NPO 2.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Het is zondag 26 juli, iets na achten, en u hoort het goed. Geen Erik Dijkstra of Frank Evenblij, want die genieten van een heerlijke vakantie. Dus ik zit hier, Els Knapen, samen met Astrid de Jong. En Astrid, wij gaan vanavond alles anders doen, hè?
11: Nou, sowieso. We zitten in een studio vol vrouwen. Als de mannen van huis zijn, dan dansen de vrouwen op tafel. Een heerlijke uitzending hebben we voor de boeg. Met een flinke dosis feminisme, want waarom wachten op Internationale Vrouwendag als we er ook vandaag best wel een vrouwenfeestje van kunnen maken?
10: Ja, zo is het maar net. En de vaste luisteraar van Ter Plekke weet het intussen wel. In Nederland heerst een chronisch tekort aan vrouwenstraten. Van alle straatnaambordjes met een persoonsnaam erop is 9 op de 10 naar een man vernoemd. En wij zijn gek op mannen, hoor. Mm-hmm. Sommige van mijn beste vrienden of geliefden zijn man.
11: Mm-hmm, er zijn een hoop leuke. Maar er zijn ook busladingen vol waanzinnig belangrijke vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. En die hebben nog geen straatnaam en verdienen die wel.
10: Ja, en die verhalen vertellen is niet alleen hard nodig. Het is ook gewoon geweldig interessant. Dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij van Ter Plekke willen meer vrouwen op straat.
1: NPO Radio 1.
12: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
10: Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit studio R11 in Hilversum, die wij voor de gelegenheid hebben omgedoopt tot de Sophie Straatstudio. Want vanavond doen de mannen geheel vrijwillig een stapje naar achteren.
11: Straks schuiven 3 kenners van de vrouwengeschiedenis en de lokale politiek aan om door te praten over de vraag: is dat nou echt nodig? Meer vrouwennamen op de straatnaambordjes. Zouden we ons niet met iets nuttigers moeten bezighouden?
10: Ja, en ook zijn Ernestine Convalius en Nastasja Ilonka Roels op bezoek. Zij gaan 2 waanzinnig inspirerende vrouwen keihard aan de vergetelheid ontrukken. Namelijk Ellen Robles en Evi Putirai. En als u niet weet wie dat zijn, blijf luisteren.
11: En geen live muziek deze keer, maar wel een muzikaal en inhoudelijk voorproefje. Heerlijk is het. Ik presenteer u vol met liefde. Een man naar wie bij uitzondering best een straat vernoemd mag worden. Harry Jekkers is zijn naam en je hoort hem met de straatnaam Botjes Blues.

0: Ook ik, Hedy Dancona, wil meer vrouwen op straat.
1: Ja, meer vrouw op straat. Een radiorubriek waarmee redacteur en collega Els Knapen nu al een paar jaar strijdt voor meer vrouwenstraten. Die rubriek die dankt haar naam aan de Meer Vrouw op Straat actie van 2018. Feministisch collectief De Bovengrondse besloot toen in meerdere steden in Nederland de mannelijke straatnaambordjes van een vrouwennaam te voorzien.
2: Zo hing op de J.P. Koenlaan plots de naam van verzetstrijder Marie-Anne Tellege. En de Admiraal de Ruiterweg maakte plaats voor wielrenner Mien van Bree. Omroep Poont ging met initiatiefnemer Brechtje Hofstede de straat op en ontdekte dat niet iedereen die actie even nodig vond.
3: Ik vind het een beetje vreemd.
4: En zou u het leuk vinden als er meer vrouwenstraten zouden komen?
3: Meer vrouwen op straat?
5: Sommige mensen maken zich druk om alles. Ja, ik vind het niet nodig.
6: Snap je dat sommige mensen dit een beetje zeuren vinden?
7: Ik snap dat wel, maar ik vind het niet. Dat is ook een beetje het ding met straatnamen, maar ook met dingen zoals die er op de bankbiljetten staat of op de postzegels. Je denkt er nooit over na omdat het super alledaags is. Dus juist om er een keer bij stil te staan en te denken, wow, 88%, superveel. Daar gaat het dus niet om.
1: Ja, en daar gaat het ons vanavond ook om. 88% mannenstraten tegenover 12% vrouwen. Dat is behoorlijk scheef. Maar waarom is het belangrijk om die balans dan recht te trekken? En hoe doe je dat? Meer vrouwen op het stratenplan erbij schrijven.
2: Daarover praten we met Onessa Novak van Kenniscentrum Atria. Met Willemijn Puntenzwart, wethouder in Enschede. En ook hier aangeschoven is Martine Bontjes van Women of Amsterdam. Wat fijn dat jullie er zijn, dames. Eerst een even kleine steekproef, hè, waar ik wel benieuwd naar was. Wie van jullie heeft er wel eens in een straat gewoond die vernoemd is naar een man?
8: Ja, ik wel.
2: Ja?
8: Ja, en de Ina Boudier-Bakkerlaan, zoals halfstuderend Utrecht, denk ik.
2: Oh, een vrouw is dat.
8: Ja. Oh, een vrouw, ja, sorry.
2: Nee,
8: ja,
2: ik was eerst benieuwd naar...
1: Dat lijkt ook een logischere vraag, want de mannenstraten zijn er dus wel. Maar nu de vrouwenstraat, heeft iemand wel eens in een vrouwenstraat gewoond? Ik niet.
2: Ja, Ina dus.
1: Ja, die Ina, ja.
2: Ik zelf ook niet.
1: Ja, jij hebt in heel veel mannenstraten gewoond.
2: Ja, ik ben geboren in een straat die naar een burgemeester is vernoemd. Ik heb in een straat naar een mannelijke piloot, een wetenschapper en een communist. Een mannelijke communist, dat was in Berlijn. Daar heb je de Karl Marxstraat. Maar geen vrouwenstraat inderdaad.
1: Onessa, jij bent genderhistoricus en wetenschappelijk bibliothecaris bij Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Dus jij weet echt alles over vergeten vrouwen. Dus misschien weet jij hoe het kan dat er maar 1 op de 10 straten die naar een persoon is genoemd een vrouwennaam heeft.
9: Nou, we zijn eigenlijk pas in de 19e eeuw begonnen om onze straten naar helden en belangrijke personen in de maatschappij te vernoemen. En je moet bedenken dat eigenlijk vrouwengeschiedenis pas vanaf eind jaren 70, begin jaren 80 een vakgebied werd. En dan, daar moet je ook vooral bij bedenken dat het meestal op de universiteit, op wetenschappelijk niveau was. Mm-hmm. En dat die vrouwen- of gendergeschiedenis eigenlijk nu nog steeds, naar mijn mening, niet heel erg aanwezig is in het geschiedenisonderwijs. En bij straatnamen is het echt het idee dat je belangrijke personen uit de maatschappij kiest die je viert. Want het is dus in de 19e eeuw ontstaan omdat het nationalisme werd gevierd. Mm-hmm. En destijds waren vrouwen daar heel erg onder gerepresenteerd.
2: Ja, want die belangrijke mannen of die belangrijke mensen die gevierd werden, waren dus mannen in publieke functies. Hè? Dus dan de burgemeesters, de wethouders, de zeehelden. Helden tussen aanhalingstekens, af en toe met de kennis van nu. Je hoorde het al iemand zeggen in die reportage uit 2018. Ik vind het niet nodig. Sommige mensen maken zich ook druk om alles. Waarom is het volgens jou nou wel nodig om juist meer vrouwenstraatnamen toe te voegen aan de plattegrond?
9: Nou, publieksgeschiedenis heeft een heel erg normaliserend karakter. Dus als je heel veel van jezelf op straat ziet, dus stel je bent een vrouw of een persoon met een migratieachtergrond, of je bent queer en onderdeel van de LHBTIAQ+ community, dan geeft het je een soort zelfvertrouwen en het gevoel dat je er mag zijn als je eigenlijk mensen ziet die op jou lijken.
2: Ja, en het is ook nog inspirerend, kan ik me zo voorstellen.
9: Ja, klopt. Ja, het is, daar is vooral veel onderzoek naar gedaan met sollicitaties of vacatures. Dat als je er VMX achter zet, dat de kans veel groter is dat niet alleen mannen solliciteren, maar ook vrouwen en genderqueer personen. En ja, zo werkt het eigenlijk ook bij straatnamen. Je krijgt gewoon inspiratie als je iemand ziet waar je je aan kan spiegelen.
1: Nou, veel gemeentes zijn het wel ermee eens dat ze er mogen zijn.

0: En die vrouwen op de bordjes door het hele land zijn de laatste jaren moties aangenomen om vrouwennamen op die straten te zetten. De Dolomina's hebben ook uit protest vrouwenstraatnaambordjes aan de palen gehangen. En ook in de media hoor je ook wel medestanders. Jurie Koblenz en Andy Teerlink. En die Teerlink zetten wat reacties op een rij.
1: Wie was Betje Wolf eigenlijk? En wie was LH van Cats?
2: Momenteel zijn er veel meer straten vernoemd naar mannen dan vrouwen. Wat een scheef beeld geeft van hun bijdrage aan de samenleving.
3: Mannen overheersen al zoveel.
4: En dat vinden de Dolomina's ook. Volgens hen zijn er al genoeg wegen naar mannen vernoemd. En wordt het tijd dat ook vrouwen een straatnaambordje krijgen.
5: Vind ik prima. Dat mag wel met meer evenwicht zijn.
3: Goed idee.
6: Er is op heel veel gebied tekort aan bekendheid van wat vrouwen allemaal kunnen. En wat ze allemaal betekend hebben in het verleden. Er wordt gewoon veel te weinig aandacht aan besteed.
7: Ik vind het eigenlijk niet heel erg leuk dat er veel mannennamen staan.
8: Omdat vroeger vooral witte mannen belangrijke functies hadden, zijn daarom veel straten naar hen vernoemd. Dat is nu anders. En daarom zullen de straatnamen langzaam maar zeker verschillender worden.
9: De komende jaar gaan we 10 straten naar vrouwen vernoemen om toch nog enigszins de balans terug te keren.
10: We hebben niks tegen de mannen, maar de vrouwen verdienen eigenlijk ook wel een podium.
11: Ja, Martine, jij organiseert stadswandelingen in Amsterdam en jij probeert die vrouwen ook een podium te geven vanwege het thema van jouw wandelingen, want het gaat over vergeten vrouwen uit de Amsterdamse geschiedenis, hè?
12: Precies.
11: Ja. Hoe ben je daar zo op gekomen?
12: Ja, dat komt eigenlijk omdat me het was opgevallen dat er eigenlijk zo fantastisch veel verhalen zijn over vrouwengeschiedenis. Maar dat die zo weinig worden aangeboden door stadsgidsen in Amsterdam. En dat vind ik heel erg jammer met een stad met zo'n enorm rijke geschiedenis.
11: Ja, en als je dan kijkt naar de straatnamen in Amsterdam. Het staat al heel lang, echt al eeuwen bekend als een progressieve, tolerante stad. Is daar de verdeling tussen man en vrouw wel 50-50 intussen?
12: Nee, helaas niet echt, nee. Van de ruim 3000 straten, van de ruim 7000 straten die we in Amsterdam hebben, zijn er nog niet eens 300 vernoemd naar een vrouw. Dus zo, dat valt behoorlijk tegen.
11: Ja,
0: en maar dat zijn natuurlijk ook straatnamen die, weet ik veel, de Kerkstraat, Stationstraat, Dorpstraat.
12: Ja,
0: toch?
12: Dus van de pleinen en de straten die naar persoon is vernoemd.
0: Oké, ja, ja. Dus nog steeds heel weinig natuurlijk. Ook aan tafel Willemijn Punten-Spart, wethouder in Enschede. Maar jij zat ook in de straatnamencommissie van de gemeente. Dus jij weet hoe dat dan in de praktijk gaat. Ja, ja, zo'n commissie, hoe gaat dat?
13: Een straatnamencommissie staat eigenlijk los. Dat zijn geen ambtenaren van de gemeente, maar juist ook inwoners van de stad. Plus iemand die vanuit de verkeersveiligheid bijvoorbeeld meekijkt naar dat de namen begrijpelijk zijn. Iemand die ook vanuit de veiligheidsregio, hè, dus op het moment dat je een naam hebt die misschien verwarring op kan roepen met een andere straat, dan kan dat risico's opleveren als je 112 moet bellen. En wij hadden ook iemand die bij het archief betrokken was aan boord. Een historicus. En in de tijd dat ik in de commissie zat, was ik geen wethouder. Want dat bijt elkaar. Maar was ik leraar Nederlands. En zat ik daar dus juist ook vanuit taal. En dat er je namen prettig klinken. Dus zo ben je eigenlijk een groepje dat een advies uitbrengt aan de gemeente. En onze gemeente volgde die adviezen altijd op. Dus dat is fijn.
0: Altijd?
13: Ja, bij de periode dat ik daar zat, zeker. Ja, ik ken eigenlijk geen voorbeelden dat dat niet gebeurd is.
11: Wel interessant. Dus het gaat niet alleen over het bedenken van zo'n straatnaam, maar ook echt over de veiligheid. Die komt in het geding als het te veel op elkaar lijkt, bijvoorbeeld.
13: Ja. Ja, en dat is ook gelijk wel een uitdaging. Dus als je bijvoorbeeld naar de Twentse geschiedenis kijkt, hebben we veel van de grote textielfamilies. Die zie je volop terug. Dat zijn op dit moment vaak de heren, hè, dus de Van Heeks bijvoorbeeld. Maar ook de vrouwen van die families hebben veel betekend voor de oprichting van het Rijksmuseum Twente. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan. Maar nog weer een Van Heek straatplein enzovoort toevoegen. Ja, dat is toch ingewikkeld.
0: De vrouw had dezelfde naam. En dat is natuurlijk, dan weet de ambulance niet of die naar de mevrouw of de meneer van Heekstraat moet.
13: Nee, zo zou je dat kort samen kunnen vatten. En dat is dus echt wel een uitdaging soms.
11: En jij zat in de straatnamencommissie. Ga je dan ook creatieve oplossingen bedenken als, nou, dit is toch wel een hele bijzondere textielvrouw, dus ik kies de voornaam of de meisjesnaam?
13: We hebben daar niet specifiek de afgelopen jaren onze tanden ingezet. We hebben wel echt op andere plekken gekeken. Hoe kunnen we nou zorgen voor meer balans of diversiteit? En een mooi voorbeeld daarvan is een buurt die al bestond met een aantal namen uit de boerenopstand, boerenoorlog, Zuid-Afrika. Daar kwamen een aantal nieuwe straten bij naast, waarin we ook heel bewust contact hebben gezocht met Adria, waar Onessa, die hier naast mij zit, werkt. Om ook input te krijgen.

0: zorgen voor vrouwelijke anti-apartheidstrijders die we daar konden vernoemen. Dus op die manier probeer je wel, juist waar je uitbreidt, ook nieuwe namen te vinden. En dat lijkt me gelijk ook best wel lastig. Bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam. Ja, daar komt gewoon niet zo vaak een nieuwe straat bij. Ja.
1: Ja, dan moet je gaan omstraten. Maar dat is natuurlijk helemaal onhandig met al die bedrijven die al visitekaartjes hebben en zo. Dat gebeurt niet snel.
2: Ja, of dan rijdt de ambulance de verkeerde kant op omdat ze denken, hè, maar dat was toch de Rembrandtlaan? Of...
1: Ja.
0: Nou, dat zijn wel echt uitdagingen. Dus ook soms wordt er gezegd, ja, maar die ene nieuwe straat, dat kan toch gewoon dan een vernoeming naar een vrouw zijn. Maar eigenlijk wil je wel een bepaalde samenhang hebben, juist ook voor de veiligheidsaspecten, dat al die bloemenstraten bij elkaar liggen en al die vrouwelijke schilders bij elkaar liggen enzovoort. Dus daar komen andere dingen bij kijken, tussen droom en werkelijkheid staan praktische bezwaren, dan je soms als buitenstaander weet of denkt.
1: Ja. Nou heb jij, Willemijn, een heel event georganiseerd voor straatnaamcommissies, om die commissies ook een beetje bij te scholen. Wat gebeurde er op dat event?

0: kijken. Hè, tussen droom en werkelijkheid staan praktische bezwaren. Dan je soms als buitenstaander weet of denkt.
1: Ja. Nou heb jij, Willemijn, een heel event georganiseerd voor straatnaamcommissies. Om die commissies ook een beetje bij te scholen. Wat gebeurde er op dat event?
0: Ja, dat kwam eigenlijk uit onze eigen commissie in Enschede. Merkte ik dat bijvoorbeeld de representatie van mensen met een migratieachtergrond. Maar ook de eigen streektaal, vrouwen. Dat waren allemaal thema's waar we best wel mee bezig waren. En wat mee wilden. Mm-hmm. Maar waarmee we ons soms een beetje zoekende in de woestijn voelden. Terwijl er zijn een paar honderd gemeentes in Nederland. Dus het leek me heel mooi om die kennis en informatie uit te wisselen. En daarvoor wilde de gemeente Enschede wel hosten. Dus we hebben uit 55 gemeentes vertegenwoordigers van de straatnamencommissies bij elkaar gehad. En daar ook twee sessies over vrouwennamen gehad. Over koloniale geschiedenis. Iemand vanuit Naturalis over lokale plantjes en dieren.
2: Dat origineel. Ook,
0: om elkaar te versterken en te verrijken. En van elkaar te leren.
2: Ja, Onessa, jij was daarbij, hè, namens Atria. Als jij een straatnaamcommissie of een luisteraar dan een tip zou moeten geven van hoe kun je dat nou praktisch aanpakken? Meer vrouwen in je gemeente aanbrengen op de straatnaambordjes. Wat kun je dan, wat kun je ze leren?
3: Ja, het eerste advies is dat ik zou zeggen, ga naar de online vrouwenlexicon. Dat is een bron waar je dus eigenlijk met verschillende filters op historische vrouwen kan zoeken. Want het is ook belangrijk, meestal bij straatnamencommissies, dat de personen waarnaar je ze vernoemt een tijdje dood zijn.
2: Mm-hmm.
3: Of overleden zijn. dat zou stap 1 zijn. En dan zou ik zelf ook heel erg op het hart willen drukken om vooral lokaal te kijken. Want we hebben eigenlijk in iedere stad een Marie Curie straat. Maar je wil eigenlijk ook je eigen heldinnen eren. En ik zou ook bij het vormen van nieuwe wijken, als je dus een hele wijk met verschillende vrouwen wil, om daarin ook diversiteit op te zoeken. Dus dat je bijvoorbeeld niet alleen Aletta Jacobs in de Artsenstraat en Cornelia, ik ben haar naam even kwijt, een andere, de eerste vrouwelijke hoogleraar in de geneeskunde.
2: Ja.
3: Maar dat je ook Sophie Redmond, de eerste zwarte vrouwelijke arts, ook in het straatbeeld brengt. Dat
2: Juist.
3: Je daarin meer diversiteit hebt, waardoor je ook die reflectie van de maatschappij hebt.
2: Dat klinkt als bruikbaar advies. Martine, jij hebt behalve die stadswandelingen nog een ander project in Amsterdam. Jij bent namelijk naar de gemeente gestapt toen je zag dat er informatiebordjes in het centrum stonden, maar dat het grootste deel van die informatiebordjes, 85%, over mannen ging. En jij mag nu extra bordjes bijschrijven over bijzondere vrouwen.
4: Ja.
2: Op wat voor vrouwen ben jij uitgekomen?
4: Ja, dat is nogal een uitdaging inderdaad. Want hoe geef je 20 namen, 20 nieuwe plekken? Ja, hoe zorg je voor een goede invulling daarvan? Mm-hmm. Dus dat heb ik eigenlijk ook gedaan om met lokale archiefinstellingen en onderzoekers af te spreken. Om zo eigenlijk die verhalen vorm te geven. En dat was een reuze interessant proces waar ik op dit moment ook nog voor een deel in zit. Dus dat is met allerlei organisaties gaan praten van het Moslimarchief tot Civita Facta, tot onderzoekers die zich helemaal hebben vastgebeten in de middeleeuwse geschiedenis van Amsterdam.
2: Ja.
4: En zo hoop je dan dat je al die verschillende perspectieven toch op een bepaalde manier een plek kan geven in de stad.
1: Ja, slim is dat, zeker in Amsterdam, waar die straatnamen dus al vergeven zijn. Waarom vind jij het persoonlijk belangrijk?
4: Ik vind het zo belangrijk omdat ik zelf enorm die fascinatie heb voor die vrouwen in het verleden. En ik die vrouwen ook heel erg gun dat ze eigenlijk diezelfde waardering krijgen als mannen in het verleden. We weten bijvoorbeeld van Rembrandt elke centimeter die hij heeft afgelegd in zijn leven. Van Gogh die heeft 3 maanden van zijn leven in Drenthe gezeten. Waaronder bijvoorbeeld 3 weken in Hoogeveen. Daar woont mijn oma. Als je daar het treinstation uitstapt, dan staat er een grote plaat waarin staat dat Van Gogh je daar verwelkomt.
2: Ja, ja, ja.
4: Er zijn overal wandeltours, fietsroutes daar georganiseerd. Terwijl een Judith Leister, die heeft meer dan 10 jaar van haar leven in Amsterdam gewoond.
2: De eerste,
4: hebben we niet diezelfde interesse voor haar.
2: De eerste vrouwelijke meesterschilder, hè, die hangt ook gewoon in het Rijksmuseum. Vergeten mensen wel eens.
4: Precies, ze hangt sinds een aantal jaar zelfs op de erezaal. Maar toch merk ik dat tijdens mijn stadswandelingen, dat als ik haar naam noem, dat een heel groot deel van de mensen nog niet van haar heb gehoord.
2: Ja. We hebben nog een lange weg te gaan, dat is duidelijk. Ik denk dat we een goed beginnetje hebben gegeven met hele bruikzame tips. En anders kunnen de mensen, behalve bij mij, ook bij jullie terecht. Dankjewel dat jullie hier waren. Onessa Novak van Atria, Willemijn Puntenzwart van de

0: gemeente Enschede en Martine Bontjes van Women of Amsterdam.
1: En dan een vrouw met buitengewoon veel straatnamen op haar naam. En wat mij betreft ook volledig terecht. Annie M.G. Schmid. 33 straatnamen telde ik. Annie schreef in 1965 voor de musical Heerlijk duurt het lang, samen met Harry Bannink, het heerlijk ironische nummer Kleine zwakke vrouw. Nou, in 2013 nam de grootse en sterke vrouw Marieke Jager het nummer opnieuw op. En dat klinkt lekker. Dit is Marieke Jager met die kleine zwakke vrouw.

0: En dat beweerde, dankzij Annie M.G. Schmid, Marieke Jager, een kleine zwakke vrouw.
1: Dit is Dijkstra en even blij ter plekke vanuit studio R11 op het Mediapark. Vandaag beter bekend als de Sophie Straat Studio, want dit radiouur staat helemaal in het teken van vrijheid, gelijkheid en vooral zusterschap. En wist jij, Astrid de Jong, dat Den Haag er al in 1898 heel bewust voor koos om in één klap 6 vrouwen op het stratenplan bij te schrijven?
0: Nee.
1: Nou, 6 stuks, dat waren er best veel toen. Ik las dat op de site overstraatnamen.nl van de onvolprezen straatnamenprofessor René Dings. Die weet er echt veel over. Dat was toen bedoeld als galanterie, als hoffelijkheid naar vrouwen toe. Maar er kwam toch ophef over. Die Haagse gemeenteraad, schreef een krant, laat zich door overdreven oranjeijver tot dwaze dingen verleiden. Het waren namelijk 6 prinsessen van Oranje die werden vernoemd. En een van hen, Anna van Saxe, die zou veel te onkuis zijn geweest om een straat te verdienen. Anna was namelijk getrouwd met Willem van Oranje, kreeg 6 kinderen, maar een van hen bleek een bastaardkind. Anna van Saxe was gewoon keihard vreemd gegaan. En zo'n vrouw een straat geven, dat kan natuurlijk niet.
0: Ja, terwijl al die mannen met een mannenstraatnaam natuurlijk nooit vreemd zijn gegaan. Maar die straat die kwam er dus niet.
1: Jawel, die is er wel gekomen. Ze heeft er zelfs intussen 30 op de naam staan.
0: Oh.
1: En ja, wat je zegt, Prins Bernhard die heeft er meer dan 460. En daar is wel wat meer mee aan de hand.
0: Ja, daar heb je een punt. Ik ga toch anders naar die Anna van Saxe straat te krijgen als ik er ooit doorheen loop. Hoe dan ook, speciaal voor vanavond heeft onze Pien Peters een hele verzameling straatnaamfeiten op een rijtje gezet in de kortste spreekbeurt.
2: De kortste spreekbeurt.
3: De meeste straten in Nederland zijn vernoemd naar mannen of naar algemene dingen. Neem de Kerkstraat, de Dorpsstraat, een molenstraat of een schoolstraat. Maar van alle straten die in Nederland naar mens zijn vernoemd, hebben er hooguit 1 op de 10 een vrouwennaam. De Delftse straat Vrouw Jutteland stond al in 1432 op de kaart. Daarmee is het waarschijnlijk de eerste straat die in ons land naar een vrouw werd vernoemd. En die vrouw Jutte, zij was de eigenaar van het stukje Delftse grond. Prins Bernhard is de meest voorkomende mannennaam in het stratenplan, met maar liefst 464 straten op zijn naam.
4: Dat is wat Nederland nodig heeft. Een sterke man die durft ingrijpen en die de autoriteit durft uit te stralen.
3: De straatnaambordjes hingen al voordat zijn NSDAP-pasje werd gevonden. De meest voorkomende vrouwennamen die aan een gevel of een paal hangen, zijn van Oranje. Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix hebben niks te klagen.
5: Leve de koningin! Hoera!
3: En alle koningin Juliana wegen, singels en straten zijn opgeteld wel 280 kilometer lang. Dat zijn 66 rondjes op het circuit van Zandvoort. Van de vrouwen zonder blauw bloed is Aletta Jacobs de recordhouder. Onze eerste vrouwelijke arts en feministe heeft 81 straten op haar naam staan. Daarna volgen Marga Klompé en Anne Frank. Veel straatnamencommissies hanteren de regel dat iemand 5 of 10 jaar dood moet zijn voordat ze een straat naar zich vernoemd kunnen krijgen. Maar er zijn uitzonderingen, zoals hier op het Mediapark. Verschillende BN'ers hebben hier een eigen laan, plein of steegje. Denk maar aan de André van Duin Boulevard. Dat je niet voor 1 straat een naam moet bedenken, maar voor een hele stad. Dat overkwam de straatnamencommissie van Almere. En tja, dan moet je creatief zijn.
6: Wij denken er zelfs aan om ook filmfiguren, om die te gaan vernoemen een Goofy en een Mickey Mouse.
7: Ja, wordt het nu een beetje te kinderachtig?
6: Zou kunnen.
3: En wil je nou echt verschil maken als gemeente? Volg dan Leiden, Groningen, Putten of Culemborg. Tal van gemeentes stampt de hele vrouwenwijken uit de grond. Met straten die zijn vernoemd naar verpleegkundigen, verzetsvrouwen en andere heldinnen. Dat schiet tenminste op. Dit was mijn spreekbeurt. Doei!
0: Ja, en dan krijgen we appjes, onder andere van George, die ook wel een plantsoen naar ons zou willen vernoemen. Ook al vindt hij het wel een beetje doorslaand feminisme wat we hier horen. Nou, Els, jij hebt sinds 2022 de rubriek Meer Vrouwen op Straat, waarin je de verhalen van bijzondere vergeten vrouwen vertelt.
8: Ja.
0: En je pleit er dan ook voor een straatnaam naar die vrouw te vernoemen die dan in een gemeente waar zij heeft geleefd op zo'n straatnaambordje kan komen te staan. En nu was ik benieuwd, is er wel eens een gemeente die naar jou heeft geluisterd in het programma en die dacht, verrek Els, wat een goed idee, dat gaan we doen.
8: Ja,
1: Leuk, hè?
0: Ja, maar wie?
1: Nou, ik zal eens beginnen in Zevenaar. Ja. In het Gelderse Zevenaar is het Marie Ruishof nu bijna klaar. Na de zomer wordt dat onthuld. En Marie Ruis was spoorwegwachteres. Zij garandeerde de verkeersveiligheid rond het spoor. En we gaan luisteren naar een mooi stukje Polygoonjournaal en mijn eerdere pleidooi voor een straatnaam voor haar tijdens onze uitzending in Zevenaar natuurlijk.
2: Overwegwachteressen zijn vrouwen van de klok. Vaak van meer dan één klok. Een klok zijn buiten kondigt de komst van een trein aan. In het speciaal voor haar ontworpen NS-uniform moet de wachteres dan naar buiten. Weer of geen weer.
8: Mooi fragment.
1: Dus ding-dong, er komt een trein aan. Marie doet vliegensvlucht er speciale wachteressencape om. Ze spoedt zich naar buiten, doet handmatig de spoorbomen dicht. En de mensen in Zevenaar kunnen het spoor niet op. En de trein kan er, kedengeding, veilig langs denderen. En dat huis van Marie, dat denderde mee, want dat staat pal naast het spoor, op 1,5 meter van de sporen. En vanuit de schuur bedient Marie de seinpaal. Ze trekt aan een grote ijzeren hendel en dan gaat er aan de paal die op het spoor staat. Ja, ik ken dit echt alleen uit het Spoorwegmuseum.
8: Het is alsof je een verhaal vertelt uit een western of
1: ja,
8: zo.
1: Ja, toch? Er gaat dan in één keer een arm omhoog. Ja. Als teken dat de machinist moet stoppen of mag doorrijden. Dus werk van levensbelang. Want anders vallen er natuurlijk dooien.
8: Ja, ja, tuurlijk, ja.
1: Nou, denk je natuurlijk, ja, hartstikke mooie baan. Maar verdient Marie daarom een straat? Nou, die verdient ze vooral omdat ze nog een baan had. Want Moeke, haar bijnaam zegt het al, die was moeder van, hou je vast, 17 kinderen.
8: 17 kinderen?
1: 17 kinderen.
8: 17 kinderen. Ik heb er 2. Dat vind ik al veel zat.
1: Ongelooflijk, hè? Nou, verspreid over 2 slaapkamers in dat kleine baanwachtershuisje, die kinderen, kun je het voorstellen. Die lagen overdwars in bed met z'n 5 of 6.
8: 17 kinderen.
1: 17 kinderen. Werden ze te groot voor dat bed, dan werd er een stoel aangeschoven, zodat die voeten ook nog op het stoel konden. Nou, ongelooflijk. Marie die kookt, die wast, die werkt op het land. Want ze krijgt bij de NS krijgt ze als spoorwachter er ook een stukje land bij, omdat je niet kan rondkomen van het werk alleen. En ze bewaakt van 5 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags het spoor. Nou, ik citeer nog even de zoon van Marie. 17 keer zwanger. Mijn vader zei wel eens, als er een trein langskwam, dan was het alweer raak. Hij hoefde er ook geen moeite voor te doen, omdat hij toch al in bed lag te schudden. Hij hoefde alleen maar te gaan liggen. Voor de rest ging het vanzelf.
8: Dat zei die man.
1: Dat zei die man. Ja, die hebben wel humor hoor, die familie. Ze heeft het jarenlang gedaan. Niemand doet het je na hoor. 17 kinderen grootbrengen in de jaren 30, 40 en 50. Hè, zonder stofzuiger, zonder wasmachine.

0: en tegelijkertijd ook nog dat Zevenaarse spoor en het wegverkeer veilig houden. Als ze naar de bomen ging met de cape om, liep ze altijd te fluiten. Aldus de zoon.
1: Mooi.
0: Nou, die vrouw met die cape, dat was een regelrechte superheld. Ik kan niet anders zeggen. Een heldin die roeide met de riemen die ze had. En met een glimlach op het gezicht. Die heel Zevenaar boerde voor ongelukken, want zo was het. En zo'n voorbeeld verdient een eerbetoon. Gemeente Zevenaar, eer deze Zevenaarse oermoeder. Wees trots op je spoorwegheldin. En timmer dat bordje van de Marie Ruijstraat in je vruchtbare kleigrond.
2: Ja, het is toch ook veel leuker om dit verhaal te kunnen vertellen als je zegt dat je in de Marie Ruijstraat woont in plaats van nog een Prins Bernhardplein.
3: Ja, dat vind ik ook. Variatie is altijd leuk.
2: Nou, dit is gelukt. Maar er is meer gelukt, hè?
3: Ja, zeker. Gonne Donker bijvoorbeeld. Die kreeg in haar geboorteplaats Ilpendam geen straat, maar een heel plein. En niet zomaar, want Gonne schreef in 1937 sportgeschiedenis. Als eerste Nederlandse vrouw op een WK schaatsen. In de jaren 30 heeft ze ongeveer elk denkbaar Nederlands record verbroken. En het wereldrecord op de 5000 meter. Maar Gonne Donker, wie is dat nou ook alweer? Nou, zij dus. En het Betsy Kerlepad in Zutphen is na mijn pleidooi voor deze bijzondere feminist ook gerealiseerd. Dus hup Zutphen. Betsy Kerle die streed voor het recht om als vrouw te kunnen sporten. Ze streed tegen knellende corsetten. Ja, het is echt uit de eerste feministische golf, mensen. En voor het vrouwenkiesrecht. En mijn pleidooi voor haar collega-feminist en tijdgenoot Titia van der Tuuk. Die werd dan weer opgepakt in Deventer en heeft daar nu ook een straat.
2: Je krijgt het allemaal maar voor elkaar, Els. Nou hoor je ook vaak dat vrouwen in het verzet een grote blinde vlek zijn geweest voor historici. Dus vrouwen in het verzet. Ja, dat werd vroeger door historici nogal beperkt opgevat, dat verzet. Alleen het gewapende verzet telde echt mee, Hannie Schaff dus. Maar dan vergeet je al die vrouwen die noodzakelijk en levensgevaarlijk koerierswerk deden of hun leven in de waagschaal legden door bijvoorbeeld onderduikers op te vangen. Maar Els, ook daar heb jij goed nieuws.
3: Ja, ere wie ere toekomt. Dus gemeente Nieuw-Buinen of gemeente... Valthermond. Oh ja, dat was in de buurt van Valthermond inderdaad. Ja. Nieuw-Buinen, daar is de Annie Post Salomonstraat opgericht voor een vrouw die voor de onderduik zorgde en die de meest verschrikkelijke concentratiekampen heeft overleefd. In Velp, waar ik toevallig zelf vandaan kom, is er intussen een zuster van Zwolstraat. Die vrouw die had dan weer in haar ziekenhuis in Velp honderden Joden en verzetstrijders in de onderduik. En Beb Lindenberg die kreeg in Slootdorp geen straat, maar een heel bos. Die vrouw die vervalste weer identiteitspapieren, smokkelde wapens, drukte illegale verzetskranten. En nog een laatste verzetsvrouw, want dat is wel leuk, dat kreeg ik deze week te horen. Ook Mila van der Meijden krijgt nu een straat en wel in Aalsmeer. Zij zat in de polder van Aalsmeer, had een doorgangshuis voor onderduikers. En ook veel koeriersters van het verzet die kwamen daar. Zij was leidster van een groep gewapende verzetsmannen ook. En haar huis werd meerdere keren doelwit van een razzia. Maar gelukkig zonder succes. Dat vertelde ik al in onze uitzending vanuit Aalsmeer toen.
0: Terwijl Mila de soldaten aan de praat hield, konden de onderduikers ze gauw verstoppen op zolder, achter schotten. Eén keer ging het bijna mis. Mila zag over de polderweg gewapende Duitsers aankomen en een Joodse onderduiker kon niet op tijd de zolder bereiken.
4: Toen heeft mijn oma tegen mijn moeder gezegd van nou, ga op bed liggen. En hij schuilde onder het bed. Dus mijn moeder ging op bed liggen en die was een jaar of 17 en niet echt onaantrekkelijk. Dus soldaten kwamen haar kamer binnen met zaklantaren. En mijn oma zegt, mijn dochter slaapt, laat hem met rust. En Sneeuwwitje slaapt. En toen hebben ze nog wel even met een zaklantaren onder het bed geschenen. Maar deze jongen die hield zich dus aan het matras onder vast. En mijn moeder voelde de hartslag van deze jongen.
1: Maar de verhaal zeg
3: hé. Ongelooflijk, hè? Ja. Hij hield ze gewoon gespannen vast aan de spiraal van het bed eigenlijk. Jeetje. Doodeng. Het scheelde een haar of alle onderduikers, allemaal. En de hele familie van der Meijden was erbij geweest.
2: Ja, je vertelt die verhalen, Els, en het lukt je ook nog allemaal, hè?
3: Ja, dat is toch mooi meegenomen.
2: Ja. En als...
3: Ja, nee, ik wou zeggen, het is bijzonder om over die vrouwen te vertellen, maar dat er ook iets gebeurt op de straten, dat is extra mooi natuurlijk.
2: Nou, en er kan de komende tijd nog best wel wat bij als het om vrouwennamen gaat. Mocht je nou zitten te luisteren en je zit in een straatnamencommissie bijvoorbeeld, of je bent gewoon een luisteraar en denkt, zou bij ons in het dorp of in de stad ook wel fijn zijn als een interessante vrouw een straatnaam krijgt. Ja, en je weet dan niet precies welke vrouw, dan kan Elsje dus helpen. Hè? Die schudt er dan zo eentje uit de mouw. Dan kun je gewoon eventjes mailen terplekke@bnnvara.nl. En in een uitzending over straatnamen en inclusiviteit kan er natuurlijk één nummer niet ontbreken. Daar is ze hoor, in de Sophie Straat Studio. Sophie Straat met vrijheid, gelijkheid en zusterschap.

0: Ja, vanzelfsprekend kent de Nederlandse geschiedenis heel veel bewonderenswaardige vrouwen die niet zo wit zijn als de schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken. Maar terwijl die al tientallen straten op hun naam hebben staan, moet je echt met een loep gaan zoeken naar straten die vernoemd zijn naar vrouwen van kleur.
1: Ja, het is een blinde vlek in een blinde vlek. Dat merk ik zelf ook als ik de regionale archieven induik. Dan kom ik toch vooral verhalen over witte vrouwen tegen. Maar vanavond laten we ons licht schijnen op twee hele bijzondere vrouwen met een andere achtergrond die dubbel en dwars een straat verdienen. Ellin Robles en Evi Putirai.
0: Ellin Robles was een Surinaams-Nederlandse bestuurder en activist. Ernestine Convalius werkte met haar samen en koestert nog steeds warme herinneringen aan hun vriendschap.
1: En Evi Putirai was een verzetsvrouw die na de Tweede Wereldoorlog haar verzet voortzette, maar dan voor de vrijheid van Indonesië. Haar kleindochter Nastasja Ilonka Roels is hier en dat vinden we heel bijzonder. Welkom Ernestine en Nastasja.
0: Ja, Nastasja, Evi Putirai was een Indonesische verzetsheld, maar in de eerste plaats natuurlijk jouw oma.
2: Ja.
0: Wanneer kreeg jij in de gaten dat je oma voor meer mensen een bijzondere vrouw is geweest?
2: Ja, je krijgt natuurlijk altijd wel een beetje wat verhalen mee. Maar het was gewoon altijd oma. Tot de tentoonstelling in de OBA in Amsterdam. Ik denk dat het ergens 2013 was. Of misschien zelfs eerder. En dat was een tentoonstelling, presentatie van een schilderij door Herman Morsink. Van mijn oma, van een bekend foto tijdens een toespraak in de Markthalle. En dat was echt dat ik dacht van oké, this is a big deal. Ja. Mm-hmm. Wat gebeurt hier?
1: Ja, ja, ze groeide op in toenmalig Nederlands-Indië, waar ze heel Nederlands werd opgevoed ook. Ja. Hè? Pas toen ze naar Nederland kwam, toen werd ze zich eigenlijk bewust van die Indonesische identiteit.
2: Ja.
1: Hoe ging dat precies?
2: Nou, ze werd lid van de Perimpunan Indonesië. Dat is een politieke studentenvereniging. En daar werd ze ook, kwam ze in contact met het meer over het nationalisme. En had ze ook Bahasa Indonesia voor het eerst eigenlijk geleerd. Mm. Door die interacties met medestudenten.
1: Want waarom sprak zij thuis in Indonesië geen Indonesisch?
2: Ze was dus opgegroeid in voormalig Nederlands-Indië. Mm. En in een weeshuis. Dus ze verloor haar vader toen ze 2 was van tuberculose. En haar moeder toen ze 8 was. Ach. En daarna is ze dus opgegroeid in een weeshuis. En dat was allemaal in het Nederlands.
1: Oké.
0: Nou lijkt het mij voor jouw oma best lastig om het verzet in te gaan. Want dat deed ze toen de Duitsers Nederland bezetten. Ja. Want ze ging dus het verzet in voor Nederland. Terwijl eigenlijk Nederland voor haar weer een bezetter was van Indonesië.
2: Ja.
0: Dus waarom deed ze dat?
2: Ja, wat zij altijd vertelde was, het was eigenlijk heel simpel. Het was niet tegenstrijdig, het was gewoon tegen het fascisme. En wie de onderdrukker ook is op dat moment, je gaat tegen het onderdrukken. En haar gevecht was voor vrijheid.
1: Ja, dus gewoon een vrijheidsstrijder puur zang eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: In het Koloniaal Instituut voor de Tropen voerde zij verzetsdaden uit, waarbij ze haar leven echt in de waagschaal legde. Hè? Hartstikke gevaarlijk werk, want ze pleegde dat verzet echt onder de neus van de Duitsers. Ja. Hoe ging dat?
2: Ja, dat is een grappig verhaal. Ze was dus een deel van een dansgroep. Terwijl ze altijd vertelt dat ze eigenlijk niet van dansen hield. Uh-huh. Maar op dat moment kwam het heel goed uit. Want daar stonden ze dan, die dansgroep, op het podium. Toen was het het Koloniale Museum. Het Tropenmuseum, Wereldmuseum nu. En daar stonden ze dan te dansen. Terwijl daaronder het podium was een drukkerij, een illegale krant. Ik weet even niet meer welke. Maar dus het was een goede afleiding voor het exotische dansen. Terwijl er eigenlijk van alles speelde eronder.
1: Ja,
2: en dat
1: want
2: wisten ze ook wel.
1: Dat instituut was op dat moment ook de plek waar de Ordnungspolizei natuurlijk zat. Hè? Dus zij danste echt voor de Duitse vijand eigenlijk.
2: Ja, dat was het publiek. Ja.
1: Terwijl in de kelder het verzet gepleegd werd.
0: Goede manier van afleiding. Helemaal als je niet van dansen houdt, lijkt het best behoorlijk gevaarlijk.
2: Ja.
0: Nou, bleef ze na de oorlog strijden voor de onafhankelijk van Indonesië, voor de onafhankelijkheid. Ze heeft geschiedenis geschreven toen ze in februari 1946 bij een massabetoging in de Amsterdamse Markthalle mocht spreken. Je had het er al over, hè? Die foto die daar gemaakt is. Ze sprak voor 20.000 mensen. En zij stelde toen Nederland een hele belangrijke gewetensvraag.
3: Toen heb ik als één de vraag gesteld, volk van Nederland. Zijt gij bereid het zelfbeschikkingsrecht van het Indonesische volk te erkennen? En die hele 20.000 man zei ja. En dat is eigenlijk, dat is in alle kranten van, heel die, van die hele vergadering, is dit werkelijk het toppunt geweest. Het volk zei ja.
0: Ja, mooi moment, vertelt ze in een interview. En ja, hoe was het dan voor jouw oma om toen Nederland toch besloot om troepen te sturen om Indonesië te kunnen behouden?
2: Ja, enorme teleurstelling. Ja. En wat ze ook vaak, of wat ze heeft geschreven, was we waren één in het verzet in Nederland. Mm. En daarna was dat niet meer. Dus de verwachting was eigenlijk, de solidariteit, dat dat door zou zetten. En dat ging niet door. Dus ja. Het liep heel anders dan natuurlijk gehoopt en verwacht. Ja.
1: Ja, als je zo sterk voelt, ook juist in dat verzet tijdens de oorlog, hè, ondanks alle tegenslagen, en het lukt dan niet.
2: Ja.
1: Ze is ook teruggegaan naar Indonesië in 1946. Ze is daar gestorven op 98-jarige leeftijd. Mm-hmm. Ze is mooi oud geworden. Hoe keek zij terug op haar strijd?
2: Ja, ik denk die solidariteit en dat samen vechten, daar had ze wel altijd. Ze zei soms zelfs, ja, het waren ook sommige van de mooiste jaren van haar leven. Door die, ja, dat samenwerken. Dus dat zei ze wel. Maar verder was het gewoon, voor haar was het echt een plicht. Het was gewoon, je doet wat je moet doen op dat moment. Ja.
1: Alles voor de vrijheid.
2: Ja.
0: Zij klinkt dus nu echt wel als iemand die een straat verdient. Zou mooi zijn. Maar de afgelopen jaren krijgen witte verzetsvrouwen af en toe een straat. Maar vrouwen van kleur blijven dus een beetje die blinde vlek. Wat zou het voor jou en je familie betekenen als daar een straat kwam voor jouw oma?
2: Ja, ik denk ook. Ik denk eerlijk, als je het haar zou vragen, zou ze zeggen van, nou, dat hoeft helemaal niet.
1: Nee, hoor je vaak.
2: Ja, ja. Hè, het was gewoon wat je doet. Maar ik denk ergens toch, hoe vaker ik dit verhaal ook vertel en hoe er nauwelijks ruimte voor is, voor deze verhalen. Vrouw van kleur, jong, ver van huis. En je geeft je even hele leven over. Ja, dan denk ik wel, ja, er mag wel wat herkenning en bewustwording voorkomen. En een straatnaam. En ook voor alle vrouwen natuurlijk. Daarom zitten we hier. Dus dat is ook mooi om die momentum door te zetten, zou ik zeggen.
0: Ja, en zo'n straatnaam is een aanleiding om dit verhaal weer te vertellen.
2: Precies.
0: En hoe meer verschillende verhalen, hoe mooier natuurlijk. Ja, er zit nog iemand aan tafel.
1: Zeker.
0: Met een goede suggestie.
1: Ernestine Convalius, u gaat ons helpen om een hele andere bijzondere vrouw op het schild te hijsen. Ellen Robles. Zij verdient het dubbel en dwars, hè, die straat wat u betreft. Wat wel opvallend is dat zij als jong meisje juist door heel veel mensen zwaar werd onderschat.
4: Klopt.
1: Hoe kwam dat?
4: Nou, tijdens haar geboorte kreeg ze te weinig zuurstof.
1: Mm-hmm.
4: Dus dat heeft gevolgen gehad. Ze heeft nooit helemaal goed kunnen lopen. En ze kreeg ook af en toe spasmen. Dus men dacht dat ze niet zo slim was. En ja, in die tijd wist men ook niet om te gaan met mensen met een beperking.
1: Mm.
4: Maar zij heeft iedereen bewezen dat ze een superintelligente vrouw is. Ze heeft een juridische opleiding afgerond. Ze is directeur van verschillende instellingen, ook hier in Nederland geweest, van Hortus Botanicus. En nog meer andere, moet ik eventjes kijken.
0: Zal ik het lijstje even doen?
4: Ja.
0: Directeur van de Hortus Botanicus van het Muziekparkhuis, was actief bij de Landelijke Ombudsvrouw, bij de Stichting Kinderen van de Vrede, bij Woman Inc. Ja, ik denk dat we er nu al wel zijn, hoor. Met genoeg redenen, toch?
4: Ja, klopt. Ja. En binnen daar waar zij werkte, was zij ook altijd een voorstander van gelijkwaardigheid. Zo zou ik willen noemen dat ze in 1984 samen met Gloria Wekker, professor emeritus Gloria Wekker, bij de gemeente werkte en een gemeentelijk allochtone overleg heeft opgezet.
0: In Amsterdam,
4: nu denken we van, er is van alles wat zo heet of daarop lijkt.
1: Ja.
4: Maar dat was echt baanbrekend werk.
1: En waarom was dat zo belangrijk?
4: Nou, waarom het zo belangrijk is, kijk, Surinamers kwamen massaal in de jaren 70. Dus die waren nog bezig om hun positie te bevechten.
1: Hmm.
4: Nederland had zich nog niet bezig gehouden daarmee. Dus het was heel belangrijk om duidelijk te maken dat men zich bezig moest houden met de positie, met de gelijkwaardigheid. Er was sprake van discriminatie, racisme, et cetera.
1: Ja.
4: En dat werd niet geadresseerd. En dat organiseerde zij.
1: Ja, zij zorgde ervoor dat die mensen echt gelijkwaardige gesprekspartner werden. Hè, aan de tafels waar het omging. Ja. Ze heeft ook de ZMV-beweging mee opgericht.
4: Ja,
1: dat is de Zwarte Migranten- en Vluchtelingenvrouwenbeweging.
4: Ja.
1: Waarmee ze streed voor de belangen van vrouwen. Waarom was Ellen nou bij die twee initiatieven helemaal op haar plek?
4: Nou, Ellen is ook iemand die... ze is een analyticus en ze is een pionier. En die tijd was het nodig. Dat is ook de tijd waarin Philomena Essett, professor Philomena Essett, voor het eerst een boek heeft geschreven. Het heet Alledaags Racisme. Dus dat geeft al aan, voor het eerst kreeg de positie van vrouwen. Daarin kreeg men woorden, vocabulaire, om dat aan te geven. En zij liep daarin voorop, zij stimuleerde dat. Gloria Wekker, die noemt haar ook een... die zegt, zij is intersectioneel. Nou, wat betekent dat? Ze analyseert de zaken waarbij ze kijkt naar hoe zit het met de genderpositie, hoe zit het met de etniciteit, economisch, et cetera. Je hebt al die aspecten nodig om te begrijpen wat de positie van zwarte vrouwen, vrouwen van kleur is.
1: Ja.
4: En dat is baanbrekend werk. En dus ze was op haar plek. Maar zij was ook iemand van sisterhood. Waar jullie daarvoor ook over hadden, solidariteit. En van daaruit organiseerde zij ook het werk met vrouwen.
0: Ja, mensen kenden Ellen Robles ook als columnist bij het Parool. Ze had een gepeperde mening en die liet ze ook regelmatig horen in de media.
5: Mensen aan de rand van de samenleving moeten perspectief krijgen. Enige dwang mag best.
6: Ik heb een tweevoudige afstamming. Enerzijds Portugees-Joods en anderzijds een hele duidelijke slavenafstamming. En ik vind dat een heerlijke combinatie om mee te koketteren.
7: Niet de burgemeester heeft mevrouw Verdonk belet, maar onze voorvaderen en moederen hebben gezegd stop tot hier.
8: Soms denk ik, waar hebben we zo lang voor gestreden als feministen, als de jonge meisjes zichzelf zo te koop zetten.
9: Er zijn drie belangrijke dingen waarover we moeten praten. Arbeid, huisvesting en armoede. Armoede.
10: Als ik succesvol wil zijn als directeur van de Hortus, moet ik daarin geloven, onomstotelijk. En dan gebeurt het.
1: Ja, ze is 15 jaar geleden overleden.
4: Ja, ik kreeg er wel een brok van.
0: Ja, u zit te lachen en te huilen tegelijkertijd, volgens mij. Ja, hoe komt dat?
4: Omdat ik ineens besef, maar deze stemmen hebben we nodig.
0: Ja.
4: Hè? Mensen die zonder blikken of blozen de vinger op de zere plek leggen.
1: Ja.
4: Op tv, radio, waar dan ook. Aangeven waar die onrechtvaardigheid plaatsvindt. En dat deed ze.
1: Ja, en hoe zou ik willen zeggen? Want ze klinkt inderdaad nog springlevend als je het zo hoort.
4: Oh, echt?
1: Ze ontfermde zich over hele grote zaken, maar ook over haar vrienden, hè, over de mensen om haar heen.
4: Ja.
1: U hebt na haar dood een hele mooie ode gebracht aan haar. En u schetst dan een heel mooi beeld van een grote vrouw, maar in een klein brommobieltje. Kunt u dat verhaal nog eens vertellen?
4: Nou, ik zie haar dan meteen weer scheuren in haar kanta. Af en toe mocht ik naast haar zitten. Van waar zij woonde tot naar Amsterdam Zuidoost. Dus van het centrum naar Zuidoost. Ik was best wel nerveus daar.
1: Ja.
4: Maar ik was dus op een gegeven moment, had ik een ongeluk gekregen. En mijn enkels, dubbele breuk, fijn, geopereerd. Ah, daar Ellen Robles, die activist, die nam haar tijd om eten voor mij te maken. Om nasi goreng of moxalesi of wat dan ook. En met potten en pannen in haar kanta te chasen naar mijn huis. En voor mij en mijn familie te zorgen. Ongevraagd.
1: Prachtig.
4: Dus dat is dat warme hart, het spontane van haar. Ja, daar heb ik hele mooie herinneringen aan.
0: Ja, nou was het... even kijken, we hebben daar nog net even tijd voor. Een opmerkelijk fragment uit 2007. Toen werd namelijk in het programma Boterkaas en Eieren geopperd... dat toenmalig politicus Wouter Bos misschien een straatnaam zou moeten krijgen. Er waren nog niet genoeg witte mannen. En daar had Ellen haar mening wel over klaar.
9: Wouter Bos heeft nog niets gedaan. Niet eens om een steek te krijgen of een schuurdeur. Niks. Die jongen is een kleuter. Hij moet nog zoveel leren.
0: Zo, iemand staat daar in de hoek. Het is Wouter Bos, nog geen schuurdeur. Dus Ernestine, wat zou Ellen ervan van vinden als ze nu zou horen... dat we opperen haar een straatnaam te geven?
4: Ik denk dat ze het best zou waarderen.
1: Ja?
4: Ja,
1: kijk, zeker. Zo mag het ook.
4: Ja, juist ook vanuit het idee van... nou, zwarte vrouwen mogen meer in beeld komen. Mm. Ze was totaal niet opschepperig. Maar als wij zouden aangeven met z'n allen... van je verdient het, wij waarderen het pionierswerk wat je hebt gedaan... dan zou zij het aanvaarden.
1: Ja, en laten we wel wezen, er zijn al te veel vrouwen te bescheiden geweest. Ook daarom zijn er nog veel te weinig vrouwenstraten. Dus tijd voor de Ellen Robles-straat en de Evi Poetirai-straat, of niet?
0: Lijkt mij ook een goed idee. Ik hoop dat de commissies geluisterd hebben. Ernestine en Nastasja, dank voor jullie komst. En wij kunnen dicht bij huis. Hoeven niet ver te rijden. Nee. Versluit op.
1: Heerlijk.
11: BNN VARA. Meld je nu aan. Voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
12: En weet nog meer.
11: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
12: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
11: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
12: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen... en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
14: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot... De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
15: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
19: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij dingen kijken.
20: Hoezo?
18: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
21: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
22: Ik geef het 1 ster.
18: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 2.
23: Europa is van Picasso. India is van mij.
24: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: NPO Radio 1.
1: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn... is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend... waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers... waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel... Een vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar... vanwege eerdere plannen voor een aanslag.
2: Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Dat geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost, Autotaalglas.
30: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. In de... Daar ging het even mis. Volgens mij vindt de techniek het leuk om dit deuntje te horen. In de documentaire Tammy zoekt een vriendje volgen we journalist Tammy Schoot in haar zoektocht naar de liefde. De wereld waarin we leven maakt voor transpersonen namelijk niet altijd makkelijk om verlangend naar een huisje, boompje, beestje bestaan te realiseren. Wat het voor veel cis-heteropersonen vaak wel is. We bespreken dit later samen met Tammy en documentairemaker Lise Korpershoek. Films over zwarte queer personen nemen vaak het trauma van deze gemeenschap als uitgangspunt. Maar de film The Assembly gaat juist over wat er ontstaat wanneer zwarte queer personen zichzelf volledig kunnen vieren, zonder genoodzaakt te zijn zich aan te passen. Met filmmaker Rafiek Opti bespreek ik hoe vreugde in cinema een vorm van verzet kan zijn en het belang van representatie van zwarte queer joy in cinema. Maar voordat we het hebben over kritiek op de organisatie van de World Pride in Amsterdam dit jaar, gaan onze gedachten uit naar de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Het laat zien hoeveel haat er nog overwonnen moet worden. Wij wensen veel sterkte aan slachtoffers en nabestaanden, en het is aan de rest van ons, ook als je niet tot de queer transgemeenschap behoort, of juist dan, om ons in te blijven zetten om de liefde te laten overwinnen, ondanks de haat. Voor het eerst organiseert Amsterdam World Pride de grootste Pride ooit hier in Nederland. Deze maand draait het om zichtbaarheid, protest, viering en inclusie. Terwijl er veel mooie dingen op de agenda staan, spraken verschillende plekken en initiatieven zich uit over de organisatie en commercialiteit. Onder andere Café Sarijn in het NRC, een van de oudste queer ontmoetingscafés in Amsterdam, en Queer to Support, de organisatie die zich inzet voor queer mensen op de vlucht, sprak zich in het Parool uit. Louisa Bergsma, projectcoördinator bij Queer to Support, en Talisa Arjono, eigenaar van Café Sarijn, spreken met ons over hoe verzet en vieren samen kunnen komen. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Talisa, we beginnen bij jou. Vanuit Café Sarijn hebben jullie je kritisch uitgesproken over de organisatie achter World Pride, namelijk Stichting Pride Amsterdam. Mm-hmm. En in jullie statement schrijven jullie onder andere: Stichting Pride Amsterdam heeft een monopolie op Pride-gerelateerde vergunningen. Een vorm waar wij ons fundamenteel tegen verzetten. Wat is het probleem van deze monopoliepositie?
2: Ja, ik denk, we hebben heel veel punten van kritiek eigenlijk op Stichting Pride Amsterdam. En ik wil ook beginnen met te zeggen dat onze kritiek komt echt vanuit een positie om eigenlijk samen te werken. We worden altijd meteen zo tegen elkaar opgezet van die queers die vechten elkaar de tent uit. Terwijl we eigenlijk een handuitreiking willen doen van we moeten dit samen gaan bevechten. Dus daar is die kritiek echt vanuit gebaseerd.
0: Als een aanvulling op.
2: Ja, van er moeten heel veel dingen anders. Luister naar ons. Want hier vragen we al veel langere tijd naar.
0: Ja. Queer Amsterdam. Wat moet er dan anders bijvoorbeeld?
2: Ja, waar gaan we beginnen? In eerste instantie dus die monopoliepositie. In die organisatie is een heel klein deel van de queergemeenschap wordt daar gerepresenteerd. En ik denk dat dat een van de meest essentiële dingen is. Als je claimt een feest te organiseren voor de hele queergemeenschap, dan moet dat ook echt terug te zien zijn in de organisatie zelf. En in de mensen die aan tafel zitten en die de keuzes maken en die invulling geven aan Pride. Dat kan niet aan één letter van het hele alfabet gewijd worden. Dat moeten we allemaal kunnen doen.
0: En want wie maakt nu alle keuzes in principe?
2: Ja, dat zijn de mensen daar aan tafel. En ik denk dat het Parool heeft een heel stuk daarover uitgeweid. Maar ik denk dat het niet gaat om te wijzen naar één persoon. Het gaat over de hele structuur van zo'n organisatie. En we moeten niet vervallen in eigenlijk weer het herhalen van een systeem wat onderdrukking in stand houdt.
0: Ja, maar ik bedoel met mijn vraag, wie wordt er dan niet vertegenwoordigd in de beslissingsbevoegende posities?
2: Ja, ik kan het eigenlijk wel zo zeggen, bijna alle letters behalve de H. En ik denk dat we daarin echt moeten terugkijken naar wat is de kern van Pride. Laatst, Café Sarijn is een oude bruine kroeg. Een van de oudste queerbarren, zoals je al zei. En laatst kwam er een oudere vrouw met een stok binnenlopen. Een beetje krom gebogen. Met een pet op waarop stond Stonewall Survivor. En als je bij ons binnenkomt, dan zie je allemaal protestborden hangen. En op een van die protestborden staat de naam Marsha P. Johnson. En ze wees er naar en ze kreeg tranen in haar ogen. En ze zei, that was my best friend. Ik was daar. tijdens de inval van de politie. En toen zij als zwarte transvrouw de eerste steen gooide uit verzet. En ze vertelde dat het niet alleen zij was en de queers, maar dat ook de buren en de hetero allies en de Black Panthers zich voegden bij het verzet. En ik denk dat is waar
0: dat
2: Pride
0: is
2: over
0: Pride
2: gaat.
0: Eigenlijk. Want Stonewall is waar Pride begonnen is. Want daar is er steen gegooid tegen politie-invallen en de onderdrukking die daar plaatsvond. En jij zegt nu, dat ging samen met iedereen eigenlijk. En nu is dat er niet meer.
2: Nee, dit laat zien wat Pride voor mij in ieder geval en voor heel veel mensen is en waar het is begonnen. Het gaat over veel meer dan alleen maar queer bevrijding. Het gaat over alle vormen van onderdrukking tegengaan. En dat is denk ik een van de grote misstappen van Stichting Pride Amsterdam nu. Is dat het totaal gecommercialiseerd wordt. En dat ze niet luisteren naar de kritiek die er op hun geleverd
0: wordt. Want een van de kritiekpunten is ook over de vercommercialisering gesproken. Booking.nl, die bijdraagt aan de genocide in Palestina, maar een best wel grote positie inneemt als sponsor.
2: Ja.
0: Louisa, wat is de kritiek precies?
1: Ja, dat World Pride of Stichting Pride Amsterdam, dat Booking daarvan de grootste sponsor is. En dat we eigenlijk, dus zeg maar dat als je daaraan meedoet, dat je dat geld van Booking dus ook gebruikt om de Pride te vieren.
0: Ja, dat je eigenlijk bloed aan je handen hebt door dat geld wit te wassen.
1: Ja, dat is zeg maar. En daar word je eigenlijk nu toe gedwongen als je meedoet aan de Pride. Terwijl voor heel veel mensen de Pride nog steeds heel belangrijk is. En dat is precies die monopoliepositie die ze hebben natuurlijk. Dat ze je voor het dilemma zetten van oké, gaan we het helemaal niet vieren, niet meedoen. En het eigenlijk overgeven aan helemaal de commerciële partijen. Of doen we wel mee? En dat is dan wel eigenlijk tegen onze eigen principes in.
0: Want journalisten van het Parool hebben afgelopen vrijdag een onderzoek gepubliceerd over de monopoliepositie van Lucien Spee, die al jarenlang aan het roer staat van Stichting Pride Amsterdam. Is deze transparantie nodig om uiteindelijk te komen tot structurele verandering? Als in dat er meer over gesproken moet worden, dat het opengebroken moet worden?
2: Ja, absoluut. Ik denk zeker. Ik bedoel, het is een stichting. Die zijn gewoon verplicht om verantwoording af te leggen. En al helemaal naar een gemeenschap toe. Waar je op zou moeten kunnen vertrouwen. Van waar gaat het geld allemaal naartoe? Als er niks te verbergen is, laat het ons allemaal zien. En dan kunnen we verder praten. We verdienen gewoon de transparantie. En dat is nodig om op elkaar te kunnen vertrouwen.
0: Want nu op dit moment, is er transparantie? Krijgen jullie bijvoorbeeld reacties op jullie handreikingen of brieven, vragen?
2: Ja, nee, ik denk juist het tegenovergestelde op dit moment, wat heel teleurstellend is. En wel om ook even aan of echt te zeggen, net zoals wat Queer to Support heeft gedaan, wij nemen geen cent aan van Stichting Pride Amsterdam. En dat is het enige wat in onze macht ligt. Om wel een feest onder hun vergunning te organiseren. Want dat willen we doen naar de hele Flinta-gemeenschap, naar de queers, naar de trans, non-binaire personen. Dat voelen we echt als een verplichting om een veilige en ook een feestelijke, activistische plek neer te zetten. Maar toen wij bijvoorbeeld het thema veiligheid opbrachten, van hey, jullie halen zonder overleg met ons World Pride naar Amsterdam. We weten niet waar we wat er te wachten staat.
0: Hoe kunnen de veiligheid waarborgen?
2: Hoe kunnen we de veiligheid waarborgen?
0: Je zegt ook eigenlijk, we willen nog steeds feest vieren en eigenlijk samenwerken, maar we worden niet gehoord. Louisa, als we het hebben over mensen die niet gehoord worden, vanuit Queer to Support, dus is een organisatie die zich inzet voor queer mensen op de vlucht. Jullie hebben je ook kritisch uitgesproken in een artikel in het Parool. Ook over het thema unity van de World Pride. Dat is het thema dit jaar. Waarom zijn jullie daar zo kritisch op?
1: Nou, we zijn niet per se kritisch op het thema, maar wel over de invulling daarvan. Ik heb dat artikel geschreven samen met twee mensen uit onze community, Aisha en Benjamin, die allebei twee keer een asielprocedure doorlopen hebben en twee keer zijn afgewezen, omdat hun seksualiteit niet wordt geloofwaardig wordt gevonden. En wat zij zeggen is dat thema unity, ik voel me niet verbonden zolang ik geen erkenning krijg, zolang ik geen bescherming krijg in Nederland. Dus dat thema betekent niks voor mij zolang er niet ook actief iets mee wordt gedaan.
0: Vind je dat er tijdens deze Pride genoeg actieve aandacht is voor deze doelgroep?
1: Nou, ik denk niet vanuit Stichting Pride Amsterdam. We hebben dan wel een boot met Queer to Support, met onze community. Wat voor onze community heel belangrijk is om die zichtbaarheid te hebben tijdens Pride. En zeker World Pride. Dit is voor hun echt een uniek moment. Ook om zich verbonden te kunnen voelen met de stad en met de queer community. Want dat is de rest van het jaar echt heel lastig als je ongedocumenteerd bent in Nederland.
0: Ja. Nou, we hebben Benjamin, dat is een van de leden van Queer to Support. En die is gevlucht uit Nigeria. Die hebben we gevraagd wat Pride voor hem betekent.
3: To me, Pride is about freedom. You know, the freedom to be who I am without shame or fear. It's about celebrating my identity, you know. And it's also about celebrating with my community. Because together we find the strength to keep going despite rejection. To love freely and to be loved. That means everything to me. And also to be able to stand together in unity. To support one another and to make sure that no one has to face this struggle alone. That is what Pride means to me. Thanks for listening and happy Pride to everyone.
0: Ja, Wim zegt eigenlijk niet alleen hoeven lijden. En beaamt ook wat jullie zeggen. Het gaat over solidariteit en liefde en zorg. Dat is ook wat ik eigenlijk heel veel terughoor in wat jullie zeggen. Dat de zorg naar elkaar gemist wordt. Hoe zou dat beter kunnen? Hoe zou je deze doelgroep, deze mensen die op de vlucht zijn of ongedocumenteerd en queer zijn, hoe zou je die beter kunnen ondersteunen in een klimaat die dat eigenlijk heel erg tegen migranten is?
1: Ja, sowieso. Het is eigenlijk al het begin om je bewust te zijn van hoe het systeem in elkaar zit. Want wat ik heel vaak merk is dat mensen helemaal niet weten wat er wordt verwacht van mensen die queer zijn en die hier asiel vragen, om bescherming vragen.
0: Maar specifiek bijvoorbeeld vanuit de gemeenschap zelf. Dus vanuit organisaties zoals Stichting Pride Amsterdam of tijdens de World Pride. Wat zou er beter kunnen?
1: Nou ja, onze oproep is dus echt van dat, om het gesprek op gang te brengen hierover. Dat mensen het weten hoe dit zit. Dat deze mensen hier zijn. Dat deze mensen bescherming krijgen. Dat is ook, dat gaat ook over beleid. Dat is niet alleen Stichting Pride Precies, Amsterdam. Ja. Maar dat is veel breder. Onze oproep was ook echt aan iedereen die Pride viert. Van weet dat deze mensen er zijn. Erken dat ze er zijn. En neem ze op in de community. Want wat ik zei. Pride is zo belangrijk voor onze groep, omdat dat een moment is dat ze zich echt verbonden kunnen voelen. Omdat het feest op straat is. En het verzet ook op straat. Zeg maar, zoals gisteren bij de Pride Walk. Dat was zo'n mooi moment. Ook omdat we op het podium stonden met een speech. En mee konden lopen. En iedereen voelde zich duidelijk echt onderdeel. En de rest van het jaar is dat niet zo. Want als je naar de club wil, als je ongedocumenteerd bent, je moet een ID laten zien. Je moet met pinpas betalen, dat kan vaak allemaal al niet. Dus wees je daarvan bewust als queer space. En
0: houd rekening dus met mensen die
1: maak plaats daarvoor.
0: Tussen wal en schip vallen. Maar als het over beleid gaat, wat zou er dan ook in beleid anders kunnen? Want dat is.
1: Ja, als het over beleid gaat, dan hebben we dus echt over hoe de asielprocedure in elkaar zit. En dat is, je moet dus je seksualiteit of genderidentiteit bewijzen. En als de IND zegt dat is niet geloofwaardig, dan krijg je ook geen asiel. Maar hoe bewijs je dat? Alleen dat jezelf al een keer aan jezelf vragen van hoe zou ik dat bewijzen? Ja, dat is bijna onmogelijk.
0: Hoe bewijs je de liefde of hoe bewijs je wie je bent?
1: Hoe bewijs je wie je bent? En dat kun je niet op papier geven. Dat zou de IND het liefst willen. En nu we zien mensen in onze community worden afgewezen, terwijl ze helemaal onderdeel zijn van de queer community. En zich ook vaak uitspreken. Op podia, in de krant bijvoorbeeld. En toch krijgen ze geen bescherming. Omdat ze niet geloofwaardig worden gevonden. Dat moet anders. Zoals het COC zegt al jaren. Dat je moet uitgaan van zelfidentificatie. Dus van meer van vertrouwen uitgaan. In plaats van het wantrouwen dat er nu is. En beleid dat ergens op is gebaseerd. Op onderzoek. Het gaat nu eigenlijk uit van allerlei aannames. Die helemaal niet kloppen.
0: En die ook heel erg westers zijn natuurlijk. Dus wat zouden mensen kunnen doen om queer to support te supporten bijvoorbeeld?
1: Je kan naar onze website en

0: met mensen. Alleen al voor de treinkaartjes om naar onze meetings heen en weer te komen vanuit heel het land, vanuit AZC.
1: Hebben jullie een website?
0: Ja, heretosupport.nl.
1: Yes, top. Yes. En wat verzet en viering bestaan dus naast elkaar tijdens deze Pride. Hoe gaan jullie dat bij Sarijn bij elkaar brengen?
2: Ja, ik denk dat viering ook belangrijk is, maar dat dat nooit kan vergeten waar dat vandaan komt. Een viering kan ook een moment van even ademhaling zijn. Ik bedoel, voor ons, wij zijn 365 dagen per jaar zijn we queer. En heel veel mensen uit de gemeenschap krijgen daar elke dag, worden daarmee bevraagd, worden geïntimideerd. Dus ik hoop dat in de vorm van viering dat het een moment van rust en empowerment kan zijn. Want we gaan weer het jaar door. We gaan morgen zijn we er weer, overmorgen ook. Dus ik hoop dat we kracht uit elkaar kunnen halen en kunnen laten zien dat we echt zo'n waanzinnige, prachtige, sterke, leuke groep zijn. Ja. Die er altijd al is geweest en die er echt altijd zal blijven. Dat hoop ik.
1: Louise Bergsma, projectcoördinator bij Creative Support, en Thalisa Harjano, eigenaar van Café Sarijn. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: Schrijver Haroun Ali heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail. Met een oproep aan iedereen om je nooit te laten onderdrukken door wat een ander ziet als normaal.
3: Hey Clarice, waarom kunnen die homo's nooit normaal doen? Die kreet zullen we weer vaak horen, nu World Pride is begonnen in Amsterdam. Vooral de Kennel Parade moet het ontgelden, omdat toeschouwers alleen de halfnaakte mannen en uitbundige drag queens zien en niet de protestborden. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, benadrukte de boer-burgerbeweging vorig jaar in hun verkiezingsprogramma. Prima als je gay bent, maar loop in de pas. Een homogene massa kun je namelijk beter onder de duim houden. Door die druk censureren veel gays en queers hun gedrag. Doe niet te verwijfd, doe niet te butch. Zet een andere stem op, pas je kleding aan. Val niet op, maar verdwijn in de menigte. God, wat zijn we toch een vrij en ruimdenkend land. In 1975 verklaarden de rode flikkers dat ze juist niet normaal wilden zijn. Niks geen aanpassingen aan de hetero's, stelden de activisten toen. We zijn niet fout. Nichterigheid is geen abnormaliteit. Wees daarom zo luid en tegendraads als je zelf wil. Maar laat je nooit onderdrukken door wat een ander normaal vindt.
1: Met Clarice.
2: Journalist Tammy Schoot verlangde naar een gewoon leven, vol liefde, stabiliteit, samen met een gewone man. Maar gaandeweg vraagt zij zich af of dit wel voor haar is weggelegd. In de documentaire Tammy zoekt een vriendje, die zij samen met documentairemaker Lise Korpershoek maakte, zien we de reis van Tammy naar dit gewone leven in een wereld die dit voor transpersonen niet altijd mogelijk maakt.
4: Hoi, ik ben Tammy.
5: Hi.
6: Mijn naam is Tammy Schoot en ik heb nog nooit een echte relatie gehad. Is het omdat ik een transpersoon ben of ben ik er gewoon nog niet klaar voor? 71% zegt je te accepteren, maar 54% zegt een date met jou, mij niet bellen. Dan ben ik wel even aan het denken.
2: Bij mij in de studio documentairemaker Lise Korpershoek en journalist Tammy Schoot. Welkom allebei.
7: Hoi.
2: Hoi. Hallo. Vind je het erg om jezelf terug te horen?
7: Nou ja, ik vind het wel. Ik merkte echt, ik ging echt kadoef, kadoef, kadoef. Maar ja, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
2: Dat heb je gedaan, ja. Jullie hebben deze documentaire samen gemaakt. Waarom? Hoe ging dat? Hoe is dat tot stand gekomen?
8: Nou, ik gaf op een gegeven moment een documentaire gastcollege. En toen zat Tammy daar zo en zij stelde allemaal hele goede vragen. En ze zei dat sorry daarom. En rechts zat een jongen en die stelde allemaal vragen. En dat was heel vervelend en nam heel veel tijd in beslag. Dus ik voelde me heel erg aangetrokken tot Tammy. Dus wij gingen praten in de wc en toen hadden we echt... Ja, was er zo'n leuke connectie. En toen zei ze dus van ik heb een idee voor een podcast. Maar ze vertelde het idee en ze dacht nou, wat een goed idee. En toen zei ze ja, maar ik mocht het niet maken. En toen zei ik nou kun je het naar me sturen? Want misschien heb je het gewoon niet goed opgeschreven of zo. Misschien kan ik helpen.
2: Wie en mocht je het niet maken?
8: Wel. Nee, en toen zijn we eigenlijk in een soort vriendschap beland waarin we gewoon nooit konden stoppen met praten. En de podcast werd een film en de film werd weer een podcast. En nu zitten we hier.
2: Ja.
8: Ja.
2: En wat zien we in de documentaire?
7: Tammy? Ja, we zien mijn reis. Dus ik ga eigenlijk de documentaire in met het idee van een transpersoon kan geen relatie krijgen. Dat is iets wat ik echt heel lang heb gedacht op mijn 25ste. Want ik zeg in het voorstukje inderdaad dat 54% niet met transpersonen zou daten. Maar in 2018 was dat nog 98%. Dus dat is natuurlijk echt gigantisch. En toen ik die cijfers ook onder ogen kwam, toen dacht ik, jeetje, maar hoe komt het dan? Dus je ziet enerzijds, ja, een jonge vrouw, ik was toen 29, die dacht, wat doe ik in godsnaam met mijn leven? En waar ga ik heen? En ik ben single en ben ik wel goed genoeg? Eigenlijk alle spanningen die hele normale vrouwen ook hebben. En anderzijds zie je ja dat in een transjasje. Dus ik interview ook voorbeelden, de representatie die ik nooit heb gehad. Bijvoorbeeld een transvrouw met een kind. Daar gaan we het zo waarschijnlijk
2: daar
7: nog wel meer over hebben.
2: Zo meer over hebben. Ja, maar het is basically in ieder geval jouw zoektocht naar de liefde. Waar die volgens mij iedereen heeft. Maar in dit geval specifiek omdat je een transvrouw bent. vraag je ook af, komt het door mij of komt het door de samenleving?
7: Ja.
2: En het is een hele persoonlijke zoektocht, maar het legt dus eigenlijk tegelijkertijd ook iets anders bloot. Bijvoorbeeld die cijfers waar je het over had.
7: Zeker.
2: Wat is voor jou het grote verhaal achter jouw eigen zoektocht?
7: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het heel erg gaat over je plek vinden. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ik denk, een van de dingen waar ik echt achter ben gekomen is dat ik mezelf heb onttrokken uit een proces, het vinden van liefde heel lang, omdat ik dacht, dit mag ik niet, dit is niet voor mij. En dat komt deels omdat, kijk, heel veel mensen kunnen zich niet realiseren dat ik nog nooit een speelfilm heb aangezet en de moeder van het hoofdpersonage was toevalligerwijs ook trans. Of de love interest was toevalligerwijs ook trans. Dus ik kon het mezelf niet voorstellen. En ik heb heel erg lang, denk ik, mezelf uit het proces onttrokken. Want dat is ook een heel makkelijk antwoord. Hè? Oh, ik ben trans, niemand wil me. En eigenlijk door de documentaire heb ik ook heel erg geleerd dat het wel voor me is weggelegd. En dat ik weer durf te dromen.
2: Mooi. En je zegt ook, je hebt jezelf uit het proces onttrokken. Maar je ziet ook, dat zie je in de documentaire ook, dat transpersonen pas ruimte krijgen wanneer hun trans zijn onderwerp van het verhaal wordt. Dus je ziet niet een moeder die toevallig trans is. Het gaat heel erg over
7: zeker
2: de transitie.
8: Ja, de en operatie. De
2: identiteit.
8: Ja, zo ja. Vermoeiend is dat.
2: Ja.
7: Ja.
2: Hoe maakten jullie de afweging om deze documentaire te maken, zowel als maker, maar ook, het gaat over jouw persoonlijke verhaal.
7: Ja, ik denk dat daar inderdaad een spanning ook tussen zit, die we ook elke keer in de docu hebben afgewogen. En volgens mij die jou ook heel mooi hebt geportretteerd. Maar er zijn bijvoorbeeld ook momenten dat je dan gewoon twee transvrouwen die het over moederschap hebben. Ik bedoel, dat is natuurlijk ontzettend tof. Ja, ik merk dat ik daar gewoon ook een beetje een soort brok in mijn keel van krijg.
8: Ja, nou, ik denk dat we wilden gewoon voorbij het, we wilden sowieso geen trauma-porno-verhaal. Maar we willen niet voorbij trauma gaan. Want dat is er. Maar we willen niet gaan uitleggen. We deden dit niet. Je merkt ook dat bijvoorbeeld een man zag de film en toen zei hij van, hoe is het afgelopen? En wisten de mannen het? Weet je wel, dat soort dingen. Dat soort dingen. Maar dat het daar dan eens op gaat. Maar daar willen we juist allemaal aan voorbij. We willen gewoon laten zien, kijk, dit is gewoon een vrouw die haar leven in wil richten, net zoals elke andere vrouw, zonder daar al die dingen aan te tikken haar helemaal niet tot mens, dat definieert haar niet. Ja. Zoveel meer definieert haar.
2: Ja, ja. Ja. En wat was het voor jou dat je aantrok aan het verhaal van Tammy? Of waarom wilde jij dit specifiek maken?
8: Nou, dan gaan we weer even terug naar dat zij zeg maar zo voor me zat. Ik herkende gewoon een soort jonge versie van mezelf die heel veel excuses maakte over ruimte innemen. En daar gaat voor mij de film ook heel erg over. En daar zag je, daar ging mijn vorige film ook over. Van mag ik er zijn? Mag mijn mens er zijn?
2: Je hebt zijn eigen documentaire ook gemaakt, Mijn Seks is Stuk.
8: Ja.
2: En dat ging ook over jezelf, ook een persoonlijke zoektocht.
8: Ja, ja, en dat ging heel erg over van mag mijn wens qua seksualiteit er zijn? Durf ik die er te laten zijn? En mag wat ik wil er zijn. En dat zag ik ook gewoon heel erg bij Tammy, die struggle van mag wat ik wil er zijn. En bij haar was het nog zelfs van dat het antwoord nee was, zeg maar. En daar gingen ook veel van onze gesprekken over. Dus dat wou ik ook heel graag erin meenemen. Want daar gaat de film voor mij het allermeest over.
2: Over de zoektocht naar wat je wil en de ruimte om die te pakken eigenlijk.
8: Ja.
2: Wat ik ook vaak terughoor in de documentaire is het recht om van gehouden te worden.
7: Oh, je hebt het gezien?
2: Ja, natuurlijk. Dan moet je toch interviewen?
7: Ja, zeker. Het recht om gezien te worden.
2: Ja. Ja. Wat betekent dat, het recht om van gehouden te worden?
7: Ja, het recht om van gehouden te worden is denk ik dat je na een hele lange dag thuis komt, op de bank gaat hangen en dat je een arm om je heen krijgt en dat je even gezien wordt, denk ik. Kan denk ik niet beter verwoorden.
2: Maar jij dacht, ik heb dat recht niet.
7: Nou, ik dacht wel dat ik iemand iets aandoe als ik een relatie met iemand heb. Omdat, denk ik, heel veel van het verhaal gaat natuurlijk altijd heel erg over dat, nou, jij zei het nou net al even, je moet het vertellen en anders dan ben je een bedrieger. En dat is een soort heel eendimensionaal beeld waar we denk ik in de Nederlandse media nog niet van weg zijn gegaan. Het gaat altijd heel erg over, en toen kwam de transvrouw naar buiten als trans. Ze trad naar buiten als trans en haar partner moest haar dan wel of niet accepteren. En daar gaat het docu eigenlijk helemaal niet over.
8: Nee, dat vind ik sowieso heel erg missen. In kijk, het Tammy mist de representatie van haarzelf terugzien. Maar het gaat over wat, ook over wat een cis-kijker misloopt aan representatie. Zeker. Dus als een cis-kijker niet ziet dat hij ook een leuke date kan hebben met een transvrouw of een transman, dan dat is ook een stukje representatie wat absoluut mist. Dus ja, het gaat ook
5: een vooroordeel dat je hebt op een perspectief wat je gewoon niet kent eigenlijk.
8: Precies.
5: In de documentaire zien we ook een kantelpunt wanneer Tammy in gesprek is met Sophie, die is een moeder en transvrouw. En jullie gesprek gaat over een kinderwens hebben als transvrouw zijnde.
9: Is dat ergens ooit wel eens door je hoofd geschoten? Dat je dacht, ja, transvrouwen, je kunt toch helemaal geen moeder worden?
10: Ik denk dat er een groot verschil is in hoe wij ons hebben geïdentificeerd over de jaren heen. En dat is dat ik me altijd heel erg heb geïdentificeerd als vrouw. Al voordat ik officieel een vrouw was. En ik heb het idee en het gevoel dat jij je door de jaren heen bent blijven identificeren als transvrouw. En dat voor jou het nog een proces gaat zijn om jezelf volledig te omarmen als vrouw. Van ik ben dit waard.
5: Ja. Was dit moment, in dit fragment omschrijft ze eigenlijk Sophie het verschil tussen jullie, wat zij ziet.
7: Ja.
5: Was dit confronterend voor je?
7: Ja, ik denk dat je het net al een beetje aan mijn gezichtsuitdrukking zag. Ik vertrok een beetje, maar het is ook natuurlijk omdat het zo'n goed moment is, denk ik. Want dat staat natuurlijk voor heel veel meer waar wij het dan over hebben. Inderdaad, over dat zij zichzelf gewoon heel erg serieus neemt. En ik dat gewoon op heel veel vlakken niet doe. Dat als ik inderdaad de wens voor een leuke partner heb, dat ik dat niet serieus neem. En zij doet dat wel. En ik denk dat daar ook dat stukje representatie waar we het over hadden, dat ging niet over een soort een supermodel of huisje, boompje, beestje. Maar dat ging eigenlijk over over transvrouwen zien, ja, die zichzelf zo serieus nemen. En die ook zeggen van, ja, ik heb ook die representatie nooit gehad.
5: Ja.
7: Maar ik vind het belangrijk dat ik wel.
5: Dat jij dat zelf doet eigenlijk.
7: Ja.
5: En tot in hoeverre kan je zeggen, enerzijds is het zelfacceptatie, dus dat die ruimte innemen. En anderzijds heb je dus ook nog steeds te maken met de samenleving die uitsluit.
7: Kijk, het is natuurlijk eigenlijk het probleem is 0% zelfacceptatie. Want je zit eigenlijk in een soort zee waarin de wereld niet op jou afgestemd is. Hè? We hadden het net even over representatie in films. Maar dat geldt over ontzettend veel dingen. Het 2/3 van trans mensen zit in een laagbetaalde baan of in een uitkering. Ons opleidingsniveau is even groot als het landelijk gemiddelde. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar goed, we zitten nou eenmaal in een wereld die best wel vijandig is tegen trans mensen. En in die soort roerige zee moet je je wel staande weten houden. Want ik kan niet wachten totdat er een soort transrevolutie komt. Ben ik jong, wil ik graag een gezin. Dus die zelfacceptatie is denk ik eerder een soort noodzakelijk middel om
5: dat doel te kunnen bereiken.
7: Ja, want het is 0% zelfacceptatie. Dat wil ik nog een keer echt herhalen.
5: Ja. Lize, jullie zijn ook vriendinnen. Hoe ben jij hiermee omgegaan als regisseur, als medemaker?
8: Nou,
5: af en toe waren er ook al spanningsmomenten.
8: Ja, nee, er zijn ook spanningsmomenten. Vooral naar zo'n Sophie-moment, waarin dat natuurlijk heel veel met Tammy doet. En dan als documentairemaker wil je daar dan een soort van bovenop springen. En dat, maar als vriendin denk je van, ja, jezus, dit is heel heftig wat er gebeurt. En dus daar zat ook wel spanning in. En dat ik dan ook als maker dacht van, ja, ik wil meer beweging en meer dingen gaan doen. En dat Tammy wou gewoon zitten en praten erover. En dat ik dan zo dacht, en dan moet je dan een beetje zo bijstellen. En dan en dat is natuurlijk ook documentaire. Want er was geen haar om mijn hoofd die een film aan maken waar Tammy niet blij mee was. Ja. Dus het was.
5: Nee, jullie hebben dat ook gebruikt erin. Dus
8: die, ja, uiteindelijk hebben we zo'n gesprek.
5: Ja, hebben dat. Wat ik ook wel interessant vond aan het einde is dat, zeg jij van, hoe zorg je ervoor dat dit niet een film wordt? Zo van, je bent door een piemel gered.
8: Ja.
5: En ik dacht zelf ook, weet je, het gaat over het verlangen naar huisje, boompje, beestje. Maar is dat het ultieme doel dat je kunt behalen als transpersoon, als vrouw, überhaupt?
7: Meid, ik kijk terug naar die documentaire en dan denk ik echt, oh my god, een preutse doos dat je er bent. Dan denk ik echt, wat in de muppet. Gewoon echt, van dat je dat zo laat leiden. Maar ik denk dat het natuurlijk, ik denk twee dingen. Kijk, enerzijds is het natuurlijk een tijdsuitsnede. Ik was 29. Ik bedoel, ik kreeg van alle kanten te horen, nou, je bent bijna 30 en je hebt nog geen relatie. Oh, wat heftig. Dus eigenlijk iets waar heel veel vrouwen mee te maken krijgt. Hè? 1 op de 3 vrouwen is single. Dus daar zat natuurlijk een enorm vergrootglas in. En ik denk dat ik gaandeweg in het documentaire niet zozeer heb geleerd dat ik dat huisje, boompje, beestje wil. Maar ik heb geleerd te kiezen. Maar daar zit natuurlijk wel een proces aan vooraf. Want ik wil nog heel eventjes terug naar dat moment van Sophie. ik denk dat mensen ook goed moeten begrijpen dat het heel erg... Kijk, de pijn die ik daar vroeg gaat heel erg over het rouwen om een leven wat ik niet ga leiden. Of waar ik me eigenlijk van heb onttrokken. Het is een soort rouwproces. Dat je echt naar je terugkijkt als 29-jarige naar 25, 26, 27 en denkt... Oh, en ik zat daar. Thuis.
8: Ja, je belde me toen ook op en toen zei je ook van ja, ik vind het gewoon heel heftig om te accepteren wat ze daar zei, want dat betekent dat ik al eerder iets anders had kunnen gaan doen en dat heel veel pijn deed.
7: Ja.
5: Doe je nu iets anders?
7: Qua relaties bedoel je?
5: Als je dat wil delen, ja.
7: Nou, spoiler alert. Ik heb dus een relatie gehad. En heel eerlijk, ik snap eigenlijk wel dat vrouwen 7 jaar korter leven in een relatie. Ik vond het best wel heftig.
8: Nou, ik vond hem ook gewoon een flaptrol, hoor.
7: Ik vond het ook best...
5: Maar qua zelfacceptatie ook? Doe je dat ook anders?
7: Ik bedoel, het is natuurlijk altijd een ongoing proces. Ik ga hier niet soort... I'm not the word according to God, weet je wel. Hier zo. Maar ik bedoel, ik denk wel dat ik meer mogelijkheden heb gezien. En daar is dat stukje representatie denk ik ook heel erg belangrijk voor.
5: Dankjewel. En exact waar jij denk ik zelf ook voor zorgt, jullie voor zorgen in deze documentaire. Journalist Tammy Schoots en documentairemaker Lise Korpershoek, dank jullie wel. De documentaire Tammy zoekt een vriendje is op donderdag 30 juli om 11:30 te zien bij Bier en Varen op NPO 3 en NPO Start. En de gelijknamige podcastserie is ook vanaf donderdag te beluisteren. Nu naar muziek. Dit is Janelle Monáe met The Rush. Feel your-

0: Deze Pride gaat de Amerikaanse film The Assembly in première in Amsterdam. Een film gemaakt door filmmakers Rashad Newsom en Johnny Simmons, waarin black queer joy, verzet en toekomstverbeelding centraal staan. Met filmmaker Rafiek Opti bespreken we het belang van de viering van zwart en queer verzet in cinema. Welkom Rafiek.
1: Hey Clarice.
0: De Nederlandse filmpremière van The Assembly is dus volgende week. En volgens mij op 2 augustus in het Felix Meritus in Amsterdam. Jij hebt de film al gezien. Wat vond je ervan?
1: Ik vond de film waanzinnig. Ik heb echt met tranen de film gekeken. Het begon al bijna vanaf de eerste scène. Ik denk dat ik nog in lange tijden niet zo'n film heb gezien die me zo diep wist te raken.
0: Oh, en wat maakte de film zo bijzonder voor jou?
1: Ik voelde gelijk hoe Rashad in dit geval echt vanuit zijn geschiedenis een verhaal vertelt over queer en black liberation. Mm. Het begint bij de eerste scène dat je, als ik het mag spoelen, in 3D zie je een slavenschip en je ziet een vrouw, een tot slaaf gemaakte vrouw, die van boord wordt gegooid. Ja. En dat verweeft zich uiteindelijk naar Rashad zelf, die zwemt in het water. Mm. Voor mij legt dit gelijk al de toon waar de film over gaat. Uiteindelijk legt hij dat nog verder naar 3D-technologie en hoe je dus vanuit die geschiedenis een nieuwe toekomst als zwart queer persoon kan bedenken.
0: Ja, want er zit van alles in die film. Kan je een beetje vertellen? Ik bedoel, ik heb hem ook gezien en ik vond sommige dingen heel tof. Ik weet niet of ik even enthousiast ben als jij. Maar kan je een beetje voor de luisteraars thuis uitleggen waar de film over gaat?
1: De film is een documentaire en het is een toewerking naar de expositie Assembly van Rashad zelf. Een multidisciplinary artist. En je ziet zijn weg naar het maken van deze expositie, waarin hij met meerdere queer personen over de wereld een soort nieuwe AI maakt, als ik het goed zeg.
0: Ja. Ja. Ja, want voor de film heeft hij een soort van queer AI geprogrammeerd om technologie eigenlijk wat vaak vanuit soort van, weet je, witte westers, maar ook de elite wordt gecreëerd. En hij maakt het vanuit een queer zwart perspectief. Daar gaan we even naar luisteren.
2: Welcome to my decolonization workshop. I am here to provide you with a new beginning for your journey. How does the capitalist, imperialist, white supremacist patriarchy affect and oppress you? And what's one thing you can do today to start to liberate yourself from it?
0: Ja, dus die AI die stelt dat soort vragen of geeft antwoorden. En heeft het over het decoloniseren. Hè, dus de tegenstelling, het tegenovergestelde van koloniseren. Door middel van technologie. En ik heb best wel wat moeite met AI. Maar ik vond het interessant, dus dat spanningsveld. Hoe keek jij daarnaar?
1: Het is inderdaad een spanningsveld. Dus ik ben ook wel kritisch over het gebruik van AI en wat dat doet met de wereld. En
0: met
1: vooral
0: het klimaat. Noem maar op. Ja.
1: Precies. Dus dat wordt ook wel op een gegeven moment in de film belicht. Het is zeker wel een kritiekpunt. Maar ik vond het toch wel tof om te zien en om me af te vragen, oh, hoe zou een AI eruit zien die door zwarte denkers is gemaakt? En welke vragen zou ik dan ook deze AI stellen?
0: En welke vragen zou je stellen?
1: Hoe ziet de revolutie eruit? Hoe komen we daar? Bijvoorbeeld dat al. En ik vond het heel tof om te zien hoe deze film mij ook als filmmaker toch inspireerde in hoe je die vraag kan stellen.
0: Ja, want ik heb zelf als zwarte queer filmmaker, documentairemaker niet veel Nederlandse voorbeelden gehad. En ik moest daarnaar bezoek, wereldwijd, veelal. Hoe is dat voor jou geweest in jouw, hoe zeg je dat, jouw ontwikkeling als filmmaker?
1: Ik heb dat wel echt moeten zoeken. Ik herinner me de eerste keer dat ik Janelle Monáe's Dirty Computer zag. Een visual album. Het is een film waarin eigenlijk gemaakt is rondom ik weet me even de naam van het album kwijt. Maar
0: was het ook Dirty Computer?
1: Het was Dirty Computer, precies. Ja. En ieder nummer is ook een scène uit de film. Ja. Het heeft sci-fi elementen, het heeft black polyamory. Ik vond het zo vet om te zien. En ik weet dat dat mij echt onwijs heeft geïnspireerd in mijn eigen maakproces.
0: Want op een gegeven moment komen ze ook volgens mij in een museum van de toekomst.
1: Precies.
0: In dat album. En er zitten heel veel elementen van afrofuturisme in. En volgens mij ben jij als maker ook iemand die zich bezighoudt met afrofuturisme.
1: Ja, inderdaad. Dus de vraag is, zijn er zwarte mensen in de toekomst? En hoe leven wij dan? In Dirty Computer zie je ook dat Janelle vrijheid leeft, maar ook dat haar zijn wordt verwijderd en dat het er niet mag zijn. Dus als het ware worden haar herinneringen worden verwijderd in die film, en daar vecht zij tegen. En dat is iets wat ik ook heel erg als zwarte queermaker herken, dat ik me afvraag, oké, hoe kan ik dat verzet ook in mijn films aantonen? En hoe kan het voorbij de westerse norm gaan? Hoe kan ik die zwartheid behouden?
0: En hoe doe je dat?
1: Ik denk dat begint om echt vanuit je hart te spreken. En ook dus eigenlijk niet met de norm, de witte norm bezig te houden. Dat is mijn uitgangspunt. Ik kijk heel veel zwarte films. En ik heb het ook met mijn zwarte vrienden over. En ik probeer hun ook te betrekken in mijn films. Dus het is ook niet alleen voor de camera, maar ook behind the scenes echt te werken vanuit een zwart perspectief. En dat de basis is. En dat we vanuit daar ook verder kunnen nadenken. Oké, hoe ziet deze kunstvorm eruit? Hoe kunnen we toffe filmtools gebruiken om dit verhaal te vertellen?
0: Want jij hebt ook de korte film zelf. Volgens mij was het je afstudeerfilm.
1: Klopt, Zwart
0: toch?
1: Geluk.
0: Ja, Zwart Geluk, Black Joy, gemaakt. Hoe is dat tot stand gekomen? Daarin laat je ook verschillende gemeenschappen zien. Dat vond ik er zelf zo mooi aan. Die je een beetje bij elkaar bracht.
1: De film was voor mij ontstaan uit uit mijn eigen leven in Amsterdam. Ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond. En ik keek vaak naar zwarte mensen die ik mooi vond. En ik stelde me dan ook de vraag, oké, hoe leven jullie? En wat brengt je geluk? Dat is iets wat mij heel veel veerkracht geeft, bijvoorbeeld. En ik wilde een film maken die dus ook niet over trauma gaat rondom zwarte personen, maar juist de joy waarborgt. Dat was mijn eerste intentie. En ook om vanuit die simpliciteit aan te tonen dat je dus met heel weinig heel veel kan vertellen.
0: En waarom is dat die joy, de vreugde waar je het over hebt, specifiek voor zwarte personen, voor zwarte queer personen, waarom is dat verbeelden zo belangrijk of zo revolutionair of zo nodig?
1: Ik denk dat het dan ook al gaat om de eerste vraag. Hoeveel zwarte films heb je in Nederland gezien? Hoeveel zwarte queer films heb je in Nederland gezien of al in de wereld? En wat doet het ook met je wanneer je dan wel dat zelfbeeld hebt? Het kan een wereld veranderen, denk ik. Want film is een soort weerspiegeling van ons als de maatschappij. Het kan aantonen of je er mag zijn of niet. Of jouw verhaal ertoe doet en hoe doet het er ook toe. Als we constant trauma zien als ons spiegelbeeld, dan is dat ook iets wat je gaat internaliseren, denk ik. Dus het moment dat je aantoont, nee, jij mag er zijn als persoon. Je hoeft niet je black excellence te laten zien, maar je mag ook gewoon zijn. Ik denk dat dat iets doet met een persoon aan zich. En dat dat ook uiteindelijk voor een beter zelfbeeld geeft.
0: Ja, het komt ook heel erg overeen met, we spraken net met documentairemaker Tammy Schoos, transvrouw die op zoek gaat naar een vriendje. En die had, ik weet niet of je dat hoorde, maar die had ook over het gewoon mogen zijn eigenlijk. Dat het daarover gaat.
1: Ja.
0: En als je het hebt over het mogen zijn, wat zijn dan de beelden die je daarvoor zou gebruiken? Als je het, waarin jij nu over vertelt, zou moeten verbeelden.
1: Wat ik heel mooi vind om te zien is zwarte mensen die verliefd zijn op elkaar. Ik vind het heel mooi om een grootmoeder te zien die kookt voor haar kind. Ik vind het heel mooi om te zien hoe vrienden die zwart zijn en trans zijn gewoon over straat lopen. And they're having the time of their lives. Het zit hem echt in de kleine alledaagse dingen.
0: In de kleine alledaagse dingen.
1: Ja.
0: En hoe ga jij, over iets kleins gesproken, hoe ga jij Pride vieren?
1: Oh, Pride is voor mij ook een protest. Dus ik zal ook demonstreren. En tegelijkertijd denk ik dat ik vooral met mijn vrienden ga zijn en er een leuke dag voor probeer te maken. Iedere dag is voor mij Pride. Dus eigenlijk, het is nu wel een momentopname, maar ik ben elke dag out and about.
0: Je bent elke dag out and proud.
1: Ja, zeker.
0: Een alledaagse dag, maar dan net iets groter dan normaal.
1: Net iets groter, net iets meer show.
0: Dankjewel, Rafik Ofti. De film The Assembly is op 2 augustus te zien in Felix Meritus in Amsterdam. We gaan nu luisteren naar Frank Ocean met Pink and White.

Dit was met Clarice voor deze week. U luistert naar de Pride Special, aangezien het deze maand World Pride is, met Thalisa Harjono, eigenaar Café Sarijn, Louisa Bergsma, projectcoördinator Queer to Support, Tammy Schoot, journalist, Lise Korpershoek, documentairemaker en Rafiek Opti, filmmaker. En deze uitzending ging voornamelijk over het belang van solidariteit, zelfliefde en acceptatie. Maar ook hoe belangrijk het is om elkaar vast te blijven houden. Juist in deze tijden, ook als je niet tot de queer of trans gemeenschap behoort. Want ja, we moeten het toch met z'n allen doen. En een vuist vormen tegen alle onrecht die er in de wereld bestaat. Ik wens jullie een hele fijne Pride. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender, Langs de Lijn met Jeroen Stekelenburg. Voor nu, een hele fijne avond en tot volgende week. En happy Pride.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
0: Ja. Verdieping bij het nieuws.
3: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
4: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
3: Sommige zijn klein en ook heel vies.
5: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
6: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
5: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
0: Elke dag een factcheck.
7: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
8: Het is fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
9: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: NPO Radio 1.
9: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann.
2: Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: NPO Radio 1.
17: NOS Radio 1.
8: Langs de lijn.
18: Jeroen Stekelenburg.
19: Ja, goedenavond en welkom bij een uurtje langs de lijn. De Tour de France 2026 zit erop. Tadej Pogacar wint voor de 5e keer en is daarmee gedeeld recordhouder. Bijna 74 uur duurde de tocht. Die begon in Barcelona en ging naar Parijs. En de laatste seconden van de Tour waren de allerspannendste. Want de etappe van vandaag is gelijk een tourklassieker.
20: Van der Poel, vierde seconde eraan. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
19: Ja, en een andere voornaamsporter, Max Verstappen, zette zijn beste prestatie van het seizoen neer. Hij werd tweede bij de Grand Prix van Hongarije.
21: Na een zaterdag vooral, waar hij echt zo spuugchagrijnig van werd, nu tweede. Het zal teleurstellend zijn misschien voor hem, maar hij zal ook beseffen dat dit eruit is gerold. Dat is toch veel beter dan ik had durven dromen.
19: De Nederlandse atletiektoppers kwamen in actie in Hengelo tijdens het Nederlands kampioenschap. Voor kogelstootster Jessica Schilder verliep dat NK niet vlekkeloos. Ze is geblesseerd aan een vinger.
22: Het baart zorgen, ja. We zijn echt, trainingen zijn bijna gehalveerd als het gaat om stoten. Puur en alleen om die vinger extra rust te geven en het niet erger te maken. Ja, dat wil je niet voor een EK. Dus dan geeft zo'n wedstrijd als vandaag geeft wel een beetje zelfvertrouwen. Maar ik ben ook gelijk bang voor, heb ik morgen veel napijn of valt het mee? Dus ja, dat moeten we afwachten.
19: En het lukt de Italiaanse voetbalbond maar niet om een nieuwe bondscoach te vinden. Hoe komt dat? Gaan we het ook over hebben, dit uurtje. Ja, maar eerst over die laatste etappe van de Tour de France. Mathieu van der Poel heeft een erelijst van je welste en daar kwam vandaag een heel bijzondere overwinning bij. Op papier was het gewoon een toeretappe, maar de manier waarop maakte deze overwinning onvergetelijk. Van der Poel kwam met Pogacar voorop te zitten. Ze reden voor wat ze waard waren, ze piepten, ze kraakten, ze leken te worden teruggepakt. Pogacar werd ook teruggepakt en Van der Poel hield uiteindelijk een paar centimeter over. En dus won Van der Poel op de Champs-Élysées een instant classic. En nadat Van der Poel minutenlang had nagepuft, ving Hankook hem op.
23: Mathieu, gaat het weer een beetje?
24: Ja, het is... Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar ik heb het al een paar keer gezegd, maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
23: Ja, beschrijf eens die laatste momenten dat je aan het vechten bent. We zien je leeglopen, maar je blijft knokken. Wat dacht je? Waar keek je naar?
24: Ja, ik dacht eigenlijk dat het gedaan was. En met 500 meter te gaan, ja, ik dacht ik heb niks meer te verliezen. Dus kop naar beneden. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden naar de finish. En ja, ik bleef maar wachten tot er een voorbeeld kwam. En dan op het einde zag ik erin komen en toen was ik erbij. Nou, dan ben ik nog één keer gaan rechts aan en ik doe mijn fiets over de meet. En ja, het is een topmoment.
23: Ja, je hebt zoveel gewonnen al in je carrière. Zoveel mooie dingen gedaan. Zoveel op zulke bijzondere manieren gewonnen. Maar hoe rank je deze?
24: Zeker top 5. Misschien wel top 3. Ik denk een van mijn allermooiste misschien wel.
23: Ja, het is geen monument, maar het is wel een monumentale finish in de Tour. Hè? Zo zie jij dat ook.
24: 100%. Zeker met Tadej voorop. Misschien wel de beste renner ooit. Ik zeg het, ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
23: Hoe lang ben je hiermee bezig geweest?
24: Ja, toch wel zeker een jaar. Vorig jaar toen ik ziek lag in de zetel, heb ik Wout hier zien winnen. En toen had ik al gelijk zoiets van, ja, volgend jaar zet ik alles op alles om deze te winnen.
23: Nou, dat heb je gedaan. Beschrijf eens hoe het was met Pogacar samen voorop, terwijl daar achter je gejaagd werd.
24: Ja, ik denk, dat is ook de kampioen die Tadej is. gewoon vol meerrijden tot op het einde. Ik denk dat dat is hoe dat wij koersen en dat heeft hij ook weer gedaan. En ja, op het einde heb ik echt alles of niks gespeeld.
23: Je carrière gaat al tijden over afvinken, hè? Dit moest ook nog gebeuren.
24: Dit stond toch wel nog bovenaan ergens. Stilaan is voor mij bijna alles afgevinkt. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dat ik heel trots en gelukkig ben.
19: Ja, een bijzonder einde van een vrij aparte, ingekorte etappe. Het was slechts 89 kilometer met start en finish op de Champs-Élysées. En dat klonk zo.
0: Met z'n allen nu even paraderen door Parijs.
3: Mon Dieu, qu'il son doux.
4: Joris, als je net het 1/3 ongeveer van het peloton kwijt was, dat kwam door een plaspauze. Ik heb echt 1/3 zien plassen, net voor en in de tunnel onder het Louvre.
16: Lachen, gieren, brullen.
17: De Ronde van Frankrijk is nu officieel gewonnen voor de 5e keer door Tadej Pogacar, die Bernardino, Jacques Anquetil en Eddy Merckx evenaar.
4: Eindelijk is het begonnen.
0: Want het wordt knallen hier, hè, in de slotfase. Als de Montmartre opdoemt en als de klok stilstaat, dan worden de mannen van de jongens gescheiden.
25: Kunnen we dit niet vaker doen in plaats van één keer per jaar?
0: Pogacar op volle bak nu door met Van der Poel op zijn wiel.
25: Kan die Van der Poel kraken? Van der Poel die alles op alles heeft gezet. En Evenepoel die moet wel wat lengtes toegeven. Van der Poel is er nog bij.
0: Pogacar en Van der Poel los. Dit is de laatste ronde. Nog 9,5 kilometer.
25: Daar gaat Mathieu. Mathieu Van der Poel. Pogacar die klampt zich vast.
0: Vist u andersom. De rest valt stil. Van der Poel en Bogie.
25: Wat een heerlijke finale. Van der Poel zet door. Van der Poel zet door.
0: Mathieu Van der Poel soleert. Volle pak. Nog 200 meter.
25: Zoals alleen hij dat kan.
0: Van der Poel. Vierde seconde eraan. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep?
25: Mathieu Van der Poel die gaat nog een keer springen. Ja. Maar hij gaat het redden.
26: Oh my word. I have never seen anything for a long time.
24: Dit was misschien wel het liefste dat ik ooit ben gegaan.
4: Stephanie, tot volgend jaar. Vive le cyclisme! Vive le sport!
19: Ja, het is naar ademhappen na deze montage, nadat we Van der Poel zelf hebben gehoord. We gaan hem er even over napraten met onze analist in Parijs, Stef Clement. Goedenavond.
27: Goedenavond.
19: Ja, moet jij ook naar ademhappen na deze dag? Want heb je allemaal al een beetje verwerkt wat er gebeurd is die laatste meters van deze Tour?
27: Nou jongens, echt. Ik ben 3 dagen hier geweest. 2 keer Alpe d'Huez. En dan dit vuurwerk nog meemaken in Parijs. Ik heb veel gekke dingen gezien van Mathieu Van der Poel. Ik was erbij in de Amsterdam Gold Race. En ik was erbij in Glasgow. Maar dit sloeg eigenlijk toch wel weer alles. Want het was nog groter. Het was nog heldhaftiger dan wat ik al had gezien. Het was formidabel.
19: Ja, die Amsterdam Gold Race, jij noemt hem gelijk. Ik riep ook toen hij over de finish kwam. Dat doet daaraan denken. Toen was het een hele jongen Van der Poel. Die won zijn eerste echt grote rit. Terwijl hij eigenlijk ook niet kon winnen. Dan blijkt maar weer dat het bij wielrennen dus soms echt gaat over de manier waarop. Hè, en niet zozeer de grootte van de wedstrijd.
27: Nee, dus zeker. En dat is natuurlijk eigenlijk wel het verhaal ook van deze hele Tour, hoor, als je het mij vraagt. We hebben heel veel heldhaftige dingen gezien. We hebben heel veel mooie strijden gestreden zien worden. Om het groen, om de bollen. Het geel viel misschien wat tegen, maar zelfs het wit en alle etappes zijn zo hard bevochten geweest, jongens. En dan was dit wel echt de ultieme bekroning van een prachtige 3 weken Tour.
19: Ja, kun je ons eens een ooggetuigenverslag geven? Want jij was analist voor tv, je stond op de Champs-Élysées.
27: Ja,
19: wat gebeurt er dan, die laatste minuut?
27: Nou, het leuke is, en dat zien we dus wel vaker bij dit soort grootse momenten, is dat je met de internationale collega's staat te kijken op het grote scherm achter ons, of op de kleine afkijk, hè, dus het kleine schermpje waar wij op kijken, zit je samen te kijken. En iedereen wilde zo graag dat Pogacar en Van der Poel het zouden halen. Dat die mannen die er het hardst om hadden gevochten ook om de overwinning zouden strijden. Dus die spanning die bouwde op en er kwam echt een oerkreet bij heel veel collega's uit toen Mathieu Van der Poel, wat zoals wij dachten, als eerste over de finish knalde. Het was echt een ontlading zoals je in een voetbalstadion zou hebben bij een doelpunt. Echt ongekend.
19: Ja, want het is natuurlijk ook een vrij unieke situatie. Er zitten twee renners voorop, geen ploeggenoten, maar wel ja, gevoelsmatig toch wel misschien de twee allergrootste wielrenners van deze generatie. Die ook
27: Van altijd. Sorry dat ik je onderbreek.
19: Nee hoor, dat mag.
27: Je hebt Koppie en Bartali gehad. En we hebben het gehad over Bernard Hinault en over Eddy Merckx. En we hebben natuurlijk zelf een fantastische geschiedenis met Kuiper en Zoetemelk. En noem ze allemaal maar op. Maar ik durf hardop te zeggen dat de wielrenners van nu de allerbeste wielrenners aller tijden zijn. En dat we heel erg gelukkig zijn dat we als Nederland één van die hoofdrolspelers bij de mannen onder ons kunnen rekenen. Maar wat een spektakel, jongens. Met Pedersen die zich 21 dagen met zijn bijna 80 kilo misschien wel over die bergen trekt. Met Tadej Pogacar die alle records verpulvert alsof ze nooit bestaan hebben. Remco Evenepoel heeft natuurlijk een enorme status opgebouwd. Dit wielrennen is het allerbeste wielrennen aller tijden.
19: Ja, en dan de laatste meters van de Tour de France rijden die twee mannen voorop. Die man in het geel, die dus voor de vijfde keer de Tour de France wint. Samen met Mathieu van der Poel. Ze kijken niet op of om. Hebben ze dan zoveel respect voor elkaar dat het eerst maar is samen het halen. En dan maakt het eigenlijk niet uit wie er wint. Is dat, denk je, een beetje wat door hun hoofd ging?
27: Ja, dat is ook wat ze zelf erover vertellen. Dat is onderling respect inderdaad voor elkaars vechtlust. En inderdaad het elkaar ook meer gunnen om te winnen dan dat je ermee zit dat je zelf ook zou kunnen verliezen. En dat toont echt inderdaad de liefde ook van die twee voor de sport.
19: Ja, dan wordt Jasper Philipsen tweede, teamgenoot van Mathieu van der Poel. Die komt ook juichend over de streep. Denk je dat hij nog een beetje inhield?
27: Ja, ik denk dat hij de laatste paar meter niet meer heeft getrapt toen hij zag dat het goed zat. Toen heeft hij niet meer aangezet om zijn wiel er nog overheen te drukken. En ook dat was natuurlijk eigenlijk een gebaar van totale nederigheid. Op een mooie manier bedoel ik dat. Hè. Ook Jasper Philipsen weet dat hij alles te danken heeft aan Mathieu van der Poel. Zijn etappenzege zelf een paar dagen geleden werd hij ook uitgeleid door Mathieu van der Poel. De ploeg waarin Philipsen rijdt, die wordt gedragen door Mathieu van der Poel als een van de grote sterren van het wielrennen.
19: Ja, laten we even luisteren naar Jasper Philipsen, de nummer 2 van vandaag.
1: Ja, ik wist dat het super spannend ging worden tot op de meet en ik hoopte echt dat hij het haalde. En ja, ik zag Mats nog gaan, dus ik moest nog alle tanden bijzetten om te zorgen dat hij niet de overwinning pakte. Maar het was super mooi dat Mathieu het kon halen tot de finish.
5: En dan eindigt met 1 en 2 voor jullie, dat is toch wel heel bijzonder.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat we deze Tour op een super mooie manier eindigen.
5: Kun je één ding vertellen over, hij heeft al heel lang op de grond gelegen, dat zegt denk ik wel iets, hè?
1: Ja, ik denk dat is een inspanning niet mag onderschatten.
19: Ja, misschien waren de laatste centimeter, seconden van deze Tour de France, Stef, wel de allermooiste van die Tour. Al is er natuurlijk heel veel gebeurd in die 3 weken. Tadej Pogacar heeft zich in een bijzonder rijtje gefietst. Hè? Renners die 5 keer de Tour hebben gewonnen. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Daar komt de Pogacar bij. Je hebt net eigenlijk al een beetje antwoord gegeven op deze vraag. Maar als jij moet rangschikken binnen die 5...
27: Ik heb net gezegd dat Tadej een van de beste wielrenners aller tijden is. Op zijn gebied is hij zeker de allerbeste. En het is dus juist zo bijzonder dat we in hetzelfde tijdperk een Mathieu van der Poel hebben. Die dus soms kan strijden en kan winnen tegen de allerbeste van het moment. Dat maakt hem ook zo groot. Maar Mathieu van der Poel heeft ook een specialiteit waarin hij bijna niet te kloppen is. En dat is pijnlijden. Als je vandaag die ronde rijdt. 3 keer aanvalt op de Montmartre. Die ronde, die slotronde rijdt met het lactaat tot achter je oorlelletjes. Dan bijna teruggehaald wordt en dan op 800 meter je sprint moet inzetten. En dus nog 3 keer moet bijversnellen om het te halen. Dat is hoe we hem hebben leren kennen op onze eigen Kouberg. En dat is hoe hij hier die fantastische zegen naar zich toe trekt.
19: Ja, is prachtig, want wij besloten om eigenlijk over de rest van de Tour te gaan praten. Maar via een schitterende U-bocht kom je toch weer terug bij, ja, waar je natuurlijk nog helemaal vol van bent. Van wat er vandaag gebeurde met Mathieu van der Poel. Toch even terug naar Pogacar, hè, die dus in dat rijtje komt van renners die 5 keer de Tour hebben gewonnen. Denk je dat Pogacar ook vindt dat 5 keer de Tour winnen het record is? Want zo staat het natuurlijk in de boeken. Maar hij weet natuurlijk ook dat er ooit iemand is geweest die hem 7 keer won. Dat is uit de boeken geschrapt. Maar denk je dat het bij hem ergens in zijn achterhoofd speelt? Dat hij bij 7 pas echt dat record heeft geëvenaard?
27: Ja, dat is natuurlijk volledig aan zijn eigen oordeel. Als je het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik dat die 7 tours echt gereden zijn en dus ook gewonnen zijn door Lance Armstrong. En is het natuurlijk een hele rare kwinkslag in de geschiedenis dat één man uit de boeken is geschreven. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Mm-hmm. Hoe Tadej Pogacar erover denkt, dat moeten we uit zijn eigen mond horen. Ik weet niet of dat hij daar vanavond wakker van ligt. Hij staat nu inderdaad naast de mannen die nog in de boeken staan. En dat maakt hem mede recordhouder. Zo is het.
19: Hoe gaan ze deze man verslaan? Wat kan je als ploeg doen om volgend jaar naar Frankrijk te komen en dan wel Pogacar te verslaan?
27: Nou, ik denk dat Jonas Vingegaard heeft bewezen dat het kan. En als Vingegaard volgend jaar durft de handschoen op te nemen en dus alles te zetten op de Tour, dan denk ik dat we opnieuw een heel interessant gevecht kunnen hebben. Alleen, het is ook een stukje risicoafweging. Hè? Ik denk dat Vingegaard heel goed heeft gekeken van luister, als ik die Giro ga rijden, dan maak ik een goede kans om te winnen. Want ik ben de op één na beste ronde renner van de wereld. Dat heeft hij ook gedaan. En daarmee nam hij ook al het risico dat hij misschien niet top zou zijn in de Tour. We zullen het nooit weten, want hij ging neer. Hij brak zijn sleutelbeen voor het moment waarop hij moest proberen de Tour alsnog naar zijn hand toe te draaien. Het zag er alleen niet naar uit dat hij die, ja, wat was het toen, 3 minuut 40 nog goed zou maken. Dus ik hoop eigenlijk op een hele dappere, frisse Jonas Vingegaard, die volgend jaar die handschoen opneemt. Ja, en wie weet, hè, het wonderkind Paul Sexas op 19-jarige leeftijd. Ja. Die is volgend jaar net zo oud als dat Pogacar was toen hij zijn eerste Tour won. Misschien zet hij ook een stap en hebben we volgend jaar een heel ander gevecht.
19: Ja, dus we gaan het volgend jaar gewoon weer proberen. Toch zal Pogacar waarschijnlijk, als er niks geks gebeurt, wel weer als topfavoriet aan de start staan. Wat blijf je bij van deze Tour? Ik denk dat ik het antwoord weet, maar wat blijf je het meeste bij?
27: Het meeste blijft me toch vanavond bij. Vanavond, jongens, hebben we echt een stukje Nederlandse sportgeschiedenis in Parijs gezien.
19: Ja, dankjewel, Stef. Morgen zwarte gat, denk ik, hè? Valt het mee?
27: Ja, het valt mee, hoor, jongens. Want volgende week zaterdag begint in Lausanne natuurlijk de Tour de France. Dus daar gaan we gewoon weer naartoe.
19: Oké, dankjewel voor nu.

0: Ja, heel toepasselijk voor Mathieu van der Poel dan maar. Parijs, de stad waar hij vandaag een van zijn allermooiste overwinningen behaalde, van Kenny B. Max Verstappen was gisteren na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije niet te genieten. Hij was stikzagrijnig, er was van alles mis met zijn auto. En toch werd hij vandaag tweede. Alleen Lando Norris was beter. En dat is voor Verstappen een evenaring van zijn beste prestatie van het jaar. Dat betekent overigens niet dat alles lekker liep, zegt hij tegen Viaplay.
1: Ja, het was heel moeilijk weer te besturen. Alleen maar heel veel overstuur. En ja, ook over de hobbels en curves heel slecht. Meteen vanaf het begin klopte daar weer iets niet. Dus ook toen ik uitstapte zat er een gat in het bodywork. Dat soort dingen allemaal, dat helpt allemaal niet mee. Ik moet zeggen, voor 80% van de race was ik niet te genieten.
0: Ja, ik praat erover met Louis Dekker. Goedenavond Louis, je bent Formule 1-volger. Ook een beetje psychiater, want je moet dan Max Verstappen maar weer eens duiden. Hoe luister je nou hier weer naar?
2: Ja, als mental coach bedoel je. Ja. Ja, nou, ja, gelukkig hoef ik niet de hele race naar de boordradio te luisteren van Verstappen. Want je hebt gewoon, als je in langs de lijn zit, 's middags een eindredacteur op je hoofd en Radio Tour de France, et cetera. Maar ik heb wel iemand gesproken die hem wel gevolgd heeft. En het was wel weer een gemopper en een sikkeneurig gedoe. En dan is het, als je naar die race kijkt, toch echt ongelooflijk. Dat je denkt, ja, hij rijdt soms gewoon de snelste rondetijd van allemaal. Soms verliest hij 2/10. Hij vecht voor een podium, maar hij zit alleen maar te mopperen. Daar moet je wel bij aantekenen dat dat wel gebruikelijk is bij alle coureurs. Want er wordt flink gemopperd en de meeste dingen die horen we niet, maar dat komt gewoon omdat ze zoeken naar die laatste 10e tijdwinst. Dat is op zaterdag nog wat venijniger dan op zondag. Het gaat op zondag gewoon een stuk langzamer. Maar hij was niet happy. En aan het eind van de rit wel, want toen had hij wel door dat ik tweede ben geworden hier. Dat is wel echt een wonder.
0: Ja.
2: En uiteindelijk heeft hij ook toegegeven dat het team hem daar ook bij geholpen heeft. Want die pitstops waren fantastisch.
0: Ja, en ik

0: er één ding uithalen wat hij zei. Want wat zei hij? Volgens mij zei hij 80% van de tijd ongelukkig. Dat is toch wel, ja, dat is toch wel een aparte uitspraak.
1: Ja, en dat is wel zo dat geen enkele coureur in, nou, op welk moment in het weekend dan ook 100% gelukkig is. Ik kan er makkelijk tegen inbrengen dat Lando Norris eigenlijk met overmacht deze race op zijn naam schrijft. Daarbij moet je aantekenen bovendien dat het pas zijn eerste zege is sinds hij wereldkampioen is. Maar ook Norris maakte twee flinke uitglijders. Verloor de leiding meteen al in de eerste ronde aan Oscar Piastri. Maar ging er halverwege een keer gewoon, nou, door een foutje of concentratieverlies of wat dan ook, bijna gewoon echt finaal vanaf. Kon hem nog net buiten de banden, buiten de hekken houden, uit de hekken houden. En er is geen enkele coureur die anderhalf uur echt dolblij achter het stuur is. En daar moet je nog bij optellen dat coureurs zich doorgaans niet melden op de boordradio om te vertellen dat ze zo gelukkig zijn. Ja, als ze een halve minuut voor liggen. Maar meestal melden ze zich als dingen niet lekker lopen. Dus het is een beetje een vertekend beeld, maar 80% lijkt me wel heel veel, hoor, voor iemand die tweede wordt. Ja, een beetje overdreven misschien.
0: Ja, het was dus echt een overwinning van het team. Het was teamwork vandaag. Je noemde die pitstops al. Bij zijn tweede pitstop koos Verstappen en koos Red Bull voor zachte banden. Was dat de gok die, die goed uitpakte, die belangrijk was?
1: Ja, uiteindelijk wel. En niemand snapte het. Ik niet, maar Verstappen zelf ook niet. Die hoor je dan ook op de boordradio zeggen: jongens, weten we zeker dat we met deze banden het eind gaan halen. En toen klonken de mensen bij Red Bull die hem antwoord gaven heel zeker van hun zaak. Ja, dat weten we zeker, maar je hoorde de twijfel bij Verstappen. En daardoor wordt het dan die laatste ronde ook wel echt spannend. Want als je weet dat Verstappen op banden rijdt die het normaal gesproken minder lang volhouden dan de banden van Antonelli, dan de banden van Norris, dan de banden van Hamilton en Leclerc, dan denk je, het zal toch niet zijn dat hij nog een keer naar binnen moet, want dan is het weg tweede plaats, weg podium. Maar hij hield het vol. Dus die gok, als het een gok is, en ga er maar vanuit dat het helemaal geen gok was, maar het zo zag het er voor ons als buitenstaander uit, pakte heel goed uit. Dat was ook een stoer besluit, want de banden hadden het zwaar in Hongarije. En als je dan besluit het anders te doen dan alle anderen, dan heb je wel lef. Dus dat was mooi om te zien. Daar sprak ook wel wat zelfvertrouwen uit.
0: Ja, daar werd Verstappen dus tweede mee. De overwinning ging dus, zoals je net al beschreef, naar Lando Norris. Gisteren zei je dat die pole position van hem een beetje uit niks kwam. Is deze overwinning dan geen verrassing meer naar die pole van gisteren?
1: Ja, toch wel. Want kijk, we hebben het nu helemaal niet over Ferrari. Maar die begonnen aan dit weekend echt gedoodverfd. Het zou een 1-2 worden. En dat klinkt raar als je beseft dat Mercedes bijna alles wint dit jaar. Maar dit circuit was echt op de Ferrari geschreven. Bochten, weinig rechte stukken. Alles waar Ferrari dit jaar goed in is, ligt op dit circuit. En dan mis je eerst al pole position. Maar dan is het logisch om te denken, dat zetten ze wel recht bij de start of in de eerste ronden of daarna. Maar Ferrari zakte alleen maar weg. En dat is dan wel de verrassing van McLaren, die ook wel uit te leggen is. Want McLaren reed met veel updates. En die vielen goed. Updates kunnen heel goed vallen. Als het fout is, dan kan het een auto ook langzamer maken. Maar dit ging heel goed, in ieder geval op dit circuit. En dan is het vervolgens even de vraag, blijft dat zo? Maar één verklaring is er wel bij McLaren. Ze hebben vorig jaar zo druk gehad met Max Verstappen, die nog wereldkampioen kon worden aan het eind, dat ze de hele ontwikkeling en alle focus op 2026 daar een paar maanden hebben moeten uitstellen. En dat heeft dat team geraakt begin dit jaar. Ze zijn wel wereldkampioen geworden als team. En Lando Norris is het ook. Maar ze liepen achter met de ontwikkeling van de auto voor dit jaar. En dat was nogal een grondige verandering met dat reglement en die semi-elektrische auto's. Dus ze hebben het zelf ook gezegd, begin van het seizoen wordt lastig. Nou, dat kun je wel zeggen. En dan op de valreep voor de zomerstop winnen ze er opeens eentje. En de vraag is, wordt het er meer?
0: Ja, dat gaan we dan zien na die zomerstop. Even naar de top van het klassement. Kimi Antonelli, die wordt derde vandaag. Was het voor hem een goed weekend met het oog op de wereldtitel?
1: Ja, hij vond het heel moeilijk vandaag. Hij had ook echt wel last. En ik heb één ding gezien bij hem waarvan ik denk, hij moet toch nog dingen leren. Want waar Verstappen als een mes door de boter gaat, als het bij achterblijvers terechtkomt, is Antonelli daar gewoon nog minder bedreven in. Die heeft daar veel tijd verloren. Daar is wel een opmerking over gemaakt na afloop door zijn teambaas Toto Wolff. Die noemt dan de engineers die achterblijvers in hun oor moeten toeteren dat ze aan de kant moeten, Teletubby engineers. Nou, dat citaat is hartstikke leuk. Maar aan het eind van de rit, een coureur moet er ook gewoon lef hebben om er langs te gaan. Daar is Verstappen echt extreem goed in. En daar liet Antonelli echt wel tijd liggen. Maar hij wordt derde. Zijn rivalen finishen achter hem. Lewis Hamilton, nummer 2 in het WK, finisht erachter. Maakt ook een paar knullige fouten. George Russell, pech bij de start, finisht erachter. Dus zelfs als Antonelli derde wordt, bouwt hij de voorsprong in het WK nog uit. Ja, er zijn in het verleden coureurs kampioen geworden door voortdurend derde te worden. Alain Prost was de professor destijds. Heel lang geleden, omdat hij zo goed kon rekenen dat het ook bij tweede en derde plaatsen kon. Antonelli wint ontzettend vaak. En zelfs als hij derde wordt, loopt hij nog uit in het WK. Dus die heeft het ook aardig in de vingers.
0: Ja, Teletubby Engineers, die ga ik onthouden. Ik weet niet precies wat ze dan doen. Maar dat komt vast nog wel een keertje terug. De volgende Grand Prix, je zei al dat die zomerstopper nu is. Die is over een maand en die is in Zandvoort. Wat gaat er dan tussen nu en dan gebeuren? Mogen ze dan veel doen aan die auto's?
1: Nee, er mag heel weinig. En natuurlijk is de bonusvraag die je dan gaat stellen, hoe gaan ze dat in hemelsnaam controleren? Maar die fabrieken gaan dicht, dat is ook verplicht. Dus het is echt niet zo dat terwijl iedereen op de zon aan het wachten is en wil bakken en relaxen, dat ze de auto's ineens een klap sneller gaan maken. Het is echt de bedoeling dat het allemaal even rustig wordt. En dan gaan die poorten dicht, dan gaan er nog net geen rood-witte linten omheen. En ergens in de buurt van half augustus worden we met z'n allen weer wakker en dan gaat alles op transport naar Zandvoort. En hebben we, en dat is natuurlijk een prachtig vooruitzicht, nu een situatie waar Mercedes heel sterk was, Ferrari de uitdager was, die al 2 keer had gewonnen, McLaren daar nu ineens bij komt met een zege, en dat had ook een 1-2 kunnen zijn, en Verstappen, ondanks alle chagrijn, zat er toch weer dichtbij en heeft nu 2 tweede plaatsen al de afgelopen maand. Dus ja, je kunt zeggen er zijn er 14 die niet kunnen winnen. Maar er zijn ook 4 teams, 8 coureurs die wel degelijk in Zandvoort een kans maken. En dat is lang geleden dat we een maand voor een Grand Prix in Nederland zeiden, het kunnen wel 6 of 7 of 8 winnaars worden als meezit. Spannend, mooi scenario en een prachtig natuurlijk dat het laatste in Zandvoort in ieder geval niet bij voorbaat een Antonelli-overwinning is.
0: Ja, 23 augustus is die Grand Prix in Zandvoort. En spanning dus, dat is mooi. Dankjewel voor nu, Louis Dekker. Voordat die Grand Prix in Zandvoort is, is er eerst een EK atletiek. Dat begint namelijk over 2 weken. En Nederland behoort de laatste jaren tot de top van de Europese atletiek. 2 jaar geleden werden er in Rome tijdens het EK 12 medailles gewonnen. En dat EK over 2 weken in Birmingham, daar gaat Nederland met een hele grote groep atleten naartoe. En een aantal van hen kwam vandaag in actie tijdens het NK in Hengelo. Tijd om te kijken hoe 3 toppers en medaillekandidaten voor dat EK ervoor staan. En dat doen we met Dien van het Laar, die vandaag in Hengelo was en ze allemaal sprak. Dien, goedenavond.
2: Jeroen, goedenavond, hallo.
0: Ja, ging het in Hengelo vooral over de Nederlandse titels... of ging het vooral over dat EK en hoe de atleten ervoor staan?
2: Daar begon de zin vaak wel mee. Die moesten natuurlijk wel gewoon tussen haakjes behaald worden. Maar na die komma ging het altijd wel over het EK dat er dan meteen achteraan kwam. En dat dit dan een prikkel was op weg naar dat EK daartoe. En mensen wilden gewoon vaak een bevestiging krijgen van de vorm waarin ze al in zaten bijvoorbeeld. Dus ja, het ging wel over die titels. Het ging ook heel erg veel over het bar slechte weer in Hengelo. Maar het ging vooral over het naderende EK.
0: Ja, iemand die eigenlijk te goed is, hè, voor zo'n NK en die ook titelkandidaat is straks in Birmingham, is Jessica Schilder. Ze werd vandaag natuurlijk Nederlands kampioen kogelstoten, maar heeft in aanloop naar dat EK grote zorgen.
3: Ik ben geblesseerd aan mijn vinger, dus het zit nu ook nog allemaal ingetaped, omdat ik veel te bang ben om het eraf te halen. Dus ik ga nu eerst langs de arts en dan checken we alles weer en we kijken hoeveel napijn we hebben. De kleinste stootjes, daar heb ik al, als ik per ongeluk ergens tegen een muur aanloop, als ik ergens per ongeluk tegen aanloop, dan voel ik het meteen al van een klein tikje te zijn. Handen schudden wordt al lastig, dus ik ben echt heel voorzichtig met die vinger. Gewoon pijnstillers erin en
0: Ja, dat klinkt ernstig, Dien.
2: Is het ook wel. Het ziet er eigenlijk een beetje knullig uit. Want ze heeft die vinger heeft zich geblesseerd tijdens een krachttraining. En die heeft ze nu een aantal Diamond League wedstrijden heeft ze daar last van gehad. En daar heeft ze eigenlijk nog steeds last van. En wat je ziet bij haar is dat haar wijsvinger, dat die nagel daarvan, dat die gewoon blauw is. Dat daar gewoon een dode nagel op zit. En dat die is ingepakt. En dat is normaal gesproken natuurlijk met een paar weken wel verholpen als je dat rust laat geven. Maar in haar geval, van Jessica Schilder, kun je dat geen rust laten geven. Want zij treedt natuurlijk continu gewoon door om het ritme te behouden, om de kracht te behouden in haar spieren. En dus moet ze constant of haar vingers intapen of aan de pijnmedicatie zitten. En krijg je dus ook van die situaties waarin ze gewoon thuis bijvoorbeeld boodschappen moet doen of de was staat op te vouwen. En dat ze dus met alle vier de andere vingers bijvoorbeeld de handdoeken staat te vouwen, behalve met die wijsvinger, omdat ze die dan zoveel mogelijk wil ontlasten. En ze zit daar wel redelijk mee in haar hoofd, want ze probeert dagelijks wel zoveel mogelijk om die vinger heen te werken. En het is per dag eigenlijk aankijken hoe dat gaat. En dat geeft ze dan aan haar coach. En dan vanuit daar wordt er bepaald wat er dan wel en niet gaat gebeuren richting zo'n EK aan training en belasting. En dat is natuurlijk geen ideale voorbereiding. Dat wil je eigenlijk anders zien 2 weken voor aanvang van zo'n belangrijk toernooi. En dat kan nu niet. Maar vandaag met de tijd die ze uiteindelijk, of met de afstand die ze uiteindelijk wist te gooien, 20:58, was wel een onderstreping dat het gewoon qua prestatie dat het wel goed zit.
0: Ja, dus geblesseerd, maar toch wel met vertrouwen richting dat EK. Dan over Lieke Klaver, zij werd Nederlands kampioen op de 200 meter. Ze loopt normaal natuurlijk de 400 meter. En jij vroeg aan Klaver of ze tevreden was met haar tijd.
4: Nee, 23 seconden is veel te langzaam. Maar dat was ook helemaal niet het doel van dit weekend. Ze moest gewoon lekker rennen en leuke prikkel.
5: Ja. Was het een leuke prikkel? Was het lekker rennen?
4: Ja, ik vond het echt heel leuk en ik hou echt van dit weer. Maar het was alleen een klein beetje koud.
5: Dat moet denk ik ook een prikkel zijn naar het EK, denk ik toch? Is dat dan helemaal geweest wat je ervan wilde hebben?
4: Ja, het was gewoon een snelheidsprikkel. Vanmiddag ging heel goed. Gewoon netjes, 22:99. Het was gewoon niet denderend, maar echt wel een hele goede snelheidsprikkel.
5: Vertel mij eens, jij gaat over 2 weken naar Birmingham, naar het Verenigd Koninkrijk. Wat wil je daar? Wat zijn je verwachtingen?
4: Ik sta 3e gerankt, dus ik wil zeker een medaille. Maar ik heb geen zin om over kleur te praten.
5: Dus medaille, streep eronder en dan gaan we daar zien.
4: Ja.
0: Beetje hetzelfde verhaal weer, hè, Dien? Dit echt een voorbereiding is richting dat EK. Hoe belangrijk is dat voor Lieke Klaver, dat EK? Is dat haar hoofddoel dit seizoen?
2: Ja, dat wel. Ze heeft eigenlijk aan het begin van het seizoen uitgesproken dat ze de aansluiting bij de wereldtop echt weer wil vinden op de 400 meter en ook bij die 200 meter. En haar prestaties dit seizoen laten wel zien dat er weer een stijgende lijn in zit. Ze heeft een PR gehaald op de 400 meter bij de Diamond League wedstrijd in Monaco vrij recent, waarin ze voor het eerst in 2 jaar tijd weer onder de 50 seconden raakte. Nou, en vandaag wilde ze gewoon in een laatste wedstrijdprikkel richting dat EK, wilde ze gewoon haar gevoel weer onderstrepen. En nou, dat heeft ze redelijk weten te doen. Het waren ook wat erbarmelijke omstandigheden. Veel regen, die baan die was zeikersnat. Ze stonden daar lang te wachten. Dus nee, geen ideale omstandigheden, dat niet. Maar dat kunnen straks ook de omstandigheden in Engeland zomaar eens zijn. Dus ja, toch maar goed dat je het meepakt en dat je dat simuleert voor jezelf. Maar de prestaties van Klaver dit seizoen laten wel zien dat ze in een uitstekende vorm verkeert. Daar heeft ze vandaag dus nog een keer een bevestiging van gekregen. Dus ik denk dat het voornaamste is wat ze eruit heeft gehaald. En dat ze dus al met al best wel tevreden kan terugkijken op zo'n dag. Zeker met in aanloop dus naar zo'n EK.
0: Ja, jij noemt het erbarmelijke omstandigheden. Klaver zelf zei aan het begin dat ze wel houdt van dit soort weer, zei ze. Daarna zijn ze wel een beetje koud. Wat bedoelde ze dan met dat ze er wel van houdt? Houdt ze wel van een beetje regen?
2: Nou ja, wel inderdaad dat het een beetje guur mag zijn. Maar heel veel atleten die klaagden ook wel erover dat ze wel vrij lang moesten wachten. En dat wel 5-6 minuten daar duurde. Ja. En als je daar dan staat, terwijl het echt met stromende regen op je kleding komt, ja, dan is dat natuurlijk allesbehalve fijn voor zo'n atleet die dan zo'n explosieve prestatie moet neerzetten.
0: Ja, het hele jaar al goed in vorm is Nadine Visser. Die gaat met heel veel vertrouwen naar dat EK toe. En zeker ook naar haar winst op de 100 meter horde van vandaag.
4: Het is wel gewoon goed dat ik 2 races heb kunnen doen. Stabiele races en mijn lichaam. Ja, ik ben best vaak naar de fysio geweest in de warming-up. Dus mijn lichaam was niet geweldig, maar dat ik toch gewoon goed door die 2 races heen kom. Nadat ik wel gewoon ook een goede trainingsweek heb gehad, ben ik heel blij mee. En nu is het ook een kwestie van vooral uitrusten.
0: Ja, heb je bij haar gemerkt wat het doel is op dat EK? Is dat, ja, want Lieke Klaver wilde niet praten over een kleur medaille. Durfde Nadine Visser dat wel? Moet het daar goud worden?
2: Ja, daar gaat ze wel voor naartoe inderdaad. Die zegt wel op dit moment dat ze in de beste vorm van haar leven verkeert. En ja, eigenlijk is het bij haar hetzelfde verhaal als bij Klaver. Dat onderschrijven de prestaties van dit seizoen onderschrijven dat ook wel. En in tegenstelling tot bij Klaver is het bij Nadine Visser nog wel in de overtreffende trap. Zilver op het WK Indoor eerder dit jaar. Ze laat bij Diamond League wedstrijden klokt ze prachtige resultaten. FPK Games gewonnen in juni op de 100 meter. Die zit echt in de winning flow. En die lijkt alles wel redelijk op orde te hebben voor zichzelf. Maar blijft tegelijkertijd ook wel zelfkritisch, vindt dat het gewoon op bepaalde gedeeltes van een race nog wel wat sneller moet. Bijvoorbeeld bij de start en bij de finish. Dat wilde ze vandaag eigenlijk testen. Maar omdat de baan zo nat was, heeft ze dat niet echt kunnen doen. Had ze daar meer uit willen halen. Dus ja, het zit allemaal heel erg goed. En ja, natuurlijk gaat ze voor het hoogste schavot. Maar tegelijkertijd blijft ze ook wel zelfkritisch en weet ze dat er net nog ietsjes meer bij moet. Wil ze dat gaan veiligstellen voor haar eigen gevoel.
0: Ja, mooi woord, schavot. Nog heel even drie andere namen noemen. Femke Broeders-Bol, Menno Vloon en Jorinde van Klinken. Broeders-Bol deed niet mee vandaag. Menno Vloon miste de aanvangshoogte en Jorinde van Klinken won wel. Maar die stelde ja, met haar afstand geloof ik een klein beetje teleur. Hoe staan zij ervoor, denk je?
2: Broeders-Bol die heeft samen met de Atletiek Unie bepaald dat ze het NK mocht overslaan om in aanloop naar zo'n EK toch nog wat verder door te trainen, omdat ze een voetblessure had opgelopen een kleine 2 maanden geleden. Dus die wilde het iets anders indelen en daarin past een NK op dit moment er niet in. Dus die was er vandaag niet bij. Dat wordt wel eens vaker zo overlegd dat je dan bijvoorbeeld zo'n evenement als een NK mag overslaan. En dus kunnen we haar gewoon in topvorm verwachten over 2 weken in Engeland. Bij Menno Vloon is nu al wat langer aan de hand dat hij niet in de beste vorm van zijn leven verkeert. Bij de Diamond League wedstrijd in Londen vertelde hij dat hij op dit moment gewoon niet helemaal lekker in zijn vel zit. Vandaag sprak ik hem nog kort en vertelde hij dat hij op dit moment gewoon heel erg moe is, maar ook vanwege de fysieke arbeid die hij recent heeft geleverd. Maar dat hij wel weer het idee heeft dat hij uit die dip van dit seizoen is gekomen en dat nu de stijgende lijn wel is ingezet. En dat hij over 2 weken in Engeland op dat EK wel weer gewoon op zijn Menno Vloons bijna 6 meter kan gaan springen. Tenminste, dat is toch altijd het doel. En bij Jorinde van Klinken, die vandaag het discusonderwerp won en tweede werd op het kogelstoten, ja, daar is eigenlijk best wel veel chagrijn rondom haar persoon. Want ze vond eigenlijk zelf dat bij discuswerpen dat, ondanks de Nederlandse titel, dat ze 3-4 meter verder had moeten gooien. En ook bij het kogelstoten wilde het niet helemaal lukken om in haar ritme te komen. Dus die verwacht simpelweg veel meer van zichzelf. Maar die zal zeker bij het discuswerpen wel als een van de topfavorieten straks in Engeland gaan verschijnen. Maar daar moet dus vooral het eigen gemoed nog gaan meewerken om dat ook te doen realiseren.
0: Ja, dan moet ze het maar gaan doen inderdaad over 2 weken tijdens dat EK in Birmingham. En kijken of de Nederlandse ploeg dan meer kan winnen dan die 12 medailles waren het 2 jaar geleden in Rome. Dankjewel, Dien.

0: Ja, dat was Brown Eyed Girl van Van Morrison. Het is gedoe in het Italiaanse voetbal. Daar zijn ze namelijk, net als in Nederland overigens, op zoek naar een nieuwe bondscoach. Er werd eerst geflirt met de Spanjaard Guardiola, maar die wilde niet. Daarna leek de bond beter hebben bij Andrea Pirlo. Maar ook dat staat nu op losse schroeven. Want de 114-voudige international heeft banden met een Russisch gokbedrijf. Aan de lijn kenner van het Italiaans voetbal, Willem Haak. Goedenavond, Willem.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat is wel een apart verhaal. Om daar maar eens mee te beginnen. Pirlo zou dus banden hebben met een Russisch gokbedrijf. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klinkt heel gek. Maar Pirlo is trainer in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is de club waar die trainer is. Die is van een Russisch oligarch. Nou hebben ze blijkbaar een contract laten opnemen destijds. Dat hij dan ook nog wat side hustles moet doen. Zeg maar voor een gokbedrijf. Dus is Pirlo ambassadeur van het gokbedrijf. Waar hij ook bij evenementen aanwezig is. Dus 2 maanden geleden was Pirlo samen met wat andere voetballers. Materazzi, die nog scoorde in de WK-finale van 2006 in Moskou om dat bedrijf te vertegenwoordigen. Ja, dat was op de dag dat Rusland enorme aanvallen uitvoerde op Oekraïne. En ja, dat was destijds al nieuws. En nu wordt Pirlo genoemd als nieuwe bondscoach. Er wordt het nog één keer opgerakeld door politici, door de pers. En ja, denken ze dat het misschien toch niet zo slim is om zo'n ambassadeur aan te stellen als trainer.
0: Ja, wat denk jij? Is dat een golfje in de vijver? Ja, want het klinkt niet alsof die op afstand ambassadeur is. Als je echt naar Moskou gaat in deze tijden, kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die dit echt wel tegen zouden willen houden.
1: Ja, zeker. Zeker zijn er een aantal politici uit Italië die erop in zijn gesprongen en die zeggen, ja, de bondscoach is de grootste ambassadeur van het Italiaanse voetbal. En als die ambassadeur ook ambassadeur van Rusland is, van het Rusland in deze oorlogstijden, ja, dan moeten we dat niet willen. En is het begonnen als een klein persbericht, als wat uitspraken van politici. Nu wordt er ook echt onderzoek naar gedaan door de voetbalbond. Zoals gezegd, ze wilden eerst Guardiola. Nou, dat ging niet door. Nou, het was rond met Pirlo. Stond op de voorpagina dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. Nu lijkt het toch allemaal mis te lopen. En lijkt ze toch voor iemand anders te moeten gaan. Wat dan ook weer consequenties heeft. Want het rommelt ook binnen de bond. De ene zegt wel dat ze hem kunnen aanstellen. Maldini, die is aangesteld om de nieuwe bondscoach aan te stellen. Die zegt, we moeten het gewoon doen. Anderen zeggen, ja.
0: Is ook een goede bekende, om niet te zeggen vriend, toch? Van
1: absoluut,
0: Pirlo.
1: Absoluut. Ja, dus Italië is natuurlijk niet wars van vriendjespolitiek. Maldini denkt met Pirlo een slimme man aan te stellen. Inderdaad ook iemand met wie die kan spreken. Dat is met andere kandidaten wat minder zo. Maar ja, als dit het gevolg is, dan is dat niet iets wat ze moeten willen, denk ik.
0: Ja, wat gaat de uitkomst zijn, denk je, als we het hebben over Pirlo? Gaat dat nog gebeuren? Is er nog een mogelijkheid, denk je? Of is dat wel voorbij?
1: Nou, uiteindelijk denk ik dat ze toch ook slim genoeg zijn om het niet te doen. Want dit heeft zo'n litteken op toch wel de status van Pirlo veroorzaakt. Pirlo natuurlijk slimme man, fantastische voetballer geweest. Succes met Italië gehaald, met Milan. Een van de grootste Italiaanse voetballers van de afgelopen 30 jaar. Maar als je dan dit ziet gebeuren, als je dan Rusland vertegenwoordigt, echt ambassadeur bent van een bedrijf dat door de Russische overheid wordt gesteund. Ja, dan is dat niet iets wat zomaar vergeten gaat worden. Dus ik denk dat ze toch terug gaan krabbelen en dan voor een van de andere kandidaten gaan. En die zijn misschien ook wel betere trainers, want Antonio Conte is vrij, Roberto Mancini werd nog Europees kampioen met Italië, ja, in 2021. Nou ja, dat zijn ook gewoon betere trainers dan Pirlo. Dus ja, als je dan alles bij elkaar optelt, dan denk ik dat ze hem toch aan de kant gaan schuiven en uiteindelijk voor iemand anders gaan.
0: Want hoe zijn ze eigenlijk bij hem terechtgekomen? Want het klinkt ook niet heel erg logisch om een trainer uit de Verenigde Arabische Emiraten terug te halen en bondscoach te maken van Italië.
1: Nee, en hij is overal ontslagen. Ontslagen bij Juventus, bij Sampdoria, ook nog een keer in Turkije. Dus er is eigenlijk niets waarop gebaseerd wordt of gebaseerd is dat Pirlo een goede bondscoach zou zijn. Behalve een scriptie. Jij in Italië, als je dan trainer wordt, moet je een scriptie schrijven. Daar staan allerlei moderne ideeën in. Daarin schrijft hij dat hij aanvallend voetbal propageert. Dat hij voor mooi spel staat. En daar gelooft Maldini als man die de bondscoach moet aanstellen heel erg in. Die heeft gezegd, we moeten een moderne trainer hebben, niet een Mancini. niet een Conte die toch wat meer voor de Italiaanse stijl gaan. Maar we moeten gaan voor iemand zoals de La Fuente van Spanje. En met Pirlo denken ze zo iemand in huis te kunnen halen. Of dat echt iets is wat die waar zou kunnen maken of waar had kunnen maken, dat weet niemand eigenlijk.
0: Nee, er zijn nog wel wat goede kandidaten die ik je net hoor noemen. Mancini, Conte bijvoorbeeld. Even vloeken in die Italiaanse kerk. Ik weet niet of dat mag. Een buitenlander.
1: Liever niet.
0: Want ik zag dat nooit gebeurd is. Ooit een keer in de jaren 60 een duo waar er een van Uruguayaans was. Verder nooit. Nu is dus Guardiola in beeld geweest. Is dat dan überhaupt een optie in Italië?
1: Nou ja, taal is in Italië natuurlijk nog veel meer een issue dan in Nederland. In Nederland spreken de meeste mensen wel Engels. In Italië is dat zeker niet het geval. Dat zag je ook toen Frank de Boer, trainer van Inter, werd. Sprak geen woord Italiaans. Ja, die was binnen de kortste keren weer weg. Want de taalbarrière was zo groot dat de meeste mensen, fans, bestuur, club hem niet accepteerden. Dus stel je stelt Arne Slot aan als bondscoach van Italië. Dan is het heel moeilijk om daar te slagen. Nee, dat kan gewoon simpelweg
0: niet. Die hebben we hier nodig.
1: Ja, dat ook. Toch iets Nederlands belang boven Italiaans belang natuurlijk.
0: Ja, tot slot nog even in de glazen bol. Wie denk jij dat het wordt? Wie denk jij dat Italië over 3 weken gaat aanstellen als nieuwe bondscoach?
1: Nou, uiteindelijk denk ik dat ze toch voor Roberto Mancini gaan. Die heeft bewezen met Italië te kunnen presteren. Zoals gezegd, de laatste Europese titel met hun behaald. Ja. Heeft ook al meerdere keren gezegd beschikbaar te zijn. Dus dan is het een logische beslissing. Ook omdat Conte misschien wel de betere trainer is. Maar financieel gezien zal hij heel veel vragen. Dus dan is Mancini een logische uitkomst van dat alles. En jammer voor Pirlo, maar wel terecht. Dan wordt hij dus aan de kant geschoven waarschijnlijk.
0: Oké, we gaan het afwachten. Er zal ongetwijfeld de komende weken nieuws komen uit Italië en misschien ook wel uit Zeist, want daar zijn we toch ook wel heel benieuwd naar. Dankjewel Willem, voor nu. Gaan wij terug naar het einde van de uitzending, naar het begin van de uitzending. Het is eigenlijk een beetje de rode draad in deze uitzending. De Tour de France zit erop, maar we hebben natuurlijk vandaag een geweldige etappe gezien. Over 3 weken genomen was de strijd om het geel misschien niet heel erg spectaculair, maar die laatste etappe vanavond in Parijs zal ons lang bij gaan blijven. Nog 1 keer terug naar die memorabele toerdag.
2: Wat een dag. Om de hoofdrolspeler maar eens even te citeren. Het is een atypische dag. Want met die woorden begon Van der Poel vanochtend. Bij die toch al vreemde ploegenpresentatie in de startplaats Thoiry. Waar iedereen stond te juichen voor Pogacar en al die andere coureurs.
3: Mesdames et messieurs, l'omni-champion et peut-être le plus grand champion de cyclisme de tous les temps. C'est le Slovène Tadej Pogacar.
2: Maar gefietst werd er niet. En Koen de Kort van Little Trek, die zag het ook en vond het een vreemde gewaarwording.
4: Ja, natuurlijk wel enigszins raar dat we eerst hier naartoe gaan en dan vervolgens in de bus stappen en naar de Champs-Élysées. Maar,
2: beetje poppenkast, hè?
4: Ja, nou, ik begrijp het wel. Eigenlijk op zich wel een goede beslissing, denk ik. Toch mensen die staan ook hier. Weet je wel, er wordt toch van alles en nog wat hier geregeld.
2: En nu om naar vandaag nog 1 keer vlammen, hè?
4: Nog 1 keer vlammen en daarna gaan we denk ik wel even feestje vieren.
2: Maar dan dus eerst nog op naar Parijs, naar de Champs-Élysées, waar eeuwige roem wacht. En Erik van der Aarde is iemand die dat kan weten.
5: Als je ooit gewonnen hebt de Champs-Élysées, zeker dan met de nationale trui aan, Belgisch kampioen. Blijft een mooie herinnering, blijft iets magisch hebben.
2: Dan spreken we over 1984.
6: Champion Belgique Erik van der Aarden.
2: Die herinnering komt dus ieder jaar weer terug. Het blijft magisch. Welke gedachten komen dan weer naar boven?
5: Goh, op dat moment gewoon de beste sprinter ter wereld te zijn.
2: Vandaag wordt er ook weer daar gefinished. Maar de etappe heeft een heel ander karakter. Is dat, wat vindt u daarvan?
5: Goh, we hebben een mannetje die dat aan kan. Ja, want we hebben een mannetje die de sprint aan kan. Dus voor ons komt het goed uit.
2: Ik moet het even uitleggen, want u werkt voor Alpecin, hè?
5: Ja.
2: En wat is uw rol daar?
5: Gastenwagen. Ik rijd met de gasten, dus
2: met de VIP's.
5: Hospitality van het team.
2: Dan laat u zien wat er allemaal rondom de Tour gebeurt. Wat vinden ze dan mooi om te zien? Willen ze dan met Philips en Van der Poel op de foto, dat soort dingen?
5: Het gehele circus. Ik zeg altijd, bienvenue dans le cirque. Het is gewoon altijd een georganiseerde chaos.
2: En er zijn inderdaad verschillende kansen voor de ploeg. Philips kan het in een reguliere sprint afmaken, maar misschien is het wel de dag voor Van der Poel, hè?
5: Dat zei ik net al, dus we hebben 2 kansen en we gaan die met beide handen grijpen.
2: En hoe profetisch blijken die woorden te zijn?
7: Mathieu van der Poel, qui s'apporte un souffle, Philipsen.
2: Philipsen en Van der Poel, 2 mogelijkheden om de winst te grijpen. En laten dan precies die 2 eerste en 2e worden.
7: Incroyable ce finale, qui a gagné?
2: Philipsen wint het sprintje, maar steekt zijn handen in de lucht als nummer 2. voor de winnaar. Eerst in de aanval met Pogacar en vervolgens zelf met de bekroning Mathieu van der Poel.
8: Ja, ik dacht eigenlijk dat het gedaan was. En met 500 meter te gaan, ik heb niks meer te verliezen. Dus kop naar beneden. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden naar de finish. En ik bleef maar wachten tot er een voorbeeld kwam. En dan op het einde zag ik erin komen en toen was ik erbij. Nou, dan ben ik nog één keer gaan rechts aan en ik doe mijn fiets over de meet. En het is een topmoment.
9: Ja, je hebt zoveel gewonnen al. Maar hoe rank je deze?
8: Zeker top 5. Misschien wel top 3. Denk een van mijn allermooiste misschien wel.
2: Niet alleen voor Van der Poel komt een droom uit in Parijs. Dat geldt nog voor heel veel meer finishers van de Tour. Rick Pluimers bijvoorbeeld, ook vandaag weer heel knap 7e. Die een geweldige Tour heeft gereden sowieso. En daar als geen ander van kan genieten.
10: Ja, dit is wel een jongensdroom. Kijk, veel mensen zeggen, bergetappen zijn het mooiste. Maar ik keek als kleine jongen altijd naar de sprintetappes. Dat vond ik het allermooiste. En nog steeds eigenlijk. En dan was Champs-Élysées was zeker iets waar ik de hele avond voor klaar ging zitten. Als ze dan Parijs binnenkwamen rijden. Ik moet zeggen, misten nou wel de straaljagers die overkwamen.
2: Die waren er niet.
10: Die waren er niet. Dus dat misschien de komende jaren moeten ze maar weer oproepen dat ik ze wel een keer zie. Maar nee, als je hier zo de Arc de Triomphe ziet, dat is een iconisch plaatje. En dat ik hier dan mag fietsen, ja, na zoveel jaar alles ervoor doen, dat is wel een droom die uitkomt.
2: En nu genieten van, wat is het? Pizza, bier, hamburgers? Wat staat er op het menu?
10: Alles. Ik moet zeggen, gisteren was mijn buik en daarom aardig ontevreden met alles. Dus ik hoop dat het vandaag binnen blijft. Maar zeker bier en ongezond eten gaat er vanavond worden.
0: Ja, reportage van Jan Kees van de Kun, die 3 weken lang reportages maakte in de Tour. De Tour is voorbij. Het zal afkicken worden morgen. Geen Radio Tour de France, geen Henry, geen Guylaine. Dus wel zoals altijd, om 9:00 een normale uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. En straks na het nieuws van 11:00 is er Met het oog op morgen met Mieke van der Wijk. Een hele fijne avond.
11: NPO Radio 1.
12: Podcast.
13: Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
14: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
13: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
15: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
13: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Ster. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: NPO Radio 1.
24: 11:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
11: De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
23: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
21: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Je blijft toch tegen beter weten in hoop houden. Ieder jaar denk je, het zou toch kunnen? Ik zie het mezelf wel doen. Maar nu moet ik het onder ogen zien. Nooit, nooit zal ik zomergasten presenteren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De aanslag in Berlijn brengt ons bij de vraag: hoe groot is de invloed van het IS-gedachtegoed op jongeren in Europa? En in onze dakloze serie hebben we een moeder met kinderen te gast. Hoe valt het bij de sportwereld dat Rusland weer mee mag doen bij het tafeltennis? En Koert Davidsen komt. Hij maakte een documentaire over zijn broer Bart, een kunstenaar die in de jaren 80 aan AIDS overleed. En Hans Klok is blij met de Fred Kaps Award. Dat hoort u om 11:55. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 26 juli.
2: De vermoedelijke dader van de aanslag gisteravond op de Pride van Berlijn is doodgeschoten. Hij ging met een steekwapen op agenten af en die openden het vuur.
3: Der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Reanimatie mocht niet meer baten, zegt de politie. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag een islamistische terreurdaad.
4: Alles wat we hier zien, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Bij de aanslag kwam een vrouw om en 29 mensen raakten gewond. De verdachte was een bekende van de politie.
5: Hij is bijvoorbeeld ooit opgepakt wegens het voorbereiden van een aanslag.
2: Hij zou vermoedelijk ook banden hebben met IS.
5: Het is dus zeker iemand die wel in dat islamistische milieu zat.
2: Door de aanslag zijn er ook zorgen over de veiligheid van World Pride in Amsterdam.
6: Straks hebben we hier de Candle Pride. Je kunt niet al die straten hier gaan blokkeren.
2: Burgemeester Halsema zegt dat er waar nodig extra maatregelen zijn genomen. En daar zijn deze mensen blij mee.
7: Ik denk wat Halsema zegt, ja, dat is heel fijn. Dat geeft al een veiligheidsgevoel.
2: Het afgelasten van World Pride is geen optie, zegt belangenorganisatie COC.
8: Het moet zeker doorgaan. Dit is het moment. Het onderstreept het belang van Pride.
2: De Tour de France 2026 zit erop. De gele trui werd naar Parijs gebracht door Tadej Pogacar. En dat is niet voor het eerst.
9: 5 keer heeft hij de Ronde van Frankrijk gewonnen op de 27e. De eerste persoon op aarde die dat lukt.
2: Hij won 5 etappes, maar de laatste rit ging naar een Nederlander.
10: Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel. Of Philipsen, 1 en 2 nog eens. Het is Van der Poel, het is Van der Poel.
2: Hij moest er hard voor werken.
11: Goh, ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
2: Het leverde hem wel de overwinning op. En dat op misschien wel de mooiste weg in de wielersport.
12: Oh, Champs-Élysées.
2: Ja, vanavond begon het laatste seizoen van Zomergasten. Peter Pannenkoek was de gast en er gebeurde iets onverwachts.
13: Er valt een draad naar beneden hier, dat je dat weet.
2: En ja, wat moet je dan doen?
13: Nee, ik zou er niet aan gaan trekken in ieder geval.
2: Presentatrice Janine Aubering nam even het heft in handen.
14: Ik vind dat jij nu op de tafel moet gaan staan.
13: En mezelf moet ophangen.
14: Nee, ja, dat we hier...
13: Gaan we dit...
14: We moeten hier... We gaan het oplossen, okay. Toch?
2: Even later kwam er nog een kabel naar beneden.
14: Jezus, jongens, wat gebeurt hier?
2: Pannenkoek en Aubering kregen de kabels niet weg en dus zat er maar één ding op.
14: We gaan naar het volgende fragment, want de hond wordt nu ook bang.
13: Ja.
14: En dan gaan we tijdens het fragment gaan we proberen dit te fixen.
2: Pannenkoek zag er wel de lol van in.
13: Maar dit is een mooie metafoor voor de bezuiniging van de NPO.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen. Ismael de Bruin heeft er al in gekeken.
15: Terwijl de moesson Pakistan opnieuw teistert met overstromingen, komt de minister van Klimaat met een opvallende waarschuwing. Niet alleen de vervuiling op de wereld, maar ook de explosieve groei van de Pakistanse bevolking vormt een bedreiging voor het klimaat. De directeur van een radiostation in Pakistan, die ook onderwijsexpert is, noemt die uitspraak van de minister zeer gedurfd.
2: We geloven dat je overbevolking bestrijdt door aan meer meisjes onderwijs te geven, zegt ze tegen het Nederlands Dagblad. Ook zij legt de link met het klimaat. Vroeger was Islamabad de koelste stad aan de voet van de Himalaya. Maar door bevolkingsdruk dijt de stad uit. Te veel bomen zijn gekapt en het is hier nu bijna even heet als in de rest van Pakistan.
15: De universitaire lerarenopleidingen zitten flink in de lift, schrijft Trouw. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze studierichtingen groeien. De cijfers zijn pas laat bekend omdat er veel verschillende routes zijn om docent te worden.
2: Voor opleidingen voor het primair onderwijs schreven zich een kleine 600 studenten in. Bij opleidingen voor het voortgezet onderwijs waren dat er ruim 2000. Vooral eenjarige masters waren populair. De koepelorganisatie noemt de stijging heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Waarschijnlijk wordt het succes mede verklaard door alle nieuwe routes naar het leraarschap.
15: De boeren die een paar jaar geleden met trekkers massaal actie voerden, zijn opnieuw bezig om zich te organiseren. Appgroepen zijn weer volop actief, meldt NRC. En daarin roepen boeren in het hele land elkaar op om weer de straat op te gaan vanwege het stikstofbeleid. Morgen beginnen ze met zogenoemde zichtbaarheidsacties die publieksvriendelijk moeten verlopen, onder meer in de buurt van Gorkum.
2: Hoe groot de demonstraties vanaf morgen worden is moeilijk in te schatten. Maar in een interne app zou worden gesproken over de start van de boerenprotesten en het begin van een hete zomer. We kunnen in heel korte tijd heel veel mensen op de been brengen, zegt voorzitter Erik Luiten van de agrarische organisatie Agractie.
15: In de Telegraaf een portret van timmerman Henk Brandenberg, die al 60 jaar werkt bij hetzelfde timmerbedrijf. Maar nu hij 76 is, vindt hij het mooi geweest en gaat hij met pensioen. Ik heb het volgehouden omdat ik van mijn werk houd, zegt Henk nuchter. Het ging er 60 jaar geleden wel heel anders aan toe, vertelt hij.
2: We werkten met een houtvreeskop met lange, scherpe uitsteeksels. Als die niet goed vastzat, vloog de kop door de werkplaats. Zo is een collega wel eens een vinger verloren. Duizenden deuren, ramen en kozijnen maakte hij. Maar nu is het genoeg. Wat hij gaat doen, weet Henk nog niet. Maar ik ga geen hamer meer optillen.
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: that binds, because you're mine, I walk the line.
1: Onmiskenbaar het geluid van Johnny Cash met I Walk the Line. Ja, u hoorde het al, de vermoedelijke dader van een aanslag op de Berlijnse Pride gisteravond is vanavond gedood tijdens zijn aanhouding. De autoriteiten gaan ervan uit dat deze Abdul B. een terroristische aanslag pleegde met islamistisch motief. Ik ga erover praten met journalist en IS-kenner Judith Neuring. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond, Mieke.
1: Ja, waar hebben we het over bij een islamistisch motief?
2: Nou, na alle waarschijnlijkheid is deze man gerekruteerd door ISIS, de Islamitische Staat. En wilde hij, omdat dit een bijeenkomst was met homo's, wilde hij de vijand, want dat zijn voor hun homo's straffen.
1: Ja, is dat wordt hen geleerd, dat homo's de vijand is?
2: Ja, ja, en ISIS is heel erg berucht vanwege alle homo's die van hoge panden zijn afgegooid. Ja, vanwege het feit dat zij dus niet passen in de manier waarop zij tegen de wereld aankijken.
1: Ja. Op welke manier was die gedode verdachte verbonden met IS? Weten we dat?
2: Ja, we weten wel iets, maar niet heel erg veel. We weten dat hij geprobeerd heeft een paar jaar geleden Syrië binnen te gaan om voor ISIS te vechten. Daar hebben ze hem gevonden, hebben ze hem opgepakt en heeft hij ook korte tijd voor vastgezeten in Duitsland. En nu zijn er nog wel heel veel vragen. Het is een Sjiïtische man die voor een Soenitische organisatie werkt. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar hij is wel gerekruteerd, zo lijkt het.
1: Ja, maar dat aansluiten bij ISIS is kennelijk dan niet echt goed gelukt. Is dat zo lastig?
2: Het is gelukt, want hij heeft een aanslag gepleegd. Ja,
1: Maar hij is daar niet op een of andere manier...
2: Hij is naar alle waarschijnlijkheid online gerekruteerd tijd.
1: Ja,
2: ja. In de gevangenis en daarna. Want hij was ook alweer even vrij. Daarna meteen buiten de gevangenis weer opnieuw.
1: Ja, hij was relatief jong, hè, 21. Past dat wel bij de doelgroep waarbinnen ISIS recruteert?
2: Ja, juist. In Europa worden heel veel jongeren, met name ook tieners, gerekruteerd. De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen. Wij weten heel veel niet. Hè? We weten niet hoeveel aanslagen er precies worden voorkomen. Behalve dan als je het af en toe hoort. Zoals gisteren nog in Duitsland, een 15-jarige jongen. Die opgepakt is omdat hij een aanslag in een synagoge zou willen plegen. Een 17-jarig meisje in Italië. Wat verklaarde dat ze voor ISIS een martelaar wilde zijn. Ja, dat soort dingen komen er dan naar buiten. Maar hoeveel er nog meer zijn, dat weten we niet precies.
1: Nee, want hoeveel van hen zijn ook echt daadwerkelijk bereid om een aanslag te plegen? Dat weet je natuurlijk niet.
2: Dat weten we niet. Nee, dat klopt. Maar de voorbeelden zijn er. December vorig jaar, dat zullen we ons allemaal nog herinneren. Bondi Beach in Australië, waar een vader en een zoon het vuren openden. En 15 doden het gevolg waren.
1: Ja. Het is ook bekend dat Abdul B. bezig was met verplichte deradicaliseringscursussen. Wat gebeurt daar? Weet jij dat?
2: Ja, dat is iets wat een aantal jaren geleden is opgezet in Saoedi-Arabië. Om daar Al-Qaeda-radicalen te deradicaliseren. Dus om te zorgen dat ze geen aanslagen meer plegen. Dat ze van hun geloof afvallen. En dat is voortgezet in verschillende andere landen. Het probleem is alleen dat het niet heel erg goed lukt. In Saoedi-Arabië was het Het percentage wat lukte, ongeveer 60%. Dat zal ook ongeveer hetzelfde zijn bij de verschillende projecten die er elders zijn. Dus het lukt niet voor iedereen.
1: Nee, maar toch meer dan de helft.
2: Ja, ja, maar voor deze jongeman bijvoorbeeld, Die had 2 van die lessen gehad. Ja. En hij had er 12 moeten hebben.
1: Ja.
2: Maar hij was op vrije voeten en dan kan dus iedereen je alsnog terug beïnvloeden.
1: Ja, want wie moet je dan tijdens zo'n cursus uitleggen dat ISIS het foute gedachtegoed heeft?
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegden waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen, aanhangers, tot de conclusie dat ze zijn, ja, voor de gek zijn gehouden.
1: Ja. Een aantal jaren leek er sprake van minder islamistisch terrorisme.
2: Ja,
1: of ben je het met me eens?
2: Dat is zo, ja.

0: komen veel jongeren en ook ouderen, aanhangers, tot de conclusie dat ze zijn, ja, voor de gek zijn gehouden.
1: Ja. Een aantal jaren leek er sprake van minder islamistisch terrorisme. Ben je het met me eens?
0: Dat is zo, ja. En dat kwam onder andere door het feit dat er in Syrië een einde kwam aan de burgeroorlog. Maar wat er nu aan de hand is, dat ISIS meelift op de woede over de aanvallen van Israël op Gaza, op de Palestijnen. De VS waarschuwde bijvoorbeeld in 2024... dat er aanslagen zouden komen op activiteiten zoals de Gay Parade. En als je dan kijkt wat er in Syrië gebeurt, waar nu inderdaad een islamitisch bewind is, een groep die een tegenstander was van ISIS. Terwijl daar de Amerikanen de troepen weghalen, en die halen ze ook weg uit Irak. En die Amerikaanse troepen, die waren nou juist ingezet om te proberen ISIS er een kopje kleiner te maken.
1: Ja. Wat is er nodig om de invloed van ISIS op Europa te verminderen?
0: Ja, wat er nu gebeurt, vrees ik, is het enige wat we kunnen doen. Proberen zoveel mogelijk te ontdekken wie er online bezig zijn. Hoe zij worden gerekruteerd. En dat ontdek je natuurlijk alleen als mensen worden betrapt. En verder, wat kun je doen als mensen willen geloven in een verhaal? Dat is natuurlijk, geldt niet alleen voor de islam, dat geldt veel breder. Dus het is heel moeilijk om dit te bestrijden. Behalve dan inderdaad, zoals nu nog steeds gebeurt, toch overal ter wereld. Door aanhangers op te pakken. En in sommige gevallen ook te executeren.
1: Ja. Dankjewel, Judith Neurink.
0: Geen dank.

0: je pense à vous van Pierre de Mare. De belofte van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Daarvoor hebben we het deze week al 3 keer gehad. En vanavond is de laatste aflevering van deze serie. Want voorlopig laten tellingen alleen maar een toename van het aantal daklozen zien. Onder die daklozen zitten ook kwetsbare mensen, uiteraard, zoals moeders met kinderen. Hoe kunnen zij het beste worden geholpen? Daarvoor zijn 2 vrouwen bij mij in de studio. Dat is Jessica. Goedenavond, Jessica. Nee, noem je achternaam niet. Moeder van 3 jonge kinderen en tot vorig jaar dakloos. En Pita Boele, zij is sociaal makelaar in Dordrecht. Ook hartelijk welkom. Jessica, ik begin bij jou. Hoe zag je dakloos uit er in jouw geval uit?
1: Ik ging van bank naar bank, van huis naar huis.
0: Ja.
1: Moeder, oma, terug naar mijn ex-partner. Ja. Want ja, je moet iets. Ja. En uiteindelijk is het bij mijn oma gebleven. En daar vandaan verder.
0: En toen?
1: Bij mijn oma ging het best wel redelijk. Alleen, ik raakte zwanger van mijn derde.
0: Je had 2 kleine kinderen?
1: Ik had wel 2 kleine kinderen, ja. Mijn oudste is van 2021. En mijn middelste is van 22.
0: Oh.
1: Dus die waren nog heel jong.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat wel ook heel bewust dat je dacht... Want ik kan me voorstellen dat je als je in een moeilijke situatie zit... dat je denkt, ja, het is nu niet ideaal om misschien nog een kind te krijgen.
1: Nee, nee. Maar deze was me echt gegeven. Ja.
0: En als hij er is, dan is hij er.
1: Daar ga je ervoor.
0: Ja. En Pita, hoe gaat dat in Dordt? Mensen met kinderen lijken mij dat die misschien dan toch wel voorrang hebben.
2: Ja, dat zou je inderdaad denken. En dat is ook eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Want moeders met kinderen behoren gewoon niet op straat. Maar wij hebben een behoorlijke lange weg moeten gaan. En hard moeten strijden om uiteindelijk een huis voor Jessica voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hoe komt dat dan?
2: Dat komt omdat er gewoon heel weinig routes zijn die je kan bewandelen als je dakloos bent. Eigenlijk is, ja, zoals ik het even zo kan zeggen, de enige route die er nu is, dat je je kan melden bij een loket voor een maatschappelijke opvang. Dat zou dan bijvoorbeeld een plekje zijn bij het Leger des Heils. Maar mensen komen daar ook niet zomaar binnen. Je moet behoorlijk wat mankementen hebben, zeg maar, of hulpvragen hebben voordat je dus in de opvang terechtkomt.
0: Mankementen. En had Jessica niet genoeg mankementen?
2: Ja, maar ze kwam dus inderdaad ook niet in aanmerking voor het Leger des Heils. Ze heeft de urgentie aangevraagd, daar kwam ze ook niet voor in aanmerking, omdat ze het argument was omdat ze geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.
0: Ja.
2: Dat kwam, ze is gewoon Dordtenaar haar hele leven. Alleen omdat ze een postadres had bij het wijkteam, zeg maar. Dan sta je dus te boek als zijnde dat je geen vaste woon- en verblijfplaats hebt.
0: Ja.
2: En dat is reden voor de gemeente om geen urgentie te geven.
0: Ja, eigenlijk was je te zelfredzaam. Komt het daarop neer?
1: Zeker. Ja,
0: dat je te zelfredzaam bent om hulp te krijgen?
1: Ja. Ja, en niemand ziet het ook. Want ja...
0: Want? Je zag er niet dakloos uit.
1: Maar zo denken mensen wel. Mensen denken aan een man op een bankje, ongeschoren, met een blikje bier en een tentje. Uh-huh. Maar ik ben gewoon moeder van 3. En ik loop ook gewoon in het centrum. En ik doe ook gewoon mijn boodschappen bij de winkels.
0: Ja. Ze zien het niet aan.
1: Ze zien het niet.
0: Ze zien niet dat je s'avonds misschien steeds naar een andere plek gaat.
1: Nee, niemand ziet dat.
0: En hoe ging dat dan met je kinderen?
1: Die konden nergens wennen.
0: Nee.
1: En dat heeft ze heel veel gekost.
0: Ja.
1: Want qua kind zijn.
0: Kijk, want je zei, ik sliep dan hier en dan weer daar.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ja, misschien vindt iemand het een paar dagen gezellig. Maar ja, dan gaat het waarschijnlijk ook vaak mis.
1: Ja, met die 2 kinderen ging het ook vaak. Ze zijn druk, het zijn kinderen. Maar ja. Dus hun kunnen niet aarden. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste van een kind. Dat ze een veilige plek hebben voor zichzelf.
0: Ja. Ja, hoe kan het eigenlijk? Hè? Ik denk dat een heleboel mensen die nu luisteren toch gek vinden dat een moeder met kinderen geen urgentie krijgt.
2: Ja.
0: Ik vraag het aan jou. Jij bent makelaar, ben je toch?
2: Het is zo dat ze kijken daarnaar of... Normaal gesproken kijken ze daarnaar of kinderen inderdaad dakloos worden. Nou, bij Jessica was dat zeker het geval.

0: Toch werd zij op dat moment niet geholpen. Ze heeft inderdaad geen urgentie gekregen. We hebben bezwaar ingediend. Dat werd ook afgewezen.
1: En wat wordt er dan gezegd?
0: Hetzelfde argument. Dus dan zit er een extra onpartijdige partij. En ook die kwam op dezelfde conclusie. Ze volgen de regels van de urgentie. En een urgentiewijzer, dat zou je kunnen zeggen dat dat iets is, hè, voor mensen die urgent een woning nodig hebben. Maar eigenlijk door de woningnood en door de jaren heen is het eigenlijk zo gemaakt dat alle mensen die een woning nodig hebben eruit gefilterd zijn. Dus mensen die antikraak wonen, mensen die bij familie moeten wonen, mensen die gescheiden zijn, mensen die zwanger zijn, die krijgen allemaal geen urgentie meer.
1: Wanneer krijg je dan wel een urgentie?
0: Je krijgt urgentie als je statushouder bent, als je voor een slooptraject, als een woningcorporatie woningen gaat slopen, dan moeten ze al die mensen herhuisvesten.
1: Dan?
0: Die krijgen urgentie. Er zijn nog wat mensen die medische urgentie krijgen. En en Housing First, dat is ook nog een groepje urgentie.
1: Wat is dat?
0: Ja. Housing First is mensen die bij het Leger des Heils zitten. Die dan een huis krijgen. En van daaruit weer hun leven op gaan bouwen.
1: Ja. Maar goed, jij bent nu niet meer dakloos, hè? Want je hebt op een gegeven moment heb je wel een woning gekregen. En hoe denk je dan nu eind goed al goed?
2: Nee, nu begint het pas.
1: Hoezo?
2: Nee, je moet gaan verwerken. Mijn kinderen, ik zie het ook gewoon aan hun. Hun missen oma, vooral heel erg oma. De omgeving waar ze het langst zijn gebleven. Ze zijn ook weer weggetrokken uit die omgeving waar ze net dingetjes op hadden gebouwd. Hun vriendjes, het buitenspelen.
1: En is dat nu een prettig huis waar je woont?
2: Nee, ik vind het zelf niet prettig.
1: En hoe komt dat?
2: Omdat de buurt mij niet ligt qua veiligheid.
1: Kun je dat misschien uitleggen?
2: Heel veel drugs. Ze mogen ook voor mij absoluut niet alleen buiten spelen. Mijn dochter heeft ook drugs gevonden, werkelijk voor de deur.
1: Oh, hoe zag dus wat voor drugs?
2: Cocaïne.
1: Een zakje cocaïne? Ja. Oké, dan had iemand uit zijn zak laten vallen. Of
2: ja, waarschijnlijk, ik hoop het.
1: Dus dan denk je, die mag niet meer naar buiten?
2: Nee, ze mogen absoluut niet alleen naar buiten. En als we buiten gaan spelen, is dat ook in een andere wijk.
1: Ja. En vind je het moeilijk om dan te zeggen, ik zou heel graag een andere woning willen?
2: Het is moeilijk omdat je dankbaar wil zijn voor wat je nu hebt. Maar het is gewoon niet passend. En passend plaatsen werkt ook meer aan het oplossen van de problemen die het al die tijd al met zich mee heeft gebracht.
1: Ja, Pizza, hoeveel woningen zijn er in Dordt beschikbaar voor dakloze mensen die gehuisvest moeten worden?
0: Er is sinds 1 januari is er een pilot gestart in Dordrecht. Dat heet Wonen Eerst.
1: Ja.
0: En de gemeente heeft gezegd, we gaan 50 daklozen dit jaar een woning geven.
1: Ja.
0: Daar zijn ze nu mee bezig.
1: Ja. En hoe denk jij over deze, dat Jessica zegt van, ik wil ook niet te veel eisend zijn. Ik wil ook dankbaar zijn voor wat ik heb gekregen. Maar eigenlijk past het niet. Ik zit in een wijk waar drugs verhandeld wordt. Ja. Ik heb kleine kinderen, dus dat wil ik niet.
0: Hey.
1: Hoe ga je dat? Wat vind jij daarvan?
0: Ja, dat is een lastig punt inderdaad. Omdat mensen die dakloos zijn, hoe dat ook is gebeurd. Hè, je kan door een scheiding dakloos worden. Je kan door allerlei oorzaken dakloos worden. Maar omdat je dakloos bent, en stel dat je dan weer een woning krijgt, dan worden er ook vaak allerlei voorwaarden aan je gesteld. Een soort zorgcontract krijg je dan, een voorwaardencontract. Dus je moet aan allerlei dingen ook nog eens voldoen. Dus ja, en dan als je dan inderdaad ook nog eens niet passend wordt gehuisvest. Ja, ja. Ze hebben natuurlijk zoiets van, je hebt een huis gekregen. Dat is ook zo, ze zijn heel schaars. Het is verdelen uit schaarste, dat wordt ook vaak gezegd.
1: Ja.
0: Maar goed, als je kijkt wat mensen al achter de rug hebben, doordat ze al jaren dakloos zijn geweest. En Jessica is dat geweest met haar kinderen.
1: Ja.
0: Dan is het wel heel belangrijk om ook wel een passende plek te krijgen. Ja. Om je leven weer op te bouwen.
1: Je vindt het lastig om hulp te vragen?
2: Nee, niet zozeer het hulp vragen. Maar gewoon het passende.
1: Ja. Maar waar ben je bang voor eventueel? Stel dat je het zou doen. Zou zeggen, ik wil graag toch een heel andere plek hebben.
2: Ik ben bang dat mensen me ondankbaar vinden.
1: Ja, ja.
2: Terwijl ik alleen maar kijk op de toekomst en op het oog van de kinderen.
1: Ja, want je wil je kinderen natuurlijk ten alle tijde bij je houden.
2: Ja, zeker. Want maar ik wil ze ook naar buiten kunnen sturen. Ja, ga maar lekker buiten spelen. En dan kan ik ondertussen mijn afwas doen. Ja. Dat gaat hier niet.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ook nog denkt, ik wil niet dat bijvoorbeeld een organisatie als Veilig Thuis zich met mij gaat bemoeien.
2: Nee, dat is ook zo.
1: Ja. Welk advies heb je voor andere moeders en vaders die dakloos dreigen te worden?
2: Vraag hulp. Vraag gewoon hulp. Schroom niet.
1: Ja.
2: Want je komt er niet alleen. Het is echt moeilijk.
1: Ja. Oké, dank jullie wel, Pita Boele en Jessica, voor deze bijdrage en jullie komst naar de studio.

0: Betterman dan Jim Gardner. Vanaf dinsdag mogen Russische tafeltennissers onder eigen vlag weer meedoen aan internationale wedstrijden. Eerder deze maand hief het Internationaal Olympisch Comité de schorsing op die was ingesteld na de Russische inval in Oekraïne. De Internationale Tafeltennisbond heeft daar dus bijna onmiddellijk groen licht voor gegeven. De Nederlandse kampioen Britt Eerland kan dus ook weer tegen Russinnen gaan spelen. Goedenavond, Britt.
1: Goedenavond.
0: Wat vind je ervan dat de boycot is gestopt?
1: Ja, voor mij. Ik heb eigenlijk alweer tegen Russen gespeeld. Want in een competitie, zoals de Europese Cup, konden ze eigenlijk nog wel gewoon spelen. Dus eigenlijk, ik snap niet dat het internationaal kan. Maar ze hebben ook al onder neutrale vlag kunnen spelen. Dus nu valt het wel mee hoe verschillend het voor mij zal zijn. Maar het is wel weer een stap verder. Ja. Of een stap ergens naartoe.
0: Ja, wat vind je als topsporter in het algemeen van sportboycotts?
1: Ik vind het lastig, want eigenlijk ben ik wel iets meer voorstander van sport. Staat meer voor inclusie, samenhorigheid en verbinding. Dus eigenlijk zou ik meer willen, maar dat is eigenlijk echt voor iedereen, hoor. Dus ook voor de Oekraïners, maar ook voor de vrouwenbewijs van in Iran of Afghanistan, dat iedereen gewoon zou kunnen sporten. En dat we daar naartoe kunnen coachen, helpen, supporten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Volg jij wel dat nieuws over die oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
1: In het begin wel wat meer dan nu, moet ik zeggen. Want zeker in het begin voelde het als het natuurlijk echt een, hoe moet je het zeggen, ook echt een dreiging tot heel Europa, van hoe gaat het zich uitbreiden. En eigenlijk nu steeds wel iets minder. Als je opeens wel weer het nieuws ziet van oké, er is een drone en we kunnen niet vliegen. Dan ja, zo dat ongeveer, dat soort nieuws.
0: Ja, maar goed, jij zegt ik heb vaak tegen ze getafeltennist. En ja. Daar had je verder geen moeite mee. Dus.
1: Op dat moment denk je eerlijk gezegd niet aan een sport. Je bent momenteel bezig met ik wil winnen. Dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie je staat.
0: Nee. Maar is het voor de sport wel goed dat de Russen en de Wit-Russen weer mee kunnen doen?
1: Voor de sport specifiek als in kwaliteit van de sport weer wel. Want de Russen zijn eigenlijk altijd wel echt een grootmacht geweest. Ja, ze zijn echt goed geweest. Ze hebben nu al het geld dat ze eigenlijk hadden voor het internationale tour, hebben ze nu in hun eigen trainingsschema's en systemen gestopt. Dus extra toernooien gecreëerd, meer geld voor de competitie. Dus eigenlijk, ze zijn natuurlijk nu onder neutrale vlag wel al kunnen spelen. En één van beide heren is gewoon in de top 40 alweer teruggekomen. Ja. Dus qua niveau zijn ze wel echt goed sterk aanwezig, zeg maar.
0: Nee, ze hebben dus gewoon doorgespeeld tijdens die boycott en op een hoog niveau ook nog eens een keer, dus.
1: Ja, eigenlijk. En als sport heb ik daar wel weer respect voor. Want zeg maar, in de coronatijd hebben we natuurlijk mee kunnen maken dat je heel lang niet hebt kunnen sporten. En dat heeft echt wel een impact gemaakt bij verschillende landen of bij mij bewijzen van. Dus dat kan, is wel knap van ze. Maar ik snap ook wel zeker waarom die boycott er in het begin ook wel was weer gezet.
0: Ja, maar goed, ze hebben dat toch gedaan, ondanks het feit dat ze internationaal niet mee mochten doen. Ken jij ook tafeltennissers uit Oekraïne?
1: Eentje eigenlijk. Ik moet niet zeggen dat we echt bevriend zijn. Maar ik ben natuurlijk een moederatleet. En zij ook dan, zeg maar. En zij had bewijs van het begin dan echt 5 maanden haar man niet kunnen zien. En denk van, nou, vind ik wel knap dat zij ook zij blijft doorsporten onder die omstandigheden.
0: Ja, die zat aan het front, die man.
1: Zij kon dus wegens haar status volgens mij gewoon uit Oekraïne weg om ergens anders te trainen en te spelen. Ja. En hij moest toen blijven, want volgens mij moesten alle mannen toen blijven in Oekraïne.
0: Jee. Die opheffing van de boycott tegen Rusland is natuurlijk wel pijnlijk voor Oekraïners, vind je niet?
1: Zeker. Er zijn natuurlijk genoeg slachtoffers, maar ook voor de Russen, maar ook voor de Oekraïners, zeg maar. Niet dat het allemaal dezelfde soort slachtoffers zijn, dat zeker niet.
0: Nee.
1: Maar ik vind inderdaad wel dat de WTT of ITTF, ze moeten allemaal wel zorgen voor een veilig sportklimaat. En ik hoop dat ze dat wel daar rekening mee houden allemaal.
0: Ja, en hoe moet dat als Oekraïners tegen Russen moeten spelen? Gebeurt dat eigenlijk wel, of? Weet je daar iets van?
1: Internationaal weet dat natuurlijk nog niet, want dat gaat nog gebeuren.
0: Ja.
1: En ook hoe ze daar rekening mee houden. Ik heb inderdaad nog even kort gekeken wat eigenlijk nou de ITTF-statement was. Maar ik moet zeggen dat het heel zakelijk was. Uh-huh. Ik weet wel al wijs van mijn Oekraïense, die speelde dan bij zo'n club. Wat al zei, de Russen konden toen ook nog gewoon spelen. Die heeft toen van tevoren wel aangegeven aan de club. Van, nou, als ik tegen Russen speel, dan speel ik gewoon niet. En daar heeft toen de club wel rekening mee gehouden. Wat ik dan ook wel weer netjes vind. Maar ik vind het inderdaad, het is allemaal wel persoonlijk, ook net zo met de Russen, niet iedereen zal in het leger zitten of echt een oorlogscrimineel zijn. En dat mogen inderdaad iedereen uitzoeken van of ze dat wel of niet zijn. En dan daarvan denk ik dat je kan kijken of ze kunnen spelen. Maar Ja, dat zijn wel echt de organisaties die er volgens mij over gaan.
0: Ja, dus bij clubwedstrijden worden ze dan wel eens uit elkaar gehouden, hè? Kennelijk. Ja.
1: Ja, ik denk als het wordt aangegeven door de managers die daar dan rekening mee houden. Of ik heb vaak dan contact met de manager bij de club. Dus die gaan er dan een beetje over van hoe ze dat kunnen regelen.
0: Ja, heb je het daar wel over dan? Over dit soort wordt daar veel over gesproken, over dit soort zaken? Gewoon onderling bij jullie?
1: Nou, eigenlijk weinig. Wat ik al zeg, van we kijken inderdaad meer naar de opstelling. En kunnen de Russen komen, ja of nee? Of komen de Oekraïners? En hoe gaat het ermee? Maar wat ik al zei, de Russen zijn in die optiek altijd al gebleven in de tafeltennis. Met wat ik al zei, met de competitie, de Champions League en dat soort dingen. Volgens mij was ze wel heel even, dan wat ik al zei, een boycott van de Oekraïners, als ze even niet gespeeld hadden. Maar dat is dan het enige, eerlijk gezegd.
0: Ja. Oekraïners, jij zei net, Russen zijn goed. Zijn Oekraïners ook goed?
1: In een minder stadium. Ze kunnen echt wel gewoon goed tafeltennis. Ze hadden gewoon degelijk geweest. Vooral het Midden-Oosten zie je gewoon dat tafeltennis is wel gewoon een van de sporten. Niet de hoogste sporten, maar wel de sporten.
0: Ja.
1: Maar de Russen hebben dat altijd wel weten te pakken.
0: Ja. Je speelt nu voor een club uit Kroatië, hè?
1: Dat is mijn transfer, inderdaad. Ik heb afgelopen 2 seizoenen in Oostenrijk gespeeld en ik ga nu naar Kroatië toe.
0: En ga je daar ook echt wonen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nou ja.
1: Wat ik zei, ik ben ook moeder.
0: Ja.
1: En ik probeer altijd wel, ook mijn privé en mijn sport, mijn werk, eigenlijk een goed balans te zien.
0: Maar je woont in Nederland en dan kan je toch voor een club uit Kroatië spelen?
1: Ja, klopt. Maar dan komt ook, de WTT-tour is gewoon, je kan gewoon 1 à 2 toernooien per maand spelen als je zou willen. En daaromheen nog competitie. Dus echt, de tour gaat maar door. Dus het is altijd weer overwegen van waar is handig om te zijn en om te trainen. Dus je bent wel vaak met een individueel programma bezig om te kijken hoe past het team daarin, zoals het Kroatisch team of het Nederlands team.
0: Ja, oké. Maar goed, je speelt voor een club uit Kroatië binnenkort. Verwacht je dan ook een Russische tegenstander binnenkort?
1: Ja, dat zou best kunnen. Volgens mij in een Spaanse club speelt er een Russische en een Italiaans ook. Wat als zij afgelopen seizoen ook al tegen gespeeld. Dus dat zou best wel weer kunnen, ja.
0: Oké, nou, heel veel sterkte en dankjewel. Britt Eerland, de Nederlandse kampioen tafeltennissen. En ik ga meteen door met het volgende onderwerp. Want bij mij in de studio zit Koert Davidsen. En hij maakte een documentaire over zijn broer, de schilder Bart Davidsen, vorig jaar al. Maar hij wordt vanaf morgen iedere dag tijdens World Pride in Amsterdam vertoond. Ook zullen de schilderijen van Bart Davidsen worden tentoongesteld in het gebouw van de HIF-vereniging. Goedenavond. Ja, de expositie is vandaag officieel geopend.
2: Ja.
0: Voor genodigden. Hoe was dat?
2: Nou, het was heel druk en hele mooie, enthousiaste reacties.
0: Ja, ja, op de kunst ook.
2: Op de kunst.
0: Ja, vooral op de kunst.
2: Ja, vooral op de kunst, ja.
0: Ja, maar die documentaire hebben natuurlijk heel veel mensen inmiddels misschien gezien. Mm. Jouw broer Bart was homoseksueel, is in 1986 in Amsterdam aan AIDS overleden. Ja. Hij was toen 28, jij was 1,5 jaar jonger. Mm. Wat zijn jouw herinneringen aan die tijd?
2: Ja, kijk, ik had een ander leven. Ik woonde in Rotterdam.
0: Ja.
2: En ik hield me. Kijk, Bart was naar de Sint-Joost-academie gegaan.
0: Hij was in Breda. Ja.
2: Hij was als schilder opgeleid en ik ben hem daarna gevolgd naar dezelfde academie.
0: Jij ook. Jullie waren allebei artistiek. Jullie kwamen uit een Zeeuwse tuindersgezin, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja, ja, maar wel altijd artistiek. En inderdaad, en ik heb me dan richting fotografie en film ontwikkeld.
0: Ja,
2: ja, dus daar hield ik me mee bezig.
0: Ja, je wist eigenlijk niet zo goed wat voor leven hij leidde.
2: Niet echt, nee. We groeiden wel iets meer naar elkaar toe toen hij in Amsterdam woonde. Ik hielp hem ook af en toe. Dan moest hij een trailer maken voor het eerste homofilmfestival. En dan vroeg hij mij om te helpen. Maar hoe zijn leven er echt uitzag, dat wist ik ook niet. Nee.
0: Dat weet je nu wel.
2: Dat weet ik nu wel, ja.
0: Hoe zag het eruit?
2: Nou, hij stortte zich behoorlijk in het uitgaansleven. Hij bezocht darkrooms en hij bezocht plekken waar hij andere mannen kon ontmoeten.
0: Ja. En dat is hem. Nou ja, dat is natuurlijk ook een reden dat hij dat virus heeft opgelopen.
2: Ja.
0: Waarom wilde jij nu of die documentaire over hem maken?
2: Ja, ja, ik heb wel plannen gehad om hem eerder te maken. Maar dan dacht ik weer van, nou, ja, wat moeten andere mensen met zo'n privéverhaal? En ik kon ook niet goed een goede vorm vinden of een goede ingang vinden om het verhaal te vertellen. En misschien heb ik de tijd nodig gehad om wat meer afstand ervan te nemen.
0: Ja, dat is flink wat jaren.
2: Ja, precies. Ja, ja, en toen op een gegeven moment dacht ik, ik denk dat het 10 jaar terug was, dat ik dacht van nou, nu moet ik echt doorpakken.
0: Ja.
2: En toen heb ik het opgestart.
0: Nou ja, je wilde misschien ook nog mensen spreken die hem in die tijd goed gekend hebben.
2: Zeker, ja.
0: En die leven nu nog.
2: Die leven nog, ja. Nee, want dat was wel een van de uitgangspunten. Dus ik wilde een documentaire maken met alleen mensen die hem gekend hebben.
0: Ja. Kun jij de kunst beschrijven die hij in de laatste fase van zijn leven maakte?
2: Ja. Ja, dat waren schilderijen die behoorlijk realistisch zijn. Maar ze zijn niet... ze zijn ook wel met een bepaalde lef gemaakt. Kijk, het is niet pietluttig nauwkeurig. Dus het is ook best wel grof. Maar het is
0: stoer.
2: Het is stoer, inderdaad, ja.
0: Ja.
2: Ja, en het zijn schilderijen. Het is een serie van 8 schilderijen. Van jonge mannen. En ze staan allemaal. En ze kijken je aan. En ze staan allemaal op wat donkere, steegachtige locaties.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat is ook weer zo'n aspect. Ik heb altijd gedacht, schilderijen van jonge mannen. Hele mooie schilderijen. Maar door het maken van die film ben ik ook achtergekomen dat ze een hele andere connotatie hebben. Het zijn jonge mannen die op zoek zijn en die smachten en contact willen leggen met andere mannen.
0: Maar ook jongens die zich prostitueerden?
2: Ja, er is één specifiek schilderij waar een vriend van Bobby heeft... Dus Bobby is dat, die heeft daarvoor...
0: Geposeerd?
2: Geposeerd, ja, sorry. Ja. En die vertelde inderdaad. Ja, ze wilde echt inderdaad een prostituee neerzetten.
0: En vonden jouw ouders die kunst mooi?
2: Ja, vonden ze heel mooi.
0: Ja?
2: Maar die hebben dat ook nooit geweten. Kijk, dit schilderij heeft... jarenlang boven hun bank gehangen. Maar het was een schilderij van een mooie, leuke, jonge man.
0: Ze wisten wel dat jouw broer homoseksueel was.
2: Ja.
0: Ja. Maar ze wisten niet dat dat een bepaald soort man was dan misschien?
2: Nee.
0: Nee. Nee. Want ik heb de documentaire gezien, of in ieder geval een groot stuk eruit. Mm-hmm. Jouw ouders waren heel kerkelijk.
2: Ja.
0: En toch heel accepterend naar je broer.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat is zo, ja. Ja. Dus ze hadden ook geen probleem mee. En ze bezochten hem ook regelmatig in Amsterdam. Maar goed, mm-hmm. Bart hield hun ook wel weg uit de wereld waarin hij leefde. Ze zijn bijvoorbeeld nooit bij hem in het... Hij woonde in een kraakpand, daar zijn ze nooit geweest.
0: Nee. Was hij destijds al bekend? Was hij, laten we zeggen... hadden ze grote verwachtingen van hem als kunstenaar?
2: Nee,
0: weet je niet.
2: Nou, ik denk... Nee, dus in de wereld van de schilderkunst was hij niet bekend.
0: Niet?
2: Nee. Kijk, er was een grote groep veel jonge mannen die enorm aan de weg timmerden. Ja, hij was daar helemaal niet mee bezig. Hij was in zijn atelier was hij aan het werk. En dat is wat hij deed. En dat een vriend van hem zei van je moet eens een keer gaan exposeren. En die heeft toen een expositie voor hem georganiseerd. En dat is eigenlijk de enige reden dat hij een expo heeft gehad.
0: Maar hij had wel talent volgens mij.
2: Ja, zeker.
0: Tenminste, ook in die film laat je ook tekeningen zien die hij maakte toen hij veel jonger was thuis. En dan dacht ik, nou ja, het talent spat er wel vanaf.
2: Ja, ja. Nee, dat ben ik ook weer door die film ben ik dat jeugdwerk weer opnieuw gaan bekijken. En uh-huh. dacht, ja, hij was echt heel goed.
0: Hij kon echt wel wat.
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Je hebt ook iets volgens mij goed willen maken, hè, ten opzichte van hem.
2: Ja.
0: Door nu hem opnieuw in de belangstelling te plaatsen met die film en met die expositie.
2: Ja.
0: Je hebt het idee dat je destijds dat je hem toch in de steek hebt gelaten.
2: Ja.
0: Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, of in ieder geval dat ik hem. Kijk, het meest pijnlijke is dat, en dat daar gaat de film over, is dat ik niet heb gesproken op zijn begrafenis.
0: Ja.
2: Omdat. Goed, de kerk nam dat over en er was helemaal geen ruimte om dat te doen. Ja, en alles wat ik op de begrafenis had willen zeggen, dat doe ik wel nu met deze documentaire.
0: Ja, en ook, laten we zeggen, het feit dat je zo moeilijk iemand bij durfde te staan destijds. Ja. Omdat er nog zo weinig bekend was over die ziekte. Dat was ook allemaal omgeven met een soort angst en mysterie,
2: zeker.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en dat vertelden die jongens in de documentaire ook. Er werd heel weinig over gesproken.
0: Dat is nog wel misschien het. Ja, tenminste, dat trof mij in die film, die enorme zwijgzaamheid. Ja. Iedereen wist het allemaal wel, maar het werd niet benoemd.
2: Nee, en het werd niet uitgesproken, nee. Maar ook in het ziekenhuis waar hij in de laatste 10 dagen van zijn leven gelegen heeft. Ja, pas de 3 dagen voordat hij overleed namen de artsen het woord aids in de mond.
0: Toen pas. Hij was ook, begreep ik, een van de eerste slachtoffers.
2: Ja.
0: Is dat zo?
2: Ja, kijk, hij zat wel in die eerste golf. En in die vriendengroep was hij de eerste.
0: Ja. Ja. Die documentaire wordt ook in andere landen vertoond, hè?
2: Ja.
0: Dat moet je toch wel goed doen.
2: Ja, dat is fantastisch, ja. Nee, we hebben dus een vertoning in Bangkok gehad.
0: Ja. Ja. Oké. Hey, dankjewel voor je verhaal. Mensen die denken, hier wil ik meer van weten, die kunnen woensdag 5 augustus luisteren naar Nooit meer slapen. Dus in de nacht van woensdag op donderdag een uur lang over de film die je hebt gemaakt over broer Bart en over jullie band. Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
3: Het is 11:55.
0: Illusionist Hans Klok heeft vanmiddag de belangrijke Fred Kaps Award gekregen voor zijn bijdrage aan de goochelwereld in zijn lange carrière. Goedenavond, Hans Klok.
4: Ja, goedenavond, Mieke.
0: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Ja. Ja, dat was wel een grote verrassing.
0: Ja, en een hele eer. Wat vind jij de beste goocheltruc van Fred Kaps?
4: De allerbeste goocheltruc van Fred Kaps is de truc met het zout. Een zoutvaatje zout keert hij om. Hij leegt het zout in zijn handen, dan laat hij het verdwijnen. En dan tovert hij het zout weer terug, alleen het stopt nooit meer. Dus het eindigt met bergen zout op toneel. En dat is zo fantastisch hoe hij dat doet. Hij heeft het ooit nog eens bij Mies Bouwman gedaan in een wensprogramma. Dat een mevrouw die vroeg van ik wil dat Fred Kaps die truc doet, maar zijn mouwen gaan we er eerst afknippen. De mouwen werden er afgeknipt en toch ontstond die berg zout. Dat is absoluut mijn favoriet. En voor de luisteraars, kijk gewoon op YouTube. Het staat er heel vaak op. Ja,
0: en weet jij hoe hij het deed?
4: Hoe hij het deed? Hij deed dat goed.
0: Nee, maar ken jij het geheim achter die truc?
4: Ja, zeker. Ik ken het geheim. En ik heb het eigenlijk uit respect voor Fred Kaps nooit gedaan.
0: Okay.
4: Maar misschien dat ik dat later in mijn leven nog eens als een hommage zal brengen. Ja. Maar,
0: heb je wel elementen van Fred Kaps later gebruikt in jouw illusies?
4: Ja, in mijn illusies. Ik ben natuurlijk een echte illusionist. Ja. Maar ik ben ook heel verliefd op het handwerk. De kunst van het manipuleren, zo noemen we dat in onze wereld. De vingervlugheid. En dan zeker wat ik met speelkaarten en dat soort dingen doe. Heb ik zeer zeker goed naar Fred Kaps gekeken. Alleen mijn presentatie is wat anders. Ik doe dat ik het allemaal beheers. Dat ik de meester ben. Bij Fred Kaps overkwam hem van alles. Hij deed bijvoorbeeld zijn kaartenmanipulaties. En er verscheen ineens een kaars in zijn handen. En dacht, ja, wat moet ik daar nou mee? Nou ja, stop maar een brandende kaars, stop maar in mijn broekzak. Weet je, hij kon ook heel goed acteren.
0: Nou, misschien komt er ooit nog eens een Hans Klok Award. Dat zou zomaar kunnen. Dankjewel, hè.
4: Wie weet.
0: Ja, dag. Dankjewel, Hans Klok.
4: Dankjewel.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Het Oog. Straks wat blijft. En morgen zit Chris Keijne hier. Dag.

0: stemherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: NPO Radio 1.
9: Middernacht, het begin van maandag 27 juli. Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 andere mensen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1. Human.
10: Wat blijft? Jan van Poppel. De

0: Een hele goede nacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. Waar we wekelijks duiken in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Wij zijn op zoek naar dat wat blijft. En vannacht onderzoek ik wat er blijft van Gertrude Stein, de Amerikaanse schrijver die vanaf het begin van de vorige eeuw in Parijs woonde en daar zo ongeveer alle belangrijke historische gebeurtenissen van die tijd en plek beleefde. Journalist Margot Dijkgraaf kent haar leven, haar werk en Parijs. En met haar praat ik straks uitgebreid. En nog een sterke vrouw. We kijken terug naar het leven van Marianne Berk, de onlangs overleden schrijver en columnist. Haal herinneringen op met haar boekhandelaar. En ja, we gaan door met sterke vrouwen, want ook in het tweede uur besteden we er aandacht aan, namelijk de geniale componist, mysticus en non Hildegard von Bingen. Inderdaad uit de Duitse plaats Bingen am Rhein. Ja, je zou haar met recht een homo universalis kunnen noemen. Ze kon namelijk alles en ze is nog steeds waanzinnig populair. Journalist Floortje Smit maakte een audiodocumentaire over haar en licht die straks ook nog even toe. Maar eerst gaan we het hebben over een sterke man, een radioman in hart en nieren, Wim van Putten.
1: Wat blijft?
2: Voyager, What Goes Up and The Eagle Will Rise Again van de Pyramid LP. Die werd opgenomen tussen september 77 en februari 78 in de Abbey Road Studios in Londen. Er werd weer aan meegewerkt door saxofonist Phil Kempsey en Andrew Powell, die altijd zorgt voor de orkestraties en daarom wel de derde man van de project wordt genoemd.
0: Ja, je hoorde de stem van Wim van Putten en zijn stem was zijn instrument. Hij was radioman, DJ, presentator, voiceover en hij leidde ook jonge radiomakers op. Al vanaf het midden van de jaren 70 was hij te horen op de radio, vooral over muziek, zoals in de LP-show, zoals je net hoorde. En daarnaast werd zijn karakteristieke stem onlosmakelijk verbonden met televisieprogramma's als 1 tegen 100 en de Nationale Postcode Loterij. Afgelopen week overleed hij op 74-jarige leeftijd. Een oud-radio-dj en momenteel burgemeester van gemeente Vijfheerenlanden, Sjors Freulich, leerde veel van Wim en hij deelt vannacht met ons zijn eerste herinnering aan hem.
3: De eerste keer dat ik Wim persoonlijk ontmoette was in mei 1982, 44 jaar geleden. Als 14-jarig jochie begon ik daar met het programma Tussenuur voor de NCRV op toen nog Hilversum 3. Elke zaterdag live vanaf het Mediapark, vanuit het muziekpaviljoen in Hilversum. En het muziekpaviljoen, dat waren eigenlijk de kelders waar alle radiozenders zaten. Dus niet alleen Hilversum 3, maar ook Hilversum 2. En op Hilversum 2 was daar op zaterdag de Tros en daar was Wim de omroeper. Met Wim raakte ik direct in gesprek, ook al was ik nog maar 14 jaar. Hij was ongelooflijk aardig en geïnteresseerd en maakte mij wegwijs in de wereld van de omroep en de radio. Hij was toen nog geen coach, maar ik keek wel tegen hem op. Prachtige stem, goede radiomaker. En hij maakte natuurlijk de LP-show, later de CD-show. Vele jaren lang spraken we elkaar elke zaterdag en soms ook tussendoor. Want behalve de radio deelden wij nog een liefde. De liefde voor oude Mercedes'en. Wim had ook een prachtig exemplaar. En op mooie zomerse zaterdagen waren we dan allebei met onze oude auto en gingen we vaak een klein stukje rijden. Dat kon net tussen twee omroepdiensten van Wim door. Direct na 11 uur weg en dan voor 11:30 terug zijn voor de volgende station call. Net genoeg om even 20 minuutjes richting Laren te rijden en weer terug. En op één zo'n zonnige zaterdag ging het bijna mis. We reden een rondje met mijn oude Mercedes uit 1937. Wim vond hem prachtig. Maar na 10 minuten gaf de auto de geest. Hij deed het niet meer. En we stonden nog wel een paar kilometer van het Mediapark vandaan. En het was inmiddels 10 minuten voor 11:30. We werden een klein beetje zenuwachtig. En ik bedacht me opeens dat de auto een benzinekraantje had en zette die op reserve. En ja hoor, ik kreeg hem weer aan de praat. En met die oude Mercedes waren we net voor 11:30 weer bij het muziekpaviljoen, zodat Wim, de luisteraars van Hilversum 2, kon melden dat de Tros daar uitzond. Ik denk met een grote glimlach terug aan Wim. De luisteraars moesten al een tijdje zonder hem en nu moeten zijn naast hem ook missen. Het was een hele lieve man.
0: Ja, wie ook veel van Wim leerde was zijn oud-collega Erik de Zwart, DJ en ondernemer en tegenwoordig ook chauffeur op de tram. En ik heb hem aan de lijn. Erik, goedenavond.
4: Goedenavond, bestuurder heet dat.
0: Bestuurder, oké, dat heet geen chauffeur op een tram. Dat is een goede correctie die je daar plaatst.
4: Trambestuurder.
0: Ja, allereerst gecondoleerd met het verlies van Wim. Jij kende Wim van Putten al heel lang. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
4: Nou, nog weer iets langer dan de burgemeester natuurlijk, dan Sjors. Ongeveer 10 jaar daarvoor, halverwege de jaren 70, moet je eigenlijk alleen maar wat leren bij de radio, om bij de radio te komen, door je aan te sluiten bij een ziekenomroep. Het waren de omroepen die de patiënten van een ziekenhuis voorzagen van een verzoekplatenprogramma, van alles en nog wat. En dat heeft best wel veel radiotalent uit de jaren 70 en 80.
0: Oh, geweldig.
4: Ja, ja. Ja, piraterij, daar kwam ik natuurlijk uiteindelijk ook terecht, maar daar leerde je niet het echte vak. Het echte vak kon je toch echt wel leren bij de ziekenomroep.
0: Ja, want we hebben het dan over de jaren 70. Dat zijn natuurlijk roemruchte jaren op radio. Gebied.
4: Dat klopt. Radio Veronica en Radio Noordzee moesten in 1974 sluiten. En daarna, ja, wat moest je dan als je bij de radio wilde? Hilversum 3 was maar één zender. En als je iets anders wilde, dan moest je inderdaad gewoon... Je had Radio Lucas van het Lucas Ziekenhuis in Amsterdam. En Radio VU van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit. Ja. Nou, daar kwam ik terecht.
0: En kwam je daar dan ook Wim tegen?
4: Ja. Wim was eigenlijk mijn mentor daar. En in eerste instantie was ik voorbestemd om technicus te worden. Dat ik bandjes moest monteren en dat soort zaken. Want, zo zei Wim tegen mij, Erik, met zo'n Amsterdamse accent kom je natuurlijk nooit op de Nationale
0: Radio. Ik vind het Amsterdamse accent best meevallen nu, hoor, Erik.
4: Ja, dat heb ik natuurlijk me goed te harte genomen. En dankzij Wim. En dat was eigenlijk, denk ik, zijn eerste coaching die gegeven heeft. Want ik liet me dat natuurlijk niet zeggen. En ging een half jaar lang voor een cassettebandje, cassetterecorder met een microfoon, de krant maar zitten voorlezen. Net zolang tot ik die dikke L en die S en die Z eindelijk een beetje normaal kon uitspreken.
0: Maar Wim was jouw mentor, zeg je. Maar je wordt natuurlijk niet zomaar mentor. Want wat deed Wim op dat moment op radiogebied?
4: Wim was een jongen die, hij zat daar bij die ziekenomroep ook vastbesloten om in het Hilversumse uiteindelijk aan de bak te komen. En dat deed hij alles voor. Hij legde vriendschap aan ook met Hans Rozenkrans. En ook al is zijn naam enigszins katholiek, die werkte bij de NCRV onder de naam Peter Blom. En die presenteerde ook zo af en toe een verzoekplaatprogramma bij de ziekenomroep. En eigenlijk uiteindelijk kwam hij op die manier toch een beetje op dat pad van die NCRV.
0: Maar wat maakte hem dan, want je kunt op dat pad komen, maar wat maakte hem dan een echte radioman?
4: Nou, toch wel gewoon zijn vastbeslotenheid, zijn... Ja, die stem van hem natuurlijk, een prachtige stem. De dictie, alles erop en eraan. En ook de wil en de wens om het allemaal perfect uit te spreken. Zijn grote voorbeeld was Jaap Brandt. Dat was een oude omroeper van de VARA, die les gaf op het opleidingsinstituut wat we toen hadden bij de omroep. Hoe heette dat ook alweer? Aan de overkant van het spoor.
0: Geen idee, te lang geleden, Erik, voor mij.
4: Te lang geleden, inderdaad, maar dat was echt zo. Kijk, Wim was natuurlijk wel eentje nog uit de tijd van dat je zei dan van dit is de NCRV in stereo. Dat moest even apart erbij.
0: Oh, geweldig. Zullen we even luisteren naar de stem van Wim? Want we hebben ook een compilatie in elkaar gezet. Dan kunnen we even met elkaar naar luisteren. Ja, even doen. Ja.
5: Deze week even geen lingo, maar natuurlijk wel de winnaars van de Postcode Dagprijzen. En er is maar één iemand die weet wie dat zijn. Wim, ga je gang.
6: Ja, dames en heren, hier zijn ze weer. De postcode lingo-getallen van vandaag. Streep onder de E, de drie weg.
7: Ruim 6:08, de Tros op Radio 2. Tijd voor Tros Actua. Hier is Wim van Putten.
6: Dames en heren, goedemorgen. Treinverkeer ligt stil en veel stemmen voor ultra-rechts bij Duitse deelstaatsverkiezingen. Dat zijn de onderwerpen in Tros Actua van vanmorgen. Dames, en naast me zit Jan van Ditmars. Goedenavond van ons drieën. We doen het vanavond eens heel anders, want we kijken eerst eens vooruit naar de cd-show van de komende week. Volgende week op Koninginnedag, in het laatste uur van de cd-show, een soft cd-show.
8: Voor het laatst vandaag hoort u de vertrouwde tune van het programma Muziek bij de Koffie, Crackers, van Jan Akkerman. In deze laatste Muziek bij de Koffie op Hilversum 3 zorgt Jaap de Groot voor de muziek en ik voor de koffie.

0: Vanuit Studio 1 is dit de 77e aflevering van Postcode Loterij 1 tegen 100. Eén iemand uit ons publiek neemt het op tegen 100 streng geselecteerd.
1: Ja, dit is toch heerlijk als je hiernaar luistert, Erik.
2: Ja, zoveel nostalgie. Ik hoor ook weer van die jingles voorbij komen. En nou realiseer ik het ook weer. Dat ik heb ooit eens een keertje een jingle laten maken door de Dijk Brothers. De familie van Dijk uit Dordrecht. En ik hoorde er ook eentje van Wim voorbij komen. En die zong Erik de Zwart. Dat jingeltje heb ik nog. Dat wordt soms wel eens gebruikt af en toe.
1: Als
2: ik
1: een ruim begon.
2: Dat is allemaal de schuld van Wim.
1: Het is allemaal de schuld van Wim. En een positieve schuld volgens mij.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Als ik het weer zo hoor ook. Hij was natuurlijk een ongelofelijke perfectionist. Misschien dat hem ook wel af en toe een beetje ongelukkig gemaakt heeft. Ja. Dat de perfecte wereld die hij nastreefde er niet altijd was.
1: Ja. Wat blijft er van Wim voor jou, Erik?
2: Nou, sowieso hartverwarmende herinneringen. Ik denk dat ook iedereen wel eens een keer een klein aanvaringje met hem gehad heeft. Maar dat maakt niet uit. Het was altijd een gentleman. Ik denk dat hij een heel bijzonder man was. Zeker op zijn vakgebied. En het is jammer dat hij in eenzaamheid is gestorven. Ik had hem anders gegund. Ja. Met een beetje pracht en praal. Maar daar hield hij ook weer niet van. Dus ja, weet je, het is zoals het is.
1: Ja, ik ben blij dat we hier even aandacht aan besteed hebben met elkaar. Dankjewel voor dit gesprek. Erik de Zwart en Wim van Putten overleed afgelopen week op 74-jarige leeftijd.
3: Wat blijft? Jan van Poppel.
1: En dan gaan we naar het Parijs van begin 20e eeuw. Een stad vol corsetten en fatsoen, op het punt om zichzelf compleet opnieuw uit te vinden. Aan de Rue de Fleurus, nummer 27, hangt de kunst die dat gaat doen. Nog onbekend en vooral omstreden. En binnen zit een Amerikaanse vrouw met kort haar en een vlotte babbel. Ze verzamelde wat later meesterwerken zouden heten. Ze schreef zinnen die bijna niemand kon volgen en ze bedacht de naam voor een hele generatie die zichzelf kwijt was, de Lost Generation. Vandaag, precies 80 jaar geleden, stierf de vrouw die het middelpunt was van dit alles, Gertrude Stein. En ik praat over haar en haar fascinerende leven, want dat was het met de literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. Goedenavond, Margot.
4: Goedenavond, Jan.
1: Fijn dat je er bent. Die Rue de Fleurus nummer 27, daar moeten we wel beginnen, toch?
4: Ja, dat is een fascinerende plek.
1: Ja, wat voor plek was dat?
4: Ja, het is die Rue de Fleurus is nog steeds hartstikke leuk gelegen. Het is een zijstraat van de Boulevard Raspail op de linkeroever van Parijs. En als je daar nu naar kijkt, dan is er een soort hek. En dan kan je daar niet naar binnen natuurlijk, zoals dat vaak is in Parijs.
1: Ja.
4: Maar toen was het woonhuis en het atelier van Stein. En als je daar naar binnen kwam, ja, dan was je natuurlijk, het hangt er vanaf waar je dan binnenkwam. Als je in een woonhuis binnenkwam, dat mocht eigenlijk niet zo. Je moet eigenlijk bij het atelier aanbellen.
1: Maar het was een groot huis dus, want er waren verschillende ingangen.
4: Ja, dat heb ik ook gelezen in die autobiografie. Dat is echt uitzonderlijk, denk ik.
1: Ja.
4: Maar dan kwam je dus in dat atelier binnen en dan werd je meteen eigenlijk, ja, stom. Dat kon je geen woord meer uitbrengen.
1: Waarom niet?
4: Want dan hingen daar de meest fascinerende nieuwe werken van de jonge schilders, die toen inderdaad, zoals je zei, nog niet bekend waren.
1: Ja.
4: En niet alleen dat die schilderijen daar hingen, maar die schilders waren daar zelf ook.
1: En dat die zaten daar gewoon binnen.
4: Nou ja, niet de hele dag natuurlijk. Maar Stein die had op zaterdagmiddag en zaterdagavond een salon. En die ontving de schilders van de schilderijen. En dat waren niet de minste. Dat waren de namen die wij nu nog kenden.
1: Ja, maar hoe kwam dat dan zo, dat die schilders daar op zaterdagavond kwamen?
4: Dat kwam eigenlijk omdat Gertrude Stein was in 1903 volgens mij naar Parijs getrokken. Ja. En dat was onder andere omdat haar broer Leo Stein daar ook woonde. Al een tijdje. En Leo en Gertrude die hadden een prettige toelage van hun oudste broer Michael, want die had goed belegd in de railway van San Francisco. En die hoefde dus niet te werken. Die
1: kregen, ze hadden geld.
4: Ze hadden geld, ja. Niet heel veel geld als ik het goed heb gelezen, maar in ieder geval hoefden ze niet te werken om toch een aangenaam leven te leiden en zelfs nog kunst te kopen.
1: Ja.
4: Dan was natuurlijk een Picasso in die tijd niet wat je er nu voor betaalt. Maar
1: dat kunnen we ons natuurlijk niet voorstellen. Die kocht je voor een habbekrats ergens pikte die op.
4: Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld die La Femme au Chapeau, dat was een schilderij van Matisse. En die had een enorm schandaal veroorzaakt op de salon. De grote salons waar dan de schilders hun werken tentoonstelden.
1: Hoe werkte dat systeem precies van die salons? Want dit is dus ook ook een salon, maar dat is niet de echte definitie van een Franse salon in die tijd.
4: Nou ja, er zijn eigenlijk twee soorten salons. Je hebt die privé-salons, die eigenlijk al bestonden vanaf de 17e eeuw. Dat waren dan voornamelijk adellijke dames die hun huis openstelden voor allerlei mensen die ze graag wilden ontvangen. Germaine de Staël was er bijvoorbeeld eentje van, maar ook Madame Récamier deed dat. En nou ja, er zijn in de loop der eeuwen zijn er. Het was echt een traditie in Frankrijk. Mm-hmm. En in die traditie sloot eigenlijk Stijn zich aan. Dus dat is een privéhuis. Terwijl de grote salons die door de staat werden georganiseerd, dus de Salon des Artistes of de Salon des Refusés, dus de geweigerde, of andere kleinere salons die op andere plekken, minder prestigieuze plekken, plaatsvonden.
1: En Stijn dacht, ik wil ook een salon.
4: Nou ja, dat was wel slim, want ja, Stijn wilde heel graag wereldberoemd worden. Die vond zichzelf ook een genie.
1: Ja, dat heeft ze gezegd, hè?
4: Ja, en niet één keer, maar voortdurend. Ja. Zij zei letterlijk van nou, je moet Homerus lezen, je moet de Bijbel lezen, Shakespeare en mij, want dat zijn de vier genieën.
1: En dan weet je alles.
4: Ja,
1: dan snap je de wereld.
4: Dat is Stijn.
1: Ja, zegt wel iets over wie Gertrude Stijn was. Misschien komen we daar straks nog wel op die zelfgenoegzaamheid. Maar dit speelt zich dus allemaal af in Parijs, begin 20e eeuw. In wat voor stad kwam zij terecht? Want ze is geboren in de Verenigde Staten.
4: Ja, klopt.
1: Maar in wat voor stad kom je dan, begin 20e eeuw Parijs?
4: Parijs was toen de stad van de Belle Époque. Dus van het mooie tijdperk. Dat wil zeggen, er heerste enorm veel optimisme. De Eiffeltoren was gebouwd ter ere van de wereldtentoonstelling. Er waren toen twee wereldtentoonstellingen geweest waar de meest technische, hoogstaande snufjes werden gepresenteerd. Er werd elektriciteit aangelegd. Mm-hmm. Het metrostation, het metrolijn werd aangelegd. De paardenkoetsen werden zo langzamerhand vervangen door auto's.
1: Ja.
4: Dat heeft ook Proust prachtig beschreven. Dus die hele stad die zoemde van de energie en
1: daar moest je zijn.
4: Positieve dingen. Ja, en omdat daar zo'n fijne sfeer heerste, kwamen daar ook mensen naartoe vanuit de hele wereld.
1: Ja.
4: Het was tolerant, het was bohemien-achtig. Mensen waren in Parijs natuurlijk ook wel redelijk. Ze waren in ieder geval niet enorm arm, laat ik het zo zeggen. Ja. Het was redelijke welvaart. Politiek gezien was die Derde Republiek was wel redelijk stabiel. En er was een cafécultuur.
1: Maar zij komt vanuit Amerika naar Parijs. Wat zocht ze daar dan? Of misschien moet ik vragen, wat vond ze daar?
4: Ja, ze vond daar, ik denk in de eerste instantie, een heel fijn milieu. Ze had in Amerika had ze een korte tijd psychologie gestudeerd. En daarna studeerde ze medicijnen. Maar dat was het allemaal niet. Ze was nog zoekende. Eigenlijk net als haar broer Leo, die nog meer zoekende was dan zij eigenlijk. En ook helemaal niks heeft afgemaakt. Zij trouwens ook niet. Maar zij zochten een doel in het leven, denk ik. En omdat zij toch die toelagen hadden, dachten ze van nou, Parijs is wel iets voor ons.
1: Ja, daar moet ik.
4: Daar moet je zijn.
1: Was het dan ook een soort artistieke noodzaak? Als je zo'n droom hebt van ik wil wereldberoemd worden. Ja, dat kan hier niet, dus ik ga maar naar Parijs.
4: Je kunt ook naar New York gaan of naar Baltimore, waar ze ook wel eens naartoe ging. Maar ik denk dat Parijs in die tijd gewoon je van het was.
1: Ja.
4: Iedereen ging naar Parijs.
1: Hoog inzetten,
4: natuurlijk. Ja.
1: Lees Homerus en lees Stijn. Nou ja, goed.
4: Ja, de Bijbel, Homerus en Shakespeare, ja.
1: Ja, ja, ja. Maar ze was dus groot kunstverzamelaar, hè? Want in die salon, je zei net al, dan sta je stom verbaasd te kijken wat er allemaal aan de muur hing.
4: Ja.
1: Wat hing er dan allemaal aan de muur? Je noemde al Picasso, Matisse.
4: Matisse, Picasso, maar ook Gauguin en Renoir. En ik las zelfs dat er een kleine Delacroix was. En ja, eigenlijk alle grote schilders die wij nu nog kennen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ze zat gewoon een neus. Maar ik denk dat het ook Leo was, haar broer, die een goede neus had voor kunst. En die dacht van, ik ga hier een kunstverzameling starten. Overigens was die oudste broer, die echt zo goed voor haar en voor haar broer zorgde financieel, omdat hij goed had belegd in de railway van San Francisco.

0: ga hier een kunstverzameling starten. Overigens was die oudste broer, die echt zo goed voor haar en voor haar broer zorgde financieel, omdat hij goed had belegd in de railway van San Francisco, die was ook kunstverzamelaar. En zijn vrouw, Sarah, die had ook een salon.
1: Dus het zat er ook wel een beetje in.
0: Het zat in de familie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want je moet er wel echt een neus voor hebben. Want het feit dat wij die namen nu nog kennen,
0: ja.
1: Je zei het al, toen was dat nog totaal onbekend. Picasso, niemand kende Picasso.
0: Nee, sterker nog, het was niet alleen onbekend, maar het was omstreden. Want die schilderijen van Matisse, ja, dat waren wilde schilderijen. En die schilderden vrouwen in allemaal gekke kleuren, ja. Met gekke vlakken. En helemaal niet zoals je een vrouw hoorde te schilderen.
1: Mm-hmm.
0: En dat was natuurlijk revolutionair. En daarom, Stijn heeft ook een keer gezegd van, ja, je moet eigenlijk kopen wat je zelf, wat de rest van de wereld eigenlijk niet mooi vindt. Dan weet je zeker dat het wat is. Nou, dat is eigenlijk wel een mooi uitgangspunt.
1: Ja, wel een mooie, interessante uitspraak ook.
0: Ja.
1: Dus iets moet eruit springen, qua kunst.
0: In ieder geval moet het niet zijn wat je al kent. Het moet niet saai zijn. Niet zo van, oh, dat heb ik al 1000 keer gezien.
1: Ja. Hingen er ook dingen aan de muur die we nu niet meer kennen? Gewoon geflopte artiesten?
0: Ongetwijfeld. Maar ik kwam er eentje tegen die ik niet kende, Manguin of zo. En die ben ik echt nooit meer tegengekomen.
1: Okay.
0: Derain is wel beroemd, maar minder beroemd dan Picasso en Renoir en dat soort mensen natuurlijk. Ik denk ook dat de reden is geweest dat zij zo beroemd is geworden.
1: Ja.
0: Zij heeft een persoonlijkheid gehad. Ja, ik denk dat ze mythe, monument en mysterie was. Als ik er nou echt moet samenvatten, is het dat. De 3 M's.
1: Ja.
0: De mythe heeft ze natuurlijk zelf aangewerkt, maar ook door die salon. Mysterie komen we misschien straks nog op. En monument, ik las ook in de biografie van Gertrude Stein door Francesca Wade, dat ze eigenlijk een monument was, dat iedereen ging er naartoe, maar iedereen besefte dat ze beroemd was, maar niemand wist waarom.
1: Ja.
0: Nou, dat is het eigenlijk.
1: Dat is echt wel een nasmaak die je hebt als je gaat lezen over Gertrude Stein. Kijken of we die nasmaak een beetje kunnen verzachten na dit gesprek, Margot. Want we hebben het natuurlijk over Gertrude Stein, dus een Amerikaanse schrijver en kunstverzamelaar dus. Mm-hmm. Die leefde in Parijs. Maar ik zei het net al, Stein werd niet geboren in Parijs. Ze werd geboren in de Verenigde Staten.
0: Ja.
1: Ze groeide op tussen Wenen, Parijs, Auckland, Californië. Hoe kwam dat eigenlijk zo, dat ze tussen al die plekken heen?
0: Ja, ze is geboren in Allegheny, in Pennsylvania. Dat is nu onderdeel van Pittsburgh, geloof ik. En toen ging ze met haar ouders naar Wenen en naar Parijs. Haar vader was textielkoopman en daarna dus in die railway, in de spoorlijnen gegaan. En op een gegeven moment stierf haar moeder.
1: Ja.
0: En
1: kreeg kanker, hè?
0: Ze kreeg kanker, drama natuurlijk. Ze was een tiener. Ze ging daarna studeren, psychologie en daarna medicijnen. En vervolgens zocht ze eigenlijk een nieuw leven. Ze zocht gewoon, waar moet ik naartoe om iets te worden?
1: Ja.
0: Om mijn leven zin te geven.
1: Had dat ook nog iets te maken met het feit dat ze een soort los wilde breken uit die periode met haar ouders? Want haar moeder overleed natuurlijk, haar vader ook.
0: Haar vader is ook overleden.
1: Ze was nog geen 20 toen dit allemaal gebeurde.
0: Nee, klopt. Ze is daarna naar Baltimore gegaan, volgens mij omdat haar tante daar woonde. En van daaruit is ze gaan studeren. Ja, ik denk dat ze toch wel op zoek was naar wat anders dan wat ze kende, laat ik het zo zeggen.
1: Iets nieuws. Ja, ja. Ik vond een zinnetje, en dat is ook best een bekend zinnetje van haar, there is no there there.
0: Mm-hmm.
1: Heel vaak de TH-klank, vind ik wel moeilijk, maar wat bedoelt ze daarmee?
0: Ja, dat slaat op Auckland, want toen ze terugkwamen uit Europa, dus na Wenen en naar Parijs, zijn ze als gezin teruggegaan naar Auckland, of niet terug, hebben ze zich gevestigd in Auckland bij San Francisco. En daar heeft ze een aantal jaar doorgebracht en ze had haar bepaalde herinneringen aan.
1: Mm-hmm.
0: Rozenhagen en andere prachtige bomen. En toen ze daar kwam, ja, zo gaat dat dan, was er eigenlijk niks meer van over. En toen dat zinnetje wat je noemt, there is no there there, dat is afkomstig uit een lezing, uit lezingen, tournee die ze gaf in de jaren 30. Dus toen ze al wat gepubliceerd had en toen ze weer terugging naar Amerika. Toen dacht ik, ga ook zoeken naar de plek waar ik ben opgegroeid, waar ik zo goede herinneringen aan heb.
1: En die plek was er niet meer.
0: En die was er niet meer, nee. Ja. Dus er was eigenlijk, wat ze zocht was er niet meer.
1: Ja, dus het een mooi zinnetje.
0: Ja,
1: toch?
0: Nou, het is ook heel, heel herkenbaar, want het slaat niet alleen op Stein. En als je teruggaat naar een plek, heb je het eigenlijk allemaal.
1: Ja.
0: He, als je teruggaat naar de plek waar je goede herinneringen, eigenlijk kan je het beter niet doen.
1: Ja.
0: Want dan kan je de herinnering eraan bewaren.
1: Ja.

0: En dat heeft zij op die manier weergegeven. Het is een mooi zinnetje.
1: Ja, het is een mooi zinnetje. En ze is natuurlijk ook de bedenker van die hele term Lost Generation. Dat raakt hier natuurlijk ook aan.
0: Ja.
1: Een generatie die eigenlijk niet meer precies weet waar ze zich bevinden, wat ze moeten doen. Hoe kwam ze eigenlijk op die term?
0: Ze zei het toen ze Hemingway ontmoette. Hemingway heeft het eigenlijk opgeschreven in The Movable Feast, volgens mij.
1: Ja.
0: En die Lost Generation, ja, dat is inderdaad een soort zoekende generatie.
1: Ja.
0: Zo van, waar hoor ik thuis? Inderdaad zou je het kunnen verbinden aan There Is No There There. Dat klopt wel. Ja.
1: Ja. Zij was ook zoekende.
0: Dus. Volgens mij. Kijk, het is natuurlijk iets wat niet alleen maar van toepassing is op die generatie. Laten we wel wezen, iedere generatie is op een gegeven moment zoekende. Maar de term los.
1: Mens is zoekende natuurlijk.
0: Ja, dat bedoel ik. We kunnen doen dat het fantastisch en uniek is, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Want iedereen zoekt, en zeker als je behoort tot een bepaalde generatie, dan heb je altijd het idee van, nou, ik wil me afzetten tegen de vorige generatie en ik wil zoeken naar een nieuwe vorm, een nieuwe manier van leven of kunst maken.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk de generatie geweest van Fitzgerald en Hemingway. Ja. En daar heeft zij dat.
1: Heeft zij een pad gevonden, denk je?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat ze een pad voor ogen had. En ik denk dat ze, sterker nog, ik weet eigenlijk dat ze wel heel gefrustreerd is geraakt.
1: Ja.
0: In de loop der tijd. Omdat zij zag voor zich dat ze gewoon Homerus zou worden of Shakespeare.
1: Ja. En ze wilde een goede schrijver worden.
0: Ja, of Proust of Joyce. En ze was ook heel gefrustreerd dat ze niet Proust of Joyce is geworden.
1: Ja.
0: Want zij schreef heel veel, ze schreef ontzettend veel. Iedere dag. Heel lange zinnen, hele dikke boeken. En uiteindelijk heeft ze misschien wel wat erkenning gekregen, maar lang niet zoveel als die namen die ik net noemde. En dat lees je ook in haar autobiografie van Alice B. Toklas en zo. En ook in de biografie komt dat steeds maar terug, hoe gefrustreerd ze was over het feit dat ze zo weinig erkenning kreeg.
1: Nou, precies, maar dat is misschien ook wel logisch. Want een bekend boek van Gertrude Stein is natuurlijk Making of the Americans. Je hebt hem trouwens ook voor je liggen daar.
0: Ja.
1: Het is een pil van 1000 pagina's volgens mij. Ze publiceren het en bijna iedereen zei, ja, sorry, maar dit is onleesbaar.
0: Onleesbaar, ja.
1: Hier is niet doorheen te komen.
0: Ja, ja.
1: Wat deed dat met haar?
0: Ja, ik denk dat ze redelijk stoïcijns eronder bleef. Want zij had gewoon een beeld voor ogen van, dit is wat ik doe, alleen begrijpen ze me niet. Trouwens, vond ze een compliment als je niet begrepen wordt.
1: Ja, heeft ook wel iets arrogants.
0: Ja, maar volgens mij was ze ontzettend arrogant. Hemingway heeft haar ook afgeschilderd als een Romeinse keizer die echt een dictator was. En zo kan ik nog wel een aantal kenschetsen. Iemand zei van, nou, er is een vriend van haar die zei van, ja, ze heeft ook wel goede dingen, maar ze heeft ook heel veel slechte dingen in zich.
1: Ja.
0: Er zit ook wel een stukje kwaad in haar.
1: Ja.
0: Dus zij is voor alles wat mooi en slecht is eigenlijk geprezen en afgekraakt. Maar dat The Making of America, ik heb dat nou nog eens vanmiddag doorgelezen. Ja, dat kan natuurlijk niet doorgebladerd, moet ik zeggen.
1: En anders heb je een hele taaie zondagmiddag gehad.
0: Ja, was ook wel zo. Want ik wilde toch mijn best doen. Want ik had het nog niet eerder in handen gehad. En ik dacht, nou ja, dat kan toch niet zo onleesbaar zijn. Maar verdomd.
1: Ja.
0: Het is gewoon, het is een soort stream of consciousness.
1: Ja.
0: Je raakt in een soort flow. En daarom denk ik dat het alleen goed te begrijpen of te lezen of te horen valt eigenlijk, als je het hardop leest of als een acteur of zo het voorleest.
1: Ja, ik las ergens op internet, ik weet niet meer precies waar ik het las, maar iemand die vergeleken met cubisme in taal.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, dan vraag je ook al, wat betekent dat concreet? Ik neem niet aan dat ze allemaal vierkante blokken schreven of zo.
0: Nou, maar het gekke is, er is wel een verband tussen cubisme, met name Picasso en het literaire werk van Stein. Maar ook, vind ik, tussen het impressionisme en het werk van Stein.
1: Niet te technisch worden. Hè? Ik heb er nu een term in gegooid, Margot.
0: Nou, neem Picasso. Ik denk, iedereen heeft wel eens een schilderij van Picasso gezien. Als je ziet hoe die vlakken in elkaar zitten, dat is niet een vrouw, maar dat is een gezicht van een vrouw die een gekke puzzel is. Hè? Nou, het werk van Stein was eigenlijk ook een puzzel. Als je naar een impressionistisch schilderij kijkt met al die streepjes en dat kwastje dat de hele tijd hetzelfde maakt, dat zou je kunnen herkennen in de herhalingen van The Making of the Americans.
1: Ja.
0: Dus er zit volgens mij, grof gezegd, wel een link tussen de schilders die ze bewonderden en die ze bestudeerden en haar eigen werk.
1: Ja. Zullen we, want ik heb een stukje audio van een ander gedicht dat ze schreef. En dan kunnen we samen even luisteren naar hoe zij praat en vooral dus hoe zij taal gebruikt.
2: If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him if Napoleon, would he like it if I told him, if I told him, if Napoleon?
1: Ik moet er bijna bij lachen, maar kun jij hier chocola van maken?
0: Nou, ik denk dat je er, dat zij bedoelde dat je er geen chocola van moest maken.
1: Oké.
0: Ik denk dat ze gewoon, zij ging voor ritme en ze ging voor woorden en ze ging voor nieuw. Dus op het moment dat je het wil begrijpen, ben je volgens mij verkeerd bezig. Ik denk dat ze.
1: Dus ik moet niet sec kijken naar de tekst, naar woorden die zij gebruikt, maar ik moet luisteren naar het ritme.
0: Nou, dat is eigenlijk wat ik me zou kunnen voorstellen. Ik bedoel, er zijn honderden andere mensen die zich daar veel langer en veel dieper over hebben gebogen dan ik.
1: Ja.
0: Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je dit beluistert als een spoken word artist of zo. Ja. Of als poetry slam.
1: Die praten natuurlijk ook altijd op een soort toon, een soort ritme. Ja. Ja, dat is waar.
0: En als je dat loslaat, als je dus denkt van nou, ik hoef het niet te begrijpen, wat wij allemaal willen. Hè. Wij willen het allemaal begrijpen, want we willen de zin hebben en we willen niet onze tijd verspillen, dus we willen iets leren. Maar als je dat nou eens loslaat en je denkt gewoon, ik luister naar mooie woorden op een mooie manier voorgedragen en je hoeft het niet te begrijpen, misschien is dat een manier om haar te lezen en om haar te beluisteren.
1: Ja, dat vind ik een interessante zienswijze. Ik heb dus wel naar die tekst gekeken van dit gedicht, want dan heeft ze het dus over het portret dat Picasso van haar maakte. Dat is ook nog wel iets wat we natuurlijk moeten bespreken.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de grote Picasso heeft gewoon een portret van Gertrude Stein gemaakt. Echt nog, dat hing daar in het Rue de Fleurus nummer 27.
0: Ja.
1: Grote zetel eronder en daar zat ze.
0: Ja.
1: Trots als een paal.
0: Ja. Ja, de grote Picasso moest nog groot worden.
1: Ja.
0: Toen niet, maar toen was hij 24.
1: Dat was overigens wel een groot schilderij trouwens.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar hij heeft er wel heel lang over gedaan. Zij heeft, als ik het goed heb onthouden, tussen de 80 en de 90 keer geposeerd. 80 en 90 keer, hè?
1: Ja. 90 keer poseren?
0: Ja, ja. En daar ging ze ook prat op, want ze vond het heel erg leuk. En Picasso die kwam er steeds maar niet uit. Dus die heeft het steeds herschilderd en opnieuw gedaan. En op een gegeven moment had hij er genoeg van, toen ging hij naar Spanje. En na een jaar of zo kwam hij weer terug. En toen kwam hij met dat schilderij terug. En toen zei ze van, ja, maar dit ben ik helemaal niet.
1: Hm.
0: En toen zei hij van, nou, maar dat komt nog wel.
1: Oh.
0: Ja.
1: Maar ze was er wel trots op, volgens mij.
0: Ja, maar dat is een van de oorzaken van die enorme mythe. Wie kan nou zeggen dat hij of zij 80 keer voor Picasso heeft geposeerd?
1: Ja, Gertrude Stein.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat kunnen er niet veel met haar zeggen.
1: Ja.
0: En Picasso was in die tijd, ja, die woonde in Bateau Lavoir, wel eigenlijk een verbouwde pianofabriek. Een soort, waar allemaal arme kunstenaars woonden. Het was in Montmartre. In het noorden van Parijs. En dat was eigenlijk de plek waar, als je nog niet gearriveerd was, je maar ging poseren, ging schrijven, ging. Daar broeide het.
1: Ja.
0: Dat was een creatieve hub, zouden we misschien nu zeggen. En daar is ze naartoe gegaan. En Picasso was 24.
1: Ja.
0: Die moest het nog helemaal maken.
1: Ja. Nou ja, wel.
0: Hij heeft het gemaakt.
1: Achteraf heeft hij het gemaakt en bestaat er dus een portret van die Gertrude Stein.
0: Ik vond het ook wel grappig, want die diners die zij gaven daar op die Rue de Fleurus, daar ging zij dus onder het portret zitten van Picasso. En dan was de tafelschikking zo dat Matisse die zat naar zijn eigen schilderijen te kijken. En iedereen had dus een eigen gemaakt schilderij tegenover zich. En dan zei ze, ja, dat doe ik expres, want dan is iedereen in een goed humeur.
1: Ja. Oké, want ze worden vrolijk van hun eigen schilderij.
0: Precies.
1: Dat was dan de gedachte.
0: Ja.
1: Ze heeft dus boeken geschreven die onleesbaar waren. Ze heeft ook opera's geschreven. Of in ieder geval libretto's voor opera's. Kunnen we ook even naar luisteren. Want een bekende is de Four Saints in Three Acts. Ja, nou ja, goed. We moeten maar even luisteren.

0: Ja, weer die herhaling.
1: Ja.
0: Toch
1: ja.
0: Nu erop let, ja. Hoor je het?
1: Ja. Ja, dat is echt haar kenmerk, haar grote kenmerk.
0: Ja,
1: ja en die opera, dat moet je nagaan, dat ging over heiligen. Dat ja. Zei je al, de Four Saints and Three Acts of zo.
0: Ja.
1: En dat ging over Teresa, de heilige Teresa en over Ignatius van Loyola, als ik me niet vergis. En het thema was het leven van een kunstenaar. Nou,
0: ja.
1: Zie dat maar eens bij elkaar te krijgen. En dat was een of ander paars. Paasei, volgens mij, wat, ja. Wat paars geschilderd werd. Het moet een krankzinnige voorstelling zijn.
0: Nou,
1: geweest.
0: Ik hou dus best wel van opera. Ik maak ook een programma op NPO Klassiek. Dus ik ben ja. Ook wel van de klassieke muziek. En ik heb het op YouTube zitten kijken. Ja, ja misschien is het te plat. Maar ik snapte gewoon niet waar ik naar aan het kijken was. Maar ja, je zei het net al. Misschien moet ik dat ook niet proberen.
1: Volgens mij was dat precies de bedoeling.
0: Ja, nou, dat is wel interessant. Want als je over deze opera leest, Margot, waren er ook hier weer heel veel mensen die zeiden. Onbegrijpelijk, niet doorheen te komen, slechte opera. Het is niet de beste opname die ik gevonden heb. Ik zal het zo nog even herhalen, maar dit zegt ze zelf over die kritiek.
2: Of course they understand, or they would not listen to it. You mean by understanding that you can talk about it in the way that you have the habit of talking, putting it in other words. But I mean by understanding enjoyment. If you enjoy it, you understand it.
0: Ja. Natuurlijk begrijpen mensen het, zegt ze, anders zouden ze niet luisteren. Jij, en dan bedoelt ze de interviewer, bedoelt met begrijpen dat je erover kunt praten, omdat je gewend bent te praten. Met begrip bedoel ik ervan genieten. Als je ervan kan genieten, dan begrijp je het. Ik vond het een fantastische benadering van iets begrijpen. Toch?
1: Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk omdat wij gewend zijn dingen te willen begrijpen. En we moeten dat dus loslaten volgens haar.
0: Ja. Ja. Nou, dan stoppen we nu met praten, Marco.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat is rustig.
0: Nee, maar als we alles zo eens opvegen bij elkaar... Ja. Hè, want dan hebben we... Ze was schrijver van boeken, gedichten, zelfs libretto's voor opera. Ze werd op al die vlakken meer dan eens afgewezen. Mensen zeiden er is niet doorheen te komen. Jij bent literatuurcriticus.
1: Mm-hmm.
0: Vind jij Gertrude Stein dan een schrijver?
1: Ik denk dat ze zeker een schrijver is, omdat ze gewoon heel veel heeft geschreven. Maar het feit dat ze moeilijk een uitgever kon vinden, was natuurlijk ook niet voor niks. Kijk, Virginia Woolf wilde haar niet uitgeven. Sylvia Beach wilde haar niet uitgeven.
0: Allemaal bekende uitgevers.
1: Allemaal bekende uitgevers uit die tijd. Dat betekent ook wel dat ze het risico niet wilde nemen, omdat ze dachten, hier gaat geen hond één exemplaar van kopen.
0: Ja, maar ben je schrijver als niemand het leest?
1: Nou ja... Ik vind het moeilijk om daar iets definitiefs over te zeggen. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn die aan universiteiten en dergelijke dat wel degelijk heel goed hebben bestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: Laat ik het zo zeggen dat het grote publiek zal ze volgens mij niet meer veroveren.
0: Gaat nooit meer gebeuren.
1: Dat is volgens mij een gepasseerd station. Ik vind het fantastisch dat de autobiografie van Alice B. Toklas nu vertaald is door Geertje Lammers en bij De Geus is verschenen. Dat vind ik echt fantastisch, want dat is wel haar meest toegankelijke boek.
0: Mm-hmm.
1: En het is ook een beetje een roddelboek en het is een beetje een babbelboek. Maar als je wil weten hoe die tijd was met al die beroemde namen van nu, dan kan je daar best van genieten en het is ook best wel geestig.
0: Ja.
1: Dus in die zin is ze wel een schrijver, maar een schrijver voor het grote publiek geloof ik niet.
0: Nee.
1: Zeker als je ziet in welke
0: ontwikkeling. Wie was ze wel voor het grote publiek?
1: Nu?
0: Nou, ja, of toen?
1: Nou, Virginia Woolf is nog steeds ongelooflijk veel
0: geweest. Sorry, ik bedoel, wie was Gertrude Stein voor het grote publiek?
1: Oh, ja.
0: Wat was het label gaven?
1: Wij kennen haar nog steeds, denk ik, voornamelijk als kunsthandelaar. Als gastvrouw van die salon.
0: Ja.
1: En als degene die Picasso portretteerde. En dat zal ze nog wel tot in de eeuwigheid blijven, denk ik.
0: Ja.
1: Niet in de eerste plaats een groot schrijver te vergelijken met de Bijbel. Ja. Nee, dat denk ik niet.
0: En is dat iets waar zij ook van kon dromen? Dat we anno 2026 Gertrude Stein herinneren als een kunstverzamelaar in plaats van een schrijver?
1: Nee, ik denk dat ze daar heel ongelukkig van geworden zou zijn.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat is dan wel weer treurig.
1: Ja. Ja, maar ja, je kan niet alles hebben. En bovendien heeft ze iets anders bereikt. Wat wel heel belangrijk is. En wat mensen van nu nog steeds gaan lezen.
0: Ja.
1: En dat is fijn. Dus dat heeft ze wel bereikt.
0: Het is natuurlijk sowieso fascinerend dat zij toch een soort speel bleef in dat Parijse web in de jaren 20. Zonder dat ze een publiek vond voor dat wat zij zelf wilde maken.
1: Ja,
0: dat is wel knap.
1: Ja, dat is zeker.
0: Hoe deed ze dat?
1: Ja. Ja, nou weet je, het is ook niet zo dat zij de enige was. Ik wil het graag even een beetje in een breder kader neerzetten. Want kijk, die jaren 20, dat waren ook de les années folles, de gekke jaren. waar na de Eerste Wereldoorlog mensen losgingen. Ze wilden het leven vieren. En die salons, kijk, in die tijd had zij een salon, maar er waren ook nog andere salons die ook heel belangrijk waren. Er waren boekhandels van Meunier en van Shakespeare & Co. en van Sylvia Beach, van andere Amerikaanse auteurs, Natalie Barney bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk een concurrent van de salon van Gertrude Stein. En zo waren er meer salons. Mm-hmm. Dus zij was wel belangrijk, maar ze was niet uniek.
0: Nee.
1: En dat is natuurlijk ook al jammer voor haar. Maar desalniettemin heeft ze wel een hele belangrijke rol gespeeld in die wereld.
0: Ja.
1: En die année folle, dus die gekke jaren van zeg 20 tot 29... Dat waren ook jaren waarin niet alleen vrouwelijke kunstenaars toe werden gelaten tot de academies, maar waar ze ook daadwerkelijk als queer naar buiten konden komen.
0: Ja, want dat hebben we nog helemaal niet besproken. Dat was Gertrude Stein natuurlijk ook.
1: Precies, met Alice B. Toklas. Maar ook daarin waren ze... Ja, ze kwamen gewoon precies op het goede tijdstip in Parijs. Want ook daar waren dus meer vrouwen van. Romaine Brooks was een queer vrouw. De vrouw die ik net noemde trouwens ook, die Natalie Barney. Dus het kon en het mocht allemaal in de jaren 20.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel fantastisch.
0: Ja, en dat was ook fantastisch voor Gertrude Stein. Want wat ook mocht was dus haar Amerikaanse vriendin, hè, Alice B. Toklas. Ook die kwam naar Parijs, die zocht haar geluk daar. Wie was zij? Want die naam is nu al een aantal keer gevallen.
1: Ja, Alice B. Toklas was een vrouw die geboren was in San Francisco. En eigenlijk een vergelijkbare ongeluk heeft getroffen. Namelijk haar moeder stierf ook vroeg. En ja, zij kon het ook niet echt vinden in Amerika. Zodanig dat ze... Zij wilde eigenlijk pianist worden. Dus zij had een enorme passie voor muziek. Maar omdat haar moeder stierf... moest zij voor haar vader zorgen, voor haar broer... en zelfs nog voor ooms die bij haar introkken. Nou, dat is natuurlijk niet het gedroomde leven... als je jezelf pianist waant. Dat wil je dan niet doen. En toen op een gegeven moment in 1906... was de grote aardbeving in San Francisco. En toen is ze met een vriendin... die trouwens Harriet Levy heet. Ik heb me altijd afgevraagd of dat niet familie is van Deborah Levy... maar oké, dat zal wel niet. Is zij ook naar Parijs gegaan.
0: Ja, en daar ontmoeten ze Gertrude Stein.
1: Op de eerste dag dat ze in Parijs was, in 1907... ontmoetten ze Gertrude Stein. Ja.
0: Wat was zij voor Stein uiteindelijk?
1: Zij was eigenlijk haar personal assistant, haar kokkin... haar regelneef, haar alles.
0: Ja.
1: Zonder Toklas had ze niet het leven kunnen leiden wat ze heeft geleid.
0: Ja, eigenlijk was echt manuscripten. Ze regelde het huishouden, ze screende ook mensen die daar op dat Rue de Fleurus nummer 27 naar binnen mochten überhaupt.
1: Precies.
0: Ja, dat waren een soort regeltaakjes, hè?
1: Ja, het was gewoon, zonder haar had het leven eigenlijk niet kunnen bestaan.
0: Ja.
1: Eigenlijk was het vreemd genoeg een heel traditioneel huwelijk, zou je kunnen zeggen. Waarbij Stein de mannenrol speelde en Toklas de vrouwenrol.
0: Ja.
1: Terwijl ze nou juist als queer koppel in Parijs misschien dat ook anders hadden kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar nee, iedereen, alle twee vonden ze daar hun bestemming. Ja. Misschien is dat een groot woord, maar in ieder geval waren ze er happy mee.
0: Dit waren de gekke jaren.
1: Ja.
0: Misschien de gekste jaren, eigenlijk als we kijken naar het leven van Gertrude Stein... en dus ook van die Alice B. Toklas, waren eigenlijk de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Want daar gebeurde ook iets heel geks.
1: Ja.
0: Want zij waren bij de Joods en ze woonden in bezet Vichy, Frankrijk. Misschien moeten we dat even uitleggen trouwens. Wat is dat, Vichy, Frankrijk?
1: Nou, toen de Duitsers aanvielen, toen is Frankrijk eigenlijk in twee delen verdeeld. Het noordelijke deel en het zuidelijke deel. Het zuidelijke deel bleef vrij en het noordelijke deel, daar heerste dan Maarschalk Pétain. En dat was gewoon een collaborateur eigenlijk.
0: Ja, die werkte samen met de Duitsers.
1: Ja.
0: Ja, met de Duitse bezetter. Ja.
1: En naarmate dus de oorlog vorderde, moesten alle buitenlanders die in Frankrijk woonden echt oppassen. Dus ook Amerikanen werden op een gegeven moment... toen Duitsland ook in oorlog ging... of toen Amerika Duitsland de oorlog verklaarde, zo moet ik het eigenlijk zeggen... Mm. Ja, toen liepen ook de Amerikanen... de kans, of in ieder geval, om opgepakt te worden.
0: Ja.
1: En dat gebeurde ook bij een aantal Amerikanen. Sylvia Beach van Shakespeare & Company is opgepakt. Weliswaar dankzij haar vriendin Adrienne Monnier weer vrijgelaten. Maar ze heeft toch wel mooi in de apenkooi gezeten, heel lang. En in andere.
0: In de apenkooi?
1: In de apenkooi van de dierentuin van Parijs heeft ze lang gezeten.
0: Oh, wauw.
1: Ja, echt achter de tralies. Totdat ze naar een andere plek ging.
0: Ja.
1: Maar deze Stijn en Toklas, die bleven in Frankrijk. En dat is natuurlijk wel opvallend.
0: Hoe kregen ze dat voor elkaar dan? Dat ze in die oorlog zo eigenlijk hun ding konden blijven doen?
1: Ja, dat is pas eigenlijk eind 20e eeuw door een onderzoek van een student, een PhD-student, naar buiten gekomen. Want die ging de speeches van die maarschalk Pétain, van Vichy, ging die bestuderen. En die ontdekte daar dat Stijn daar niet alleen de introductie had geschreven van die speeches, die overigens niet gepubliceerd zijn, maar ook alle speeches, of bijna alle speeches van die maarschalk Pétain, de collaborateur, moet je nagaan, heeft vertaald in het Engels.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, je zegt collaborateur, het was gewoon een fascistische man.
1: Absoluut.
0: Ja, deze Pétain.
1: Ja, en dat kwam omdat Toklas en Stijn bevriend waren met een Bernard Fay. En dat was ook een collaborateur, maar dat was iemand met wie ze al bevriend waren. En die was ook gay en rooms-katholiek. En toen de Joodse directeur van de Bibliotheek Nationale de France werd ontslagen, kreeg hij die post. En hij had dus directe toegang tot Pétain. En hij heeft ervoor gezorgd dat ze niet zijn opgepakt. Ja. Sterker nog, dat zij voorzien werden van kolen en van alles en nog wat toen zij in dat huisje zaten.
0: Maar betekent dus ook wel dat Gertrude Stijn dit allemaal wel prima vond?
1: Nou, dat is inderdaad een
0: dat gedachtegoed bedoel ik dan ook.
1: Ja, daar zijn dus wel uitspraken van haar. Zoals, we moeten eigenlijk Hitler de Nobelprijs geven.
0: Ja.
1: Of, ik voel wel iets voor traditie en conservatieve gedachtegoed. Want dan hebben we tenminste orde en geen chaos in het land.
0: Ja, maar we moeten Hitler de Nobelprijs geven.
1: Ja.
0: Dat is er wel eentje.
1: Ja, maar kijk, het is... Je kunt, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dat is pure ironie. Dat moet je echt niet serieus nemen.
0: Mm.
1: Maar ook haar biograaf, haar recente biograaf, Francesca Wade, die zegt van, ja, het is eigenlijk niet duidelijk. Ze heeft zich nooit uitgesproken duidelijk tegen collaboratie, tegen het fascisme, tegen Hitler. Dus ja, we kunnen haar er niet van beschuldigen. Want we weten niet hoe ze het bedoeld heeft.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd werpt het wel een schaduw over haar, vind ik. Ja.
0: Het is misschien, en dat is een understatement voor wat ze daar daadwerkelijk zegt, maar het typeert haar op een bepaalde manier natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Het is een soort extreme rafelrand.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: als het we is... het zo, we hebben het nu 35 minuten gehad over het leven van Gertrude Stijn. Het bestaat uit de ene rafelrand naar de andere, toch?
1: Ja, het is gewoon heel ambigu. Het is een hele ambigu figuur.
0: Ja.
1: En dat is wat ik net ook bedoelde. Het is een soort mysterie. En we zullen nooit weten wat er echt in de omging en wat ze nou echt vond. En dat is waarschijnlijk precies de bedoeling geweest.
0: Ja, denk je dat echt?
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Dat we anno 2026 op NPO Radio 1 in Nederland met elkaar zitten te filosoferen over wat wilde zij, wat bedoelde zij nou eigenlijk met dit alles?
1: Ja. Ja.
0: En dat we geen antwoord kunnen vinden.
1: Ja, nou, het is toch ook super interessant. Mensen zijn nooit zwart en wit. En zij heeft zwarte kanten en waarschijnlijk ook witte kanten. Maar wij kunnen niet bepalen welke kleur in sommige periodes van haar leven de doorslag heeft gegeven.
0: Ja.
1: Dat vind ik heel boeiend.
0: Ja, en dat is dan een soort definitief antwoord wat we zoeken, hè, op de vraag wie was zij nou eigenlijk. Maar als je kijkt naar wat haar typeerde, wat zou je daarop antwoorden? Wat typeerde nou Gertrude Stijn als mens?
1: Ja, enorme ambitie, zelfoverschatting, zelfmythologisering.
0: Mythologisering?
1: Ja, ze wilde van zichzelf een mythe maken en dat is er aardig gelukt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, misschien wel.
1: Daarom hebben we het ook nog over haar. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dat ze heeft een enorm talent gehad voor marketing van haar eigen persoon en van haar eigen werk. Tegelijkertijd kun je ook je afvragen of haar werk nog wel over 100 jaar gelezen zal worden. Maar dan moet er toch wel heel veel veranderen. Ik denk dat ze voornamelijk herinnerd zal worden als iemand die een voor ons nog steeds super interessante generatie, namelijk die van de schilders en kunstenaars in de jaren 20, voor ons levend heeft gemaakt. En zolang Picasso en Matisse en Gauguin en al die andere schilders nog beroemd blijven, zullen wij ook in ieder geval dat deel van haar blijven herinneren.
0: Ja, waren deze schilders, zoals Picasso en Matisse, waren zij bekend geworden zonder Gertrude Stein?
1: Oh ja, ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja. Picasso die had...
0: Geen antwoord waar Gertrude Stein blij mee is, denk ik.
1: Nee, maar weet je, Picasso had in 1905 al Les Demoiselles d'Avignon geschilderd. En daar was hij al gewoon beroemd mee. Dus hoe jong die ook was, hij was er zonder haar vrees ik ook wel gekomen.
0: Ja. In het begin van ons gesprek zei jij, Margot, dat zij zichzelf een genie noemde.
1: Mm-hmm.
0: Meermaals, misschien wel 1000 keer gezegd in haar leven. Ben je dat met haar eens?
1: Nou, dat vind ik in de categorie zelfoverschatting vallen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus we hebben hier niet met een genie te maken, maar wel met een vrouw die kunstenaars op de kaart heeft gezet, aandacht heeft gegeven en een, nou ja, toch...
1: Ja, en ze heeft natuurlijk ook wel hele bijzondere dingen gedaan met die taal. Maar de vraag is of dat niet een te klein niche is gebleven. Of ze daar niet te veel in haar eigen hoofd, in haar eigen stream of consciousness is gebleven.
0: Begreep ze het zelf?
1: Ze wilde het helemaal niet begrijpen.
0: Ja.
1: Dat vond ze totaal onbelangrijk.
0: Ja.
1: Ze wilde ook helemaal niet dat wij het begrepen.
0: Ja.
1: Nee. Ze zei, dat vind ik ook het leuke aan het boek van Deborah Levy over haar. Die zegt op een gegeven moment, ik begrijp er niks van. En even later zegt ze, maar dat was ook precies de bedoeling van Gertrude Stein.
0: Dit is gewoon volgens mij het antwoord op die vraag, toch? Gertrude Stein, wat blijft er van Gertrude Stein? Ja. Weten we niet.
1: Nee, maar het is wel interessant. En dat betekent niet dat je er niet over moet buigen.
0: Ja.
1: Maar dat betekent wel dat ik er niet echt op dezelfde plaats zet als Homerus, de Bijbel en Shakespeare.
0: Ja, Gertrude Stein stierf vandaag 80 jaar geleden op 27 juli in 1946 in Neuilly-sur-Seine. We hebben het er uitgebreid over gehad, Margot. Dankjewel dat je er was hier in de studio van NPO Radio 1. Margot Dijkgraaf. En we hadden het over kunstverzamelaar Gertrude Stein. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
3: Wat blijft Lijn?
0: Begin deze maand overleed de koningin van het lichte boek, schrijver Marjan Berk. Decennia lang werkte Berk in de toneel-, film- en televisiewereld, totdat ze in de jaren 80 het roer omgooide en begon aan een nieuwe loopbaan als auteur van succesvolle romans en autobiografisch werk. In hoog tempo schreef ze daarna het ene boek na het andere, zonder pretentie, met herkenbare hoofdpersonen en vaak geëngageerd. Haar werkterrein beperkte zich niet tot het schrijven van boeken. Ze schreef ook columns in tijdschrift Margriet, de Gaykrant en natuurlijk het AD, waar ze ruim 40 jaar voor schreef. En toch was ook de televisiewereld niet ver weg. Begin jaren 90 had Berk nog heel veel succes als auteur van de 66-delige dramaserie Vrouwenvleugel. Een baanbrekende serie over de vrouwenafdeling van een streng bewaakte gevangenis. En die serie was geschreven vanuit een vrouwelijk perspectief en bracht thema's als feminisme, racisme, homoseksualiteit en HIV onder de aandacht. Berk won er in 1994 de Gouden Televisiering mee. En in het televisieprogramma De Kist deelde Berk haar levensmotto.
4: Neem het licht, het is al zwaar genoeg. Ik hou mezelf daarmee drijvend, hè. Maar het geldt voor iedereen, denk ik.
0: Ja, al dus de koningin van het lichte boek, zoals ze door het tijdschrift Opzij werd gekroond. Berk vertelde in hetzelfde programma ook hoe ze graag herinnerd zou willen worden.
4: Dat ik een slons ben. En dat ik een gat in mijn hand heb. Daar hebben we... Ja, ik hou eigenlijk van dat soort karakteristieken. Vind ik toch leuker meer zeggen over iemand dan... Ze was zo lief en ze was zo aardig en ze was zo vreselijk eigenaardig. Dat is een liedje van de Ramblers.
5: Ja, ja.
0: Ja, grappig. De laatste jaren was Marjan Berk meestal in het Okko-hofje te vinden, waar ze sinds 2016 woonde. Een hofje in Amsterdam waar enkel alleenstaande vrouwen wonen, opgericht door de 18e-eeuwse zakenvrouw Cornelia Okko. En Berk schreef vorig jaar op 93-jarige leeftijd nog een boek over de bewoonsters daar. En ook kwam ze regelmatig in de Beethovenstraat in Amsterdam, bijvoorbeeld om boeken te kopen. En boekverkoper Daan van der Valk deelt zijn herinneringen aan haar.
6: Een berichtje van Daan, boekverkoper bij Boekhandel van Rossum in de Beethovenstraat. Marjan Berk was misschien wel de meest bijzondere klant van onze boekhandel. Ze ging altijd met de taxi naar de boekhandel en ik geloof dat er elke keer voor haar een bijzonder uitje was. Ze kwam altijd als het druk was, maar ze kreeg alle aandacht. Als ze de boekhandel binnentrad, was het duidelijk. De grande dame kwam niet ongemerkt binnen. Ze was in iedereen geïnteresseerd en vertelde luid en duidelijk wat ze wel en niet zinde. Ze was ook echt oprecht geïnteresseerd in alle medewerkers. En ze kocht vaak cadeautjes voor haar kleinkinderen. En naast boeken kocht ze uiteraard altijd taartjes in de Beethovenstraat. Ik koester de mooie herinneringen en haar positiviteit. Wat een prachtige dame. Oh ja, nog een leuk gegeven. En het was echt elke keer weer hilarisch als ze met de pincode van haar bankkaartpasje luidop aan je doorgaf. En dat je de pas van haar in handen had. Het maakte haar helemaal niks uit. Haar boeken zullen altijd blijven. Maar haar eigenwijze positieve energie op late leeftijd is meer dan uniek en zal ik nooit vergeten.
0: Ja, Marjan Berk overleed op 5 juli, 6 dagen voor haar 94ste verjaardag. En we luisteren nog even naar Marjan Berk, maar dan als actrice en zangeres in 1969. Ze zong toen in de televisiemusical Joop ter Hul. En ook toen klonk ze al echt als, nou ja, Marjan Berk.
3: Ik ben kalm, ik ben hartstikke kalm. Ik ben helemaal niet nerveus. Ik heb geen complex, ik ga lekker relaxen, ja. Ik ben cool, ik heb dat gevoel van stilte en rust om me heen. Laat anderen maar dollen,

kalm. Is dat niet frappant? Ik heb me totaal in de hand. Niets kan me meer storen, ik voel me herboren, ik ben kalm. Oh, zo kalm. Oh.

Ja, dan voeren wij hier zo'n rustgevend gesprek over Gertrude Stein. En dan kun je zo lekker wegdommelen, hè, Margot. Maar ja, dan word je hier weer kaart wakker gemaakt door deze trompetmuziek. Sorry daarvoor. Maar ja, goed. Wel prachtig, toch? Ja, vond ik wel. Welk leven maakte op jou een blijvende indruk? Laat het ons weten via mailtje naar watblijft@human.nl. En wellicht besteden we dan een keer aandacht aan hier in de uitzending. In het tweede uur zometeen van Wat Blijft praat ik met de podcastmaker Floortje Smit over haar audiodocumentaire over Hildegard von Bingen. Een non, een mysticus, een componist, een filosoof, een bijna alleskunner die nog steeds populair is. En ja, die horen we dan ook meteen, die audiodocumentaire. En Stine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van Wat Blijft. Nou, graag tot zo, tot na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21... Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon, bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Jan van Poppel.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we je wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. En vannacht duiken we in het leven van Hildegard von Bingen. Deze Benedictijnse non, mystica en componist was een genie dat zich ontwikkelde op uiteenlopende gebieden: religie, kosmologie, filosofie, compositie, poëzie, plantkunde, taalkunde en dan kan ik nog wel even doorgaan. Von Bingen is tot op de dag van vandaag immens populair en heeft sinds haar heiligverklaring in 2012 wereldwijd een cultstatus verkregen. En journalist Floortje Smit maakt een audiodocumentaire over haar en zij is nu aan de telefoon. Floortje, goeienacht.
4: Goeienacht.
3: Ja, een cultstatus, dat mogen we wel zeggen, toch?
4: Ja, dat is grappig. En dat is eigenlijk de laatste jaren wordt het wordt die steeds groter eigenlijk. Steeds meer mensen beginnen daar eigenlijk te ontdekken. Ze is eigenlijk heel lang een beetje in de vergetelheid geweest. Zo rond de jaren 80 kwam er een opkomst dankzij New Age en dankzij het feminisme dat ze een beetje herontdekt was.
3: Ja.
4: Ze is bijvoorbeeld een hele erg goede componiste en al die muziek, ja, die werd helemaal niet meer opgevoerd. En sinds die tijd komt die muziek, die wordt weer gemaakt. En dat betekent dat moderne popmuzikanten haar ook ontdekken. Dus Rosalia heeft nu op haar nieuwe, dat is echt een popfenomeen, die heeft nu op haar nieuwe cd een nummer aan haar gewijd. Of ze refereert daaraan. David Lynch heeft opnames gemaakt. Weet je, het is
3: een soort van herontdekt, als ik je zo hoor. Hè? Want als ik zo'n lijstje opnoem, wat deed ze niet eigenlijk? Hè? Poëzie, plantkunde, taalkunde. Ja, ik ken dat toch vooral als componist. Hoe kan dat allemaal in 1 mensenleven?
4: Nou ja, dat is dus de vraag. Dat is eigenlijk het fascinerende van haar. Het is echt een genie. Ze combineerde zo ongelooflijk veel. En het interessante is eigenlijk dat ze dat eigenlijk vanaf haar 42ste echt is gaan doen. Dus voor die tijd was het helemaal niet zo'n vrouw die heel erg in het aanzien stond. Maar op haar 42ste...
3: Het was geen Mozart die op zijn 6e al achter de piano zat, zeg maar.
4: Nee, helemaal niet.
3: Oh, ja.
4: Op haar 42ste kreeg ze visioenen. Of tenminste, op haar 42ste kreeg ze visioenen die ze niet langer kon onderdrukken. Ze had het idee dat ze van God een boodschap kreeg. En vanaf dat moment, en het moment dat ze die visioenen kon gaan opschrijven, is zij gaan schrijven over die filosofie, over ecologie. Ze is muziek gaan maken, eigenlijk ook pas vanaf dat moment. Dus dat is een heel wonderlijke levensgeschiedenis. Ja.
3: Jij bent in dat hele leven gedoken, hè, van Hildegard von Bingen. Wat is nou een belangrijke ontdekking over haar geweest? Waar keek je nou echt van op?
4: Goh, nou, die visioenen vind ik heel erg fascinerend. Kijk, het is een fantastische componiste. Die muziek is echt prachtig. Maar wat ik heel erg interessant vond, is de manier waarop naar die visioenen wordt gekeken. Dus ik weet niet wat voor beeld jij hebt bij iemand met visioenen.
3: Wat voor beeld heb je daarbij? Dat is bijna een onmogelijke vraag, Floortje.
4: Nou ja, precies. Ja. Dus heel veel mensen hebben ook geprobeerd om te verklaren waar die visioenen dan vandaan kwamen. Nou, een aantal mensen hebben gezegd, ja, ze had gewoon migraine. Dus al die lichtflitsen en zo die zij beschrijft, was eigenlijk een ziekte. Maar daarmee kan je dus niet verklaren dat zij daarmee al die filosofische en toch die hele bijzondere filosofieën en cosmologie, dat ze dat allemaal is gaan opschrijven. Ja. Dus dat doet haar veel tekort. En wat ik het interessantste vond, is dat als je gaat kijken, ik heb gesproken met een professor van de universiteit in Gent. En die zei, als je gaat kijken naar de manier waarop die visioenen zijn gestructureerd, waarop die zijn verteld, dan kan je zien dat ze beschrijft dus eerst heel erg zo'n visioen. En daarna gaat ze uitleggen wat het visioen betekent.
3: Ah, ze legt er meteen een soort nadruk op van, oh ja, dit heb ik gezien, maar het betekent ook nog wat.
4: Ja, precies. Ja. Dus zij legt ze helemaal uit. En daaraan kan je eigenlijk al zien aan die uitleg, dat visioen, ja, dat ze die misschien ook wel een beetje heeft gestuurd of niet, dat weet je niet. Maar het interessante daaraan is natuurlijk dat ze in een tijd leefde waarin vrouwen überhaupt geen stem hadden. En die visioenen gaven haar een stem, omdat zij kon zeggen, ik ben het niet, hè, ik zeg niks. Het komt mij allemaal van boven, wordt het mij verteld. Ik ben een doorgeefluik. Ja. Maar als je naar kijkt en naar de manier waarop ze opgebouwd zijn, moet je toch wel concluderen dat daar wel een idee achter zat.
3: En daar gaan we straks ook wel wat van horen, denk ik, toch? In die audiodoc.
4: Ja, dit wordt allemaal veel beter door al die
3: kleine
4: andere mensen
3: is dit,
4: die ik gesproken
3: Floortje.
4: Het is een kleine tease, ja.
3: Maar die visioenen, die fascineerden je dus. Wat mij fascineert aan Hildegard von Bingen is, nou ja, die cultstatus die ze heeft gekregen. Ze wordt een beetje toegeëigend door allerlei groepen. Ja. Hè? Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Nou, dat is interessant. Zij is zo ongelooflijk breed dat je met haar eigenlijk alle kanten op kan. Een van de dingen die nu ook bijvoorbeeld herontdekt is dat ze heeft geschreven over het vrouwelijk orgasme. Oh ja. Waardoor ze ook meteen in de feministische hoek zit. Maar ook meteen in de hoek van de LGBTQI-gemeenschap. Want ze had ook een hele goede relatie met een andere zuster in het klooster. Dus die zeggen, ja, eigenlijk was ze dan stiekem lesbisch. En als je tussen die regels doorleest, dan kun je dat allemaal zien.
3: Ja.
4: En ik vind het eigenlijk wel mooi dat iemand van, want feitelijk weten we natuurlijk niks. Zij komt, het is een lijntje met de middeleeuwen en het gedachte.
3: Ja, want dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Hildegard van Bingen, over welke tijd hebben we het dan?
4: Ja, we hebben het over de 12e eeuw. Ja. Dus wat zij toen zei en wat zij toen bedoelde, dat daar kom je nooit meer achter.
3: Nee, nee.
4: En het mooie is dat je er dus wel zo ongelooflijk veel kanten mee op kan. En zoveel mensen halen daar toch steun uit en hoop. En,
3: ik vind het knap dat je haar verhaal in 43 minuten hebt weten te krijgen, Floortje. We gaan er maar naar luisteren.
4: Dat is ook heel lastig. Ja.
3: Dat kan ik me goed voorstellen. Tenslotte, was je eigenlijk al fan of ben je na het maken van deze audiodoc fan geworden van Hildegard von Bingen?
4: Ik ben na het maken van de muziek vond ik al prachtig, maar ik ben nu ook veel meer gefascineerd geraakt door de figuur.
3: Nou, laten we zien. Laten we eens kijken of ik dat word, of mensen die zitten te luisteren dat worden. We gaan in ieder geval luisteren naar jouw audiodocumentaire. Floortje Smit, dankjewel.
4: Dankjewel.
3: Laten we luisteren naar deze audiodocumentaire. En Floortje sprak met Jeroen Desplage, professor middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit in Gent. Hanna Rijke, theoloog, muzikus en dirigent van de Hildegard Vrouwenschola. Schrijver Suzanne Smit, haar boek Terug naar Hildegard verschijnt in oktober. En ze sprak met zuster Lydia Strietsel van de Sint-Hildegard-abdij in Eibingen bij Rüdesheim.
5: Hildegard von Bingen is arguably the coolest Catholic saint of all time.
6: Zonder twijfel de coolste heilige aller tijden. huge character. The most girl boss that a nun can be.
7: Een enorme girl boss, volgens deze historica. Die bovendien overal in de popcultuur lijkt op te duiken.
8: Ze was dokter, cosmoloog, visionair, theoloog, filosoof, plantkundige. En schreef als non over het vrouwelijk orgasme.
7: Zoals hier, in de speelfilm De Beentjes van Sint Hildegard.
8: In de 12e eeuw.
9: De vrouw met pik in de mouw.
7: Met haar muziek inspireerde ze mensen als filmmaker David Lynch, popfenomeen Rosalia en, die hoor je hier, de elektronische pioniers van Orbital.
6: And last but not least, and probably her most important discovery, was inventing pumpkin spice. So ladies, you can thank her for your pumpkin spice lattes and think of her every time that you drink one.
7: Dat klopt natuurlijk niet. Haar belangrijkste verdienste was niet het uitvinden van pumpkin spice. Maar wat dan wel? Hildegard van Bingen was een genie. Een Benedictijnse non die visioenen had en schreef over cosmologie, religie en filosofie. Ze was een van de grondleggers van de plantkunde. Ze componeerde muziek zoals niemand die ooit gehoord had. En in een tijd waarin vrouwen nauwelijks een publieke stem hadden, verwierf ze grote invloed als denker en raadgever van pausen en vorsten. Hoe kreeg ze dat voor elkaar? En wat ziet iedereen in een non van 800 jaar geleden? Wie dichter tot de heilige Hildegard wil komen, gaat op bedevaart. Naar Bingen zou je zeggen, maar nee. Van het klooster dat ze daar stichtte is niets meer over. Aan de overkant van de Rijn moet je zijn in Rudesheim. Daar staat het tweede klooster dat ze oprichtte. En de kerk waar haar reliquieën liggen.
10: Hallo, wie is dat?
11: Emma Riva.
10: Ah, yes. 280.
11: Kaart.
7: Zo'n pontje geeft mooi even de tijd om wat feiten op een rijtje te zetten. Voor zover die er zijn natuurlijk. Hildegard werd geboren in 1098. Vermoedelijk in het Duitse Bermersheim. Ze was het 10e kind, lage adel, altijd ziekelijk. Op haar 12e werd ze met haar oudere nicht Jutta ingemetseld in een soort kluis aan een klooster bij Disibodenberg. Steeds meer meisjes melden zich daar. En de vrouwengemeenschap groeide uit tot een vrouwenklooster, met Jutta aan het hoofd. Toen zij stierf, werd Hildegard abdis.
12: Tot dan zou je kunnen stellen dat dus een bijzonder leven, met een jeugd als kluisnares en dan toch een rol als domina van zo'n vrouwengemeenschap. Maar het is niet in die fase van haar leven dat zij bijzonder is. Het is eigenlijk pas vanaf de leeftijd van ongeveer 41 jaar, als ik me goed herinner, dat zij eigenlijk aan een soort carrière start als visionaire, als profetes. En dan verschijnt eigenlijk echt die Hildegard van Bingen voor het voetlicht, die zoveel bekendheid heeft verworven, die zo tot de verbeelding spreekt, ook van vele mensen. Dus het is eigenlijk pas vanaf haar vroege 40er jaren dat we zien dat zij bijzonder wordt.
7: Dit is Jeroen de Pluage. Hij is professor middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit in Gent. Hij bestudeerde de Scivias, Hildegards eerste visioenenboek, om te onderzoeken hoe zij, via haar visioenen, haar stem kon laten horen. Want wat is er gebeurd op die 41, 42? Want toen kreeg ze visioenen.
12: Ja.
7: Had ze die daarvoor niet?
12: Volgens die hagiografische teksten die zijn opgesteld aan het einde van haar leven, zou zij ook als kind al bepaalde visionaire ervaringen hebben gehad. Maar dat zijn natuurlijk elementen die aan het einde van haar leven heel mooi passen in een narratief van een geleidelijke opgang naar de heiligheid, zeg maar. Dus het is heel moeilijk om die, en dat is heel typisch ook voor dit soort teksten, voor dit soort bronnen, het is heel moeilijk om die verhalen uit de kindertijd te gaan inschatten en te gaan bepalen in hoeverre dat die overeenkomen met de realiteit. En dan, wat we dan eigenlijk weten over zeg maar dat kantelmoment, hè, wanneer ze daar 41 is, dat is iets dat we kunnen afleiden uit de proloog op haar eerste visioenenbundel. Daarin vertelt zij dus dat zij inderdaad meermaals door God werd aangesproken, door God werd opgeroepen om als ongeleerde vrouw een aantal belangrijke boodschappen over te maken aan de mensheid. En zij stelt dan dat zij aanvankelijk zeer terughoudend zou zijn geweest en niet goed zou hebben geweten van wat moet ik hiermee gaan doen, want dat was niet zo vanzelfsprekend dat een vrouw visioenen zou gaan verkondigen. Maar dan zou ze geconfronteerd zijn geworden met perioden van ziekte, van medische problemen. En die zou ze ook als tekenen hebben ervaren van kijk, ik kan niet ongehoorzaam blijven tegenover God, ik moet werkelijk mijn stem laten horen.
7: Ze is dus een spreekbuis van God, benadrukt ze steeds. Een ongeleerde vrouw die niets weet van theorieën van kerkvaders en dus zijn boodschap echt puur kan doorgeven. Maar ondertussen mengt ze zich wel in maatschappelijke en religieuze debatten van die tijd.
12: Je zou dat als tactiek kunnen zien, omdat het zeer ongebruikelijk was in de 12e eeuw dat vrouwen zich als auteur gingen profileren, dat vrouwen een stem zouden hebben in discussies die uiteindelijk toch vooral van theologische aard zijn, van geleerde aard zijn. Dat was zeer uitzonderlijk. En dan biedt het visioen natuurlijk een ideale mogelijkheid om te stellen van kijk, wat ik hier allemaal vertel, komt niet van mij, maar van God. Tegelijkertijd kan het ook best zijn natuurlijk dat Hildegard echt wel, en dat is heel moeilijk om dat in te schatten, heel waarachtig overtuigd was van een aantal inzichten en dat zij een aantal grote bezorgdheden had. En dat zij op zoek ging naar een manier om dat te kunnen overbrengen. Dus dat is allemaal niet zo eenvoudig. Dus ik wil dat ook niet te zwart-wit gaan presenteren alsof dat het eigenlijk een handig trucje was. Maar het is zeker dat de vorm haar heeft toegelaten om een stem te hebben.
7: Wat is het belangrijkste, denk jij, dat zij wilde verkondigen?
12: Het belangrijkste voor Hildegard was de vaststelling, haar vaststelling, dat het in die samenleving van haar tijd op heel wat vlakken niet goed ging. Dus zij had het gevoel dat het geloof slabakte, dat de klerus zijn verantwoordelijkheid niet opnam, dat de moraal achteruit ging. En dus die zaken wil zij overbrengen. En dat is dan interessant natuurlijk om na te gaan op welke manier zij die strijdpunten, als ik dat zo mag noemen, in die visionaire vorm gaat gieten. Die visioenen, misschien is dat wel interessant om dat even toe te lichten, op welke manier hebben we ons die moeten voorstellen. Die visioenen starten telkens met de beschrijving van een gewaarwording. Dingen die Hildegard zou hebben gezien, die ze zou hebben gehoord. Zintuigelijk loopt het allemaal een beetje door elkaar. En daarna gaat zij de verschillende elementen uit die ervaring eruit lichten, eruit tillen, om daar dan een vrij beredeneerde toelichting bij te geven. En die uitleg, die wordt dan telkens heel concreet. Dan gaat het inderdaad over belangrijke thema's uit de 12e eeuw, belangrijke inzichten die zij probeert te verkondigen, belangrijke agendapunten ook uit voor de kerk van die tijd die zij wil ondersteunen. Dus het is absoluut niet zo dat zij op een mooie namiddag plots overvallen wordt door een heel bijzondere ervaring en die dan maar gewoon gaat neerschrijven. Nee. Dus dat zie je heel duidelijk. En dus ook als je kijkt naar de visioenteksten zelf, of liever de verwoording van de visionaire ervaring op zich. Ja, zij neemt daarin eigenlijk al een, of liever, zij gaat al een stukje anticiperen op wat zij daarna wil verkondigen. Zij weet natuurlijk waarover dat visioen zal gaan handelen. Dus zij geeft een heel mooi beeld met veel zintuigelijke ervaring in. Maar daar zitten alle elementen in die ze gaat nodig hebben om vervolgens een aantal heel duidelijke boodschappen over te brengen.
7: Hildegard is dus niet de zweverige mystica met kristallen en kruidentuintjes die je snel voorstelt bij een non met visioenen. Ze was iemand die op indrukwekkende manier en zelfbewust wist te navigeren door de middeleeuwse mannenwereld. Ondanks weerstand van bovenaf wist ze een eigen klooster op de Rupertsberg in Bingen te stichten. En ze groeide uit tot een invloedrijke speler die correspondeerde met de grootte van haar tijd.
12: De briefwisseling van Hildegard van Bingen is een uniek gegeven. Het feit dat we hier geconfronteerd worden met een 12e eeuwse vrouw die een brievencorpus heeft nagelaten van enkele honderden brieven is absoluut ongezien. Met wie correspondeerde zij? Dat waren eigenlijk ja, niet alleen de clerici van haar tijd, monniken, nonnen, abten, abdissen enzovoort, maar dat waren ook de groten van haar tijd. Zij heeft een correspondentie gehad met de Duitse keizer, Frederik Barbarossa, met onder andere paus Alexander III. Dat is allemaal behoorlijk ongezien geweest. Ook in die correspondentie zien we Hildegard vooral als een profeet verschijnen. Als een profeet die ofwel geraadpleegd wordt door tijdgenoten. Tijdgenoten die met grote vraagstukken zitten. En die haar gaan inschakelen om niet Hildegards persoonlijke mening te kennen, maar om Gods mening te kennen. Want Hildegard, zoals we weten, was de spreekbuis van God. En dus die tijdgenoten wilden eigenlijk via Hildegard, via die spreekbuis, te weten komen wat Gods visie was op de problemen waarmee zij zich geconfronteerd zagen. Die brieven zijn natuurlijk tot ons gekomen in brievenboeken. Die zijn niet overgeleverd, zoals je misschien zou verwachten vanuit onze hedendaagse opvatting over brieven.
7: Als een stapeltje brieven.
12: Ja, als individuele documenten. Nee, die zijn overgeleverd in brievenboeken. En waar we wel van mogen uitgaan, is dat daar nog heel wat editoriaal werk bij is gebeurd. Om precies ook die rol van Hildegard in die correspondentie nog een beetje te gaan vergroten. Als je die handschriften naast elkaar gaat leggen, zie je hoe precies in de samenstelling van die brievenboeken men gezocht heeft naar een zo mooi mogelijk profiel, zeg maar, van Hildegard als auteur.
7: Het is imagebuilding eigenlijk.
12: Het is imagebuilding, maar daarbij valt zeker niet uit te sluiten dat ook Hildegard daaraan heeft meegewerkt. Dus Hildegard was ook betrokken in die imagebuilding.

0: Achteraf denk ik dat het de verbinding was tussen hemel en aarde. Voor mij voelde het alsof de hemel even open ging.
1: De eerste keer dat theoloog en muzikus Hanna Rijke Hildegard hoorde, was in een donkere kapel in Cambridge.
0: Daar was een avondgebed en daar zongen de vrouwen van het koor Hildegard. En het was wonderschoon. Ik was echt heel diep geraakt. En toen had ik daarna zoiets, wie is deze componiste? En ik wil meer van haar weten, maar ik wil ook meer van haar zingen. En toen ben ik eigenlijk me gaan verdiepen in haar muziek. Het aardige was dat ik aan het Conservatorium van Amsterdam al kerkmuziek had gestudeerd met ook Gregoriaans. Dus eigenlijk al vrij goed thuis was in het Gregoriaans.

0: Het aardige was dat ik aan het Conservatorium van Amsterdam al kerkmuziek had gestudeerd met ook Gregoriaans. Dus eigenlijk al vrij goed thuis was in het Gregoriaans. Maar dit was een hele bijzondere manier van Gregoriaans, met heel veel expressiviteit erin. Met uitroepen van oh, en in de tekst heel veel superlatieven, heel veel versieringen, maar ook heel laag en heel hoog. Eigenlijk een veel grotere omvang dan het Gregoriaans. En dat staat bij Hildegard symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. Dus aan de ene kant staat ze heel duidelijk, is ze iemand van haar tijd. En aan de andere kant zie je dat ze dus zich niet klakkeloos voegt in die traditie, maar het eigenlijk op een revolutionaire manier dus openbreekt.
1: Die muziek was ook door God ingegeven, via haar visioenen. De melodieën kreeg ze aangereikt door engelen, zei ze. Ze liet 77 composities na en dat is uitzonderlijk. Van veel middeleeuwse componisten kennen we slechts enkele werken, en vaak weten we niet eens wie de componist is.
0: Het bijzondere is dat er twee handschriften bewaard zijn gebleven. En het leuke is dat ik ze hier bij me heb. Twee facsimile-uitgaven. En de ene wordt dan de Filarenser-codex genoemd. En ook wel Dendermonde. En de andere de Riesen-codex. Uit Wiesbaden. En die Riesen-codex, nou, dat is eigenlijk een soort reuzenboek. Ja. Het is ook echt een groot boek. Ik zal hem even openmaken.
1: Het zit in bruin papier.
0: Ja, ik ben er altijd heel voorzichtig mee, want het is een ontzettend waardevol boek. Kijk, hier zien we het.
1: Oh.
0: Kijk, Hildegard von Bingen, Lieder Riesen Codex.
1: Prachtig.
0: En dit is Dendermonde, de Filarenser.
1: Zijn ze open?
0: Nou, hoe ziet dat eruit? Ik zou het echt mooi zijn om te laten zien, maar dat gaat natuurlijk niet. Kijk, hier zie je die rode lijn.
1: Ja.
0: En anders dan, zoals wij nu noten lezen, zie je dat dit de neumen zijn. En neumen worden ook wel handbewegingen genoemd. En het vermoeden bestaat dat dus de handbewegingen van de kantor werden opgetekend. Dus als je oh, dat hij dan oh, en dan tekende, werd
1: ja,
0: er zo meegetekend.
1: Het zijn een soort tekeningetjes. Het zijn geen noten, zijn geen blokjes.
0: Precies.
1: Maar het zijn een soort, ja, tekeningen.
0: Echt bewegingen, zou je kunnen zien. En het boeiende is dat je dan één toonsnuimen hebt. Dat zijn die, gewoon die, wat je hier eigenlijk ziet als gewoon een haakjes. Maar soms ook twee tonen. En dat is dat oh. En soms ook drie. En dan zie je dus dit. En dat wordt dan de torculus genoemd. En dat is zo kenmerkend aan haar muziek, dat het zo mooi stroomt. Omdat je dan dus eigenlijk een groepje noten hebt, wat je in één beweging zingt.
1: En je doet nu ook met je hand.
0: Ja, ja, ik ga vanzelf ook meebewegen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar als je oh, pastor anima rum, rum, anders krijg je echt noot voor noot. En dit gaat echt om één vloeiende beweging.
1: Het moet stromen.
0: Het moet stromen. En het is vrij in de maat. Maar als dat dus eenmaal stroomt, en dat is ook heel erg leuk als we dus repeteren met de vrouwenscholen. Eerst zit iedereen nog op die nootjes. En op een gegeven moment dan, nou, ik zeg altijd, denk aan skiën of zo. Hè? Dus dat je echt zo van een berg afgaat of glijden. Of
1: is dat de truc? Je moet het loslaten.
0: Dat is het, ja. En dan gaat het stromen.

denken we heel lineair of zo. Maar juist dat je de mens ja, als één met de omgeving ziet. En dat alles met elkaar in verbinding staat. En eigenlijk een holistische benadering zou je kunnen zeggen. En het wonderlijke is dus dat die thema's van ecologie, planetary health, de gezondheid van de aarde, maar ook de mentale gezondheid, dus de, ja, het welbevinden van de mens, het bloeien van je geest of het menselijke, ja, hoe zeg je dat mooi? Human flourishing, denk ik. Dat zij daar dus al echt heel nadrukkelijk over schrijft. Ja, dat dat in haar teksten dus verweven zit.

Zij bezinkt vaak de viriditas. En dat is lastig om te vertalen, maar dat wordt ook wel met groene groeikracht vertaald. En dat plaatst ze tegenover de ariditas, dat is de dorheid. Zij denkt dan en beschrijft ook dat zoals de natuur kan opbloeien, zo kan ook een mens, je ziel, opbloeien. En nou, als je dan haar visioenen ziet, die ook prachtig zijn uitgebeeld, dan zie je ook dat het vaak in een cirkel is afgebeeld. Met allemaal lijnen, dat alles met elkaar in verbinding staat. En dat is voor haar ook dus en de kosmos en de mens daarin en de schepping. En dat is ook een heel inspirerend beeld. We zijn nu heel vaak

0: als je met elkaar zingt, het is natuurlijk eenstemmig, onbegeleid, dan merk je dat iedereen gaat stromen en dat je naar elkaar gaat luisteren en ook echt met elkaar gaat synchroniseren. Ik geloof ook zelfs dat je fysiek kunt aantonen dat je op een gegeven moment dezelfde hartslag krijgt. En ik geloof ook dat in het klooster bij Hildegard op een gegeven moment de vrouwen ook op dezelfde momenten gingen menstrueren, bijvoorbeeld. Dus op de een of andere manier is het ook fysiek heel samenbindend.
1: Je gaat zinken.
0: Ja, je gaat echt. Ja, er ontstaat een heel bijzondere sfeer. En nu ook steeds is de ervaring, als we samen hebben gerepeteerd, dan hebben we met elkaar iets doorgemaakt. Je gaat eigenlijk anders weer weg dan hoe je bent binnengekomen. Een soort transformatie merk je mee in het zingen van haar muziek. Het is lastig om over te praten, omdat het eigenlijk juist in de muziek gebeurt het of zo. En om daar woorden aan te geven is het gewoon zoeken.
1: Het is een stevig wandelingetje naar het klooster in Rüdesheim. Het ligt op een heuvel omringd door wijngaarden. In de abdijkerk zie je op de zijwand wat je Hildegards geestelijke familie zou kunnen noemen. Vrouwen uit de Benedictijnse traditie die haar voorgingen of na haar kwamen. Symbolen voor vrouwelijke spiritualiteit, kennis en toewijding. Hoe Hildegard een spirituele connectie kan leggen tussen vrouwen die de tijd overstijgt, dat is wat Suzanne Smit laat zien in haar boek Terug naar Hildegard, dat in oktober verschijnt.
2: Kan jij je herinneren welk moment Hildegard je leven binnenkwam?
3: Dat is denk ik alweer een jaar of 10 geleden. Want ze duikt in meerdere werken van mij op, waarin ik dankbaar gebruik maak van haar uitspraken over zelfbeschikking, over je uitspreken, maar ook over de groenkracht in de natuur. Dus iedere keer dacht ik, oh, dit is zo treffend. En wie was die vrouw? Dus zo bleef ze in mijn bewustzijn altijd een beetje spook.
1: Was dat gewoon een citaat waar je op aansloeg?
3: Ja.
1: Weet je nog welke?
3: Ik denk, in het Engels is hij dare to declare who you are. Dus durf te verklaren wie je bent, spreek je uit. Het is, je moet springen van de oever naar het van het zwijgen, naar het eiland van het spreken. Ik parafraseer even, maar ja, dat vond ik mooi.
1: En waarom moest het een boek worden?
3: Kijk, ik vond het te aanmatigend om een roman te schrijven vanuit Hildegard. Dat is alsof je een roman schrijft vanuit Jezus Christus. Zo groot was zij inmiddels voor mij. Maar het liet me niet los. En zoals dat gaat, je droomt erover, je denkt erover, je voelt een sfeer aan. En ik bleef maar dat nonnen gebeuren, dat klooster voelen. En ik dacht, ik ga gewoon eens kijken wat voor figuren er om haar heen zitten. En toen stuitte ik op Ricardis von Stade, haar vertrouwelingen, haar secretaris. Met wie ze echt een hele persoonlijke, intieme vriendschap had. En toen dacht ik, ja, nu heb ik een ingang tot Hildegard. Maar Ricardus, die bleek mij ook heel erg te pakken.
1: Maar dan wilde je dus wel iets duidelijk maken aan een publiek over Hildegard. Iets wat je in haar hebt gezien.
3: Ja, ik dacht haar boodschap van die groenkracht van de natuur, van het circulaire wereldbeeld, maar ook haar blik op verdeeldheid, polariteit, goed, slecht. Die bevindingen die heel genuanceerd waren en echt het midden eigenlijk bezongen. Ik dacht, dat heeft deze tijd nu nodig.
1: Het is voor jou heel erg een onderdeel van een soort spirituele vrouwengeschiedenis, is zij.
3: Ja, zeker. Want het doet ertoe dat zij vrouw was. Dat maakt uit voor hoe zij zich kon uiten. Voor hoe haar. Dus het geeft mij nog meer respect voor haar, omdat ze in een ontzettende mannenwereld natuurlijk zat. De kerk. Maar ook in een tijdsgewricht waarbij vrouwen geacht werden hun mond te houden. Het werd echt als heel onzedelijk en onjuist gevonden dat een vrouw zich uitsprak. En zij mochten ook geen kerkleraar zijn. Ze mochten ook niet prediken. Dat heeft zij gewoon wel gedaan in haar leven. Dus zij heeft op openbare plekken heeft zij haar ideeën, daar heeft zij over gesproken. En dat was echt bij wet verboden. Dus de kracht en de ja, onverstoorbaarheid die zij in zichzelf heeft moeten aanspreken om door te gaan door die taaie mannelijke machtslagen heen. Ja, dat vind ik heel, heel mooi om te zien.
1: Het knappe van het boek van Suzanne Smit is dat ze Hildegards vrij ingewikkeld geformuleerde ideeën helder uitlegt en ze zo toegankelijk maakt. Ze legt de link met de natuurlijke wereld om haar personages heen en interpreteert de illuminaties of miniaturen van Hildegards visioenen.
2: Die miniaturen, waren dat eigenlijk jouw weg naar binnen in haar denken?
3: Ja, meer nog dan haar taal.
2: Die zijn best ingewikkeld, die teksten, vind ik.
3: Ja, en wij missen ook dat kader precies waarin we missen zo ontzettend veel nuances omdat we niet in haar tijd leven. En letterlijk vertalen, ja, dat heb ik natuurlijk allemaal gelezen. Ja, dan zie je juist weer hoe ontzettend diep ze in een kind van haar tijd was. Terwijl ze eigenlijk een voorbeeld is van iemand die zich ongelooflijk heeft losgemaakt en heeft durven vooruitlopen. Maar daarvoor moet je toch meer naar hints die ze geeft, naar dat ze net even dat de boel oprekt, dat ze net even al maar weer dezelfde dingen benadrukt die in het christendom toen helemaal niet zo benadrukt werden. Hè? De heiligheid van alles wat leeft. Ja, eigenlijk ook bijvoorbeeld dat ze heeft ergens een meisje geschilderd dat een goddelijke boodschap ontvangt. Die staat onderaan een berg en in die berg zie je allemaal gezichten van hele hooggeplaatste heren in het kerkelijke apparaat. En daarboven staat God. Dus daar, en het meisje is eenvoudig gekleed op blote voeten. En dat licht is een soort bliksemschicht die in haar hoofd verdwijnt. En daarmee zegt ze natuurlijk gewoon: wij allemaal zijn ontvankelijk direct voor het spirituele, voor het mystieke. Wij hebben die tussenlaag van die kerk en van die mensen die dat voor ons doen helemaal niet nodig. Dus geloof zelf in hoe jij het leven ervaart en in wat je ziel je toefluistert. Zelfs al ben je eenvoudig, zelfs al heb je niet eens schoenen aan, jij hebt dat bereik. En zij staan er eigenlijk maar een beetje naar te kijken. Ja. Dus dat is natuurlijk zo bekrachtigend. Ja, ik heb altijd het gevoel dat ze zo mild, dat ze een mildheid toevoegde aan die enorme strengheid, dat afstraffen van de zonde van de kerk. En dat zij daar zoveel menselijker en genuanceerder naar keek. En dat moet zoveel mensen hebben getroost.
1: Interpreteren. Je kunt bijna niet anders bij Hildegard, 800 jaar na dato. Haar beelden en teksten zijn zo veelduidig dat ze altijd je eigen opvattingen weerspiegelen. En hoe populairder ze wordt, hoe meer erop er wordt geprojecteerd.
4: The language that Hildegard often uses in a lot of different things, scholars tell me, is erotic.
1: Een non die als eerste het vrouwelijk orgasme omschreef.
5: She describes women orgasming about a delectation in the brain and pleasure in the body. For go Hildegard.
6: Love that from Hildegard.
1: Die een miniatuur maakte over het kosmische ei dat er verdacht veel uitziet als een vulva.
7: Here's an image of the cosmos from one of Hildegard's visions. Yes, your eyes do not deceive you. That is the divine.
1: Die intieme relatie met Richardus.
7: She also seemed to have some really intense feelings for her assistant Richardus von Stade.
1: Ze moet wel een feministische lesbienne zijn geweest.
7: Like and subscribe if you enjoyed.
3: Toen ik met het boek begon, hè, zoals dat hoort als romanschrijver, je doet je research, je loopt om het onderwerp heen. En ik heb het niet gezien. Nee, ik zag het als een intieme vriendschap of een hoge liefde. Ik denk dat zij tweeën, en Volmar trouwens ook, hè, was ook heel belangrijk voor haar. De monnik die heel haar leven bij haar is geweest. Maar ik denk wel dat die twee vrouwen dichter bij elkaar stonden dan wie dan ook in hun beider levens. En een vriendschap, daar wordt altijd zo makkelijk aan voorbij gegaan. Alsof dat minder intiem kan zijn dan een liefdesrelatie. Hè? Dus, maar de erotieke component, ja, die ontbreekt volgens mij. Maar al het andere wat bij liefde hoort, dat zat er wel degelijk in. En een ongelooflijk verwantschap en ook een taak om samen te volbrengen. waarin Ricardus ook heel belangrijk is geweest.
2: Ja, het is grappig wat je zegt, want het is misschien ook ons beeld van vriendschap, omdat we zo ontzettend veel de nadruk leggen op ja, seksuele relaties.
3: De romantische liefde is een vorm van liefde, maar vriendschap is liefde. En ja, in mijn leven in ieder geval, mannen komen en gaan, maar mijn vrienden, ja, die staan zo dicht bij me. En ik denk dat misschien juist omdat de romantiek er geen rol in speelt, dat een vriendschap duurzamer kan zijn en dieper nog kan inkerven omdat dat ontbreekt.
8: Dat is heel interessant natuurlijk. Die vraag of dat Hildegard een feministe was in de 12e eeuw. Aan de ene kant kan je natuurlijk stellen van ja, feminisme is een manier van kijken die typisch is voor de 20e eeuw en voor de eigen tijd. En kan je dat dan gaan terugprojecteren op die 12e eeuw of niet? Hè? Dat is een moeilijke discussie. Wat zeker duidelijk is, is dat Hildegard als vrouw heel bijzonder was. De maatschappelijke positie die zij bekleedde binnen de kerk, binnen de samenleving van die tijd, is heel uitzonderlijk. Daar kunnen we niet naast kijken. Maar als we dan haar eigenlijke ideeën gaan analyseren, de boodschap die zij verkondigt in die visioenen, dan zie je bijvoorbeeld dat als het gaat over man-vrouw relaties, dat zij daar eigenlijk geen grote revolutionair in is. Voor Hildegard is de vrouw inferieur aan de man. Hè? En heeft Eva een hele grote rol gespeeld in de zondeval.
1: In de details, zegt de Plage, zie je soms wel interessante dingen. Waar haar tijdgenoten bijvoorbeeld vonden dat de vrouw er bij seks moest zijn voor de man, omschrijft zij de Bijbelteksten zo dat man en vrouw elkaar aanvullen als het om seksualiteit gaat.
8: Dus in dit soort details zie je dan wel op een hele interessante wijze dat daar gevarieerd wordt op de circulerende theorieën. Maar wat we dus niet lezen in die teksten van Hildegard van Bingen is een vraag stellen bijvoorbeeld van de inferioriteit van de vrouw ten opzichte van de man. Dus op dat vlak wijkt zij niet af van wat je ook in andere teksten terugvindt.
2: Nee, wat ik ook interessant vind is dat ze nu de hele tijd wordt genoemd als degene die als eerste het vrouwelijke orgasme heeft beschreven, wat natuurlijk ook zo is. Maar dat suggereert bijna alsof zij een prediker is geweest voor vrouwelijk genot. Maar dat is verre van wat er in die verhalen staat.
8: Dat is ze helemaal niet geweest. Hè? Hildegard is er helemaal niet op uit om het vrouwelijk genot te gaan propageren. Dat zie je bijvoorbeeld heel mooi in de Scivias. En daarin vind je passages terug waarin zij ingaat op de seksualiteit. En dan zie je, dat gaat ze overlopen, wat allemaal heel erg afkeurenswaardig, heel erg zondig is. En dan gaat het over seks buiten het huwelijk. Dan gaat het over homoseksualiteit. Dan gaat het over masturbatie. En de bewoordingen waarmee al die zaken worden beschreven en afgekeurd zijn heel ondubbelzinnig. Dus ze is daar heel duidelijk in. Aan de andere kant zie je ook inderdaad passages terugkomen in die medische traktaten, waarin ook wel op de seksualiteit wordt ingegaan. Waarin ook op een zeer onbevangen manier over die zaken, zeer vrije manier wordt geschreven. Maar het is ook geen oproep tot een vrije seksbeleving of zo. Dus dat is een zeer beschrijvende insteek die je in die teksten vindt, waarbij dat ze probeert die natuurkundige en medische fenomenen te beschrijven, te verklaren.
1: Ik begin me af te vragen hoe de Benedictijnen nonnen in haar klooster in Rüdesheim naar dit alles kijken. Hebben wij, volgens hen, nog wel een goed beeld van Hildegard?
9: Bitte hier klingen. Oké.
1: Ik heb hier een afspraak met Lydia Stritzel. Ze is 37 jaar geleden ingetreden.
9: Hallo. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Je kijkt schon los.
9: Yes, of course. My name is Floortje. Nice to meet you.
10: Nice to meet you. So, we go to the room where we meet.
9: Okay.
10: Yep. Great. So, have a look at our nice garden. Wow. And the Rheingau on the other side. Let's do it here.
1: Ze is sinds 1995 verantwoordelijk voor de muziek in het klooster. Maar als we gaan zitten, zegt ze iets wat ik nog niet eerder gehoord heb.
10: At first I did not like her music.
9: Really?
10: No, did not like it.
1: Dat ze Hildegards muziek niks vond lag aan de melodie. Die was te anders. Pas toen ze leerde hoe de muziek en de gebeden bij Hildegard in elkaar overlopen, kon ze haar composities waarderen. Alles wat Hildegard maakte vertelt ze, is doordrongen van spiritualiteit.
10: For me, the most important aspect of Hildegard's work and her life is spirituality. She was also a Benedictine nun, as we are today. And she did not found a new order, as some people think. She was a Benedictine nun. And one of the important sentences for a Benedictine life is to prefer nothing to Jesus Christ. And this is also in every line of her works and especially in her music.
1: Voor Benedictijner nonnen is Jezus het allerbelangrijkste. Dus ook voor Hildegard, zegt zuster Lydia. En soms zien de Hildegard-fans dat wel eens over het hoofd.
2: How do you feel about all these different groups claiming her in a way? Do you think they are removed from what she really is?
10: Sometimes, not all of them. It depends. They remove from her when they do not have God as the creator. For Hildegard, in everything there is, in the herbs, in the remedies for diseases and so on, you always have God as the creator who gives it as a gift to us.
2: If I hear you correctly, you think you really can't talk about Hildegard if you don't look at her relationship with God.
10: Yes,
2: because that's the
10: correct.
2: Most important thing.
10: Yes. Yeah. This is what gave her the strength to talk to others and tell them what's wrong. Yeah. Without this relationship, she wouldn't have done that, I suppose.
1: Hildegard ziet de schepper in alles om haar heen. En pas als je dat begrijpt, snap je haar werk. Bovendien was het die relatie met God die haar de kracht gaf om zich uit te spreken.
2: A lot of people, if they're talking about Hildegard now, they say she's the girl boss from the Middle Ages.
10: She's what from the Middle Ages?
2: The girl boss. She's the original female okay. strong woman. Oh, you. Okay. So, a lot of people say, of course, is that she's the one who first wrote about the female orgasm.
10: Are people not only female, also male.
2: Also male.
10: Yeah.
2: That's true. Yeah. And are people looking at the wrong things?
10: I don't think so. I think it's interesting that she knows so much about it. And for nuns and monks, it should be a normal thing to be woman or man. We are no neutral because we are in the monastery. And we also should know about these things. And that's... I think important because she was soul and body in one.
1: Lichaam en geest zijn één voor Hildegard. Dus dat zij die orgasmes omschreef, is wel degelijk interessant aan haar, vindt zuster Lydia. Plus, nonnen en monniken moeten over dat soort dingen weten, zegt ze. Ze leven niet op een of andere wolk met God in de hemel.
10: Yeah, we are not only living up there with God and so in the sky and so on in heaven, but we are normal people. Yeah. And this is also something Hildegard wants to tell us nowadays.
8: In haar eigen tijd wordt Hildegard al absoluut gezien als een heel bijzondere figuur, als een profetes, als een buitenbeentje zou je kunnen stellen. Maar dan zie je ook dat in de eeuwen nadien, dat men Hildegard eigenlijk te pas en te onpas blijft inroepen om bezorgdheden, eigentijdse agenda's, eigentijdse fascinaties eigenlijk te gaan versterken. In de vroege 14e eeuw bijvoorbeeld zie je dat de visioenen van Hildegard opnieuw van onder het stof worden gehaald, omdat men er een soort apocalyptische veroordelingen in ziet van de opkomst van de bedelorden. Nu moet je weten, de bedelorden die komen pas op vanaf de vroege 13e eeuw. Dat is dus na het leven van Hildegard. Maar wat zei men in de 14e eeuw? Dat die 12e eeuwse Hildegard al voorspelde dat die bedelorden zouden gaan verschijnen.
1: En zo ging het verder. Wetenschappers van de 19e eeuw vroegen zich af of al het werk wel echt van Hildegard afkomstig was. Gevoed door een misogyne agenda. Door de opkomst van het feminisme vanaf de jaren 80 werd ze herontdekt en op een voetstuk geplaatst. En haar kruidenleer werd gretig overgenomen door de New Age-bewegingen uit die tijd. Niets nieuws dus, al die groepen van nu.
11: Als je met de ogen van de ecologische crisis haar teksten leest, dan neem je dat natuurlijk mee. En het mooie vind ik dus wel weer dat met dat mensen dat dus doen, is het een vorm van toe-eigening. En dan krijgt het betekenis. En wie ben ik dan om te zeggen, ja, die betekenis mag je er eigenlijk niet aan geven, want je moet terug naar hoe het in haar tijd bedoeld is en hoe het in haar tijd klonk. En dus ik vind het juist heel mooi als mensen die betekenis geven. Maar het is wel heel belangrijk om wel kritisch te blijven. Want er is ook een soort van Hildegard-cultuur ontstaan. Met allemaal middeltjes en papjes en levensstijl. En een bepaald wereldje wat het is geworden.
3: Zij is een multigetalenteerde mens. Dat je denkt, hoe kan dit zich allemaal verenigen in één persoon? Al die vermogens, al die talenten. Waardoor ze natuurlijk ook zo aantrekkelijk is voor heel verschillende groepen mensen. Je kan een heel behoudend christelijk iemand lovend over haar horen praten. Of een queer onderzoeker. Of een muziekliefhebber. Gewoon sec, alleen maar muziek. Ja, of iemand, of een moderne heks die zich herkent in haar kruidenliefde. En dat is haar aantrekkingskracht. En iedereen mag een stukje Hildegard genieten. Maar niet denken dat ze daarmee de hele Hildegard hebben begrepen. Want ik denk dat onmogelijk is. Dus er was een soort 10 mensen in één.
1: Wat blijft er van Hildegard van Bingen?
3: Oh, wat mooi. Haar liederen, die kun je nog zo opzetten. En wat ook blijft is, nog steeds worden er naslagwerken van haar kennis van kruiden gebruikt. En als je je echt gaat verdiepen in haar werk, voor mij, wat mij heel erg heeft beïnvloed en eigenlijk gesteund in hoe ik het zelf ook ervaar, is dat groei, persoonlijke groei, afhankelijk is van hoeveel beweging je jezelf toestaat. En hoe nauwer jouw weg is in wat goed zou moeten zijn, hoe meer jij je beperkt in je ontwikkeling. Dus die milde, ruime, ruimhartige blik daarop, op je menselijkheid, op wat het betekent om mens te zijn op deze aarde, ja, die heeft zij voor mij als de beste kunnen verwoorden.
8: Haar veelzijdigheid. Hildegard is op heel wat vlakken een buitenbeentje geweest. En daarin is het bijzondere dat dat niet alleen als profetes is geweest, maar dat dat ook is vanwege haar plaats in de muziekgeschiedenis, vanwege haar plaats in de wetenschapsgeschiedenis. Veelzijdigheid en creativiteit, dat zijn eigenlijk de twee adjectieven die je op Hildegard kan plakken, die blijven.
11: Haar unieke muziek, dat is echt gewoon echt uniek. Dus zeg maar, ik noem het eigenlijk het vrouwelijke Gregoriaans, met enorme expressiviteit. En haar aandacht voor de ecologie, voor de schepping. Heel veel liederen gaan over de schepping, over de natuur. En natuurlijk de aandacht voor de spiritus, de geest, het verbindende. Iedereen is op zoek naar verbinding in een tijd van polarisatie, in een tijd van steeds verder uit elkaar gedreven zijn, om te zoeken naar die verbindende kracht, het samensmelten of het samenstromen, het naar elkaar luisteren en dan voelen dat je tot elkaar komt. Dus ik hoop van harte dat wat zij beschrijft, die viriditas, die groene groeikracht, ook in onze maatschappij ruimte krijgt.

Je luisterde naar een bijdrage van Floortje Smit over Hildegard von Bingen. En wie ook dweept met Hildegard von Bingen is de populaire Spaanse zangeres Rosalía. Zij liet zich voor het nummer Berghain op haar vorig jaar verschenen album Lux inspireren door de mysticus. Rosalía onderzoekt op dit album haar eigen spirituele en religieuze zoektocht en bezingt het gevoel van een goddelijk visioen hebben, zoals ook Hildegard von Bingen die haar hele leven had. Dat hoorden we net. En op het album zingt de Spaanse zangeres maar liefst in 14 verschillende talen, met voor elk nummer een heilige vrouw, filosoof of dus mystica uit de geschiedenis als inspiratiebron. En dit nummer zingt zij in het Duits. We gaan luisteren naar Berghain.

0: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als je straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht, van Nietzsche tot Dolly Parton. En vannacht vertelt Stine over het motto van de Amerikaanse actrice Ilka Chase.
1: Reizen is een driedubbel plezier. Verwachting, avontuur en herinnering. Ilka Chase. In deze zomerweken deel ik regelmatig een wijsheid over reizen en onderweg zijn. Want de ervaring van het reizen kan je heel wat opleveren. Het is dan ook niet zo raar dat veel grote filosofen zich lieten inspireren door de ervaring van het reizen. Denk alleen al aan Jean-Jacques Rousseau en Simone de Beauvoir, die veel van de wereld zagen. Ook de Amerikaanse Ilka Chase was diep geïnspireerd door de reizen die ze maakte. Ze was geen filosoof, wel actrice, presentator en auteur. Ilka leidde een avontuurlijk leven. Nooit was het saai. Misschien ook wel omdat ze veel talent had. Ilka Chase werd geboren in 1900 in New York City, maar bracht ook een deel van haar jeugd door op Europese kostscholen. Met een moeder als hoofdredacteur van het tijdschrift Vogue en een vader die een groot New Yorks hotel bestierde, leerde Ilka al jong dat je met hard werken veel kon bereiken.

0: Zelf stortte ze zich eerst op het acteren. Al jong schitterde ze in Broadway-producties. Al snel volgde een filmcarrière. Zo speelde ze in 1960 onder andere met Frank Sinatra en Dean Martin in de oorspronkelijke versie van Ocean's 11. Een film die de meesten kennen van de remake uit 2001. Voor Ilka was het haar laatste productie op het witte doek. Maar daarmee waren haar avonturen nog lang niet voorbij. Ze trouwde 3 keer en bouwde ondertussen aan een carrière als radio- en tv-presentator.
1: Here she is, Miss Ilka Chase.
2: Thank you, man. I'm glad to be here, and I hope I measure up to your expectations.
1: Well, Ilka, Lana Turner was here a few weeks ago. And
0: Ilka schreef ook een groot aantal boeken. Alleen al in de jaren 60 waren dat maar liefst 6 reisboeken in 10 jaar tijd. In dat decennium was Ilka dan ook veel onderweg. Ze deed alle werelddelen aan, doorkruiste Australië en Afrika en legde haar avonturen vast. Maar Ilka zag ook dat reizen over meer gaat dan alleen maar onderweg zijn. In de levenswijsheid van vandaag deelt ze de reiservaring op in 3 delen. De verwachting, het avontuur en de herinnering. Veel mensen zorgen dat ze altijd een reis in de planning hebben, juist vanwege de voorpret. Die kan zelfs nog fijner zijn dan de reis zelf. Net als de herinnering, waarin de mooiste, spannendste of dierbaarste momenten je uiteindelijk bijblijven. Het maakt reizen tot een rijkere ervaring dan de periode waarin je daadwerkelijk onderweg bent.
3: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. En de bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Op deze zender luister je nu naar De Nacht van Caro en Chavé. En voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.
4: NPO Radio 1.
5: 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Het meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat rond 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
6: Een hele week aan onsterfelijkheidsgesprekken ligt nog voor ons. Dus vannacht gaan we eerst maar eens onderzoeken wat dat nou precies is. En wat we daarmee kunnen bedoelen.
7: Lois van Wijnen. De Nacht van EO.
6: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Het komende uur praat ik met Frank Westerman. Hij begon zijn carrière als kenner van tropische irrigatiesystemen, maar belandde daarna in het Belgrado van de Bosnië-oorlog. Werkte als correspondent in Moskou en schreef het ene prijswinnende boek na het andere.